0: of lopen we ook een beetje achter de feiten aan?
1: Nee, ja, afremmen kan niet meer, hè, want de broeikasgastoename in de atmosfeer, hè, dat duurt natuurlijk jaren, dat bouwt zich op. En voordat je dat hersteld hebt, dan zijn we echt decennia verder. Dus we moeten er rekening mee houden dat dit zich doorzet, hè, deze verandering. En dat gaat versneld. We moeten desondanks direct beginnen met die broeikasgassen verder naar beneden brengen.
0: Ja.
1: Want dat is het enige om te zorgen dat je op de hele lange termijn, generaties na ons, dat je die extreme kan dempen. En daarnaast moeten we ons ook aanpassen.
0: Ja. Hoe we dat moeten doen, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Je bent natuurlijk dagelijks hiermee bezig. Maak jij een beetje zorgen?
1: Ja, ik maak mijn hele leven al zorgen eigenlijk. Maar wel op zo'n manier dat ik ermee om kan gaan. Ik bedoel, want anders dan kan ik ook niet in dit werk doen.
0: Nee, maar goed, het is de laatste jaren natuurlijk wel een stuk erger geworden.
1: Ja, het is een stuk erger geworden. Maar kijk, vanuit de wetenschap is dit wel voorspeld. Het gaat nu sneller dan de wetenschap heeft voorzien. Dat maakt me wel zorgen.
0: Ja.
1: De wetenschap heeft niet voorspeld dat het zo snel zou gaan de afgelopen jaren. Dus dat baart me wel zorgen. Want op zich heb ik wel vertrouwen in de wetenschap. Dat die voorziet wat er gaat gebeuren. Dus we hebben het wel voorzien, maar niet zo snel. Dus dan ben je er ook eigenlijk wel een beetje op voorbereid dat dit kan gaan gebeuren. En dan gebeurt het ook. En dan,
0: ja. We kunnen het nog hopelijk een beetje afremmen. Hoe we dat precies moeten doen, dat hoor je allemaal zo meteen. Maar eerst is het tijd, Jan-Willem, om jou even goed te introduceren. Je hebt namelijk een hoop dingen gedaan in jouw vakgebied. En onze redacteur Julia Kiel die is wat dieper in jouw carrière gedoken.
2: Wie Jan-Willem Eresman zegt, die zegt al snel stikstof. De kans is groot dat je hem de afgelopen tijd op radio of televisie hebt gezien om te praten over stikstof.
3: Jan-Willem Eresman is hoogleraar milieu en duurzaamheid.
1: Wij hebben te veel de neiging om dat toch met polderen en met overeenstemming met de sector en de belangen bij elkaar te zien te regelen. Ja, dat kost gewoon heel veel tijd.
2: Maar hij houdt zich al langere tijd bezig met stikstof. In 1992 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht en hij werkte daarna onder meer voor het RIVM. Later werd hij ook hoogleraar en directeur van het Louis Bolk Instituut. En bij het Louis Bolk Instituut werkte hij samen met Willem Lagenweg en Ilse Gijsendorfer.
4: Als ik Jan-Willem typeer, dan komt één woord heel erg naar boven en dat is hij is onverstoorbaar. Hij is iemand die vanuit kennis zeg maar de ongemakkelijke waarheid weet te benoemen. Maar heel bijzonder is bij hem dat hij kennis combineert met compassie.
5: Ook heeft hij extensieve grondgebonden boeren een stem gegeven in het gepolariseerde stikstofdebat en met verschillende feiten die redenering onderbouwt. En dat heeft hij toch maar mooi voor elkaar gekregen.
2: Inmiddels is Jan-Willem alweer een paar jaar werkzaam bij de Wetenschappelijke Klimaatraad. En ook daar kennen ze inmiddels zijn kwaliteiten, zo vertelt collega Helene de Koning.
6: Wat we denk ik bij de Wetenschappelijke Klimaatraad zo waarderen aan Jan-Willem Eresman is zijn veelzijdigheid. Ik denk ook aan dat hij de media te woord kan staan, dat hij inhoudelijk heel goed is, dat hij aan organisatieontwikkeling doet, dat hij oog heeft voor iedereen en het proces in de gaten houdt.
2: Aan deze woorden wilde ik eigenlijk ook niks meer toevoegen. Ik heb nog wel één vraag. Voor je werk beantwoord je vaak vragen van de media over het thema stikstof. Maar welke vraag zou je nou graag willen dat er gesteld werd?
0: Ja, Jan-Willem, waardering en mooie woorden. Hoe is dat om dat te horen?
1: Sowieso verrassend. Erg blij mee natuurlijk, maar ook al een beetje. Ik denk, Ja.
0: Nee, het is hartstikke leuk en dat mag soms ook gezegd worden. Onze redacteur Julia Kiel die eindigde nog met de vraag. Je staat voor je werk vaak de media te woord over het onderwerp stikstof. Welke vraag zou je nou graag willen dat gesteld wordt?
1: Poei. Dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Ja, dat is ook een moeilijke vraag. Misschien mag je er nog even over nadenken. Zullen we dat afspreken?
1: Ja,
0: dan komen we er zo meteen nog even op terug. Want we gaan deze nacht ook luisteren naar verschillende nummers die jij voor ons hebt meegenomen. We gaan beginnen met Spaceship Earth. Waarom heb jij voor deze plaat gekozen?
1: Ja, ik luister eigenlijk muziek omdat ik het leuk vind klinken. En soms pik ik er wat woorden uit. En vaak hoor ik het fonetisch. Dan weet ik niet eens waar de tekst over gaat. Maar deze die raakte me wel omdat er bepaalde woorden in zitten over we verlaten deze aarde, we gaan naar een nieuwe aarde. En Ja, ik dacht dat dit is en een leuk nummer en het past bij het onderwerp waar we het over hebben.
0: Klinkt goed, ik ga hem voor je draaien.

0: Je luistert naar de nacht van Caro en NCRV en te gast is Jan-Willem Erisman. Hij is hoogleraar milieu en duurzaamheid aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Deze nacht praten we over de klimaatcrisis en over de keuzes die we moeten maken om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Ja, Jan-Willem, als we even terugblikken op afgelopen zomer, dat hebben we net al kort even gedaan. We hebben opnieuw te maken gehad met periodes van extreme hitte. Mochten mensen nog een beetje twijfelen over of klimaatverandering bezig is, dan is die twijfel na deze zomer wel verdwenen, denk ik. Denk je niet?
1: Ja, dat denk ik ook. Dat geloof ik ook. En dat zie je ook wel in de onderzoeken. Dat de mensen echt wel zorgen maken over de klimaatverandering. Het andere, en dat merk je ook alweer, het regent nu buiten. En mensen zijn het ook wel weer snel vergeten. Mm. Het is ook wel een beetje leven bij de dag. En je wordt ermee geconfronteerd. En als je het zelf niet heel erg zelf meemaakt, blijft het ook niet zo hangen daarin.
0: Ja, maar goed, de herfst komt er nu aan. We hadden het toevallig voor de uitzending even over. In de herfst merken wij toch ook dingen van klimaatverandering?
1: Zeker, ja. Zeker. Doordat de zeetemperatuur nu heel hoog is, zal je zien dat er veel meer regen komt deze herfst. Het lijkt nu al herfst buiten, hè, omdat in de zomer hebben de bomen de bladeren laten vallen of zijn geel geworden vanwege de droogte. Dus je merkt nu al, en je blijft er een beetje aan herinneren dat dit klimaatverandering is.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk wel zo, kijk, het klimaat is niet zo dat dit in een rechte lijn steeds maar extreme waarde levert. Volgend jaar kan het net zo goed een koude, natte zomer zijn. Dat kan ook gebeuren. Want ja, het klimaat is grillig. Het gaat over de lange termijn waarbij je kijkt naar die verandering. En de lange termijn verandering in de temperatuur. We hebben in Parijs de doelstelling van 1,5 of 2 graden. Maar we willen graag binnen de 1,5 graden verandering blijven. Dat kijk je over 30 jaar. Dus dat moet wel 30 jaar gemiddelde zijn en niet per jaar eigenlijk.
0: Ja, want om daar even op in te haken. We hebben het vaak over die grens van 1,5 graad opwarming. Waarom is dat zo belangrijk, die 1,5 graad?
1: Nou, omdat er gekeken is wat gebeurt er eigenlijk als je dat overschrijdt. Als je daar boven komt. Mm-hmm. Nou, dan sterven koralen af bijvoorbeeld. En dan gaat het over de extreme. Het gaat over de temperatuurverandering die je hebt. Dus al die effecten die worden steeds extremer naarmate je boven die 1,5 graad verandering komt.
0: Zijn we die aan het overschrijden inmiddels?
1: Ja, we zitten nu al heel dicht bij die 1,5 graad. Nogmaals, het moet je over wat lange termijn kijken. Maar in 2024 staat het op de 1,4 graden. Dus we zitten daar dicht tegenaan inmiddels.
0: Ja, want wat is de lange termijn dan precies?
1: Nou, de lange termijn is dat je dat over gemiddelde van 30 jaar berekent. De gemiddelde temperatuur die steeds toename ten opzichte van het begin van de vorige eeuw.
0: Ja, want laten we even dan vooruitkijken. Als we die 1,5 graad dus wel gaan overschrijden, wat waarschijnlijk gebeurt, denk ik, als ik dit verhaal zo hoor. Ja, betekent dat dan dat we de strijd een beetje verloren hebben tegen die klimaatverandering? Of is dat heel rigoureus?
1: Ja, dat is het gevaar, hè? Dat mensen denken van dus het heeft eigenlijk geen zin om nu nog wat te doen, want we gaan er toch al overheen.
0: Ja, zo voelt het soms wel een beetje, zeg ik eerlijk.
1: Maar zo werkt het natuurlijk niet uiteindelijk, hè? Want kijk, als we nu het bijltje erbij neerleggen en helemaal geen beleid meer gaan voeren of maatregelen nemen, dan ga je naar de 3 graden of 4 graden overschrijding.
0: Ja.
1: Het feit dat we al maatregelen genomen hebben sinds Parijs in 2015, is al dat we niet op de 3-4 graden, maar op de 2,8 graden zitten. En dus we dempen die temperatuurverandering al. Alleen, hij moet nog verder gedempt worden.
0: Ja.
1: Want het echte doel was 2 graden en we streven naar 1,5.
0: En als we even inzoomen dan hier op Nederland. We hebben het over de zomer gehad, die was warm. Nou, straks komt de herfst, waarschijnlijk meer regen. Wat gaan we nog meer daarvan merken, van dat warmere klimaat?
1: Ja, sommige dingen zijn onvoorspelbaar. Hè. Neem de wateroverlast die we in Limburg hadden en in Duitsland en België. Dat kan een hele lokale grote bui zijn die plaats kan vinden. Er zijn ook scenario's waar dat in delen van Nederland ook kan gebeuren. Daar zijn we eigenlijk niet op voorbereid. Hè.
0: Nee.
1: Daar kan je ook niet op voorbereiden. Dus dan moet je zorgen dat je je infrastructuur zodanig geregeld hebt dat je daarop aan kan passen en dat je daarmee om kan gaan in ieder geval. Dat zijn voorbeelden. Het is zo dat Nederland en Europa warmt sterker op dan wereldwijd. Dus we hebben het wereldwijd over 1,5 graad. Maar wij zitten eigenlijk veel hoger al. Wij zitten al boven de 2. En dat heeft met de ligging te maken van Nederland en de ligging van Europa. Daardoor warmen wij sneller op dan de rest van de wereld.
0: Het wordt niet per se een leuk gesprek zo, Jan-Willem.
1: Nee?
0: Nee. Nee, want je zegt ook, we kunnen ons er niet op voorbereiden. Ja, het lijkt me dat we dat toch een beetje moeten gaan doen, nietwaar?
1: We kunnen ons er wel op voorbereiden. We kunnen ons aanpassen, dat sowieso.
0: Okay.
1: Maar je moet je voorbereiden op het feit dat het blijft veranderen.
0: Mm-hmm.
1: Dus de zeespiegel gaat veranderen. De zeespiegel gaat omhoog. Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, 5 meter zeespiegel kunnen we makkelijk aan. Nou, de voorspelling is dat we 1,20 meter in 2100 halen. Dus nou, dat is een optimistisch verhaal. We kunnen nog 4 keer zoveel aan, zullen we maar zeggen.
0: Oké, okay, wat moeten we gaan doen? Laten we daar eens even op inzoomen.
1: Ja, kijk, sowieso, blijft dat we die broeikasgassen naar beneden moeten hebben. Dus
0: ja,
1: we moeten echt veel minder fossiele brandstof gaan gebruiken. Dus
0: okay,
1: die moeten we langzaam afbouwen.
0: En stel nou dat we vanaf vandaag wereldwijd die uitstoot sterk zouden verminderen. Maar echt mega zouden verminderen.
1: Ja.
0: Hoe snel zouden we dat dan ongeveer kunnen terugzien, bijvoorbeeld in die temperatuur?
1: Nou ja, dat duurt wel enkele tientallen jaren voordat je dat ziet. Dus dan zal de temperatuur eerst nog stijgen. En dan zal die langzaam afvlakken, zeg maar. Tegelijkertijd we zijn ook technologie om te ontwikkelen om die CO2 uit de atmosfeer te halen. En die onder de grond vast te leggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben lege gasvelden. Daar kunnen we de CO2 die je uit de lucht zuigt of uit de lucht haalt, kan je daar onder in die gasvelden brengen en voor lange tijd opslaan. Dat is een mogelijkheid om versneld die temperatuur naar beneden te brengen.
0: Hoe ver zijn we daarmee?
1: Nou, er zijn technologieën nu in ontwikkeling. We hebben van de Wetenschappelijke Klimaatraad daar ook een advies over geleverd. Dat je moet zorgen dat er een markt voor die technologie ontwikkelt. Want ja, als er eenmaal een markt is, dan gaat die technologie wat sneller. De innovatie moet versneld worden daarin. Kijk, het nadeel van dat soort technologieën bijna altijd is dat ze extra energie kosten, dus extra of fossiele brandstof of extra duurzame energie. Dat moet je natuurlijk veel efficiënter maken. En je moet zorgen dat die CO2 misschien in producten terechtkomt. Je kan kijken van bossen leggen CO2 vast. Oké, ik kan het misschien nog negatiever maken, maar dat is afgevlakt. Ja, langzaam zeker. Hè? We zien dat die bossen wat minder opnemen. Maar bossen nemen CO2 op. En dat betekent dat je ook die vastlegging kan stimuleren daarin.
0: Ja.
1: We kunnen in de landbouw nog heel veel doen. We komen straks nog wel op stikstof. En dat is gekoppeld voor mij, hoor, stikstof of klimaat. Landbouw kan ook CO2 vastleggen, zeker op grote wereldschaal daarin. Als je de bodem verbetert, dan kan je ook meer water vasthouden. Dan ben je ook wat meer, wij noemen dat adaptief. Hè? Dus dan ben je wat meer bezig om je ook aan te passen met waterberging bijvoorbeeld. Dus zo zijn er heel veel maatregelen die te nemen zijn.
0: Ja, en als je het hebt over die technologie, je zegt dat kost ook energie. Nou, dat lijkt me logisch. Tegelijkertijd denk ik, ja, we moeten het ook toch gewoon aanpakken bij de bron. Want we gaan nu allemaal andere wegen bedenken.
1: Zeker.
0: Wat is die bron dan?
1: De bron is fossiele brandstoffen.
0: Okay.
1: Hoe dan ook. De fossiele brandstoffen, dat is de grootste basis daarin. Zelfs voor die, we hebben ook nog andere broeikasgassen. Dus de fossiele brandstoffen verbranden we. Daar komt CO2 bij vrij, die komt in de atmosfeer. We hebben ook methaan, wat uit gasvelden komt. Maar dat is ook fossiele brandstoffen, wat uit koeien komt. Maar die eigenlijk ook bestaan voor een groot deel omdat we die fossiele brandstoffen hebben. Dus de kern van alles is, bouw die fossiele brandstoffen af.
0: En bij wie gaan we aankloppen?
1: In ieder geval bij onszelf allemaal. Daar begin je altijd mee. Sommige mensen doen een straat dicht. Dat helpt ook om een fossiele brandstof tegen te houden. Die schepen komen er niet meer doorheen. Dat is natuurlijk niet de maatregel die je moet hebben. Nee, wij zijn zo afhankelijk geworden van het gebruik van goedkope fossiele brandstoffen in heel ons systeem.
0: Mm-hmm.
1: En dat schakel je echt niet van de ene of de andere dag op. Hè. Dus
0: nee,
1: je moet er echt wel een strategie over bedenken, over hoe ga ik dit afbouwen.
0: Ja, want ik bedoel, jij en ik kunnen ons best doen, maar ik denk toch dat het wat grotere mannetjes zijn die daar een groot besluit over moeten gaan nemen.
1: Zeker, ja. Dit is natuurlijk, we hebben samen met Colombia is Nederland, heeft recentelijk een conferentie georganiseerd, hè, om die discussie te starten over de afbouw van fossiele brandstoffen. In navolging van dat Parijsakkoord is de jaarlijkste de COP. Het is eind van het jaar. En daar is dat ook zou dat ook een onderwerp voor moeten zijn. Mm-hmm. Maar wat je daar ziet, hè, is dat er heel veel belangen aan tafel zitten. De olieproducerende en leverende landen zitten aan tafel. Nou, die hebben groot belang om zo lang mogelijk vast te houden aan het gebruik en productie van fossiele brandstoffen.
0: Hoe krijgen we die mannetjes dan toch mee?
1: Ja, deels door samen te werken aan alternatieven daarin. Ik denk ook, ja, het klinkt een beetje vervelend, maar dit soort zomers als dat we gehad hebben, gaat natuurlijk ook werken. Dus op het moment dat mensen echt extreme voelen zelf, dan ben je ook veel eerder geneigd om maatregelen daarin te nemen. Ja, en ik denk dat het... Er zitten nog veel meer ook rechtvaardigheidsaspecten in. Hè? Dus wij in Europa, de Verenigde Staten, wij hebben natuurlijk ver geprofiteerd van die fossiele brandstoffen. Daar hebben we een bepaald verleden in uitstoot over. En andere landen, zoals in Afrika, komt dat nu pas op. Dus je kijkt ook naar hoe is de rechtvaardige verdeling daarin. Wij moeten gewoon veel eerder stoppen en ombouwen met die fossiele brandstoffen. Zodanig dat andere landen zich nog kunnen ontwikkelen en kunnen profiteren van onze ombouw daarin.
0: Heb je daar ook goede hoop op?
1: Ik heb altijd hoop. Ja, want ergens denk ik, wij als mens zijn toch een soort sociaal dier. En ook wel een rechtvaardigheidsdier. We zijn ook heel individualistisch natuurlijk daarin.
0: Geworden, denk ik, vooral.
1: Ook geworden, ontwikkeld. Maar ook vanuit de evolutie. We komen zo meteen op de vragen, die had ik bedacht ondertussen. Die heeft met evolutie te maken.
0: Ja, komen we zo op terug.
1: Wij zijn natuurlijk een overlevende soort. Dus ik ben helemaal niet bang dat de mensheid niet meer overleeft of zo. Kijk, de grootste kans om deze aarde echt helemaal kapot te maken, dat zijn kernbommen of de echte verwoestende dingen. Als we daarmee gaan beginnen, dan is het klaar. Maar vanuit klimaatverandering denk ik dat we en ons kunnen aanpassen, we kunnen technologie ontwikkelen en we kunnen eigenlijk altijd wel overleven. Maar niet allemaal en niet overal. En daar zit het grootste probleem. Er zijn zometeen gebieden waar de klimaatverandering zodanig is dat er geen voedsel meer geproduceerd kan worden, dat je wel weg moet. En we zijn nou eenmaal nu zo vol op aarde dat je niet meer weg kan. Want waar ga je heen?
0: Ja.
1: Als je terugkijkt naar de geschiedenis...
0: Naar de ruimte misschien.
1: Naar de ruimte. Spaceship Earth, ja. Bijvoorbeeld.
0: Maar goed, er zijn in ieder geval nog hoop.
1: Die daar naar kijken.
0: Ja, maar ook voor onze aarde is er gelukkig nog hoop. Dat stelt mij gerust deze nacht. Zometeen gaan we het verder hebben hierover. En we gaan dus ook kijken naar de stikstofcrisis. Maar eerst muziek. Jij hebt een plaat meegenomen van Supertramp. Vertel, waarom wilde jij deze graag horen?
1: Ja, Supertramp is een van mijn favoriete bands eigenlijk. Daar blijf ik naar luisteren. En het heeft helemaal niet met tekst te maken of zo. Ik vind het ook gewoon een fijn nummer.
0: Het is gewoon een fijn nummer en dat is ook een goede reden. Ik ga hem voor je draaien.

0: Je luistert naar de nacht van KRO NCRV en te gast is Jan-Willem Irisman. Hij is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan Universiteit Leiden en voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Deze nacht praten we over de klimaatcrisis en over de keuzes die we moeten maken om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Ja, Jan-Willem, we horen het woord stikstof inmiddels al jaren. Voor veel mensen blijft dat toch een beetje een abstract begrip, ook voor mijzelf moet ik eerlijk zeggen. Als je in het kort het even zou moeten uitleggen, wat is het probleem dan precies hier in Nederland met stikstof?
1: Nou, eigenlijk het grootste probleem is dat wij alles te dicht bij elkaar hebben. Dus we hebben heel veel landbouw, we hebben heel veel mensen die bij elkaar wonen. We proberen daar natuur overeind te houden. We hebben heel veel handel, dus we hebben heel veel transport, we hebben heel veel industrie, energieopwekking. Dus we zijn eigenlijk een heel druk land. En dat drukke land, dat heeft niet alleen broeikasgassenemissie die vrij hoog is, maar ook stikstofemissie. Dat zijn twee bronnen eigenlijk. De ene is dat als je fossiele brandstoffen verbrandt, komt niet alleen CO2 in de lucht, maar ook stikstofoxide. En die verspreiden door de lucht en die komen dan weer op de natuur neer. Maar de grootste bron in Nederland van stikstof, dat is landbouw. En eigenlijk de basis daarvan is dat je kunstmest en krachtvoer, dat is nieuwe stikstof. Die haal je het land binnen, voederen we aan de dieren. De mest blijft achter en de producten gaan het land uit. Mm-hmm. En dus de mest hoopt gewoon op eigenlijk. De mest is een probleem, daar hebben we te veel van. Maar daar vervluchtigt ook die ammoniak uit. Ammoniak is een andere vorm van stikstof. Ook die komt op de natuur terecht. En dat tast de biodiversiteit aan, grondwater. En heeft op die manier de effecten.
0: Ja, je zegt al, we zijn een klein en dichtbevolkt landje hier. Ja. Veel landbouw. Dat hebben we ook een beetje zo zelf ingericht, toch? Ik bedoel, ja, zo is onze leefomgeving nou eenmaal inmiddels.
1: Zeker, ja. Of dat bewuste keuze waren, is wat anders. Hè. Meestal, als je naar de geschiedenis kijkt, is het zo ontwikkeld. En pas achteraf denken we, oh, dat is eigenlijk niet zo handig geweest. Nou, dat geldt hier ook. Hè. Mm-hmm. Dus heel vroeger hadden wij hele kleine boeren rond de heidegebieden, rond de natuurgebieden, die leefden van die natuur. En de schapen grazen daar, de mest kwam terug en die kon je gebruiken om daar weer gewassen van te telen. Nou, die boeren die zaten daar en door de goedkope invoer van soja en allerlei andere voedingsstoffen via de haven van Rotterdam, konden die heel erg hard groeien. En door onze handelsgeest konden die producten ook afgezet worden. Maar die boeren zaten wel daar dicht bij de natuur.
0: Ja.
1: Ja, dus zo zie je, en dat was niet een bewuste keuze of zo. Dat is gewoon zo ontwikkeld daarin.
0: Ja, dat is zo gelopen. Nu zitten we eenmaal in de situatie waar we in zitten. Daar moeten we wat mee. Want wat gebeurt er in zo'n natuurgebied als daar jarenlang ja, eigenlijk te veel stikstof terechtkomt? Wat zie je dan letterlijk veranderen?
1: Nou, eigenlijk, het wordt gewoon een kleurloos, obese natuur. En het is eigenlijk precies hetzelfde wat in de landbouw gebeurt. Als je een weide hebt en daar rij je mest uit of gooi je kunstmest op, dan zie je dat langzaam de kruiden verdwijnen, dat langzaam de bloemetjes verdwijnen.
0: Ja.
1: En dat wordt eigenlijk een groot golfbaan grasland. En dat gebeurt in de natuur ook. Dus er zijn twee belangrijke effecten. De ene is dat die biodiversiteit er dus uitgaat. Oftewel, die planten die stikstofminnend zijn. Bramen, brandnetels, die groeien heel hard. Grassen, die overgroeien alle andere soorten die daar zijn, omdat er weinig stikstof was. Daar kom ik zo nog even op terug.
0: Okay.
1: Dus die verdwijnen. En het draagt bij aan de verzuring van de bodem. En de verzuring van de bodem heeft weer effecten op de planten, want sommige bomen kunnen daar niet tegen. Dus uitspoeling van nutriënten. Maar eigenlijk die biodiversiteit, en dat is wel altijd wat ik ook zeg, die biodiversiteit die hebben we omdat we zo weinig stikstof hadden. Omdat de natuur heel inventief is met het ontwikkelen van allerlei uitwisseling van voedingsstoffen, omdat stikstof zo schaars is, moet dat behouden worden in het systeem. Dus een interactie tussen wortels en schimmels en bacteriën en de planten maken dat ze die stikstof in het systeem kunnen houden. Maar daardoor een hele diversiteit is ontstaan van allerlei interacties tussen bacteriën, schimmels. Prachtig systeem.
0: Mm-hmm.
1: Gooi je daar stikstof op, dan schakel je dat helemaal uit. En dan krijg je eigenlijk een directe voeding van de planten. En voornamelijk die planten die stikstof graag hebben.
0: En komt dat ook niet meer terug?
1: Het kan terugkomen.
0: Okay.
1: Dat is het goede van stikstof. Het kan terugkomen. Je hebt er wel 30, 40 jaar voor nodig. Maar als wij nu stoppen met stikstof uitstoten, ja, dan komt die natuur, dat herstelt weer.
0: Ja.
1: De natuur kan.
0: Ja, ja. Ik moet wel zeggen, als ik naar de televisie kijk, als ik naar de radio luister, dan heb ik het idee dat de landbouw toch vaak als grote veroorzaker van dit hele stikstofprobleem wordt aangewezen. Hoe groot is die rol dan daadwerkelijk?
1: Nou ja, vanuit de Nederlandse uitstoot is het 3/4 komt van de landbouw en 1/4 komt van de fossiele industrie. Dus dat is best veel.
0: Ja, ja.
1: We krijgen ook veel uit het buitenland, dus die komt er ook nog bovenop. Maar wij zijn een netto-exporteur van stikstof.
0: Dit is misschien toch ook het gesprek wat je vaker hoort. En onze redacteur die stelde aan het begin van het programma een vraag. Je staat voor je werk vaak de media te woord over het onderwerp stikstof. Welke vraag zou je dan graag willen dat er nog gesteld wordt? Toen zei je, daar moest ik even over nadenken. En als het goed is, heb je er even over na kunnen denken.
1: Nee, ik heb er even over nagedacht. Ja, en dan heb ik opeens een moeilijke vraag. Maar kijk, nou begin ik het antwoord al te formuleren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar de vraag is hoe komt het nou dat de mens zich onttrekt uit de evolutie? En wat voor gevolgen heeft dat?
0: Mm-hmm.
1: Want ik ben wel geïntrigeerd ook door de evolutie. Dat vind ik heel interessant. Ik zei het net al, die natuurlijke systeem, hoe dat ontwikkeld is. Dat is subliem eigenlijk. Het is geweldig hoe dat op aarde ontwikkeld is. Maar wij als mens zijn daar langzaam maar zeker onttrekken we ons eruit. En vinden dat de natuur een soort maakbaar geheel wordt.
0: Ja.
1: Dus wij kunnen dat wel hebben. Wij kunnen dat wel repareren. En dan worden we verrast door corona. Of dan worden we verrast door allerlei kippengriep. We worden verrast door de natuur die dan op een bepaalde manier terugslaat, zullen we maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En ik zou graag zien dat wij als mens veel meer respect voor de natuur hebben en kijken hoe we veel meer met die natuur kunnen samenleven. Natuurlijk daar gebruik van maken, maar dat is zo. Maar ook zorgen dat we daar veel meer in evenwicht zijn.
0: Ja.
1: En stikstof is daar zo'n mooi voorbeeld van hoe wij als landbouw de natuur maakbaar maken om daar ons voedsel uit te produceren. Terwijl we veel meer naar die natuurinclusiviteit zouden moeten gaan en veel meer moeten kijken hoe kunnen we daar nou een onderdeel van zijn. Zodanig dat we weerbaarder zijn, dat het systeem weerbaarder is en dat we daar beter mee omgaan.
0: Ja, ik vind het ontzettend mooi hoe je dat omschrijft. Dat is natuurlijk ook het ideale scenario. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar het is ook een heel economisch verhaal.
1: De economie speelt hier natuurlijk een enorme rol in.
0: Ja.
1: Ja. Maar te eenzijdig. Hè? De economie is maar een onderdeel van brede welvaart. Het gaat ook over andere waarden die we hebben.
0: Ja, daarin. Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik bedoel, als we deze mensen ook wat zouden bieden, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar ja, goed, je moet mensen in de portemonnee raken, laat ik het zo zeggen.
1: Zeker. En in deze tijd wordt dat ook steeds belangrijker. Daar waar je wat ziet dat het wat minder ideologisch is. Hè, maar dat het economisch gedreven wordt.
0: Ja.
1: We doen er gewoon heel slim aan om die economie daarbij te gebruiken. Nou en of.
0: Hoe moeten we dat doen volgens jou?
1: Daar zijn verschillende dingen voor. Kijk, we hebben natuurlijk het economisch systeem. En we weten, als je het aan economen vraagt, hoe doe je dat? Dan zeggen ze, nou, ga normeren en beprijzen. Dus zorg dat je normen stelt. Zorg dat je dat wat boven die normen gaat beprijst. En dan regelt het zich vanzelf.
0: Ja.
1: Nou, ik ben een grote voorstander van op één ding na. Want dat gaat altijd ten koste van de zwakkeren in de maatschappij. Ja, want die kunnen dat niet betalen, die kunnen niet meekomen en de rijkeren wel. Ja, dus je moet de aanpalend sociaal beleid daarbij hebben. En dan kan je met de economie behoorlijk sturen. Dus daar waar voedsel duurder wordt en bepaalde groepen mensen dat voedsel niet meer kunnen kopen, moet je zorgen dat die dat wel degelijk kunnen hebben. En dat gaat zeker voor de basisvoorziening als energie en voedsel en water. Ja. Over luxere dingen is dat wat anders, denk ik, daarin. Dus dat normen en beprijzen, dat kan heel goed werken, mits je dat maar ook met sociaal beleid koppelt.
0: Ja, en als je het zo uitlegt, denk ik, eigenlijk moet dat heel makkelijk zijn, toch? Om dat op beleidsniveau te regelen.
1: Ik kan dingen uitleggen die zo makkelijk zijn.
0: Ja, misschien moeten we jou gewoon daar in Den Haag even neerzetten, joh.
1: Ja, maar de uitleggen en doen is toch wel weer wat anders.
0: Ja.
1: En mensen overtuigen. Want ja, een van de grote dingen die ik zie, die natuurlijk heel belemmerend zijn, is Kijk, een ander ding van het evolutie is... Wij zijn heel erg te verleiden als mensheid. En het economisch, de basis van de economie en de markt... en hoe instanties daaruit verdienen, is grotendeels verleiding. Dus we worden verleid om dingen te eten. Nou, dat is al heel makkelijk daarin. Met reclames over verleiden om te vliegen, om naar mooie oorden te gaan. We worden ermee verleid en we zijn daar heel, heel makkelijk in te verleiden. Dus een van de dingen ook, die is niet alleen de economie... maar ook hoe geef je die plek nou van die verleiding in de economie?
0: Ja.
1: Hoe zorg je dat je dat nou vermindert zodanig... dat mensen verleid worden om duurzaam gedrag te vertonen?
0: Ja. Maar goed, het punt wat je net aangeeft, dat vind ik ook wel belangrijk. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een kleinere portemonnee dat ook kunnen betalen? Want als we nu al Zeker. Kijken bijvoorbeeld naar de biologische producten. Nou, ik heb gewoon een goed salaris, maar ik vind dit echt ontzettend duur.
1: Ja, ja nee. Dan
0: zeg maar, als ik het al niet kan betalen, dan denk ik, ja, iemand die onder modaal verdient, ja, dat wordt een hele lastige kwestie.
1: Zeker. Nee, en daar moet je dus zeker evenwicht in aanbrengen. Zodanig dat het ook rechtvaardig is en dat. Iedereen, daar wat een soort basisrecht is, gezond voedsel, energie, dat ook toegankelijk is voor iedereen daarin.
0: En dat is volgens jou wel haalbaar?
1: Ja, dat is zeker haalbaar.
0: Okay.
1: Ja, en kijk, 50% van de wereldbevolking leeft onder de 1,5 graad. Als je dat en stoot de helft uit van de bovenste 10% van de wereldbevolking. Dus er zit een enorme verdeling in. Wat ook economie is, om een soort rechtvaardige verdeling te maken.
0: Ja, en die verantwoordelijkheid die ligt dan toch wederom in Den Haag?
1: Den Haag, maar ook in Europa.
0: Okay.
1: En ook samen in Europa, weer op wereldniveau daarin.
0: Ja, ja ik denk, ja, we praten hier al zo lang over. Waarom lukt het ons toch dan maar steeds niet om daar stappen in te maken? In ieder geval grote stappen.
1: Ja. Nou, de één ding heeft daar wel mee te maken, is dat wij maken pas grote stappen als we recht tegen de muur aan het rijden zijn. Dus er moet echt wel een extreem iets gebeuren. Kijk naar de orkaan Katrina in de VS. Op dat moment, toen gingen ze het Kyoto-protocol onderschrijven. Van, ja, toen was het duidelijk. Duizenden slachtoffers, dan worden we wakker daarin. Dat is het signaal waar wij op reageren als mens. Zo zijn we nou eenmaal ontwikkeld. En zolang dat signaal er niet is, kunnen we gewoon doorgaan met wat we hebben. Waarom zou je dan inleveren wat je hebt?
0: Ja, maar hoe is dat bijvoorbeeld voor jou? Want ik bedoel, jij ziet die signalen, jij hebt kennis, je doet er onderzoek naar. En vervolgens zegt de politiek, ja, nee, we gaan toch even een andere keuze maken. Hoe ga je daar als wetenschapper mee om?
1: Ja, nou ja, je kan twee dingen doen. Hè. Je kan dan ineens storten en denken van, laat dan maar zitten. Maar ja, ik zie altijd wel weer een haakje. En denk, maar als we het nou zo doen dan. Kijk, nou, nu is veiligheid, strategische autonomie. Dat zijn de thema's waar de politiek heel erg mee bezig is. Noem het weerbaarheid. Klimaat is weg. En duurzaamheid, daar moet je het eigenlijk niet over hebben. Dat is heel politiek. Maar weerbaarheid, dat moeten we doen. Ik denk, weerbaarheid. Nou, één ding om weerbaar te worden is klimaatbeleid voeren. Want dan word je weerbaar. Dus zorg dat je dingen beprijst, normeert. Want dan word je weerbaarder. Zorg dat je voor je eigen producten, dat je recycelt. Dan word je weerbaar. Denk, weet je, dan zetten we toch in op weerbaarheid. Mij best.
0: Oké, gaan we dat in het vervolg doen. Ik heb eerder gelezen dat jij ook pleit voor de lange termijn visie.
1: Ja.
0: Oké, je hebt morgen volledig zeggenschap.
1: Ja.
0: Wat zou je als eerste doen?
1: Nou, ik zou als eerste een gedragen visie maken over wat is klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland. Wat voor beeld zien we dan?
0: Ja.
1: Het interessante is, dat is ook onderzocht bijvoorbeeld met een landbouwvisie of voedselvisie zou je dan ook moeten maken. Iedereen wil hetzelfde. Dus goed voor boeren, gezond eten, gezond landschap, biodiversiteit. Iedereen is het gelijk eens. Maar dan, wat hoort daar dan bij en hoe vul je dat in?
0: Ja.
1: En hoe kom je van A naar B?
0: Ja.
1: En dat is de moeilijkste. Hè? Dus hoe ga je dat plannen? Hoe ga je dat maken? Die transitie eigenlijk naar dat wereldbeeld. Of dat beeld wat je daarin hebt. Dat is het moeilijkste om te realiseren. Dus ik zou die visie maken. En ik zou zorgen dat die gedeeld is met alle partijen. En op het moment dat je een gedeelde visie, gedeeld doel hebt, is dat makkelijker om samenwerken daarin. Denemarken is daar een mooi voorbeeld van. Die heeft dat op landbouw gedaan.
0: Okay.
1: Die heeft zo'n visie. Het is niet mijn visie, maar het is hun visie. Dus de landbouw en de voedselvoorziening daar. Industrialisatie van de landbouw.
0: Nou, ja, maar in ieder geval het raamwerk, daar kunnen we dus van afkijken.
1: Zeker, ja. Lange termijn, consistent beleid, leiderschap. Je beleidsinstrumenten daarop enten. Dat is precies wat je moet doen.
0: Laten we zo meteen even samen verder kijken naar die toekomst. We gaan eerst naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. In ieder geval dit uur. Ja, ik zag je al nee klikken. We hebben er zo meteen nog in, maar die horen we straks. We gaan nu naar Earth, Wind and Fire Fantasy. Waarom deze?
1: Ja, dromen. Fantasy, dromen. En ik ben een groot liefhebber van soulmuziek. En ik dacht, ik moet ook weer een beetje vrolijk zijn. Dus,
0: ik ga hem voor je draaien. Dank je.

0: Je luistert naar de nacht van KRO NCRV. En te gast is Jan-Willem Erisman. Hij is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad. We hebben al veel besproken, met name wat er misgaat. Maar als we nou even vooruitkijken, zijn er nou ook dingen waarvan je denkt, ja, nee, daar ben ik heel optimistisch over?
1: Ja, meerdere dingen. Wij als mens kunnen ook best goed technologie ontwikkelen. En er zijn best mooie technologieën die ontwikkeling zijn. We zijn natuurlijk ook, omdat we die fossiele brandstof hebben, we hebben hele grote zware machines en die kunnen ook steeds kleiner worden en minder gebruiken. En nou, techniek is gewoon heel mooi. Met techniek kan je heel veel doen. Het andere wat ik zie, en dat vind ik ook wel heel interessant, is dat dat de mens veel meer ook in sociale cohesie ontwikkelt. Dus allerlei initiatieven, of het nou op voedsel is, of gezamenlijk energie besparen, of een windmolen bouwen, of wat dan ook. Mensen weten elkaar te vinden, omdat ze zich zorgen maken over hun directe omgeving.
0: Ja.
1: Nou, er is geen betere drijfveer dan je zorgen maken om je directe omgeving, want dan ga je pas aan de slag.
0: Mm-hmm.
1: Nou, je ziet dat gebeuren in Nederland, dat er heel veel van dat soort initiatieven zijn. En die een bijdrage hebben straks. Sowieso in het bewustzijn. Misschien nog niet eens zozeer dat heel veel broeikasgassen scheelt of zo, maar in het bewustzijn en in het gedrag, en ik denk dat dat heel veel dat heel belangrijk is daarin.
0: En dat is toch de eerste stap?
1: Dat is de eerste stap, ja, zeker.
0: Ik weet niet of dat wetenschappelijk onderbouwd is of zo, hoor. Maar als ik kijk, dan denk ik, ik heb ook wel goede hoop voor de nieuwe generatie. Als ik bijvoorbeeld alleen al kijk naar Gen Z, dan denk ik, dat is volgens mij een generatie die zich wel echt uitspreekt op dit thema.
1: Ja, denk het wel. Ook weer niet iedereen natuurlijk, dat wisselt

0: heel sterk, maar... Ja, en ook alweer op een andere manier dan de vorige generatie. Eigenlijk is wel iedere jonge generatie is best wel bezorgd.
1: Ja.
0: Kijk, het gevaar is dat het omslaat in angst. Want als je angstig bent, dan doe je niks. En okay. Angst is slechte raadgever. En dat vind ik met Gen Z wel. Die hebben wat meer vertrouwen, zeg maar. Hè. Dus die zijn wat minder angstig. Maar ook wel... Nou ja, angsten zijn wel heel erg bezorgd, dat wel.
1: Ja.
0: Kijk, uiteindelijk is het dan een nieuwe generatie om invulling te geven. Wij kunnen verantwoording geven om de planeet goed door te geven. Maar de nieuwe generatie moet daar mee omgaan en die moet daar invulling aan geven. Dus ik denk ook dat je moet ook gewoon bij scholing beginnen. Je moet bij de jeugd beginnen. Laat zien wat de natuur is. Laat zien wat consumptiegedrag doet. Hè. Of laat zien, er is nu de beweging met sociale media tegenhouden. Nou, op jonge leeftijd. Dat lijkt me een goede ontwikkeling. Omdat social media trekt je in een bubbel. Ja. Trek je in die consumptiewereld. En van jongs af aan. Nou ja, dat lijkt me een hele goede beweging om dat te doen.
1: Als we even, pak een beetje 20 jaar vooruit kijken. Hoe ziet Nederland er dan volgens jou uit? Hoe wonen, werken we, eten we?
0: Ja, over 20 jaar misschien nog niet eens zo verschillend. Ja, wat dat betreft dat je...
1: Het is toch een beetje een soort leeglopen ballonnetje wat ik dan nu
0: Want weet wel, wij zitten in de top 5 van de welvarendste landen op de wereld. Eigenlijk zijn wij heel gelukkig. He, alleen we zijn angstig voor de toekomst. Ja. Maar wij hebben alles. Wij hebben...
1: Maar die angst is ergens toch ook gegrond?
0: Ja, de angst is gegrond. Maar de angst komt uit geopolitiek. Hè. De Russen komen of er is oorlog overal. Of we hebben schaarste zometeen. En het zei net al, angst is een slechte raadgever daarin. Ik denk veel meer dat we stil kunnen staan bij... Oh, wat hebben we het eigenlijk goed... Niet iedereen. Het is slecht verdeeld in de wereld, ook in Nederland. Maar we hebben het als Nederland heel goed. Hoe kunnen we dat nou verbeteren? Hoe kunnen we het vasthouden?
1: Ja. Misschien nog even een korte samenvatting dan. Wat moeten we precies doen om dan toch misschien over 20 jaar... of nou 40 jaar, 50 jaar... het iets beter te maken voor elkaar?
0: Ik zou die sociale beweging vooral doorzetten. Die bottom-up beweging daarin. Ik zou als overheid zou ik die prikkels wegnemen. Hè, dus van de reclames en van het consumptiegedrag. Daar zou ik zeker aandacht aan besteden. Want dat is echt een taak voor de overheid daarin. En een goede strategie over, oké, als dat de stip op de horizon is... hoe gaan we die fossiele brandstoffen afbouwen? Hoe gaan we zorgen dat we daar alternatieven voor hebben? Hoe gaan we zorgen dat we wel degelijk allemaal energie en voedsel hebben... maar niet dat we zo breed consumeren daarin? Ja, en dat is een overheidstaak, maar dat doen we wel met z'n allen.
1: Ja.
0: Even het burgerinitiatief wat we gehad hebben... 175 mensen die bij elkaar kwamen uit verschillende delen van het land... Die laten zien dat wij echt wel goede duurzame keuzes willen maken. Moeten er wel bij geholpen worden.
1: Ja, dat lijkt mij een hele mooie om in ieder geval dit eerste uur hier af te sluiten. Tot zover het eerste uur hier bij de Nacht van de KRO NCRV... waarin we deze nacht dus spreken met Jan-Willem Erisman... hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden... en voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad. We hebben het onder andere gehad over de klimaatverandering... die we steeds duidelijker om ons heen zien, over de stikstofcrisis... en we keken samen even naar de toekomst. Ja, zometeen is het natuurlijk de beurt aan jou, jij als luisteraar... aan de andere kant van de radio om je ervaring te delen met dit thema... of om te reflecteren op het onderwerp. Nou, misschien maak je je wel zorgen over de toekomst of over je leefomgeving. Wil je meer weten over wat jij zelf kunt doen? Of misschien ben jij juist, of heb je een hele andere kijk op de klimaat- en de stikstofcrisis. Dat kan natuurlijk ook. Stuur vooral even een appje in de NPO Luister-app of bel naar 0800 1121. Dus stuur even een appje in de NPO Luister-app of bel naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij de Nacht van KRO NCRV.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-democraten en de sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht, om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, de afgelopen zomer liet opnieuw zien dat de klimaatverandering geen toekomstmuziek meer is. Extreme hitte, droogte, natuurbranden en overstromingen kwamen op verschillende plekken in de wereld voorbij. Ja, wat zeggen die ontwikkelingen over de staat van ons klimaat?

0: NCRV.
1: Het afgelopen uur spraken we met hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad, Jan-Willem Irisman. We spraken met hem over de klimaatcrisis en over de keuzes die we moeten maken om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Nou, nu is het de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien maak je je wel zorgen over de toekomst of de leefomgeving, of misschien ben jij juist of heb je een hele andere kijk op de klimaat- en de stikstofcrisis. Nou, stel je vraag even via die NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 11 21. Ja, Jan-Willem, we gaan beginnen met een vraag van Martin die we binnenkrijgen. Hoe kan het dat Nederland het enige land ter wereld is met een stikstofprobleem?
2: Nou, we zijn niet het enige land in Nederland of in de wereld met een stikstofprobleem. Ik denk dat we een groot probleem hebben omdat wij geen vergunningen kunnen verlenen. En waarom kunnen we geen vergunningen verlenen? Omdat we geen goed beleid hebben daarin. Mm-hmm. En wat ik in het begin ook al zei, we zijn ook wel een land waar de activiteit, de landbouwindustrie heel dicht bij de natuur ligt. En dat is natuurlijk wel een unieke situatie in de wereld. We zijn eigenlijk één groot stedelijk gebied, maar willen daar ook natuur in overeind houden, omdat we dat belangrijk vinden. Maar als je kijkt naar China, Oost-China, het noorden van India, wij maken satellietbeelden over de wereld waar je stikstof dan kan zien, de stikstofhotspots in het midden van Amerika, in de Cerrado van Brazilië, daar zitten allemaal stikstofproblemen.
1: En willen we niet misschien ook soms te veel als kikkerlandje?
2: Ja, we willen alles, tuurlijk. Ja, zeker. En het helpt om daar keuzes in te maken. Dat vinden we best moeilijk. Maar aan de andere kant, die keuzes hebben we in het verleden gemaakt. Hè. Regelgeving, Europese regelgeving zegt, wij gaan biodiversiteit beschermen in Europa. Dat vinden we belangrijk. Als voorbeeld hebben we dan de regionale biodiversiteit. Hè, die moet je behouden als land. Nou, Waddenzee zal iedereen zeggen, ja, dat is logisch. Het is uniek in de wereld. Heeft niemand, dus die gaan we behouden. Maar dat geldt ook voor de hoogveengebieden, voor de laagveengebieden, voor bepaalde bossen. We hebben gewoon ook unieke natuur in onze delta.
1: We gaan door naar de vraag van Job. Jullie hebben het best vaak over de Wetenschappelijke Klimaatraad, maar wat is dat eigenlijk precies? Leuk gesprek en ik wens jullie een fijne nacht.
2: Nou, dank. Leuke vraag ook, want ik krijg niet zo vaak daar een vraag over.
1: Ja, ik heb het natuurlijk een paar keer benoemd, maar we hebben helemaal niet uitgelegd wat het is.
2: Nee, kijk, de Wetenschappelijke Klimaatraad is 3,5 jaar geleden opgericht door toenmalige klimaatminister Rob Jetten. Wij hebben als taak om de regering, dus kabinet en parlement, onafhankelijk te adviseren met adviezen. We kunnen dat gevraagd en ongevraagd doen. We zijn bij wet geregeld om ons te bewegen richting de klimaatdoelen. Dus een klimaatneutrale en een klimaatbestendige Nederland, met inachtname van maatschappelijke andere factoren daarin. Ja. En breed gedragen door de wetenschap.
1: Hoe groot is die club?
2: Wij zijn met 10 mensen en we worden ondersteund door een staf van ongeveer 23 mensen daarin. Okay. Dus die doen al het werk, uitzoekwerk. De raadsleden die beoordelen dat, sturen dat en die vergaderen daarover. Morgen bijvoorbeeld.
1: Je mag morgen weer door, hè?
2: Ik mag morgen, we gaan 1 keer door. Ja, 1 wetenschappelijke raad door.
1: Ja, ja. We gaan naar de vraag van Diederik, die is redelijk actueel. Afgelopen weekend was het heel druk in Amsterdam met de klimaatmars. Een vraag voor jullie gast deze nacht. Heeft zo'n mars nou eigenlijk wel zin en was hij daar zelf ook bij?
2: Ja, zo'n mars heeft zeker zin, denk ik. Het is goed dat de maatschappij laat horen wat ze belangrijk vinden daarin. Ja. Om te zorgen dat er voldoende klimaatbeleid komt. Dat het duidelijk is dat die 10.000 mensen die daar zijn, tienduizenden, dat ze ook zich zorgen maken over wat er gebeurt. En de oproep om daar ook maatregelen in te nemen. Ik was er zelf niet bij. Ik doe dat een beetje als een bewuste keuze ook. Omdat ik wil zoveel mogelijk onafhankelijk blijven. Dus ik ben ervan overtuigd dat onze adviezen alleen maar komen als ze op een neutrale manier zo onafhankelijk mogelijk worden gericht.
1: Natuurlijk, lijkt me soms ook moeilijk.
2: Is hartstikke moeilijk. Ja. En natuurlijk zijn we gericht op die klimaatdoelen. Die moet je halen. Dat is onze opdracht. Adviseer ons daarover. En dan ga je natuurlijk, heb je het over gedrag. Je hebt het over hoe je de CO2 verwijdert, technologie, over de industrie, over allerlei dingen. Maar ik wil graag wel dat die adviezen niet op de persoon beoordeeld worden, maar als instituutie, wetenschappelijk klimaatraad, die onafhankelijk acteert.
1: Ja, we hebben een beller, dus die gaan we er even bij halen. Timo, een hele goede nacht.
0: Ja, dag Elif. Ja. Elif is het toch, hè?
1: Het is Elif, inderdaad. Stel je vraag.
0: Ik heb een vraag voor meneer Eurisman. Het ondergrondstoppen van CO2 is volgens mij geen duurzame oplossing, omdat het uiteindelijk toch zal ontsnappen en in de atmosfeer terechtkomen, ook al is het over verloop van tijd. En de duurzame oplossing, namelijk het splitsen van CO2... wat heel sterk molecuul is in inert grafiet en in zuurstof, dat kost bij de huidige uitstoot iedere levende persoon op aarde minimaal zo'n 7 euro per dag. En de vraag is eigenlijk of hij denkt dat we dat bedrag op kunnen hoesten en willen hoesten als wereldgemeenschap, en of daar internationaal politiek draagvlak voor kan worden verworven.
1: Ja, Jan Willem.
2: Ja, ik denk dat het bedrag niet het probleem zal zijn uiteindelijk. Ik denk meer dat de technologie moet rijp zijn, moet grootschalig inzetbaar zijn en moet ook dusdanig weinig energie kosten. Want je moet altijd energie instoppen, zodanig dat het ook voldoende rendeert daarin. CO2-opslag, er zijn experimenten in Noorwegen die laten zien dat dit echt wel behoorlijk lange termijn gedragen kan worden. En het is natuurlijk ook, wij moeten gewoon primair minder broeikasgassen uitstoten. Dus we moeten primair die fossiele brandstoffen afbouwen. Daar beginnen we mee.
0: En dit is maar natuurlijk hoogleraar Ad van Wijk van de Future Energy Systems aan de TU Delft, die zei, als dat nou zo veilig is onder de grond wegstoppen, dan kan je daar ook kernafval, hoog radioactief kernafval kwijt in. En dat durven de mensen ook niet te doen. Dus in die zin van bij grote geologische processen, tektonische aardverschuivingen of plaatverschuivingen, zal dat toch wel vrij kunnen komen, denk ik.
2: Zeker, dat kan. Ja, en ik zie het ook niet als ultieme oplossing, hoor. Ik zie het als tijdelijke oplossing, als overbrugging naar een situatie waarin we die fossiele brandstoffen en dus de uitstoot verminderd hebben.
1: Ja. Ja. Is dat een beetje een antwoord op je vraag, Timo?
0: Omdat de economie natuurlijk keihard is en idealisme weinig ruimte heeft, zal er toch internationale afspraken moeten worden gemaakt om dat CO2 te inactiveren. En mijn vraag was eigenlijk of hij denkt dat de politiek daar genoeg mobilisatiekracht zit om dat wereldwijd af te spreken met elkaar, dat we dat met z'n allen gaan betalen.
1: Ja.
2: Nou ja, op de duur, hè, op het moment dat die technologie rijp is, zal daar eerder draagvlak voor zijn dan dat er nu draagvlak is om andere landen te helpen om hun economie te ontwikkelen of duurzame ontwikkeling daarin, zoals je nu ziet. Om te zorgen dat ze minder fossiele brandstoffen gebruiken.
0: Ja. Nou, hartelijk dank voor je antwoord. En ook jullie hartelijk dank als redactie dan voor de tijd en de mogelijkheid.
1: Ontzettend bedankt voor het bellen, Timo. Ik wens je nog een hele fijne nacht.
0: You are.
1: Ja, het is natuurlijk ook een heel ingewikkeld verhaal, hè? Ik bedoel, we hebben dit ook niet van de een op andere dag opgelost. Was het maar zo'n feest, wil ik bijna zeggen. Ja. We hebben het veel over overheden, bedrijven. Maar als we even kijken naar de individu, kunnen we daarin nog een verschil maken? Of zeg je, ja, dat zijn zulke kleine stappen, daar moeten we het eigenlijk niet eens over hebben?
2: Ja, dat is natuurlijk precies de belemmering waarom je het eigenlijk niet doet, hè? Als je denkt van, ja, maar wat maakt het nou uit wat ik doe? Maar goed, als al die miljarden mensen zo denken, ja, dan gebeurt er dus niks. Dus het zit hem ook in de schaal erin. En ik denk dat iedereen zal zijn bijdrage hierin moeten leveren.
1: Ja.
2: En dat kan ook. En onderzoek laat ook zien dat mensen dat ook best wel willen. Mits ze er maar bij geholpen worden. Een overheid die zorgt. Kijk, je kan wel zeggen van, ja, ik wil best wel met het OV reizen, maar als het er niet is of als het te duur is, ja, hoe kan je dan met het OV gaan reizen?
1: Ja, het wordt niet altijd inderdaad even aantrekkelijk gemaakt.
2: Nee. En daar ligt wel een rol voor de overheid daarin.
1: Ja. Sommige mensen die zeggen ook, ja, Nederland is zo'n klein land. Ja, wat doen wij nou? Hè? Dat heeft nauwelijks effect op wereldwijd niveau. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
2: Nou ja, net wat ik net zei, hè, het is maar één land, maar wel een belangrijk land met heel veel kennis en innovatievermogen. En ik denk, ik ben er zelf van overtuigd dat als wij kunnen laten zien, juist in Nederland, wat er mogelijk is, dat dat echt een enorme uitstraling heeft. Denk aan heel onze waterproblematiek. Dat komt ook voort uit het kleine landje dat in een delta leeft, wat waterproblemen had, wat we opgelost hebben. En wat een technologie is en wat wetenschap en kennis is, wat over de hele wereld gaat, wat iedereen gebruikt.
3: Ja.
2: Doe dat nou ook met die duurzaamheid. Laat zien dat je in zo'n druk landje als Nederland, dat we het kunnen.
3: Ja, innovatief kunnen we zijn.
2: Zeker.
3: Toch?
2: Innovatief, dat we het doen, maar dat we het ook doen. Hè? En, ja. dan als exportmiddel over de wereld verspreiden.
3: Laten we zo meteen nog verder gaan met de vragen van de luisteraars. Dat gaan we niet doen voordat we echt het laatste nummer gaan luisteren dat jij voor ons hebt meegebracht. John Mayer, Daughters, waarom dit nummer?
2: Ja, het is het belangrijkste nummer. Natuurlijk, ik heb twee dochters, hè, vandaar. Ik ben ook met hun naar concerten van hem geweest. Dus dit nummer doet mij altijd aan hun denken daarin.
3: Mooi.
2: Ja, vandaar.
3: Ik ga hem voor je draaien.
2: Ja.

0: Ja, een prachtig nummer van John Mayer, maar dit was geen Daders, dus die hoor je zo meteen nog. Want dit was een verzoekje van onze gast en dat is Jan-Willem Irisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad. En deze nacht praten we over de klimaatcrisis en over de keuzes die we moeten maken om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Jan-Willem, we hebben een beller, we halen er even erbij. Lorraine, een hele goede nacht.
1: Hallo, dag.
0: Stel uw vraag.
1: Ik wilde vragen, als de landbouw terug moet bouwen, kunnen boeren en hun geliefde of eventuele geliefde daar dan nog van rondkomen? Want ik weet, een boer is een boer en het gaat generaties terug. Dus mensen vinden het heel moeilijk om uit dat vak te stappen.
2: Ja, goede vraag. En ik denk eigenlijk dat het een voorwaarde is, hè, voor welk beleid we ook doen, hè, dat er ook het bestaansrecht is voor de boeren. Soms lijkt het nieuws wel alsof het beleid de boeren uit Nederland wil hebben. Volgens mij is dat helemaal niet wat er aan de hand is. Het kabinet heeft ook 20 miljard gereserveerd, hè, om juist die toekomst te garanderen. Om ze te steunen. Het allerlastigste bij deze is dat de markt die wij ontwikkeld hebben de afgelopen decennia vanuit Nederland, is dat wij producten op een wereldmarkt brengen. En die wereldmarkt, ja, op het moment dat Nederlandse boeren duurder worden met hun producten, dan gaan ze andere producten kopen uit andere landen. Dus wij moeten zeker ook niet alleen zorgen dat die boeren hun productie gaan verminderen en binnen de randvoorwaarden van de leefomgeving blijven, maar ook dat we die markt zodanig reguleren dat zij daar een goed inkomen bij hebben.
1: Ja, maar het is heel dubbel, want het is een fabeltje dat Nederland de wereld voedt.
2: Ja.
1: Want boeren op Tahiti, die bijvoorbeeld 20 koeien, die klagen, ja, we doen het eigenlijk voor nep, want hier in de winkel kunnen ze melkpoeder kopen.
2: Ja.
1: Dus dat is flauwekul. En ongeveer 27% van onze landbouwvakmensen, die kan Nederland voeden. Dus alles wat voor export naar het buitenland gaat, dat klinkt heel hard, maar dat is eigenlijk gebakken lucht. Want ik vraag me wel eens af waarom de ene boer 600 koeien moet hebben en de andere het met 24 af kan om van te leven.
2: Ja, dat klopt. Ik ben
1: het
2: helemaal mee eens. Wij voeden de wereld niet.
1: Nee.
2: 1% van de wereldvoedsel komt uit Nederland. Dus we zijn weliswaar een groot exporteur, maar het stelt eigenlijk niks voor.
1: Nee, want dat export, dat zou eigenlijk ook eens een keer aan paal en perk gesteld moeten worden. En ik zit ook te denken, als wij overschotten hebben, dan kunnen we dat beter uit nood naar een land sturen die echt met de gebakken peren zit.
2: Ja,
1: zoals bijvoorbeeld, ik noem wat de Soedan, waar ze oorlog maken over oorlog, over olie en water. Want kan jij bijvoorbeeld bij 48 graden Celsius gewassen verbouwen?
2: En dat wordt knap lastig.
1: Dat denk ik ook.
2: Ja?
1: En kan jij bijvoorbeeld van de grote 7 drinkplaatsen, waar normaal gesproken 42.000 stuks vee gedrenkt worden, kan je het dan nog met 2 kleine af die overgebleven zijn door de droogte?
2: Ja, dat zijn natuurlijk allemaal voorbeelden voor.
1: Ja, dat draait het in feite om, want die mensen komen hierheen voor werk.
2: Mm-hmm.
1: En om een kinderen kans te geven in het onderwijs. Maar in feite zijn we eigenlijk heel hard naar beneden aan het schoppen. En wat ik ook belangrijk vind, hoe zegt die jongen dat van landbouw ook alweer? We zijn heel lang gespaard door de Europese Raad. Dat wij iedere keer vrijstelling hebben gekregen van, nou, fruit, we doen nog een schepje bovenop dit jaar. Maar eigenlijk moeten mensen op een gegeven moment gewoon echt zeggen van, ja, het loopt gewoon echt de spuigaten uit. En we moeten gewooon echt timmen.
0: Ja, want Jan-Willem, mag ik vragen hoe jij daarnaar kijkt?
1: Er wordt 465.000 kilo per jaar verkocht, terwijl dat klote spul heel moeilijk te vernietigen is. En ik vraag me af hoeveel boeren dat nog in de schuur hebben staan.
2: Ja,
1: want daar moeten ze eigenlijk ook een subsidie voor krijgen, dat het klote spul wordt afgevoerd en dat ze daar niet mee ons drinkwater worden verpesten.
2: Zeker.
1: Want de inspectie van, hoe heet ze ook alweer? De inspectie van leefomgeving en transport, die heeft erop gewezen dat de gehaltes zo in de bodem verdwijnen dat de vergiftigen van onze drinkwaterbronnen ernstig in gevaar komt.
2: Ja, Ja, ik denk dat het goed is om naar het totale voedselsysteem te kijken. En als je het over Soedan hebt, hebben wij geen verantwoordelijkheid om die te voeden. Dan moeten we zorgen dat we daar ontwikkelen zodanig dat zij zelf in hun voedsel kunnen voorzien. Wij moeten onze productie zodanig aanpassen dat het past binnen de leefomgeving. En dat geldt voor bestrijdingsmiddelen, dat geldt voor stikstof, dat geldt voor broeikasgasemissies. En wij voeden de wereld niet. En ik zie wel een belangrijke rol voor de hele keten hierin. Dus de bedrijven die hebben een verdienmodel ontwikkeld dat als de boer meer verdient, als de boer meer produceert, verdienen zij meer. De veevoeder, de afname, iedereen verdient meer als de boer meer produceert. En die druk moet eraf. En dat betekent ook een alternatieve markt ontwikkelen.
0: Lorraine, ik wil je ontzettend bedanken voor het bellen. Ik moet hierbij ook direct denken aan waar de vraag eigenlijk ontstond van kunnen de boeren dan nog wel boeren op hun manier? Want er zijn natuurlijk in de afgelopen periode ook veel protesten geweest vanuit die kant.
2: Zeker, ja. Nee, en er is heel veel angst voor boeren dat het nieuwe kabinetbeleid, er is een stikstofbrief in juni uitgekomen, dat boeren daar niet meer aan kunnen voldoen en niet meer kunnen boeren en hun toekomst weg is.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, ook niet van die kabinetsbrief, ook niet van deze minister.
0: Maar snap je de frustratie?
2: Ik snap die frustratie hartstikke goed. Ja, en die snap ik heel goed, ja. En ik denk ook, als je gezamenlijk naar die stip op de horizon kijkt en die kan ontwikkelen en boeren daarin mee kan nemen en weer het vertrouwen terug kan krijgen dat we met z'n allen staan voor een problematiek en die we gezamenlijk moeten oplossen. En een onderdeel daarvan is dat de boeren een bestaansrecht moeten hebben.
0: Ja.
2: Kan dat met de huidige productieniveaus? Dat denk ik helaas niet. Hè? Dus daar moeten we wel wat aan doen.
0: Zijn er denk je nog thema's waar we het te weinig over hebben als we het hebben over die klimaatcrisis? Ik bedoel, de grote thema's hebben wij volgens mij besproken. Dat zijn ook de thema's die we vaak zien terugkomen. Maar is er nog een soort van onderwerp waarvan je denkt, ja, dat blijft eigenlijk altijd een beetje onderbelicht?
2: Ja, ik vind toch altijd de lobbycapaciteit van die bedrijven waar we het nu net over hadden met de landbouw bijvoorbeeld. Hè, die bedrijven die een verdienmodel hebben gebaseerd op de productie van boeren. Daar zit een enorme lobbykracht achter. En die lobbykracht die wordt toegelaten. Ik denk dat die lobbypartijen bij het kabinet meer gehoord worden dan wij als wetenschappelijke klimaatraad bijvoorbeeld. Hè. Dus ik denk, daar mag veel meer aandacht naartoe. Hoe reguleer je dat nou? Hoe zorg je dat die invloed daarvan niet alleen hun belangen dient, maar meer het belang van ons allemaal in dit land? En daar kan wel meer aandacht aan besteed worden, vind ik.
0: Wat hoop je dat mensen zullen onthouden na dit gesprek?
2: Sowieso hoop. Hè, en dat er best mogelijkheden zijn. Ook hè, dat je zelf een en ander kan doen. En natuurlijk, hè, het is een groot probleem. Maar om gezamenlijk daaraan te ontwikkelen en gezamenlijk te bedenken hoe wij hierin verder kunnen en elkaar ondersteunen in plaats van polariseren. Ik denk dat dat al heel erg helpt in hoe wij naar de toekomst ontwikkelen.
0: Dat lijkt mij een mooie om hier de nacht af te sluiten. Tot zover hier dit gesprek in de nacht van KRO NCRV, waarin we deze nacht hebben gesproken met hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad, Jan-Willem Eresman. We spraken met hem over de klimaatcrisis en over de keuzes die we moeten maken om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Het hele gesprek dat kun je uiteraard terugvinden in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Ja, en Jan-Willem, jij hebt nog één nummer van ons te goed. Die gaan we natuurlijk nog draaien. John Mayer met Daughters. En ik wil jou alvast een hele fijne week wensen.
2: Van hetzelfde. Dank je.

Ja, journalist Katja Kreukels is 18 wanneer ze hoort dat haar vader Jo Kreukels priester is geweest. Samen met haar vader gaat ze op zoek naar zijn verleden dat gevuld was met katholieke missies. In de vierde aflevering van de KRO-NCRV-podcast Mijn vader was priester staat Jo's verblijf op IJsland centraal.

0: Katja Kreukels is 18 jaar als haar vader een familiegeheim onthult. Voor zijn huwelijk met haar moeder en voordat hij twee kinderen kreeg, was hij priester en lid van de missiecongregatie van de Montfortanen. In de vorige aflevering verhuist Jo naar het grootseminarie in Oorschot om theologie en filosofie te studeren. Op 27 maart 1965 is het zover. Samen met 14 andere priesterkandidaten is hij uitverkoren om de priesterwijding te ontvangen. In deze aflevering gaat de jonge priester Jo naar het land van vuur en ijs. Daar begint de roeping zijn eerste barsten te vertonen.
1: Er werd helemaal niet meer gepraat over het bekeren van protestanten en van ketters. Er werd gewoon gestimuleerd om met de andere groep christenen om daar goede contacten mee te onderhouden en toenadering te zoeken.
0: Aan het einde van elke aflevering plaatst hoogleraar kerkgeschiedenis Peter Nisse dit familieverhaal in de grotere geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk, en met name in Limburg.
2: Veel missionarissen ondergingen een soort omgekeerde bekering, kregen zelf respect voor de andersheid van de cultuur.
0: Reis mee terug naar de tijd van rozenhoedjes, priesterspeelgoed en katholieke missies naar onherbergzame gebieden.
3: Als Jo aan het einde van het studiejaar 1965 de vraag krijgt voorgelegd of hij wat voelt voor IJsland, ziet hij dat als een avontuur. De jonge pater weet weinig van het afgelegen noordelijke missiegebied. De Montfortaanse promotiefilm Het Land van IJs en Vuur heeft hij nooit gezien. Hij is niet echt een man voor de missie. Liever werkt hij in een parochie. Maar hij weet wel dat het een enigszins beschaafd oord is, waar een zekere welvaart is doorgedrongen. Het dagelijkse leven in Reykjavik is beduidend minder primitief dan studiegenoten zullen ervaren die naar Borneo, Malawi en Haiti worden gestuurd. Hij zal samen met 4 andere Montfortanen in een houten huis gaan wonen, bedekt met golfplaten. Hij krijgt een kamer op de eerste verdieping naast de woonkamer. Er is een televisie en een radio. En hij gaat niet alleen, maar samen met pater Piet Schoen, die hij nog kent als docent dogmatiek in Oorschot. De jonge en ambitieuze docent is net benoemd tot regionaal overste van de katholieke nederzetting in Reykjavik, ook wel Landakot genoemd, IJslands voor boerderijtje. In 27 is Jo als hij in oktober 1965 via Denemarken naar Reykjavik vliegt. Een lange, spichtige man met haar zo zwart als zijn pij. Geen hemelbestormer, maar een ogenschijnlijk gemoedelijk persoon die met een smeulende sigaar tussen zijn vingers ontspannen in de lens van de camera kijkt. Het is zijn eerste vliegreis.
1: Ik had alleen maar wat handbagage bij me en een donkergrijs kostuum nog, een doos La Paz sigaren en een grammofoonplaat met Duitse religieuze liederen. En de rest van mijn bagage, in stalen kisten, wordt dat per boot over zee vervoerd naar Reykjavik.
3: Hij is op weg naar zijn eerste baan als missionaris in een van de dunst bevolkte landen ter wereld, waar de Evangelisch-Lutherse Kerk de staatskerk is en het Noord-Germaanse geloof in elven en trollen meer aanhangers heeft dan de Kerk van Rome. Samen met Piet Schoen zal Jo de katholieke minderheid gaan ondersteunen en voor christelijke verbroedering zorgen. Bekeren hoeft niet meer. Dat was de oorspronkelijke missie. Verdwaalde protestantse schapen terugbrengen naar de katholieke stal. Door het Tweede Vaticaans Concilie wordt deze missie omgebogen naar meer samenwerking met de protestantse kerk. Misschien kon er wel 1 grote christelijke kudde worden gevormd. Maar wat er precies van hem verwacht wordt, is Jo niet duidelijk. Een nauwkeurige functieomschrijving heeft hij nooit gekregen. Toch voelt de jonge pater zich niet zenuwachtig, eerder opgetogen. Alleen al het feit dat hij naar IJsland vliegt en los is gekomen van de grond. Hij heeft het Montfortaanse erf op eigen kracht verlaten. Nu moet hij het zelf gaan uitzoeken, op zijn eigen intuïtie en geweten leren te vertrouwen. Zijn leven zal vanaf nu een wending krijgen. Hij is geen student meer, maar priester. Hij voelt zich vrij, maar zijn bestemming is in duisternis gehuld. En het zal donker blijven. De IJslandse wintermaanden, waarin het gemiddeld 4 uur per dag licht is, moeten nog aanbreken. Het kleine vliegtuig zet de landing in. En de nieuwlichters, zoals ze later genoemd zullen worden, zetten voet op IJslandse bodem. In afwachting van de rest van zijn bagage, die een paar dagen later met de boot zal aankomen, besluit Jo zijn nieuwe stad te gaan verkennen. Wat hem meteen opvalt tijdens zijn eerste rondgang door Reykjavik is het grote verschil in omvang tussen de hoofdkerk van de Lutheranen en de hoofdkerk van de Katholieken. Hij ziet dat de eerste groep in een bescheiden houten gebouw kerkt en de tweede in een kopie van een Franse kathedraal. Opgetrokken uit gewapend beton, donker als lava. De IJslanders voelden zich toch wat overschaduwd tijdens de bouw in de jaren 20 van de vorige eeuw en kwamen in opstand. De toren kreeg nooit een spits. Dat neemt niet weg dat het hoogste en grootste religieuze gebouw van Reykjavik, de Christus Koninkerk, toebehoort aan een haast sectarisch klein groepje. Een vreemde gewaarwording, vindt Jo. Meulenberg was de eerste Montfortaan op IJsland. Wat hij aantrof in 1903 was een mistroostig eiland waar schapen, paarden en runderen het enige bezit van de boerenbevolking vormden. Er groeide geen graan of andere landbouwgewassen op de ruwe aarde. De verbindingen waren slecht. De boeren deden erg gereserveerd tegenover de buitenlandse priesters. Voor wie kwamen die missionarissen dan? Ten eerste voor de Franse katholieke vissers. Seizoensarbeiders die volgens de kerk van alle spirituele gemakken moesten worden voorzien. Ten tweede voor het enige katholieke gezin dat IJsland kende, dat van onderwijzer Gunnar Einarsson. Ten derde voor de jonge IJslandse zielen, met name veelbelovende vrome jongens die de missionarissen moesten zien te winnen. Maar de IJslanders voelden weinig voor bekering, morele bijstand of een beschavingsoffensief. Bovendien scoorde hij als katholiek slecht op de huwelijksmarkt. Dat laatste woog waarschijnlijk nog het zwaarst. Het grote aantal bekeringen dat hun congregatie broeders in het warme zuiden boekte was soms jaloersmakend voor de Poolpaters. De bescheiden resultaten die er waren werden vooral behaald via de school die Meulenberg stichtte. In 1920 was de katholieke gemeenschap uitgegroeid tot zo'n 100 leden. De winter breekt aan in Reykjavik. Overdag schemert het en de duisternis treedt snel in.
1: In oktober zijn we dan gearriveerd, Wouter Schoen en ik. En toen begonnen die donkere dagen en daarna ook echt de winterkou. En een ijzige wind. En als je dan naar buiten ging, dan had ik zo'n, noemden ze een ulpa. Dat was een dikke, gewatteerde jas. En ik had een hele dikke, wollen zwarte sjaal. Die had mijn buurmeisje uit Brunsum, Marlies Klinkers, had die voor mij gebreid. Het waren natuurlijk goede kledingstukken om mee naar buiten te nemen.
3: De ijzige wind is zo sterk dat de rokken van de zusters voor de kerk opwaaien. Als het heel guur is, zijn de straten uitgestorven. Dan blijven de IJslanders onder de golfplaten daken van hun woningen bij de verwarming zitten, die direct gekoppeld is aan de warmwaterbronnen van het eiland. Het binnenleven is sterker ontwikkeld dan het buitenleven.
1: 'S Morgens iedereen celebreren zijn eigen mis, behalve op zondag. 3 keer per dag eten met elkaar, veel vis en schapenvlees. En 's avonds keken we dan televisie in de gemeenschappelijke woonkamer. We keken dan uitsluitend naar programma's van de Amerikaanse zender in Keflavik, een Amerikaanse marinebasis. En dat waren showprogramma's, de Ed Sullivan Show, Danny Kaye Show. IJslanders zelf, die hadden toen nog geen eigen televisiezender in die tijd.
3: Het contact met de IJslanders blijft schraal. Hoe kun je de IJslandse medemens leren kennen als je elkaar niet tegenkomt, als er zo weinig gedeelde publieke ruimte is? Jo heeft al gehoord dat de IJslander in het eerste contact wat stug kan zijn. Om dat te doorbreken en de kennismaking te vereenvoudigen, moet hij in ieder geval de taal van het volk leren spreken.
4: Hij vreemdint aan Nerkwetjanti. Það byrjar að naga. Hvers vegna ætti hann að læra svona erfitt tungumál fyrir svo lítið málsvæði og fyrir svo fáa?
3: Samen met Piet Schoen volgt Jo een cursus aan de Universiteit van Reykjavik. Maar dat is bepaald geen beginnerscursus. De trage vooruitgang demotiveert, begint te knagen. Waarom zou hij zo'n moeilijke taal leren voor zo'n klein taalgebied en voor zo weinig inheemse katholieken? Nadat het eerste jaar voorbij kruipt, wordt steeds duidelijker dat er voor de nieuwe paters niet veel te doen is. Er zijn in totaal 10 vaste religieuze krachten voor een geloofsgemeenschap van slechts 1000 zielen. De taken in Reykjavik zijn zo goed als verdeeld. De school heeft zijn eigen heer en meester, de Christus Koning parochie zijn eigen pastoor en de zusters maken de dienst uit in het ziekenhuis. Pater Kreukels verbaast zich over het onderlinge wantrouwen tussen zijn collega's. Ze zijn allemaal eigen baas, hebben hun eigen domein en inmenging van buitenaf stellen ze niet op prijs. Zo houden ze zich kennelijk staande in dit dun bevolkte en afgelegen gebied. Veel aanzien als priester genieten ze niet. Het Lutheranisme maakt te sterk deel uit van de IJslandse culturele identiteit.
1: Het was bijna op het einde van het Tweede Vaticaans Concilie. En in die stukken ook van het concilie, daar werd helemaal niet meer gepraat over het bekeren van protestanten en van ketters. Er werd gewoon gestimuleerd om met de andere groep christenen om daar goede contacten mee te onderhouden en toenadering te zoeken. Die oudere paters, pater Ubachs, pater Boots, die gingen toen de tijd naar IJsland echt met de opdracht om de ketters te bekeren. En die zagen ons echt als nieuwlichters en die vroegen zich ook af, hoe kan dat nou helemaal anders wordt gezien? Al die jaren hebben wij voor niks gewerkt. Dus dat heeft tot spanningen geleid, uiteraard.
3: De romantische verhalen over de missie die Jo in zijn seminariejaren heeft gehoord, verbleken hier. Op IJsland is al beschaving. Er zijn geen heidenen. Je ruilt je geloof niet zomaar in voor een ander geloof. Het begint er steeds meer op te lijken dat deze poolmissie gedoemd is te mislukken. Wat moet hij hier? Hoe is het met zijn studiegenoten? Wat doen zij nu? Halen zij wel bevrediging uit hun werk? Hebben ze aardige collega's? Hij mist hun aanwezigheid, de gezelligheid van Oorschot, de gezamenlijke wandelingen en de picknicks in de zomer die hij vaak opluisterde met zijn trekharmonica, het samen lachen, de bomen, de glooiende weilanden met veldbloemen, de Limburgse abrikozenvla met vers geklopte slagroom bij zijn ouders, een glaasje jonge jenever in plaats van die scherpe IJslandse brandewijn, brennivin, ook wel de zwarte dood genoemd. Dat voelde alles ver weg op dit godvergeten eiland. Als zijn ouders hem in 1967 op IJsland bezoeken, spreekt hij niet over het knagende onbehagen dat hem soms overvalt. Een onbestemd gevoel dat niet alleen met de zinloosheid van zijn missiepost te maken heeft. Het gaat dieper. Hij twijfelt over zijn rol als priester, over zijn roeping. Bezit hij voldoende religieuze bevlogenheid om een leven lang de apostel van Jezus te zijn? Hij geeft zijn ouders liever een mooie sightseeing-tour in het land van ijs en vuur.
2: Na zijn priesterwijding trok Jo Kreukels als missionaris naar IJsland. En die ervaring in IJsland werd een ontnuchterende ervaring. Die ontnuchtering die maakte veel generatiegenoten van Jo Kreukels mee. Veel missionarissen die uitgezonden werden om het katholieke geloof over de wereld te verbreiden, maar eigenlijk in de gebieden waar ze gingen werken zelf een soort bekering meemaakten. Ze ontdekten dat mensen daar een rijke cultuur hadden, vaak ook een rijke religieuze traditie, die zij eigenlijk moesten wegvagen. En voor velen werd dat een enorme worsteling. Veel missionarissen ondergingen een soort omgekeerde bekering, kregen zelf respect voor de andersheid van de culturen. Nog ingewikkelder was het bij de gebieden in Noord-Europa, waar katholieke missionarissen naartoe gestuurd werden, de Scandinavische landen en ook IJsland. Want daar merkten ze dat daar al eeuwenlang christendom was. Alleen het was, lange tijd in de ogen van de Rooms-Katholieke Kerk, het verkeerde soort christendom geweest, want het was protestantisme, vooral lutheranisme. Maar door de veranderingen tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, de opkomst van de ecumenische beweging, ontstond bij de missionarissen die daar naartoe gestuurd werden, naar die gebieden in het noorden, toch eigenlijk ook een gewetensworsteling. Moeten wij nu deze mensen die christen zijn, van hun kerk naar onze kerk bekeren? Is dat eigenlijk wel op zijn plek hier, dat ideaal van de missie? Mag dat? Kan dat eigenlijk nog wel na het Tweede Vaticaans Concilie? En dat had tot gevolg dat veel missionarissen die in protestantse gebieden werkten, zoals in Scandinavië en IJsland, zich vooral richtten op de kleine katholieke diaspora-parochies die daar waren. En dat waren in veel gevallen parochies van expats, zoals we dat nu zouden noemen, van mensen die vanwege hun werk daar terechtgekomen waren. Kleine, gesloten gemeenschappen van diaspora-katholieken, voor wie vaak duidelijkheid, traditie, vertrouwde traditie heel belangrijk was. En dat bracht veel jonge priesters ook in een soort worsteling. Zij wilden vernieuwing van de kerk brengen, zij wilden het spoor van het Tweede Vaticaans Concilie volgen, maar veel van hun parochianen in die diaspora-parochies, die wilden eigenlijk juist liever het oude en vertrouwde, die wilden liever de Latijnse misliturgie zoals ze die kenden vanuit hun land. Dan hadden ze meteen ook geen taalprobleem. En dat riep spanningen op bij die missionarissen die op een grotere schaal eigenlijk in de hele Rooms-Katholieke Kerk gaan spelen in de jaren na het Tweede Vaticaans Concilie. Dat leidde voor die missionarissen vaak tot een crisis. Er zijn niet weinige missionarissen aan de drang geraakt in gebieden in Scandinavië. Maar er zijn er vooral ook veel die daar in een geloofscrisis terechtkwamen en zich gingen afvragen: is dit nu onze toekomst? Is dit nu onze missie? Is dit onze zending? Of moeten wij misschien toch andere wegen inslaan op weg naar de wereld zoals God die bedoeld heeft, op weg naar die wereld die in de Bijbel het Koninkrijk van God genoemd werd? In die diaspora-gemeenschappen kon iemand die hechtte aan traditie juist wel gedijen. En daarom is het niet zo verwonderlijk dat bisschop Gijzen, de behoudende bisschop van het bisdom Roermond, juist op IJsland misschien beter tot zijn recht kwam, waar hij naartoe ging als bisschop van Reykjavik, nadat hij vertrokken was als bisschop van Roermond na vele, vele conflicten daar.
0: In de volgende aflevering gaat de jonge priester Jo naar Bonn, de toenmalige hoofdstad van Duitsland, om te helpen in een florerende parochie met geld. Vooraanstaande politici, ambassadeurs en academici vullen de kerkbanken hier. Zou hij hier als priester vruchtbare bodem vinden?
5: Je luisterde naar de KRO-NCRV-podcast Mijn Vader Was Priester. Deze en alle andere afleveringen kun je uiteraard terugvinden in de NPO Luister-app.
6: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
5: Ja, in de nacht slapen de meeste mensen, maar sommigen die krijgen dan juist inspiratie. Onze verslaggever is met nachtbraker Tijmen van Kooi op pad. Hij is namelijk nachtschilder. Hij is gefascineerd door het samenspel van kleuren tussen de nacht en de plekken waar het door mensen wordt verlicht. Ja, 's nachts gaat hij altijd op pad om inspiratie op te doen. En onze verslaggever Vester Schippers die gaat vannacht met hem mee op pad om uit te zoeken wat de nacht voor hem dus zo in Tijmen van Kooi op pad. Hij is namelijk nachtschilder. Hij is gefascineerd door het samenspel van kleuren tussen de nacht en de plekken waar het door mensen wordt verlicht. Ja, 's nachts gaat hij altijd op pad om inspiratie op te doen. En onze verslaggever Vester Schippers die gaat vannacht met hem mee op pad om uit te zoeken wat de nacht voor hem dus zo interessant maakt. Ja,

0: interessant. Maar Tijmen van Kooi, naast wie ik sta, de nachtschilder, die schildert meer de nacht zelf. Wat vind je eigenlijk zo mooi, Tijmen, aan de nacht zelf?
1: Nou ja, de nacht is een moment in de dag dat het allemaal stiller op straat wordt. En dat de mensen wat meer uit het beeld verdwijnen. En het lijkt wel alsof de natuur het dan weer wat meer overneemt. En eigenlijk een moment voor meer reflectie. En misschien ook wat meer in contact te komen met de wereld die het in essentie is. Dat vind ik mooi. Een moment om te reflecteren en eigenlijk jezelf wat nietiger te voelen dan de dag eigenlijk. Ja.
0: Dat is een hele mooie mysterieuze tijd ook een beetje, waar alles anders lijkt te gaan. Heb je stil te staan. Ja. En jij hebt dat gevoel altijd heel erg toch belangrijk gevonden, toch? Je hebt dat gevoel graag in je werk hebt. Maar waarom wil je dat gevoel eigenlijk zo graag terug laten komen in je werk?
1: Nou ja, de nacht heeft ook voor mij roept een gevoel op van mysterie. En ik denk ook dat de dag heel letterlijk, je ziet alles gewoon voor je. Maar in de nacht wordt alles meer verhuld. En laat het meer aan de verbeelding over. En dat vind ik zo mooi. Het is bijna sprookjesachtig. Dat is eigenlijk wat me aantrekt.
0: Nou, dat sprookjesachtig, dat heb je me ook daarnet laten zien. Want je had je een werkje laten zien die je hebt gemaakt op de plek waar we nu staan. We staan eigenlijk midden op de weg in Soest. Het is heel mooi donker en tegelijkertijd ook alweer licht. Er loopt een kat met ons mee aan de andere kant van de weg. En de lantaarnpalen die schijnen op het bladerdek. En jij vond deze plek echt best wel mooi, toch? Het sprak je aan, want je hebt er wel een werkje over gemaakt. Wat vind je zo mooi aan deze plek?
1: Ja, het is eigenlijk een hele alledaagse plek. Het is een fietspad langs een bosrand. En je rijdt eigenlijk het dorp binnen. Het fietspad is verlicht door een aantal lantaarnpalen. Maar aan die zijkant zie je de bosrand. En zie je nog net een aantal boomstammetjes. En ik denk dat heel veel, bij mij in ieder geval, het gevoel oproept. Hè, wat zou daar zich achter plaatsvinden? Je kan het gaan invullen. Ja, ik vul dat dan in met mysterie en met iets sprookjesachtige, wat ik net zei. Maar ik hoop ook dat doordat je niet te veel informatie prijsgeeft in het werk, dat iemand die naar het werk kijkt, dat ook voor zichzelf gaat invullen. Daar ook een eigen beeld bij kan creëren.
0: Nou, we zijn nu natuurlijk op deze plek waar je die inspiratie hebt gevonden. We gaan nu door naar de volgende plek. En daar gaan we hopelijk ook. Kun je mij ook vertellen hoe die inspiratie tot stand komt?
1: Ja, inspiratie haal ik eigenlijk uit. Misschien wel uit muziek bijvoorbeeld.
0: Ja, dat gaan we zo meteen dan even bespreken. We gaan nu door naar het volgende.
2: Ja, dankjewel Vester. We komen zo nog even bij je terug.
3: De nacht van Caro NCRV.
2: Ja, cursief, dik gedrukt of misschien toch onderstreept. En dan heb ik het nog niet eens over de honderden lettertypen waar ik uit kan kiezen. Met de computers van tegenwoordig is de vorm van een letter snel veranderd. Maar lettertypes, die zijn al heel oud. Sjoerd de Roos was de eerste professionele letterontwerper hier in Nederland. En hij werd vandaag in 1877 geboren. Mathieu Lomme is designhistoricus. Een hele goede nacht.
4: Goedenacht.
2: Ja, een letterontwerper, dat klinkt niet heel spannend, moet ik eerlijk bekennen. Was het wel een beetje een interessante man?
4: Het was wel eens. Moet ik eerst corrigeren eigenlijk, heel erg wijs.
2: Ja, natuurlijk mag dat.
4: Er zijn meer dan honderden lettertypes om uit te kiezen. Er wordt iedere dag wel één lettertype gemaakt dat vrij serieus is, maar ook nog heel veel andere.
2: Ja.
4: Dus dat zijn er heel veel. En die lettertypes van vroeger die verouderd zijn, die worden ook wel allemaal opnieuw gemaakt. Dus letters uit de 16e eeuw, daar zijn letterontwerpers van nu die dat wel leuk vinden en die weer opnieuw maken. Maar ook letters uit 1900 worden weer opnieuw gemaakt. Dus het is. Er is eigenlijk weinig in verouderd. In andere designgebieden heb je dingen die echt verouderd zijn. Maar letters worden eigenlijk steeds recycled.
2: Oké. Neem me even mee. Hoe is dat begonnen? Omdat toen hij dat ging ontwerpen?
4: Nou, die letter van de Roos, zijn claim to fame is ook wel die Hollandse manier. Vooral de eerste moderne Nederlandse drukletter sinds 150 jaar in 1912. Maar die ging eigenlijk ook terug. Geïnspireerd door zijn grote Engelse idool William Morris. Die ging ook terug op letters uit 1470. Dus wat wij de eerste moderne drukletter noemen. Uit

0: 1412 is een letter die sterk geïnspireerd is door een letter uit 1470.
1: En kun je me uitleggen hoe die er dan eigenlijk uitzag?
0: Het was een beetje bonkige letter. Wat zij mooi vonden, omdat ze ook op die vroege periode georiënteerd waren, was dat dat de pagina een donker letterbeeld heeft. En als je nu naar dingen kijkt, ik zie ook de NRC voor me liggen, dan heeft zo'n kolom geen zwart beeld, wat de Roosters wel graag wilden verboeken, maar een vrij grijs beeld. Dus dat is eigenlijk moderner. Dus zij hebben een vrij stevig donker beeld. En omdat die met klein verschil tussen de dikke en de dunne deeltjes in de letter. En hij had eigenlijk ook nog wat technische beperkingen die met dat systeem van toevallig van die fabrikant samenhing. Dat bijvoorbeeld de G, de staart van de G, die was vrij klein. Het was dus een wat bonkige letter.
1: Ja, wat vind je nou zelf van het lettertype?
0: Ik word er niet echt warm van. Maar het is natuurlijk wel heel veel gebruikt in Nederland van 1912 tot ver na de Tweede Wereldoorlog. Echt voor alles. Ja. Je kon overal, als je een boek uit die tijd pakken, een enorm veel gebruikte letter.
1: Ja, ik zei het net al even, tegenwoordig kan ik heel makkelijk mijn lettertype en lettergrootte aanpassen. Hoe was dat in de tijd van de Roos?
0: Nou, er waren metalen lettertjes, dus er was niks aan te passen. Die moest je dan weer apart maken.
1: Kostbaar ook, denk ik.
0: Heel kostbaar. Ja. Fabricatie van die letter, die overigens in Duitsland plaatsvond, maar dat werd er niet bij vermeld. Dan moest je voor iedere letter moest een gietvormpje gemaakt worden, waar dan lood in kwam en dan had je je loden lettertje.
1: Ja.
0: Dus er waren heel veel tekeningen en proefjes tot ze eindelijk over lettertje in grote 12 tevreden waren. En als dat hele proces met talloze proefjes bij iedere letter aantekeningen, af was, dan begon je bij 16. En dan ging het hele proces weer opnieuw. En had je natuurlijk nog de normale, de halfvette, de vette, Romein, cursief. Dus dat waren enorme kostbare producties.
1: Ja, maar ik kan me er bijna niks bij voorstellen. Als de Roos vandaag zou rondlopen en naar onze typografie zou kijken, wat zou die denken, denk jij?
0: Ik denk dat hij over veel dingen wel tevreden zou zijn. Er is nog die traditionele kant, die hij was van de traditionele richting. Dat daar nog best veel dingen verschijnen die hij best prima vond, ja.
1: Nou, dan kunnen we toch nog positief afronden. Mathieu Lomme, designhistoricus, dank je wel.
0: Graag gedaan, dag.
1: Ja, ik zou zeggen, blijf vooral nog even lekker luisteren. Want zometeen in ons derde uur hier bij de nacht van Caro NCRV hebben we nog genoeg om naar uit te kijken. Bijvoorbeeld, China heeft grootse plannen. Het land hoopt in 2031 als eerste iets van Mars terug naar de aarde te brengen. Maar ja, hoe makkelijk is dat nou eigenlijk om iets van een andere planeet mee terug te nemen? Nou, dat en meer hoor je allemaal zometeen na het journaal van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond, doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: We hebben al meerdere robots op Mars gezet, maar één ding hebben we nog nooit voor elkaar gekregen. Een stukje Mars terugbrengen naar de aarde. China die wil daar verandering in brengen. Hoe ze dat precies willen doen, dat hoor je zo meteen.

0: NCRV.
1: En familierechtadvocaten krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen, intimidatie en zelfs fysiek geweld. Ja, hoe komt dat? En juist dat deze advocaten steeds vaker doelwit zijn. Dat bespreken we zo meteen met een ervaringsdeskundige. Vandaag is het 14 september en samen gaan we terug in de tijd en kijken we wat er op deze dag allemaal in het verleden is gebeurd. In 1985 konden kinderen in de Verenigde Staten voor het eerst genieten van deze tekenfilmreeks.

0: waarschijnlijk herken je het wel, de avonturen van de gummiberen. Het was Disney's eerste grote tekenfilmserie en met succes. Het wordt nog steeds gezien als dé reden voor de opleving van animatieseries eind jaren 80. Vandaag in 1982 overleed prinses Grace van Monaco. Grace Kelly werd bekend als actrice in films als How to Catch a Thief.
1: The first time I saw you was on the beach at Cannes. You swam ashore from a motorboat driven by that little French girl.
2: You got an opener? Thank
1: you. You want a leg or a breast?
2: You make the choice.
0: Ja, heel lang acteerde ze niet. Al op 26-jarige leeftijd trouwde ze met prins Reinier van Monaco en dus stopte ze met acteren. Ze overleed bij een tragisch auto-ongeluk en was nog maar 52 jaar. In de ochtend van 14 september 1975 werd de nachtwacht flink toegetakeld.
3: Met een gekarteld mes zijn aan de onderzijde van het beroemde schilderij tal van krassen op en diepe sneden in het linnen aangebracht. Het zwaarst beschadigd is het schilderij in het midden, waar tussen de benen van de hoofdfiguur Banningkok een centimeters brede strook is weggesneden. Een andere strook van zeker een halve meter lengte is loskomen te hangen.
0: Ja, het kostte de restaureurs bijna een jaar om de schade aan het iconische schilderij te herstellen. Het is ook feest vandaag, want Marga van Praag wordt namelijk 80. Ze presenteerde 11 jaar lang het Jeugdjournaal en won daar in 2014 zelfs een prijs voor als beste presentator van het programma. Haar geheim?
4: Het Jeugdjournaal, dat was geen werk, dat was een passie, dat was, was mijn leven. Kindermishandeling, incest, oorlogen. Alles hebben gedaan, maar nooit is er een kind geweest die niet in slaap kon komen omdat hij angstig was.
5: En hoe kan dat dan?
4: Dat komt omdat we altijd probeerden een manier te vinden om het te brengen dat het niet angstaanjagend was.
0: Ja, wij wensen haar uiteraard een hele fijne verjaardag.
6: De nacht van Caro en CRV.
0: Ja, ik neem je in gedachten even mee naar je eigen boekenkast. Heb jij alle boeken die daarin staan gelezen? Nou, grote kans dat er ook één of meer ongeopende exemplaren in staan. Ze zijn bijvoorbeeld te dik, je hebt ze een keer gekregen of je bent er gewoon nog nooit aan toegekomen. De Ongelezen Boekenclub is in het leven geroepen voor deze literaire pechvogels. Komende donderdag is er weer een bijeenkomst. Maar onze verslaggever Thijs Bennema die ging langs bij een van de eerste bijeenkomsten van de club, waarbij ritueel afscheid werd genomen van boeken die echt nooit gelezen zijn.
7: Welkom allemaal. Welkom bij de Ongelezen Boekenclub. De aanleiding hier dat we hier vandaag bij elkaar komen is eigenlijk het einde van een tentoonstelling die we georganiseerd hebben met de OBA, de Openbare Bibliotheek, over boeken die nog nooit uitgeleend zijn, die nog nooit gelezen zijn. En vanavond worden een aantal boeken worden gered. Mensen hebben aankondigd boeken willen redden en aan het einde van de avond de boeken waar nog steeds geen interesse voor is, daar gaan wij vanavond afscheid van nemen. Dus eigenlijk komen we hier bij elkaar voor een afscheidsritueel van het Ongelezen Boek.
8: Voordat we bij het rituele afscheid van de ongelezen boeken zijn, gaan we eerst met de hele boekenclub met een speciale tram daar naartoe. En iedereen heeft een ongelezen boek van thuis meegenomen die ze dan nog kunnen ruilen met elkaar.
9: Als je geen ongelezen boek hebt, mag je eentje hebben van mij.
10: Of heb ik deze al?
8: Ja. Wat voor boek heeft u meegenomen?
11: Nou, ik heb het boek Het Einde van de Democratie meegenomen. Het is geschreven door Constant Meijers. Ik denk dat het een heel erg goed boek is. Ik denk dat, ja, dat hij hier van alles in beschrijft wat er nu op dit moment aan de hand is. Ik heb het alleen meegenomen omdat ik dit niet ga lezen. Ik ga daar nu niet in.
8: Maar u hebt een boek ook gekregen,
11: nou,
8: of geruild.
11: Ik heb dus ook een boek geruild. En dat is het boek van Eefje Wijnberg. En dat heet Een Meisjesleven. Nou, dat is natuurlijk van een hele andere orde. Maar dat heb ik dus als kind ooit gelezen, toen ik 13 was of 14. En daar stonden allerlei seksuele ervaringen in van de hoofdpersonage. Maar ik had toen nog nooit seks gehad. Dus ik vond dat heel prikkelend en heel spannend. Dus ik ben nu ondertussen 40 jaar ouder. Maar dan ben ik heel erg benieuwd dat als ik het teruglees, of ik het dan nog steeds zo prikkelend en spannend vind. En waarachtig als destijds.
8: Achter in deze tram zit de conducteur. En die is de ongelezen boeken door de intercom aan het voorlezen.
12: Anna Segers, Het Zevende Kruis.
8: Net zolang dat iemand hem wil hebben.
9: Hoofdstuk 1. Misschien zijn er in ons land nog nooit zulke vreemde bomen geveld als de 7 platanen aan de smalle kant van barak 3.
5: U heeft een boek gered van de ondergang.
12: Ja, klopt. De Boekenstrijd van Jonathan Swift.
5: Dit boek stond dus op de lijst met boeken die niet uitgeleend zijn, nooit gelezen zijn. Wat trok u aan dit boek?
12: Ik vond het een mooie titel, De Boekenstrijd. En ik moet eerlijk zeggen, het is heel mooi dun.
5: Het is een klein boekje. Ik denk dat hij op zich zo uit is.
12: Ja, nou, dat vond ik dus wel een aantrekkelijk idee.
8: We lopen nu de tram uit, op weg naar de locatie waar we ritueel afscheid gaan nemen van de boeken die echt nooit zijn uitgeleend.
13: Dames en heren, in het klassieke prentenboek Uil zet tranentee van Arnold Lobel probeert een uil zijn theeketel vol te huilen door aan allerlei smartelijke dingen te denken. Zoals stoelen met kapotte poten. Lepels die achter het fornuis zijn gevallen en die je nooit meer terugvindt. En, misschien nog wel het ergst, potloodjes die te klein zijn geworden om vast te houden. De overtreffende trap van Uils verdriet zou heel goed kunnen zijn boeken die niemand wilde lezen.
8: We zitten hier met de hele boekenclub in een helemaal donkere ruimte, gevuld met rook en verlicht door wat vaccinelichtjes. En in het midden staat een tafel met alle ongelezen boeken.
13: Het zijn er meer dan u denkt. Thuisbibliotheekjes in stad en land staan er vol mee. Het is zo goed als zeker dat uw eigen boekenkast heel wat van zulke boeken herbergt. U heeft ze in een vlaag van waanzin aangeschaft, gekregen van een vage kennis, geleend van iemand die ze zelfs onder grote sociale druk niet meer terug wilde.
8: Er komt nu iemand in gewaad binnen en die begint rondjes rond de tafel met boeken te lopen, terwijl achter de boeken een soort vage vuur wordt geprojecteerd. Het is een soort afscheidsritueel. Ik krijg er een heel onheilspellend gevoel van.
13: Hoeveel ongelezen exemplaren er ook in dozen en schuren en kelders staan te verteren. Hoeveel moegestreden uitgevers de pijp aan Dreverhaven hebben gegeven. Hoeveel beroepslezers ons ook de grond in hebben geschreven. Of, niet alleen erger, maar ook een stuk waarschijnlijker, straal hebben genegeerd. Zoals Uil aan het einde van het verhaal tevreden verzucht. Het smaakt wel een beetje zoutig, maar tranenthee is toch altijd weer heerlijk.
8: Ingmar, je hebt net een lezing gegeven op de allereerste dag van het ongelezen boek.
7: Ja, wat een ervaring. Het is zo bijzonder.
8: Waar haal je nou je inspiratie vandaan? Want je kan geen boek openslaan voor zo'n lezing.
7: Ik heb wel een zwak voor mensen die hun leven in dienst stellen van iets wat waar eigenlijk heel weinig succes of belang achter lijkt te steken. Maar ze maken zich gewoon druk voor om. Het moet. En dat is mooi. Zo'n boek moet eruit en anders schrijf je het niet. En eigenlijk is dat ook de kern van wat ik betoog in die lezing. Van, je moet het ook niet zo zwaar opvatten van ja, je schrijft een boek ook niet om een bestseller te schrijven. Natuurlijk wil iedereen dat wel. Maar je schrijft het omdat het eruit moet. Omdat je denkt dat een wereld met dat boek erin meer kwaliteit heeft dan een wereld zonder dat boek erin. Maar het is heel goed mogelijk dat alleen jij en je uitgever dat vinden.
0: Ja, je hoorde Thijs Bennema vanaf de afscheidsceremonie van De Ongelezen Boeken.

0: Ja, als de wereld om je heen onveilig voelt, dan kan steeds minder eten een manier worden om toch grip en houvast te creëren. Dan kan het zijn dat je dat zo doorvoert dat je daaruit anorexia ontwikkelt. Een complexe en dodelijke psychische ziekte waar mensen een passende behandeling bij nodig hebben. Bij deze behandeling ligt de focus vaak in eerste instantie op lichamelijk herstel. En pas later wordt er gekeken naar mogelijke trauma's die daaronder liggen. Op dit moment wordt onderzocht of dit wel de beste volgorde is. Sophie Ter Avest, is herstelbegeleider voor mensen met anorexia nervosa. En daarnaast ervaringsdeskundige. Sophie, een hele goede nacht.
1: Goedenacht.
0: Ja, anorexia gaat over veel meer dan niet willen eten. Kun je uitleggen waar het wel echt over gaat?
1: Ja, want dat is inderdaad wat veel mensen denken, dat het een schoonheidsideaal is wat mensen willen nastreven en dat het heel erg over eten gaat. Maar anorexia is eigenlijk een manier om met het leven om te gaan als het ondraaglijk voelt of als je niet weet hoe je met je eigen emoties moet omgaan. Dat is overigens niet altijd zo, maar in heel veel gevallen is het een soort overlevingsmechanisme voor heel veel mensen.
0: Ja, en ze zijn dus nu aan het kijken of er eerder gekeken moet worden naar welke trauma's daaronder liggen. Waarom is dat volgens jou belangrijk?
1: Nou, wat ik zie in mijn praktijk en wat ik zelf ook heb ervaren is dat als je alleen maar focust op gewichtsherstel en het normaliseren van eten, dat iemand heel erg kan vast blijven lopen in de behandeling. Omdat je eigenlijk vraagt aan iemand om een heel belangrijk overlevingsmechanisme op te geven. Dus je vraagt eigenlijk veel meer dan, nou, ga deze boterham weer eten. Je vraagt eigenlijk aan iemand om weer te gaan voelen. En om iets op te geven wat voor diegene heel veilig voelt. Dus als iemand heel erg vastloopt in de behandeling, omdat de focus heel erg ligt op het eten en het gewicht, ja, dan kan het dus ook betekenen dat iemand niet verder komt, omdat je daar nou niet de oorzaak mee aanpakt.
0: Ja, je hebt ook zelf te maken gehad met een eetstoornis en met traumaklachten. Ja. Kun je vertellen hoe die twee bij jou met elkaar verweven waren?
1: Ja, ik heb op een moment in mijn leven voelde alles te overweldigend. En toen leek niet eten eigenlijk de oplossing voor mijn problemen. Want doordat ik minder ging eten en afviel, hoefde ik minder na te denken over alles wat er was gebeurd. Had ik het gevoel dat ik ergens grip op had, dat ik houvast had. Het was een soort afleiding om niet te hoeven nadenken. Ongewicht zorgde ook voor dat je minder hoeft te voelen. Ik ben daar zelf dus ook tegen aangelopen in behandelingen dat ik dan eetlijsten kreeg en dat ik eerst moest aankomen, terwijl ik heel sterk ook voelde van ja, maar daar los ik mijn probleem niet mee op. Ja. Dus ik heb ook heel lang een eetstoornis gehad, omdat ik elke keer in diezelfde cyclus terecht kwam. En dan was ik weer aangekomen en dan voelde ik me eigenlijk weer heel onveilig, gewoon in de wereld, omdat ik alles ondraaglijk, voor mij waren heel veel dingen heel ondraaglijk geworden. En dan viel ik weer terug. Dus zo bleef ik heel lang in die cyclus hangen.
0: Ja, dus voor jou was eigenlijk het omdraaien belangrijker geweest op dat moment?
1: Ja, dat ik denk wel, als er eerder aandacht was geweest voor onderliggende problematiek, dat mij dat wel eerder had geholpen om echt stappen te kunnen zetten, ook psychologisch gezien. Dus lichamelijk veranderde soms wel wat, maar dan veranderde mijn geest gewoon niet mee, omdat daar dan te weinig aandacht voor was geweest.
0: Ja. Je behandelt nu ook zelf mensen vanuit je eigen ervaring. Wat zie jij terug bij patiënten in de praktijk als het dus aankomt op trauma en anorexia?
1: Nou, ik heb ook best wel veel mensen die in mijn praktijk komen die ook op dit stuk zijn vastgelopen. En ik ben natuurlijk zelf geen traumatherapeut, maar wat ik altijd wel heel erg doe is dat ik met iemand samen ga zoeken naar de functies van de eetstoornis. Dus kijken van, is het een manier om met emoties om te gaan? Is het ook een manier om met zelfbeeld om te gaan? Welke functies heeft de eetstoornis voor iemand? Dat gaat dus heel vaak over emotieregulatie, zelfbeeld, controle. Ook wel perfectionisme en het leren verdragen van moeilijke gevoelens. En ik heb dus gezien dat als je daar in de behandeling of in de begeleiding de focus op legt, dat iemand best al wel veel stappen kan zetten in het herstel. En als er dan nog sprake is van onderliggend trauma. Kijk, ik wist ook, dit is ook een nieuw onderzoek, hè. Dus ik heb ook de gedachte gehad van, ja, dat is misschien toch wel een beetje gevaarlijk om dat op lage gewicht te doen. Dus ik ben echt heel blij dat dit nu uit dit onderzoek komt. Omdat ik denk dat je dan eigenlijk veel eerder naar de kern kan.
0: Ja.
1: En dat het herstelproces minder lang hoeft te duren bij iemand.
0: En wat ik eigenlijk uit jouw verhaal begrijp, is ook het een sluit het ander niet uit. Het moet juist samen gaan.
1: Ja, het moet ook samen gaan. Want het is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat het lichaam herstelt. En dat het brein ook weer voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Ook om weer normaler te kunnen functioneren. Want ik heb natuurlijk zelf ook ervaren dat ernstig ondergewicht ook wel zorgt dat je dat je anders denkt. En dat gewoon puur voeding daarin ook echt wel heel erg belangrijk is om bepaalde processen in je systeem weer normaal te laten functioneren. Maar ik zou altijd pleiten dat het samen moet gaan. Dat nooit het een eerst moet en dan het ander.
0: Ja.
1: Tenminste, ook omdat het mijn persoonlijke ervaring is natuurlijk.
0: Als er nu iemand luistert die denkt, ik herken me in dit verhaal, wat zou je aan diegene willen meegeven?
1: Nou, altijd sowieso als eerste, geef de hoop op volledig herstel niet op. Omdat je, als je er middenin zit, kan denken van, hoe ga ik hier ooit uitkomen? Hoe ga ik hier ooit van herstellen? Wel dat als iemand blijft vastlopen in de behandeling, dat het wel echt legitiem is om samen met bijvoorbeeld met behandelaren, als diegene in behandeling is, om te kijken, waarom kom je niet verder? Welke functies heeft de eetstoornis? Is er misschien trauma of andere problematiek dat herstel in de weg staat? En dat het misschien wel nodig is om te kijken naar een andere vorm van behandeling, waar we in dit geval dan misschien ook traumabehandeling nodig is.
0: Ja, omschrijf je goed. Sophie, dank je wel dat je je verhaal met ons wilde delen.
1: Ja, heel graag gedaan. Heel fijn, heel mooi dat jullie ook aandacht besteden aan dit thema. Want ja, dat vind ik superbelangrijk.
0: Ja, uiteraard. Sophie ter Avest, ervaringsdeskundige en herstelbegeleider anorexia nervosa. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Fijne nacht.

0: Ondanks dat het al meerdere keren is gelukt om rovers op Mars te plaatsen, is het ons nog nooit gelukt om grond van Mars mee terug naar de aarde te nemen. China die wil daar binnen afzienbare tijd verandering in brengen. Met de Tianwen 3 hopen ze in 2031, ik zeg het goed, het eerste Marsmonster terug te brengen. Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg, een hele goede nacht.
1: Goeienacht.
0: Ja, wat hoopt China nou te vinden in dat monster?
1: Ja, het hoofddoel van wat ze willen vinden, dat is toch wel buitenaards leven. Dus als dat gaat lukken, dan wordt het natuurlijk een eerste en unieke vondst.
0: Ja, ik vraag me dan gelijk af, we hebben toch al meteorieten van Mars. Wat voor nieuwe informatie moeten ze daar nou uithalen? Ik bedoel...
1: Ja, kijk, die meteorieten die zwerven misschien eerst miljoenen jaren door de ruimte voordat ze op de aarde terechtkomen. Dus heel vers zijn ze dan niet meer. En ze kunnen ook heel lang al op aarde gelegen hebben, waardoor ze geïnfecteerd zouden kunnen zijn door aards leven. Of dat alle sporen die er ooit misschien in zaten verdwenen zijn. Dus wat je wil is gewoon een vers stukje Marsgrond op de aarde hebben.
0: Oké, en neem eens even mee dan naar dat laboratorium. Als we dat verse monster hebben, wat zien we dan?
1: Ja, dat is de vraag natuurlijk. We weten helemaal niet zeker of er leven is op Mars, of dat er leven is geweest ooit op Mars. We weten wel dat er op Mars miljarden jaren geleden enorme oceanen van zeewater waren en meren en rivieren. En dat was ongeveer in dezelfde tijd als dat er al leven was op aarde. Dus ja, als je soortgelijke omstandigheden hebt, waarom dan geen leven op Mars? Dus dat is het vermoeden. Maar als je dan die Marsmonsters meeneemt naar de aarde, ja, wellicht ontdek je dan dezelfde soort stenen die we al kennen van meteorieten en van de missies van de robotjes die al rondrijden.
0: Ja.
1: Maar stel je voor dat je inderdaad leven vindt. En dat kan dan inderdaad eencellig leven zijn. Dat je bij wijze van spreken een soort bacteriën ziet kruipen onder de microscoop. Of je vindt sporen, zeg maar scheikundige chemische sporen, waarvan je weet van nou, dat moet achtergelaten zijn door wat er ooit op Mars geleefd heeft. Misschien vind je wel hele kleine fossielen als die er ooit geweest zijn. Dus dat is het spannende van de hele missie.
0: Ja, Rob, wat denk jij zelf?
1: Ja, ik denk dat er leven geweest is. En dat we dat ook ooit een keer gaan vinden. Maar dat wordt heel lastig met die robotjes die op Mars rondrijden. Op aarde hier hebben we veel betere instrumenten, betere laboratoria. Dus ik denk dat we sporen van leven gaan vinden.
0: Oké, maar dat we de sporen vinden betekent niet dat het er nog steeds is.
1: Nee, dat is de vraag inderdaad. Die samples die daarmee teruggenomen worden, minstens een halve kilo. Ja, daar zou in theorie natuurlijk nog Marsleven in kunnen zitten. We zien het zelfs op aarde. Als je diepe boringen doet hier in de aarde, dan vind je nog steeds leven. Dus dat zou ook op Mars kunnen. Dus wie weet, één van beide. Maar als het geen leven is, maar fossiel leven, dan is dat natuurlijk ook al uniek.
0: Ja, want als dat inderdaad wordt gevonden, is de missie dan geslaagd?
1: Ja, die missie is eigenlijk altijd geslaagd. Op het moment dat je materiaal terugbrengt naar de aarde, dan is dat sowieso de allereerste keer. Want zelfs de NASA is dat tot op heden nog niet gelukt. Dus ook al vinden ze geen leven, dan hebben we toch voor het eerst vers Marsmateriaal in handen om op aarde te bestuderen.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder, hè?
1: Ja, dat is ongelooflijk bijzonder. We krijgen al meer ervaring in het terugbrengen van materiaal. We hebben natuurlijk al materiaal van de maan. Inmiddels hebben we ook al materiaal van een aantal asteroïden terug kunnen krijgen. Maar Mars wordt er wel gezien als de grote kans hebben dat er mogelijk ook ooit niet-aards leven is geweest.
0: Wat zou jij zelf met die informatie willen doen?
1: Ja, ik zou dat heel bijzonder vinden. Is dat leven wat misschien verwant is op een of andere manier met de aarde? Die Marsmeteorieten die we hier hebben, die hebben misschien ooit al leven naar de aarde gebracht? Of is het volkomen uniek? Het laat je ook nadenken natuurlijk van wat is je positie hier in dat hele heelal? Ons kleine blauwe planeetje. Zijn we echt alleen in het heelal? Of als we iets vinden op Mars, ja, dan heb je al twee keer leven in hetzelfde zonnestelsel. Wat betekent dat? Dus dat zal heel veel stof tot nadenken zijn.
0: Marsmannetjes of ben ik nou heel sci-fi aan denken?
1: Een beetje wel hoor. Marsmannetjes of mensjes, daar geloof ik niet zo in. Misschien is het er ooit geweest, maar dan we gaan er toch vanuit dat als we daar iets van leven vinden, dan is dat primitief eencellig.
0: vind het spannend. Ik ga het in de gaten houden. Hartelijk dank, ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. Ik wens je een goede nacht.
1: Dank je wel. Jij ook.
2: De nacht van Caro NCRV. Elif Kan.
0: Ja, de nacht is anders dan de dag. Makkelijk, maar ja, ook waar. Onze redacteur is met een kunstschilder op pad, Tijmen van Kooi. Hij vindt juist de nacht interessanter, omdat het anders is dan de dag. Ja, 's nachts gaat hij op pad om inspiratie op te doen. En deze nacht is onze verslaggever Wester Schippers met hem mee op pad. Ja, Wester, hebben jullie al een beetje inspiratie opgedaan daar?
3: Nou, Elif, en of we inspiratie hebben opgedaan. Jeetje, echt, Tijmen die nemen we op een hele mooie tour. Langs de route die hij vaak wandelt. En daarnet waren we op de polder, zagen we... konden we geen 10 meter voor ons uitkijken door de mist die daar hing. En nu nog steeds zijn we op een prachtige plek. Een mooi klein straatje, bijna met om ons heen alleen maar weiland. En nog steeds mist te zien in de verte, lantaarnpaal. En her en der bomen. En jij had het ook weer aangepakt, toch? Deze mysterie. Ik wil ook weer graag vangen in je werk.
4: Ja, dit is een plek die ik inderdaad voor mij mysterieus is. Omdat je gewoon eigenlijk in een soort van paadje in de natuur loopt. En het is natuurlijk nu donker en mistig. Eigenlijk zie je helemaal niks. En je ankerpunten zijn die lichtpuntjes waar je dan doorheen loopt. En wat er links en rechts gebeurt, ja, dat is eigenlijk verhuld. En ja, dan... Dat draagt bij aan dat gevoel, inderdaad. Ja.
3: Je zegt inderdaad, het is echt een gevoel. Maar ik kan me misschien voorstellen dat niet iedereen dat gevoel met jou deelt. Maar zijn er ook manieren hoe je dat gevoel misschien aan mensen overdraagt? Misschien een bepaalde sfeer, muziek misschien die erbij vindt passen bij deze mysterie?
4: Ja, voor mij is het echt een inspiratiebron Twin Peaks geweest. En David Lynch in algemene zin. Wat mij betreft een hele grote kunstenaar die dat heel goed heeft laten zien in die serie. Waarbij die eigenlijk die alledaagsheid van een dorp eigenlijk al die verborgen lagen bloot weet te geven. Middels ook muziek, maar ook middels fantastische beelden, dialogen. Over dromen. Ja, dat is voor mij echt een enorme inspiratiebron geweest.
3: En hier zien we natuurlijk ook echt die fantastische beelden. Echt dromisch ook. Ja. Met het her en der nog een lantaarnpaal die we zien, waar het licht omheen straalt als een soort bloem bijna. Hoe heb je dat in je werk proberen te vertolken?
4: Nou, voor mij is het in het werk probeer ik weer terug te gaan naar die ervaring eigenlijk. Uiteindelijk is het werk natuurlijk een beeld wat je maakt. Maar voor mij is het pas geslaagd als ik weer eigenlijk een soort terug ben in dat moment waarbij ik er zeg maar was. Dus het is heel erg die ervaring die ik weer probeer terug te laten komen.
3: Nou, en die ervaring die komt ook echt terug. Want ik zit hier echt midden op de hei, midden in de natuur. En het is weer één en al mysterie. Overal hangt mist. We zien nog net waar we lopen. Het licht dat straalt af en toe door de takken heen. Dus de mysterie die hangt hier. En ik denk dat we met deze inspiratie opgedaan vannacht prachtig verder kunnen gaan. Dat je ook heel mooie werk van kan maken.
4: Ja, absoluut. Iedere dag of iedere nacht krijg je gewoon weer de kans om je tot die hele grote natuur te verhouden. En het mysterie is gewoon iets wat eigenlijk elke dag te ervaren valt.
3: Ja, dat hebben we weer mooie ervaren vannacht. Bedankt voor deze mooie wandeling, Tijmen.
4: Graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Dankjewel.
0: Wester, dankjewel voor je bijdrage. Wij gaan luisteren naar Blondie.

0: Ja, je hoorde Blondie. En dat is ook een trend die je steeds vaker ziet. Haar, dat wordt geblondeerd. Voetballers, muzikanten, acteurs, allemaal gaan ze massaal voor een lichtere coupe. Ja, een behoorlijke keuze en een uitdaging die onze verslaggever Thijs Brink maar al te lief aanging. Met volle moed ging hij naar Hair Plaza Zwolle voor een nieuw kleurtje.
1: Ik ben Sera, ik werk bij Hair Plaza voor nu 4 jaar. En ik ben nu topstylist bij Hair Plaza. Kleuren en knippen, ik doe alles. Ik ben nu de kleur aan het maken, wat jouw haar mooi licht gaat maken.
2: Nou ja, jij zei, ik ga mijn haar mooi blond maken. Als je zo naar mij kijkt, denk je dat het mooi kan worden? Want ik ben zelf een beetje bang. Heel eerlijk.
1: Heel eerlijk, ik denk dat het zeker een verschil gaat zijn. Het gaat denk ik lijken alsof je net van een surfvakantie komt, net van de strand afkomt. Ja. Maar lelijk gaat het niet staan. Nee, denk ik niet. Gaat leuk zijn.
2: Gelukkig maar. Het is best wel een goedje wat je nu aan het maken bent.
1: Ja.
2: Dit is niet schadelijk, zeg jij, voor mijn haar.
1: Nee, het gaat je haar wel iets droger maken. Dat is wel wat er gebeurt, want er komt wel een chemisch proces vrij bij het haar oplichten.
2: Ja.
1: Maar dit is een zachte blondeer en het gaat vrij langzaam. Het kan ook op een hele snelle manier, waar vaak krijg je dan brandplekken van last van je hoofdhuid, als het wel je hoofdhuid aanraakt. Of je haar wordt er echt heel touwerig, knoperig van. Maar als je het gewoon goed verzorgt met de producten thuis en dus niet te snel licht wil, dan is er eigenlijk niks aan de hand.
2: Okay. Gelukkig maar voor mij.
1: Ja, wat we nu gaan doen is, we gaan beginnen. Nou, de grote kapmantel, dat je zeker niet vies wordt.
2: Dat is wel handig, lijkt mij.
1: En dan gaan we straks ze uitspoelen. Ik laat dus eerst 20 minuten zitten.
2: Ja.
1: Ik ga even checken hoe wat met de kleur hoe die loopt, want het ligt langzaam dus op. En wellicht gaan we hem dan al uitspoelen.
2: Oké.
1: Okay. Ja?
2: Ik ben benieuwd, ja, zeker. Oh, ik zie er inmiddels een beetje uit als een soort marsmannetje ben ik gewoon. Het is echt...
1: Leuk, hè?
2: Heel leuk.
1: Dit was mijn laatste.
2: Okay.
1: Er zitten nu ruim 40 folies in je haar.
2: Ja.
1: Rondom heb ik het geplaatst. Je hebt er wat plukken van je eigen haar tussen gelaten, waardoor het wel natuurlijk blijft.
2: Mm-hmm.
1: Maar er zitten genoeg folies in, zodat je echt wel ziet dat je een stuk lichter zal zijn.
2: Nou, we gaan het nu doen. Gaat eruit gewassen worden. Kan ik het nu zo zetten?
1: Ja. Een handdoekje in je hek.
2: Ja, helemaal goed.
1: Mag ik komen liggen?
2: Oké. Okay.
1: Mag ik helemaal naar achter komen?
2: Ja.
1: Ligt het goed zo voor jou?
2: Het ligt prima.
1: Nou, dan gaan we even alles uithalen.
2: Ik denk dat het liggen niet het grootste probleem is. Ik zie het nu ook zelf niet. Dat zorgt wel heel erg.
1: Dat maakt het nog leuker.
2: Hebben jullie de afgelopen jaren ook echt een trend gezien van mensen die hun haren blonderen? Dat het steeds populairder wordt?
1: Ja, dat is zoals je net zei. Inderdaad, bij veel bekende Nederlanders zie je het heel veel nu. Natuurlijk ook wel echt op verschillende manieren. Mensen die wat langer haar hebben, echt alleen de puntjes bijvoorbeeld. Of echt kort haar hebben, dat ze gemillimeterd zijn en echt dat hele witte. Een beetje slim shady bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Het is heel erg verschillend, maar ik merk wel inderdaad dat ze niet meer vies zijn van het kleuren van het haar. Dat ze zelf willen proberen hoe dat staat, wat leuk is en wat ook anders is.
2: Ik ben heel benieuwd hoe dit nu gaat voelen.
1: Oh. Mag ik teruglopen?
2: Oké. Okay. Neem me mee.
1: Ja, je kan gaan zitten.
2: Oké. Okay. Nou, mijn haren zijn nu echt helemaal afgedrogen, uitgewassen. Alles is nu klaar, het is bijgeknipt.
1: Ga je ogen dicht doen? Ga ik je omdraaien?
2: Oh god, ik durf mijn ogen ook niet open te doen.
1: Oké, 3, 2, 1.
2: Oh mijn goede, oh wat de... Och, het is echt heel blond. Het is echt heel blond. Oh.
1: Het valt gewoon heel stil.
2: Ja, ik weet ook niet eens wat ik moet zeggen.
1: Hoe vind je het?
2: Ja, wel wennen, maar het is... Ja, je zegt, och, man. Het wordt even wennen, denk ik. Ik denk voor iedereen.
0: Ja, je hoorde onze inmiddels blonde redacteur Thijs Brink vanuit Hair Plaza Zwolle.
3: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
0: En dan, advocaten in het familierecht worden steeds vaker bedreigd. Ze krijgen intimiderende berichten, ze worden gestalkt en soms wordt het zelfs fysiek. Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en RTL Nieuws blijkt dat zeker 40% van de familierechtadvocaten met verschillende vormen van intimidatie en bedreiging te maken krijgt. Özge Öztürk is familierechtadvocaat bij Hela Law. Een hele goede nacht.
4: Goedendag, hallo.
0: Ja, voor de meeste mensen is dit waarschijnlijk nieuws, maar volgens mij voor jou niet, want jij kreeg ook een persoonlijke bedreiging, hè, na een rechtszaak. Neem eens mee, hoe ging dat?
4: Ja, klopt. Dat is inmiddels ongeveer 3 jaar terug. Dat was een zaak waarin ik een mevrouw bijstond. Toen ik haar ontmoette, zat ze al in een blijf van mijn lijfhuis. Ze was dus met haar kinderen vertrokken, omdat ze werd mishandeld thuis. En meneer had toen een zaak gestart omdat hij zijn kinderen wilde zien. En hij verweet mij dat ik de reden was dat hij de kinderen niet kon zien. En dat begon eerst met een mailtje. Ik wil mijn kinderen zien, door jou zie ik mijn kinderen niet. En dat werd daarna WhatsApp-berichten. Daarna ging ik hem blokkeren, werden het sms-berichten. En uiteindelijk waren het allemaal belletjes in de nacht. En een voicemailbericht. Waarin hij dus... hij sprak Turks. Dus als je het vertaalt in het Nederlands klinkt het wat anders. Maar hij zei iets van... ik sta onder vuur, onder brand. En als jij dit niet voor mij oplost, dan... zal mijn vuur jou ook bereiken.
0: Ja, dat is dus echt wel een bedreiging. Hoe ga je daar dan mee om als advocaat?
4: Ja, dit is natuurlijk niet de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Het gebeurde wel vaker dat je dan een belletje of een mailtje scheldend. Maar hier was het wat anders, omdat hij ondertussen ook onaangekondigd op de school aanwezig kwam. Of dat hij ook de begeleiders van de vrouw stalkte, fysiek ook. Waardoor bij mij wel de angst was, wat als hij het wel waar maakt?
0: Ja.
4: In zijn bericht had hij het ook over mijn kinderen. Dat ik op vakantie was geweest met mijn kinderen. Dat hij ook graag zijn kinderen wilde zien, net als ik. Dus ik kon ook niet inschatten van, is het iets wat hij waar zal maken of is het iets wat hij als uit emotie zegt?
0: Ja, en hoe deel je daarmee? Ik bedoel, ga je naar de politie? Is dit iets wat je hebt geleerd op je studie? Hoe gaat zoiets?
4: Nee, ik heb daar niks eigenlijk over geleerd. Ik heb zelf toen met de orde van advocaat, dus met de deken, contact opgenomen. Van joh, ik maak dit mee, wat moet ik doen? Want ik mag natuurlijk van de gedragsregels niet met hem zelf contact opnemen. Dus ik mag ook niet eigenlijk opnemen. Hij heeft een eigen advocaat. Ik heb met zijn advocaat gesproken van, kan je alsjeblieft hem stoppen? En toen heb ik uiteindelijk 1 mail gestuurd naar hem van, stop hiermee, ik mag jou ook niet te woord staan. Maar dat was voor hem weer een weg om weer naar mij mailtjes terug te sturen. En uiteindelijk heb ik zelf voor gekozen om naar de politie te gaan. Zij hebben eigenlijk tegen mij gezegd van, het beste is om aangifte te doen. Voor mij was het belangrijk dat het zou stoppen. Dus ik heb gezegd, nee, ik wil geen aangifte doen, maar ik wil dat het stopt. Misschien met een stopgesprek. En toen heeft er dus een stopgesprek plaatsgevonden. En dat houdt in dus dat een wijkagent dan naar hem toe gaat en met hem contact opneemt en zegt van, je moet hiermee stoppen.
0: Ja, en dat is toen dus ook gelukkig gebeurd.
4: Ja.
0: Ja. Nu uit onderzoek blijkt dus dat familierechtadvocaten hier steeds vaker mee te maken krijgen. Wat moet er volgens jou gebeuren om dit probleem op te lossen?
4: Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk het belangrijkste is dat we erover moeten spreken. We leggen natuurlijk heel veel neer bij slachtoffer. Hè. We zijn weerbaarheidstrainingen. We kunnen kijken naar hoe moeten we ermee omgaan in die beroepsopleiding. Misschien vaker ook dit soort onderwerpen aan bod brengen. Maar uiteindelijk zorgt het er wel voor dat de plegers het blijven doen. Dus ik denk dat we ook moeten kijken naar inderdaad wat moeten we doen voor die plegers. Dus in deze situatie, bij mij in ieder geval, had meneer daarna ook nog de mogelijkheid om klachten tegen mij in te dienen. Dus dat bleef daarna ook. Dus zijn gedrag was eerst in WhatsApp-berichten en sms'jes stalkgedrag. En daarna was het klachten naar mij toe. Ja, ik was dus eigenlijk de afgelopen 2,5 jaar bezig met deze meneer.
0: Ja. Ja, dat lijkt me ook ontzettend heftig om mee te maken. Ik hoop dat er snel wetgeving voor komt, dat we dit toch kunnen oplossen.
4: Ja, dat zou heel fijn zijn. Ik heb een interview gehad en Toen heeft Songül Mutluer, die heeft wel snel aangepakt. Ze had mijn video gezien en ze zei, ik ga meteen kamervragen opstellen. Ze heeft hem naar mij toegestuurd. Dus dat was heel fijn. Ze zei, dat ga ik zeker meenemen. Dus ik hoop inderdaad ook wel dat er iets gedaan kan worden hiertegen.
0: Ja, laten we het hopen. We zullen het in ieder geval op de voet volgen. Familierechtadvocaat Üske Öztürk, bedankt dat we je mochten bellen.
4: Ja, bedankt. Fijn dag.

0: Ja, morgen is het de derde dinsdag van september en dus wordt de miljoenennota voorgelezen, oftewel Prinsjesdag. Maar vandaag zijn de jongeren al aan de beurt. Het is namelijk Jongerenprinsjesdag. Jongeren mogen vandaag in gesprek met Kamerleden over belangrijke onderwerpen.
1: Nou, waar het om gaat is dat er ook eindelijk iets met die adviezen gedaan wordt. En daarom wordt het ook aangeboden aan de Kamerleden.
2: Het belangrijkste is denk ik echt dat volwassenen ook luisteren naar de mening van jongeren en ook de Kamerleden die vandaag aanwezig waren. Maar vooral gewoon dat we gehoord worden.
0: Ja, je hoorde een van de jongeren van vorig jaar. En dit jaar is het onder andere de beurt aan Martijn Morelissen. Martijn, een hele goede nacht.
3: Hallo.
0: Ja, bij Prinsjesdag denk ik toch direct aan de Gouden Koets, mensen met hoedjes. Ziet de jongere Prinsjesdag er ook een beetje zo uit?
3: Nou, het lijkt er wel erg op. Wij hebben ook een koffertje en ook geven ook advies aan de politici. Alleen eigenlijk het grootste verschil is dat het nu een dag is waar jongeren gehoord worden door de politiek. Het is dus een dag waarop kinderen en jongeren zelf kunnen vertellen wat zij belangrijk vinden. En dat er eigenlijk ook geluisterd naar moet worden.
0: Ja, en neem eens mee in hoe je dag eruit ziet. Want ik bedoel, het is nu 4:50. Je bent vroeg wakker.
3: Ja, dus ik begin natuurlijk heel vroeg met het interview. Verder heb ik 3 andere leuke dingen. In Den Haag beginnen we met een troonrede waar 2 van mijn medepanelleden vertellen over de 3 onderwerpen die wij belangrijk vinden. Dat zijn gevaar uit andere landen, te weinig huizen en pesten. Is om 11:00 voor de Tweede Kamer. Dus als je het leuk vindt, zou ik zeggen, kom lekker langs. Daarna gaan we met Kamerleden praten in een grote gele schoolbus. Zelf ga ik praten over woningsnood. Als laatste gaan we naar het ministerie van Binnenlandse Zaken om ons houten koffertje aan de minister te geven. Dat is minister Sterk van Jeugd, Langdurige Zorg en Sport. Dat doen we in zo'n houten Prinsjesdag UNICEF koffertje. In het koffertje zit dus ons jongerenadvies met de 3 adviezen.
0: Klinkt ontzettend goed. Ik heb ook begrepen dat je aan de hand van die 3 thema's dat jullie een troonrede hebben gemaakt. Hoe hebben jullie dat precies gedaan?
3: We hebben samengewerkt met een dichter genaamd Miron Hemming. Daar hebben mijn medepanelleden hebben daar een gesprek mee gehad en die hebben samen een speech geschreven.
0: Je hebt het over het UNICEF jongerenpanel. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen?
3: Nou, ik kwam erbij door een oproep op social media. En het leek me eigenlijk heel interessant om mee te doen, omdat ik het belangrijk vind dat jongeren zoals mij hun mening kunnen geven. Ik vind namelijk dat er

0: Heel veel voor jongeren wordt besloten, terwijl zij zelf ook vaak goed weten wat er beter kan en wat zij belangrijk vinden.
1: Ja, omschrijf je goed. En welk onderwerp vind jij nou vandaag zelf het allerbelangrijkst?
0: Nou, zelf vind ik persoonlijk huizentekort best wel belangrijk en woningsnood was er een beetje onder. Ik wil namelijk over 2 jaar studeren en dan wil je ook wel uit huis. Maar op dit moment is het heel lastig, slechts bijna onmogelijk om uit huis te gaan.
1: Ja. Dat snap ik. Ik denk dat heel veel jongeren daarmee te maken hebben. Heb je het ook het idee dat de politici hier echt wat aan gaan doen?
0: Nou, ik weet dat natuurlijk nooit. Maar ik hoop natuurlijk wel dat zij niet alleen onze mening meenemen, maar ook gewoon onthouden dat ze niet alleen vandaag, maar eigenlijk gewoon elke dag naar jongeren in Nederland en de Westeilanden moeten luisteren.
1: Ja, dat hoop ik ook. Waar kijk je nou het meest naar uit als je naar de dag kijkt?
0: Nou, ik heb wel heel veel zin in het praten met de Kamerleden, omdat het gewoon een één-op-één gesprek is met mijn groepje. Dus dat lijkt me wel heel leuk.
1: Snap ik. En je deed net al een klein oproepje dat ik kon komen kijken. Misschien nog even voor alle luisteraars die denken, nou, dat wil ik ook wel zien.
0: Nou, de troonrede die is om 11:00 voor de Tweede Kamer in Den Haag.
1: Fantastisch. Martijn Morelis, een lid van het jongerenpanel van UNICEF. Ik wens je heel veel succes vandaag op de Jongerenprinsjesdag.
0: Ja, heel erg bedankt.
1: Ja, wij zijn alweer aan het einde gekomen hier bij de nacht van Caro NCRV op NPO Radio 1. In deze aflevering spraken we onder andere met hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Jan-Willem Erisman over de huidige staat van ons klimaat. Ook kregen we een inkijkje in het leven van een nachtschilder en leerden we alles over het blonderen van je haren. Jawel. Het hele gesprek met hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Jan-Willem Erisman en natuurlijk alle andere gesprekken die wij hier deze nacht hebben gevoerd, die kun je terugvinden via de website van NPO Radio 1 of via de NPO Luister app. Nou, inmiddels is het bijna 5:00 en dat is vroeg. En dat komt natuurlijk mooi uit, want na het journaal hoor je hier het programma Vroeg. Dus blijf vooral lekker luisteren. Ik wens je alvast een hele fijne maandag en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje Questro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt erin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Na een relatief rustige periode laait het geweld in Jemen tussen de Houthi-beweging en het regeringsleger van het land weer op. Veel burgers werden geraakt in dit geweld. In ruim een week werden meer dan 300 mensen gedood. En een eind aan dit geweld lijkt nog niet in zicht.
3: Vroeg. Emma van den Berg.
2: Goedemorgen, dit is vroeg van maandag 14 september. Vooral in het westen van Jemen is het al ruim een week onrustig en wordt er hard gevochten. En dat is niet helemaal toevallig, want aan de westkust, aan een belangrijke zeestraat, ligt de strategisch interessante havenstad Mokka. Eind vorige week namen de Houthis deze belangrijke stad in, en dat is de grootste verschuiving van de frontlinie in de 4 jaar sinds het staakt het vuren werd gesloten. Waarom gebeurt dit nu? En wat betekent dit voor de mensen in Jemen? Ik ga erover praten met Marina de Recht, Jemen-deskundige en antropoloog verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen, Marina.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, fijn dat je er bent. We duiken zo dieper de materie in, maar je hebt in de jaren 90 ook in Jemen gewoond.
4: Dat klopt.
2: Door de jaren heen intens contact onderhouden ook met mensen en vrienden daar. Toen op 3 september het geweld weer losbarstte, wat hoorde je toen van de mensen daar?
4: Nou, mensen zijn heel erg bezorgd. Dus de meeste mensen die ik ken wonen in Hodeida. Dat is een stad boven Mokka, ook aan de Rode Zeekust.
2: Ja.
4: Maar ook heel veel in Sanaa. Ook sommigen zijn daar naartoe gevlucht. Die hebben niet direct last van. Die zitten eigenlijk in Houthi-bezet gebied, zou je dat kunnen zeggen. En die hebben niet direct last van dat geweld. Dat is inderdaad waar jij zei dat het plaatsvindt, aan de westkust, maar iets zuidelijker. Maar ze zijn heel erg bezorgd. Mensen zijn wanhopig en die zeiden toen al en nu al helemaal van ja, we hebben eigenlijk vrij weinig hoop. En ja, ik kan meer uit gaan leggen, maar er is ook onder Jemenieten in Nederland zitten steeds meer Jemenitische vluchtelingen hier. Die familie hebben daar heel, heel, heel veel zorgen over waar dit toe gaat leiden.
2: Ja, veel zorgen. Gaan we straks ook wat uitgebreider op in. Ik zei het net al eventjes, je hebt dus in de jaren 90 ook in Jemen gewoond. Wat deed je daar eigenlijk?
4: Ja, ik ben daar terechtgekomen als ontwikkelingswerkster. Ik had antropologie gestudeerd en ik zag een baan in Jemen. Ik was al gespecialiseerd op de Arabische wereld. Sprak een beetje Arabisch. En ik ben daar eigenlijk door de Nederlandse overheid, die daar veel projecten had, naartoe uitgezonden. En heb daar in totaal 6 jaar gewoond en gewerkt in 2 projecten.
2: Was dat leuk?
4: Was fantastisch. Anders was ik geen 6 jaar gebleven. Ik zou voor 3 jaar en ik Bleef maar. En toen op een gegeven moment dacht ik, nu is het tijd om naar huis terug te gaan. Maar ik heb, ja, ik zou zeggen niet mijn hart aan het land verloren, maar ik heb daar heel veel plezier gewerkt. Hele gastvrije mensen ontmoet. Mensen die nog steeds vrienden zijn. Het land is heel, ja, indrukwekkend qua landschap.
3: Ja, kun je het eens omschrijven? Voor wie Jemen niet zo goed kent misschien en nu luistert, wat voor
4: mensen
3: land is
4: denken
3: dit nou?
4: Altijd, en dat zie ik ook weer met deze beelden, dat het één grote zandbak is waar alleen maar kamelen en wat bedouinen rondlopen. Maar het is een groot stereotype. Er wonen dus, het is een heel, ja, best dicht bevolkt land. Er wonen meer dan 35, misschien zelfs 40 miljoen mensen. Het is heel bergachtig. En dan heb ik het over voormalig Noord-Jemen en eigenlijk het deel waar die Houthis nu zitten.
3: Ja.
4: Dat is heel bergachtig, ruige toppen, prachtige architectuur. Heel apart. Als je echt eventjes op het internet kijkt bij Jemen architectuur, zie je hele mooie huizen van mut. Het is het werd vroeger Arabia Felix genoemd in de tijd van de Romeinen, omdat het zo vruchtbaar was en zo groen op het Arabisch Schiereiland. Want het Arabisch Schiereiland is natuurlijk wel grotendeels woestijn.
3: Mm-hmm.
4: Maar Jemen, het oosten van Jemen is vrij woestijnachtig. Maar het westen en het noorden, dus waar we het nu over hebben, behalve natuurlijk die kuststrook, dat is, en daar heb ik ook gewoond, dat is heel heet, heel vlak. Maar ja, dat is een kuststrook.
3: Mm-hmm. Ja, en maakte al die dingen bij elkaar dat je daar dus toch zo lang bent gebleven?
4: Ja, het kwam vooral in die tijd, in de jaren 90, was eigenlijk een vrij optimistische tijd in Jemen. Toen waren net Noord- en Zuid-Jemen, dat waren heel lang twee staten. Ja. Dat waren net één land geworden, de Republiek van Jemen. Het was het enige democratie op het Arabisch Schiereiland. Er was vrijheid van meningsuiting. Er waren organisaties, journalisten. Er waren, de positie van vrouwen is niet geweldig, maar ik was ontzettend onder de indruk van vrouwen. Ik heb alleen maar met vrouwen gewerkt daar. En met laag opgeleide vrouwen. Vrouwen die zwaar gesluierd zijn, maar echt weten wat ze willen. En ja, ik heb daar ook heel goed Arabisch geleerd. Want ik moest vanaf dag één, met mijn collega Arabisch spreken. Want ze spraken geen Engels.
3: Ja, dan wil het wel lukken, ja.
4: Ja, het was, en ik vond de mensen enorm gastvrij. Groot gevoel voor humor. Gewoon een heerlijke tijd was het.
3: Een heel warm hart hoor ik voor Jemen. We gaan er heel lang over praten. Of heel lang, een uur. Lang genoeg in ieder geval om er goed in te kunnen duiken. Zit je nou thuis te luisteren of onderweg of waar je dan ook bent, en heb je vragen voor mijn gast, stel ze dan vooral in de NPO Luister app.
0: Vroeg. Emma van den Berg.
3: We willen vandaag ontrafelen waarom het geweld in Jemen tussen de Houthis en het regeringsleger juist nu weer oplaait. Maar om dat te begrijpen moeten we eerst even terug in de tijd. Dat gingen we net per ongeluk al een beetje. We gaan naar 1990. Toen werden de Noord- en Zuid-Jemen de Republiek Jemen. Marina, kun je ons even terugnemen naar die tijd? Wat voor tijd was dit? Wat gebeurde er?
4: Nou, dat is de tijd waarin ook de muur in eigenlijk een jaar daarvoor in Berlijn was gevallen.
3: Viel.
4: En er heel veel veranderingen waren op het wereldtoneel. Zuid-Jemen was altijd afhankelijk geweest, was socialistisch en afhankelijk geweest van Sovjet-Unie, Cuba, communistisch, socialistische landen. Die verloren, dat land verloor die steun.
3: Ja.
4: Noord-Jemen was altijd erg gericht geweest op het Westen en op de Arabische staten, kreeg daar veel steun van. En er werd olie gevonden in Zuid-Jemen.
3: Mm-hmm.
4: Dus eigenlijk kan je zeggen, die eenwording was een beetje een verstandshuwelijk. Die twee staten besloten in 1990 één te worden. Sommige Jemenieten zeggen, het was altijd al één land. Waar waren de grenzen? Maar anderen zeggen weer, vooral de Zuid-Jemenieten, die later niet echt blij zijn geweest met deze eenwording.
3: Mm-hmm.
4: Het zijn Jemen, als je teruggaat in de tijd, waren het allerlei kleine koninkrijkjes eigenlijk, hè, als je echt eeuwen teruggaat. Het is nooit een land met landsgrenzen geweest.
3: Ja.
4: En dat werd er toen wel. Dat waren Zuid- en Noord-Jemen ook, die hadden duidelijke grenzen.
3: Optimistisch naar gekeken?
4: Heel optimistisch, vooral vanuit het noorden. Maar ook het zuiden was wel redelijk optimistisch. En dat is eigenlijk heel snel omgeslagen.
3: Dat was voor korte duur.
4: Dat was van eigenlijk ook in het jaar dat ik daar aankwam. Dat was eind 91, hadden we net de golfcrisis. Misschien herinnert de luisteraar dat nog, die van zekere leeftijd. Dat Irak Kuwait binnenviel. En dat was onder Saddam Hussein. En dat heeft de Jemenieten heel duur komen te staan. Want zij kozen eigenlijk de kant niet van de Westerse alliantie, die wilde Kuwait binnenvallen. En toen zijn er heel veel Jemenieten uit Saoedi-Arabië en de Golfstaten terug naar huis gekeerd. Gedwongen. En dat was gelijk economische druk op het land. Daarna politiek zat er tussen die twee presidenten van Noord en Zuid ook niet helemaal lekker. Dus die zuidelijke president, die was vice-president geworden. En de president van Noord-Jemen, Ali Abdullah Saleh, bleef president. Dat boterde gewoon niet. In 1994 is er zelfs een kleine oorlog geweest. Toen ben ik ook gerepatrieerd. Tussen die twee legers, die niet geïntegreerd waren. En daarna is het toch wel bergafwaarts gegaan. En zeker 2001, maar misschien maak ik al een te grote stap.
3: Dan gaan we naar 9/11, denk ik dat je bedoelt. Ja, dus dat optimisme, dat was er wel. Dat was alleen van korte duur.
4: Ja.
3: En een vredig Jemen werd het land dus nog niet helemaal gegund. In 2001 vond 9/11 plaats. De aanslag bij de Twin Towers. Daar hebben we het afgelopen vrijdag, heeft mijn collega Gaira daar ook nog uitgebreid over gehad. En toen koos president Ali Abdullah Saleh ervoor om zich achter Amerika te scharen.
4: Precies.
3: In de War on Terror.
4: Ja.
3: Hij komt vanuit het noorden, hè, deze man. Hoe reageerde de bevolking hierop?
4: Nou, een groot deel was het daar niet mee eens. En onder andere de Houthis, die nu een hele grote rol in Jemen spelen, die waren ook heel erg tegen het feit dat eigenlijk de Jemenitische regering een bondgenoot werd van Amerika.
3: Ja.
4: Want de gevolgen daarvan waren dat Amerika, de Verenigde Staten, eigenlijk vrij speelveld kreeg om drones af te vuren. Eigenlijk om terroristen op te sporen.
3: Ja.
4: Omdat dus het idee was dat er in Jemen grote trainingskampen van Al-Qaeda waren.
3: Ja.
4: En dat bijvoorbeeld Osama Bin Laden, die heeft ook, zijn familie komt uit Jemen, maar ook gewoon gebruik maakt. En dat gaat dan wel over die woestijn of het meer lege gedeelte.
3: Ja.
4: Waar de regering ook niet echt een hele goede controle over had. Maar Ali Abdullah Saleh, die gedoogde ook wel. Er waren ook zeker geruchten van hij houdt die terroristen ook wel een beetje de hand boven het hoofd.
3: Ja. Raakte het land dan meer gepolariseerd door die houding van de president bijvoorbeeld richting het Westen?
4: Ik kan dat zelf uit ervaring niet zeggen dat ik dat heb gemerkt. Maar ik weet dat er wel zeker een anti-Amerikaanse gevoelens erg steeds sterker werden.
3: Ja.
4: Maar ik heb zelf ben ik tot 2013 in Jemen geweest. De laatste jaren waren zeker, daar kan ik over vertellen, werden steeds onrustiger.
3: Ja.
4: En merkte je dat dat westerlingen ook gevaar gingen lopen. In het begin waren er ook heel veel Amerikanen die in Jemen werkten. En die hadden echt geen last van, westerlingen hadden geen last van die polarisatie.
3: Nee. Kun je eens uitleggen voor de luisteraar waar dat anti-Amerikaanse sentimentum dan in zit? Waar komt dat vandaan?
4: Ja, dat is natuurlijk historisch al in het Midden-Oosten. Dat er natuurlijk wordt gedacht, Amerika denkt dat ze de politieagent van de wereld zijn. En bijvoorbeeld het hele Israël-Palestina-conflict, dat wordt toch heel erg ook geweten aan Amerika, die Israël de hand boven het hoofd houdt. En dat is natuurlijk al vanaf 1948.
3: Ja.
4: Maar ook andere conflicten in de regio. Irak, wat ik noemde, 2003.
3: Ja.
4: Daar waren de Houthis echt heel eigenlijk die beweging is daar ontzettend
3: heeft die een boost gekregen hierdoor? Ja, die Houthis, ja. Dus de president schaart zich eigenlijk achter Amerika. En in de jaren erna zien we dan eigenlijk dat die Houthi-beweging groeit of sterker wordt. Ja. Hoe gaat dat dan?
4: Nou, die Houthi-beweging die komt dus uit het uiterste noorden, uit het gebied wat aan Saoedi-Arabië grenst. Die Houthi-beweging die was eerst niet gewelddadig. In de jaren 90 werden die heel erg geïnspireerd door religieuze bewegingen. En dan moeten we toch het verschil tussen Soenisme en Shiïsme noemen. Jemen heeft beide geloofstromingen in zich. Mm-hmm. De Soenieten zijn groter dan de Shiïten. In de tijd dat ik in Jemen woonde, werd echt nooit een onderscheid gemaakt wie welke geloofsrichting aanhing. En dat was natuurlijk op basis van familie. Maar in de jaren 90, als Jemen-kenner een beetje volgt wat er gebeurde, merkte je dat die Houthis, maar die heette toen nog niet zo, die heette Ansar Allah, helpers van God, zich eigenlijk steeds meer gingen versterken, omdat zij vonden dat ze gediscrimineerd werden.
3: Ja.
4: Het is een minderheid die eigenlijk vroeger de macht had. Hè? Dus al die koninkrijken die ik noemde in Noord-Jemen waren Shiïtisch. Dat waren Zeïdieten. Mm-hmm. En die zijn eigenlijk, toen Jemen een republiek werd in de jaren 60, die hebben wat van hun macht verloren. In 2001, die begonnen zich in de jaren, zeg maar na 9/11, meer te militariseren.
3: Ja.
4: En zeker na de inval in Irak. En het is eigenlijk pas de Houthis, de naam de Houthis zijn we pas gaan gebruiken toen hun leider, Hussein al-Houthi, is vermoord tijdens gevechten tussen het regeringsleger. En dat was in de jaren hij is in 2009 vermoord. Bij 2006 en 2010 zijn er in Jemen al oorlogen gevoerd tussen de Houthis en het regeringsleger.
3: Ja, dat was echt een militaire opmars ook van de Houthis.
4: Ja,
3: hè? En die leidde in 2013 uiteindelijk ook tot een burgeroorlog tussen de Jemenitische regering en de Houthi-beweging.
4: Ja, ietsje later, 2014, namen ze Sana'a in. Maar je hebt gelijk, ze eigenlijk die opmars, die ging door. Die was inderdaad in 2013 al gaande.
3: Ja.
4: Maar dat was dus niet zo dat er bloedige gevechten plaatsvonden. Maar zij namen geleidelijk aan steeds meer gebied in.
3: Ja, ja. In 2014 nemen ze dus de hoofdstad bijvoorbeeld in.
4: Ja.
3: En nog een andere stad, Hodeida.
4: Ja.
3: Had men destijds verwacht dat de oorlog ook zo lang zou gaan duren?
4: Nee, zeker niet. Dus toen is eigenlijk de regering gevlucht. En dat was niet meer Ali Abdullah Saleh. Die had al afstand gedaan van de macht.
3: Ja.
4: Zijn rechterhand heette Abdul Mansour Hadi. Die zou 2 jaar interim president zijn. Maar die is eigenlijk naar Aden gevlucht. Aan de voormalige hoofdstad van Zuid-Jemen. En toen naar Saoedi-Arabië. Die heeft de hulp ingeroepen van Saoedi-Arabië. Laten we die Houthis eruit. Kunnen jullie helpen de Houthis eruit te krijgen?
3: Ja.
4: En toen is het bombarderen begonnen door Saoedi-Arabië in maart 2015. En die dachten, dat gaan we in een paar maanden flikken. En dat is niet gebeurd.
3: Nee. Het regeringsleger van Jemen wordt dus gesteund door Saoedi-Arabië.
4: Ja.
3: Maar van wie kreeg de toch wel kleine Houthi-beweging steun?
4: Ja,
3: dat is denk ik een belangrijke.
4: Precies, dus nu weten we dat Iran is. En toendertijd een aantal van mijn Jemenitische vrienden die zeiden dat ook al in de jaren 2000.
3: Oh ja.
4: Maar er was geen hard bewijs voor.
3: Ja, daar is daarna wel onderzoek naar gedaan.
4: Zeker. En dat is ook zo dat het voor Iran toendertijd waarschijnlijk nog niet een grote speler was. Die waren nog niet zo geïnteresseerd. Maar gaandeweg, toen die Houthis dus groeide, zag Teheran het Iraanse regime ook wel van, kijk, en die Hussein al-Houthi die ik eerder noemde, die is ook al in de jaren 90 in Iran geweest. Die is ook in Soedan geweest en die heeft het Shiïtische ideologie en het denken vanuit Iran mee eigenlijk getransporteerd naar Jemen.
3: Oh ja, dus ja. Dat komt uit Iran meegenomen.
4: De manier waarop er gedacht wordt over bijvoorbeeld wel geen democratie, de manier hoe je een land zou moeten leiden. En ook wel de onderdrukking. Daarom zeg ik ook altijd, in de tijd dat ik in Jemen woonde, was dat shiïsme en soenisme, niemand had het erover. Mm-hmm. Je kan ook zeggen, misschien werd het onder het tapijt geschoven en was er toch wel enigszins een verschil. Maar dat is door de later. En Iran is steeds een grotere rol gaan spelen.
3: Ja, want nu bijvoorbeeld het opleidende geweld waar we nu naar kijken, kunnen we dat ook direct linken aan de oorlog in Iran?
4: Zeker, ja? Zeker, 100%.
3: Ja. Hoe zit dat dan? Hoe werkt dat?
4: Ja, kijk, Iran heeft dus de Houthis de afgelopen 15 jaar militair geholpen, technologisch. De Houthis hebben geleerd hoe ze wapens moeten maken. Ze kunnen drones afvuren, raketten. Ze kunnen schepen in de Rode Zee aanvallen. Ze zijn heel sterk geworden door Iraanse technologie.
3: Ja.
4: Maar toen de oorlog in Iran begon, de Amerikaanse slagen op Iran. Toen hadden wij ook al het gevoel, wanneer gaan de Houthis zich erin mengen?
3: Oh ja?
4: De Houthis zijn geen marionetten van Iran. Het is niet zo, Teheran zegt, jongens, nu moeten jullie. Maar ze zijn zeker, er is zeker contact geweest en er is zeker afgewacht van wat het goede moment was. Dus dit is totaal met elkaar verbonden, want dat is een ene zeestraat, de straat van Hormuz, en aan de andere kant Bab-el-Mandeb. Als je die twee zeestraten in handen hebt, sommige Jemenieten zeggen ook, Iran heeft nu ook Bab-el-Mandeb.
3: Ja, omdat de Houthis die havenstad hebben ingenomen.
4: Ja.
3: Dat is de havenstad Mokka, die is nu in handen van de Houthis. Die stad ligt inderdaad aan die zeestraat. Waarom is die zeestraat nu zo belangrijk? Is dat dan vooral omdat ze dan dus de westkust in handen hebben en daardoor dat Iran die eigenlijk in zekere zin ook in handen heeft?
4: Ja, zeker. Maar het komt ook bij de rol van Saoedi-Arabië, die zich natuurlijk niet zo heel erg heeft gemengd in de oorlog in Iran. Maar Saoedi-Arabië is, zeg maar, je zou kunnen zeggen, de grote vijand van de Houthis.
3: Mm-hmm.
4: Misschien nog meer dan het regeringsleger. Maar het regeringsleger wordt echt zwaar gesteund door Saoedi-Arabië. Dus je ziet proxy-elementen. Saoedi-Arabië heeft, er was een bestand tussen de Houthis en Saoedi-Arabië. Dat is in maart 2022 afgesloten. En dat is eigenlijk in de laatste maanden op losse schroeven komen te staan. Vooral half juli is er een regeringsvliegtuig, of een vliegtuig wat uit Teheran kwam met Houthis en ook een Iraanse deskundige belet te landen op Sana'a Airport. En dat moest uitwijken naar Hodeida. En eigenlijk zeggen de Houthis, toen is het bestand geschonden.
3: Ja.
4: En nu gaan we Saoedische schepen beletten door die Bab-el-Mandeb te varen. En dat konden ze doen door missiles af te vuren. Maar nu hebben ze gewoon, dat is maar 20 kilometer, die zeestraat. Dus nu zeggen ze van, Saoedische schepen gaan er niet door.
3: Ja.
4: Sommige mensen zeggen, dat landen van dat, of dat beletten van dat vliegtuig, dat was maar een aanleiding. De druppel, zeg maar.
3: Ja.
4: Het ging al langer. Het was, er waren geen militaire acties tussen Saoedi-Arabië heeft Jemen de afgelopen 4,5 jaar niet aangevallen.
3: Nee, met rust gelaten.
4: Maar dus het was relatief rustig en er was een beetje hoop op vrede. Alhoewel dat niet meer, ik kan doorpraten over wat de Houthis in de Rode Zee hebben gedaan de afgelopen jaren. Het was niet zo van, de vrede die ligt op tafel. En maar nu is die echt totaal natuurlijk van tafel geveegd.
3: Ja. We gaan naar wat luisteraarsvragen. En zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Luister app.
0: Vroege vragen.
3: Ik heb een mooie eerste vraag, vind ik, van Kimberly. Die vraagt namelijk, zou je nog terug willen naar Jemen?
4: Nee, op dit moment echt niet.
3: Nu niet, hè?
4: Nee, ik wil daar absoluut niet naartoe. Ik ben heel erg bang om te zien hoe het land veranderd is.
3: Wanneer was je er voor het laatst?
4: 2013.
3: Oh ja.
4: En toen werd ik al gewaarschuwd door jemenitische vrienden daar van Marina, het is niet meer het Jemen wat jij hebt gekend.
3: Ja.
4: Natuurlijk, ik ben bang voor wat ik zou zien. En ik ben ook bang voor mijn eigen leven, eerlijk gezegd.
3: Ja. Lijkt me ook pijnlijk besef dat het land zo veranderd is waar je ooit een beetje verliefd op bent geworden.
4: Ja, zeker. En ik denk wat mensen zich ook niet realiseren. Er zijn dus in Jemen helemaal geen ambassades meer. Er zijn geen westerlingen meer. Je krijgt geen visum om er naartoe te gaan. Er zijn nog wel vluchten waar Jemenieten mee vliegen vanuit Egypte en Jordanië. Maar het land is al jarenlang afgesloten.
3: Ja.
4: En daarom komt er ook zo weinig nieuws naar buiten.
3: Ja, en dus de mensen die daar wonen, die raken ook steeds meer geïsoleerd.
4: Zeker.
3: Ja. Jos vraagt, de Houthis en het regeringsleger staan recht tegenover elkaar. Leeft dat in de bevolking ook zo?
4: Zeker. Dan moet ik erbij zeggen dat het regeringsleger eigenlijk sinds dit jaar een soort coalitie is van verschillende groeperingen en verschillende legereenheden. En dat daar wel verschillen tussen zijn.
3: Ja.
4: Maar Jemenieten aan het begin van dit jaar waren ze vrij hoopvol. Die dachten, die coalitie die gaat die Houthis wel eventjes uit het veld ruimen. Mm-hmm. En nu merk ik alleen maar enorm wanhoop en teleurstelling.
3: Ja. Mirjam vraagt, zouden de Houthis kunnen blijven bestaan zonder de steun van Iran?
4: Ik denk het niet. Nee, maar ze hebben in de tussentijd wel heel veel kennis opgebouwd en militair materieel, waardoor ze het ze heel sterk zijn geworden. En ze proberen ook andere bewegingen, bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika nu te adviseren en te steunen. Dus ze zijn een macht op zichzelf geworden. Maar die steun van Iran is erg belangrijk.
3: Ja, ja. Nou goed, zit je dus te luisteren? Stel je vraag vooral in de NPO Luister-app.
0: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
3: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met Marina de Recht, Jemen-deskundige en antropoloog. We praten over de situatie in Jemen. Maar eerst even naar muziek. Dit is Fast Car van Tracy Chapman.

0: Dit is vroeg van maandag 14 september. Na een relatief rustige periode in Jemen is de afgelopen weken het geweld tussen het regeringsleger en de Houthis weer keihard opgeleid. De Houthis hebben de havenstad Mokka ingenomen en het voornemen lijkt dat ze de zo belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb in handen willen krijgen. Ondertussen gaan onschuldige burgers al jarenlang gebukt onder dit geweld. Hoe is het leven eigenlijk voor de Jemenieten? Hoe worden zij geholpen en is hulp überhaupt toereikend? Ik praat er vandaag over met Marina de Recht, Jemen-deskundige en antropoloog, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En zit je te luisteren en heb je vragen voor mijn gast? Stel ze dan vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Emma van den Berg.
0: We hebben het al best wel wat gehad over geopolitiek en de banden tussen landen onderling. Maar we moeten ook vooral de 40 miljoen mensen die in het land wonen niet vergeten. Hoe zag het leven van de Jemenieten er voor deze burgeroorlog uit?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, Jemen was dus al een heel dichtbevolkt land als je het vergelijkt met de landen, de naburige landen.
0: Ja.
2: Het was al een heel arm land. Dus het is het armste land, wel genoemd, van het Midden-Oosten. Het kreeg veel ontwikkelingshulp. Dus ook uit Nederland en andere westerse landen. Dat was de reden dat ik
0: dus
2: daar
0: terecht
2: kwam.
0: Er
2: zaten heel veel Nederlanders. Dat weten mensen vaak niet. Heel veel Nederlanders
0: in
2: hebben,
0: Jemen?
2: Hebben zoals ik hun hart verloren. Zaten daar jaren. Hebben met heel veel plezier daar gewerkt in de landbouw, in de gezondheidszorg, in het onderwijs. Projecten opgebouwd. Het land kreeg ook steun dus van Arabische landen. Het ligt heel strategisch. De reden waarom er zoveel donorgeld gegeven werd was ook omdat het zo strategisch ligt. En in die tijd, mensen waren dus arm, maar niet iedereen. Er was ook een middenklasse, een hogere klasse. Steden breiden steeds meer uit.
0: Ja.
2: Je zag villa's, maar op het platteland was het leven heel simpel. Maar mensen konden nog wel zelfvoorzienend zijn. Er werd veel landbouwproducten geproduceerd. Veel fruit, groenten. Ik werkte vooral met mensen uit de middenklasse en lagere middenklasse. Die hadden dan ook gewoon een baan bij de overheid.
0: Ja.
2: Die hadden hun salaris. Dus het land was arm. Maar nu verlangen heel veel mensen terug naar
0: die tijd. Want hoe heeft de burgeroorlog het leven van de gemiddelde Jemeniet veranderd?
2: Ja, het is zeker in dat door de Houthis bezette gebied, noem ik het dan. En dat is waar 80% van de bevolking woont.
0: Ja.
2: Die hebben te maken gekregen met enorme inflatie. Geweld. Bombardementen door Saoedi-Arabië hebben heel veel schade aangericht. De helft van de gezondheidsvoorzieningen werkt niet meer. Mensen hebben hun werk verloren. Heel belangrijk is ook dat mensen heel lang of sporadisch hun salaris niet meer kregen. Vooral mensen die dus bij de overheid in dienst waren. Dus soms was het op het platteland nog beter dan in de stad. Mensen zijn ook naar de dorpen gevlucht. Heel veel mensen zijn op de vlucht geslagen in de gebieden waar gebombardeerd werd.
0: Ja.
2: Er zijn kampen met vluchtelingen. Er is hongersnood.
0: Ja.
2: Dat gaat al jaren door. Dat is al jaren een humanitaire ramp. Het werd wel eens genoemd de grootste humanitaire ramp in de wereld. Maar ondertussen hebben we ook Gaza en Soedan en andere rampen weer erover gekregen. Maar die situatie in Jemen is niet verbeterd.
0: Nee. En mensen daar maken zich dus ook echt zorgen.
2: Verschrikkelijke zorgen, ja. En daar komt ook nog bij dat het Houthi-regime, als je het zo kan noemen, heel onderdrukkend is. Ook heel vrouwonderdrukkend. Rechten van vrouwen worden ingeperkt. Maar ook vrijheid van meningsuiting is er niet. Mensen worden opgepakt voor het minste of geringste. Er is geen maatschappelijk middenveld meer.
0: Nee.
2: Mensen zijn bang.
0: En jij spreekt dus ook nog Jemenieten die daar wonen. Wat hoor je van hun? Kun je ze een voorbeeld geven van contact dat je daar hebt?
2: Ik heb natuurlijk Ik heb vrouwelijke en mannelijke vrienden. En het opvallende is dat de mannen eigenlijk nooit iets loslaten. Mm. Die zeggen gewoon alhamdulillah als ik vraag hoe is het. Ja. Ook gisteren. En die zijn bang. Ik denk die willen gewoon niet dat in de eerste plaats dat ik me zorgen maak. Ja. Maar in de tweede plaats willen ze echt niet dat ze zelf opgepakt worden. Je weet niet hoe de mobiele telefoons worden afgeluisterd. De vrouwen die ik spreek, die zijn echt een eindraad. Die vragen ook om geld. Eentje zei gisteren en die zegt er is geen hoop meer. Er is geen hoop, er is geen hoop, er is geen hoop. En dan zeg ik blijf alsjeblieft bidden. Blijf hopen. En dan zegt ze, ja rap, ja rap, ja rap. Dat is, oh god, oh god, oh god. Ja. Mensen zijn echt ten einde raad.
3: Ja, er is heel veel wanhoop.
2: Ja, en economisch dus ook. Hè. Dus mensen hebben eigenlijk een heel groot deel van de Jemenitische bevolking is afhankelijk van geldzendingen uit het buitenland. En er zijn ook steeds meer Jemenieten gevlucht. Er zitten ook steeds meer Jemenieten in Nederland die, je zou kunnen zeggen, oké, zijn dat nou echte politieke vluchtelingen? Ja, deze mensen zijn gevlucht vanwege die oorlog. Mm-hmm. En die lopen gevaar. Of ze zijn door hun familie naar het buitenland gestuurd, omdat ze de familie dan toch nog wat geld
3: geld
2: krijgen.
3: Nodig heeft. Ja, want bestaat er überhaupt nog een middenklasse in
2: er is een kleine middenklasse, maar de kloof tussen arm en rijk is heel groot geworden. Want de Houthis, die zitten heel goed in het zadel en die hebben alles wat ze willen. De winkels liggen ook vol. Je moet het alleen maar kunnen kopen.
3: En dat kunnen heel veel mensen
2: niet. Nee, dat kunnen mensen niet. En dat is natuurlijk, als je aan de Houthis verbonden bent, en daarom zijn ze ook zo sterk, ze kopen hun steun. Dus als jij voedselhulp wil, die voedselhulp gaat niet naar iedereen. Die gaat naar de mensen die aan de Houthis verbonden zijn.
3: Ja. Jij onderhoudt dus best nog wel wat banden met mensen die daar wonen. En volgende maand verschijnt jouw boek.
2: Ja.
3: Hoe Muna miljonair werd.
2: Ja.
3: Muna is ook iemand die jij kent uit Jemen.
2: Het is een fictieve naam.
3: Een fictieve naam. Kun je eens vertellen wie Muna is?
2: Ja, zij is eigenlijk een van mijn oudste vriendinnen. Ik heb haar in Hodeida leren kennen. Dat is dus een stad aan de Rode Zeekust, waar ik lang gewoond en gewerkt heb. We werden vriendinnen, we waren geen collega's. Ik ontmoette haar op een bruiloft en het klikte. Dat beschrijf ik ook in het boek. En ik heb heel veel tijd met haar doorgebracht. Bij haar thuis geluncht, met haar kinderen. Ik werd een soort tante.
3: Ja.
2: Ze was al weduwe, haar man was overleden. Ze had wel werk bij de Central Bank of Yemen, bij de belangrijkste bank in Hodeida. Ze had dus een salaris, maar zij kreeg in de loop der jaren hartklachten. En toen ben ik er eigenlijk financieel gaan steunen. En het boek gaat eigenlijk over hoe een vriendschap verandert als er geld in het spel komt.
3: Mm-hmm.
2: En ook als er een oorlog uitbreekt en ik heel goed weet waar zij doorheen gaat.
3: Ja.
2: En het gaat eigenlijk over het morele dilemma. Hoe ver ga je met het sturen van geld?
3: Ja.
2: En het gaat over de oorlog en eigenlijk ook over dat bestand. Want toen dat bestand in 2022 tot stand kwam, toen legden de Houthis een eis op tafel dat de Saoedi's heel veel geld schadevergoeding zouden moeten betalen. En heel veel van die mensen die hun salaris lang niet hadden ontvangen, die hoopten dan dat ze miljonair zouden worden. Of die dachten, ik krijg straks compensatie voor al die jaren dat ik geen salaris heb. Zij was daar één van.
3: Zij dacht, ik krijg op een gegeven moment een enorme smak geld voor het lijden dat ik nu eigenlijk onderga.
2: Precies. En zij zei toen tegen mij, ik moet dat geld loskrijgen. Maar daar heb ik ook weer jouw hulp voor nodig. Maar daarna betaal ik je terug.
3: Ja, want ik word miljonair.
2: Want ik word miljonair.
3: En hoe voer je dat gesprek dan? Zeg je dan tegen haar, nou ik betwijfel het? Of
2: nee, ik vond dat fascinerend.
3: Ja.
2: En ik kan zeggen dat ik gaf heel veel om haar. Ze is dus nu overleden. Ik gaf heel veel om haar. Ik was ook bang dat ze dood zou gaan aan die klachten die ze had, die gezondheidsklachten. Daarom heb ik haar ook lang gesteund. En toen dacht ik, goh, misschien zit er wel wat in. Want ik volg de politiek heel goed. Ja, mensen kunnen mij ook heel naïef noemen. Maar ik gaf haar het voordeel van de twijfel.
3: Ja.
2: En ik ben dus meegegaan in dat verhaal. Maar mensen moeten het boek lezen om te weten hoe het verder afloopt. Maar het is een heel persoonlijk verhaal voor mij. Heel pijnlijk verhaal.
3: Ja.
2: Ook voor haar en voor mij. Maar ze had mij wel toestemming gegeven erover te schrijven.
3: Oh, ja. Ja. Ja, want je zegt pijnlijk. Dat kan ik me voorstellen. Want er is natuurlijk het geldaspect. Wat ja. de hoofdtoon voert van het boek. Maar daarnaast is er natuurlijk ook het overkoepelende idee. Dat jij hier woont. En zij daar. En zij zit natuurlijk in een heel ellendige situatie. Hopend als miljonair eruit te komen. Maar op dat moment is dat nog niet zo. Nee. En het is pijnlijk en gevaarlijk. En jij zit hier. En dat lijkt me voor een vriendschap ook heel ingewikkeld.
2: Ja, dat was natuurlijk, daar reflecteer ik ook op in het boek. Ik als witte vrouw, rijke vrouw, goede baan, huis, veilig land. En dan ze was ook zwart. Er zijn ook Jemenieten die Afrikaanse roots of bloed hebben.
3: Ja.
2: Zij als weduwe, niet van een elite familie, der baan verloren, gezondheidsklachten. Dus ja, die tegenstelling was enorm.
3: Ja.
2: En daar kwam ook nog bij, ik kon niet meer terug naar Jemen sinds 2013. Zij kon mij ook niet. Zij onthaalde mij altijd gastvrij. Ik sliep bij haar, ik lunchte bij haar. Er was wederkerigheid in die vriendschap.
3: Ja.
2: Maar die is totaal verdwenen.
3: Ja.
2: En dat werd ook heel vervelend. Dus ik begon me ook te ergeren. En ik baalde ervan. En ik wou eigenlijk vaak van die afhankelijkheid af.
3: Ja.
2: Maar het lukte me niet.
3: Nee. En je onderhoudt dan dus wel contact, maar dat blijft dan dus op afstand. Dat is natuurlijk
2: het was altijd via voiceberichten. Dus ja. ik spreek natuurlijk ondertussen goed Arabisch. En met haar sprak ik, niet wekelijks, maar heel regelmatig. En zij vertelde me trouwens ook altijd veel over de situatie, hoor. Ze was heel open en heel politiek bewust.
3: Mm-hmm.
2: En dat vond ik ook interessant. Dus je kan zeggen, ik profiteerde ook wel van haar als soort informatiebron.
3: Ja, snap ik, ja. Ja, dus het is niet alleen maar een vriendschap. Het gaat op een gegeven moment ook over iets wat je daar dan uithaalt of iets over kan maken. Of
2: zeker.
3: Zo. Ja, dus, ja,
2: ja.
3: Ja, super interessant. Het boek verschijnt dus volgende maand. Het heet Hoe Moena Miljonair Werd.
2: Ja, bij uitgeverij Jurgen Maas en gewoon in de boekhandel te koop.
3: In 2017 leidde de burgeroorlog tot een van de grootste humanitaire crisis ter wereld. Dat zei je net ook al eventjes. Volgens UNICEF hebben delen van Jemen een kritisch niveau van ondervoeding bereikt. Hoe ziet hulp aan het gebied er nu uit?
2: Ja, dat is heel moeilijk geworden. En eigenlijk kunnen we ook stellen dat deze Bepal Mandeb is dus al ingenomen door de Houthis. Dat ook de humanitaire hulp gaat schaden. Er was al weinig internationale organisaties waren nog aanwezig in Jemen.
3: Ja.
2: Ook omdat de Houthis 2 jaar geleden, misschien herinneren sommige luisteraars dat nog, toen zij raketten gingen afvuren op de Rode Zee en op schepen in de Rode Zee, zijn de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk ook Jemen gaan bombarderen. De militaire doelen.
3: Ja.
2: En toen hebben de Houthis ook gereageerd met het oppakken van heel veel humanitaire werknemers of mensen die voor organisaties werkten.
3: Ja.
2: Dus sommigen, zoals het Wereldvoedselprogramma, trok zich al terug. Er zijn
3: omdat hun werknemers niet meer veilig tussen aanhalingstekens konden zijn.
2: Er is al heel weinig internationale hulp.
3: Ja.
2: De havens, dus Hodeida en Mokka nu, zijn allebei in handen van de Houthis. Dus daar kan je ook. Daar zijn al heel lang vraagtekens bij. Komt die hulp wel terecht bij de mensen die het nodig hebben?
3: Ja.
2: Dus het is echt afschuwelijk.
3: Ja. In de jaren 90 werkte jij voor een Nederlandse hulporganisatie in Jemen. Waarom is hulp bieden aan Jemen nu zo moeilijk?
2: Nou ja, omdat het land. In de eerste plaats kunnen mensen zoals ik, maar ook, je zou zelfs kunnen zeggen Jemenieten. Laat ik zeggen, mensen die vanuit het buitenland kunnen komen, die kunnen het land niet in.
3: Mm-hmm.
2: Die worden alleen gedoogd. Er zijn wel een aantal organisaties, hoor. Maar die moeten toestemming krijgen van de Houthis.
3: Ja, er zijn dus geen ambassades ook meer.
2: Er zijn geen ambassades. Dus de NGO's die er zijn, zoals Rode Kruis, die moeten in het Houthi, door Houthi bezette gebied, doen wat de Houthis zeggen. Ja. Die zijn niet onafhankelijk en vrij. Hulp wordt ingepikt. Nou, moeten we zeggen dat het zuiden, we hebben het nu over Houthi-bezet gebied, maar er is ook een heel groot gedeelte van Jemen wat dus niet door de Houthis is bezet. Ja. En daar zijn wel hulporganisaties. Er zijn ook heel veel Jemenitische organisaties die steun vanuit het buitenland kunnen krijgen. Dus de vorm waarin hulp wordt gegeven is ook heel erg veranderd. Sowieso al over de afgelopen 20, 30 jaar. Mm-hmm. Het is niet meer zo dat een Westerse vrouw daar, behalve wel echt voor humanitaire organisaties hoor, maar niet zoals ik toendertijd in een project ga werken. Maar nu is er veel meer steun financieel aan lokale organisaties en dan echt de onafhankelijke organisaties zoals de Rode Kruis, Halve Maan, et cetera.
3: En wat hebben ze daar nu het hardst nodig?
2: Nou, ze hebben het hardst voedselhulp nodig. Ze hebben gezondheids- of medische hulp nodig. Ja. Er is gebrek aan medicijnen. Mensen gaan dood, niet alleen door oorlogsgeweld, maar heel veel door indirecte gevolgen. Ik denk ook. Jemen heeft niet alleen humanitaire hulp nodig, maar ook hulp aan die organisaties en die mensen die in het gebied waar het wel mogelijk is bedrijfjes op proberen te zetten. De Nederlandse ambassade is ook heel, of Nederland is nog steeds heel actief in Jemen.
3: Ja, is dat zo?
2: Ja, en de ambassadeur gaat regelmatig naar Aden toe. Daar zijn ook echt hele positieve verhalen te vertellen, maar daar hebben we misschien nu ook niet veel tijd op. Ik hoorde bijvoorbeeld over start-ups. Ja, start-ups, dat er echt, er zijn organisaties van Jemenitische jongeren, maar ook Jemenieten. Die Jemenieten hebben ook een handelsgeest, die leuke bedrijfjes opzetten, ook vrouwen. Je ziet dat vrouwen heel creatief zijn geworden. Vooral de jonge vrouwen die een opleiding hebben genoten, die een klein bedrijfje opzetten om ofwel in de catering ofwel in het maken van producten die handig zijn voor vrouwen op het platteland. Dus er gebeuren ook positieve dingen. Mm-hmm. Zoals ik zeg, wel in het gebied wat door de internationaal erkende regering wordt.
3: Dus niet de Houthis in ieder geval. Ja. Dus wat mensen daar nodig hebben of wat het land nodig heeft, zou bijvoorbeeld kunnen zijn support voor mensen om hun leven op te bouwen, om hun professionele leven op te bouwen, voedselhulp en gezondheidszorg.
2: Maar ook water en sanitatie, natuurlijk infrastructuur, onderwijs. Er is zoveel nodig. De meeste kinderen gaan niet eens naar school. De kinderen die naar school gaan worden geïndoctrineerd door Houthi-ideologie.
3: Oh, ja.
2: Er zijn heel veel kindsoldaten. Dus in het Houthi-bezette gebied is echt, zie je dat zij ook zoveel mankrachten hebben, omdat ze indoctrineren en omkopen.
3: Ja.
2: Terwijl in het gebied wat in handen is van de regering echt geprobeerd wordt mensen, toch het gebied weer te ontwikkelen.
3: Ja. En mensen vluchten natuurlijk ook.
2: Mensen
3: van
2: vluchten,
3: gebied,
2: dus dat heb ik nu ook weer gelezen in dat gebied waar nu die gevechten zijn geweest. Daar zijn heel veel, jij noemde het aantal slachtoffers, maar er zijn ook weer mensen, 14, 15.000 mensen op de vlucht.
3: Ja.
2: Mensen die al in kampen zaten, zijn gevlucht. Mensen zijn ook de Rode Zee overgestoken naar Djibouti. En dat is echt een heel arm gedeelte. Hè? Ja. Dat zijn echte mensen die zitten al onder aan de maatschappij.
3: Het is wanhoop.
2: Die hebben eigenlijk al niks en hebben ze nog minder.
3: Ja. En hoe zit het bijvoorbeeld met seksuele gezondheidsvoorlichting? Bijvoorbeeld?
2: Ja, kijk, dat is in Houthi. Je zou de Houthi een beetje kunnen vergelijken met de Taliban, in de zin van hoe ze tegenover vrouwen en seksualiteit, reproductieve gezondheidszorg kijken. Dus dat soort diensten die worden nauwelijks meer gegeven. Mm. Natuurlijk is er moeder- en kindzorg. Er zijn vaccinaties. Kijk, ik heb ook gewerkt in klinieken die vaccinaties gaven aan net geboren baby's, voorlichting, family planning uitdeelden. Ja, dat gebeurt nauwelijks meer.
3: Ja.
2: Maar in die, inderdaad, er is In het deel wat door de regering wordt geleid, daar probeert men dat natuurlijk wel te doen.
3: Ja, wat ik zo opvallend vind is, jij zegt net van we zitten daar nog wel met als Nederland, ja, we doen daar
2: zeker,
3: wat.
2: Zeker.
3: Maar het lijkt in Nederland heel weinig over Jemen te gaan.
2: Zeker. Ja, het is altijd geweest. Ja. Maar nu het is wel vrij schokkend. Want toen ik daar woonde en werkte, zeiden mensen ook, waar ligt dat? Ligt het in Afrika of zo?
3: Ja, ik ken het van, dat is een beetje een gekke anekdote misschien, maar ik ken het van de serie Friends. Mm-hmm. Waarin naar Jemen werd verwezen als zeg maar een voorbeeld van een land waar je dan het geintje over maakt van ik ga naar een raar land dat ver weg ligt. Ja, en dat is de connotatie die ik er heel lang mee had daardoor.
2: Dat is natuurlijk nog steeds, het ligt ver weg. Het is onbekend. Er zijn niet veel Jemenieten in Nederland, alhoewel er dus steeds meer zijn.
3: Ja.
2: Maar Nederland, ja, misschien, ik denk daar ook heel vaak aan, moet ik een website maken of een film of te laten zien? Nederland en Jemen hebben zelfs al een veel langere relatie, want die stad Mocha zeggen we, daar komt ook de koffie vandaan. Daar heeft heel erg lang de VOC gezeten. Dat was een van de belangrijkste havensteden in de Rode Zee, waar de VOC aan land ging.
3: Ja.
2: En er is zelfs een Nederlandse historicus, Kees Brouwer, hij is net in januari overleden, die zijn hele leven heeft gewijd aan het onderzoeken van die relatie. Dat was de 17e eeuw. Nou, dat was dus Jemen. Nederland is al 400 jaar eigenlijk een nauwe band. Ik denk ook wel eens, moeten we weer een hele grote tentoonstelling of iets gaan organiseren? Dat is er wel eens geweest. Maar ja, mensen vergeten het vaak en het komt niet genoeg in het nieuws. Als het in het nieuws komt, komt het negatief in het nieuws.
3: Ja, precies. Ja. Hoe ziet Nederlandse hulp aan Jemen eruit?
2: Ik weet het niet precies, want ik werk niet voor buitenlandse zaken. Maar er wordt heel veel geld gegeven, dus aan gezondheidsprojecten. Aan ook, ja, wat jij noemde, seksuele en reproductieve
3: gezondheid. Daar gaat wel wat geld naartoe.
2: Water en sanitatie is een groot punt.
3: Eruit?
2: Ik weet het niet precies, want ik werk niet voor buitenlandse zaken. Maar er wordt heel veel geld gegeven, dus aan gezondheidsprojecten. Aan ook, ja, wat jij noemde, seksuele en reproductieve
3: gezondheid. Daar gaat wel wat geld naartoe.
2: Water en sanitatie is een groot punt. Ook wel het steunen van onderzoek. Er is een

0: ook op het gebied van handel en economie. Wat natuurlijk belangrijk is voor de Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Dus er gebeurt wel wat.
1: Ja.
0: Zeker de Nederlandse overheid vergeet Jemen niet.
1: Oké. Okay. Ja. Dat is iets positiefs. In een enorme bak aan problematiek is dat misschien nog een klein lichtpuntje. Maar het is wel op een andere manier dan toen jij daar zat, hè? In de jaren 90.
0: Zeker.
1: Niet meer, er zitten geen projecten meer, denk ik ook.
0: Nee.
1: We gaan een beetje richting het einde. We gaan eerst nog even wat vragen van luisteraars behandelen. Vergeet je vragen niet in te sturen in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
1: Nou, we hebben het er net al een beetje over gehad, maar ik vind het toch wel boeiend om er nog eventjes over te hebben. Een vraag van Sjors. Hoe ziet de band tussen Nederland en Jemen eruit? Is het eigenlijk een warme band? Zit ik me af te
0: vragen? Ja, het is een warme band.
1: Ja,
0: ja, maar natuurlijk is, dat is dan wel met de internationaal erkende regering van Jemen.
1: Mm-hmm.
0: Die dus niet. Ja, en Jemen. En daar, ja, daar wordt regelmatig mee gesproken. En met ik weet niet of het nou zozeer op het niveau van ministers is. Dat denk ik niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar wel vanuit de Jemen-desk, vanuit Buitenlandse Zaken en vanuit de Nederlandse ambassade. En moet ik erbij zetten dat de Nederlandse ambassade in Jemen, die is niet in Jemen, die is in Amman, in Jordanië.
1: Ja, ja.
0: Maar er zit ook nog wel een ambassade in Sana'a, de hoofdstad. Maar er zitten Jemenitisch personeel.
1: Ja.
0: Maar die moeten erg voorzichtig zijn.
1: Ja, ja. Waarom, vraagt Youssef, weten veel mensen in Nederland weinig van Jemen af? Ik kan me niet heugen dat ik hier veel over geleerd heb op school bijvoorbeeld.
0: Nee, dat is waar. Dus je zou wel kunnen zeggen van als er geschiedenisles wordt gegeven over de 17e eeuw, dan wordt Jemen misschien wel genoemd. Het is natuurlijk geografisch ligt het ver weg. Het is. Het komt alleen negatief in het nieuws. Ik denk, het heeft ook te maken met het feit dat er weinig vluchtelingen naar Nederland komen. Dus als er meer vluchtelingen komen, dan wordt de interesse in een land ook groter.
1: Ja, ja.
0: Er is ook wel eens gezegd van ja, het is misschien strategisch ook journalisten zich er niet zo mee bezighouden. Strategisch in de zin van hoe belangrijk wordt het land gevonden. Het is, zoals we nu zien, heel belangrijk. Want we houden ons hart vast voor de beurzen straks.
1: Ja.
0: Want die Bepal Mendeb is gewoon enorm,
1: enorm belangrijk.
0: Ja.
1: Het is een logische optelsom waarschijnlijk van zaken waardoor Jemen niet echt op de voorgrond staat van onze kennis. Mirjam vraagt welk effect heeft de oorlog, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad, op de rechten en vrijheden van vrouwen? Nou, die is behoorlijk ingeperkt geraakt.
0: Ja, ik moet zeggen,
1: jaren.
0: Het is nog niet op papier zo, zoals bij wat ik zei over de Taliban, dat meisjes niet naar school mogen, et cetera. Jonge vrouwen gaan naar de universiteit. Meisjes gaan naar school, voor zover er scholen zijn. Maar er is veel indoctrinatie.
1: Ja.
0: Vrouwen mogen officieel niet meer alleen reizen zonder een mannelijke reisgezel.
1: Ja.
0: Dat is echt een streng islamitische regel die toen ik in Jemen woonde absoluut niet werd gehandhaafd.
1: Nee, Bianca vraagt ook, hoe heb jij het ervaren om te wonen in Jemen als vrouw?
0: Ja, ik vond dat heel, heel fijn. En dan moet ik natuurlijk zeggen, ik was een Westerse vrouw, dus ik had heel veel privileges. Ik woonde in een goed huis, ik had mijn eigen auto. Ik reed zelfs in mijn eentje door het land. Ik reed regelmatig van Hodeida naar Sana'a in mijn eentje door de bergen. Een tocht van 4 uur. Jemenieten waren altijd ontzettend aardig. Ik heb weinig negatieve ervaringen. Jemenieten zijn heel nieuwsgierig naar buitenlanders. Nou, dat was natuurlijk toentertijd. Ik weet niet hoe het nu zou zijn. Er is heel veel veranderd. Hè. Dit gaat over een periode van 30 jaar.
1: Ja, jij bent er geweest, niet meer geweest sinds 2013.
0: Ja, precies. En toen al zeiden vrienden van me, kijk uit op straat en zo.
1: Ja.
0: Maar ik heb het dus als heel prettig ervaren. Ik was ook alleenstaand daar. Ik woonde dus alleen. Ik leefde alleen. Daar werd wel vragen over gesteld. Waarom ben je niet getrouwd? Je moet toch wel gaan trouwen? En ja, dat is daar.

0: enorm. Maar verder ja, heb ik het als prettig ervaren. Maar ik weet ook dat er vrouwen zijn die het minder prettig vonden, hoor. Het hangt er ook vanaf hoe je eruit ziet. Ik ben vrij klein en heb donker haar en bruine ogen. Dus als je dan een hoofddoek opdoet en je zwart kleed, je moet je natuurlijk wel aanpassen. Als je lang en blond bent, denk ik dat je toch wel andere reactie krijgt. Maar over het algemeen waren Jemenieten super hartelijk en gastvrij.
1: Ik kijk er warm op terug.
0: Zeker.
1: Durf jij nog hoopvol naar de toekomst van Jemen en de Jemenieten te kijken op dit moment? Lijkt me ook lastig gezien je in contact staat met zoveel mensen die echt de wanhoop nabij zijn.
0: Ja, ik ben heel verdrietig. En ik zie de toekomst heel somber in. Ook omdat ik weet dat het feit wat er nu gebeurt is, dat is niet plotseling. Daar zitten van alles achter. Ook politiek, die anti-Houthi-coalitie, die was gewoon geen eenheid. Er zijn fouten gemaakt. Ja. Dus ik ben heel somber. Maar ja, ik ben van huis uit optimistisch mens. Dus ik blijf toch wel wat hoop houden. Maar ik zie nu nog niet echt een lichtpuntje aan de horizon.
1: En waar haal je hoop uit? Als je het moet zoeken,
0: wat ik zei, natuurlijk over dat ook niet heel Jemen door die Houthis is bezet. Dat er op allerlei manieren met verenigde krachten geprobeerd wordt ook nu te praten over hoe moet het verder.
1: Ja.
0: Kijk, ze rukken wel op. Nou, ik ben natuurlijk ook benieuwd wat gaan internationale machten doen. Ik denk alleen niet dat Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten hun vingers gaan branden. Dus die Jemenieten staan er toch wel echt heel erg alleen voor.
1: Ja. We houden het in de gaten. Ik wil je bedanken, Marina de Recht, Jemen-deskundige en antropoloog verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Heel fijn dat je met ons je dag wilde beginnen.
0: Ja.
1: Dit was Vroeg van maandag 14 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit weer een collega van mij voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Marco Geitenbeek.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen. De energierekening gaat voor ons allemaal omhoog. En de verkiezingen in Zweden zijn een nek-aan-nek race. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
3: Het lijkt erop dat de Zweedse parlementsverkiezingen nipt zijn gewonnen door de centrumlinkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met het Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. Actrice Kea Klaasje-Quaestro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Quaestro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, de Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. Het wordt 20 tot 23 graden.
2: En de ANWB verkeersinformatie is vanochtend in handen van Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marco. Ja, de ochtendspits begint inderdaad met wat mist op sommige plaatsen. In Zuid-Holland, Noord-Brabant en Overijssel, daar komen mistbanken voor. Verder staat de file na een ongeluk bij Amsterdam op de A10 West richting Den Haag. Bij Amsterdam's Slotervaart 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden en er is maar 1 rijstrook vrij.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De meeste huishoudens gaan volgend jaar meer betalen voor hun stroom en gas. Niet alleen omdat stroom en gas duurder is, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders die alle kabels en leidingen onderhouden. Hun tarieven stijgen komend jaar gemiddeld met zo'n 20%. Ginny Moussoulet van Netbeheer Nederland, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Marco.
2: Ja, die kosten worden dus doorberekend aan ons, aan de gebruikers. Waarom stijgen die tarieven zo fors bij u?
5: Ja, dat klopt. Laat ik beginnen met dat energienet, hè, waar je het net over had. Dat is natuurlijk mooi, hè, dat is ons dagelijks werk. Maar voor Nederland is het echt de ruggengraat van alles wat we doen. Dat maakt mogelijk dat we wonen, dat we werken, dat we weerbaarder worden. En daarin moeten we fors investeren. En dat de belangrijkste reden is eigenlijk dat we dat energienet op een totaal andere manier zijn gaan gebruiken dan vroeger. We gebruiken elektriciteit op een andere manier en op andere momenten. Denk aan een elektrische auto die je 's avonds inplugt. We wekken het ook op een hele andere manier op en op andere momenten. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op je dak. Dat doe je natuurlijk, daar komt alleen overdag elektriciteit uit. En de netten die moeten dat allemaal mogelijk maken. En daarvoor moeten ze worden aangepast.
2: Ja, en wat zijn dan die aanpassingen?
5: Ja, er moeten stations bij. Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. 1 op de 3 straten in Nederland moet open om die kabels aan te passen. Om, nou, wat ik net vertelde, allemaal mogelijk te maken. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
2: Ja, dat betekent voor een gemiddeld huishouden €90 meer volgend jaar zo'n beetje. Gaan we dit soort stijgingen komende jaren meer zien?
5: Nou, dat voorzien we niet. We hebben dit jaar echt een stevige stap die we gaan maken. Die 20% die je net noemde. En dat komt vooral door de gestegen kosten. Je moet je voorstellen, onze toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt, die stelt per periodes vast hoe die tarieven in elkaar zitten en hoe hoog ze mogen zijn. De laatste keer dat ze dat hebben gedaan is echt meer dan 5 jaar geleden. In die tijd, en dat voelen we allemaal, niet alleen bij energie, maar ook bij heel veel andere zaken, zijn heel veel kosten heel stevig gestegen. En dat is ook de belangrijkste reden dat onze tarieven zo stevig stijgen. Dus ACM bekijkt elk jaar wat de tarieven mogen zijn. Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu. En we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
2: Ja, nou belandt die stijging in onze portemonnee. Hè? Maar het zou ook vanuit de staatskas gefinancierd kunnen worden. Waarom is dat niet zo?
5: Ja, nou ja, dan gaat het natuurlijk om het meelaten betalen van toekomstige generaties, hè, aan die forse investeringen. En in zekere zin doen we dat ook. Want het is niet zo dat de kosten die wij vandaag maken allemaal ook vandaag in die tarieven terechtkomen. We verspreiden dat over meerdere jaren, soms wel meerdere decennia. Je zou dat nog verder kunnen doen, inderdaad door dat via de staatskas te laten lopen. Wij denken dat dat meer nadelen heeft dan voordelen. En dat komt vooral doordat er zijn zoveel mensen die gebruik maken van dit net. Het is een volwassen net. Wij denken dat door het over die decennia uit te smeren, dat het beste plan is.
2: En het zijn dus forse kosten die u moet maken ook. Hè? Wat kunt u zelf doen? Kan het ook goedkoper aan uw kant?
5: Ja, zeker. Nou ja, daar werken wij elke dag aan. Dus we werken bijvoorbeeld aan innovaties door middenspanningstations te standaardiseren, zodat je niet elke keer maatwerk levert, maar dat eigenlijk in de fabriek al helemaal klaar kunt zetten. Je kunt je voorstellen dat standaardwerk, dat scheelt heel veel geld. Dat geldt ook voor de manier waarop we al deze dingen aanleggen. En wat ik heel belangrijk vind om te zeggen, is dat wij met z'n allen ook 3 dingen kunnen doen. En dit is natuurlijk de dag voor Prinsjesdag. Dus ik gebruik deze gelegenheid ook eventjes voor een oproep aan de politiek.
2: Ja,
5: we moeten bouwen wat kan, benutten wat er is en kiezen wat moet. En dan licht ik die eerste 2 even toe. Over de bouwen, dat hebben we het net gehad. Hè. De nieuwe stations en die aanleg van kabels en leidingen. Mm-hmm. Dat moet echt gebeuren. Er moet echt capaciteit bij. Dat doen we zo kostenefficiënt mogelijk. Hè. Wat ik net vertelde door bijvoorbeeld innovaties of standaardisering. We zeggen ook, als er een kabel ligt, benut die dan ook. Er kunnen meer huizen op dezelfde kabel als we niet allemaal op hetzelfde moment onze auto in het stopcontact steken. Het helpt echt heel erg wanneer iedereen in de eerste plaats energie bespaart, maar vervolgens ook heel bewust omgaat met wanneer gebruik ik dat dan. Weet je, als je in een appartementje woont, dan zijn die mogelijkheden natuurlijk heel beperkt. Maar heb jij een warmtepomp, dan kun jij echt best wel schuiven met dat gebruik. En dat scheelt ongelooflijk voor het net. En dus ook minder kabels, minder investeringen. Mm-hmm. En de oproep aan de politiek, dat gaat echt over dat kiezen wat moet. Er zijn allerlei keuzes die de politiek kan maken om ervoor te zorgen dat we minder geld uitgeven. En dat kan oplopen tot wel 35 miljard euro. Dat is echt heel veel geld. Dat zit hem in welke infrastructuur leg je waar aan. Dus op de juiste momenten warmte inzetten. Dat betekent dat je minder stations hoeft te verzwaren. Dat betekent ook minder geld uitgeven.
2: En die keuze is aan de politiek, dat is duidelijk. Dank Ginny Moussoulet van Netbeheer Nederland.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is 6:08. In Met het oog op morgen aandacht voor de aanval van een Russische drone op een passagierstrein in Oekraïne. Die trein was onderweg van Kiev naar Warschau en werd dicht bij de Poolse grens gebombardeerd. Er vielen geen gewonden, passagiers konden op tijd worden geëvacueerd. Een kwartier eerder passeerde een andere trein waarin allerlei hoogwaardigheidsbekleders zaten, waaronder de voormalige Britse premier Boris Johnson en een adviseur van de Duitse bondskanselier Merz. Volgens journalist Michiel Driebergen zou het goed kunnen dat die eerste trein eigenlijk het doelwit was.
6: Het is heel goed mogelijk dat het doelwit van deze drone, want het was een drone die diplomatieke trein was, die dus eigenlijk een kwartiertje eerder vertrok vanwege die drone-dreiging. Ja, een kwartier later werd dus een andere trein geraakt, althans de locomotief werd geraakt. Inderdaad, gelukkig geen gewonden.
2: Volgens Driebergen durven de Russen meer risico te nemen omdat de drones geavanceerder worden.
6: Ze zijn namelijk heel erg precies. Ze weten blijkbaar dat die niet Polen in vliegt. Die drones tegenwoordig zijn veel sneller. Die hoort ze ook minder goed, moet ik zeggen. Ik heb het uit eigen ervaring, weet ik dat. Het zijn een soort straalmotoren. Ze gaan verder, ze gaan hoger. Ze zijn lastiger neer te schieten. Als je dus vanuit 1000 kilometer, want dat is de lanceerplek toch wel geweest, kun je zeggen. Ja, als je dan precies een locomotief van een trein kan raken, dat is toch echt wel ongelooflijk.
2: In Pauw en de Wit blikt de fractievoorzitter van het CDA, Henry Bontebal, vooruit op Prinsjesdag. Bontebal benadrukt het belang van met elkaar om tafel zitten en in gesprek blijven.
7: Wat ik Jesse Klaver ook vandaag heb horen zeggen, is dat hij zegt bijvoorbeeld de WIA. Dat is een van die onderdelen uit de sociale zekerheid, waar straks, als we niet uitkijken, 1 miljoen mensen in terechtkomen. Hij zegt vandaag ook, ik snap dat daar hervormd moet worden. Dus je kunt er op 2 manieren naar luisteren. Je kunt zeggen, hij stelt een soort ultimatum, maar ik hoor hem ook zeggen, ik snap dat hier iets moet gebeuren. Nou, dan is mijn vervolgvraag, kom aan tafel. Het kabinet is volgens mij niet onredelijk. Hier moeten we toch met elkaar gewoon uit kunnen komen.
2: Veel gehoorde kritiek is een gebrek aan visie bij het minderheidskabinet. Bontebal reageerde daarop.
7: Ik ervaar ook dat er constant wel een druk is om het in 20 seconden te zeggen. Dus we zitten ook wel in een samenleving die ook niet zoveel ruimte biedt om echt ook te praten over visies.
2: Vandaag worden er artiesten gehuldigd in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Daar ging het over in Met het oog op morgen. De artiesten worden gehuldigd omdat ze zijn opgenomen in de Songwriters Wall of Fame. En er zitten bekende namen tussen, zoals Herman van Veen, Ramses Shaffy en de enige vrouw in het gezelschap, Belinda Mildijk. Zij schreef veel nummers voor Rob de Nijs.
8: Ik was zijn vriendinnetje, dus de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel. En ik was een rockchick, ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Huh? Dus er was nogal wat twijfel, ik moest mezelf echt bewijzen. En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik zeg maar beter dan goed was.
2: En naast liedteksten schreef Mildijk ook veel boeken en ze wil daarmee doorgaan.
8: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob. En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
2: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: De Beatles en Drive My Car was dat. Trouw opent met een verhaal over ambtenaren die samen het recht op dwangsommen van tafel willen krijgen, Thomas.
1: Sinds 2009 hebben burgers die te lang op de overheid moeten wachten recht op een geldbedrag. Die dwangsommen lopen aardig in de papieren. Kort geleden werd duidelijk dat de IND alleen al in de eerste 7 maanden van het jaar bijna 100 miljoen euro heeft moeten uitkeren aan mensen waarvan de asielaanvragen niet op tijd afgehandeld zijn. Organisaties als de IND, maar ook het UWV vinden dwangsommen onterecht, omdat ze door personeelstekorten de beslissingstermijnen niet halen. Trouw heeft een e-mail in handen gekregen waarin de IND aan de dienst toeslagen laat weten dat ze graag samen met andere uitvoeringsorganisaties wil optrekken om te kijken of afschaffing van die dwangsommen mogelijk is. Het comité Schone Lucht eist bij de rechter dat de overheid ingrijpt bij RWE. Bij dat energiebedrijf wordt energie opgewekt met biomassa. Maar een aantal dagen geleden werd al gemeld dat het voor een deel bestaat uit fout hout. Olifanten, tijgers en slangen in Maleisië verliezen hun leefgebied omdat bomen uit het regenwoud in Nederlandse energiecentrales belanden, schrijft de krant, als duurzame biomassa. Dat wordt ook nog eens deels gesubsidieerd. RWE krijgt volgens het AD maximaal 2,5 miljard euro van de overheid. In het Parool is te lezen over de volgende online shop die de pijlen op de Nederlandse consument richt, Kaufland. De Duitse warenhuisketen zag al veel Nederlanders in de fysieke winkels in Duitsland. Want ja, Hollanders shoppen nou helemaal graag goedkoop. Nu is er een op Nederland gerichte webshop. Een deskundige legt in het Parool uit dat Nederland een aantrekkelijk land is voor online warenhuizen. 92% van de Nederlanders heeft vorig jaar iets online gekocht. En met gemiddeld zo'n 2000 euro per jaar geven we online vrij veel uit. Een bedreiging voor bol.com en Amazon zien de deskundigen voorlopig niet in Kaufland. En voorop de Telegraaf geven Feyenoorders Giveno Zienhagel en Anis Hajmoussa elkaar een dubbele high five na de 7-0 overwinning op PEC Zwolle gisteren. De krant schrijft dat met de monsterscore de bittere nasmaak van de Champions League wedstrijd tegen Barcelona afgelopen woensdag een beetje kan worden weggespoeld. Het werd toen 5-1 voor Barcelona.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan bij de ANWB.
2: De ochtendspits begint te ontstaan met drukte op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag bij Amsterdam Slotervaart. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, daar is maar één rijstrook vrij. En de extra reistijd is ruim 10 minuten.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De BRICS-top in de Indiase hoofdstad New Delhi zit erop. Leiders van de 11 lidstaten waren daar voor hun jaarlijkse bijeenkomst. In meerdere lidstaten staan op gespannen voet met elkaar, zoals Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. En na 7 jaar was de Chinese leider Xi weer in India. India-correspondent Davy Boerema. Ja, en Xi ontmoette ook de Indiase premier Modi, hè. Hoe ging die ontmoeting?
4: Ja, 2 weken geleden hebben ze elkaar ook al in Kirgizistan ontmoet aan de zijlijnen van een ander samenwerkingsverband. Dus het was niet helemaal, het was snel na 2 weken. Maar het is bijzonder omdat hij nu naar India komt. En dat is dus 7 jaar geleden omdat er een groot grensconflict was in 2020... waarbij 20 Indiërs om het leven kwamen, 4 Chinezen ook. En die relatie bekoelde hard. 300 Chinese apps werden verbannen in India. Betalingsverkeer werd vermoeilijk, ook gewoon verkeer tussen beide landen werd bemoeilijkt door India. Maar die relatie ontdooit nu. En hoewel het vertrouwen nog niet helemaal terug is, neemt de handel weer toe tussen India en China. En je ziet gewoon dat voor beide BRICS een platform is waardoor ze elkaar echt goed in de gaten kunnen houden. Dus dat vinden ze ook aan beide kanten fijn.
0: Ja, daar gaat het dus beter. Maar ik zei al, meerdere lidstaten staan op gespannen voet met elkaar. Wat was er verder te merken van die moeilijke verhoudingen tussen sommige andere lidstaten?
4: Een ander opvallend punt was de Verenigde Arabische Emiraten. Inderdaad, je zei het al, op gespannen voet met Iran door de oorlog. Maar die hebben zoals ze dat dan zeggen, een bilateraal gesprek gehad. Een 1-op-1 met elkaar. En dat is voor het eerst sinds de oorlog. Ook Saudi-Arabië zit in de BRICS. Ook een lastig verhaal natuurlijk, omdat zij ook door Iraanse drones worden bestookt. Dit weekend zelfs nog. Daardoor werd ook gevreesd dat er geen gezamenlijke verklaring zou komen. Want eerder in het jaar lukte dat niet toen de ministers van Buitenlandse Zaken samen zitten. En waren de spanningen echt te groot. Dat het nu wel gelukt is. En dat er ook in het statement wordt gezegd, echt met terughoudendheid naar het Midden-Oosten te kijken. Dat er terughoudendheid door de landen die daar onderdeel van zijn van die oorlog. Gekeken moet worden naar die oorlog. China kwam ook met een vierpuntenplan om dat dan op te lossen. En bood zichzelf aan als bemiddelaar. Dus dat geeft wel hoop. En dat zegt wel iets over BRICS. Wat BRICS ook kan doen.
0: Ja, ze zijn dus toch wat naderder tot elkaar gekomen. Zijn er ook afspraken gemaakt tussen die 11 lidstaten?
4: Ja, er lag zaterdagmiddag al een plan, een statement, 45 pagina's lang. Dus er werd veel gezegd. Heel veel daarvan waren standaard dingen. Zoals BRICS zegt altijd, en Modi is daar ook een leider in, hè, de Indiase premier. Hij noemde de machtsverhoudingen in de wereld een piramide met BRICS-landen onderaan. En hij zegt, dat moet veranderen. Het moet meer een partnerschap worden. En BRICS-landen moeten ook beter vertegenwoordigd worden in westerse gedomineerde instituten die hij dan noemt, zoals de VN. Dat zijn een beetje de vaste stokpaardjes. Maar ook opvallend, er wordt nu een taskforce opgericht om te bekijken hoe landen onderling beter met elkaar handel kunnen drijven in de onderlinge valuta. Dus zonder de dollar. Dat is tegen het zere been van Trump. Er gebeurt al heel veel onderling, maar ze willen dat nog makkelijker gaan maken. En dat moet het natuurlijk ook goedkoper maken voor de landen onderling.
0: Ja, die BRICS-lidstaten die vertegenwoordigen ruim de helft van de wereldbevolking. Hè? Wat merken de burgers van die lidstaten nou van deze samenwerking?
4: Ja, dat is de grote uitdaging, denk ik, voor BRICS. Ze bestaan nu 20 jaar. Wat merken die inwoners van de landen ervan? Inderdaad, wat je zegt, 50% van de wereldbevolking. Als je met mensen hier op straat praat in India, zeggen ze, wanneer gaan de prijzen omlaag? Want sinds die oorlog in Iran, door de straat van Hormuz natuurlijk die dicht is, is alles hier duurder geworden. Gasprijzen, olieprijzen, voedselprijzen. Ik sprak met een schoonmaker op straat, want Delhi heeft natuurlijk een complete makeover gekregen, omdat ja, al die wereldleiders hier komen. En die zei ook van, ik verdien €130 per maand. Ben ik nou ook de target van die mensen in hun gesprekken? Al die wereldleiders, gaan ze het ook hebben over dingen die mij raken als inwoner van India? Want ondertussen zijn kosten, maandelijkse kosten, verdubbeld. En hij zegt, ja, dat is iets wat mij raakt. Mm-hmm. En dat is denk ik de grote uitdaging voor de BRICS, om daar ook echt vooruitgang op te boeken.
0: India-correspondent Davy Boerema was dat. Het is 9:09. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit, dieper in Rusland, met drones die lange afstanden kunnen vliegen. Zo bereiken ze bijvoorbeeld het bezette schiereiland de Krim. Speciale eenheden proberen de Krim volledig te isoleren door de wegen, spoorwegen en schepen die er naartoe varen permanent onder vuur te nemen. Verslaggever Wessel de Jong keek mee bij zo'n aanval.
5: Een team van de 414e brigade is een aantal drones voor de middellange afstand klaar aan het maken voor lancering. Ergens aan het zuidelijke front, 's ochtends heel vroeg. De zon kijkt voorzichtig over de horizon. De sfeer onder de militaire technici is opgetogen.
6: Зараз запускаємо засоби для того, щоб трішечки прикрасити ранок в Криму.
5: We doen ons best om deze ochtend een beetje leven in de brouwerij te brengen op de Krim, zodat de Russen beseffen dat we alles permanent in de gaten houden, vertelt de commandant van de eenheid. Codenaam Cousteau, naar de beroemde Franse duiker. De Russen maken ook jacht op hen. Toen jullie er nog niet waren, is er achter die heuvel daar een geleidebom neergekomen. Dat geeft wel aan dat wij voor de vijand prioriteit hebben. Vandaar ook alle geheimhouding. De commandant heeft zijn gezicht bedekt. Dit team hier doet alleen de lancering. Dat betekent vol tanken, springlading plaatsen en dan op de lanceerinrichting leggen. Met perslucht worden de drones gelanceerd. Daarna worden ze overgedragen aan piloten die verbinding houden via een Starlink satelliet internetverbinding. In een bosrand zit een soldaat met een laptopje. De piloot bevindt zich op een afstand, in een speciale ruimte. Hij overziet het hele terrein en bestuurt de drone tot aan zijn doel. De piloten maken jacht op vrachtwagens op de Krim, waar zojuist de ochtendspits is begonnen. 2 uur na de lancering krijgen we de beelden te zien van hoe een van de drones op een vrachtwagen afvliegt. Vlak voor de inslag schiet het beeld op grijs. De Russen hebben van de Krim 1 grote militaire basis gemaakt. Dus voor de Oekraïners is het een heel belangrijk doelwit. Maar er zit ook een politieke kant aan al deze aanvallen. De Russische oorlog tegen Oekraïne begon in 2014 met de inname van de Krim. Dat maakte Poetin toen ongelooflijk populair. Dus een onhoudbare Krim zou Poetin politiek aan het wankelen kunnen brengen, hopen de Oekraïners. Ze hebben daarom een campagne van 40 dagen gehouden tegen de Krim om Poetin naar de onderhandelingstafel te dwingen. Maar dat is niet gelukt. Geen punt, volgens de commandant.
6: А дальше ще 40 днів, потім ще 40 днів і таким чином до перемоги будемо знищувати.
5: Dan doen we nog eens 40 dagen en dan nog eens 40 dagen. En zo zullen we doorgaan met het vernietigen van de vijand.
6: Україна буде повністю деокупована територія.
5: Tot de overwinning is behaald, totdat het gebied volledig is bevrijd.
7: І якісь моменти, які можливо там не.
5: Deze vrijwilligers hier voelen zich superieur, omdat ze de meeste Russen vernietigen, vergeleken met andere eenheden.
7: Класичні військові, але вони результативні, то вони одразу впроваджуються.
5: Als er ideeën zijn die misschien niet helemaal klassiek militair zijn, maar wel effectief, dan worden die meteen doorgevoerd. Zegt een militair die voor de oorlog meubelmaker was en luistert naar de codenaam Weldoener. Veel legers, ook het Nederlandse, kijken naar de onorthodoxe aanpak van de Oekraïners.
6: Тобто все, що безпілотне, фінансується Голландією.
5: Nederland financiert deze drones, zegt de commandant.
6: Ми, ті, хто користуємось, ділимось потім специфікою застосування з Голландією.
5: Het gebruik levert ons speciale ervaring op. Die delen we met Nederland. Met andere woorden, de financiële steun die Nederland geeft is geen liefdadigheid. Het krijgt er kennis voor in ruil.
0: Een verslag van Wessel de Jong vanuit Oekraïne was dat. En ze stonden op Lowlands deze zomer. Daarvoor kende ik ze eigenlijk helemaal niet. Maar sindsdien ben ik verslingerd aan hun muziek. Ik was er helaas niet bij op Lowlands. Maar gelukkig heb je Spotify. Hè? Dit is Dove Alice met Little Left Hope.

0: NPO Radio 1.
1: En dan is het 6:30, de hoofdpunten van het nieuws.
2: De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrumlinkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, dat zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd. Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. En het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: Wijnand Zwaan bij de ANWB, hoe is het op de weg?
3: Nou, de ochtendspits start met mist hier en daar, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant is dat wel te merken. Het zicht is in ieder geval onder de 200 meter lokaal. Verder komt de ochtendspits op gang op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel over 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A4 naar Amsterdam, daar stond een tijdje een kapotte auto stil bij knooppunt Hofvliet, iets voorbij Leidschendam. De weg is daar weer vrij, de vertraging is nog wel een kwartier. En op de A10 West richting Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Slotervaart. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De vertraging is zo'n 10 minuten en er is maar 1 rijstrook vrij.
1: We hoorden het net in het nieuws. Links lijkt dus nipt te winnen in Zweden. Zometeen onze correspondent over wat dat betekent voor Zweden.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositie. In de nek-en-nek-race kwam het politieke blok van de zittende premier net tekort. Voor de verkiezingen was er veel aandacht voor de radicaal-rechtse Zweden-democraten en hun mogelijke regeringsdeelname. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton, maar dat is als deze exit poll dus juist is definitief van de baan dan.
11: Ja, zoals het er nu uitziet is radicaal rechts in de regering van de baan. 94% van de stemmen zijn geteld, maar het ligt inderdaad heel dicht bij elkaar. 176 zetels voor het linkse blok, 173 voor het rechtse blok. En in Scandinavië In Scandinavië hebben ze een traditie voor blokpolitiek. Dat betekent dat partijen vooraf gaand aan de verkiezingen kleur bekennen. Dus zeggen met wie ze willen samenwerken. En dat linkse en rechtse blok ligt dus erg dicht bij elkaar, met een kleine voorsprong voor het linkse blok.
1: Ja, en wat zegt die uitslag jou?
11: Nou, allereerst dat radicaal rechts nog nooit zo dicht bij regeringsmacht is geweest. En ja, de Zweden zijn verdeeld over die vraag of dat een goed idee is. En dat is echt een hele grote verandering in Zweden. Omdat 8 jaar geleden, na de verkiezingen, was er een rechtse meerderheid met een radicaal rechts als gedoogpartij. Toen kwam het toch een linkse regering, omdat de rechtse partijen niet met die radicaal rechtse Zweden-democraten wilden samenwerken. Nou, dat is helemaal veranderd nu. Bij de vorige verkiezingen werd radicaal rechts gedoogpartij. En nu staan alle rechtse partijen open voor radicaal rechts in de regering. Wat ook belangrijk is, denk ik, is dat de sociaaldemocraten, die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit. Hm. Een heel belangrijk thema voor de Zweden de afgelopen jaren. Onder andere vanwege escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken. Zweden hoorde tot een van de meest genereuze landen op het gebied van asielbeleid. Maar nu is het een van de strengste landen. En ja, die strategie, kun je zeggen, heeft ervoor gezorgd dat de sociaaldemocraten nog steeds de grootste partij blijven.
1: Ja, en nu is het dus, lijkt het aan links te zijn. Hè? Wat voor partijen zitten daarin? Wie moeten de regering gaan vormen?
11: Nou, de sociaaldemocraten zijn dus de grootste partij. Daarbij de Groenen, de sociaal-liberale Centrumpartij en de socialisten. Waarbij de uitdaging wordt om samen te werken met de socialisten. Die willen regeringsmacht, maar die partij heeft de afgelopen maanden flink onder vuur gelegen. Partijleden kwamen in opspraak vanwege antisemitische berichten, het in twijfel trekken van de Holocaust en steun voor Hamas en Poetin. Dus ja, die partij heeft inmiddels tientallen kandidaten van de kieslijsten gehaald. De sociaal-democratische partijleider Magdalena Andersson probeert om de socialisten als gedoogpartij mee te krijgen. Maar ja, dat kan moeizaam worden.
1: Ja, dat gaan we volgen. Dank voor dit gesprek, Scandinavië-correspondent Rolien Kreton.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
8: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: In Franeker in Friesland is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. De leerlingen krijgen thuisonderwijs en de kinderopvang in de school verhuist even naar een ander pand. En niet alleen in Franeker hebben ze daar last van die schimmel. Meer schoolgebouwen in de rest van ons land verkeren in slechte staat. Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: En hoe groot is dit probleem? Over hoeveel scholen gaat het?
12: Ja, dit is heel groot. Wij weten niet precies, bijvoorbeeld in dit geval, hoeveel het precies is. Maar we weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Ja, en hadden scholen daar de afgelopen jaren dan niet ook wat aan moeten doen om het op orde te houden?
12: Er is ontzettend veel aan gedaan. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de scholen en van de gemeente. Maar de werkelijkheid is dat al decennia lang scholen en gemeenten te weinig middelen krijgen om dit echt goed te doen. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Hè. Er zijn meerdere rapporten verschenen. En de uiteindelijke conclusie is dat er iets van 1,3 miljard per jaar nodig is om dit op orde te brengen.
1: 1,3 miljard. Maar ik las ook dat een paar jaar geleden een grote meerderheid van de scholen nog een heel goed gevulde spaarpot heeft. Dus zouden ze dat niet zelf kunnen ophoesten dan?
12: Helaas is dat niet het geval. Om te beginnen zijn die middelen heel erg ongelijk verdeeld. Sommige scholen zijn wat rijker dan andere scholen. En het is niet toegestaan dat de ene geld geeft aan de andere. Maar bovendien zijn die middelen de afgelopen jaren ook wel geslonken. Omdat dit ook te maken had met toenemende subsidieinkomsten. En die zijn juist de afgelopen tijd weer gedaald. Hè? Dus die reserves die zijn behoorlijk geslonken de afgelopen periode. En zelfs als je dat allemaal zou inzetten, dan zou het niet voldoende zijn om die gebouwen op orde te brengen.
1: En in Vraneker zien we dus het gevolg. Hè? Ze sluiten de school nu om verder onderzoek te doen daar. Hoeveel impact heeft dat op docenten, op kinderen, op het onderwijs?
12: Ja, niet alleen in Vraneker, maar in het hele land zie je de gevolgen daarvan. In dit specifieke voorbeeld moeten de kinderen verdeeld worden over andere scholen. En ook de kinderopvang krijgt een hele andere plek. Nou, dat is natuurlijk niet wat je wil. Hè. Je wilt dat de kinderen bij elkaar blijven. Dit is wel een heel bijzonder voorbeeld. Maar ik was ook weer niet verrast. Omdat als je kijkt naar de staat van onze gebouwen, ja, dan is dit wat er kan gebeuren. Wij hebben zelf een website schoolgebouwenschaamte.nl. Schoolgebouwenschaamte.nl, omdat wij ons in Nederland eigenlijk collectief moeten schamen voor de staat waarin wij onze schoolgebouwen nu voor hebben laten staan. En ja, dat moet echt een keertje veranderen. Ja. Het is ook slecht voor het onderwijs. Hè? Er is veel wetenschappelijk onderzoek dat slechte gebouwen leiden tot slechtere... dat die invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Maar denk ook aan het lerarentekort. Hè? Slechtere gebouwen, slechtere arbeidsomstandigheden. Dan neemt het ziekteverzuim ook van toe. En die leraren die hebben heel erg hard nodig.
1: Ja, maar dan is Vraneker niet de laatste keer dat dit gaat gebeuren. Dat een school dicht moet vanwege schimmel.
12: Nou, daar zijn we inderdaad bang voor dat dit soort dingen vaker gaat gebeuren de komende tijd. En ja, dat moeten we niet willen met z'n allen.
1: Nee, en dus is er geld nodig. Dat was duidelijk, dat zei u, die 1,3 miljard. Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. Dank u wel.
12: Dank u wel.
1: In de Turkse stad Istanbul zijn mensen dit weekend de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van president Erdogan. Zijn AK-partij heeft de controle over het district overgenomen nadat de burgemeester van de oppositiepartij werd gearresteerd. Een politiek gemotiveerde arrestatie volgens de demonstranten. Correspondent Gulşah Ersedin was bij de demonstratie.
8: In het district Üsküdar wordt weer gedemonstreerd vanavond. Dat komt omdat de burgemeester hier eerder deze zomer uit haar functie werd gezet. Ze is onterecht uit haar functie gezet en nu zit de andere partij, de AK-partij, iemand op haar plek. En daarom zijn we hier, want dit is wel het bolwerk van de AK-partij. De Turkse president heeft hier bijvoorbeeld een huis, een woning. Hij heeft meerdere verkiezingstoespraken hier in Üsküdar gehouden. Het was jarenlang, ruim 20 jaar, een bolwerk van de regerende AK-partij. In het jaar 2024 won dus de oppositie. Peki biraz anlatır mısınız? Neye karşı protesto ediyorsunuz?
13: Haksız bir tutuklama olduğu için bütün belediye başkanlarımız.
8: Er zijn heel veel onschuldige mensen nu in de gevangenis, zegt ze, zoals de afgezette burgemeester Ekrem İmamoğlu en andere mensen. En wij geloven dat ze onschuldig zijn. En daarom zijn we vandaag hier. Het aparte is dat er ook natuurlijk heel veel mensen in deze wijk rondlopen die dus niet voor de oppositie zijn en gewoon rustig doorlopen. Ja, en gewoon eigenlijk denken, oké, er wordt gedemonstreerd. Het laat wel een beetje de verdeeldheid zien.
14: Zo zag ik bijvoorbeeld een vrouw met haar zoon van 2, denk ik. Die stond dus te kijken, maar ze stond echt ver buiten het vak waar er, zeg maar, werd gedemonstreerd. En op een gegeven moment zei iemand, als jullie het met me eens zijn, applaudisseer dan. Dus heel veel mensen gingen klappen. Dus dat jongetje van 2 ging ook klappen. En toen zag ik echt de moeder dus de handen van die jongen naar beneden drukken van nee, niet meeklappen, niet meeklappen. En hij deed dat dan alsnog. Dus dat vond ik wel heel grappig om te zien. Maar er waren ook mensen die voorbij liepen en heel afkeurend reageerden. En sommigen riepen zelfs boe. Dus die verdeeldheid zag je ook in de stad.
15: Senin bir genci olarak geleceğimi artık göremez duruma geldim.
8: Ik ben verdrietig om wat er allemaal in het land gebeurt, zegt ze. Want iedereen van de oppositie wordt op dit moment aangepakt.
14: Ja, ze zegt dus, we weten niet wat er gaat gebeuren. Want helaas lijken er geen grenzen te zijn. We zitten in een situatie waarin de rechtsstaat niet functioneert, zegt ze. Toch is ze niet van plan om te stoppen met protesteren. Ze zegt, we moeten elkaar blijven steunen. Want uiteindelijk weten we dat we gelijk hebben. En de waarheid zal overwinnen.
1: We Ik praat door met Gulşah, want gisteren deed de Turkse politie ook nog invallen bij meerdere LHBTI-organisaties. Zeker 26 mensen zijn opgepakt. Ja, Gulşah, waarom werden die invallen gedaan?
16: Ja, die invallen zijn volgens de minister van Justitie bedoeld. Dus om kinderen, het gezin en de maatschappelijke orde in Turkije te beschermen. Ze noemen dat operatie Mijn Gezin is Veilig. En die minister van Justitie beweert dus dat de mensen en de organisaties prostitutie faciliteerden of ervoor een locatie ter beschikking hadden gesteld, obscene materiaal produceren. En er kwam al vrij snel kritiek op. Hè. Denk aan kritiek vanuit advocaten, vanuit activisten. Een Turkse mensenrechtenorganisatie heeft al gezegd, hè, dat er sprake is van discriminatie door de staat en dat dit angstpolitiek is.
1: Ja, want wat zegt dit over de positie van die regenbooggemeenschap in Turkije?
16: Ja, kijk, homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar. Maar er is veel gebeurd de afgelopen jaren. Sinds 2015 worden bijeenkomsten zoals de Istanbul Pride verboden. Dat was vroeger trouwens niet zo. Hè. Turkije was het eerste land met een moslimmeerderheid waar een Pride Mars überhaupt werd gehouden. In 2013 kwamen daar nog 100.000 mensen op af. Maar sinds 2015 is dat dus verboden. En als mensen dan wat willen organiseren, leidt dat vaak tot arrestaties, hard optreden door de autoriteiten. Er zijn felle uitspraken gedaan vanuit de regering, ook vanuit de Turkse president. En eerder melden mensenrechtenorganisaties al een toename van discriminatie en fysiek geweld tegen de queergemeenschap. En in Turkije bestaat eigenlijk al jaren nu de vrees natuurlijk als dit soort felle uitspraken worden gedaan en ook dit soort operaties natuurlijk uiteindelijk zullen leiden tot nog meer haat en geweld.
1: Duidelijk, dankjewel. Correspondent Gulşah Ersetin. Het OM en de rechtspraak hebben met succes gelobbyd voor inperking van het verschoningsrecht, staat in NRC.
2: Dat recht regelt onder meer dat mensen in vertrouwen kunnen praten met een advocaat zonder dat ze bang hoeven te zijn dat het later tegen ze wordt gebruikt. Nou, sinds 2 jaar beslist de rechtercommissaris wat onder het verschoningsrecht valt en wat niet. Die rechter is onafhankelijk en houdt toezicht op het onderzoek. Dat gaat mogelijk veranderen. In het voorstel dat er nu ligt mag het Openbaar Ministerie bepalen wat mogelijk onder het verschoningsrecht valt. En pas dan zou de rechtercommissaris in beeld komen. De Nederlandse Orde van Advocaten ziet dat als een ondermijning van het verschoningsrecht. In steeds meer plaatsen mogen bezitters van een elektrische auto een kabel over de stoep leggen om te laden. Een jaar geleden was dat toegestaan in 92 gemeenten. Nu staat de teller op 154. Dat is uitgezocht door de podcast De Groene Nerds. RTL Nieuws schrijft daarover. De grote steden waarschuwden eerder dit jaar. Het stoepladen met losse kabels is volgens hen gevaarlijk, omdat voetgangers kunnen struikelen. Toch is het dus op steeds meer plekken toegestaan. Al zijn er vaak wel regels aan verbonden, schrijft RTL. Zoals speciale stoeptegels met een uitsparing. Of de laadkabel moet worden afgedekt met een rubberen mat. Trouw is gaan kijken op defensieterrein Kamp de Kiek, waar specialisten van de politie laten zien wat de explosieve kracht van vuurwerk is waarmee ze te maken krijgen. Een expert van het NFI vertelt over een rugzak vol cobra's die eens bij een verdachte werd gevonden. Nou, we hebben ons toen heel hard afgevraagd wat er zou zijn gebeurd als het af was gegaan. Nou, dat experiment kan met een pop op het defensieterrein gedaan worden. Een vonk, een steekvlam en een enorme knal later is die pop nergens te bekennen. De aanwezige pers, politici en betrokkenen zijn stil. En bij Hart van Nederland zien we een eerbetoon voor de Amerikaanse hulpverleners die 25 jaar geleden om het leven kwamen bij de aanslagen van 9/11 op het World Trade Center in New York. 911 hulpverleners uit Nederland, België, Duitsland en Zwitserland beklommen bepakt en bezakt de 30 verdiepingen van het World Trade Center in Almere. Dat was een idee van brandweerman Bas Scharlo.
17: 20 jaar 9/11 is het ook ontstaan en begonnen. Ja, we zijn nu 5 jaar verder en altijd rond die datum doen we het. En daar staan we er ook bij stil. We staan er ook fysiek bij stil door een minuut stilte te houden. We nemen echt het moment om even stil te staan bij wat er 25 jaar geleden is gebeurd.
2: 30 verdiepingen traplopen is natuurlijk sowieso al een flinke klim. Maar helemaal als je dat als brandweerman of vrouw doet in volle bepakking. Ja. Deze Limburgse deelnemster is dus blij als ze boven is.
18: Ja, en nu wijntje, hè? Wijn en vla in Limburg, hè?
19: Gaan we met de benen omhoog?
18: Ja hoor. Ja. Zeker met de benen omhoog.
1: Daarmee bij verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: De ochtendspits komt verder op gang. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd. Op de A10 West richting Den Haag, bij Amsterdam Slotervaart. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. De vertraging is zo'n 20 minuten. Er is maar één rijstrook vrij. Verkeer vanuit Zaanstad kan het beste omrijden via de Zeeburgertunnel. En op de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen, bij de afrit Capelle Zuid, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht.

0: Sing along. Elephants van Blauwtzoen was dat. Als je weinig te besteden hebt, is het moeilijk om een goede en betaalbare BH te vinden. In een speciaalzaak kost een goede BH met bijbehorend advies al snel zo'n 80 euro. En daarom organiseert Loes Bomers vanavond de avond Cup en Cake. Daarbij krijgen vrouwen twee BH's met voorafgaand een goed advies en dus wat te eten, een cupcake. Loes Bomers van Stichting Deelkastje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En waarom deze avond? Hoe is dit begonnen?
1: Nou ja, ik ben zelf minima, dus ik weet zelf hoe lastig het is om met een grotere cupmaat een goede BH te kopen. En daarnaast help ik met mijn stichting Minima een omgeving van Doetinchem. En het eerste verhaal waarbij ik echt dacht, hier moet wat gebeuren, was een vrouw die nu al 8 jaar geleden bevallen is. Haar dochter gaat goed en wel naar de basisschool. En zij draagt nog steeds dezelfde voedingsbaan, omdat ze gewoon niet weet waar ze heen moet.
0: 8 jaar later?
1: Ja.
0: Jeetje, ja. En waarom is het belangrijk een goede BH te dragen? Dat weet je dan zelf als geen ander.
1: Ja, ik denk dat de meeste vrouwen daar heel snel een antwoord op kunnen geven. Het is natuurlijk gewoon fijn om een goed zittende BH te hebben. Zelfvertrouwen. Het is toch je look naar de buitenwereld. Ze zitten er en ze horen erbij. Dus het is wel fijn om ze goed ingepakt te hebben.
0: Zeg maar. Ja. En wat doet het met je als je dat niet kunt betalen? Want dat heb je dan zelf meegemaakt.
1: Ja, dat is wel heel vervelend. Je gaat je best doen en je gaat alternatieven zoeken, goedkope BH's kopen in de hoop dat iets past. Maar ja, vaak zit dat vervelend. Het doet zeer, de beugels prikken eruit. Of je hebt een hele oude BH die helemaal verrafeld is. Het is niet goed voor je zelfbeeld, zou ik het zo zeggen.
0: Nee. En dat is ook echt een zoektocht als ik het zo hoor.
1: Ja, klopt.
0: Nu krijgen vrouwen vanavond advies bij de keuze voor een goede BH. Daar bent u zelf in gespecialiseerd inmiddels? Of hoe zit dat?
1: Laten we zeggen dat we wel de afgelopen maanden een stoomcursus hebben gehad. Ik samen met mijn met Lonneke, die helpt mij mee. Dachten we, we kunnen het wel eenmalig doen en misschien iemand inhuren. Maar we kunnen dit voor de lange termijn ook doen, want er blijkt heel veel nood.
0: Ja, bij wie is de stoomcursus geweest dan?
1: We hebben online cursussen gevolgd. Gelukkig is tegenwoordig in 2026 er heel veel online te doen. En daarnaast zijn we bij lokale lingeriewinkels en experts echt in de leer geweest.
0: Kijk, dus jullie weten er nu alles van.
1: Ja.
0: En hoeveel BH's zijn er dan vanavond weg te geven?
1: Vanavond hebben we niet zo heel veel dames. Want we kunnen natuurlijk, net als in een echte lingeriewinkel, kunnen we niet 100 dames per uur aan.
0: Nee.
1: Was het maar. Dus vanavond gaan er een stuk of 60, 70, denk ik. Maar in de tussentijd zijn er ook al veel vrouwen geweest die vanwege zwaarwegende reden niet konden komen. Dus er zijn er ook al een stuk of 100 weg.
0: Kijk, en waar komen die BH's dan vandaan? Die worden ingekocht, gegeven?
1: Gegeven, gedoneerd, ja. Er zijn heel veel mensen in Nederland die dit hoorden. Die ons op Facebook of zo tegenkwamen. Die zeiden, god, hier moeten we wat mee.
0: Ja.
1: Dus op die manier krijgen we ze binnen.
0: En wat doet het als je een vrouw daarmee kunt helpen en naar huis kunt sturen met twee goedzittende BH's?
1: Veel. Ja, ik heb vrouwen die zeggen, goh, ik voelde me echt niet prettig op mijn werk. Ik kon mezelf gewoon niet goed bedekken. Ik kon mezelf niet fijn neerzetten, zeg maar. En dragen verhullende kleding puur en alleen omdat ze geen BH hebben. En die nu zeggen, nou god, weet je, ik durf weer mezelf te laten zien. Alleen al dat.
0: Ja, dat zal fijn zijn om te doen ook, kan ik me voorstellen.
1: Ja, enorm fijn.
0: Ja. Zijn de cupcakes eigenlijk ook al gebakken, tot slot?
1: Ja, die worden ook gedoneerd.
0: Oh kijk, die zijn ook al binnen. Nou, dank en heel veel succes vanavond. Loes Bomers, oprichter van de stichting Deelkastje.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
3: Morgen tussen 12 en 4.
4: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
5: Natuurlijk, de troonrede.
6: Leden van de Staten-Generaal.
5: En de overhandiging van het koffertje.
7: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
8: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
9: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
3: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
5: Morgen, NOS Prinsjesdag 2026.
3: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.

0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
3: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
4: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
7: NPO Radio 1. 7 uur.
8: Marco Geitenbeek.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemorgen. De Zaanstreek kampt met geweldsincidenten. De gemeente richt zich op de aanpak van criminaliteit onder jongeren. En de energierekeningen gaan flink omhoog. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
10: Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%. Dat verwacht de toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden in een jaar zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het lijkt erop dat de Zweedse parlementsverkiezingen nipt zijn gewonnen door de centrumlinkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent, andere partijen winnen een beetje. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen toen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, dat zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond, doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd. Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, dat was Roland Garros in Parijs. En actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Er staat weinig wind.
9: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoeveel kilometer file staat er inmiddels?
11: Nou, als je alles bij elkaar optelt, kom je tot zo'n 140 kilometer. Dat is vrij normaal voor dit tijdstip. Maar goed, er zitten ook wel heel veel files tussen met weinig vertraging. Maar uitzonderingen zijn er ook. Ten zuiden van Rotterdam is de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam, voorlopig in beide richtingen helemaal dicht bij de Heinenoordtunnel. Dus daar een technische storing. Dus het verkeer zowel vanuit Rotterdam als vanuit Zierikzee en Bergen op Zoom kan het beste omrijden via Dordrecht over de A17 en de A16. Dan de A10, de Ring van Amsterdam. Op de A10 West zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen richting Den Haag. Daar is maar één rijstrook vrij. De vertraging is 20 minuten. Verkeer vanuit Zaanstad kan het beste omrijden via de A10 Noord, via de Zeeburgertunnel. En op de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen, tussen de afrit Kruiningen en Capelle Zuid, 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook.
9: Hoe voorkom je dat jongeren in de criminaliteit belanden? Die vraag is enorm actueel in de regio Zaanstad, nu het aantal geweldsincidenten daar toeneemt. Zometeen spreek ik de burgemeester.
12: Ster. Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Explosies, een beschieting. De afgelopen maanden waren er in en rond Zaandam 11 geweldsincidenten. Het gevoel van veiligheid in de Zaanstreek heeft daardoor een behoorlijke knauw gekregen. Volgens de politie spelen er verschillende conflicten, relationeel, maar bijvoorbeeld ook over drugs. Hoe voorkom je dat jongeren afglijden in de criminaliteit? Dat is, net als op andere plekken in het land, ook een belangrijke vraag nu in Zaanstad. En die vraag stel ik aan de burgemeester daar, Jan Hamming. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
9: Heeft u zicht op de jongeren in uw gemeente die het verkeerde pad op dreigen te gaan?
17: Steeds beter. En de afgelopen jaren hebben we daar ook heel intensief aan gewerkt om toch te zorgen dat we een netwerk om de jongeren heen bouwen, samen met ouders, samen met professionals, om te zorgen dat ze kunnen werken aan een mooie toekomst. En dat is enorm nodig, omdat de verleidingen en de verlokkingen ook enorm zijn. Dus we moeten daar iets tegenover stellen.
9: En wat voor netwerk is dat dan?
17: Nou, we hebben in een wijkaanpak hebben we enorm geïnvesteerd in extra jongerenwerk. We hebben enorm geïnvesteerd in ook de betrokkenheid van ouders. Dus we hebben een heel mooi project, Vaders en Zonen, waar vaders zelf zijn opgestaan en hebben gezegd, ja, wij nemen ook verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze kinderen een goede toekomst krijgen. Hmm. En daarnaast op scholen ook gezorgd dat kinderen 10 uur langer naar school kunnen uiteindelijk. En dat daaromheen ook een heel netwerk van mensen is die ook in gezinnen hulp biedt als het nodig is. Mm. En ja, ik denk inderdaad dat, zoals Hillary Clinton ooit zei, it takes a village to raise a child. Je hebt echt een stad nodig met z'n allen om te zorgen dat het goed gaat met onze jeugd.
9: Ja, er gebeurt ook van alles in het buurtcentrum bij jullie. Hè? De Poelenburg, daar is een initiatief om jongeren op het rechte pad te houden. Daar ging verslaggever Josephine Trey kijken.
18: In het jeugdcentrum is een paar keer per week een inloopmiddag.
19: We zien een aantal mensen hier op de PlayStation zitten.
18: Michael is hier de jongerenwerker.
19: Wat wel het leukste is, vind ik, omdat we dat niet zo heel lang hebben staan hier, nu een halfjaartje ongeveer, is de kapperszaak. Waar eigenlijk jongeren knippen.
18: In de kapperstoel zit inmiddels een van de jongens. Die andere is aan het, wat ben je aan het doen, aan het knippen?
20: Ja, aan het knippen.
18: En dat kan je al?
20: Ja, ik knip al een tijdje. Michael heeft me er echt veel in begeleid. En hij heeft me echt tips gegeven waardoor ik gewoon nu heel goed kan knippen.
18: En heeft het jou ergens geholpen of iets gegeven?
20: Ja, het heeft me echt geholpen. Gewoon, na schooltijd ben ik niet meer echt op straat, maar zit ik meestal hier te knippen. En ja, ik knip jongens gewoon gratis. Ik maak jongens blij. Ik geef ze een lach op hun hoofd. En op een gegeven moment, dat maakt mij ook blij.
21: Je kan hier door de week altijd komen. Dan kan je hier komen door bijvoorbeeld lekkere babbeltje te houden met Michael. Of gewoon een UFC te spelen. Of met je vrienden gewoon chillen, ja. Eigenlijk.
18: En wat brengt het jou?
21: Wat het mij brengt, ik denk mijn eigen persoonlijke groei. Ik ben meer gegroeid als persoon. Ik kijk ook anders naar het leven. Ik heb door Michael wel tips gekregen hoe ik dingen moet aanpakken. Ik was een keertje bijvoorbeeld gezakt. En hij gaf me ook tips van, oké, je bent nu gezakt, geen probleem. Focus op de toekomst. Doe je best, ga zo door. En ik heb dat van hem aangenomen. Ik ben mijn best gaan doen op school zeker. En uiteindelijk heb ik ook mijn diploma mogen halen. En daar ben ik super blij mee. Ik ben pas ook begonnen met een opleiding. Persoonlijk maatschappelijk begeleider. En ja, dat is het tot nu toe wel.
18: Enes is hier ook. Die is van Kompas. Dat is een organisatie die zich ook inzet voor jongeren in Zaanstad.
22: Waar wij ons op inzetten zijn jongens die niet mee kunnen draaien in de reguliere activiteiten van het jongerenwerk. Die vangen wij op. En daar voeren wij een jaar lang gesprekken mee. We gaan op zoek naar werk. Als ze een OV moeten aanvragen, doen ze dat via ons. Als ze vrije tijdsbesteding nodig hebben, dus een sportactiviteit, een abonnement daarvoor, dat regelen we voor ze. Dus wij zijn bezig met allerlei zaken los van hun dagelijks leven. Dus alles wat ze erbij willen, dat regelen wij voor ze.
18: Als je dan kijkt naar die geweldsincidenten van de laatste tijd weer hier in Zaanstad, op welke manier gaat dat dan helpen, wat jullie doen?
22: Nou, de generatie van nu misschien niet. De jongens die nu bezig zijn, maar de opgroeiende generatie die wij spreken, die brengen wij wel op de hoogte van de gevaren. Maar we bieden ook alternatieven. In plaats van dat ze buiten gaan hangen of dingen gaan uithalen om geld te verdienen, zorgen wij ervoor dat ze werk hebben.
18: Twee jongens zitten hier ook in de gamestoelen. Wat doen jullie?
23: FIFA.
18: Oh ja. Ja.
21: Het is eigenlijk heel verleidelijk voor een jongen van onze leeftijd, die bijvoorbeeld komt uit een achterstandswijk, om dingen te doen die niet goed zijn. En wat ik kan zeggen is je kopje erbij houden. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook gewoon mijn kopje erbij gehouden. Focus op school, focus op werk. Door mijn ouders, mijn moeder, mijn vader. En ook Michael. En dus als je zo doorgaat, kom je niet in zulke situaties. Ja, zeker. Ja. Ja.
18: Weer even terug naar Michael, jongerenwerker hier. Ja. Heb je ergens wel, als je die incidenten in het nieuws zijn, hè, hier uit Zaanstad, dat je dan baalt?
19: Ja, natuurlijk. Want dan heb je toch altijd achteraf het gevoel van, die jongeren heb ik niet weten te bereiken. Wat was hetgeen waar ik die jongeren wel mee had kunnen trekken naar een jongereninloop? Dus daar ligt altijd een uitdaging. Altijd, ten alle tijden. Je kan nooit genoeg doen binnen het jongerenwerk, wat dat betreft.
18: Maar je blijft wel positief. Je klinkt wel positief.
19: Ja, natuurlijk. Omdat diezelfde jongeren die fout maken, er blijft altijd de kans bestaan om die jongeren te bereiken. Weet je? Er is toch ook een soort van laag zelfbeeld hier in de wijken. Wat ook waarschijnlijk een hele grote factor is die meespeelt binnen heel dit verhaal. Probeer ze dan altijd vanuit een positieve benadering, probeer ik ze te bereiken. En dat is ook het enige wat je kan doen. Dus hoe dan ook probeer ik altijd met een glimlach probeer ik de situatie te benaderen.
9: Dat zei jongerenwerker Michael van der Bos tegen verslaggever Josephine Trehi. Ja, burgemeester Jan Hamming, we horen hier dus één van de initiatieven. U had het al over het netwerk wat is opgebouwd. Weet u of het ook echt werkt?
17: Nou, daar is het nog te kort voor. Hè. We zijn nu een paar jaar bezig met verlengde leertijd op school. Hè. Elke week meer les op school. En dat moet natuurlijk ook weer worden geëvalueerd. En het wordt ook gevolgd. Het wordt ook wetenschappelijk gevolgd. Dus het is belangrijk om te kijken wat de effecten straks echt zijn. Maar niks doen is geen optie. Dus daar waar je met nieuwe projecten begint, gaan er ook dingen echt vast fout. Hmm. Maar als we niks doen, dan weten we zeker dat we de plank blis staan. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat we de handen ineens slaan. En dat we met alle partijen die in macht te zijn om iets te doen, ook echt een stap naar voren zetten. En dat is wat er nu wel gebeurt.
9: Ja, want deskundigen die zeggen ook, ja, vaak wordt helemaal niet gemeten of iets effectief is. En soms werken projecten zelfs averechts. Hoe weet u nou dan straks of het geen weggegooid geld is wat u in Zaanstad doet?
17: Nou ja, wat we met die wijkaanpak in heel Nederland ook doen, is het ook goed laten volgen, ook wetenschappelijk laten volgen. Dus ook kijken van, is het echt inderdaad effectief? Daar moeten we inderdaad heel scherp op zijn. En daarom wordt het ook heel strak ook gevolgd. En worden al die projecten ook goed geëvalueerd. En kan het dus ook zijn dat op een gegeven moment constateren, ja, dit werkt niet. Maar ik weet in één ding zeker. Dat als we jongeren niet zelf bereiken, en als we ouders niet meer bereiken, dan gaat het zeker niet goed komen. En eigenlijk alle projecten die we nu oppakken, zijn gericht op jongeren zelf bereiken. Jongeren zelf in positie brengen om weer het heft in eigen hand te nemen. De juiste keuzes te maken. En ouders daarbij verantwoordelijk te maken. Ja. En je ziet toch te vaak dat dat niet gebeurt. Want als ik nou zie wat er in Zaanstad is gebeurd met die explosies. Dat zijn kinderen vaak van 13, 14, 15 jaar. Die midden in de nacht, 3, 4 uur s'nachts op pad gaan met een bom onder de armen. En een explosief laten afgaan in een wijk. Met enorme gevaarzetting tot gevolg. En dan, hoe kan het dan dat ouders dat toch niet in beeld hebben? Of dat anderen dat niet in beeld hebben? Dat is natuurlijk schokkend. Hmm. En ik, overigens is het wel goed om nog vast te stellen dat de jongeren die zijn aangehouden met betrekking tot explosies in Zaanstad van buiten Zaanstad komen, hè, de meeste. En dan nog is het een gezamenlijk probleem. We moeten zorgen in Nederland dat we de verleidingen voor jonge mensen, want het is kennelijk heel erg makkelijk via social media en via andere kanalen, via gaming, met dit soort misdadige criminaliteit in contact te komen en voor een paar honderd euro op pad worden gestuurd. Ja. En daar dus moeten we echt vanaf.
9: U zei toen het gebeurd was, die geweldsuitbarstingen, van ik wil in gesprek met Den Haag over wat er nog meer gedaan kan worden. Waar denkt u dan aan?
17: Ja, ik denk dat we de krachten moeten bundelen, ook met alle veiligheidspartijen, maar met ook de rechterlijke macht bijvoorbeeld. Hè. Het sluiten van woningen wordt nog alles teruggefloten. En als je dan ziet wat het voor ontwrichtende criminaliteit op dit moment waar we mee te maken hebben als burgemeesters, moeten we ook met elkaar scherp zijn op de bestuursrechtelijke maatregelen die er zijn, dat die ook toegepast kunnen worden. En ja, ik denk dat we daar een stap extra kunnen doen. En dat vraagt ook iets van het Rijk, maar ook voor bestuursrechtelijke maatregelen om bijvoorbeeld die criminele sector los te knippen van bijvoorbeeld het ronselen van onze jeugd. Ja, daar moeten we nog meer doen. Daar moeten we ook zorgen dat we voorkomen dat jongeren zo makkelijk in aanraking komen met zware criminelen die kinderen gebruiken als personeel om hun gewetenloze criminaliteit tot stand te brengen.
9: Ja, daar dat gaat verder dan Zaanstad natuurlijk. Ja.
17: Dat gaat verder dan Zaanstad en hebben we het Rijk bij nodig.
9: Ja. Burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming, dank voor dit gesprek. Duizenden mensen hebben gisteren in Mexico geprotesteerd tegen geweld van drugsbendes. Dat is te lezen bij Nación Tres Dos Uno.
0: Ja, heel goed. Met een vredesmars in de deelstaat Sinaloa willen ze duidelijk maken dat ze het bloedvergieten beu zijn. In de afgelopen 2 jaar heeft een interne oorlog binnen het Sinaloa-kartel meer dan 3000 levens gekost. En het geweld gaat nog altijd door, is te lezen bij de krant Informador. Zaterdag, de dag voor de mars, zijn in Sinaloa weer minstens 10 moorden geregistreerd. In de hoofdstad werden 2 mannen teruggevonden in plastic zakken. Een derde lag met schotwonden langs een snelweg. En een vrouw werd doodgeschoten in een busje. In een havenstad, een stuk verderop, werden 5 doden gevonden. De Amerikaanse straaljagerpiloot, die eerder dit jaar werd neergehaald boven Iran, heeft voor het eerst zijn verhaal verteld. Hij stortte neer en raakte gewond, maar wist uit handen van het Iraanse leger te blijven, vertelt hij in het interviewprogramma 60 Minutes van CBS News. Hier vertelt hij over het moment dat zijn vliegtuig geraakt werd.
1: I think the best way I've been able to describe that moment was getting hit by a freight train.
2: Dat zou ik zeggen niet.
1: We do all we can to try to save the aircraft. It was evident that that wasn't possible, and soon thereafter we ejected and found ourselves floating over the heart of Iran.
0: Hmm. Er werd een reddingsoperatie ingezet voor hem en een andere inzittende van het toestel. De mannen raakten gewond, maar beklommen dus een hoge berg en werden daar opgepikt. Zaterdagmiddag is er in het plaatsje Libin in de Belgische provincie Luxemburg een zwaar ongeluk gebeurd. Daarover schrijft het Nieuwsblad. Daarbij is de passagier, man van in de 30, omgekomen. Die passagier was een bruidegom op weg naar zijn bruiloft. Ach. Heel droevig verhaal. De auto werd door de getuige van de bruiloft bestuurd. Die is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bruidegom was vader van 2 kinderen en was een bekend gezicht in de streek.
9: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
11: Er zijn flinke problemen op de A29 ten zuiden van Rotterdam. De weg Bergen-op-Zoom Rotterdam. Die weg is nu in beide richtingen dicht bij de Heinenoordtunnel door een technische storing. Vanuit Bergen-op-Zoom is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur vanaf de Haringvlietbrug. En vanuit Rotterdam nu zo'n 20 minuten. Omrijden kan het beste in beide richtingen via Dordrecht over de A59, A17, vervolgens de A16 en de A15.
2: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
9: De mannenfinale in de US Open is vannacht gewonnen door de Duitser Alexander Zverev. Al had hij dat zelf niet meteen door.
3: Daar is de winst. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
9: Sportcommentator Suze van Kleef, ik hoop dat het inmiddels wel ingedaald is bij Zverev. Wat voor finale was het?
4: Ja, wat een focus had hij. Hè. Die wilde gewoon klaar gaan staan voor nog een game. Maar dat hoefde dus niet meer, want hij had al gewonnen. Het was een wedstrijd die ook grotendeels gedicteerd, gecontroleerd werd door Zverev. Hij won ook direct de eerste opslagbeurt van zijn Amerikaanse tegenstander, Ben Shelton. Die zelfs slecht begon, zich ook niet meer herstelde in die eerste set. 6-3 werd het. In die tweede set wonnen beide spelers al hun service games. En was er dus ook een tiebreak nodig, waar Zverev heel goed tennis liet zien. En die setwinst ook naar zich toe trok. Het was niet dat Shelton, die uiteraard hartstochtelijk werd toegejuicht door het Amerikaanse publiek, weggespeeld werd. Zeker niet in de derde set, waarin hij goed speelde en Zverev wat minder dominant was. Dat was ook op het scorebord te zien, want die set ging naar Shelton met 7-5. Nou, toen mocht het Amerikaanse publiek eventjes hopen op weer een Amerikaanse winnaar van de US Open. Maar aan dat feest besloot Zverev niet mee te werken. Hij herpakte zich snel, besliste de wedstrijd in de vierde set met 6-2 tot ook dus zijn eigen verrassing een beetje. De tweede Grand Slam-titel is dit van de Duitser, nadat hij eerder dit jaar Roland Garros won. En bij de vrouwen dan won Jelena Rybakina zaterdag haar derde Grand Slam. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor Arina Sabalenka, die de US Open de afgelopen 2 jaar won. En dat zorgde ook eindelijk voor een verandering in de top van de wereldranglijst. Rybakina lost Sabalenka namelijk niet alleen af als US Open kampioene, maar ook als nummer 1 van de wereld. De afgelopen 99 weken voerde de vrouw uit Belarus die ranglijst aan. Net geen 100 weken dus.
9: Net niet. En er was ook nog Nederlands succes op de US Open.
4: Ja, uniek moment voor rolstoeltennisser Niels Vink, uitkomend in de quadklasse. Hij won de finale van zijn landgenoot, ook een Nederlander dus, Sam Schreuder. En daar maar ook de Grand Slam of de Calendar Slam. Alle 4 de Grand Slam toernooien won Niels Vink dit seizoen. Dus ja, de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en nu dus ook de titel in New York. Nou, helemaal lekker voor hem, want een dag eerder verloor hij met zijn dubbelpartner nog de dubbelfinale. De enkelfinale won hij dus wel. Ja. Bij de vrouwen ook een Nederlandse in de enkelfinale met wat minder succes. De nummer 2 van de wereld, Diede de Groot, verloor van de Japanse nummer 1 van de wereld. Kami G. 2-6, 6-1, 6-3.
9: En dan voetbal. Sinds gisteravond heeft de Eredivisie een nieuwe koploper. PSV heeft deze speelronde de eerste plaats overgenomen van AZ. Hoewel het begin van de wedstrijd het nog lastig leek te worden tegen Sparta. Hè?
4: Ja, keeper van PSV, Kovar, die blunderde op een lange bal van Sparta. Hij kwam zijn doel uit en maaide volledig over de bal heen, waardoor Milan Sonneveld voor leeg doel kon inschieten. Maar ja, PSV ging toch wel volwassen om met die tegenvaller en draaide voor rust de achterstand alweer om. Het werd uiteindelijk 4-1 voor de landskampioen met 3 goals van aanwinst Sven Meinans. Nou, die refereerde na afloop op de persconferentie ook nog naar die kwaliteit. Hij zei dat er bij zijn vorige club AZ nog wel eens onrust rust of teleurstelling in de groep kwam bij een achterstand. En dat dat bij PSV gewoon helemaal niet zo is. PSV nu dus ook op doelsaldo voorbij AZ, dat dit weekend gelijk speelde tegen Willem II. En wat ik ook nog even wilde noemen is Feyenoord. Want ik was gisteren zelf bij die wedstrijd in Zwolle tegen PEC om commentaar te geven. Mm-hmm. En Feyenoord speelde echt een weergaloze wedstrijd. Won uiteindelijk met 7-0, maakte de ene fraaie goal na de andere. En bij zo'n uitslag is het natuurlijk altijd een beetje de vraag: was Feyenoord nou zo goed of PEC nou zo slecht? Nou, om eerlijk te zijn, het was een beetje van alle twee. Maar PEC heeft het goede tegenstanders dit seizoen ook al echt wel moeilijk gemaakt. En het was echt genieten van Feyenoord. En dat had de trainer Giovanni van Bronckhorst ook gedaan. Die zei dat de eerste helft de beste helft was die hij ooit had gecoacht in zijn trainerscarrière. Dus nou, Feyenoord door deze galavoorstelling derde op de ranglijst.
9: Ja, memorabel weekend voor hem. Gaan we tot slot nog even naar het wielrennen. Want de Vuelta, de ronde van Spanje, die is gewonnen door de Spanjaard Enric Mas. Is die verlost van een trauma nu?
4: Ik denk dat we dat wel mogen concluderen, ja, zonder op de stoel van een psycholoog te gaan zitten. Vuelta-trauma, hè. 4 keer stond hij al op het erepodium in de ronde in zijn eigen land. 3 keer werd hij tweede, 1 keer derde. Nooit was hij de allerbeste, tot deze editie. En ja, dan moet ik even het voorbehoud maken dat het allemaal anders had kunnen lopen als de grote favoriet en de klassementsleider Tadej Pogacar in etappe 8 niet was uitgevallen na een harde val. Maar nou goed, dat heb ik bij deze gedaan. En dan is het verder gewoon ook met bewondering kijken naar wat Mas heeft laten zien. Hè. Van plek 2 in het klassement schoof hij op naar plek 1. Schreef vervolgens direct een bergetappe op zijn naam. En hij liet ook de leiding in het algemeen klassement niet meer los. Ook niet toen Primoz Roglic, ook niet de eerste de beste, hem aanviel. 12 etappes had Mas de leiderstraal om de schouders. Hij bezweek niet onder de druk. Telkens liet hij ook zien om bergop heel goed te zijn. Reed vorige week ook nog een knappe tijdrit waarin hij de schade wist te beperken. Ja, en echt knap is het eigenlijk dat de Vuelta niet meer spannend is geworden. Zo overtuigend was het. En dat is de verdienste van Mas. Hij moest er 31 jaar voor worden. Maar hij wint eindelijk zijn eerste grote ronde. Eindelijk dus ook de eindzegen. En dat in eigen land in de Vuelta voor Enric Mas.
9: Ja, dat was een mooi moment. Dank, Suze van Kleef.

0: I Wanna Be Your Lover was dat, van Prince.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazars, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
2: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Van Willy Wonka tot Frankenstein. Gene Wilder werd beroemd met onvergetelijke filmrollen. Maar achter de komiek schuilt een kwetsbare en zoekende man. Gene Wilder, achter de lach. Het portret van een onverwachte Hollywoodster. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Trulease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: NPO Radio 1.
0: Het is iets voor 19:30. De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
10: Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Dat verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar zo'n €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Christensen. En verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn erover met elkaar in overleg. Dat schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna €100 miljoen. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, dat zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond, doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd. Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev ook al Roland Garros in Parijs.
0: Floris Lafeber is hier voor het weer. Floris, ik zie al een mooie kleurrijke zonsopkomst. Wat wordt het vandaag?
11: Ja, best wel een prima weerdag om naar buiten te gaan. Momenteel zijn er wel wat nevel- of mistbanken actief in het midden en oosten van het land. Maar die zullen niet verkeershinderlijk zijn. En voor de rest schijnt de zon dus met enige regelmaat deze ochtend. Maar in het zuiden van het land drijven er ook steeds meer wolkenvelden over. En kan er her en der een spatje lichte regen of motregen vallen. En het gaat ook gepaard met wat warmere lucht. Nou, die bewolking die breidt zich in de loop van de middag heel geleidelijk via het midden naar het noordoosten van het land uit. Dat is een zogenaamd warmtefront wat over het land heen trekt. En daardoor krijgt de zon het van tijd tot tijd wat lastiger in de middag. Maar achter dat warmtefront zit wel wat warmere lucht en daardoor wordt het vrij aangenaam weer wat temperaturen betreft. We hebben vanmiddag middagwaarden tussen de 22 en lokaal 24 graden.
0: En wat betekent dat voor de rest van de week?
11: Ja, dat we morgen toch wel een nazomerse opleving krijgen tijdelijk. Want morgen beginnen we met wat nevel- of mistbanken in het westen van het land. Maar die zullen snel verdwijnen en de zon schijnt met enige regelmaat. En met name in het zuidoosten van het land volgt er zelfs een mooie nazomerdag met waarden tussen de 24 tot lokaal 29 graden. En door een hoge luchtvochtigheid zal het morgenmiddag zelfs een beetje broeierig aan gaan voelen. Verder neemt later morgenmiddag de bewolking vanuit het westen toe en stijgt ook de kans op een aantal buien. En achter die buienlijn draait de wind van west naar noordwest en wordt er weer wat minder warme lucht aangevoerd. Vanaf woensdag is het dan weer wat wisselvallig met lagere temperaturen tussen de 16 en 19 graden.
0: Dankjewel, Floris. En Wijnand Zwaan bij de ANWB, hoe is het op de weg?
9: Nou Marco, goed nieuws komt in ieder geval vanaf de A29, de weg Bergen op Zoom Rotterdam. De weg is weer vrijgegeven. Er was een technische storing bij de Heinenoordtunnel. De weg was dicht daar, maar goed, het gaat weer rijden. Het betekent nog niet dat de file direct weg is. Op de A29 komend vanuit Zierikzee tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland nog 7 kilometer stilstaand verkeer met ruim 3 kwartier extra reistijd. Verder is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nu 14 kilometer file met een half uur vertraging. Door een stilgevallen auto is de linkerrijstrook dicht. En op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen, daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen bij de afrit Capelle. 1 rijstrook is daarvoor dicht en de vertraging vanaf Gilland is een kwartier.
0: Het wordt een drukke politieke week met de miljoenennota, Prinsjesdag, de algemene politieke beschouwingen. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet die blikt zo vast vooruit, want het kabinet Jette staat onder druk.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry, bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
16: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
17: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
16: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
17: De olifanten van Botswana. NRV.
16: Of luipaarden in Sri Lanka.
17: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
20: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
21: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Aan de vooravond van Prinsjesdag, morgen, zet pro-leider Jesse Klaver het kabinet verder onder druk. Op een partijbijeenkomst in Utrecht zei Klaver gisteren dat het kabinet zijn plannen echt zal moeten aanpassen om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet, goedemorgen. Het gaat dan natuurlijk over de plannen die het kabinet Jette heeft met de sociale zekerheid.
1: Ja, dat klopt. En dan doelt hij eigenlijk vooral op de VIA. Dat is de verzekering voor mensen die arbeidsongeschikt raken. En over de WW. Het kabinet had op die sociale zekerheid een bezuiniging van dik 6 miljard in de boeken staan. Maar daar wil Klaver niet aan meewerken. Dat is een ene eis. Aan de andere kant gaat het hem ook om de belasting die mensen met vermogen betalen. Ja, die blijven volgens Klaver veel te veel buiten schot. Hij wil daar juist de rekening neerleggen voor de extra investering in defensie. Als het kabinet Pro niet tegemoet komt, dan heeft dat echt consequenties, zei Klaver gisteren.
2: Als ze in het kabinet werkelijk denken dat we niet doorbijten, als ze denken dat de soep niet zo heet gegeten wordt, dan maken ze een pijnlijke vergissing. Want wij zijn een beweging die doet wat ze belooft. Die knokt voor al die gewone mensen in dit land. Wij houden de rug recht.
1: Ja, dat is zeker geen loos dreigement van Klaver. Want zijn partij is opgericht om de verzorgingsstaat in stand te houden. En gaat de afbraak daarvan niet meemaken, zei hij gisteren. Dus dit is iets waarvan hij zegt, daar willen we echt voor knokken.
0: Ja, nou zeggen de vakbonden, wij komen niet praten met het kabinet voor de bezuinigingen van tafel zijn. Is Klaver het eens met de vakbonden?
1: Ja, inhoudelijk wel, maar Klaver wil wel nu al gaan praten. Hij wil best meedenken over bijvoorbeeld het hervormen van die VIA. Want er moeten inderdaad minder mensen arbeidsongeschikt worden, vindt ook Pro. Hij wil de bezuiniging van het kabinet wel van tafel. Wat hij vooral wil, is dat de coalitie nu gaat kiezen. Gaan ze voor links, voor Pro, of gaan ze voor rechts? En zonder zo'n duidelijke keuze wordt het volgens hem chaos in de politiek. Maar dit weekend werd wel weer duidelijk dat die keuze lastig is voor de coalitiefracties. Want die bleven eigenlijk dit weekend op televisie vooral vertellen dat ze brede compromissen willen sluiten. Dat ze zowel met rechts als met links willen samenwerken. Bijvoorbeeld Paternotte van D66 had het zondagochtend op televisie over geven en nemen.
3: Maar niemand kan verwachten dat je 100% je zin krijgt. Als we vooruit willen komen, dan moet je ook een beweging bereid zijn te maken. En die zie ik tot nu toe helemaal niet. Alleen maar ook wat schelden en wat scheldwoorden hier en daar. Mag allemaal, maar beste mensen, laten we op een gegeven moment ook iets doen om vooruit te komen.
1: Ja, en daarover gaat het dan dus de komende dagen. Na Prinsjesdag is het grote politieke debat, de politieke beschouwingen. En dan gaat er echt gesproken worden over hoe gaat die samenwerking eruit zien.
0: Ja, en tot nu toe zat daar binnen de coalitiepartijen weinig verandering in. Het zat eigenlijk gewoon op slot. De VVD ziet nog steeds geen hel in zo'n gedoogconstructie met Pro. Met Ja 21 en de SGP heeft het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid. Zie je daar dan de komende dagen wel verandering in komen?
1: Ja, misschien zal het wel moeten. Tot nu toe is de VVD inderdaad heel helder geweest. Zij vinden die gesprekken met Pro heel lastig. Maar als het aan die andere twee ligt, dan moet er in ieder geval wel gepraat gaan worden met die partij. CDA-leider Bontebal die verscheen gisteravond ook op televisie. En die deed opnieuw een ultieme poging om toch in gesprek te gaan.
23: Het kabinet legt een handreiking neer. Er staan allerlei dingen in die de wensen van de oppositie weerspiegelen. Er zit ook, denk ik, een hele duidelijke handreiking in naar de polder om tot een sociaal akkoord te komen. Als je verder wil komen, moet je aan tafel komen en gaan praten. Deur dicht en dan luisteren naar wat een ander wil.
1: Ja, vanuit de coalitie hoor je dus de ene smeekbede na de andere. Kom nou praten. Het was ook wel opvallend dat dit weekend alle politici van de coalitiepartijen op televisie verschenen met dus die oproep. En dat maakt ook wel duidelijk hoe afhankelijk dit kabinet of deze coalitie is van de oppositie, van alles en iedereen. En ze willen echt heel graag dat gebaar maken van wij staan open voor gesprek.
0: Ja, en dan hoor ik Bontebal handreiking zeggen. Dat heb ik meer gehoord vanuit de coalitie richting de oppositie, richting de vakbonden. Zit er nog meer in het vat?
1: Ja, dat moet ook wel. Er moet echt nog een hoop aangepast gaan worden aan die plannen die nu gepresenteerd gaan worden met Prinsjesdag morgen. Want wil het kabinet meerderheden halen, dan is daar gewoon iets nodig. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor de oppositie, maar ook voor de coalitie. Want daar zijn ze ook nog niet helemaal tevreden over wat er ligt. Bleek toen VVD-leider Brekelmans die afgelopen vrijdag al op televisie was. Hij zei niet tevreden te zijn over het koopkrachtverlies dat veel mensen met een baan hebben ten opzichte van mensen met een uitkering.
24: Dan ben ik niet tevreden met de uitkomst hiervan. Dus de richting die het opgaat. Ja. Moeten er wel bij zeggen, het gaat om 0,1-0,2%. Dus het gaat in de praktijk om tientjes. Hè? Maar dan nog, de richting is niet goed. Werken moet lonen. En dus niet dat dan degene die werken er meer op achteruit.
1: Ja, de werkenden mogen er dus niet op achteruit gaan, zegt de VVD ten opzichte van mensen met een uitkering. Dus je kunt één conclusie wel trekken. Hoe het precies afloopt, dat weten we niet na Prinsjesdag. Maar we weten wel dat die plannen die daar morgen gepresenteerd gaan worden waarschijnlijk eind deze week alweer achterhaald zijn.
0: Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dank je wel.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
5: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
4: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
7: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
8: Misschien interessant om te vermelden.
0: Nederlandse instanties hebben de afgelopen jaren jongeren teruggehaald uit een Nederlandse jeugdzorglocatie in Spanje na signalen over onveiligheid. Maar een aantal organisaties bleef, ondanks die signalen, jongeren naar dat Spaanse tehuis sturen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Jury Vugts is onderzoeksverslaggever bij Nieuwsuur. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
0: Ja, jongeren die naar het buitenland worden gestuurd, wat zijn dat voor jongeren? Waarom gaan ze naar het buitenland?
25: Ja, dat zijn de meest complexe jongeren binnen de jeugdzorg. Dan moet je denken aan gedragsproblemen, criminele vrienden, verslavingsproblematiek. En soms is er voor die jongeren helemaal geen plek meer in Nederland. Ze gaan van instelling naar instelling. En dan weten de jeugdbescherming eigenlijk ook geen raad meer met deze jongeren. En dan belanden ze dus in het buitenland. En soms kan het ook goed zijn voor zo'n jongere om naar het buitenland te gaan. Even uit het netwerk met die foute vrienden, uit hun eigen omgeving. En dan komen ze dus terecht in Nederlandse instellingen of lokale gastgezinnen in het buitenland.
0: En dan waren er dus signalen over onveiligheid van jongeren die terugkwamen uit Spanje. Wat zijn hun verhalen?
25: Ja, dat zijn verhalen die wij ook horen. Wij hebben ook met betrokkenen gesproken. Die spreken over een soort militair regime. Een repressieve cultuur. Dus worden heel erg onder druk gezet. Dan kan je misschien deels voorstellen dat dat bij deze jongeren ook nodig is. Maar deskundigen hebben een aantal jaar geleden al geconcludeerd, na signalen van jongeren, dat dit echt strijdig was met kinderrechten. Ze werden bijvoorbeeld gestraft. Moesten ze urenlang op een paal gaan zitten als ze niet meededen met de groep. Ze kregen minder te eten. Ze mochten geen contact hebben met het thuisfront. Ze hadden geen toegang tot een eigen zakgeld. Ze moesten werken op het land en dat wordt exploitatie genoemd door deskundigen. En het is op allerlei manieren strijdig met de kinderrechten.
0: Ja, en dat is duidelijk niet hoe het zou moeten.
25: Nee, van tevoren zou je eigenlijk moeten beargumenteren, waarom moet zo'n jongere naar het buitenland? Wat is daar de meerwaarde van? Hè? Iemand in Groningen, waarom kan die niet in Limburg worden geplaatst? Dan ben je ook uit je eigen omgeving.
0: Ja.
25: Maar vooral belangrijk is dat je die periode zo kort mogelijk houdt. Iemand moet ook weer terugkeren naar Nederland. Dus is van tevoren bedacht, wat we moeten doen is van tevoren vastleggen hoe lang zo'n jongere in het buitenland verblijft. En dat zo kort mogelijk, enkele maanden misschien.
0: Ja.
25: Maar wat je ziet is dat sommige jongeren 3 jaar lang in Spanje verblijven.
0: Nu is er ook melding gemaakt bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Je hebt hen ook hiernaar gevraagd. Hè? Wat zeggen zij?
25: Ja, dat is wel opvallend. Dus deze signalen waren in 2021 bekend. Die zijn gemeld ook bij de Nederlandse inspectie. Die kan in het buitenland geen toezicht houden. Maar wat ze wel kunnen doen is de Spaanse collega's informeren. Die kunnen namelijk wel zo'n zorginstelling in Spanje binnenstappen. Maar dat hebben ze nagelaten. En dit jaar is er ook weer melding gemaakt bij de Nederlandse inspectie. En is er ook geen contact geweest met de Spaanse inspectie. Want dat laatste contact dat was 10 jaar geleden in 2016.
0: Dus dan is er geen toezicht op de jongeren in het buitenland?
25: Er is geen toezicht op de jongeren in het buitenland. Veel gebeurt via beeldbellen. Je kunt je ook voorstellen dat zo'n jeugdbeschermer of gemeente niet een ambtenaar vrij heeft die makkelijk op en neer reist naar een land als Spanje. Dus dat is wel voorstelbaar, maar dat maakt wel dat het toezicht dus ontbreekt. En dat ziet de inspectie zelf eigenlijk ook.
0: Ja, toch worden er dus nog steeds jongeren naar Spanje gebracht. Waarom is dat dan niet gestopt?
25: Ja, dat is ook wel opvallend, omdat die signalen breed zijn gedeeld in 2022 al met alle jeugdbeschermingsorganisaties. Maar je ziet dat sommige jeugdbeschermingsorganisaties toch een andere afweging hebben gemaakt en dus jongeren zijn blijven plaatsen. En dat slaat nu eigenlijk als een boemerang terug in hun gezicht. Want begin dit jaar zijn weer jongeren teruggekomen uit Spanje met precies dezelfde signalen. En nu is toch wel besloten om te stoppen met het plaatsen van jongeren in deze accommodatie.
0: Ja, nou gaat dit over Spanje, maar het gebeurt het op meer plekken? Is er in andere landen wel toezicht op hoe dat gaat?
25: Nee, er is nergens toezicht, want de inspectie kan in geen enkel land toezicht houden, de Nederlandse inspectie. Dus er worden ook jongeren geplaatst in België, Italië, Portugal. En er is 15 jaar geleden al besloten dat we vooral in Europa moeten plaatsen, niet daarbuiten, vanwege nog gebrekkiger toezicht. Maar een aantal jaar geleden is er een initiatief in Marokko van de grond gekomen, dus worden jongeren nu ook in Marokko geplaatst.
0: Ja, dus dan verandert daar weinig in. Wat gaat er dan nu verder nog gebeuren na al deze verhalen?
25: Nou, op dit moment loopt er nog een onderzoek van de vertrouwenspersoon van deze accommodatie in Spanje. Naar signalen over cameratoezicht, over het niet veilig kunnen openen van de post zonder dat die is meegelezen. Dus dat loopt nog. En jeugdbescherming in Midden-Nederland is nu aan het kijken. Hoe kan het nou zijn dat wij signalen misschien wel hebben gemist of anders beoordeeld, waardoor wij jongeren zijn blijven plaatsen, ondanks al die signalen over onveiligheid die we ook hebben gekregen. En dat onderzoek is volgende maand klaar.
0: Nou, dan horen we er vast weer meer over. Jurie Vugts, onderzoeksverslaggever bij Nieuwsuur. Dankjewel. Het gaat niet goed bij de bouw van de ringweg in Groningen. Dat is te zien bij RTV Noord.
8: Er zijn nieuwe problemen opgedoken, meldt de omroep deze ochtend. Zo is er een lekkage langs stroomkabels boven het ondergrondse deel van de ringweg. Om erbij te kunnen moet de aannemer een gat graven van 10 bij 100 meter in het Zuiderplantsoen in de stad. Dat betekent dat 14 bomen moeten sneuvelen en 70.000 rozen. Er zijn ook problemen op de plek waar de zuidelijke en westelijke ring bij elkaar komen. Daar ontstaan scheuren in het asfalt. De aannemer heeft dat provisorisch opgelost met bitumen. De aannemer zegt dat de zetting van de grond normaal is, maar als de scheuren blijven terugkomen, dan zal er dieper gegraven moeten worden. Brabanders Frankie en Koen krijgen een belangrijke Oekraïense onderscheiding. De orde van Sint Pantelimon, ik hoop dat ik het goed zeg. Omroep Brabant omschrijft het als een soort Oscar voor hulpverleners. Frankie en Koen hebben samen een frietkar. Toen Rusland ruim 4 jaar geleden Oekraïne binnenviel, trokken ze die kant op om mensen te helpen die waren gevlucht. De frietkar is er nog steeds, maar inmiddels is er ook een vrachtwagen bijgekomen waarmee hulpgoederen worden gebracht. In het grote plaatje zijn wij maar een druppel op een gloeiende plaat, maar we maken veel mensen blij, vertellen de mannen. De ene keer met een simpel frietje, de andere keer door iemand onderdak te geven. En Daniek uit Luttenberg in Overijssel doet mee aan het WK schapendrijven in Schotland. En dat terwijl ze niks met schapendrijven te maken wilde hebben. Als kind moest ze telkens mee met haar ouders, die vaak aan wedstrijden meededen. En dan zat ze dus een hele natte, koude, regenachtige dag aan de rand van een weiland, vertelt ze bij RTV Oost.
9: Ik had bedacht dat ik wel een sport wilde doen met de honden, want ik ben gek op honden. Maar er was absoluut geen schapendrijven. En ik ben dus gegaan voor agility. Maar ja, als de hele familie aan schapendrijven doet en iedereen heeft schapen om je heen, dan ga je die border collie toch een keer bij de schapen zetten. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. En die border collie vond het eigenlijk best wel leuk. En die was er ook nog wel goed in. En uiteindelijk ben je fanatiek aan het trainen. En ga je dan ook een keer een wedstrijd lopen. En als dat af en toe heel goed gaat, ja, dan word je daar steeds van een fietser in.
0: Het is toch besmettelijk uiteindelijk dat de hele familie het doet.
8: Ja, ik vind het heel makkelijk. Iedereen krijgt de schuld. De familie, de hond, maar dan ik zelf. Die heeft er blijkbaar niks over te zeggen. Restaurants klagen over no-shows. Mensen die wel reserveren, maar vervolgens niet opkomen dagen. Stadszender AT5 maakte een rondgang door Amsterdam en ontdekte dat vooral kleine tentjes er serieus last van hebben. Ze doen er alles aan om de zaak vol te krijgen. Een herinneringen-appje 's ochtends en 's middags nog een belletje.
10: Hi, goedemiddag. Je spreekt met Link van Café Boel. Dag. Ik ben om je reservering voor vanmiddag, voor vanavond te confirmeren.
8: Bij steeds meer restaurants moet je bij het reserveren ook al een bedrag aanbetalen om te voorkomen dat gasten niet opkomen dagen. Dat wordt dan vaak achteraf in mindering gebracht op de rekening.
0: Wijnand Zwaan bij de ANWB, hoe is het op de weg?
11: De ochtendspits verloopt op zich vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Extra vertraging zien we nog altijd wel op de A29... Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Nu ongeveer een uur extra tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland in 7 kilometer file. Dat heeft nog altijd te maken met die technische storing bij de Heinen-Noordtunnel, maar inmiddels is die verholpen en de weg is weer vrij. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file met een half uur vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de weg is weer open.

0: Hier staan hier echt allerlei, als je een beetje van bouw houdt, staan hier allemaal materialen die fantastisch zijn. Staat hier een lekkere zaag die zo gaat opstarten en dat soort dingen. En we staan hier bijvoorbeeld bij een pers. En ik sta hier met Niels Vonk. Allereerst biobased is belangrijk, want de traditionele manier van bouwen is niet goed.
1: Nou ja, de traditionele manier van bouwen is verantwoordelijk voor een vrij grote hoeveelheid CO2-uitstoot.
0: Beton bijvoorbeeld.
1: Jazeker. En met biobased bouwen willen we die reductie van het CO2 bewerkstelligen.
0: Ja, waar staan we hier nou bijvoorbeeld?
1: We staan hier bij een platenpers. Daar kunnen we van allerlei vezelstromen kunnen we panelen maken. En daarmee willen we eigenlijk competitief zijn aan bijvoorbeeld de traditionele panelen, vezelpanelen zoals spaanplaten en OSB-platen. Zodat we van volledig Nederlandse bodem dit soort producten kunnen.
0: Want nu halen we die OSB-platen die we in de bouwmarkt halen, komen allemaal uit het buitenland.
1: Ja, 90% van dit soort panelen komt uit het buitenland en importeren we.
0: Ja, wat zie ik hier nou staan? Hier staat een potje. Even kijken als ik er aan schud of het. Wat is dit?
1: Dit zijn paprika-stelen. Dus wat we doen is, we vermalen die paprika-stelen en dan mixen we die met een lijm. En dan kunnen we die in die pers steken en dan maken we daar een paneel van.
0: Ja, dit kan je dan zo weer gaan gebruiken.
1: Ja, het idee is dat we dat dan vervolgens langdurig in een gebouw kunnen toepassen.
0: Ja, en dan heb je dit. Dit zijn dan weer materialen die ergens van over zijn. Maar je hebt ook wel bijvoorbeeld oud hout.
1: Ja, oud hout hebben we een significante hoeveelheid. En alles wordt nu verbrand. Heel zonde. En daar willen we dus eigenlijk een nieuwe toepassing voor vinden.
0: Want jullie zijn hier zijn eigenlijk een proefopstelling.
1: Ja, wij zijn. Dit is echt een pre-productiefaciliteit, noemen we het. En daarmee willen we eigenlijk de brug slaan tussen de vraag naar duurzame bouwmaterialen die de markt heeft en het aanbod van de producten die er gewoon vrijkomen, zoals restproducten, als afvalhout.
0: Want wat kan nou het probleem zijn? We hebben hier dat oude hout en ik zie dat er een CT-scan is. Wat kan dat het probleem zijn?
1: Ja, met oud hout heb je eigenlijk problemen met, omdat het een historie heeft gehad, heb je er metaal in zitten, er kan houtrot in zitten.
0: Ja, dan moet je niet hebben, die metalen. Dan ben je met je zaag bezig en dan zit je opeens op een spijker.
1: Ja, die moeten er dus zeker allemaal uit. En wat we met die CT-scan doen, is dat we dat volledige stuk hout in kaart kunnen brengen. En dan kunnen we daarna slim, robotisch, volledig automatisch het hout verwerken door middel van zagen, frezen, trekken, noem maar op.
0: Ja, want we kunnen heel even kijken, dan kunnen we op een scherm zien en dan zie je gewoon de spijkers zitten.
1: Ja, we kunnen letterlijk eigenlijk het metaal onderscheiden van het hout. Maar we kunnen ook de kwasten zien. En daarmee kan je bepalen wat voor reststerkte. Maar ook houtrot en scheuren. Eigenlijk allerlei aantastingen die je wil weten om te kunnen begrijpen wat we er vervolgens mee kunnen doen.
0: Dit is het oude materiaal. Lopen we even deze kant op. We even naar buiten. Want uiteindelijk, ja, dit is leuk, OSB-platen. Maar je wil echt constructief dat je kan gaan bouwen met dat hout.
1: Ja, het grootste gedeelte van een gebouw is nou eenmaal de constructie. Dus daar willen we de winst halen.
0: En dat kan daar verderop?
1: Ja, verderop hebben we eigenlijk de eerste CLT-pers die in Nederland staat. CLT is eigenlijk een materiaal dat gewoon gebruikt wordt voor vloeren of wanden. En dat is enorm in trek bij de architecten en bij de uitvoerders.
0: Hey, maar dit moet toch gewoon geproduceerd worden in Nederland?
1: Zeker, dat willen we ook. We willen ook heel graag dat dit door de markt opgenomen wordt en dat dit op grote schaal toegepast gaat worden. Maar daar is dit eigenlijk het eerste stapje voor. Om te laten zien en de markt vertrouwen geven dat dit soort materialen toegepast kunnen worden in de bouw.
0: Dat is jullie start hier. Daar gaan jullie hier mee. Straks komt ook de minister, want die vindt het ook heel belangrijk. En ondernemers, ja, die moeten we ook gaan kietelen. En daar gaan we mee spreken zo meteen.
2: Verslaggever Mark Hamer was dat bij de zaag bij TNO in Zoetermeer.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Van Willy Wonka tot Frankenstein. Gene Wilder werd beroemd met onvergetelijke filmrollen. Maar achter de komiek schuilt een kwetsbare en zoekende man. Gene Wilder, Achter de Lach. Het portret van een onverwachte Hollywoodster. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
7: NPO Radio 1. 8:00.
8: Marco Geitenbeek.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemorgen. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen en een hogere energierekening door de verbouwing van het stroomnet. Een overzicht van het nieuws. Thomas.
10: Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het lijkt erop dat de Zweedse parlementsverkiezingen nipt zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat thema minder belangrijk. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent, de andere partijen winnen een beetje. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Dat blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode, 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor de veerboot zonk is niet duidelijk, waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. Ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Daarin speelt ze een meisje dat weer baas wordt over eigen lichaam na stelselmatig misbruik. En het weer. Eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 23 graden.
9: De ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
11: De meeste files staan nog steeds op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Heel veel bijzonderheden zijn er niet. Maar toch, de file op de A29 blijft wel opvallen, van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 6 kilometer met een half uur vertraging. Het heeft nog altijd te maken met de technische storing bij de Heiden-Noordtunnel, maar die is verholpen. De weg is vrij, dus de file lost wel op. Op de A16 Antwerpen richting Rotterdam, daar is het heel erg druk tussen de afrit Rijsbergen en knooppunt Ridderkerk. Langzaam rijden en stilstaan over iets meer dan 20 kilometer met 3 kwartier vertraging. En op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen, tussen Ridland en de afrit Capelle 9 kilometer met een half uur oponthoud. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is daarvoor dicht.
9: Na de Russische aanval op een passagierstrein vlakbij de Poolse grens bereidt Polen zich voor op meer Russisch geweld. Hoe doen ze dat? Dat vraag ik zo aan onze correspondent.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
13: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
14: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
20: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
21: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
20: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
21: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
22: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat maakte premier Tusk gisteren bekend op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. De buitenlandminister in Polen noemt de aanval een escalatie.
24: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji.
9: Hij zegt de aanval is niet alleen een grote uitdaging voor Oekraïne, maar ook voor mogelijke toekomstige slachtoffers van Russische agressie. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Ja, wat houdt dit nou in, de staat van paraatheid verhogen? Wat gebeurt er?
25: Nou, dan gaat het om de extra inzet van de krijgsmacht en veiligheidsdiensten in het grensgebied. Voor de duidelijkheid, er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus, onder meer vanwege het risico op sabotage. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En mogelijk ook in Polen. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
9: En wat weten we nou over die aanval op die trein? Wat is er gebeurd?
25: Ja, dat gebeurde tijdens de zoveelste grootschalige luchtaanval op Oekraïne, waarbij meerdere doden vielen in andere delen van het land. Deze keer vlogen ook meerdere jet-aangedreven drones naar de grens. Dat is die nieuwe generatie kamikaze-drones die Rusland nu op grote schaal inzet en die heel moeilijk te onderscheppen zijn voor Oekraïne. In dat grensgebied, op nog geen 2 kilometer afstand, werd een tankstation en een locomotief van een passagierstrein geraakt. En dit gaat om de route van Warschau naar Kiev, die ook veel wordt gebruikt door diplomaten. Ik heb zelf ook die trein meerdere keren genomen. Het is echt een van de bekende routes om naar Oekraïne te reizen. Zeker omdat er natuurlijk ook geen vliegverkeer mogelijk is op het moment. En opvallend was dat er een trein met EU-adviseurs en de Britse oud-premier Johnson in de buurt was, net was vertrokken. En de spoorwegen van Oekraïne zeggen dat zij mogelijk het doelwit waren. Nou ja, dat weten we natuurlijk niet. Dat kunnen we niet hard vaststellen. Maar de passagiers in de geraakte trein, die waren al geëvacueerd. Er zijn daarom ook verder geen gewonden. Er zijn vaker aanvallen doelbewust op treinen door Rusland. Maar zoiets zo dicht bij de grens langs deze route, ja, dat hebben we nog niet eerder gezien.
9: Nee, en dat Polen dan nu die staat van paraatheid verhoogt, hoe moeten we die stap van Tusk dan wegen nu?
25: Ja, Tusk moet natuurlijk ook laten zien dat hij iets doet tegen die dreiging. Daar wordt ook nog wel eens kritisch op gereageerd in eigen land. In hoeverre is Polen nou goed voorbereid? Tusk waarschuwt ook al langer voor verdere escalaties. Mogelijk zelfs voor een aanval, een directe confrontatie met Rusland de komende tijd. Sommige analisten zijn daar ook wel kritisch over. Zeggen dat Tusk dat toch ook aanzet voor de interne politiek. Want, zeggen ze, ja, Rusland is nu nog te druk in Oekraïne om een directe confrontatie met de NAVO aan te durven. Die discussie is nu zeker gaande in Polen. Ook zeker na die aanval zo dicht bij de grens op die terrein gisteren. Maar dat Rusland verder escaleert, dat is wel duidelijk. We hebben eerder deze zomer nog een kruisraket gehad die neerkwam in een veld in Polen. Poolse diensten concluderen dat deze waarschijnlijk met opzet op Polen is afgevuurd door Rusland. En ja, dat komt na zoveel andere incidenten die zich echt opstapelen. De Russische drones, die 20 ervan, die een jaar geleden binnenvlogen. De sabotage van het spoor. Nou, dat telt allemaal op. En ja, daarom zegt Tusk dus ook, ja, dit gaat dus voorlopig door en dit kan alleen nog maar erger gaan worden.
9: Dankjewel. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwe. Dat zijn de Russische aanvallen, maar ook andersom voert Oekraïne de druk op. Steeds vaker voert het aanval uit dieper in Rusland met drones die lange afstanden kunnen vliegen. Zo bereiken ze bijvoorbeeld het bezette schiereiland de Krim. Speciale eenheden proberen de Krim volledig te isoleren door de wegen, spoorwegen en schepen die er naartoe varen permanent onder vuur te nemen. Verslaggever Wessel de Jong keek mee bij zo'n aanval.
0: Een team van de 414e brigade is een aantal drones voor de middellange afstand klaar aan het maken voor lancering. Ergens aan het zuidelijke front, 's ochtends heel vroeg. De zon kijkt voorzichtig over de horizon. De sfeer onder de militaire technici is opgetogen.
1: Zaraz запускаємо засоби для того, щоб трішечки прикрасити ранок в Криму.
0: We doen ons best om deze ochtend een beetje leven in de brouwerij te brengen op de Krim, zodat de Russen beseffen dat we alles permanent in de gaten houden, vertelt de commandant van de eenheid. Codenaam Cousteau, naar de beroemde Franse duiker. De Russen maken ook jacht op hen. Toen jullie er nog niet waren, is er achter die heuvel daar een geleidebom neergekomen. Dat geeft wel aan dat wij voor de vijand prioriteit hebben. Vandaar ook alle geheimhouding. De commandant heeft zijn gezicht bedekt. Dit team hier doet alleen de lancering. Dat betekent vol tanken, springlading plaatsen en dan op de lanceerinrichting leggen. Met perslucht worden de drones gelanceerd. Daarna worden ze overgedragen aan piloten die verbinding houden via een Starlink satelliet internetverbinding. In een bosrand zit een soldaat met een laptopje. De piloot bevindt zich op een afstand, in een speciale ruimte. Hij overziet het hele terrein en bestuurt de drone tot aan zijn doel. De piloten maken jacht op vrachtwagens op de Krim, waar zojuist de ochtendspits is begonnen. 2 uur na de lancering krijgen we de beelden te zien van hoe een van de drones op een vrachtwagen afvliegt. Vlak voor de inslag schiet het beeld op grijs. De Russen hebben van de Krim één grote militaire basis gemaakt. Dus voor de Oekraïners is het een heel belangrijk doelwit. Maar er zit ook een politieke kant aan al deze aanvallen. De Russische oorlog tegen Oekraïne begon in 2014 met de inname van de Krim. Dat maakte Poetin toen ongelooflijk populair. Dus een onhoudbare Krim zou Poetin politiek aan het wankelen kunnen brengen, hopen de Oekraïners. Ze hebben daarom een campagne van 40 dagen gehouden tegen de Krim om Poetin naar de onderhandelingstafel te dwingen. Maar dat is niet gelukt. Geen punt, volgens de commandant.
1: А дальше ще 40 днів, потім ще 40 днів і таким чином до перемоги будемо знищувати.
0: Dan doen we nog eens 40 dagen en dan nog eens 40 dagen. En zo zullen we doorgaan met het vernietigen van de vijand.
1: Києва буде повністю деокупована територія.
0: Tot de overwinning is behaald, totdat het gebied volledig is bevrijd.
1: І якісь моменти, які можливо там не.
0: Deze vrijwilligers hier voelen zich superieur, omdat ze de meeste Russen vernietigen vergeleken met andere eenheden.
1: Класичні військові, але вони результативні, то вони одразу впроваджуються.
0: Als er ideeën zijn die misschien niet helemaal klassiek militair zijn, maar wel effectief, dan worden die meteen doorgevoerd. Zegt een militair die voor de oorlog meubelmaker was en luistert naar de codenaam Weldoener. Veel legers, ook het Nederlandse, kijken naar de onorthodoxe aanpak van de Oekraïners.
1: Тобто все, що безпілотне, фінансується Голландією.
0: Nederland financiert deze drones, zegt de commandant.
1: Ми, ті, хто користуємось, ділимось потім специфікою застосування з Голландії.
0: Het gebruik levert ons speciale ervaring op. Die delen we met Nederland. Met andere woorden, de financiële steun die Nederland geeft is geen liefdadigheid. Het krijgt er kennis voor in ruil.
9: Verslag van Wessel de Jong vanuit Oekraïne. Bezitters van een elektrische auto mogen die in steeds meer gemeenten opladen met een kabel over de stoep. Dat is te lezen bij RTL Nieuws.
10: Het is uitgezocht door de podcast De Groene Nerds. Het voor de deur opladen met eigen stroom is nu toegestaan in 154 gemeenten. 62 meer dan een jaar geleden. Vaak zijn er wel voorwaarden aan verbonden om te voorkomen dat voetgangers struikelen. Zoals speciale stoeptegels met een uitsparing, of de laadkabel moet worden afgedekt met een rubberen mat. Duizenden inwoners van de Mexicaanse deelstaat Sinaloa hebben met een vredesmars opgeroepen tot een einde aan het geweld van drugsbendes. Bij Nación Tres Dos Uno is te zien hoe een in wit geklede stoet door de hoofdstad van Sinaloa loopt. In de afgelopen 2 jaar heeft een interne oorlog binnen het Sinaloa-kartel al meer dan 3000 levens gekost. Een Duitse warenhuisketen gaat de strijd aan met Bol en Amazon, is te lezen bij het Parool. Kaufland heet de webshop. Het bedrijf ziet al veel Nederlandse klanten in de fysieke winkels in Duitsland. Een deskundige legt uit dat Nederland een interessant land is voor webshops. Bijna iedereen koopt online en we geven relatief veel geld uit. Veel meer groente en fruit en gefrituurd eten gaat in de ban op Britse lagere scholen. Daarover is te lezen bij de BBC. Volgens de Britse overheid is de aanscherping van de regels de ingrijpendste in meer dan 10 jaar. Er wordt ook meer gekeken naar voedingsvezels en volkorengranen. En jammer voor de scholieren, zoete toetjes zoals taart mogen niet vaker dan 2 keer per week op middelbare scholen en 1 keer per week op basisscholen. En daarbij moet dan wel ook fruit worden geserveerd. 911 hulpverleners uit Nederland, België, Duitsland en Zwitserland beklommen gisteren de 30 verdiepingen van het World Trade Center in Almere. Bij Hart van Nederland zien we dat het een idee was van brandweerman Bas Scharlo.
2: Op 20 jaar 9-11 is het ook ontstaan en begonnen. Ja, we zijn nu 5 jaar verder en altijd rond die datum doen we het. En daar staan we er ook bij stil. We staan er ook fysiek bij stil door een minuut stilte te houden. We nemen echt het moment om even stil te staan bij wat er 25 jaar geleden is gebeurd.
10: Brandweermensen, ambulancepersoneel, politiemensen en militairen mochten meedoen in uniform. Voor de politie en ambulance valt dat nog mee. Maar brandweerlieden liepen in hun zware pakken met helm, perslucht, alles erop en eraan. Deze Limburgse deelnemster is dus blij als ze boven is.
3: Ja, en nu wijntje, hè? Wijn en vla in Limburg, hè?
4: Gaan we met de benen omhoog?
3: Ja hoor.
4: Zeker met de benen omhoog.
9: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoeveel kilometer file staat er?
11: Nou, iets meer dan 400 kilometer. Dat is vrij normaal voor dit tijdstip. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden. Ook in het midden van het land zien we een enkel probleem. Op de A6 Emmeloord richting Muiden. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Lelystad Airport. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. De vertraging is zo'n 20 minuten. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is extra vertraging tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide. Nu 3 kwartier extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, daar staat nog altijd een kapotte vrachtwagen stil bij de afrit Capelle Zuid. Die wordt inmiddels wel geborgen. De vertraging is een half uur. De rechte rijstrook is dicht.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
9: In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. De leerlingen krijgen thuisonderwijs en de kinderopvang in de school verhuist naar een ander pand. Niet alleen in Franeker hebben ze last van schimmel. Meer schoolgebouwen in de rest van ons land verkeren in slechte staat. Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad, vertelt hoe groot het probleem is.
4: Dit is heel groot. Wij weten niet precies, bijvoorbeeld in dit geval, hoeveel het precies is. Maar we weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
9: Ja, en hadden scholen daar de afgelopen jaren dan niet ook wat aan moeten doen om het op orde te houden?
4: Er is ontzettend veel aan gedaan. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de scholen en van de gemeente. Maar de werkelijkheid is dat al decennia lang scholen en gemeenten te weinig middelen krijgen om dit echt goed te doen. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Hè. Er zijn meerdere rapporten verschenen. En de uiteindelijke conclusie is dat er iets van 1,3 miljard per jaar nodig is om dit op orde te brengen.
9: 1,3 miljard. Maar ik las ook dat een paar jaar geleden een grote meerderheid van de scholen nog een heel goed gevulde spaarpot heeft. Dus zouden ze dat niet zelf kunnen ophoesten dan?
4: Helaas is dat niet het geval. Om te beginnen zijn die middelen heel erg ongelijk verdeeld. Sommige scholen zijn wat rijker dan andere scholen. En het is niet toegestaan dat de ene geld geeft aan de andere. Mm-hmm. Maar bovendien zijn die middelen de afgelopen jaren ook wel geslonken. Omdat dit ook te maken had met toenemende subsidieinkomsten. En die zijn juist de afgelopen tijd weer gedaald. Hè? Dus die reserves die zijn behoorlijk geslonken de afgelopen periode. En zelfs als je dat allemaal zou inzetten, dan zou het niet voldoende zijn om die gebouwen op orde te brengen.
9: En in Franeker zien we dus het gevolg. Hè? Ze sluiten de school nu om verder onderzoek te doen daar. Hoeveel impact heeft dat op docenten, op kinderen, op het onderwijs?
4: Ja, niet alleen in Franeker, maar in het hele land zie je de gevolgen daarvan. In dit specifieke voorbeeld moeten de kinderen verdeeld worden over andere scholen. En ook de kinderopvang krijgt een hele andere plek. Nou, dat is natuurlijk niet wat je wil. Hè? Je wilt dat de kinderen bij elkaar blijven. Dit is wel een heel bijzonder voorbeeld, maar ik was ook weer niet verrast. Omdat als je kijkt naar de staat van onze gebouwen, ja, dan is dit wat er kan gebeuren. Wij hebben zelf een website, schoolgebouwenschaamte.nl.
9: Schoolgebouwenschaamte?
4: Schoolgebouwenschaamte.nl, omdat wij ons in Nederland eigenlijk collectief moeten schamen voor de staat waarin wij onze schoolgebouwen nu voor hebben laten staan. En dat moet echt een keertje veranderen. Ja. Het is ook slecht voor het onderwijs. Hè? Er is veel wetenschappelijk onderzoek dat slechte gebouwen leiden tot slechtere... dat die invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Maar denk ook aan het lerarentekort. Hè? Slechtere gebouwen, slechtere arbeidsomstandigheden. Dan neemt het ziekteverzuim ook van toe. En die leraren die hebben heel erg hard nodig.
9: Ja, maar dan is Franeker niet de laatste keer dat dit gaat gebeuren. Dat een school dicht moet vanwege schimmel.
4: Nou, daar zijn we inderdaad bang voor dat dit soort dingen vaker gaat gebeuren de komende tijd. En dat moeten we niet willen met z'n allen.
9: Dat zei Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. De roep om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen in te perken wordt steeds groter. Vorige week al vroeg OpenAI, het Amerikaanse congres, om meer regels. Nu willen de topmannen van de 4 grote westerse AI-bedrijven dat de ontwikkeling van AI-modellen vertraagd wordt. Want, zo waarschuwden ze afgelopen weekend, AI dreigt de mens de baas te worden. Erik Postma is hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Tilburg University. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
9: Ja, hoe reëel is dat AI de mens de baas wordt?
5: Ja, ik zeg altijd, in zekere zin is de AI ons allang de baas. Want we hebben rekenmachines, die kunnen beter rekenen dan mensen. Dus het is eigenlijk een hele rare vergelijking. Omdat AI is geen biologisch systeem, het is een computersysteem. Maar wat ze bedoelen is dat AI mensen soms te slim af is. En krachtiger kan zijn, bijvoorbeeld als je denkt aan cybersecurity. Mm-hmm. Dat ze bijvoorbeeld in kunnen breken in een software systeem. Omdat ze nooit moe worden en enorm veel capaciteit hebben. En blijven proberen. En dat is een belangrijk verschil.
9: Ja, en die waarschuwing ging ook verder. Hè? Er werd gezegd door een oud-werknemer, het zou ons leven zelfs kunnen kosten.
5: Ja, ik vind dat altijd wat over de top predicties. Ik denk dat het heel goed is om te waarschuwen voor het gevaar van cybersecurity, voor het gevaar van desinformatie door deze systemen. Maar om dan meteen met het einde van de wereld, ja, dan kan ik nog wel wat andere dingen verzinnen waardoor dat zou kunnen komen. Ja. Dus ik vind dat een beetje te over de top.
6: Ja, de timing moeten we toch ook over hebben, want een van de waarschuwende bedrijven is Anthropic. Hè. Dat bedrijf moet ook naar de beurs, maar is nog niet winstgevend. Wil zich ook profileren als een soort ethische AI, waarschuwde dus als eerste. In hoeverre is die waarschuwing dan ook echt een waarschuwing, of zit hier ook nog marketing achter?
5: Nou, er zit ongetwijfeld, ik ben niet naïef en ik weet het niet, want ik ken die details niet, maar ik kan me voorstellen dat dat meespeelt. Maar mijn indruk is wel van Anthropic is wel de meest begane met security en ze doen ook echt onderzoek daarnaar. Dus het zal zeker meespelen, maar wat de onderliggende angst en de onderliggende problemen gaan natuurlijk dieper. Dit is natuurlijk niet de manier waarop je dit soort systeem moet opbouwen. En dat is, aan de ene kant hebben we het Amerikaanse bedrijf te danken dat we dit soort technieken hebben. Maar de manier waarop ze dit getraind hebben, die data bijvoorbeeld, door heel internet leeg te schrapen, daar begint het al mee. Ik zeg altijd, als wij dat in Europa zouden doen ooit, dan zouden we dat wat netter doen. Dat we doen met open data, dat je weet wat voor data je gebruikt, hoe je het traint, hoe je ze vervolgens gaat fine-tunen. Het fine-tunen is dat je ze als het ware leert om zich als een assistent te gedragen.
6: Ja.
5: Dus die stappen zouden dan wat zorgvuldiger zijn. Maar goed, we zitten nu helemaal in deze situatie.
6: Ja, we zijn er al. En toch zeggen die bedrijven nu, we willen inperkingen. Hoe zit het dan met de rest van de wereld? Want als we dat hier in het Westen gaan reguleren en in het Oosten gaan ze door, gaat het dan iets opleveren?
5: Nou, dat is denk ik het probleem. En dat zien ze zelf ook wel. Dat ze willen ook niet echt stoppen. Ze willen het een beetje temporiseren. Maar ze willen wel de voorsprongen bijvoorbeeld China behouden. Want ze zijn natuurlijk ook bang voor de geopolitieke impact.
6: Ja.
5: Dus dat is een beetje het probleem. Ze zitten in een soort deadlock waarbij ze enerzijds denken, we moeten meer tijd besteden aan het in toom houden van dit soort techniek. En dat zien ze allemaal. Maar dat kost natuurlijk tijd en resources. En aan de andere kant moeten we blijven ontwikkelen om te voorkomen dat China of Rusland of wie dan ook ons de basis straks.
6: Ja, vertragen en investeren, dat klinkt tegenstrijdig.
5: Ja, dat klinkt tegenstrijdig. En daarom dat ze ook oproepen om aan de politiek. Nou, denk aan de VS en de politiek daar. Daar word je ook niet echt vrolijk van. Dus ik denk dat is een moeilijke, moeizame weg. Ik denk dat we gewoon moeten proberen om langzamerhand met behulp van onderzoek en een wat gedegenere manier hoe je dit soort dingen opzet, om tot een betere oplossing te komen.
6: Want wat is dan die oplossing? De schets die is?
5: Nou, de oplossing weten we niet. De één oplossing die de Nobelprijswinnaar Jeffrey Hinton zei, dat is, je moet die systemen eigenlijk een soort moedig gevoel meegeven. Zoals mensen dat ook hebben. Dat die systemen mensen als kinderen behandelen.
6: Toch gevoel in het systeem.
5: Ja, maar nou, niet echt gevoel. Maar in feite zijn die systemen, zoals ik zei, zijn niet biologisch. Het zijn gewoon systemen die je één doel geeft en dan gaan ze erachteraan.
6: Ja.
5: En alle gedragingen die ze uitvoeren zijn eigenlijk gespiegeld aan wat ze op het internet hebben gezien. Dus het is eigenlijk een spiegel van de mensheid.
6: Ja.
5: En ik denk dat je er niet aan ontkomt, ook als overheden, om het te reguleren en om het wat in te perken. En het onderzoek naar de beveiliging te versterken.
6: Duidelijk. Nou, die oproep is dus ook gedaan door de bedrijven zelf nu. Erik Posma, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Tilburg University, dankjewel. Goedemorgen, Roos.
8: Een heel goedemorgen. Een moedergevoel meegeven. Ja, daar gaat mijn moederhart wel harder van kloppen.
6: Zelfs mijn vaderhart.
8: Ja. Wij gaan er in Stand.nl verder over praten, over dit onderwerp. Dat doen we aan de hand van de stelling, we moeten alles wat AI-bazen ons voorschotelen wantrouwen. Want er is dus die waarschuwing dat AI de mensheid de baas zou kunnen worden. Maar die timing over deze oproep, ja, die moeten we toch ook wel eventjes met elkaar bespreken. Ja. Er zijn binnenkort midtermverkiezingen in Amerika, waarbij de Democraten de meerderheid kunnen krijgen. Die pleiten voor hele strenge regulering. En deze AI-bazen, ja, die willen daar graag zelf de regie overhouden. Nou, die beursgang van Anthropic moeten we ook niet vergeten mee te nemen. Ze willen zichzelf op een bepaalde manier presenteren. Dat doe je met dit soort berichtgeving. Dit komt allemaal bovenop wat we al weten over AI. Het is milieuonvriendelijk. Het kan voor massa-ontslagen zorgen en voor bergen desinformatie. Dus die stelling vandaag is, we moeten alles wat AI-bazen ons voorschotelen wantrouwen. Daar gaan we het over hebben. We moeten dus vragen stellen bij het frame over AI dat zij ons opleggen, maar dus ook bij het product wat zij maken zelf. Ik ben heel erg benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Maakt u veelvuldig gebruik van AI? Wat brengt het u? Heeft het u juist uw baan gekost? Maakt u zich zorgen om de waarschuwingen nu van die techbazen? Denkt u, nou, het zal allemaal wel meevallen. Heeft u behoefte aan meer voorlichting over AI? En ook, ja, wat kunnen wij er eigenlijk tegen doen? Wat kan Brussel doen bijvoorbeeld? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister app.
12: Ster. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
14: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
15: Dus jij wil naar Egypte?
16: Ja, met NRV.
15: En waarom NRV?
16: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
15: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
16: Tuurlijk.
15: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
16: Jazeker.
15: Cairo en de piramide?
16: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
15: Top, ik ga mee.
16: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
22: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: NPO Radio 1.
6: Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
10: In Zweden zijn bijna alle stemmen geteld na de parlementsverkiezingen. De centrumlinkse oppositie lijkt te hebben gewonnen. Die heeft 3 zetels meer dan het centrumrechtse blok. De definitieve uitslag wordt woensdag verwacht. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Dat verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn daarover met elkaar in overleg. Dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna €100 miljoen.
6: Floris van Veber is hier voor het weer. Floris, wat voor dag krijgen we?
28: Ja, best wel een mooie nazomerdag toch wel op verschillende plaatsen in het land. Want de zon schijnt momenteel met regelmaat in het midden en noorden van het land en blijft daar de komende uren nog een beetje schijnen. Er trekken ook al wat dikkere wolkenvelden over het land, momenteel in het zuiden. En daar valt zo nu en dan ook een spatje lichte regen of motregen. En die band met wat dikkere bewolking die trekt in de loop van de middag via het midden naar het noordoosten en brengt tegelijkertijd ook wat warmere lucht met zich mee. Het wordt dan 22 tot lokaal 24 graden in het zuiden van het land.
6: En wat betekent dat voor morgen?
28: Ja, morgen krijgen we echt een mooie nazomerdag, met name in het binnenland. Als de wind verder gaat draaien vanuit het zuiden naar zuidwesten, wordt er tijdelijk hele warme lucht aangevoerd vanuit Noord-Frankrijk en België. En dat betekent met name ten zuidoosten van Utrecht zomerse temperaturen van 25 tot lokaal zelfs 28 graden. En daarbij schijnt de zon met flinke regelmaat. Maar in het noordwesten van het land moeten we ook rekening houden met meer bewolking. En daar ligt de temperatuur met 22 tot 24 graden een stukje lager. In de loop van de middag, morgenmiddag dus, draait de wind van zuid naar noordwest en voert ook wat minder warme lucht aan. En dat betekent dat we met name in de kustgebieden morgenmiddag met lagere temperaturen te maken gaan krijgen. Ook dan wat bewolking en later volgen dan ook meerdere buien, die best wel eens stevig kunnen uitpakken met lokaal onweer daarbij. Als eenmaal die wind verder is gedraaid naar het noordwesten, brengt die ook vanaf woensdag minder warme lucht met zich mee. Het wordt dan dagelijks zo'n 18 graden en daarbij is het ronduit wisselvallig weer, met af en toe een bui, maar zeker ook droge perioden met zonneschijn.
9: En Wijnand Zwaan bij de ANWB, hoe is het op de weg?
11: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan op de weg in het zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. 3 kwartier vertraging tussen Weert-Noord en Knoopert Leenderheide, in 15 kilometer stilstaand verkeer. Op de A6 is een ongeluk gebeurd van Emmeloord naar Muiden. Bij de Afrit Lelystad Airport is de vertraging nu 1 kwartier. Al het verkeer wordt dan langs geleid via de vluchtstrook. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Weer veel vertraging vanmorgen tussen Breda en Dordrecht. 1/2 uur extra reistijd. En op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en de Afrit Capelle Zuid 8 kilometer met 1/2 uur vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.
9: Een betrouwbare overheid reageert op tijd. Daarom volgen er boetes als dat niet gebeurt. Maar een aantal overheidsorganisaties wil juist van die boetes af. Zometeen de orde van advocaten hierover.
0: Ster. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Van Willy Wonka tot Frankenstein. Gene Wilder werd beroemd met onvergetelijke filmrollen. Maar achter de komiek schuilt een kwetsbare en zoekende man. Gene Wilder, achter de lach. Het portret van een onverwachte Hollywoodster. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
19: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
21: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
20: Zo.
21: Interpolis. Glashelder.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
24: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
25: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? 1 tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
24: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
9: Oh. Overheidsorganisaties willen dat ze geen dwangsommen meer hoeven te betalen als burgers te lang moeten wachten op een besluit. Denk bijvoorbeeld aan de IND die een asielaanvraag te laat beoordeelt, of het UWV dat niet op tijd beslist over een uitkering. Trouw schrijft erover. Sanne van Oers, algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
9: Wat vindt u daarvan dat de overheidsorganisaties die dwangsommen niet meer willen?
2: Nou, kijk, met die dwangsommen is veel geld gemoeid. En het is natuurlijk best begrijpelijk dat er een wens is om dat geld ergens anders aan uit te geven. Maar daar gaat het in de kern natuurlijk niet om. Die dwangsommen die worden betaald omdat de overheid stevast termijnen niet haalt die zij wettelijk verplicht zijn wel te halen. En die moet betaald worden, die dwangsommen, omdat dat een prikkel is om de overheid te dwingen om zich aan hun eigen termijnen te houden.
9: Ja, dat is het doel van die dwangsommen. Dat het een prikkel is om je eraan te houden.
2: Ja.
9: Ja.
2: Dus als die prikkel verdwijnt, wat gebeurt er dan? Dan zullen termijnen ook niet gehaald worden. Maar dan staat de burger met lege handen. En is het gewoon maar afwachten tot het moment dat de overheid tijd heeft om een beslissing te nemen.
9: Ja, waarom worden ze eigenlijk niet gehaald zo vaak?
2: Nou, dat zit hem in oorsprong vaak in bezuinigingen die in het verleden zijn doorgevoerd. Bijvoorbeeld bij de IND, daar is heel veel op bezuinigd. Net in een periode dat er ook juist meer personeel eigenlijk nodig was. En dat maakt dat daar niet goed op gepland is en termijnen dus niet gehaald kunnen worden.
9: Ja.
2: En de burgers zijn daar nu het slachtoffer van.
9: Ja, u zegt net, hè, daar is veel geld mee gemoeid. De IND betaalde dit jaar bijvoorbeeld al bijna 100 miljoen euro aan asielzoekers omdat ze te lang moesten wachten op een besluit over de asielaanvraag. Ja, dan zou je inderdaad ook kunnen zeggen, zo'n flink bedrag kunnen we ook aan iets anders besteden. Haal de dwangsommen maar weg.
2: Nou, ik denk dat er een hoop geïnvesteerd moet worden in mankracht, menskracht, om beslissingen tijdig te kunnen nemen. Dat mogen wij verwachten van een betrouwbare overheid. De overheid verwacht van ons burgers dat wij ons ook aan termijnen houden. Bijvoorbeeld, als je een boete krijgt, een verkeersboete, en je betaalt die niet op tijd, dan moet je daar een extra bedrag over betalen. Het zou heel gek zijn in een rechtsstaat als de overheid geen enkele consequentie ervaart van het niet houden aan bepaalde termijnen. Dus wij vinden dat er geïnvesteerd moet worden in tijdige beslissingen. En zolang dat niet het geval is, is die dwangsom het enige pressiemiddel dat er is voor een burger om de overheid te dwingen wel met een beslissing te komen.
9: Ja, is er een grote kans van slagen dat dit er wel doorkomt? Want die overheidsorganisaties hebben zich verenigd. Hè? Die zeggen, we zouden dit eigenlijk niet meer willen. Heeft het kans van slagen, denkt u?
2: Nou ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Maar de consequentie, als dit inderdaad doorgang vindt, betekent het dat de burger met lege handen staat. En eerder heeft de Raad van State al geoordeeld dat er in ieder geval een middel moet zijn om de overheid tot spoed te manen. Ik heb geen alternatief gezien voor de dwangsom, hè, een andere oplossing. Dus dat betekent dat er niets overblijft.
9: Hmm.
2: En dat is dat maakt eigenlijk dat de burger helemaal niet meer heeft om het recht te halen waar de burger aanspraak op moet kunnen maken.
9: Ja, want wat zou dat betekenen voor cliënten als dat er niet meer is?
2: Nou, nu als advocaat, als een cliënt bij je komt en de termijn wordt niet gehaald, dan heb je in ieder geval de optie om naar de rechter te gaan om een dwangsom te vragen. Dan kan je de zaak bespoedigen. Als dat wordt afgeschaft, dan betekent het dus dat cliënten eindeloos lang moeten wachten, dat je als advocaat niets kan. En ik denk dat dat ook slecht zal werken voor het vertrouwen in de overheid. Omdat het dan ontzettend onduidelijk is wanneer iemand een beslissing krijgt. En mensen staan vaak gewoon in de wachtstand. Hè? Als het gaat vaak om belangrijke beslissingen. En je kan niet verder met je leven als er geen beslissing wordt genomen binnen een redelijke termijn. Moet dat daarom ook behandeld worden. Zonder die dwangsom blijft er eigenlijk feitelijk niets over om de overheid daartoe te dwingen.
9: Duidelijk. Dank voor uw uitleg. Sanne van Oers, algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het is 9:30. In de Turkse stad Istanbul zijn mensen dit weekend de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van president Erdogan. Zijn AK-partij heeft de controle over het district overgenomen nadat de burgemeester van de oppositiepartij werd gearresteerd. Een politiek gemotiveerde arrestatie volgens de demonstranten. Correspondent Kulsha Ersetin was bij die demonstratie.
3: In het district Usquedar wordt weer gedemonstreerd vanavond. Dat komt omdat de burgemeester hier eerder deze zomer uit haar functie werd gezet. Ze is onterecht uit haar functie gezet en nu zit de andere partij, de AK-partij, iemand op haar plek en daarom zijn we hier. Want dit is wel het bolwerk van de AK-partij. De Turkse president heeft hier bijvoorbeeld een huis, een woning. Hij heeft meerdere verkiezingstoespraken hier in Üsküdar gehouden. Het was jarenlang, ruim 20 jaar, een bolwerk van de regerende AK-partij. In het jaar 2024 won dus de oppositie. Peki biraz anlatır mısınız? Neye karşı protesto ediyorsunuz?
4: Haksız bir tutuklama olduğu için bütün belediye başkanlarımız.
3: Er zijn heel veel onschuldige mensen nu in de gevangenis, zegt ze. Zoals de afgezette burgemeester Ekrem İmamoğlu en andere mensen. En wij geloven dat ze onschuldig zijn. En daarom zijn we vandaag hier. Het aparte is dat er ook natuurlijk heel veel mensen in deze wijk rondlopen die dus niet voor de oppositie zijn en gewoon rustig doorlopen. Ja, en gewoon eigenlijk denken, oké, er wordt gedemonstreerd. Het laat wel een beetje de verdeeldheid zien.
5: Zo zag ik bijvoorbeeld een vrouw met haar zoon van 2, denk ik. Die stond dus te kijken, maar ze stond echt ver buiten het vak waar er, zeg maar, werd gedemonstreerd. En op een gegeven moment zei iemand, als jullie het met me eens zijn, applaudisseer dan. Dus heel veel mensen gingen klappen. Dus dat jongetje van 2 ging ook klappen. En toen zag ik echt de moeder dus de handen van die jongen naar beneden drukken van nee, niet meeklappen, niet meeklappen. En hij deed dat dan alsnog. Dus dat vond ik wel heel grappig om te zien. Maar er waren ook mensen die voorbij liepen en heel afkeurend reageerden. En sommigen riepen zelfs boe. Dus die verdeeldheid zag je ook in de stad.
8: Senin bir genci olarak geleceğimi artık göremez duruma geldim.
3: Ik ben verdrietig om wat er allemaal in het land gebeurt, zegt ze. Want iedereen van de oppositie wordt op dit moment aangepakt.
5: Ja, ze zegt dus, we weten niet wat er gaat gebeuren. Want helaas lijken er geen grenzen te zijn. We zitten in een situatie waarin de rechtsstaat niet functioneert, zegt ze. Toch is ze niet van plan om te stoppen met protesteren. Ze zegt, we moeten elkaar blijven steunen. Want uiteindelijk weten we dat we gelijk hebben. En de waarheid zal overwinnen.
9: Ik praat door met Gulsha, want gisteren deed de Turkse politie ook nog invallen bij meerdere LHBTI-organisaties. Zeker 26 mensen zijn opgepakt. Ja, Gulsha, waarom werden die invallen gedaan?
2: Ja, die invallen zijn volgens de minister van Justitie bedoeld. Dus om kinderen, het gezin en de maatschappelijke orde in Turkije te beschermen. Ze noemen dat operatie Mijn Gezin is Veilig. En die minister van Justitie beweert dus dat de mensen en de organisaties prostitutie faciliteerden of ervoor aan locatie ter beschikking hadden gesteld, obscene materiaal produceren. En er kwam al vrij snel kritiek op. Hè. Denk aan kritiek vanuit advocaten, vanuit activisten. Een Turkse mensenrechtenorganisatie heeft al gezegd, hè, dat er sprake is van discriminatie door de staat en dat dit angstpolitiek is.
9: Ja, want wat zegt dit over de positie van die regenbooggemeenschap in Turkije?
2: Ja, kijk, homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar. Maar er is veel gebeurd de afgelopen jaren. Sinds 2015 worden bijeenkomsten zoals de Istanbul Pride verboden. Dat was vroeger trouwens niet zo. Hè. Turkije was het eerste land met een moslimmeerderheid waar een Pride Mars überhaupt werd gehouden. In 2013 kwamen daar nog 100.000 mensen op af. Maar sinds 2015 is dat dus verboden. En als mensen dan wat willen organiseren, leidt dat vaak tot arrestaties, hard optreden door de autoriteiten. Er zijn felle uitspraken gedaan vanuit de regering, ook vanuit de Turkse president. En eerder melden mensenrechtenorganisaties al een toename van discriminatie en fysiek geweld tegen de queergemeenschap. En in Turkije bestaat eigenlijk al jaren nu de vrees natuurlijk als dit soort felle uitspraken worden gedaan en ook dit soort operaties natuurlijk uiteindelijk zullen leiden tot nog meer haat en geweld.
9: Dat zei correspondent Gulsha Ersetin. Het nieuwe stratencircuit in Madrid kostte 200 miljoen euro, maar het is nog geen succes.
10: Nee, de Formule 1-coureurs reden gisteren voor het eerst op dat circuit, maar het leverde een oersaaie race op, waarbij inhalen zo goed als onmogelijk was. De AD schrijft erover.
12: En dan kan je Kombocht heel pretentieus La Monumentale noemen. Maar als er werkelijk niets monumentaals gebeurt, dan sta je als sport behoorlijk voor lul. Op social media waren Formule 1-fans vernietigend. En ook Max Verstappen, die tweede werd in de race, zei dat er gewoon niet goed was nagedacht over het circuit. Nou, geluk bij een ongeluk. Er is genoeg ruimte voor aanpassingen aan het circuit voor de race van volgend jaar. Fans van Manchester United zijn woest op de scheidsrechter van de wedstrijd tegen stadgenoot Manchester City. Het werd 0-1 voor City door een goal van Haaland. Die ging eerst niet door omdat een ploeggenoot hinderlijk buitenspel stond. Maar de videoscheids keurde het doelpunt toch goed. Tot verbijstering van United-trainer Michael Carrick bij Sky Sports.
13: It's a staggering decision for I have to say. I couldn't understand it once I seen it. And then the explanation almost makes it worse.
12: Hij vertelt dat de uitleg van de scheids het alleen maar erger maakte. De scheidsrechtersbond in Engeland heeft inmiddels aangegeven dat het inderdaad een fout was. Maar goed, daar koop je niet zo heel veel voor, want het blijft natuurlijk gewoon 0-1. Ja. Een opmerkelijke stap in de rel rond IJsselmeervogels GVVV. Afgelopen weekend liep het in de rust van die amateurwedstrijd uit de hand. Een speler van IJsselmeervogels kreeg in de spelerstunnel klappen van oud-prof John van Beukering. Die is nu assistent bij GVVV, waar zijn broer Dennis hoofdtrainer is. Beide werden na het gevecht op non-actief gezet, maar gaan nu zelf aangifte doen, schrijft Omroep Gelderland. Ze beweren dat de eerste klappen werden uitgedeeld door een elftalleider van IJsselmeervogels en dat het daarna escaleerde, zeker toen Dennis van Beukering een klap kreeg. En gisteren is tijdens een wedstrijd in het Canadese Montreal alvast gereden op het parcours waar over 2 weken het WK wielrennen wordt gehouden. Een van de titelfavorieten was erbij, maar die zal niet heel veel zelfvertrouwen hebben opgedaan voor dat WK. De Belg Remco Evenepoel had een slechte dag en werd uiteindelijk maar 5e. Gelukkig kon Evenepoel tegenover het Belgische Sportza snel relativeren. Als dit een slechte dag was, nou, dan was het zeker niet heel slecht. En bovendien heb ik beter vandaag een slechte dag dan over 2 weken.
9: Wijnand Zwaan bij de ANWB, hoe is het op de weg?
11: De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste drukte zien we nog op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is nog flink wat vertraging. Ongeveer een uur tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide. 10 kilometer stilstaand verkeer. En er gebeurde een ongeluk op de A6 Emmeloord richting Muiden bij de Afrit Lelystad Airport. Er staat nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
14: Van 6 tot half 10.
15: Het NOS Radio 1 Journaal.

Nou, zo'n fijne boodschap. Everything's gonna be alright van Babysitter Circus. Als je weinig te besteden hebt, is het moeilijk om een goede en betaalbare BH te vinden. Nou, zo'n fijne boodschap. Everything's gonna be alright van Babysitter Circus. Als je weinig te besteden hebt, is het moeilijk om een goede en betaalbare BH te vinden. In een speciaalzaak kost een goede

0: Stichting Deelkastje over hoe dit initiatief is begonnen.
1: Ik ben zelf minima, dus ik weet zelf hoe lastig het is om met een grotere cupmaat een goede BH te kopen. En daarnaast help ik met mijn stichting Minima een omgeving van Doetinchem. En het eerste verhaal waarbij ik echt dacht, hier moet wat gebeuren, was een vrouw die nu al 8 jaar geleden bevallen is. Haar dochter gaat goed en wel naar de basisschool. En zij draagt nog steeds dezelfde voedingsbaan, omdat ze gewoon niet weet waar ze heen moet.
0: 8 jaar later?
1: Ja.
0: Jeetje, ja. En waarom is het belangrijk een goede BH te dragen? Dat weet je dan zelf als geen ander.
1: Ja, ik denk dat de meeste vrouwen daar heel snel een antwoord op kunnen geven. Het is natuurlijk gewoon fijn om een goed zittende BH te hebben. Zelfvertrouwen. Het is toch je look naar de buitenwereld. Ze zitten er en ze horen erbij. Dus het is wel fijn om ze goed ingepakt te hebben.
0: Ja. En wat doet het met je als je dat niet kunt betalen? Want dat heb je dan zelf meegemaakt.
1: Ja, dat is wel heel vervelend. Je gaat je best doen en je gaat alternatieven zoeken, goedkope BH's kopen in de hoop dat iets past. Maar ja, vaak zit dat vervelend. Het doet zeer, de beugels prikken eruit. Of je hebt een hele oude BH die helemaal verrafeld is. Het is niet goed voor je zelfbeeld, zou ik het zo zeggen.
0: Nee. En dat is ook echt een zoektocht als ik het zo hoor.
1: Ja, klopt.
0: Nu krijgen vrouwen vanavond advies bij de keuze voor een goede BH. Daar bent u zelf in gespecialiseerd inmiddels? Of hoe zit dat?
1: Laten we zeggen dat we wel de afgelopen maanden een stoomcursus hebben gehad. Ik samen met mijn met Lonneke, die helpt mij mee. Dachten we, we kunnen het wel eenmalig doen en misschien iemand inhuren. Maar we kunnen dit voor de lange termijn ook doen, want er blijkt heel veel nood.
0: Ja, bij wie is de stoomcursus geweest dan?
1: We hebben online cursussen gevolgd. Gelukkig is tegenwoordig in 2026 er heel veel online te doen. En daarnaast zijn we bij lokale lingeriewinkels en experts echt in de leer geweest.
0: Kijk, dus jullie weten er nu alles van.
1: Ja.
0: En hoeveel BH's zijn er dan vanavond weg te geven?
1: Vanavond hebben we niet zo heel veel dames. Want we kunnen natuurlijk, net als in een echte lingeriewinkel, kunnen we niet 100 dames per uur aan.
0: Nee.
1: Was het maar. Dus vanavond gaan er een stuk of 60, 70, denk ik. Maar ja, in de tussentijd zijn er ook al veel vrouwen geweest die vanwege zwaarwegende reden niet konden komen. Dus er zijn er ook al een stuk of 100 weg.
0: Kijk, en waar komen die BH's dan vandaan? Die worden ingekocht, gegeven?
1: Gegeven, gedoneerd, ja. Er zijn heel veel mensen in Nederland die dit hoorden. Die ons op Facebook of zo tegenkwamen. Die zeiden, god, hier moeten we wat mee.
0: Ja.
1: Dus op die manier krijgen we ze binnen.
0: En wat doet het als je een vrouw daarmee kunt helpen en naar huis kunt sturen met 2 goedzittende BH's?
1: Veel. Ja, ik heb vrouwen die zeggen, goh, ik voelde me echt niet prettig op mijn werk. Ik kon mezelf gewoon niet goed bedekken. Ik kon mezelf niet fijn neerzetten, zeg maar. En dragen verhullende kleding puur en alleen omdat ze geen BH hebben. En die nu zeggen, nou god, weet je, ik durf weer mezelf te laten zien. Alleen al dat.
0: Dat zei Loes Bomers van de stichting Deelkastje.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
3: Morgen tussen 12 en 4.
4: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
5: Natuurlijk de troonrede.
6: Leden van de Staten-Generaal.
7: En de overhandiging van het koffertje.
8: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
9: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
10: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
3: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
2: Morgen, NOS Prinsjesdag 2026.
3: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op Apollo.

0: hololane.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: NPO Radio 1. 9 uur.
4: Marco Geitenbeek.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen. Winkeldieven die op heterdaad betrapt worden moeten vanaf nu flink meer betalen. En hogere energierekeningen door de verbouwing van het stroomnet. Een overzicht van het nieuws, Thomas.
6: Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%. Dat verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. En bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna €100 miljoen. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. In Zweden zijn bijna alle stemmen geteld na de parlementsverkiezingen van gisteren. De centrumlinkse oppositie lijkt te hebben gewonnen. Die heeft 3 zetels meer dan het centrumrechtse blok. Het grootst is de Sociaal-Democratische Partij. Die haalde 28% van de stemmen. De definitieve uitslag wordt woensdag verwacht. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is minstens 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor de veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. Ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Het weer kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld met zon. Vooral in het zuidwesten en zuiden is er kans op wat regen. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden.
5: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
7: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog wel wat dagelijkse files. Gemiddeld leveren ze zo'n 10 minuten extra reistijd op. Meer vertraging is er nog op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Bij de afrit IJmuiden is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Het oponthoud vanaf knopende hoek is een 30 minuten. Op de A20 naar Gouda bij Moordrecht nu een uur vertraging vanaf Rotterdam Prins Alexander. Door bergingswerkzaamheden zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen bij de afrit Capelle Zuid 7 kilometer met een kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht.
5: U hoort het net, de schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen stijgt flink naar €242. Zometeen legt onze economieverslaggever uit waarom.
8: Ster.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Winkeldieven die op heterdaad betrapt worden zijn vanaf vandaag een stuk duurder uit. Incassobureau Soda eiste eerst €181 aan de winkeldief. Dat is nu €242 geworden. En u kent dat bedrag van €181 misschien wel van die stickers die in de winkels hangen. Je begint al te knikken, economieverslaggever Aida Brands. En het bedrag gaat dus omhoog. Waarom?
16: Ja, het bedrag stond echt al 14 jaar op €181. Dus dit grote incassobureau die dacht dat het inmiddels wel even tijd is om dit bedrag te indexeren. En toen kwamen ze op €242.
5: Ja, en veel mensen denken dan dat is een officiële boete. Maar is dat zo?
16: Nee. Dit is ook echt heel erg goed om goed in de oren te knopen. Want dit valt ook niet onder het strafrecht. Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Hmm. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen. Ik sprak vanochtend Niels van Os, dat is de directeur van Soda. En ik vroeg hem wat zij nou precies doen en wat hun rol nou precies is in verhouding met de politie ook.
17: In veel gevallen in het verleden werd er dan de politie gebeld. Maar we zien ook dat het wachten op de politie heel lang duurt. En dat de politie lang niet altijd de capaciteit heeft om alle winkeldiefstallen af te handelen. Dus wat we nou bieden aan die ondernemer is een platform waarmee je als ondernemer zelf winkeldiefstal kan afhandelen. En dat kan in heel veel gevallen ook prima. Omdat de winkeldief vaak meewerkend is. En die schadevergoeding die verhalen wij dan bij de winkeldief. En die keren wij uit aan die ondernemer.
16: Ja, dus de rol van de politie wordt wel steeds kleiner. En dit soort bedrijven zijn ook wel echt afhankelijk heel vaak van gegevens die ze van de politie krijgen voor de dief die dan niet wil betalen. Mm-hmm. Maar ja, de politie deelt dat soort data steeds minder vanwege privacywetgeving. Dus ook daarin is de rol van de politie wat kleiner.
5: Ja, heeft dat ook te maken met dat bedrag omhoog is gegaan? Dat ze minder data krijgen van de politie?
16: Ja, het is wel een stuk moeilijker geworden om dat bedrag dus te verhalen op een dief die niet meewerkt. Mm-hmm. Dit soort incassobureaus, ja, hij zei het net zelf ook al, hè, die moeten het vooral hebben van winkeldieven die wel gewoon betalen. Maar volgens Van Os is dit niet de reden dat het bedrag nu omhoog gaat.
17: De terugloop van de gegevenslevering door de politie is geen aanleiding geweest voor deze tariefverhoging. Wat we wel zien is dat ondernemers steeds meer zelf aan de slag moeten met het afhandelen van winkeldiefstal.
16: Ja, er valt ook wel wat vraagtekens te plaatsen in hoeverre het nou wenselijk is. Hè, dat de politie dus vaak niet eens meer gebeld wordt in gevallen van winkeldiefstal. Want zo weten we eigenlijk helemaal niet hoeveel er gestolen wordt. En ook het CBS is gewoon afhankelijk van data die de politie aandraagt over winkeldiefstal.
5: Ja, dan gaat dit bedrag dus fors omhoog, omdat dit incassobureau dat heeft besloten. Hè? Gaat de rechter daar ook in mee?
16: Ja, dat is de vraag. In het verleden is het echt wel voorgekomen dat de rechter zei van, nou, de winkelier was helemaal niet zoveel tijd kwijt aan het afhandelen van de winkeldief.
5: Ja, die tijd is niet meer geworden dan. Dus
16: Nee. Dus dat schadebedrag ging dan ook omlaag. Maar er zijn ook echt wel gevallen waarbij SODA wel gelijk kreeg en dat bedrag wel werd stand gehouden. Maar ja, het is dus per keer dat er dan naar gekeken wordt of het bedrag een beetje overeenkomt met de geleden schade. Dus we moeten het ook echt wel gaan zien wat er de komende tijd gaat gebeuren en of rechters in Nederland die €242 gerechtvaardigd vinden.
5: Duidelijk. Dankjewel, economieverslaggever Aida Brands. Het is 9:09. Vandaag opent TNO in Zoetermeer een proeffabriek om met natuurlijke materialen te kunnen bouwen. Zo kan je van paprikaplanten echte vezelplaten maken. Verslaggever Mark Hamer, we hoorden je net al even. Zijn we al op weg naar het lintje? Is het officiële programma al begonnen?
18: Nou, ze zijn ietsje verderop in de hal bezig, inderdaad. Dus ik moet een beetje zacht praten. Ja, de minister is er, maar er zijn ook ondernemers. En een van die ondernemers is Tim Vermeent. Ik sprak hem daar straks. Hij is ondernemer in de biobased bouwwereld, architect. Ook oprichter van Urban Woods. En dat is een bedrijf dat maakt huizen van die biobased materialen. En ik vroeg hem eigenlijk waarom hij daarvoor gekozen heeft.
19: Omdat we daar echt een toekomst in zien. En vinden dat de gebouwde omgeving geen schade moet aanrichten aan het milieu en gezond moet zijn voor mensen. En we zien dat het kan.
18: Maar het gebeurt nog niet zo heel veel in Nederland, hè?
19: Nou, ik denk wat we zien is dat er eigenlijk echt een enorme snelheid is in de opschaling momenteel. En kijk, u moet ook zien dat waar het op dit moment vandaan komt is dat de grotere gebouwen pas in 2021-22 voor het eerst in Nederland neergezet werden. En als we dan kijken hoe hard dat nu gaat en hoeveel gebouwen er momenteel bijkomen, dan durf ik wel te zeggen dat het de snelst groeiende sector is.
18: Maar we lopen nog wel een beetje achter in Nederland, onder andere met het produceren van constructief verbouw. Hoe komt dat?
19: We zijn een land met niet al te veel bos. We gebruiken veel hout. Dat betekent dat we dat importeren. En ik denk dat het meest logische is om dat te doen op de plek daar waar het staat.
18: Maar dan komen ze hierachter, je kan ook van paprika planten hele mooie platen maken.
19: Ja, dat is fantastisch. Dan hebben we geen bos en wel paprika planten. Dus inderdaad wat we hier zien.
18: Want dan hebben we genoeg vanuit de glastuinbouw in Nederland.
19: onder andere. We hebben inderdaad eigenlijk heel veel biobased materialen en vezels die we wel kunnen gebruiken voor de bouw. En wat we hier zien is dat die ook echt toegepast worden.
18: Nou komt de minister ook zo meteen hier. Wat heeft hij nou van Politiek Den Haag nodig?
19: Ik denk dat consistentie in beleid heel belangrijk is. Zodat iedereen weet wat het stip op de horizon is en dat we daar met z'n allen rustig heen kunnen.
18: Dus dat niemand denkt, het komt wel weer goed, we doen het lekker traditioneel. Nee, streng erop zijn.
19: Streng erop zijn en rustig doorlopen.
18: Ja, het is geen lintje geworden overigens, Marco, maar er is een bord zojuist omhoog gehaald dat TNO BioBuild hier officieel is geopend door de minister. De minister is er dus ook inderdaad al. En dan hebben we het over mevrouw Boekholt O'Sullivan. Ze kwam hier zojuist aan en ik vroeg haar waarom dit nou zo belangrijk is dat dit gebouw er is.
20: Nou, voor mij zijn het natuurlijke materialen waarvan ik hoop dat we zoveel mogelijk ook gewoon uit Nederland gaan halen. Zodat we minder afhankelijk worden van grondstoffen vanuit andere plekken.
18: Want dat doen we nu nog, hè? We halen het uit het buitenland veel.
20: Ja, en ik zou liever hebben dat we gewoon inlandse materialen gebruiken. Zoals ons eigen hout, stro, hennep. Dus als onze boeren dat flink kunnen verbouwen, dan kan dat in fabrieken zoals deze kan dat verwerkt worden. En dan hebben we gewoon huizen van eigen bodem.
18: U heeft al beleid. Ik pak even de cijfers erbij. U wil dat in 2030 minimaal 30% van de woningen 30% uit biobased materialen bestaat. Maar we zitten nu op 1%.
20: Ja, het gaat inderdaad nog niet heel snel. Maar ik heb wel de overtuiging dat met initiatieven zoals deze we kunnen opschalen. Daarvoor heb je fabrieken nodig, daarvoor heb je innovatie nodig. Nou, dat doen we samen met TNO en de marktpartijen. Dus overheid, in kennisinstelling en de markt gaan we samen echt proberen van die 1% op te schalen. Want het is gewoon hard nodig.
18: Ik heb zojuist gesproken met een ondernemer die hier in deze sector bezig is. Die zegt consistentie in beleid. Hou je vast aan die aantallen en wees er ook streng op. Bent u dat ook van plan om te gaan doen?
20: Ja, volgens mij hebben we ambities. En je moet je ambitie niet bijstellen. Je moet gewoon zorgen dat je dan je gedrag aanpast. En dat is wat we gaan doen. We gaan echt kijken hoe we goed kunnen luisteren naar de mensen die hier verstand van hebben. En die zeggen, op deze manier kun je het wel voor elkaar krijgen.
18: Ja, maar u zit nu op 1%. En over 3 jaar zou het dan 30% moeten zijn. Hoe kunt u nou de bouwwereld wat meer onder druk zetten?
20: Nou, ik wil ze niet onder druk zetten. Ik wil ze enthousiasmeren om dit echt samen voor elkaar te krijgen. En ik zie dat we daar de afgelopen maanden stappen in hebben gezet. En dit is gewoon weer een stap in zorgen dat we samenwerken. Dat het niet ten koste moet gaan van iemand anders. Maar dat we iedereen nodig hebben om die woningmarkt voor elkaar te krijgen.
18: Ja, de minister staat nog even voor dat bord. Wordt nog geïnterviewd, worden we met haar gesproken. Nou loop ik lekker door die hal heen rond. Nou dacht ik een beetje technisch. Even kijken, ik heb hier een knopje op een apparaat zitten. Ja, nee. Even kijken, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Ja. Ah. Oh, wauw. Daar gaat een balkie. Ik neem hem zo mee. Ga ik zelf thuis klussen.
5: Verslaggever Mark Haber met de zaag was dat vanuit TNO in Zoetermeer. Wijnand Zwaan bij de ABB, hoe is het op de weg?
7: Ja, de ochtendspits mag oplossen. Er staan toch nog wel een paar opvallende files. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam zien we een half uur vertraging tussen knooppunt De Hoek en de afrit IJmuiden. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Waarschijnlijk gaat dat nog een half uurtje duren. Op de A6 Emmeloord richting Muiden bij de afrit Lelystad Airport nu een kwartier vertraging na een ongeluk. Alleen de vluchtstrook is open. En op de A20 naar Gouda zien we een uur extra reistijd tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht in 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar is maar 1 rijstrook vrij na een ongeluk. Omrijden kan vanaf Rotterdam via Den Haag over de A13 en de A12.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
21: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
1: Op NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet.

0: Material Lover was dat van Sienna Spyro. De meeste huishoudens gaan volgend jaar meer betalen voor hun stroom en gas. Niet alleen omdat stroom duurder is, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders die alle kabels en leidingen onderhouden. Hun tarieven stijgen komend jaar gemiddeld met zo'n 20%. Ginny Moussoulet van Netbeheer Nederland vertelt waarom die tarieven zo fors zijn.
1: Voor Nederland is het echt de ruggengraat van alles wat we doen. Dat maakt mogelijk dat we wonen, dat we werken, dat we weerbaarder worden. En daarin moeten we fors investeren. En dat de belangrijkste reden is eigenlijk dat we dat energienet op een totaal andere manier zijn gaan gebruiken dan vroeger. We gebruiken elektriciteit op een andere manier en op andere momenten. Denk aan een elektrische auto die je 's avonds inplucht. We wekken het ook op een hele andere manier op en op andere momenten. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op je dak. Dat doe je natuurlijk, daar komt alleen overdag elektriciteit uit. En de netten die moeten dat allemaal mogelijk maken en daarvoor moeten ze worden aangepast.
0: Ja, en wat zijn dan die aanpassingen?
1: Ja, er moeten stations bij. Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. 1 op de 3 straten in Nederland moet open om die kabels aan te passen. Om, wat ik net vertelde, allemaal mogelijk te maken. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: Ja, dat betekent voor een gemiddeld huishouden €90 meer volgend jaar zo'n beetje. Gaan we dit soort stijgingen komende jaren meer zien?
1: Dat voorzien we niet. We hebben dit jaar echt een stevige stap die we gaan maken. Die 20% die je net noemde. En dat komt vooral door de gestegen kosten. Je moet je voorstellen, onze toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt, die stelt per periodes vast hoe die tarieven in elkaar zitten en hoe hoog ze mogen zijn. De laatste keer dat ze dat hebben gedaan is echt meer dan 5 jaar geleden. In die tijd, en dat voelen we allemaal, niet alleen bij energie, maar ook bij heel veel andere zaken, zijn heel veel kosten heel stevig gestegen. En dat is ook de belangrijkste reden dat onze tarieven zo stevig stijgen. Dus ACM bekijkt elk jaar wat de tarieven mogen zijn. Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu. En we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
0: Ja, nou belandt die stijging in onze portemonnee. Hè? Maar het zou ook vanuit de staatskas gefinancierd kunnen worden. Waarom is dat niet zo?
1: Ja, dan gaat het natuurlijk om het meelaten betalen van toekomstige generaties aan die forse investeringen. En in zekere zin doen we dat ook. Want het is niet zo dat de kosten die wij vandaag maken allemaal ook vandaag in die tarieven terechtkomen. We verspreiden dat over meerdere jaren, soms wel meerdere decennia. Je zou dat nog verder kunnen doen, inderdaad door dat via de staatskas te laten lopen. Wij denken dat dat meer nadelen heeft dan voordelen. En dat komt vooral doordat er zijn zoveel mensen die gebruik maken van dit net. Het is een volwassen net. Wij denken dat door het over die decennia uit te smeren, dat het beste plan is.
0: Ginny Moussoulet was dat van Netbeheer Nederland. Het is 10:50. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositie.
2: En dat gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
0: Magdalena Andersson, leider van het centrum-linkse blok, zegt dat er een nieuwe samenwerking nodig is in de Zweedse politiek, ongeacht de verkiezingsuitslag. Het was een nek-aan-nek race en het politieke blok van de zittende premier kwam net tekort. Voor de verkiezingen was er heel veel aandacht voor de radicaal-rechtse Zweden-democraten en hun mogelijke regeringsdeelname. Scandinavië-correspondent Rolien Creton vertelt dat de radicaal-rechtse regeringsdeelname van de baan is.
3: Zoals het er nu uitziet is radicaal-rechts in de regering van de baan. 94% van de stemmen zijn geteld, maar het ligt inderdaad heel dicht bij elkaar. 176 zetels voor het linkse blok, 173 voor het rechtse blok. En in Scandinavië hebben ze een traditie voor blokpolitiek. Dat betekent dat partijen voorafgaand aan de verkiezingen kleur bekennen. Dus zeggen met wie ze willen samenwerken. En dat linkse en rechtse blok ligt dus erg dicht bij elkaar met een kleine voorsprong voor het linkse blok.
0: Ja, en wat zegt die uitslag jou?
3: Nou, allereerst dat radicaal rechts nog nooit zo dicht bij regeringsmacht is geweest. En ja, de Zweden zijn verdeeld over die vraag of dat een goed idee is. En dat is echt een hele grote verandering in Zweden. Omdat 8 jaar geleden, na de verkiezingen, was er een rechtse meerderheid met een radicaal rechts als gedoogpartij. Toen kwam er toch een linkse regering, omdat de rechtse partijen niet met die radicaal rechtse Zweden-democraten wilden samenwerken. Dat is helemaal veranderd nu. Bij de vorige verkiezingen werd radicaal rechts gedoogpartij. En nu staan alle rechtse partijen open voor radicaal rechts in de regering. Wat ook belangrijk is, denk ik, is dat de sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit. Een heel belangrijk thema voor de Zweden de afgelopen jaren. Onder andere vanwege escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken. Zweden hoorde tot een van de meest genereuze landen op het gebied van asielbeleid. Maar nu is het een van de strengste landen. En ja, die strategie, kun je zeggen, heeft ervoor gezorgd dat de sociaaldemocraten nog steeds de grootste partij blijven.
0: Ja, en nu is het dus, lijkt het aan links te zijn. Hè? Wat voor partijen zitten daarin? Wie moeten de regering gaan vormen?
3: Nou, de sociaaldemocraten zijn dus de grootste partij. Daarbij de Groenen, de sociaal-liberale centrumpartij en de socialisten, waarbij de uitdaging wordt om samen te werken met de socialisten. Die willen regeringsmacht, maar die partij heeft de afgelopen maanden flink onder vuur gelegen. Partijleden kwamen in opspraak vanwege antisemitische berichten, het in twijfel trekken van de Holocaust en steun voor Hamas en Poetin. Dus ja, die partij heeft inmiddels tientallen kandidaten van de kieslijsten gehaald. De sociaal-democratische partijleider Magdalena Andersson probeert om de socialisten als gedoogpartij mee te krijgen. Maar ja, dat kan moeizaam worden.
0: Scandinavië-correspondent Rolien Kreton was dat.
4: Reactie. Aan de redactie. Een deel van een schoolgebouw in Franeker gaat per direct dicht vanwege schimmel. De leerlingen krijgen thuisonderwijs. Het is niet alleen in Franeker een probleem. Meer schoolgebouwen verkeren in slechte staat. We spraken er vanochtend over met voorzitter van de PO-raad, Freddy Wijma. Rick vraagt of het klopt dat scholen moeten betalen voor hun onderhoud, maar dat gemeentes verantwoordelijk zijn voor grote verbouwingen en nieuwbouw. Want ja, dan zou het voor hem, volgens hem lonen om gebouwen te verwaarlozen.
0: Ja, dus leggen we weer even contact met die voorzitter van de PO-raad, Freddy Wijma. Ja, hoe zit dat met die verantwoordelijkheid?
5: Ja, het klopt dat er een goedemorgen. Het klopt dat er een verantwoordelijkheidsverdeling is tussen de scholen en de gemeenten. En dat het zwaartepunt voor het onderhoud dan ligt bij de scholen. Maar dat moet eigenlijk tot op het niveau van het jaar waarin de school is opgeleverd. Nou, we hebben heel veel hele oude scholen in Nederland. Dus een school die is gebouwd in zeg 1975. Dan moet je nog steeds onderhouden volgens die normen. En tegenwoordig hebben we toch wel echt andere eisen aan gebouwen.
0: Maar toch gebeurt het dat scholen de boel laten verloederen in de hoop dat de nieuwbouw aankomt?
5: Nou, eerlijk gezegd heb ik dat nog nooit gehoord. En ik snap ook wel heel goed waarom. Want scholen die willen dat natuurlijk helemaal niet laten gebeuren. Hè. Ze zijn verantwoordelijk voor de kinderen, ze zijn verantwoordelijk voor de leraren. Dan ga je de boel niet laten verloederen. Alleen je hebt te weinig middelen om het echt goed te doen en het echt up-to-date te krijgen. Een andere reden is dat gemeenten vaak ook over onvoldoende middelen beschikken. Ik heb vanochtend al gezegd dat we eigenlijk 1,3 miljard per jaar euro tekort komen. Dat geldt zeker ook voor de gemeente. Ja. Dus je kan redelijkerwijs ook niet verwachten van de gemeente dat ze dan meteen klaarstaan om met die nieuwbouw te beginnen. Hè. Daar moet soms behoorlijk lang op gewacht worden.
0: Ja, ook daar is het financieel soms moeilijk. Dank, Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad.
4: Polen bereidt zich voor op Russische aanvallen. Premier Tusk verhoogt de staat van paraatheid. Dat betekent dat er extra krijgsmacht en veiligheidsdiensten worden ingezet langs de grens. De maatregel volgt op een aanval op een passagierstrein die tussen Kiev en Warschau rijdt. Die trein werd in Oekraïne vlakbij de grens met Polen aangevallen door kamikaze-drones. Marcel is bezorgd en zegt in de NPO-luisterapp: is reizen naar Polen nog wel verstandig?
0: Nou, dat vroegen we aan correspondent Christian Pauwen of Marcel nog wel naar Polen kan.
6: Ik zou zeggen van wel. Ik woon in Warschau met mijn gezin en zie nog geen reden om te vertrekken. Of dat er op korte termijn al echt een grote oorlog hier in Polen kan uitbreken. Maar er bestaat duidelijk een risico op verdere escalatie, verdere provocaties van Rusland met meer drones bijvoorbeeld. En daarom is het wel echt goed om het nieuws in de gaten te houden als je gaat en je oren open te houden voor een luchtalarm. Zeker als je in het grensgebied met Oekraïne bent.
0: Nou, de officiële reisadviezen die worden natuurlijk bepaald door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En Polen staat vooralsnog helemaal op groen.
4: En dan, tot slot, veel vragen over waar Astrid is. Ja. Willem, Klaas, Anke, Marcel, allemaal willen ze in de NPO-luisterapp hetzelfde weten. Waarom zit jij er eigenlijk, Marco?
0: Het eerlijke antwoord is dat we Astrid ook gewoon een heerlijke vakantie gunnen natuurlijk.
4: Absoluut.
0: Dus die is eventjes lekker een paar weken uitrusten. Maar ik ben de zoveelste, want we hebben Dielke en Sander al gehad. Hè. Sander hoor je deze week ook nog, mij. En dan volgende week nog Mark Vissen. En daarna komt ze gewoon weer terug, Astrid. Want wij winnen haar natuurlijk ook.
4: Ja, dus deze week nog eventjes, volgende week. En dan daarna is ze er gewoon weer. En Jeroen die vult nog aan via de mail. Ja, leuk dat Marco nu eens de ochtend doet. Maar er zijn van die onderwerpen dat je als luisteraar toch Astrid mist. En voegt hij daaraan toe, vanochtend was dat wel een beetje zo met het onderwerp over de BH's. Vond hij blijkbaar toch een beetje ongemakkelijk.
0: Oké. Okay.
4: 3
7: voor de dag.
0: In de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam begint het proces tegen een man van 41 uit het Zuid-Hollandse Arkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij martelingen en onthoofdingen in Syrië, waar hij vandaan komt tijdens de burgeroorlog. Vannacht worden de Emmys uitgereikt in Los Angeles, de grootste prijs in de televisieindustrie. De ziekenhuisserie The Pitt en de comedy Hacks zijn beide meer dan 20 keer genomineerd in allemaal categorieën. De Britse bioloog en documentairemaker David Attenborough heeft ook 2 nominaties gekregen. En hij is met 100 jaar de oudste kanshebber ooit. En Nigeria maakt zich klaar voor mogelijk de grootste beursgang ooit op het Afrikaanse continent. Het gaat om de olieraffinaderij van de Nigeriaanse magnaat Dangote. Hij hoopt met de beursgang $1,6 miljard op te halen. Afrika-correspondent Alice van Gelder vertelt waarom deze beursgang ook belangrijk is voor de Europese economie.
8: Een bijzondere dag toch wel in Nigeria, want Afrika's rijkste zakenman, de Nigeriaan Dangote, gaat met zijn olieraffinaderij de beurs op. Ja, en dat wordt toch wel gezien als de belangrijkste beursgang ooit op het Afrikaanse continent. Dangote heeft groeiplannen voor zijn olieraffinaderij en dat is niet alleen belangrijk voor Nigeria's economie, maar ook zeker voor die van Europa, want door de onrust in het Midden-Oosten is hij inmiddels Europa's belangrijkste leverancier van vliegtuigkerosine geworden.
0: En daarmee komt het Radio 1-journaal voor vandaag van vanochtend tot een eind. Zometeen Spraakmakers met Roos.
9: Ja, en de stelling in Stand.nl om 9:30 is: we moeten alles wat AI-baas ons voorschotelen wantrouwen. Bel 0800 1101.
0: En natuurlijk zometeen ook nog eerst de hoofdpunten van het nieuws met Thomas. Dank voor het luisteren. En een fijne dag.
10: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
4: Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn daarover met elkaar in overleg. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. In Zweden zijn bijna alle stemmen geteld na de parlementsverkiezingen gisteren. De centrumlinkse oppositie lijkt te hebben gewonnen. Die heeft 3 zetels meer dan het centrumrechtse blok. Het grootst is de Sociaal-Democratische Partij. Die haalde 28% van de stemmen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaan vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar. Dat meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld met zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden.
11: ANEB, verkeersinformatie. De ochtendspits is bijna overal voorbij. Toch zien we 1 uitzondering en dat is de A20 richting Gouda, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Kleinpolderplein via Den Haag over de A13 en de A12.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
9: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is de directeur van Bureau Burgerberaad, Eva Rovers. Goedemorgen, Eva.
12: Goedemorgen.
9: Fijn dat je er bent. Zometeen bespreek ik met jou en 2 andere politieke experts de noodzaak om onze democratie onder de loep te nemen. Want nou ja, best interessant politiek experiment hoor, zo'n minderheidskabinet. Maar moeten we niet veel meer doen om de burger bij de politiek te betrekken? Zometeen passeren er een paar frisse ideeën. De revue in ons gesprek. Voor het Mediaforum is Hans Wassier politiek verslaggever bij het AD, Hans van Soest. Hallo Hans.
7: Goedemorgen.
9: En daarin warmen we alvast op voor Prinsjesdag.
12: Daarom heb ik vandaag een heldere boodschap aan het kabinet. Stop met zwabberen. Stop met doormodderen. Kies.
9: Ja, de politieke mediaogen waren in ieder geval afgelopen weekend nogal gericht op de pro-leider. Dat zometeen. Nu in Stand.nl de waarschuwingen van Amerikaanse techreuzen. Die roepen dat we moeten oppassen voor AI. En dat doet menig wenkbrauw fronsen. De stelling is vandaag: we moeten alles wat AI-baas ons voorschotelen wantrouwen.
10: Deel uw ervaring
13: op 0800 1101.
14: Er is paniek in AI-land.
15: Ik overdrijf niet als ik zeg dat ze in Silicon Valley op dit moment in paniek zijn.
16: Want de topmannen van grote AI-bedrijven waarschuwen dat het allemaal te snel gaat.
17: Hij waarschuwt dat AI binnen maanden het internet kan gaan domineren.
15: Ik krijg dat niet helemaal bedacht in mijn hoofd, hoe dit stop is.
17: De medeoprichter van Anthropic krijgt met zijn oproep bijval van de concurrentie en ook van Musk.
18: En zelfs China trekt nu aan de bel.
19: That AI could kill us all by the end of the decade.
20: Ik denk echt dat we op het moment systemen hebben die we niet onder controle hebben.
9: Ja, spraakmaker Eva Rovers, wij van WC Eend zeggen pas op voor WC Eend. En als je dan WC Eend gebruikt, neem dan die van ons. Zoiets?
21: Ja, dat is het wel echt, ja. Ja. Het is een beetje een arts die je eerst ziek maakt en vervolgens zegt, ik heb een geweldig medicijn voor je. Ja, nee, kijk, het wat ik heel interessant hieraan vind is, wie komt met deze boodschap? Mm-hmm. Het is inderdaad Big Tech zelf die hiermee komt. Het zijn allemaal mensen die in die sector werken, vooral bij de grote techbedrijven.
9: Het zijn de bazen van de techbedrijven.
21: Het zijn
9: zelf
21: de bazen van de techbedrijven of de oprichters van de techbedrijven. Het zijn de mensen die heel erg veel winnen bij heel veel reuring hierover. Mm-hmm. Bij alle clickbait, bij alle aandacht, bij alles wat hiermee met dit soort doemscenario's wordt opgeroepen.
9: Ja, zelfs daar maar hebben ze baat bij, zeg jij.
21: Natuurlijk hebben ze daar baat bij, ja. Want dat maakt hen belangrijk. En dat maakt hen, en überhaupt zorgt het gewoon voor inkomsten. Want hoe meer reuring, hoe meer aandacht, hoe meer kliks.
9: Ja, ook negatieve aandacht is goede aandacht.
21: No such thing as bad publicity. Maar het interessante is, het is dus, het komt alleen maar uit die big tech hoek. En het komt bijvoorbeeld niet uit de wetenschap. Wetenschappers op dit gebied van AI, die zijn echt een stuk relaxter.
9: Ja,
21: die zien dit echt absoluut niet als wat we binnen 10 jaar de mensheid uitgeroeid zou kunnen worden. Dus het is
9: Maar dan vraag ik me wel af bij die wetenschappers, wat weten zij er eigenlijk echt van? Als je weet dat die mensen die AI ontwikkelen zelf ook niet zo goed weten wat er precies achter de schermen van hun eigen model allemaal gebeurt soms.
21: Dat is wat ze zeggen.
9: Ja,
21: dat is wat ze zeggen.
9: En jij zegt,
21: dat is wat Big Tech dan zegt. Mm-hmm.
9: En dat wantrouw jij dus ook
21: niet.
9: Ja,
21: ja, ik denk dat je echt alles wat uit die hoek komt met een hele dikke korrel zout moet nemen. En wat ik ook interessant vind is, laten we ook even wat meer aandacht geven aan de wat meer relativerende geluiden uit de wetenschap. Mensen die hier ook heel veel onderzoek naar doen.
9: Ja.
21: Maar die misschien een wat minder sexy of spannend verhaal hebben.
9: Ja. Hans van Soest, wat maak jij van al die onheilstijdingen? En vooral de timing misschien, want jij kijkt natuurlijk altijd met een politieke blik naar dit soort dingen.
22: Nou ja, ik las vanochtend in de Volkskrant een hoogleraar die er terecht op wees dat het verdienmodel van Anthropic onder druk staat. Zij zijn waarschijnlijk gedwongen om een soort van betaald model te gaan invoeren, omdat ze anders de cijfers niet rondkrijgen. En zij zijn er dus bij gebaat om een soort van beeld te schetsen van, nou, neem dan ons als betaalde AI-provider en in plaats van al die gratis dingetjes.
9: Ja, want wij zijn de good guys ook. Wij zijn de beste. Guys. Ja.
22: Dat gezegd hebbende ben ik het niet helemaal eens met wat mijn tafelgenoot Eva zegt. Ik zag gisteravond in Nieuwsuur een hoogleraar van de TU Delft die wel een beetje het gevoel verwoordde wat ik ook wel heb. En zij zei aan het eind van het gesprek, zij kregen ook die vraag van, weet je, hoe reëel is het nou dat AI zich daadwerkelijk tegen de mensheid gaat richten. En zij zei van, luister, het gaat hier om een technologie waarvan we niet goed weten hoe die werkt.
9: Mm-hmm.
22: Die in staat is om zelf een nieuwe versie van zichzelf te maken waarvan we nog minder goed weten hoe die werkt.
9: Mm-hmm.
22: En eerlijk gezegd, ik vind dat ook best eng.
9: Ja, maar jij hebt het dan over een gevoel. En Eva heeft het over wetenschap. Die twee dingen
1: Ja, die staan ook lijnrecht tegenover elkaar.
21: Ja, ja, maar dat is ook precies die angst die dus gevoed wordt. Ja. En dat hele idee van, ja, inderdaad, artificial superintelligence.
22: Dat is waar. Alleen het was niet Hans van Soest die dat zei. Het was een hoogleraar van het EU Delft. Dat zijn doorgaans geen domme mensen.
21: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En ik bedoel, ik wil het ook niet helemaal kapot relativeren. Alleen, ik vind het heel goed dat deze hoogleraar ook aan het woord is gekomen. Want wat ik er gewoon inderdaad heel problematisch aan vind, is dat inderdaad constant een soort angst de wereld ingejaagd wordt vanuit een sector die daar gewoon baat bij heeft.
1: Ja,
22: ook waar.
1: Ja, ja. Staat het in Den Haag überhaupt op de agenda?
21: Veel te weinig.
1: Want ze zijn, weten we, veel naar binnen gericht, zou je kunnen zeggen. Nou, zeker in deze tijd.
22: Nou ja, los daarvan, wat je ziet, maar dat geldt voor elke ontwikkeling in de samenleving. Kijk, regelgeving loopt altijd heel ver achter ontwikkelingen aan. En zeker AI gaat zo enorm snel. Ja. Tegen de tijd dat er een Kamerdebat is ingepland, is er alweer iets heel nieuws uitgevoerd.
1: Maar je verwacht veel meer reuring daarover ook vanuit Den Haag. En daar gaat het ook vooral nog over koopkrachtplaatjes nu, de laatste tijd.
22: Ja, zeker. Ja. Daar gaan we het de hele week over hebben.
1: Ja, zometeen ook in de Mediaforum. Gaan we lekker vooruitblikken op Prinsjesdag. Dat is namelijk morgen, mocht u dat niet in de agenda hebben staan. Maar nu dus Stand.nl. We moeten alles wat de AI-bazen ons voorschotelen wantrouwen. We beginnen met Erik Kok. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U belde ons. U bent heel positief over kunstmatige intelligentie, begrijp ik. Gebruikt u het veel?
2: Zeker. Waar ik in het verleden maanden bezig was om applicaties te ontwikkelen, kan ik dat terugbrengen tot een paar weken. En daarnaast is het ook nog een keer zo dat de veiligheid een stuk beter is, omdat ik ook AI laat testen op het binnendringen van een systeem.
1: Ja, dus u kijkt met een optimistische blik hiernaar. Hoe heeft u het nieuws dan tot u genomen van de afgelopen dagen, waarin steeds meer techbazen dus kwamen met het frame van, ja, wacht heel even jongens, we kunnen het niet meer zo goed beteugelen?
2: Ja, ik denk dat ook toen het internet begon, had je ook allemaal mensen die doemscenario's voorspelden.
1: Ja.
2: En dat blijf je altijd houden, dat er mensen zijn die er in eerste instantie bang voor zijn. Je hebt de early adopters die ermee aan de slag gaan. En het duurt even voordat restracht aankomt.
1: Ja.
2: Maar dat neemt niet weg dat het belangrijk is dat er ook goede wetgeving komt.
1: Neemt niet weg dat ook over het internet natuurlijk behoorlijk wat dingen inmiddels weten we nu te zeggen zijn, toch? Waarvan je zegt, nou, dan hadden misschien die critici wel een punt met terugwerkende kracht.
2: Ja, maar dat blijft natuurlijk altijd zo. Dat is ook als je kijkt naar de uitvinding van de raketten. Die zijn uitstekend om spullen te verplaatsen. Maar je kunt er ook bommen mee vervoeren.
1: Ja.
2: Moet je dan die technologie naar de verdoemenis helpen of zeggen dat dat niet oké is, omdat je er ook slechte dingen mee kunt?
1: Ja, dus vier vooral de goede dingen. Hoe hou je toezicht op die slechte dingen? Hoe hou je die onder controle?
2: Het betekent in ieder geval dat wat je ziet in Europa, dat we best wel wat wetten hebben die op bijvoorbeeld op privacygebied zijn gekomen. Uh-huh. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we in Europa ook verder gaan naar hoe gaan we met AI bezig. En met name natuurlijk ook welke wat zit erachter? Welke scenario's worden gebruikt?
1: Ja.
2: Daar willen we natuurlijk ook graag wel weer wat meer van weten.
1: Ja, dus daarvoor kijkt u dan naar Brussel. Dank u wel. Erik Kok, Hans Milders, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Hi, lid van ons Spraakmakerscollectief. Zijn we altijd heel blij mee als mensen lid willen worden en lid zijn. Hoe heeft u de woorden van de AI-bazen geïnterpreteerd de afgelopen dagen?
7: Nou, weet je, Roos, ik denk dat we ons veel te veel fixeren op het vijandsbeeld, het Amerikaanse vijandsbeeld. En daar ben ik het gedeeltelijk mee eens, hè. Ere wie ere toekomt. Maar ja, ik vind dat we wel heel negatief zijn, want als één ding duidelijk is, dan is het dat AI niet meer terug te draaien is. Eigenlijk kunnen we al niet meer zonder.
1: Ja?
7: Kijk, als je kijkt hoe belangrijk het is bij de ontwikkeling van vaccins. Hè?
1: Mm-hmm.
7: Als AI er niet was geweest ten tijde van de pandemie, dan hadden we nu allemaal nog met een mondkapje rondgelopen.
1: Ja, heeft dat zo'n grote. Ik weet het helemaal niet dat dat toen zo'n grote invloed had op de ontwikkeling van de medicatie. Volgens mij waren ze al heel eind op weg.
7: Nee, dat is echt zo. Hè. Die mRNA-vaccins zijn mede door AI, hebben ze heel snel kunnen schakelen. Maar
1: dat had ik niet zo op het netvlies. Ja, ja. Maar u zegt, we kunnen het niet meer terugdraaien. Dan is natuurlijk de vraag, hoe hou je het in de hand? Hè? Dat vroeg ik net ook aan Erik Kok, die kijkt dan naar Brussel. Ziet u het daar ook?
7: Nee, ik zie het daar niet gebeuren, Roos. Want als je kijkt hoe impotent en klootloos de Europese politiek en ook de Nederlandse politiek is. Ja, wat moet je dan van die mensen verwachten? Ik zag gisteren Harry Bontebal. bij Pauw en de Wit. Mm-hmm. En ik bedoel, dat is een natuurkundige, Roos. Hè?
1: Mm-hmm.
7: En die zit dan te wauwelen over, naar mijn mening, ja, problemen die je heel makkelijk zou moeten kunnen oplossen.
1: Oké, okay. even los van.
7: Terwijl dit soort dingen, wat gaan wij als Nederland doen met AI?
1: Ja.
7: Daar zou het over moeten gaan, Roos.
1: Ja, ja. U zegt voorstander te zijn, lees ik, van een Europese alternatief op Amerikaanse AI-bedrijven. Hoe ziet u dat voor zich?
7: Nou ja, ik denk dat dat de enige manier is om ons nu nog te kunnen wapenen tegen die tech bros.
1: Ja.
7: Ik denk als wij zelf met iets komen in Nederland of in Europa wat echt veel potentie heeft en ook machtig is, hè? Ja, ik denk dat we dan iets in de melk te brokkelen hebben. Maar ja, ik vrees dat we te laat zijn.
1: Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Ja, maakt er nog even uw zin af, hè? Wat zei u?
7: Is een beetje pessimistisch misschien, maar. Ja.
1: Nou, ik hoor ook wel een vleugje optimisme, hoor, Hans. Dank voor uw bijdrage. Frank, ook uit het collectief, zegt: de techbazen hebben een druk leven en ze willen controle houden, ook over het leven van anderen. Ze verleiden met gratis en gemak en we betalen met onze data de grondstof van de 21ste eeuw. Ze willen dat we hen geen stroopreed in de weg leggen in hun zucht naar data en dus stroom. Alle reden dus om dit soort mensen te wantrouwen. Huub schrijft daar: wantrouwen of achterdocht zou ik het niet willen noemen. Wel alert blijven, altijd je gezonde verstand blijven gebruiken en niet blind varen op AI. We gaan naar Laurens Vreekamp, AI-expert, journalist en ook gewaardeerd mediaforumlid. Laurens, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Roos.
1: Onze stelling van vandaag: we moeten alles wat AI-bazen ons voorschotelen wantrouwen. Wat vind jij?
3: Nou, ik denk niet dat we alles hoeven wantrouwen, want zij zitten natuurlijk dicht bij het vuur en zijn met de ontwikkelingen bezig. Dus kunnen er prima wat over zeggen. Maar wat ik vind is dat er onevenredig veel aandacht voor hun belofte is en voor het toekomstdenken en veel minder voor de feiten. En ik heb geleerd dat feiten kennen we uit het nu en uit het verleden, maar nog niet voor de toekomst. Die staan niet vast.
1: Ja.
3: Dus we geven onevenredig veel aandacht aan wat die techbazen en hun voorspellingen doen.
1: Ja.
3: Maar er mag veel meer aandacht zijn voor de feiten. Dat zijn vooral misstanden, ellende.
1: Ja, ja, je zegt we, daarmee bedoel je de media?
3: Ja, ook de media inderdaad. Want wij weten natuurlijk dat chatbots zich voordoen als liefdespartner. Mensen in een psychose worden gebracht. Dat er uitkleed-apps zijn. Dat er ghost workers zijn, dat noemen we. De mensen die de chatbots op het rechte pad moeten houden. Maar die zien allemaal traumatiserende hoeveelheden tekst en beelden die wij dan eigenlijk hopelijk niet te zien krijgen.
1: Mm-hmm.
3: Maar er is dus heel veel mis met het versterken van stereotypen en vooroordelen. Ja. En daar zouden we veel meer aandacht aan mogen geven. Niet voor de eventuele beloftes.
1: Oh, ja.
3: En ik denk dat we de verantwoordelijkheid eigenlijk moeten gaan leggen waar die hoort. Want er is al een hele oude uitspraak. Een machine kan nooit verantwoordelijk worden gehouden. Er heeft bijvoorbeeld nooit een broodrooster of een tractor in de cel gezeten. Je moet de mensen die de modellen ontwikkelen, aanbieden en inzetten, die zijn verantwoordelijk. Het begint altijd vanuit een motivatie en een intentie. En dat moeten we niet vergeten. En daar hebben we onafhankelijk controle bij nodig.
1: Ja.
3: Die kritische beloftes en die claims verifiëren. En als die machines iets doen wat niet mag, dan moeten de mensen die de machines bouwen en aanzetten, die moeten daar verantwoordelijkheid voor nemen.
1: Zijn hun doemscenario's voor de toekomst, die leiden eigenlijk af van alle ellende die ze nu al veroorzaken? Is dat een beetje wat je zegt?
3: Ja, dat vind ik heel erg. En ik denk dat we dus ook net zoals voor geneesmiddelen en voeding en auto's hebben we de RDW en de Voedsel- en de Warenautoriteit. Die hebben we ook voor AI nodig, want dan valt er ook wat te kiezen. Als je bijvoorbeeld gezond wil eten, dan ben je niet tegen voedsel, maar dan wil je weten wat er in je product zit.
1: Ja.
3: En dat hebben we eigenlijk bij AI ook nodig.
1: Ja. Is überhaupt iets een vorm van onafhankelijk toezicht of onderzoek gedaan in dit soort bedrijven?
3: Ja, dat is er wel. In Amerika heb je het Matter Instituut, M-E-T-R. Maar daar zitten heel veel oud-medewerkers van die techbedrijven bij. En dat kan ook bijna weer niet anders, want daar zit de kennis. En de mogelijkheden, dus die enorme rekenkracht en die data, die hebben we bijna niet in labs buiten de commerciële industrie. Yeah. Dus dat is ook best wel lastig om dat goed te doen. Maar we hebben dat wel degelijk nodig en er is wel degelijk onafhankelijke controle en hoe noem je dat, toezicht te plaatsen.
1: Ook
3: maar
1: buiten de deur,
3: al die claims.
1: Even?
3: Ja, precies. Al die claims die die techbazen doen, die zijn niet onafhankelijk te verifiëren.
1: Oh ja, Eva?
21: Nou, er is een grote Britse toezichthouder.
3: Ja.
21: Ik zeg even uit mijn hoofd, UK Klopt. Security, iets in die categorie.
3: Klopt.
21: En die wordt ook gewoon de laatste tijd heel actief buiten de deur gehouden. Dus er wordt actief gewerkt om vanuit de big tech om dit soort toezichthouders buiten de deur te houden. En dat is natuurlijk ook heel kwalijk. En ik denk dat juist de rol van Europa heel erg groot is. Dat als we moeten dit reguleren. We moeten niet hetzelfde laten gebeuren als met social media, wat helemaal ran free. Dus we moeten, denk ik, een heel sterk Europees collectief maken, Europese toezichthouder, om dit en regelgeving, om dit echt goed, dienstbaar voor de mensheid te maken.
1: Laurens?
3: Ja, dat ben ik helemaal met Eva eens. En ik denk, we hebben wel wat te kiezen. Denk ook aan een rook op de werkplek, asbest in onze huizen en kies- en stemrecht voor iedereen.
1: Ja.
3: Daar hebben mensen ook voor gestemd of tegen gestemd. En we kunnen echt wel modellen met Europese waarden ontwikkelen. Met groene energie of dat we zeggen dat alle rechthebbenden om toestemming zijn gevraagd. GPT-NL in Nederland doet dat.
1: Oh ja.
3: Dat we niet willen dat het ingezet wordt voor militaire doeleinden. Dat kan je bijvoorbeeld bij banken en investeringsfondsen afdwingen. Dus we kunnen, en privacy, we kunnen dat zeker wel. We hebben echt wel, het is geen natuurverschijnsel.
1: Nee, precies. We kunnen vangrails plaatsen. Ja.
3: Zeker. Ja,
1: dankjewel.
3: Die hebben we ook nodig.
1: Ja, dankjewel. Ja. Laurens Vreekamp, hij is AI-expert en journalist. Gaan we naar Ilias Nazrula. Goedemorgen, Ilias.
5: Goedemorgen.
1: U bent een digitaal stratege en columnist bij Trouw. We lazen dus dat Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor onafhankelijke controleurs die bedrijven moeten gaan toetsen aan veiligheidsnormen. Dat klinkt als een roep om gereguleerd te worden. Maar daarvan zegt u, begrijp ik, dat stelt niet zoveel voor. Waarom?
5: Nee, dat stelt inderdaad niet zoveel voor. Het is eigenlijk een slimme manier om de verantwoordelijkheid weg te verschuiven naar de overheid. In plaats van dat je als AI-bedrijf zelf verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid. En dit is een strategie die we eigenlijk ook al zagen toen social media opkwam.
1: Mm-hmm.
5: Toen zag je rond de discussies rond vrije meningsuiting en dergelijke, dat de social media bedrijven eigenlijk riepen, wij kunnen dat niet bepalen, de overheid moet dat bepalen.
1: Oh, ja.
5: En zodra je dat eigenlijk zegt, dan maak je het dus een probleem van een ander van.
1: Ja. Maar wat is dan het antwoord hierop?
5: Nou, het antwoord hierop is dat je de bedrijven aansprakelijk maakt, juridisch aansprakelijk maakt voor de schade die ontstaat door toedoen van hun systeem. Dit is precies het ding wat de AI-bedrijven proberen te ontlopen. Dus zodra je zegt van, nou, overheid, als jullie een stempel op ons systeem zetten, dan is alles goed. Dan ben je dus eigenlijk ook van alle problematiek af en dan ligt alles ineens aan de gebruikers of iets dergelijks. Hè?
1: Ja.
5: En wat je dus hier vermijdt, is eigenlijk de kwestie van, nou ja, als jij een slecht of ondeugdelijk product hebt gemaakt, misschien moet jij daarvoor betalen. Of misschien, hè, als het echt zo gevaarlijk is, misschien moeten er wel gevangenisstraffen uitgedeeld worden.
1: Ja, maar heb je daar dan helemaal geen vorm van toezicht voor nodig? Heb je daar gewoon iets heel anders voor nodig?
5: Nou ja, je hebt aansprakelijkheidswetgeving daarvoor nodig. En wat heel opvallend is, binnen de EU hebben we AI-wetgeving, hè, de AI-verordening of de AI-act wordt die ook wel eens genoemd. Daar is bewust het stukje aansprakelijkheid nooit in opgenomen.
1: Oh ja.
5: Wat er toen daarna gedaan is, dat was een plan van, we gaan apart een stukje aansprakelijkheidswet voor AI inrichten.
1: Mm-hmm.
5: Nou, die zou vorig jaar geïntroduceerd gaan worden. Maar toen werd J.D. Vance, vicepresident van de VS, daar heel erg boos over. En toen is dat stukje wetgeving ingetrokken.
1: Okay.
5: En hier zie je dus ook het belang van aansprakelijkheid. Daar wordt echt om gesteggeld. Daar wordt hard op gelobbyd.
1: Dus daar moeten wij ons op focussen als gebruikers hiervan. Zorg dat er aansprakelijkheid wordt geregeld.
5: Ja, niet alleen als gebruikers. Het is meer ook een oproep aan bestuurders en politici. Ja. Hè, van
1: zij moeten dat natuurlijk regelen. Ja, precies.
5: Precies.
1: Dank voor dit inzicht, Ilias Nazrula. Gaan we naar Marietje Schaken. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: U bent technologie-expert, auteur van De Machtscode en ook oud-lid van het Europees Parlement. We gaan met u even naar Europa. Wat kan Europa doen? We horen het wel vaker. Hè? Brussel moet ook met wetgeving komen. Wat zijn ze nu aan het doen eigenlijk op dit gebied?
6: Er is heel veel wetgeving in Europa, juist ook om AI veilig te laten zijn. Dus ik denk eigenlijk dat alle critici op de Europese wetgeving nu toch ongelijk hebben gekregen doordat de realiteit ze heeft ingehaald. De vraag is natuurlijk, en dat zat ook een beetje in de gedachte van Ilias, hoeveel wil en bereidheid is er om dat echt streng te handhaven?
1: Ja.
6: Er zit denk ik heel veel ruimte in de regels, ook voor aansprakelijkheid.
1: Oh ja.
6: Maar je ziet tegelijkertijd dat ze in Brussel toch wel zenuwachtig worden van dit Witte Huis. Komt Trump met handelssancties? Wat voor prijs moet Europa betalen om de eigen wetgeving overeind te houden?
1: Oh ja.
6: Ja, ik hoop dus, natuurlijk dat men de rug recht houdt.
1: Ja, dus u zegt, er zit eigenlijk wel ruimte in die wetgeving om deze bedrijven aan te pakken, ook op aansprakelijkheid. Maar politiek gezien is de rug niet per se heel recht wat dat betreft. Val ik dat zo goed samen?
6: Ja, dat vat je goed samen. En dat komt ook, en dat is wel een heel legitiem punt, omdat Europa ook zelf AI-bedrijven wil en moet ontwikkelen. Dat je dus niet alleen met wetgeving bestaande techreuzen kunt kaderen, maar dat je ook in producten en diensten een alternatief hebt dat op andere waarden gestoeld is en wat niet een instrument is in de handen van Trump. Dus dat je bedrijven hebt die niet door Trump kunnen worden ingezet om druk uit te oefenen of zelfs helemaal onbeschikbaar te maken.
1: Dus dan zou je zeggen, dan moet Brussel alles op alles zetten om dat soort bedrijven te subsidiëren, dat soort innovatie en onderzoek te subsidiëren. Gebeurt dat ook?
6: Een subsidie vind ik niet een slim idee, maar wel het weghalen van problemen die bedrijven nu ondervinden in het krijgen van investeringen of het bereiken van mensen door de hele Unie heen als klant. Mm-hmm. Dus er zijn een heleboel dingen die overheden kunnen doen die niks met subsidie te maken hebben. Ze kunnen zelf anders gaan inkopen bijvoorbeeld, dus veel meer kiezen voor Europese aanbieders. Mm-hmm. Dat zendt een signaal naar de markt. Dan zullen investeerders denken, hey, hier verschuift iets, daar zijn ook kansen voor ons.
1: Ja.
6: Barrières wegnemen en ook blijven investeren in hoger onderwijs. Bijvoorbeeld talent aantrekken uit de hele wereld. Je kan een heleboel doen zonder subsidie. Want als een bedrijf gesubsidieerd wordt, zal de markt misschien sneller denken, nou dan is het product misschien minder waardig, want ze hebben overheidssteun nodig.
1: Oh ja, ja. Ik snap het. Ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Waarom geen subsidie? Maar daar is het antwoord. Dank Marietje Schaken voor uw inzichten. Paul Verhagen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: U bent van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, expert op het gebied van technologie en geopolitiek. Ja, we spraken al eerder over de timing van deze uitspraken. We gaan met u eventjes richting Amerika, want dit is ook denk ik van belang voor de binnenlandse politiek, toch? Daar is binnenkort zijn de midtermverkiezingen. Ja. Kans bestaat dat de Democraten daar de meerderheid gaan behalen in zowel het Huis als de Senaat. Wat willen die Democraten eigenlijk als het gaat om het reguleren van AI?
0: Nou ja, de Democraten hebben sowieso een meer reguleringsvriendelijke houding dan Trump. Dat zag je ook onder Biden bijvoorbeeld. Kijk, Trump heeft een soort van libertair beeld op bedrijven. Die vindt eigenlijk dat er zo min mogelijk obstakels op te zijn. Ook in het kader van de wapenwetloop. Dus sowieso is die houding ten aanzien van we hebben instelling nodig, hebben instituties nodig, hebben controle nodig, zit meer bij de Democraten. Mm-hmm. Dat begint ook echt de politiek sowieso een meer reguleringsvriendelijke houding dan Trump. Dat zag ook onder Biden bijvoorbeeld. Kijk, Trump heeft een soort van libertair beeld op bedrijven. Die vindt eigenlijk dat er zo min mogelijk obstakels op te zijn. Ook in het kader van de wapenwetloop. Dus sowieso is die houding ten aanzien van we hebben instelling nodig, hebben instituties nodig, hebben controle nodig, zit meer bij de Democraten. Mm-hmm. Dat begint ook echt een politiek probleem te worden. Want een van de dingen die nog

0: echt zegt, maak AI het centrale thema van de Democraten.
1: Ja, dit ook de afgelopen dagen opgeroepen, toch? Om daar een beetje wantrouwend over te zijn. Ja. Maar Trump die zegt dan, ja, China die gaat ons gewoon links en rechts inhalen als wij niet meedoen. Heeft hij daar niet ook een punt?
0: Ja, dus waar je te maken mee hebt is eigenlijk een dubbele wapenwetloop. Dus je hebt een soort van de traditionele wapenwetloop tussen China en de VS. Gewoon een statelijke wapenwetloop. En dan zie je inderdaad dat mensen als Trump, maar ook de CEO van Palantir, Alex Karp, zegt, ja, ho eens even, we maken ons ook zorgen over AI, maar als China ons inhaalt, hebben we ook een essentieel probleem, maar een ander soort.
1: Ja.
0: Dat is de eerste wapenwetloop. De tweede is natuurlijk tussen OpenAI en Anthropic zelf. En dat is een commerciële wapenwetloop.
1: Ja,
0: en dat is dat dit bedrijf gewoon enorm veel geld geïnvesteerd in technologie die nog niet winstgevend is.
1: Mm-hmm.
0: En inderdaad, voor hen is het essentieel als zij moeten stoppen met het ontwikkelen van die producten.
1: Ja.
0: En zolang OpenAI niet stopt, stopt Anthropic niet, stopt Grok niet. Dus die houden elkaar ook allemaal vast.
1: Ja, dus daar is binnenlandse concurrentie, er is internationale concurrentie. En heel veel mensen, ja. Zoals wij hier zeg maar aan de onderkant van die piramide, die kijken ernaar en wat kunnen we?
0: Ja, en dat is eigenlijk denk ik het fundamentele probleem. Wat Mauricio ook aanstipt is, we hebben geen democratische controle over technologie. We hebben niet nieuwe instellingen en instituties opgebouwd om te gaan met dit soort technologie. En misschien wel het grote probleem erbij is ook dat dit een ander soort technologie is dan historische vergelijking. Is waar het misschien nog het meest op lijkt is menselijk klonen of kernwapens.
1: Oh, ja.
0: Maar kernwapens is een statelijke aangelegenheid, dus dat kun je vrij makkelijk aan banden leggen. En het is moeilijk te doen.
1: Ja.
0: En voor menselijk klonen is er niet echt een businessmodel. Dus er is ook niet een commercieel belang om het te doen. En in het geval van AI heb je dat dus wel. En ik kom nog eens bovenop dat AI best wel lastig is om te definiëren. Wat is het precies?
1: Mm-hmm.
0: Een kernwapen is heel makkelijk te definiëren.
1: Ja.
0: Maar met AI heb je een soort van heel schimmig technologie.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het allemaal ontzettend ingewikkeld.
1: Ja.
0: Zeker als het congres en de Senaat en het Witte Huis de taal niet spreekt, niet begrijpt hoe technologie werkt.
1: Ja. Ja.
0: En zich eigenlijk gewoon niet erin betrekt.
1: We zijn overduidelijk beland in een nieuwe wereld. Dank Paul Verhagen van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En tot zover ook Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten alles wat AI-baas ons voorschotelen wantrouwen.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna maakte een serie over haar geliefde stad in aanloop naar de verkiezingen, Onze Vrouw in Rio.
4: Vooral van het leven houden. Dat heb ik ook. En dat past heel erg bij mij.
2: En acteur en podcastmaker Tina de Bruin schreef de roman Zeven Brieven, die gebaseerd is op haar eigen onveilige jeugd.
4: Ja, daar was geen pijl op te trekken. Bij ons vlogen echte kerstbomen door het huis.
3: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Alsjeblieft, je auto is in tiptop in orde.
11: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Van Willy Wonka tot Frankenstein. Gene Wilder werd beroemd met onvergetelijke filmrollen. Maar achter de komiek schuilt een kwetsbare en zoekende man. Gene Wilder, Achter de Lach. Het portret van een onverwachte Hollywoodster. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
14: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
15: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: Je feed, je podcast, je

0: Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks, bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
0: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: NPO Radio 1, 10 uur.
4: Roos Abelman. Een spannende politieke week ligt voor ons, met een pittige uitdaging voor het minderheidskabinet. Het rekken en strekken in de media is in volle gang. Zometeen hoort u daar meer over. Nu eerst NWS-journaal met Dorot Megens.
5: Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen. Er moet flink worden geïnvesteerd in het aanpassen van het stroomnet, zegt Netbeheer Nederland.
6: We gebruiken elektriciteit op een andere manier en op andere momenten. Denk aan een elektrische auto die je 's avonds inplugt. En de netten die moeten dat allemaal mogelijk maken en daarvoor moeten ze worden aangepast. Dat betekent, er moeten stations bij, er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
5: Een gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar, verwacht toezichthouder ACM. Dat is een stijging van bijna 20% en die komt nog bovenop de extra kosten voor gas en elektriciteit zelf. Daarom is het belangrijk om energie te besparen.
6: Als er een kabel ligt, benut die dan ook. Er kunnen meer huizen op dezelfde kabel als we niet allemaal op hetzelfde moment onze auto in het stopcontact steken. Het helpt echt heel erg wanneer iedereen in de eerste plaats energie bespaart, maar vervolgens ook heel bewust omgaat met wanneer gebruik ik dat dan. En dat scheelt ongelooflijk voor het net. En dus ook minder kabels, minder investeringen.
5: Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. In Zweden zijn bijna alle stemmen geteld na de parlementsverkiezingen van gisteren. De centrum-linkse oppositie lijkt te hebben gewonnen. Die heeft 3 zetels meer dan het centrum-rechtse blok. Het grootst is de Sociaal-Democratische Partij. Die haalde ruim 28% van de stemmen. De vorming van een nieuwe centrum-linkse regering kan nog wel even gaan duren, verwacht correspondent Rolien Creton.
7: En dat is omdat de uiterst linkse Wensenpartij regeringsmacht eist en juist die partij de afgelopen maanden onder vuur heeft gelegen, mede omdat een aantal kandidaten antisemitische berichten hebben gepost.
5: De definitieve uitslag wordt pas woensdag verwacht. Ook de stemmen van Zweden die in het buitenland wonen moeten nog worden geteld. Het verschil tussen het linkse en rechtse blok is op dit moment ongeveer 20.000 stemmen. De politie heeft een automobilist van 21 en een inzittende van 22 opgepakt nadat gisteren in Haarlem een kind op een fiets was aangereden. Dat kind moest naar het ziekenhuis en de bestuurder was doorgereden na het ongeval, maar hij meldde zich later alsnog. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode, 15 opvarenden konden worden gered. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev ook al Roland Garros in Parijs. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. En ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar €242. Dat meldt de serviceorganisatie Directe Aansprakelijkstelling. Dat bedrijf wordt door ondernemers vaak ingeschakeld bij winkeldiefstallen.
8: In veel gevallen in het verleden werd er dan de politie gebeld. Maar we zien ook dat het wachten op de politie heel lang duurt. En dat de politie lang niet altijd de capaciteit heeft om alle winkeldiefstallen af te handelen. Dus wat we nou bieden aan die ondernemer is een platform waarmee je als ondernemer zelf winkeldiefstal kan afhandelen. En dat kan in heel veel gevallen ook prima, omdat de winkeldief vaak meewerkend is. En die schadevergoeding die verhalen wij dan bij de winkeldief en die keren wij uit aan die ondernemer.
5: Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Het is de eerste keer in 14 jaar dat de schadevergoeding wordt verhoogd. Het weer kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten met kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
4: Bij de ANWB zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Roos.
4: Hoe is het op de weg?
9: Ja, over het algemeen wel goed. Toch staan er wel een paar files door ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum Noord. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan eventueel via de parallelrijbaan. En in Brabant op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. 6 kilometer file met ruim een kwartier oponthoud. Daar heeft een vrachtwagen een trailer verloren. Nou, een en ander moet worden geborgen. De rechterrijstrook is dicht.
10: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
16: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.
21: Roos Abelman.
3: Spraakmakers.
21: Met nu het Mediaforum.
4: De focus op Jesse Klaver. En is het gepast om bij een ernstige misbruikzaak de formulering Pellico 2.0 te gebruiken? Een greep uit de onderwerpen in het Mediaforum. U gaat het stemgeluid horen van Hans van Soest, politiek verslaggever en commentator van het AD. Frenk van der Linden, journalist en interviewer. Goedemorgen, Frenk.
22: Goedemorgen deze morgen.
4: En spraakmaker is Eva Rovers, directeur bureau Burgerberaad. Ja, we gaan even opwarmen voor Prinsjesdag. We zagen het afgelopen weekend ook al in de media. Gisteren trok partijleider Jesse Klaver de aandacht naar zich toe op de ledenbijeenkomst van Pro. Terwijl hij daar in Utrecht vooral hamerde op de uitgelekte plannen, speelde zich achter de schermen een minstens zo gevoelige discussie af. Namelijk welke Europese partijfamilie moet Pro kiezen? De Groenen of de Sociaaldemocraten? Hans, Klaver kreeg dus behoorlijk veel aandacht.
0: Ja, logisch. Hij had natuurlijk niet voor niks de zondag voor, of het weekend voor Prinsjesdag, deze bijeenkomst georganiseerd.
4: Dat is allemaal getimed.
0: Dat is niet toevallig. Ik ben altijd heel erg blij met Chris Alberts. Chris Alberts is een politicoloog die via Twitter, of X moeten we tegenwoordig zeggen, altijd verslag doet van allerlei politieke bijeenkomsten waar de rest van de journalistiek Nederland eigenlijk zelden bij aanwezig is. Kleine partijbijeenkomsten en dergelijke. En hij wees het dit weekend op dat terwijl de hele journalistiek zat te kijken, en ik vond het een terechte kritiek van hem, naar die georchestreerde bijeenkomst van Pro, dat een andere ledenbijeenkomst was van Pro, waar de pers niet welkom was. En dat was nou over de gevoelige vraag binnen Pro, bij welke Europese fractie gaan wij ons aansluiten? Wordt dat de Groenen of worden dat de Sociaaldemocraten? En dat is een redelijk existentiële vraag binnen de partij, waar ze toch liever niet de schijnwerpers op hebben.
4: Nee, en dat is een existentiële vraag, omdat...
0: Nou ja, het gaat uiteindelijk om de koers. Kijk, Pro is opgericht vanuit het idee, links wordt steeds kleiner in Nederland. Hoe kunnen we een vuist maken? Hoe kunnen we zorgen dat we niet tegen elkaar worden uitgespeeld? Hoe kunnen we weer van betekenis worden? En hoe je dat doet, kijk, het zijn twee partijen waarvan de een traditioneel wat meer een machtspartij is, hè, die is dus wat meer bestuurlijk is, en de ander, GroenLinks, wat meer getuigenispartij is. Dus dat is meer... Ja, ik zeg het wat oneerbiedig, zo bedoel ik het niet. Maar roepen vanaf de zijkant, dat is overigens ook een
4: gelegitimeerde... Je zou kunnen zeggen, varen op een idealisme.
0: Nou ja, kijk, dat is een andere manier van politiek bedrijven. Op allebei de manieren kun je invloed uitoefenen op het beleid. En dat is allebei gelegitimeerd. Ja. En allebei kan het even effectief zijn, overigens. En daar zijn ze gewoon nog niet over uit binnen die partij. En ja, dat blijkt dus nu. In elk geval wordt dat heel duidelijk. Ze moeten dus kiezen. Gaan wij in Europa bij de Groenen horen of bij de Sociaaldemocraten.
4: Ja, zijn ze er al uit?
0: Nee.
4: Was dat gewoon een gesprek nog eventjes tussen de
0: dit
4: leden?
0: Was nog een gesprek en dit gaat nog wel even door.
4: Ja, en het bestuur hield dus de pers hier nadrukkelijk buiten de deur. Ja, bij dat gedeelte van het gesprek, met als officiële reden dat leden vrijheid moeten kunnen spreken. En journalisten die er toch bij waren, begreep ik, noteerden een sessie van amper 13 minuten. Dat is niet veel tijd voor een kritische vraag, zou ik maar zeggen, Frank.
1: Ja, gevalletje buitengewoon treurig. Want ja, dit lijkt een beetje op een tandarts die zegt, kijk uit met suiker, terwijl hij ondertussen twee appelflappen achter zijn kiezen aan het verwerken is. Pro en GroenLinks, PvdA, heeft altijd gezegd, transparantie is essentieel in de politiek. Dat doet rechts niet goed, achterkamertjes. Wij willen openheid. En ja, dan is er een keer verdeeldheid. Nou, dat mag. Niks aan de hand. Ja. Hè? Die partij is gespleten, logisch. Ze zijn nog aan het fusie. Ja, ga je dan bij de Groenen in het Europarlement of bij de Sociaaldemocraten? Allemaal heel goed te volgen dat dat niet in één keer duidelijk is. En om dan, als je dat gaat uitvechten met elkaar, de deur op slot te doen voor de pers. Dat roept bij mij toch wel de term dubbele moraal in herinnering.
4: Dan zou je verwachten dat dan ook wellicht de berichtgeving is over Pro en het afgelopen weekend. Maar dat is niet zo. Als je dat intikt, zal ik maar even zeggen, op good old Google, en je tikt in ledenbijeenkomst Pro, dan krijg je vooral, nou, denk ik, wat Jesse Klaver heel graag wilde, dat media opgeven.
0: Nou ja, dat komt ook omdat wij...
4: Wat zijn inzet gaat zijn tijdens Prinsjesdag, tijdens de beschouwingen eigenlijk.
0: Ja, dat komt natuurlijk omdat wij als media ook wel heel erg gefocust zijn op de komende week, over de toekomst van het kabinet. Gaan ze over links, gaan ze over rechts? En dat narratief... Daar houden we onszelf al heel erg druk mee.
4: Ja, ja. Want hij zei niet heel veel nieuws, toch?
0: Nee.
4: Hij zei, ja, we willen prima praten over hervormen van de media.
0: En hij zei ook, en overigens heel verstandig lijkt me dat hij dat zo zegt. Hij hield, bedoel, dat wat hij zei is ook voor meerderlei interpretatie vatbaar. Je kunt zeggen, nou, hij groef zich dieper in. Want hij zegt, alle bezuinigingen moeten van tafel. Je kunt ook zeggen, hij bood een opening. Ja, nou, voor allebei is wat te zeggen.
4: Ja, Eva Rovers, hoe beleef jij dit? Dus aan de ene kant heb je dus het nieuws eigenlijk dat het schuurt binnen de partij. Hè, als het gaat om de Europese keuze. En aan de andere kant... Ja, hebben media dus de behoefte om alvast vooruit te blikken op Prinsjesdag. En dan krijg je eigenlijk iets wat we al wisten, zoals ik zei. Dat wordt dan nieuws.
2: Ja, en wat je ook heel erg sterk ziet, is dat het heel erg teruggebracht wordt tot één man, één persoon, Jesse Klaver. Terwijl we volgens mij in een democratie leven waar ook nog andere personen een rol spelen. Dus als het gaat over Prinsjesdag en over de begroting en bezuiniging, noem maar op. Ja, dat is echt wel een collectieve bezigheid. Mm-hmm. En het wordt nu een beetje geframed als het is Jesse Klaver tegen het kabinet. Wat natuurlijk een totale uitholling en simplificatie is van wat er daadwerkelijk aan de hand is. We hebben ook nog de SP, ChristenUnie, die kunnen allemaal een hele cruciale rol hierin mm-hmm. gaan spelen. Maar wat ik er vooral ook problematisch aan vind aan de berichtgeving zelf, is dat je hiermee ook weer heel sterk polarisatie in de hand werkt.
6: Ja?
2: Dus Klaver tegenover het kabinet. Het gaat ook heel veel over de emotie die erbij gebruikt
1: in
2: is.
1: In hoeverre denk je nou dat dat bewust door media wordt gedaan om een spannende...
2: Ik denk niet dat dat bewust is. Ik denk echt niet dat redacties van 's ochtends gaan zeggen, nou, we gaan eens even lekker...
1: Maar hoe komt het dan?
2: Het is een Pavlov-reactie. Het is een Pavlov-reactie om constant alleen naar het conflict te kijken. Ja. Om constant de emotie eruit te halen. Of niet eruit, maar juist naar voren te brengen. Omdat dat gewoon ook meer kijkers oplevert. Meer luisteraars oplevert. En dat zorgt ervoor dat
0: wij eigenlijk... Dat laatste klopt overigens niet helemaal. Want we merken zeker de verzadiging of moeheid bij de luisteraar, kijker, lezer. Ja. Als het gaat om het politieke conflict in Den Haag.
6: Ja, nee, wat had de AD nu van afgelopen weekend zelf over deze ledenbijeenkomst? Waar lag de focus?
0: Wij waren niet aanwezig bij deze ledenbijeenkomst. Maar dat had andere redenen. Wij hebben dat aan het ANP gelaten.
6: Oké.
0: Okay. Hey, we hadden wel een verhaal dit weekend over drie redenen waarom ze er gewoon uit gaan komen.
1: Fascineert me wel mateloos dat je zegt dat het publiek dus minder geïnteresseerd is de laatste tijd naarmate die conflicten oplopen. Hoe moeten we dat nou snappen?
0: Er is, ik denk dat je dat moet zien in een bredere maatschappelijke onvrede over de politiek in het algemeen. Kijk, er is toch we hebben drie verkiezingen in 4 jaar tijd gehad, zo'n beetje. Er is een soort algemene moeheid onder mensen in het land. En daarbij kijk je naar de politiek. En dan is er echt niet altijd een verschil tussen oppositie, coalitie. Heel veel mensen willen gewoon, ga eens een keer wat doen.
2: Ja, je zag het, de Democratie Monitor komt deze week ook weer met een rapport. En daaruit blijkt ook dat Nederlanders over de hele breedte van links tot rechts, dat nog maar 27% van de mensen vertrouwen heeft in de Tweede Kamer. Mensen hebben wel vertrouwen in de democratie, in het systeem, dat we eerlijke verkiezingen hebben.
1: Nog minder
2: hebben.
1: Dan in de journalistiek.
2: Maar de Tweede Kamer, dat is heel dramatisch als je werkt met het systeem van volksvertegenwoordiging.
6: Ja, daar gaan we zo meteen in het tweede uur, het hele uur eigenlijk aan besteden aan die democratie en hoe je de burger daar meer bij betrekt. Hans, een van de tradities in aanloop naar Prinsjesdag is het lekken van de miljoenennota. Ja. Nou, het zoet was natuurlijk al gelekt.
0: Nu het zuur ook. Ja. Maar ik heb goed nieuws. Mogelijk was dit het laatste jaar dat we naar deze kermis hebben hoeven kijken.
6: Want?
0: Premier Jette heeft anderhalve week geleden, uit mijn hoofd gezegd, in zijn wekelijkse persconferentie aangekondigd dat hij een einde... Ik bedoel, het is ook echt een circus. Het is een geheim wat wordt gedeeld met ongeveer 1000 mensen in Den Haag. Dus ja, dan is het wachten op hoe lang het duurt voordat het op straat ligt. Dus wat hij wil na Prinsjesdag een afspraak maken, heeft hij aangekondigd met Kamervoorzitter Tom van Kampen. Mm-hmm. Om vanaf volgend jaar, op het moment dat de stukken worden gedeeld met de Tweede Kamer, ze ook gewoon meteen openbaar worden.
6: Oké, okay, en dan wordt Prinsjesdag echt alleen nog maar gewoon...
0: Ja. Ceremonieel.
6: Ceremonieel, ja. Wat het eigenlijk ook al was, in feite. We gaan nu naar mediamomenten. Frank, die van jou gaat over Omroep Zwart.
1: Ja, we zijn heel erg goed in azijnpissen in de journalistiek. Excusez le mot. Als iemand iets fout doet, dan staan we in rotte van 13 klaar om dat eventjes neer te sabelen. Maar mag ik ook een momentje bewonderen, een keer?
6: Ja, heel graag zelfs. Alle lichtpunten zijn welkom in deze tijd.
1: Kijk, er is van alles gezegd over het gebrek aan kwaliteit en de fouten van Ongehoord Nederland. Maar een andere jonge omroep, Zwart, daar kijk ik met toenemende bewondering naar. Het is echt heel knap hoe ze daar met een betrekkelijk geringe aantal mensen en weinig zendtijd eigen identiteit tonen en kwaliteitsjournalistiek bedrijven. Ik heb een tijdje terug de driedelige documentaire serie van voormalig journaalverslaggever Gerry Eikhoff gezien. Ongelijke behandeling. Hij is ook antropoloog. En laat heel, heel mooi zien hoe mensen van kleur, hoe vrouwen en anderen het afleggen als het gaat om de goede zorg krijgen, een goede behandeling krijgen tegenover mannen en, ja, en witte mensen. En er is natuurlijk ook die recente reeks van Winsbergen, Tjaan van Winsbergen, over de witte man.
6: Zullen we even een stukje luisteren?
1: Ja.
5: Ik kan geen huis meer krijgen, mijn vriendin kan niet meer veilig over straat, helemaal niks. Nederland last te morgen!
7: En dat doen ze, hoor.
8: Door het hele verhaal feminisme, mannen en vrouwen zijn niet gelijk.
7: Naar de witte man?
23: Ik ben ook wel eens voor racist uitgemaakt, omdat ik zeg wat ik denk.
24: Hallo, mijn ex-vriendin die was half Indonesisch.
25: Dat die cancelcultuur in dat geval echt doorslaat.
7: Naar de extreem witte man.
1: Ja, dat deed ze heel, heel slim en heel verstandig. Ja. Ze stond als barvrouw in een café. En daar tegenover stonden 8 mannen. En die wisselden van gedachten over de witte man. En of ze zelf wel of niet discrimineerden en dergelijke. En ze bracht die mannen op een hele rustige manier met elkaar in gesprek. Waardoor je eigenlijk het hele spectrum zag.
6: Dus je leerde ook iets nieuws, wilde je maar zeggen.
1: Ik vond dat echt goede televisie. Ja. En ja,
6: want ze maken dus dit soort documentaires. Ja. Maar ze hebben ook een datingprogramma gemaakt.
1: Ja.
6: Date on Stage.
1: Zeker. Dat is dan weer minder journalistiek. Ja. Een reality serie over Nederlanders, jonge Nederlanders met een migratieachtergrond die terugkeren naar het land van afkomst of herkomst. En als je met een dubbeltje zulke goede televisie bedrijft, dan mogen we daar misschien ook eens een keertje iets over zeggen. Ik heb maar één piepklein kritiekpuntje. Die titel Zwart vind ik somber en sober. Had daar nou van gemaakt kleurrijk? Dan had ik met nog meer plezier gekeken.
6: Hans, voor jouw moment gaan we naar WNL op zondag van gisteren.
0: Ja.
6: Vertel.
0: Het gaat over Oekraïne. En de NOS-verslaggever die daar heel veel is geweest, werd gevraagd om duiding over het conflict. En hij kreeg de vraag, voorspel eens wanneer deze oorlog is voorbij is.
26: Zie jij iets van een einde aan deze oorlog?
27: Nee.
26: Punt. Nou ja, dat is. Je zegt het lachen, maar het is
27: al lachen.
26: Nee, maar je ziet geen.
27: Nee.
26: Het gaat nog een jaar door.
27: Nee, het heeft geen zin om met Poetin te onderhandelen. Dat hebben we vorig weekend gezien. Dan worden zijn Amerikaanse vrienden komen langs. Ik weet niet wat ze gedaan hebben allemaal.
26: Maar die worden in de watten gelegd. En die...
27: Ja, en zelfs Trump heeft daar nu van in de gaten gekregen. Ja, dit gaat toch wel echt wel helemaal nergens heen. Dus die schuift nu natuurlijk zijn CIA-directeur naar voren... om daar dan toch een wat belangrijke rol in te gaan spelen. Ja, iedereen zegt dan altijd, ik heb je die clichés van, ja, iedere oorlog eindigt aan de onderhandelingstafel. Ik betwijfel dat in dit geval. Ik denk dat deze oorlog...
26: Maar dat gaat dus nog lang duren.
27: Het gaat nog lang duren, ja.
6: Ja, je hoorde dus Rick Niemann in gesprek met Wessel de Jong van de NOS.
0: Ja, er zijn twee redenen waarom ik dit fragment heb gekozen. Het eerste is, je merkt steeds vaker, en ik heb dat ook bij de krant, dat je als journalistiek wordt gevraagd om een toekomstvoorspelling te doen. Wat natuurlijk heel ongemakkelijk is. Geen enkele journalist heeft een glazen bol. Dus je kunt alleen maar de grote lijnen schetsen en die proberen door te trekken. Maar het tweede was, en dat is eigenlijk belangrijker, want ik denk dat Wessel de Jong gelijk heeft, dat deze oorlog nog heel lang gaat duren.
6: Als jij jouw glazen bol even oppoetst, dan...
0: Ja, nou ja, en we hadden het net heel even over moeheid, hè, bij conflicten, bij lezers. Als het gaat om de ruzie in Den Haag. Dat merk je ook bij de oorlog in Oekraïne. Hij duurt nu al heel lang.
6: Ja.
0: En je merkt gewoon in het klikgedrag of in het kijkgedrag, dat die oorlog, weet je wel, weer een bom op Kiev.
6: Ja.
0: En waar we voor moeten waken, is dat gevoel ook op redacties zelf naar binnen sluit.
6: Dus het is eigenlijk tweeledig, jouw mediamoment. Ja. Eén, dat is de constante vraag aan journalisten. Kijk eens eventjes in de toekomst.
0: Kijk eens even in de toekomst.
6: Je dan?
0: En
6: de
0: doe
6: tweede
0: ik niet
6: is
0: aan mee?
6: Dan die vermoeidheid, ja. En aangeschoven is, en daar zijn we heel blij mee, Wessel de Jong. Goedemorgen, Wessel.
28: Hallo, goedemorgen.
6: Hoe is het om die vraag te krijgen als journalist?
28: Nou ja, je hoort wat ik ermee doe. Eigenlijk doe ik er niks mee. Ja. Ik zeg nee en ik ga over tot verslaggeving. Ja. He, dat het onderhandelen dan niet werkt. Dus die draai... Ik fiets om dat rood blok, fiets er omheen.
6: Ja, je geeft in eerste instantie wel een heel helder antwoord.
28: Ja, ja.
6: Namelijk,
28: dat heb ik geleerd. Je moet altijd wel de presentator moet je respecteren en gewoon het antwoord geven op de vraag.
6: Ja. Maar dat lijkt heel stellig te zijn dan.
28: Dat is ook
6: heel
28: stellig. Ja, daar zit ook alle stand toch ook wel eigenlijk in. Nee.
6: En dan komt de nuance.
28: En dan komt de nuance. Nou ja, dan ga ik toch over inderdaad tot mijn journalistieke taak. Tot, dat je tenminste vertelt over wat er gebeurt. En duidt wat er gebeurd is. En niet inderdaad die glazen bol ga ik nadrukkelijk. Hier laat ik een beetje de glazen bol.
1: Gebeurt dit nou
28: is
1: vaker dan voorheen eigenlijk? Dat wij worden gevraagd van hoe gaat dit verder?
28: Nou, zolang ik bij de NOS zit, het is misschien de afgelopen jaren wel gebeurt het wel steeds meer. Dat we inderdaad, het nieuws is nog niet koud. Of het is, we weten nog
1: loopt de wedstrijd af.
28: We begrijpen nog maar nauwelijks wat er op het moment zelf is gebeurd. En je moet al vooruit gaan kijken. Wat betekent deze verkiezingsuitslag?
6: Maar is het dan, in hoeverre is het dan zinnig om daar antwoord op te geven? Want je kunt er ook voor kiezen om gewoon te zeggen, nou, dat is een onzinnige vraag. Ik kan niet in de glazen bol kijken.
28: Ja, maar zo live en de uitzending is het toch altijd soms wel vervelend. Je wil toch je presentator wil je niet aan weer geen gehakt van maken.
6: Ja.
28: En dat doe ik dan eigenlijk ook niet met Rick.
1: Je geeft haar nu ook netjes antwoord.
28: Ja, ik geef wel netjes antwoord.
6: Daar zijn we ook heel blij mee als presentatoren.
28: En ik begeef me op terrein. Waar ik wel wat van weet.
6: Ja. En herken je wat Hans zegt ook over dat die moeheid intreedt? Als het gaat om de oorlog in Oekraïne?
28: Ik vind dat wel meevallen op zich. Bij ons is de belangstelling toch wel redelijk groot. En ik maak hele dure televisie. En daar is toch altijd, wordt daar wel weer geld voor gevonden. Ik kan toch altijd die reizen
1: maar
28: blijven
1: maar wat hij
28: maken.
1: Constateert bij de krant, hè, het aantal kliks afneemt bij verslaggeving over politieke toestanden, relletjes, noem ze op. Merken jullie dat ook bij het journaal als een Oekraïne-item voorbij komt?
28: Mijn verhalen, als ik een verhaal online schrijf, wordt altijd ongelooflijk goed gelezen. Ik kreeg echt aparte mailtjes van de online redactie. Hoe goed een verhaal scoort. Ja. Dat mijn,
6: en waar zit dat dan? Is het misschien omdat jij het vertelt?
28: Die steek ik natuurlijk graag die veer.
6: Je hoort in heel veel, of je leest in heel veel onderzoeken over de journalistiek, dat steeds meer mensen behoefte hebben aan de persoon, of daar behoefte is niet het juiste woord, maar daar steeds meer naartoe trekken. Naar een persoon die hen het nieuws brengt, zal ik maar zeggen. En dat misschien jij het gezicht bent geworden van de verhalen over Oekraïne, terwijl dat bij het AD misschien wat meer onzichtbaar is, wie die verhalen dan schrijft.
0: Al is bij ons ook wel de trend ingezet om verhalen steeds meer aan personen op te hangen.
6: Ja? Ja. Ook die over Oekraïne?
0: Bij Oekraïne hebben we dat minder. Maar bijvoorbeeld bij sport, bij media, maar ook bij politiek. Het is wel een trend.
1: Jij staat ook echt heel mooi aan je kont hangen, hoor.
28: Nou ja,
1: er staat iemand die op de een of andere manier dat heel erg belichaamt. En wiens toon, wiens hele manier van benaderen van dat probleem echt aanspreken. Ik wil je niet graf inslijmen, maar zo is het wel. Nee, daarin onderscheid je echt.
9: Ja. Nou, ik vind het ook. Het gaat volgens mij ook om twee verschillende dingen. Het ging over de vermoeidheid ten opzichte van het gekibbel en geruzie in Den Haag. Mm-hmm. Versus een heel serieus onderwerp. Wat toch gewoon echt wat te zeggen heeft. En wat iets zo met de geopolitiek doet. En wat mensen raakt. En ik denk inderdaad dat juist dat er veel meer behoefte komt om wat minder over dat geruzie en de poppetjes in Den Haag. En wat meer.
0: Mijn oproep was ook even, laten we vooral niet minder aandacht aan Oekraïne geven.
9: Nee, precies.
28: Volgens mij is er ook helemaal geen sprake van dat daar ook geen neiging toe is. Mijn laatste verhaal, dat eindigde in de lijst net onder Dolly Parton. Dus volgens mij zit ik dan toch redelijk goed.
6: Dat is het groot nieuws.
28: Toch?
6: Ja. Wessel, dankjewel dat je aan wilde schrijven bij het Mediaforum. Wij gaan naar mediaberichten van afgelopen weekend over een verhaal met een hoog déjà vu gehalte. De Oostenrijkse politie heeft namelijk een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen die ervoor zouden betalen. Die vrouw is inmiddels overleden. De zaak heeft Oostenrijk geschokt en wordt door media daar omschreven als Pelico 2.0. We lazen dat de NOS die term overnam en kopte met Pelico 2.0 in Oostenrijk man opgepakt die vrouw drogeerde en liet misbruiken. Frank, wat doet zo'n kop met jou?
1: Ja, dat ervaar ik, als institutionele gemakzucht. Natuurlijk is het verleidelijk om bijvoorbeeld de lezer, de kijker, de luisteraar snel naar je toe te trekken door zo'n label erbij te pakken en te zeggen dat lijkt daarop. Maar zoals Sartre ooit mooi zei, la vérité est dans la situation. De waarheid is in de situatie. Mm-hmm. Per persoon, per omstandigheid, per tijdstip, verschillen dingen, mensen, situaties van elkaar.
6: Ja.
1: En je doet dit geen recht door er zo'n etiket op te plakken en het voor te doen alsof het uit een standsmachine komt. Hè? Zo tak, tak, tak, tak, gevalletje hetzelfde. Dat is een beetje pijnlijk om te zien. Ja. Ik denk dat met wat meer creativiteit het beter had gekund.
6: Ja. Maakt het nog uit dat het door justitie in Oostenrijk gebruikt wordt, Pellico 2.0.
1: Ja, dat, het journaal verwijst daar mooi naar. Ja, dat, zo kan ik het ook zo zeggen.
0: Ja, ik kan me herinneren.
6: Want jij wil daarmee zeggen, dan blijft het alsnog een keuze. Neem ik dat over of niet?
1: Ja, tuurlijk.
6: Ja, Hans?
0: Ja, ik vind dat je altijd een beetje moet uitkijken inderdaad met dit soort vergelijkingen. We hadden een paar weken geleden in Engeland een soortgelijke kwestie. Die noemden we ook al Pellico 2.0. Kijk, ik snap...
6: Ja, jullie kopten toen het AD met Britse Gisèle Pellico-zaak.
0: Ja. Ja, ik vind de reden waar... Kijk, je wilt natuurlijk... die Pellico-zaak was zo bekend en het lijkt erop. Dus dat je een vergelijking trekt. Dat je beschrijft dat het een zaak is die doet denken aan de manier waarop... Mm-hmm. Dat snap ik nog wel, maar je moet uitkijken met Pellico 2.0, vind ik. Het is een beetje hetzelfde als dat ik me er heel erg aan geërgerd heb... dat na de toeslagenaffaire weer ineens alles wat misging bij de overheid... een nieuwe toeslagenaffaire noemde. Ja, dat is echt...
1: Het Watergate van dit of dat. Ja. Komt nog steeds terug na 40 jaar.
6: Ja, Eva?
9: Ja, nou, ik denk zeker in dit geval dat wat zo bijzonder was aan... Pellico en die zaak van Pellico was dat zij heel erg zei... de schaamte ligt niet bij mij, ligt niet bij de slachtoffers. Schaamte moet liggen bij de daders. En het zou zo mooi zijn als je als media dus weer zo'n zaak tegenkomt... dat je vanuit dat perspectief gaat berichten. In plaats
6: en doe je dat
9: van...
6: op deze manier dan niet?
9: Nee, omdat je dus inderdaad, dit is toch meer zo meer de sensatiezucht.
6: Je verwijst te veel naar het slachtoffer eigenlijk. Je verwijst naar de dader, zeg jij.
9: Nou, en er zit eigenlijk wat Frank net ook al zei. Het is heel gemakzuchtig, want je hoeft dus inderdaad geen ander perspectief. Je hoeft geen eigen framing. Je kan het gewoon hup overnemen.
6: Mm-hmm. Mensen snappen wel in één klap waar het over gaat.
1: Ja, maar nu komen we bij de wortel. Hè? Want kijk, er is steeds minder ruimte, steeds minder tijd... Hè, om journalistiek ergens aandacht aan te besteden. En de lezer, luisteraar, kijker heeft op zijn of haar beurt... ook minder en minder tijd.
6: Ja.
1: Dus wat je ziet, alles wordt een soort van bouillonblokje... van wat het eigenlijk echt was. En er moet een liter water bij om er het normale soepzooitje van te maken... dat het daadwerkelijk was.
6: Ja. Nee, ik bedoel daarmee te zeggen is dat een man die zijn vrouw drogeert... en geld vraagt aan andere mannen om ze te misbruiken... dat is wel... Dat is de overeenkomst. Ja. Dus dat er zo gedacht kan worden? Nee?
1: Nou ja, bedoel, je zal in zo'n categorie geplaatst worden. Het zal over jou gaan. Ik vind eigenlijk altijd die schakel van... wacht even, hoe zou ik het ervaren als het mijzelf, mijn familie, mijn naasten betrof? En dan weet je al heel snel, zo niet.
6: Ja.
1: Dat is een hele plezierige maatstaf.
9: Plus je maakt zo'n zaak eigenlijk ondergeschikt. Want het is dan Pellico, dat is wat het is.
6: Ja, ja.
9: En deze zaak is dan een afgeleide daarvan. Ja. Dus het is,
6: en die
9: het
6: staat
9: is ook
6: op
9: zo
6: zichzelf.
9: Pijnlijk voor de mensen om wie het gaat. Dat, ja.
6: Dit was Mediaforum. Dank jullie wel voor jullie komst. Politiek commentator bij het AD, Hans van Soest, en interviewer Frank van der Linden. Zometeen besteden we uitgebreid aandacht aan de vraag... wat moeten we veranderen aan ons politieke systeem... om de burger weer bij te krijgen? Ik riep het net al eventjes tussen neus en lippen door. Ambitieuze vraag, waar we dan dus ook het hele tweede uur voor hebben ingeruimd. Dat zometeen nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens.
3: NPO Radio 1.
10: In Noord-Brabant is een man opgepakt die ervan wordt verdacht... dat hij zijn vader in Polen heeft vermoord. Een man van 31 was al een tijd op de vlucht. En Polen had om zijn arrestatie gevraagd. De man was aan het werk in Dinteloord. In Polen kan hij levenslang krijgen. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken... en doordat er meer gebouwd gaat worden... gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Dat verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels... betaalt een huishouden volgend jaar zo'n €90 meer... En dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar. Zo meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. En de verkiezingen in Zweden hebben nog geen winnaar opgeleverd. De centrumlinkse oppositie staat weliswaar voor met bijna alle stemmen geteld. Maar de voorsprong is erg klein. Mogelijk wordt woensdag pas duidelijk wie er wint. Dan zijn ook alle buitenlandse stemmen geteld.
6: Wijnand, waar staat het nog vast?
11: Nou, in Noord-Brabant op de A58 van Tilburg naar Breda... tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof... 6 kilometer met een kwartier vertraging. Er heeft een vrachtwagen een trailer verloren. Die wordt nu geborgen. De rechterrijstrook is dicht.
21: Tot 11:30, Roos Abelman.
6: Morgen de troonrede en de rijksbegroting. Woensdag en donderdag volgen de algemene politieke beschouwingen... waarin onder andere premier Jette het beleid verdedigt. Het kabinet presenteert zich de komende dagen aan Nederland... maar worstelt met interne en externe steun. En dat begon natuurlijk al toen er na de verkiezingen van vorig jaar geen meerderheidskabinet te vormen was. In de afgelopen jaren is het steeds lastiger geworden om een stabiele meerderheidscoalitie te vinden. En juist daaraan hebben we in deze onzekere tijden zo'n enorme behoefte. Zouden we ons politieke systeem, de manier waarop we onze democratie hebben ingericht, niet eens tegen het licht moeten houden? Hoe maken we onze democratie weer stabiel en toekomstbestendig? Kan dat? Nou, al die vragen die ga ik bespreken het komend uur met mensen die daar zijn hele eigen ideeën bij hebben en verstand van hebben ook. De spraakmaker van vandaag natuurlijk, directeur van Bureau Burgerberaad. U hoort daar al, Eva Rovers. Ook aangeschoven, hoogleraar Europese politiek en maatschappij aan de Rijksuniversiteit van Groningen, Pieter de Wilde. Welkom ook. En ook aangeschoven is universitair hoofddocent politicologie aan de Radboud Universiteit, Christof Jacobs. Goedemorgen. We bespreken zometeen uitgebreid jullie visie op die democratische vernieuwingen. Maar even als aftrap dachten we, beginnen we met een stelling. En de stelling is: onze representatieve democratie heeft lange tijd prima gefunctioneerd, maar is nu echt aan revisie toe. Het is overigens een stelling die Stand.nl niet zou halen, denk ik, want hij is iets te lang geformuleerd. Maar goed, u begrijpt waar we naartoe willen. Eva Rovers, ik begin even met jou als spraakmaker. Zitten we aan het einde van een cyclus, zo gezegd, vooral als het om partijpolitiek gaat?
9: Nou, ik denk zeker dat partijpolitiek op dit moment eerder een probleem dan een oplossing is. Dus dat we inderdaad zien dat partijen en politici heel erg bezig zijn met de volgende verkiezingen. Constant in die campagnestand staan, in de verkiezingsstand staan. Heel erg op de korte termijn gericht zijn. Waardoor heel veel lange termijn problemen omsproken blijven. Vooruitgeschoven worden, van problemen tot crisis worden. Ja. Wat mensen weer minder vertrouwen geeft. En minder vertrouwen in de politiek en in de democratie. En dat je inderdaad ziet dat partijpolitieke belangen het winnen van de lange termijn maatschappelijke belangen. En dat is heel problematisch. En ik denk dat we inderdaad die democratie weer veel meer van de demos van de samenleving, van mensen moeten maken. Ja. Om onze samenleving ook te versterken. Ja,
6: dus is er een revisie toe, op wat voor manier dan ook. Pieter de Wilde, we moderniseren de hele tijd van alles. Hè, op economisch vlak, digitaal, in de industrie. Maar ons politieke systeem is nog steeds gebaseerd op de tijd van Thorbecke. Waarom laten we dat zo al jaren intact? Waarom raken we dat niet aan?
0: Nou, het is ook heel moeilijk om iedereen aan boord te krijgen van verandering. Er zijn mensen die baat hebben bij het huidige systeem. En het is moeilijk voorstelbaar hoe een nieuw systeem beter zou functioneren. Maar democratie is eigenlijk altijd werk. Dat moet aangesleuteld worden, dat moet onderhouden worden. En we moeten kijken, wat verandert er in de wereld? Wat verandert er in de maatschappij? Mm-hmm. En wat zijn de consequenties daarvan voor ons systeem?
6: Zou je daarvan ook kunnen zeggen, het verandert al omdat bij ons eigenlijk geen kiesdrempel is en iedereen gewoon die dat wil in de Kamer zou kunnen komen? Dat is al een verandering op zich?
0: Ja, nou ben ik niet zozeer een voorstander van een kiesdrempel.
6: Mm-hmm. Nee, dus zoals het gaat, zou je kunnen zeggen, levert dus heel veel reuring op en vernieuwing.
0: Ja, nou, ik denk dat er veel nagedacht moet worden en heel veel verschillende knoppen zijn waar je aan kan draaien om de democratie te versterken. En dat het vooral ook heel belangrijk is dat we daar met z'n allen bewust mee bezig zijn.
6: Ja, Christof Jacobs, ik begreep dat ik u als optimist mag aanspreken aan tafel. Zeker. Vandaag. Waar komt uw optimisme vandaan over ons politieke systeem van nu?
12: Ja, het leuke is eigenlijk, een democratie is heel flexibel. Er verandert eigenlijk de hele tijd heel veel. En al sinds 1975 zeggen politicologen en opiniemakers dat er een crisis is van de democratie. En elk van die uitspraken over crisis heeft ook golven van beweging en verandering teweeggebracht. En we zien eigenlijk dat dat vooral gebeurt wanneer het water aan de lippen staat. En dat gevoel er is bij de representatieve politiek. Ik denk dat dat nu het geval is. En dat betekent ook dat dit eigenlijk een moment is van veel mogelijkheden.
6: Oké. Nou, en die mogelijkheden die gaan wij dus zo het komende uur even tegen het licht houden. U kunt meepraten zoals altijd. Stel uw vragen via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1 of bel met 0800 1101. Gaan wij naar
21: het Spraakmakers Uitzendbureau.
6: Verslaggever Maarten Bleumers heeft vandaag dienst bij het uitzendbureau en gaat ons nu met welluidende, heldere stem vertellen waar hij het over gaat hebben. Maarten, goedemorgen.
13: Nou, lekker niet, Roos. Nee, wacht even, nog een keer proberen. Nee hoor, Roos. Het is heel lastig. Wacht even hoor. Even vragen. Ja, wacht even. Hier komen we op terug hoor. Marina zit hier naast mij, heel lang in Amerika gewoond. Doe jij eens even?
14: I don't know.
13: Ja, dat is beter. Nog één keer.
14: Maybe.
13: Kijk, dat is hem, ja. Eva, goedemorgen, Eva Rovers.
14: Goedemorgen.
13: Jij weet precies wat wij hier aan het proberen zijn en welke vraag daar van jou aangehangen wordt.
9: Ja, ik vraag mij al heel lang af waarom zoveel Amerikaanse vrouwen met zo'n verveelde, krakerige stem praten. Dat
2: I don't know. Oh, the world is burning. Oh, can I still go shopping? Wat is dat? Waarom zou je stem zo
13: verdraaien?
2: Want
13: ik heb er een paar voorbeelden voor je op een rijtje gezet. Voor even wie nou nog steeds na al deze voorbeelden niet precies weet waar we het over hebben. De vocal fry.
4: So it's always fun to look.
15: Best selfie taker.
4: Okay, well, this person can't think critically.
15: Kind of. Like, I don't want to ask for your number.
16: I think I did it again.
13: Veel duidelijker kunnen we niet maken. Stel nog eens even... Jazeker. Stel nog eens even bondig je vraag.
9: Waarom praten zoveel Amerikaanse vrouwen met zo'n krakende stem? En waarom zou je in godsnaam je stem zo verdraaien?
13: Daar zit al een waardeoordeel in, Eva. Die laat je duidelijk doorschemeren. Tegenover mij zit Marina Terkouraffi. Zij is hoogleraar sociolinguïstiek aan de Universiteit in Leiden. We hoorden haar net al even met een duidelijke kraak in haar stem. Maar die kun je aan of uitzetten eigenlijk, hè?
17: Nog een keer?
13: Die kraak kun je, daarvoor kun je voor kiezen.
17: Oh ja, zeker. Sommige talen, zoals Deens, kun je niet kiezen. Omdat er is een fenomeen die stud benoemd is. En, ja. En dat verandert de betekenis van een woord als je met kraak of niet, met krakende stem of niet een woord produceert.
13: Dat verandert de betekenis. En het grappige is, jij schakelt meteen naar een Deens voorbeeld. Waarmee je eigenlijk al duidelijk maakt de aanname dat het specifiek Amerikaans is, daar moeten we eigenlijk meteen vanaf.
17: Precies, omdat in Denemarken hebben sprekers geen keuze erover. Ze moeten als iets willen vertellen, of met creaky voice of zonder.
13: Want gewoon onderdeel van de taal, het verandert daadwerkelijk de betekenis van een woord.
17: Het is een andere woord.
13: Precies, ja.
17: Maar in veel talen, zoals Engels, en nu ben ik ook bewust dat ik meer doe. Ik sta hier aan het tanken. Maar ook in het Nederlands het komt voor. En het is...
13: Waar komt dan die associatie die Eva ook maakt met Amerikaanse vrouwen vandaan?
17: Oké. Eerst dat het is... Het gebeurt vanzelf aan het einde van een zin. Als de frequentie van de toonhoogte gewoon van laag gaat. Ja. En dat gebeurt vanzelf. Als je zin aan de einde. Ja. En het is zo'n een signaal aan de luisteraar dat nu kunnen hij of zij praten. Ja. Dus dat is geen social meaning. Maar het is denk ik als eerste bij jonge Amerikaanse vrouwen genoteerd bijna 30 jaar geleden op de West Coast.
13: De West Coast Valley Girls.
17: Nee, eerste kwam het door de Nerd Girls.
13: Oh, dat was de eerste.
17: De eerste. En nu is het verspreid naar de Valley Girls. Dus
13: dan moeten we het even hebben over die Nerd Girls. Ja. Waarom gebruikten die het?
17: Ja, omdat het... dus mannen hebben natuurlijk een lagere stem. Ja. Dat komt van de natuur. En als je... maar mannen zijn vaak, om niet te zeggen altijd, meer serieus genomen. Ja. Als jij als jongere vrouw wil serieus genomen worden, moet je een beetje als een man klinken.
13: Ah, zij gebruikten het om een soort autoriteit uit te stralen. Maar je zegt al, het is overgeslagen naar een ander soort vrouw, de Valley Girl. Waarvoor gebruikt die het dan?
17: Dan geeft het een andere sociale betekenis. En dat is laid back.
13: Relaxed. Kijk eens hoe ontspannen ik ben.
17: Ja, precies. En ik ben in control. Ja.
13: I don't care.
17: Ja. En wat interessant is, is dat de combinatie van in de Valley Girls, zo'n beroemd bijna in de sociolinguïstiek, omdat ze uptalk gebruiken. Maar uptalk is een ander fenomeen waarbij je de einde van een zin naar hoog laat gaan.
13: Een voorbeeldje daarvan?
17: My name is Patti Smith. En je hebt geen...
13: maar goed, dat is...
17: En, wat je naam is, dat is geen vraag. Nee, en dat is een kenmerk van de Valley Girls. Juist. Dus de Valley Girls klonk een beetje onzeker. En daarom denk ik, het balanceert dat... als je ook de vocal fry kunt innemen... Ja. En met Aptok combineren. Nou, de...
13: dit is heel leuk. Marina, ik kan jou hier... Wij hebben aan de telefoon ook al heel lang hierover gepraat. Het is echt super interessant. Het maakt ook uit, want jij bent Eva... Licht negatief hoorde ik al over de vocal fry. Maar dat hangt dus ook heel erg af van de luisteraar. Want de jonge mensen, blijkt uit onderzoek, vinden het helemaal niet zo erg. Het is vooral de oude garde die het vervelend vindt. En zo valt er over deze vocal fry heel veel te vertellen.
6: Interessant. Ja, ik vind het vooral interessant dat het een tactiek was. Dus blijkbaar meer op mannen te lijken. Terwijl als ik het hoor, denk ik nou, misschien iets anders bedenken. Ik heb daar ook een mening over. Dat is overduidelijk. Tot zover. Dankjewel, Maarten Bleumers, voor je bijdrage.
21: Spraakmakers.
6: Terug naar onze democratie. Al sinds 1848, bedacht door Thorbecke, kiezen we op dezelfde manier onze volksvertegenwoordigers en worden er kabinetten geformeerd. Inmiddels lijkt het onvermijdelijk dat iets aan de slagvaardigheid en de geloofwaardigheid van ons politieke stelsel moet veranderen, want de versplintering zet door. En dat zou wel eens funest kunnen zijn voor de zo gewenste politieke stabiliteit.
5: Zijn wij een gaaf landje?
8: Hoe heeft het meerwaarde als er allemaal hele kleine geluidjes komen?
5: Of is onze democratie stuk?
18: Het is wel gefragmenteerd, het politieke landschap. En dat, nou ja, je ziet het nu hoe ingewikkeld het is om dan een kabinet te maken.
19: Zitten we met een minderheidskabinetje?
20: Komt door het verknipte landschap wat we hebben. Dat ontzettend versplinterde politieke landschap.
22: De hoeveelheid, de snelheid van kabinetten en waarmee ze elkaar opvolgen, dat is ongezien.
19: Zitten we met een minderheidskabinetje?
23: Echte invloed. Echt meebeslissen. Echte zeggenschap.
24: Mensen hebben enorme betrokkenheid. Kijk naar al die buurtinitiatieven die genomen worden op lokaal niveau.
22: Met de postkoets van Thorbecke rijden wij op de snelweg.
5: Is het tijd om onze democratie te renoveren?
6: Ja, dat is de centrale vraag. Is het tijd om onze democratie te renoveren? Zo ja, hoe dan? Daar ga ik dus het komend uur over praten. Ik stel nog eventjes de gasten voor. Spraakmaker, directeur van Bureau Burgerberaad Eva Rovers, hoogleraar Europese Politiek en Maatschappij Pieter de Wilde en universitair hoofddocent Politicologie Christoph Jacobs. En Pieter, ik begin bij jou. Veel mensen voelen zich niet gerepresenteerd door politici en verliezen dus ook, dat lezen we overal in onderzoeken terug, hun vertrouwen in de politiek. Jij houdt je hier ook mee bezig en jij dacht, ik ga eens eventjes buiten die officiële politiek kijken. Wie krijgt dan wel dat vertrouwen van mensen? En dan kom je uit bij ongekozen mensen zoals bekendheden, BN'ers, influencers. Ook omdat de politiek steeds meer van gezichten en zichtbaarheid afhankelijk is. Hoe kwam je dan bij hen uit?
0: Nou, ik begon daar eigenlijk. Kijk, je kan democratie, innovatie van binnenuit bekijken. Wat is er mis met de democratie en hoe kunnen we dat oplossen? Maar ik keek eigenlijk naar buiten. Hey, wat gebeurt daar in de media, in het publieke debat? Wat kunnen we daaruit leren voor de democratie? En het viel mij dus op dat er heel veel van dit soort activisten, influencers en beroemdheden zich mengen in de politiek. Zich uitspreken en daar ook heel veel volgers bij trekken.
6: Ja.
0: En die voelen zich dus, die voelen zich daardoor vertegenwoordigd op eenzelfde soort manier als dat ze met gekozen vertegenwoordigers kunnen hebben. Daar zie je dezelfde soort patronen in. Mm-hmm. En dat beïnvloedt ook hun mening over democratie. Dus dat ze dan denken, oh, nou, er is iemand die namens mij spreekt. Mm-hmm. Dan zijn ze positiever erover.
6: Ja. En ga je er dan vanuit ook daarbij dat deze influencers met hun claims ervoor zorgen dat burgers die zich in een standpunt herkennen zich beter vertegenwoordigd voelen? Wat moet je dan vanuit gaan, toch?
0: Nou, dat kunnen we meten. Dat hebben we ook gemeten.
6: En hoe weet je dat?
0: Dan stuur je een survey uit, dus een peiling. Mm-hmm. En je geeft mensen daar een uitspraak van een bestaande of niet bestaande activist of zo'n ongekozen vertegenwoordiger. En dan meet je daarna wat hun standpunten zijn over deze uitspraak en over de democratie. En dan zie je dus dat als mensen het eens zijn met die uitspraak, dat ze dan daarna positiever over de democratie denken. Dat ze opeens denken, nou ja, die democratie, dat werkt wel. Want kijk, er is iemand die namens mij spreekt.
6: Ja. Ja, we hebben even een paar mensen op een rij gezet die wellicht in aanmerking zouden kunnen komen voor waar jij het over hebt nu.
25: Of je de straat op gaat, heeft helemaal niks te maken met of je links of rechts bent. Dat is gewoon iets wat we nu moeten doen, omdat onze politiek weigert eerlijk te zijn over wat er aan de hand is.
29: Het is natuurlijk geen onthulling voor mensen zoals ik, die al jaren kritisch
20: de hele groene maffia volgen. Gewoon beleid wat continu wordt gebaseerd op cijfers die niet kloppen.
1: In Nederland word je overal voor gearresteerd. Er wordt overal de ME naartoe gestuurd. Behalve naar die klootzakken van Extinction Rebellion.
6: Ja, een eclectisch gezelschap hebben we even achter elkaar gezet. Hanna Prins van Extinction Rebellion. Marianne Zwagerman en onmiskenbaar Johan Derksen. Allebei zou ik ze opiniemaker noemen. Programmamakers. Jij zegt dus, die moet je in contact brengen met de reguliere politiek. Dat is jouw idee hierbij. En hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, nou dat klopt. Kijk, ik denk, er zijn twee kanten aan dit soort mensen die dit soort uitspraken doen. Het eerste is dat mensen zich politiek vertegenwoordigd voelen. Dat ze dus mensen meekrijgen. Dan positiever denken over de democratie. Maar tegelijkertijd kunnen ze maar zeggen wat ze willen. Zonder dat daar consequenties aan zijn. Dus mijn idee is, breng deze mensen de politiek in, de Tweede Kamer. Nodig ze uit, laat ze hun verhaal doen en stel daarna kritische vragen. Hoe ga je die plannen realiseren? Kan dat allemaal wel? Hoe kunnen we dat financieren? Dat soort vragen krijgen ze nu niet. Die verantwoordelijkheid hoeven ze niet te nemen.
6: Nee.
0: Maar als je ze ziet als ongekozen vertegenwoordigers in plaats van alleen maar opiniemakers, Dan moet je daar ook de accountability aanzetten.
6: Dan is de vraag, wat hebben die opiniemakers erbij te winnen om dit te doen?
0: Ja, nou dat is natuurlijk de zekere vraag. Hè, want je kan ze wel uitnodigen, maar ze kunnen gewoon nee zeggen. Want ze zijn niet verplicht om daar op te komen dagen. Nou, deels is het de mogelijkheid om hun verhaal te doen. Ze zoeken ook een podium. Vaak zoeken ze een platform voor hun eigen politieke agenda. Nou, dat kun je toch het beste doen in de Tweede Kamer.
6: Ja, Eva? Hoe kijk jij hiernaar? Je bent van het bureau Burgerberaad. Jij betrekt graag burgers bij de politiek. Zou je dit ook zo kunnen zien?
9: Voor een deel wel. Ik denk zeker wel dat het belangrijk is dat mensen zich kunnen herkennen in degene die hen vertegenwoordigen. Nu is het geloof ik maar 35% van de Nederlanders die zichzelf vertegenwoordigd voelt. Dus dat is natuurlijk veel te weinig als je een representatieve democratie wilt zijn. Wat ik een beetje moeilijk vind aan dit voorbeeld, en dat gaat vooral ook over, je noemde ook bijvoorbeeld influencers, ook deze rol geven. Daarvan denk ik toch, daar zou ik een beetje mee uitkijken, want wie bepaalt dat iemand een influencer wordt? Hè? Dat is toch wel het in het eerste uur al over. Dat is toch big tech bepaalt welke mensen naar voren komen. Er zijn ook heel veel onderzoeken inmiddels geweest die laten zien dat bestaat iets als shadow banning, dus onderwerpen als inderdaad klimaat, mensenrechten, is steeds minder te zien op social media.
6: Het algoritme bepaalt eigenlijk
9: wat je wel en niet ziet.
6: Wie er succesvol wordt en dus als influencer ook, en wie niet.
9: Ja, dus als jij als influencer zal je niet heel snel iets over mensenrechten gaan doen, want dat doet het gewoon niet goed op social media. Dus ja, gaat dat onderwerp dan nog vertegenwoordigd worden in de politiek? Dus daar, dat vind ik wel een kanttekening. Daar zou ik wel even voor willen uitkijken.
6: Ja, en Christophe?
3: Ja, mee eens. Hè. Dus vertegenwoordigd voelen is heel belangrijk in een representatieve en andere democratie. En je kunt je inderdaad de vraag stellen, wie zijn die influencers en waarover zijn ze influencer? Het is vaak zo dat bijvoorbeeld mensen een bepaald iemand volgen over een bepaald onderwerp. Ik geef een voorbeeld. Ik volg Derek Guy. Dat is iemand die de kledingkeuze van beroemdheden becommentarieert. Ja. Af en toe doet deze persoon ook politieke uitspraken. Betekent dat dan dat deze persoon mij representeert? Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Hè? Dat is lastig vast te stellen. Dus je weet eigenlijk ook niet hoeveel achterban zo iemand dan heeft, zelfs als die influencer is. De vraag is, kunnen we daar iets mee in onze representatieve democratie?
6: Ja, eigenlijk waar leg je de grens dan? Is dat dan de zoektocht?
3: Wat je bijvoorbeeld kunt doen, is je kunt zoiets, integratie werkt altijd het beste als je het aan laat sluiten bij een bestaand iets. En je hebt in Nederland bijvoorbeeld het burgerinitiatief. 40.000 handtekeningen en dan komt iets op de parlementaire agenda en dan wordt er over gesproken. Arjen Lubach heeft dat een tijdje geleden gedaan. Dus je ziet, dat soort mechanismen, dat kun je doen. En het voordeel daarvan is dat je zowel die influencer een rol kan geven en ook tegelijkertijd weet, hoe groot is die achterban nu ook.
6: Ja. Pieter, wat vindt u van de kanttekeningen die hier worden geschetst?
0: Nou, je moet daar zeker naar gaan kijken en kritisch bedenken wie passen daar wel in en wie niet.
6: Heeft u er zelf over nagedacht?
0: Ja, heb ik. En bij sommigen vind ik dat heel makkelijk en bij sommigen vind ik het heel lastig.
6: Oké, bij wie is het makkelijk?
0: Het is makkelijk bij iemand als Greta Thunberg. Het is
6: waarom
0: makkelijk,
6: is het makkelijk?
0: Omdat ze heel veel invloed heeft, omdat ze een hele duidelijke politieke agenda heeft,
2: omdat ze al vaker met succes dit soort dingen gedaan heeft. Ze is niet bij de Tweede Kamer geweest, maar wel bij het Europees Parlement. Bij het British House of Commons. In de Algemene Verzameling van de Verenigde Naties. Dus dat is iemand waar dat bij werkt. Bovendien heeft ze genoeg gedaan inmiddels. Dat je kan zeggen, van nou die mag wel verantwoording afleggen.
20: Dat is makkelijker. Ja, die kun je dus ook om die reden misschien wel goed kritisch bevragen. Ja. Waar wordt het moeilijk?
2: Nou, het wordt heel moeilijk, vind ik, bij mensen. Ten eerste, wat Christophe ook al zei, waarbij je niet zo goed weet, is het nou een politiek iemand? Is het niet vooral een lifestyle influencer, bijvoorbeeld? Die af en toe een klein politiek dingetje zegt, maar niet echt veel. Mm-hmm. Dat is lastig. En bij mensen die wat op een kerfstok hebben. Wat kan je jezelf disqualificeren door de wet te breken, bijvoorbeeld?
20: Ja, en waar begin je dan? Bij mensen die verdacht zijn? Neem bijvoorbeeld Andrew Tate, is nu verdacht.
2: Ja, nou dat is...
20: Zou je die uitnodigen of niet?
2: Nou, Andrew Tate vind ik, daar heb ik het meest over nagedacht en vind ik het allerlastigst. En want ik kan een paar goede redenen verzinnen om hem wel uit te nodigen. Want hij heeft enorm veel invloed. En die invloed, daar zouden we een goede discussie over moeten hebben. Mm-hmm. En tegelijkertijd heeft hij ook dingen gedaan waarvan je denkt, ja, zijn dat nou de mensen die je moet belonen met een podium?
20: Ja.
2: Maar ik vind dus ook dat niet aan mij is, dat er een soort commissie of een burgerraad zou moeten zijn, die gaat bepalen wie wordt er dan wel en niet uitgenodigd.
20: Ja, Eva?
9: Ja, nou kijk, iemand als Andrew Tate, een stuk schoolvoorbeeld van iemand die heel erg invloedrijk is geworden online. Omdat hij dus inderdaad zo ongelooflijk die voldoet aan alle criteria van Big Tech. Hè. Dat is opruiend, dat is conflictueus, dat is seksistisch. Dat levert heel veel kliks en likes en noem maar op. Mm-hmm. En je kan je afvragen dat de jongeren die daarna luisteren, of die echt bij hem iets vinden wat ze echt nodig hebben, of wat ze inderdaad aangepraat wordt. En dan kan je zeggen, ja, dan zou zo iemand dus de Tweede Kamer kunnen informeren, maar vertegenwoordigt die dan echt die jongeren? Of hebben die op, noem maar op. Mm-hmm. En je kan je afvragen dat de jongeren die daarna luisteren, of die echt bij hem iets vinden wat ze echt nodig hebben, of wat ze inderdaad aangepraat wordt. En dan kan je zeggen, ja, dan zou zo iemand dus de Tweede Kamer kunnen informeren, maar vertegenwoordigt die dan echt die jongeren? Of hebben die jongeren eigenlijk behoefte aan

0: Ja, problematisch.
1: Ja, ik ben dus heel erg van overtuigd dat het een combinatie moet zijn. Je moet zo iemand een podium bieden, want anders komen ze niet. Mm-hmm. En anders geef je niet erkenning aan hun volgers. En tegelijkertijd moet je ze kritisch aan de tand voelen. Het een kan niet zonder het ander. Het is geen staatshoofd dat je uitnodigt en na afloop van een speech rondje applaus en dat was het dan.
0: Ja.
1: Het is ook niet alleen maar gelijk voor de slagbank.
0: Ja. Ja.
1: Maar wat ik dus heel belangrijk vind, politieke vertegenwoordiging, dat is een soort relatieproces. Hè? Dus ja. Iemand zegt iets, dit wil ik. En iemand anders denkt, nou, daar ben ik er wel een beetje mee eens. Of daar kan ik wel mee in meegaan. En dat gaat heen en weer, over tijd, meerdere uitspraken. Mm-hmm. En dan groeit er een band, groeit er een relatie.
0: Ja.
1: Dus of dan die mensen overtuigd zijn of meegenomen zijn door Andrew Tate, of dat ze dat al vonden, dat heeft, is op een gegeven moment is dat een empirisch niet meer te beantwoorden vraag.
0: Ja, maar wat je ziet is dat heel veel influencers meesurfen op dat algoritme natuurlijk van die ophef. Hè, nuance en grijstinten, die scoren gewoon nou eenmaal niet. Dan is de vraag, geef je dat niet dan te veel een podium, terwijl de democratie eigenlijk weg moet blijven bij one-liners en woede? Hè, de Groene had ook een artikel afgelopen weekend al, waarin ze zagen eigenlijk dat het in de Kamer al veel emotioneler is geworden qua debat, omdat die filmpjes het dan lekkerder doen op sociale media. Is de democratie daar dan bij gebaat?
1: Nou, dat is ook een balans. Hè. Je wil oneenigheid in een democratie. Je wil de articulatie van verschil. Wat zijn de opties en waarom vinden we die verschillende dingen? En er zitten grenzen vooral aan, vind ik, aan de manier hoe je dat formuleert en het respect dat je toont voor mensen die het niet met je eens zijn. Dus daar zou het vooral om moeten gaan. En dan moet je inderdaad een protocol opstellen. Hè, waar moeten die mensen aan voldoen? Wat zijn de type vragen die je wel mag stellen en niet?
0: Ja.
1: En wanneer grijp je als voorzitter in?
0: Ja, we moeten hier zo meteen uitgebreid verder over praten wat we nog meer kunnen doen. Ik wil u nog even aanspreken thuis. Want heeft u inmiddels vragen? Bel 0800 1101. En wij gaan zo nog eventjes kijken ook nog naar andere mogelijkheden om die democratie te versterken.
2: NPO Radio 1 podcast.
3: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
4: Long live Europe and thank you very much.
5: So let's get to work.
6: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
7: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
6: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
7: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
6: Luisteren dus.
8: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
12: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
11: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
12: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
13: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
15: Appetito.
14: Appetito.
16: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij AVROTROS op NPO 2.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel.

0: Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
1: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
2: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
2: Waar vraag je dat?
1: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
2: Wij?
1: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
3: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
3: NRV.
1: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
4: NPO Radio 1. 11 uur.
5: Roos Abelman.
6: In dit politiek versplinterde landschap is het steeds lastiger om een stabiel meerderheidskabinet te vormen. Deze week gaan we Team Jette ook weer zien worstelen om voldoende steun te krijgen. Zometeen gaan we verder met onze opfrisbeurt voor de democratie. Nu eerst NOS Journaal met Dorot Megens.
7: In Ermelo, in Gelderland, is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed, vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 2:30 vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
8: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
7: Een gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n €90 meer kwijt dan dit jaar. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docenten ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. In Noord-Brabant is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vader in Polen heeft vermoord. De man van 31 was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn arrestatie gevraagd. De man was aan het werk in Dinteloord. In Polen kan hij levenslang krijgen. De verkiezingen in Zweden hebben nog geen winnaar opgeleverd. Met bijna alle stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie weliswaar voor. Maar de voorsprong is erg klein. En mogelijk wordt woensdag pas duidelijk wie er wint. Dan pas zijn ook alle buitenlandse stemmen geteld. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat omhoog. Dat was €181, maar vanaf vandaag is dat €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn daarover met elkaar in overleg. Het is niet gek dat de organisaties er vanaf willen, zegt de algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.
9: Met die dwangsommen is veel geld gemoeid. En het is natuurlijk best begrijpelijk dat er een wens is om dat geld ergens anders aan uit te geven. Maar daar gaat het in de kern natuurlijk niet om. Die dwangsommen die worden betaald omdat de overheid stevast termijnen niet haalt die zij wettelijk verplicht zijn wel te halen. En die moet betaald worden, die dwangsommen, omdat dat een prikkel is om de overheid te dwingen om zich aan hun eigen termijnen te houden.
7: De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna €100 miljoen. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland zijn in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
10: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
7: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het wordt 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele lichte bui na droog.
11: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
5: Roos Abelman.
6: Het is 7:07. Dit half uur gaan we weer de Nationale Nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing geef ik altijd nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: een paraplu-advertentie van welke winkelketen krijgt kritiek omdat het seksistisch zou zijn?
16: Learn something, Francis. There's no rest for me in this world. Perhaps in the next.
6: Doordenkertje. Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u volgende week meedoen aan de quiz? Ik zie nog wat gaatjes in de agenda. Bel dan nu 0800 1101. Gaan wij verder nu met ons gesprek over onze democratie aan tafel. Nog steeds spraakmaker, directeur van Bureau Burgerberaad Eva Rovers, hoogleraar Europese politieke maatschappij Pieter de Wilde en universitair hoofddocent politicologie Christophe Jacobs. Nou, net voor 11 uur hoorden we het idee van u, Pieter, om influencers of beroemdheden die zich politiek uitlaten in de Kamer uit te nodigen. En ze daar kritisch te laten bevragen. Het komende half uur willen we iets breder kijken naar manieren om democratie dichter bij de burger te krijgen. Ja, Eva, als we dan naar jou kijken. Jij bent al jaren warm pleitbezorger voor burgerberaden. Daarin kunnen mensen via loting plaatsnemen om zo de politiek te adviseren over complexe kwesties. We hebben er onlangs eentje gehad. Eigenlijk de eerste landelijke in Nederland. Nationaal burgerberaad.
9: Nee, de tweede landelijke.
6: Oh, was de eerste?
9: 2006 is er één over het kiesstelsel geweest.
6: Oh. God, die was helemaal
9: nee,
6: opgevallen.
9: Nee, dat geldt voor heel veel mensen.
6: Oké, okay. Ja. De tweede. Heel goed, we blijven bij de feiten. Als ik zie wat daarvan overblijft eigenlijk, dan wordt de helft van de plannen overgenomen. Maar heel veel van die plannen die zaten eigenlijk in de pijpleiding.
9: Mm-hmm.
6: Ja. Zie je dat dan toch als een succes?
9: Ik zie het sowieso als een succes, omdat het heel belangrijk is geweest dat mensen met heel verschillende opvattingen over klimaat met elkaar een gesprek aan zijn gegaan, een dialoog aan zijn gegaan. Over klimaat, mensen die echt lijnrecht tegenover elkaar stonden, hebben niet alleen zonder elkaar de tent uit te vechten, mm-hmm. een gesprek weten te voeren, maar ook tot hele zinnige, bruikbare aanbevelingen komen. Mm-hmm. Die bovendien ongelooflijk veel opleveren, economisch, maar ook in besparing. Dus dat lijkt me al een succes om te kunnen laten zien, mensen kunnen zijn. Nederland is helemaal niet zo verdeeld. We kunnen echt heel goed over gepolariseerde onderwerpen een zinnig gesprek voeren en tot zinnige oplossingen komen.
17: Maar inderdaad, tuurlijk, je wilt natuurlijk dat zoveel mogelijk wordt gedaan met die uitkomsten.
18: Ja.
17: En dat politiek nu, het kabinet in ieder geval, is met de reactie gekomen, neemt de helft over. Inderdaad, veel onderwerpen waar ze al mee bezig waren. Je kan dat ook als je optimistisch bent, kan je dat ook zien als een. Op dat gedeelte zijn ze op de goede weg. Dus ja,
18: je zou ook zeggen, dan werkt de democratie zoals we hem hebben eigenlijk helemaal prima.
17: Nou, of je kan zeggen, het is vooral laaghangend fruit. Maar er zit ook nog een kwart waar nog over nagedacht wordt, waar nog nader onderzoek naar moet worden gedaan. En er komt nog een Kamerdebat. En dat kan heel goed toeleiden dat er nog veel meer aanbevelingen worden overgenomen. Dus we zijn er nog niet. Het is moeilijk om te zeggen wat er nu echt aan politieke opvolging gaat gebeuren.
18: Mm-hmm.
17: En helemaal wat ook echt gaat landen in uitvoering.
18: Ja.
17: Dus dat eigenlijk, ik kom graag over een jaar nog een keer terug om te kijken wat er nou echt daadwerkelijk mee is gebeurd. Het is ook een beetje langer termijn kijken.
18: Ja. Ja.
19: Als ik daar bij mag aanvullen. Ik zou zelfs nog wat langer wachten. En dus we hebben gezien bij de Nationale Klimaatburgerberaden in de ons omringende landen dat het gewoon 3 tot 5 jaar duurt vooraleer het zichtbaar is wat er gebeurt. Dus de conclusie van een analyse van de impact van het Franse Klimaatberaad was: mensen hebben veel te snel hun oordeel geveld. Het kost gewoon tijd.
18: Mm.
19: 3 tot 5 jaar.
18: Mm-hmm.
19: En dat betekent het nog altijd dat je tot de conclusie kan komen: er is heel weinig mee gebeurd.
18: Mm-hmm.
19: Dat weet je niet. Het kan zijn dat een heleboel van die zaken nog altijd sneuvelen. Maar vooraleer je dat kunt zeggen, moet je echt een tijd hebben gewacht.
18: Ja, ja. Ik begreep ook dat er nu ideeën zijn over een soort burgerparlement, wat dan weer boven dat burgerberaad staat. En die dan weer die politieke overname, zal ik maar zeggen, in de gaten houdt. Zeg ik dat zo goed? Even?
17: Ja, nou, een burgerparlement is eigenlijk een permanent burgerberaad. Ja. Dat bestaat ook al op een aantal plekken. In Duitsstalig België heb je een burgerparlement wat echt functioneert naast het gekozen parlement. En dat bestaat uit geloten inwoners die ieder jaar 1 of 2 onderwerpen aandragen waarvan ze zeggen: daar moeten we als samenleving nieuw beleid op maken.
18: Ja.
17: Maar bijvoorbeeld ook in Parijs en in Marseille. Dus dat is iets wat al bestaat. En in Nederland zou je dat kunnen vertalen naar een derde kamer. Dus dat je naast de Eerste en de Tweede Kamer een derde kamer hebt.
18: Echt een permanente aanvulling van wat we nu al hebben.
17: Ja, ook omdat je dan ook uit die partijpolitiek komt. Dus dat zijn mensen die geloot worden, die een goede afspiegeling van de samenleving zijn en die dus niet vastzitten in partijpolitiek, die niet herkozen hoeven te worden en die uiteraard ook ieder jaar weer gewisseld worden. Die blijven daar niet jarenlang in zitten.
18: Christophe, is dat een idee waar u zich ook in kan vinden?
19: Dus als aanvulling kan dat werken. Vooral als het gaat over een specifiek thema. Omdat het toch vaak gaat over relatief kleine aantallen burgers. En een goede afspiegeling krijgen, dat kan alleen maar als je extra lood op bijvoorbeeld attitudes op het onderwerp. En dus bijvoorbeeld zoals dat in Brussel gebeurt, daar heb je een permanent burgerberaad over klimaat.
18: Mm-hmm.
19: Kijk, dat kan goed werken, omdat je ook ervoor kunt zorgen dat die groep mensen een goede afspiegeling is van alle meningen. In het algemeen is dat veel lastiger om te doen. En ik zeg ook, dat is een aanvulling, omdat we ook weten dat mensen eigenlijk loting als mechanisme niet zo legitiem vinden. Dus je moet alternatieve vormen van legitimiteit eraan toevoegen ook.
17: Okay. Maar dat heeft ook met onbekendheid te maken, omdat we loting ook heel erg associëren met willekeur.
19: Zeker.
17: En met juries in Amerika. Terwijl we merken ook wel dat als mensen eenmaal zien hoe zo'n gewogen loting werkt en dat daardoor inderdaad allerlei mensen met verschillende ideeën in zo'n burgerberaad komen, dat ze dat eigenlijk wel, als ze het kennen, zijn staan mensen er ook positiever tegenover.
19: Mensen zijn vooral voorstander van de uitkomst van die loting. Hè? Dus dat is hoe je mensen kunt laten zien dat hoe zo'n loting werkt. Maar loting heeft een hele negatieve connotatie. Ingelood zijn wordt gezien als iets wat, ten eerste, ik had zelf wel willen meedoen, maar dat kon niet.
18: Mm.
19: Het voelt unfair. En ten tweede wordt dat ook gezien als iets wat tegen dat idee gaat van een meritocratie. Ja. De beste mensen, die kunnen ook niet binnenkomen.
18: Dus dat is een knop waar je wat u betreft dan aan zou moeten draaien.
19: Absoluut.
18: Als je dat zou willen doen. Jullie verschillen daar wel over van mening, hoor ik. We gaan naar onze eerste luisteraar, Kees de Jong. Goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen.
18: U liet een vraag achter in ons collectief. Wat is uw vraag?
20: Ja, mijn vraag is eigenlijk met die grote verscheidenheid aan politieke partijen, vaak voortkomen uit afsplitsingen, maakt het volgens mij heel erg lastig om niet een eigenlijk een verlengstuk belangenbehartiging te zijn of one issue spectrum te bekijken in plaats van integraliteit. En dan is mijn echte vraag, hoe hou je dan die verbinding met die samenleving die complex is, integraal is.
18: Oh ja, in de volle breedte, ik snap het. Ja, dus al die partijen die zeg maar op één issue groot worden, houden zij er wel voldoende oog op die complexiteit van de hele samenleving in plaats van het ene onderwerp. Ja, Christophe, wat zou u in misschien wat meer algemene zin antwoord zijn op deze vraag?
19: Ja, dus wat je ziet is dat een heleboel burgers vinden die versplintering een probleem. En met name heb je versplintering van veel partijen en wat er daarna gebeurt, dat er mensen uit een partij stappen. Daarbij wordt ook gedacht dat versplintering zorgt voor weinig bestuurbaarheid, maar dat is niet het geval. Wat we zien is dat het eigenlijk de grootste partijen, en let's be honest, alle partijen zijn dwergpartijen in Nederland, sommige zijn grotere dwergen, maar er blijven dwergpartijen. En ja, soms zijn zij degene die lastig liggen en zijn het net de kleine partijen die de lijm zijn daar. Dus denk aan bijvoorbeeld de ChristenUnie. En zelfs bij Schoof 1 was het niet de BBB die moeilijk deed. Het waren de kleine partijen die net vaak de bescheidenheid hebben om net te zorgen tot...
18: En dan zag u BBB als een partij die is natuurlijk wel begonnen als een soort one-issue partij.
19: Zeker.
18: Maar moest inmiddels natuurlijk ook kleur bekennen op andere onderwerpen.
19: Ja, absoluut.
18: Ja.
19: En dus daarom ook het interessante is dat heel vaak wordt als oplossing een kiesdrempel naar voren geschoven. Maar wat je net doet, is die kleine partijen elimineren die de lijm zijn tussen al die andere coalitiepartijen.
18: Dus u zegt eigenlijk komt dat wel goed met die blik op de brede samenleving en die binding daarmee.
19: Want je ziet dat het Nederlandse systeem is eigenlijk net een systeem dat heel veel van dat soort dingen toelaat door die lage kiesdrempel.
18: Ja.
19: En we zien ook dat mensen die bijvoorbeeld een grote partij steunen, die vinden die kleine partijen maar niks. Maar de mensen die wel op een kleine partij stemmen, denk bijvoorbeeld aan een BBB in der tijd, maar ook een Partij voor de Dieren, die vinden dat net wel heel fijn dat ze ook gehoord worden in de Tweede Kamer. Een beetje terugkerend naar dat idee van die fringe voices.
18: Ja.
19: Die worden net gerepresenteerd. En dat heb je niet in een Brits stelsel bijvoorbeeld of een Amerikaans.
18: Kees de Jong, dank voor het stellen van uw vraag. Erik Bastiaanse, ook vanuit ons collectief. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
18: Wat wil u weten?
2: Nou, ik vroeg me af, zou de selectie aan de voorkant niet wat strenger moeten? Dus niet alleen op basis van opleiding of wat dan ook, maar ook een bewezen staat van dienst. Dus
18: u bedoelt de volksvertegenwoordiger zelf, de persoon?
2: Ja, precies.
18: Ja. Pieter de Wilde, deze vraag leg ik eventjes bij u neer. Ook hoogleraar Europese politiek.
21: Nou, ik denk dat daar een groot risico aan zit. Omdat je dan heel selectief toch uit gaat komen bij hoger opgeleide mensen met al bestuurservaring. En dat is al oververtegenwoordigd in onze politiek. Dus daar zit wel echt een risico aan. Ja. Wat bepaal je dan?
18: Als je focus bestuur zou zijn natuurlijk inderdaad. Want je kan ook die focus leggen op iets anders, toch?
21: Ja, nou Henk Vermeer die zou waarschijnlijk zeggen, ga eerst maar eens in het bestuur van een voetbalclub zitten en dan praten we daarna wel weer verder. Nou, dan moet je dan ook gaan afwegen. Is dat kwalificerende ervaring?
18: Ja, meneer Bastiaanse?
2: Ja, toch heb ik zeg maar gezien in China hoe dat daar president Xi, die het volgens mij, als je naar dat land kijkt, enorm goed doet. Die heeft Shanghai destijds als bestuurder ook geweldig goed geleid.
18: Zit hij ook in een iets ander politiek stelsel dan dat wij zitten. Dus dat maakt het, horen we ook wel, hier en daar wat makkelijker om wat knopen door te hakken.
2: Snap ik.
18: Ja. Ja.
2: En het gaat met name om zeg maar echt bewezen diensten. En dan hoeft die opleiding nog niet per se superhoog te zijn.
18: Ja, ja, dus bewezen diensten, kijk daarnaar. En Pieter de Wilde, ja, u zegt dan eigenlijk allemaal leuk en aardig, maar dan moet je dus wel eerst formuleren wat zijn dan die bewezen diensten? Wat heb je nodig eigenlijk om een
17: goede... Plus dat je dan heel veel dezelfde soort mensen toch weer in de politiek krijgt. Eigenlijk wat je nu ook hebt, waar heel veel mensen zich dus niet in herkennen. In die zin vind ik een ander initiatief wat we nu in Nederland zien heel interessant. Dat heet Project Apollo. En dat geeft mensen die eigenlijk helemaal niet de typische politieke beesten zijn. Hè, mensen die misschien helemaal niet zo ambitieus of niet zo welbespraakt zijn. Mm-hmm. Die geeft ze eigenlijk een opleiding tot politicus, tot bestuurder.
18: Oh ja.
17: En dat zijn dus mensen die misschien wat minder makkelijk met hun ellebogen werken of per se aan de top van de... Maar dat zijn stemmen die je ook ongelooflijk hard nodig hebt. En een heel ander perspectief vertegenwoordigen dan de echte politieke tijgers.
18: Ja.
17: En dus ik denk dat dat soort projecten waarbij je een veel bredere keur aan mensen de mogelijkheid geeft om zich politiek te ontwikkelen, En die politiek in te gaan, dat je daarmee ook die politiek veel breder gedragen kan maken.
18: Ja. Ik begon dit uur met te zeggen dat het steeds moeilijker wordt, hè, om een stabiele meerderheidscoalitie te vinden. We werken dan nu ook, althans in Den Haag wordt er gewerkt met een minderheidscoalitie. Zouden jullie ook kunnen zeggen vanuit jullie blik op zo'n democratische vernieuwing, dat biedt ook wel mogelijkheden eigenlijk nu om meer mensen inspraak te geven? Christophe?
19: Zeker.
18: En gebeurt dat ook, is dan de vraag 2.
19: Dat is natuurlijk altijd de vraag, hè, wat er gaat gebeuren. Maar je ziet dat er eigenlijk in Nederland en in heel veel landen om ons heen gebeurt er, vooral op lokaal niveau, maar steeds meer ook op nationaal niveau, steeds meer gebeuren experimenten met burgerbegrotingen, waarbij burgers zelf een deel van hun budget mogen toewijzen. Alternatieve vormen van referenda. Maar een minderheidskabinet is natuurlijk zelf ook een grote en belangrijke innovatie. Waar het hem vooral in zit, is dat zo'n minderheidskabinet de cultuur kan veranderen in Den Haag. Omdat het dwingt tot een productieve manier van omgaan met conflict.
18: Ja, ja.
19: En dat is eigenlijk wat op dit moment een groot probleem is.
17: Ja, ik wou zeggen, dat valt nog te bezien.
19: Maar dat gaat niet vanzelf.
18: Nee,
19: dat gaat niet vanzelf.
18: Nee.
19: En dus eigenlijk daarom, het feit dat het kabinet er nu nog zit, betekent ook dat men niet teruggaat naar, we gaan nieuwe verkiezingen doen waarbij we waarschijnlijk hetzelfde gaan hebben als uitkomst. Maar we gaan proberen verder te komen. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Dat is ook niet in de andere landen met veel minderheidskabinetten zo geweest.
18: Nee.
19: Het is een cultuur die je opbouwt en dat kost gewoon ook
18: dat
19: tijd.
18: Dat kost heel veel tijd. Pieter de Wilde, wat denkt u, biedt het mogelijkheden zo'n minderheidskabinet om juist misschien dus wel ook andere mensen met invloed ruimte te geven nu om inspraak te hebben, daardoor meer burgers erbij te betrekken?
21: Ja, ik zie dat niet direct als een probleem. Maar ik zou wel de nadruk willen leggen dat dit soort gesleutel aan het politieke systeem zelf gaat uiteindelijk niet de oplossing bieden voor de democratie. Hè. De echte meerwaarde is enerzijds in burgeronderwijs. We moeten allemaal toch iets meer realiseren dat democratie betekent dat je niet krijgt wat je wil. En niemand krijgt wat hij wil. Iedereen wil verschillende dingen. Mm-hmm. Niemand krijgt precies wat hij wil. Ik moet altijd aan dat liedje van de Rolling Stones denken. You can't always get what you want.
18: Yeah.
21: Dat zouden we eigenlijk mensen veel meer moeten bijbrengen. Hè? Dat democratie is. Want nu zie je heel veel mensen toch denken, ik wil dit en alle mensen om me heen willen dat ook. Dus het volk wil dat, maar ik krijg het niet. Dus het is niet democratisch.
18: Yeah.
21: Zo werkt het niet.
18: Nee.
21: En tegelijkertijd moet je denken, mensen hebben een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel.
18: Ja. Yeah.
21: Het idee van ik ben de hele tijd hard aan het rennen en ik kom niet vooruit, is super frustrerend. Vooral als je iemand naast je ziet waarvan je denkt, die doet niks, maar komt wel vooruit.
18: Ja.
21: Dus daar moet je die ongelijkheid gaan beperken. Dat zijn denk ik de twee kerndingen. Dus de burgerschap, wat betekent dat om burger in een democratie te zijn? En hoe hou je ongelijkheid te beperken?
17: Ja, en dat het dus inderdaad meer is dan verkiezingen. Want het is inderdaad ook soms een beetje, ik krijg soms ook het idee dat mensen heel weinig democratisch zelfvertrouwen hebben. Hè? Dat ze denken van ik kan af en toe naar die stembus gaan en dat is dan mijn macht. Maar je kan zo ongelooflijk veel meer doen. En dat democratisch zelfvertrouwen, dat is iets wat we inderdaad veel meer inderdaad van jongs af aan mensen zouden moeten bijbrengen. Wij organiseren bijvoorbeeld ook heel veel schoolberaden, zodat jongeren ook echt op school al ervaren. Mm-hmm. Dat je op wat voor manier je inderdaad verschillen kan overbruggen. Dat verschillen er absoluut moeten zijn, maar dat het kernidee van een democratie is, die verschillen die zijn er. Maar we gaan op een geweldloze manier kijken hoe we die verschillen kunnen laten bestaan, die verschillende belangen in de samenleving kunnen laten bestaan, zonder elkaar de tent uit te vechten, maar door middel van het democratisch gesprek. Als je daar jong genoeg mee begint, dan denk ik dat we ook een hele gezonde democratie tegemoet kunnen gaan.
18: Ja, dank jullie wel voor dit gesprek het afgelopen uur. Ik zou hier eigenlijk nog wel een uur over willen en ook makkelijk kunnen vullen.
17: Gaan we doen.
18: Maar dank voor nu spraakmaker en directeur van Bureau Burgerberaad Eva Rovers, hoogleraar Europese Politieke Maatschappij Pieter de Wilde en universitair hoofddocent Politicologie Christophe Jacobs. Dank ook voor jullie komst.
0: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
18: Ja, een last-minute held ingevlogen. Ja. Goedemorgen, Danielle Jonkman.
3: Goedemorgen.
18: Ja, want onze kandidaat die meldde zich af. En jij bent ingevlogen. Jij durft het aan.
3: Ik durfde het een soort van aan, ja.
18: Ja, je bent online content manager, lees ik.
3: Ja, klopt.
18: En je speelt hockey.
3: Klopt.
18: En je houdt van haken.
3: Ik hou ook van haken, ja.
18: Oh, ja.
3: Dat doe ik ook graag.
18: Ja?
3: Ja.
18: En wat haak je dan?
3: Nou, ik ben eigenlijk al wel een hele poos bezig met het maken van een tackle-sjaal. Maar we hebben nog heel eventjes. Het wordt bijna herfst, maar gelukkig zijn de temperaturen nog goed. Maar
18: daar heb je even tijd voor nodig.
3: Bezig. Ja.
18: Ja, lekker rustgevend lijkt me ook wel.
3: Absoluut.
18: Ja. Je komt dus nu de Nationale Nieuwsquiz spelen. Ja, en wie weet word je nieuwskenner van de week. Win je 100 euro.
3: Ja.
18: Kan zomaar gebeuren. Nou, ik wens je veel plezier.
3: Dat zou mooi zijn. Dank je wel.
1: Stroom en gas worden volgend jaar voor de meeste huishoudens duurder.
8: Alleen door stijgende energieprijzen, maar ook omdat het onderhoud aan het net heel duur is.
1: De netbeheerders onderhouden kabels en leidingen. Ze moeten flink investeren in het aanpassen van het stroomnet.
7: De problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
22: Want dat net is al een tijdje overvol en dus zijn er meer stroomkabels en transformatorstations nodig.
23: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
18: De kosten van het gebruik van energienetwerken worden een stuk hoger. Een gemiddeld gezin zal volgend jaar ongeveer hoeveel euro per maand extra kwijt zijn aan netkosten voor stroom en gas?
3: 140.
18: Het gaat om 140 euro per jaar, we zochten per maand.
3: Ja. Oh, sorry.
18: Had je dat bedrag ook nog in het snotje of niet?
3: Het bedrag per maand?
18: Ja.
3: Ja, dat is 140 gedeeld door 12.
18: Ja, precies. Nee. We gaan de vraag 2. De prijsstijging. Het is 12 euro trouwens.
3: Ah, okay.
18: De prijsstijging blijkt uit de prognose van welke instantie?
3: Geen idee.
18: De ACM, de Autoriteit Consument en Markt. Gaan we naar vraag 3? Luister hier even naar.
24: Polen gaat over tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat heeft premier Tusk gezegd.
25: Dat is vanwege een aanval van Rusland op Oekraïne met 450 drones.
24: De aanval gebeurde op slechts 2 kilometer van de Poolse grens.
18: Ja, de Poolse premier Tusk waarschuwt voor een toename van Russische aanvallen aan de grens tussen Oekraïne en Polen. Mm-hmm. Bij die aanvallen werd zondag slechts 2 kilometer van de Poolse grens wat voor vervoersmiddel beschoten?
3: Een trein?
18: Ja, dat is goed. Die was onderweg van Kiev naar Warschau. Mm-hmm. Vraag 4 dan. Een kwartier voor de aanval passeerde een andere trein het grensgebied. In die trein zaten Westerse diplomaten en politici. Welke Britse ex-premier was een van die passagiers?
3: Weet ik niet.
18: Boris Johnson.
3: Ah, ik had moeten gokken.
18: Altijd gokken.
3: Ja.
18: We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
26: Het mooiste is van vandaag, denk ik, dat we na een nederlaag woensdag vandaag er staan. En ook de manier waarop stemt mij wel tevreden.
18: Wie hoor je hier? Gok maar.
3: Een trainer van PSV.
18: Ik zat wel goed met trainer, maar dan van Feyenoord was het. Giovanni van Bronckhorst.
3: Jammer.
18: Deze vraag kende vervolgvraag, Danielle. De makkelijke of de moeilijke? Welke wil je?
3: Makkelijk, alsjeblieft.
18: Een paar dagen na de nederlaag tegen Barcelona speelde Feyenoord gisteren de sterren van de hemel tegen Zwolle. Met hoeveel wonnen de Rotterdammers?
3: Ja, met 7-0. Of 0-7.
18: Ja, dat is goed. Weer een puntje erbij. We gaan naar de hints. Vraag gaat over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is dus wie bedoelen we? Mm-hmm. Als het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
27: 4.
28: Dit was zeker geen mosterd naar de maaltijd.
27: Okay. 3.
28: Ondanks enkele kritische noten hield ik mijn hoofd boven water.
27: 2.
28: Want na 6 jaar stond ik er toch maar weer mooi in mijn eentje.
27: 1.
28: Dit weekend beleefde ik in Parijs mijn comeback.
3: Céline Dion.
18: Ja, Céline Dion.
3: Ah.
18: Ja, dit was zeker geen mosterd na de maaltijd. Heel flauw deze hint hoor.
3: Ja.
18: Dijon mosterd.
3: Ah, joh.
18: Ja, dat was even graven.
3: Ja.
18: Voor 3 punten, ondanks enkele kritische noten, hield ik mijn hoofd boven water. Ze haalde enkele noten niet, moest een keer opnieuw inzetten. Maar uiteindelijk kreeg ze veel respect. Hoofd boven water verwijst ook nog naar de Titanic.
3: De Titanic, ja.
18: Precies, waarvoor ze de titelsong vertolkte, hè? My Heart Will Go On. En voor 2 punten, want na 6 jaar stond ik er toch maar weer mooi in mijn eentje.
3: Ja.
18: Ze gaf 6 jaar geleden haar laatste volledige concert in mijn eentje, All By Myself. Nou goed, Céline dus.
3: Mm-hmm.
18: Danielle, we gaan naar het kanon.
3: Och.
29: De Nationale Nieuwsquiz.
18: Wie won vannacht voor het eerst in zijn carrière de US Open?
3: Zwever.
18: Zverev. De verkiezingen in welk land zijn uitgelopen op een nek-aan-nek race tussen links en rechts?
3: Zweden.
18: Ja, de medeoprichter van Anthropic waarschuwt dat AI binnen enkele maanden wat kan overnemen?
3: AI.
18: Internet. Welke politieke partij hield afgelopen weekend in het Spoorwegmuseum in Utrecht een congres?
3: Pro.
18: Ja, een paraplu-advertentie van welke winkelketen krijgt kritiek omdat die seksistisch zou zijn?
3: Geen pas.
18: Hema, de historische was ook de hintsvraag. De historische opnamelocatie van welke hitserie is getroffen door brand?
3: Pas.
18: Peaky Blinders, Formule 1-coureurs zijn niet te spreken over het circuit bij welke stad?
3: Madrid.
18: Ja, verschillende overheidsorganisaties werken samen in een poging om onder wat voor boetes uit te komen?
3: Pas.
18: Dwangsommen, 2 cryptomiljardairs hebben de partij van welke Britse politicus bij de 40 miljoen euro gedoneerd?
3: Pas.
18: Nigel Farage, na een geweldsincident bij IJsselmeervogels zijn de trainer en assistent van welke club ontslagen?
3: Pek.
18: GVVV. En welk AI-bedrijf heeft een beursgang uitgesteld?
3: Geen idee.
18: OpenAI.
3: Oké.
18: Oké, Danielle. Ja, dat waren 3 vragen. Goed, het kanon. 3 punten en een factor. 9 punten in totaal.
3: Nou,
18: we waren gewoon vooral heel blij dat je er was.
3: Ja, ik was ook blij dat ik eventjes lekker kon inspreken.
18: Heel goed. Dankjewel, Danielle. Dank nogmaals aan mijn gasten. Sven Kokkelman, wie heb jij zo te gast?
4: Johannes de Bat, de staatssecretaris, komt met crisiswetgeving.
18: Dat zometeen. Nu naar het NOS Nieuws met Dorot Megens. Wens ik u nog een fijne ochtend. Da.
5: Dit was een programma van KRO NCRV.
29: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
6: Op een overweg in Ermelo in Gelderland is een NS-sprinter op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de trein zaten zo'n 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. In Noord-Brabant is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vader in Polen heeft vermoord. De man van 31 was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn arrestatie gevraagd. De man was aan het werk in Dinteloord. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In die provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. En voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Ze was Kamerlid voor GroenLinks van 1994 tot 2001. Kwam in opspraak nadat ze had gezegd dat ze aan een terminale ziekte leed, wat later niet zo bleek te zijn. Later bloot ze haar excuses aan en zei dat ze psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar.
10: ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Toch staan er wel een paar files. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, tussen Breesanddijk en Kornwerderzand, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar. Het oponthoud is een kwartier. En er staat een auto met pech stil op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Zwolle-Zuid en het Harde, nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En daar is 1 rijstrook dicht.
29: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
4: Dames en heren, goedemorgen. De energierekening loopt volgend jaar fors op. Bovenop de stijgende prijzen door de Iran-oorlog gaan huishoudens en bedrijven gemiddeld ook nog eens 20% meer betalen voor de zogenoemde transportkosten van gas en stroom. Blijkt vanochtend uit nieuwe tariefprognoses van de Autoriteit Consument en Markt en Netbeheer Nederland. Allemaal vanwege investeringen in dat net. In totaal goed voor 235 miljard euro uiteindelijk. Bericht volgt op de beslissing van het kabinet afgelopen vrijdag om de net congestie, laten we zeggen het volgelopen stroomnet, in normale mensentaal te lijf te gaan met crisiswetgeving. In het kort, mocht u bezwaar hebben tegen de uitbreiding van dat net, bijvoorbeeld transformatorhuisjes, alles wat ermee samenhangt, kunt u alleen nog maar direct naar de hoogste rechter, die binnen een half jaar uitspraak moet doen. Het kabinet schrapt ook de nu nog benodigde vergunningen, althans een aantal, wil stikstof buiten beschouwing laten en gaat het net slimmer gebruiken en zwaarder belasten. Johannes de Bat is de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, verantwoordelijk voor deze nieuwe stap. Een dag voor Prinsjesdag en 2 dagen voor de algemene politieke beschouwingen, waar het natuurlijk gaat over de begroting en over het voortbestaan van het kabinet. Dit debat, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
4: Het is uw eerste Prinsjesdag in functie in Den Haag. De hele familie opgetrommeld vanuit Zeeland.
11: We mogen 1 iemand meenemen, dus het was kiezen.
4: En wie hebt u gekozen?
11: Onze middelste. Tim, die vond dat wel interessant en leuk, dus die gaat morgen mee.
4: Juist, ook in jacket?
11: Hij gaat wel voor het eerst van zijn leven in pak als 14-jarige jongen. Dus dat wordt een mooie uitdaging voor hem.
4: Juist, en papa in een jacket natuurlijk, want dat moet als je lid bent van het kabinet.
11: Ja, dat is traditie.
4: Ja. Even gehuurd of keurig van de stomerij terug?
11: Nee, die hangt in de kast, okay. Dus dat is mooi.
4: Oké, okay, juist. En daarna 2 dagen stilzitten in VACA, want dan mag u als bewindspersoon helemaal niks zeggen. Het woord is dan de eerste dag aan de Tweede Kamer, tweede dag aan de minister-president. Hoe zit een stuiterbal stil?
11: Hopelijk krijgen ze wat stukken gereed die ik dan kan lezen. En toch hou ik ook wel van het politieke debat. Dus op sommige momenten is het ook gewoon ontzettend leuk om te zien hoe mensen het gesprek en het debat met elkaar aangaan. Dus het is vaak ook wel leuk. Het duurt wel erg lang.
4: Ja, denkt u dat u zelf ook nog onderwerp van gesprek komt met die crisiswet?
11: Ik hoop het, want het is er belangrijk genoeg voor.
4: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wilt u eigenlijk nou iets nieuws wat er nog niet was met die crisiswet?
11: Want we hebben dit land vol met regels gezet als het gaat om het bouwen van projecten. En Daar hebben we, denk ik, aan de voorkant van de omgevingswet bijvoorbeeld toch niet altijd even goed over nagedacht. Met als gevolg dat we heel veel stappen zetten voordat we tot een beslissing komen.
4: Ja, die omgevingswet gaat natuurlijk over de publieke ruimte en hoe je daarmee moet omgaan. Overigens ooit de opvolger van de crisis- en herstelwet. Dat was tijdens de kabinetten Balkenende de wet die met stoom en koken het water tot stand werd gebracht. Ja. Om in tijden van economische crisis, want het waren toen de crisisjaren, financiële crisisjaren, de bouw op de been te houden onder meer. Dacht u, copy-paste, we nemen gewoon een aantal dingen van die crisis- en herstelwet over?
11: Nou, het mooie is dat ook in de omgevingswet een aantal van die elementen eigenlijk gewoon geborgd zijn. Hè. Dus het is niet zo dat we alles moesten herintroduceren. Maar een aantal zaken hebben gewoon heel veel tijd gekregen. Hè. Dus bijvoorbeeld dat je nu in één keer naar de Raad van State kan. Ja, dat helpt enorm om te versnellen. In plaats van dat je toch via de rechtbank en dan alle procedures die erbij horen allemaal moet uitlopen.
4: Ja, was toen ook zo. Toen werd er vanuit de Raad van State voor een paar dingen gewaarschuwd. Namelijk het rechtsbeginsel dat je ook altijd in hoger beroep moet gaan. Een rechter kan er ook wel eens naast zitten tenslotte. En de werkdruk bij de belangrijkste adviseur en de hoogste bestuursrechter. Overigens twee gescheiden benen van dezelfde organisatie. En de werkdruk daar, dat is nu ook een punt van zorg. Zijn er voldoende rechters om al die bezwaarprocedures af te handelen?
11: Daar gaan we wel van uit. Maar dat vraagt wel organisatie en afspraken aan de voorkant. En natuurlijk ook keuzes. Hè. Dus je kunt dit niet voor elk project doen. Dus je moet dit doen voor die grote projecten waar het echt het meeste klem loopt. En dat kun je natuurlijk goed inschatten. Dus op die manier zullen we er ook naar kijken. Het hoogspanningsnet, dus het zogenaamde 380 kV-net, dat zijn die hele grote palen en lijnen die we in het landschap zien. Ja. Daar geldt het met name voor. Ja. En dat zijn een aantal grote projecten in het land.
4: Ja, goed, daar zitten transformatorhuisjes aan vast. Niet iedereen is blij met zo'n transformatorhuisje in de buurt, dus die kunnen dan niet meer naar de rechter?
11: Ja, het mooie is dat daar ook best oplossingen voor zijn. Namelijk dat je aan de voorkant als gemeente binnen een stad veel beter een plan kunt maken waar dan die 40 nieuwe huisjes moeten komen. Want zoveel zijn er vaak in een grote stad.
4: Ja.
11: En als je dan één plan neerlegt, dan ziet iedereen ook dat het overal komt. Waardoor je ook snapt dat het niet anders kan. Hè? Ja. Dus het is ook een kwestie van net anders naar de opgave kijken.
4: Ja, maar goed, het rechtsbeginsel is toch, als je ergens bezwaar tegen hebt in dit land, dat je als burger naar de rechter kunt stappen.
11: En dat blijft. Hè. Dus in eerste instantie gaan mensen sowieso geïnformeerd worden over de plannen. Daar kun je al over in gesprek. Vervolgens kun je altijd in bezwaar. Dat kan ook altijd. En ja, daarna ga je ook nog naar de grootste rechter bij die grote projecten. Bij die transformatorhuisjes gaat het om kleine bouwwerken die in een wijk terechtkomen. Ja. Ja, waar je ook van jezelf van kunt afvragen, is het nou zo belangrijk om daar iedere keer procedures voor te moeten voeren? Ja. En daarop is het antwoord dus nu nee.
4: Nee, dus eigenlijk zegt u gewoon tegen die mensen, hou eens op met dat gemiep, we hebben die huisjes nodig en we moeten het net uitbreiden en sta ons niet in de weg.
11: Je zult aan de voorkant het gesprek aan moeten waarom het belangrijk is. Dat hebben we misschien niet altijd genoeg gedaan. Ja. En als we dat nu beter doen en ook uitleggen hoeveel er wel niet moeten komen. En dat er dus eigenlijk in elke wijk wel een aantal komen. Ja. En mensen dan mee laten denken wat de beste plek is. Ja. Dan helpt het ook door aan de voorkant die keuzes wat breder te maken.
4: Dus het gaat echt om de grote bezwaarprocedures. Bij de hoogspanningsmasten, om ze maar even, laten we zeggen, in gewone mensentaal te duiden. Dat zijn die grote jongens die in de weilanden staan met die hele grote zware kabels ertussen. Wordt u opgehaald? Ik hoor een ambulance of een politieauto op de achtergrond rijden.
11: Dat is in Den Haag wel vaker. Ja. Er rijden hier veel beveiliging rond.
4: Ja, ja. Goed, dat terzijde. Maar goed, dus alleen nog maar voor die grote aangelegenheden en dan naar de Raad van State. Die moeten ook nog binnen een half jaar uitspraak doen.
11: Ja, dus dat betekent tempo. En dat hebben we nodig, want het duurde nu gewoon te lang. En soms kwamen we uit op termijnen van 10 jaar praten en 2 jaar bouwen. Ja, dat is niet wat normaal is, wil je vooruitkomen in een land. Er hangt zoveel aan vast, woningen worden niet gebouwd, economie kan niet uitbreiden, de industrie kan niet verduurzamen. Ja, en dan is 10 jaar praten gewoon te lang. Als je 2 jaar over een project praat, heb je denk ik alles kunnen zeggen wat voor zo'n project belangrijk is.
4: Ja, maar goed, die Raad van State loopt over. En niet alleen op uw terrein, maar ook op kwestie van asiel bijvoorbeeld, ruzie tussen gemeenten. Die Raad van State heeft wel wat meer te doen dan zich alleen te buigen over het hoogspanningsnet.
11: Maar daar hebben ze natuurlijk ook allemaal verschillende afdelingen. Degene die met dit thema bezig zijn, die zullen, doordat ze sneller moeten, waarschijnlijk daarmee ook sneller klaar zijn. En dan hebben ze weer tijd voor andere dingen.
4: Ja, maar ze moesten toch ook rekening houden met minder rechtelijke procedures?
11: Ook dat, ook dat. Dus dat is allemaal de optelsom. Ja. Is van tevoren goed besproken. Ja. Maar er is gewoon geen alternatief. Want het alternatief namelijk later zoals het was. Ja, ja. Dan hebben we zoveel economische schade. Bouwen we geen woningen. Gaan we de industrie niet verduurzamen. Dus ja. Er is geen alternatief.
4: Goed, u zegt ook met zoveel woorden. Ook eventjes, laten we zeggen in normale mensentaal. Hou eens op met al die vergunningen. Al dat papierwerk. Nou, niet allemaal. Maar dat kan een stuk simpeler. En dat kan een stuk eenvoudiger. En je hebt ze niet allemaal nodig. Trouwens, we stappen erover voorbij. Want we zitten in crisis. Dat stroomnet moet worden uitgebreid. Want nu kunnen te veel mensen niet op dat stroomnet worden aangesloten. We weten allemaal dat we natuurlijk nog in een stikstofprobleem zitten. Jamie van Essen, uw collega van Landbouw, de minister, die probeert dat op te lossen. Komt dit najaar ook weer met spoedwetgeving. Maar daar bent u toch ook afhankelijk van Brussel. U wilt eigenlijk een uitzondering op die stikstofregels als het gaat om het stroomnet, omdat je daarmee de energietransitie en dus het klimaat helpt. Heb ik het goed samengevat?
11: Ja, heel goed samengevat. En eigenlijk is het ook heel normaal dat je die uitzonderingen krijgt. Want op het moment dat je elektriciteit organiseert en zorgt dat bedrijven kunnen verduurzamen, heb je minder stikstofuitstoot. Dus elk project wat je doet is juist een reductie van je stikstofuitstoot. En dat is ook de reden dat de Europese Commissie heeft gezegd, voor dat hele spel van alles wat te maken heeft met de verduurzaming, willen we die uitzondering regelen. En dat helpt ons allemaal. Ja. Dus uiteindelijk met elk project heb je minder stikstofuitstoot. En dat is precies wat we willen.
4: Maar is het al geregeld? Ik geloof het niet, toch?
11: Nou, Europa gaat heel snel gelukkig in dit geval. Omdat iedereen Europa het er ook over snel. Eens is. Hè? Dus ja, dat is een mooie. Ja, nou, laten we dat vasthouden, zou ik zeggen. Ook voor andere dossiers. Ja. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat het al voor volgend jaar zomer definitief is. Hè? Dat is dus binnen een jaar geregeld. Wij zorgen ervoor dat onze wetgeving die we dan moeten implementeren. Hè? Dus wij moeten het als Nederland zelf nog uitwerken. Ja. Dat we dat dan ook gereed hebben liggen. Zodat je ongeveer een paar dagen later kunt zeggen, en nu is het ook wet in Nederland. Ja. En wat we ook hebben gezegd, als we projecten hebben waar het heel belangrijk is dat we toch doorgaan, gaan we ook anticiperen op die wetgeving. Omdat iedereen het er eigenlijk over eens is. Ja. Gaan we nu ook al rekening houden met deze komende wetgeving.
4: Is er ook nog een kans dat Brussel zegt, nou, we hebben er nog eens goed over nagedacht, maar je krijgt je zin niet?
11: Sterker nog, we proberen Brussel ervan te overtuigen dat er nog veel meer projecten onder zouden moeten vallen. Omdat bijvoorbeeld ook waterstofinfrastructuur hier belangrijk voor kan zijn. Dus we zijn eerder bezig om het nog wat breder te krijgen dan minder.
4: Maar weet u helemaal 100% zeker dat u een groen stempel krijgt van Brussel?
11: Ja, de Europese Commissie is het erover eens. Het Europese Parlement wil het. Nou, de Europese Raad, dus de landen willen het ook. Het zou wel heel bijzonder zijn als dit de eindstreep niet haalt. Dus dit wordt een groene stempel.
4: Ja, dat denkt u. Daar bent u van overtuigd. Maar helemaal zeker weten doet u het toch niet, of wel?
11: Nee, maar dat is zoiets als dat je in het leven nooit iets zeker weet. Dus in dit geval zijn er zoveel elementen die zorgen dat ik positief hierover ben, dat het echt gaat gebeuren.
4: Ja, de vraag is vervolgens, wat gaat er nou in die versnelling gebeuren? Met andere woorden, kunnen we een inhaalslag maken? Want Tennet, de beheerder van dat hoofdnet, zei toch onlangs, de kans dat we zonder stroom zitten op sommige momenten of op sommige plekken in het land is niet meer in 2030, maar in 2028. Dat is over anderhalf jaar. Bent u over anderhalf jaar zover met al die procedures in het bouwen van nieuwe installaties dat we niet zonder stroom komen te zitten?
11: Nou, dat is ook de reden dat we twee dingen tegelijk doen. We hebben het over het sneller bouwen met al het verkorten van de procedures en zorgen dat we echt daadwerkelijk sneller die projecten gereed hebben. En tegelijkertijd zetten we net zoveel energie op het daadwerkelijk beter gebruiken van het netwerk. Want daar zitten nog zoveel kansen in. We hebben bijvoorbeeld, ons netwerk is een van de betere netwerken van Europa met ongeveer 100% kans dat je stroom hebt. Ja. En we hebben zelfs het zo geregeld dat als er ergens werkzaamheden zijn, ja, dan kunnen we via een omweg, de zogenaamde vluchtstrook, alsnog iedereen van stroom voorzien. En wat we graag willen, is ook die vluchtstrook gaan benutten om bedrijven alvast aan te sluiten. Zodat je veel meer bedrijven kunt aansluiten op het huidige net. Ja. Hoef je het ook niet uit te breiden. Nee. Kun je de kosten reduceren. Ja. En toch de bedrijven van stroom voorzien.
4: Maar dat is geen nieuw idee. Want dat is ook een gedachte die bij Tennet al een tijdje leefde. Namelijk, we moeten een reserve houden van 20% ongeveer, geloof ik, op dat net. Om zeker te weten dat als er ergens een overbelasting is, dat het net het nog aan kan. Dus als je daar nog eens een keer 10% afhaalt, wat u wilt, dan is de kans dus groter dat je op een gegeven moment ergens een keer een storing krijgt. En je mag in het jaar maar 4 storingsuren hebben, geloof ik, op het elektriciteitsnet, toch? Dus welk bedrijf met een ingewikkeld productieproces dat veel stroom gebruikt, gaat op de vluchtstrook rijden?
11: Ja, dat is dus precies waar het ook ingewikkeld is gemaakt in dit land. Want we hebben zoveel regeltjes die bepalen hoe het ongeveer mag. Dat we nu andersom redeneren en zeggen we gaan het gewoon doen. Ja. Maar we gaan dan op dat doen maatregelen nemen. Dus als je de vluchtstrook benut, dan doe je dat voor bedrijven die een flexcontract tekenen. Ja. En waarmee je dus ook afspreekt, als jij op de vluchtstrook mag, kan het zijn dat we jou 1 of 2 keer per jaar vragen even geen stroom te gebruiken. Ja. Omdat wij dan de vluchtstrook zelf nodig hebben.
4: Maar dat zal geen zware flexcontracten. Maar dat zal geen zware industrie zijn. Want als je daar een fabriek sluit, dan ben je dagen zo niet weken bezig om het hele complex weer open te krijgen.
11: Nee, maar de zware industrie. Eens, dat is een apart traject. Hè. Die hebben natuurlijk een dagvraag van veel meer.
4: Ja.
11: Dit gaat echt over het bredere MKB, waar het probleem net zo groot is. Want ook daar zijn wachtlijsten. Mm. En daarvoor geldt gewoon, elk bedrijf wat je kunt helpen is winst. Dus daarom willen we die vluchtstrook, maar ook sowieso flexcontracten, heel graag voor die partijen gereed hebben. Want we hebben het net uitgelegd op pieken. Hè, en we zijn nu eenmaal een land waarin we allemaal tegelijk toch een keer thuiskomen en dan stroom gebruiken. Als we dat allemaal veel flexibeler doen, ook batterijen gaan gebruiken om die pieken af te vangen, dan kan er op het huidige net nog heel veel meer. En dat is ook belangrijk. Ja. Want onbeperkt uitbreiden maakt dat de kosten ook veel en veel te hoog worden. En ze worden nu al hoog.
4: Juist. Als je ergens een nieuwe onderneming start of je wil ergens gaan wonen, je koopt een huis en je wilt een aansluiting op het net, dan vraagt Tennet om daar een plek voor te reserveren, vooral voor bedrijven overigens, en daar een aankoopsom van te doen. Ook daar hoor je klachten in dat bedrijfsleven. Ja, we kunnen het niet allemaal betalen. De grote jongens wel misschien, maar de kleinere niet. Gaat u daar nog iets aan doen?
11: Ook daar voeren we gesprekken over. Want dit geldt natuurlijk ook voor woningbouw. Die moeten ook aanvragen doen en ook reserveren.
4: Ja?
11: Dus je ziet dat dat hele stelsel best onder druk staat. Mm. Dat is overigens een stelsel waar de ACM natuurlijk toezicht op houdt. Dus waar ik ook niet zomaar op kan ingrijpen. Mm. Maar dat begint wel met het goede gesprek ook met de ACM. Om ervoor te zorgen dat ook daar ruimte komt. Ja. En ook daar geldt dat het flex aanbieden en flex vragen nog heel veel meer kan doen dan dat we tot op heden weten.
4: Ja.
11: Als we elkaar ook maar een beetje ruimte geven. Ja. En als we ook maar ruimte te bieden voor, en daar hebben we ook nieuwe regelgeving voor nodig, voor het onderling verbruiken van de elektriciteit. Ja. Dus in de brief zitten ook daar een aantal aangrijpingspunten, omdat we zien dat we daar misschien sommige regelgeving ook heel strikt hebben uitgelegd en daar ook ruimte gaan zoeken.
4: Juist. Met andere woorden, dat is goed nieuws voor mensen die geen reservering willen betalen op het net.
11: Nou, je zult altijd. We willen natuurlijk ook dat mensen niet zomaar reserveren zonder dat ze een heel concreet plan hebben.
4: Want dat is de achterliggende gedachte van Tennet. Die hebben meegemaakt dat bedrijven ruimte boekten al althans in het vooruitzicht stelden op dat net en vervolgens niet thuisgaven omdat ze toch niet aangesloten wilden worden.
11: Ja, dus je wil geen vervuilde wachtlijsten, zoals dat heet. Want dan houdt iemand op plek 1 misschien 20 anderen tegen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Dus dat wil je ook niet.
4: Nee, dan komen we toch even terug op die 20% waar we deze uitzending mee begonnen. Dat die, laten we zeggen, transportkosten, hè, dus het gebruik van het net, zowel gas als stroom, omhoog gaan. Kunt u daar nog iets aan doen? Want we weten natuurlijk allemaal, we kijken met Prinsjesdag. Morgen worden de stukken officieel openbaar. Maar u hebt vast niks meer in de tas zitten dat al niet op straat ligt, toch?
11: Ja, er zitten altijd nog verrassingen in. Dat proberen we toch.
4: Zit er nog iets in de tas wat we niet kennen?
11: Ik ga ervan uit, ja. Nou ja, ik weet natuurlijk niet wat je allemaal kent, dus dat is ook lastig.
4: Nou ja, u hebt toch de kranten wel gelezen en alle opzommingen?
11: Zeker.
4: Zit er nog een konijn uit
11: kan het nog
4: goed?
11: Zo zijn dat de redactie van Kokkelman nog meer weet. Hè?
4: Dat is waar.
11: Dat weet ik dan weer niet.
4: Nee, dat is waar. Nou ja, we kunnen het ook makkelijker maken en gewoon dat u vertelt wat u weet.
11: Ja, en dat gaan we morgen doen.
4: Ja, dat is goed.
11: Zo werkt dat.
4: Nou ja, goed. Waar het mij om gaat is, de stijgende stroomprijzen zijn natuurlijk een punt van zorg. Daar gaat het om inkomensplaatjes. Zeker. Daar gaat het ook altijd bij die algemeen politieke beschouwingen over. En daar zijn die energieprijzen gewoon een belangrijk onderdeel van. Nou weten we dat het kabinet een fonds heeft. Ook voor mensen die aan de onderkant zitten qua inkomensniveau en de energierekening moeilijk kunnen betalen. Maar dit is natuurlijk niet alleen de onderkant. Dit zijn ook grote bedrijven. Dit zijn ook bedrijven die de energietransitie willen maken. Dit zijn bedrijven die soms veel stroom nodig hebben. Laat staan hele woonwijken die misschien niet aan de onderkant van de sociale ladder zitten. Komt daar nog een van uw kant een handreiking?
11: Er zijn natuurlijk een paar dingen die geregeld zijn. U noemde al het noodfonds voor de huishoudens. We verwachten met dat fonds zo'n 500.000 huishoudens te kunnen helpen.
4: Mm.
11: Er is een elektriciteitsenveloppe in het coalitieakkoord al geregeld. Die komt vanaf 1 januari. En daarmee wordt voor het bedrijfsleven de stroom omlaag gebracht. De prijs van de stroom omlaag gebracht.
4: Maar zit daar die 20% extra kosten ook al in voor volgend jaar?
11: Die staan los van elkaar. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die 20% dus daarin een tegenvaller is tegelijkertijd. En dat moeten we ook ons realiseren. Ja. Niets doen is nog veel duurder. En dat maakt het ook zo'n ingewikkeld spel.
2: Ja.
11: En we hebben ook gezegd, dit is natuurlijk een prognose. Ja. Heel goed dat die er ligt.
2: Ja.
11: Laten we ook zoeken hoe we alsnog de kosten kunnen gaan drukken. En dat kan ook doordat we nu natuurlijk een systeem hebben wat ook nog voor een deel op gas en op warmte functioneert.
2: Ja.
11: Hoe lang kunnen we warmte en hoeveel meer kunnen we warmte inzetten om te voorkomen dat je je elektriciteitsnet moet uitbreiden.
2: Ja. U bent aan alle kanten aan het duwen en trekken om dit hele dossier sneller van de grond af te krijgen. Maar eigenlijk hoor ik u tussen het regels zetten zeggen, investeren is gewoon nodig, dat kost geld, dus we kunnen niks voor u doen als u die 20% meer moet betalen.
11: Behalve dan dat die envelop voor elektriciteitsprijzen er toch is. Hè, en dat maakt dat in ieder geval er toch gereduceerd wordt.
2: Ja.
11: En dit is een prognose. Als we op een of andere manier het zo kunnen organiseren dat warmte een breder en belangrijker onderdeel wordt van de oplossing.
2: Ja.
11: In plaats van alleen elektriciteit. Dan gaat dat de industrie ook helpen.
2: Dan is er nog iets. We moeten ook stroom produceren. Dat doen we met zon. Dat doen we met wind. Maar dat doen we ook met gascentrales, soms met kolencentrales. Dan zijn landen om ons heen bezig met extra subsidieverlening, ook voor de fossiele industrie, om te zorgen dat het stroomnet gevuld blijft met stroom. Gaan we dat ook doen?
11: Vooralsnog hebben we daar natuurlijk afspraken over in dit land. En tegelijkertijd zien we dat op dit moment de kolencentrales en de gascentrales heel erg bijdragen, ook aan de productie voor onze buurlanden.
2: Ja.
11: En dat helpt wel om de prijzen te reduceren. Het feit dat de gasvoorraden er zijn, heeft er ook mee te maken dat kolencentrales op dit moment nog produceren.
2: Ja.
11: Maar goed, daar is een politieke afspraak over. En als dat aan de orde komt de komende dagen, en dat zou zomaar eens kunnen, dan zullen wij vernemen wat daar de politieke uitkomst van is.
2: Hoe bedoelt u? Wie vertelt u dan wat u moet doen?
11: De Tweede Kamer heeft daar denk ik ook zeggenschap over.
2: Ja, u hebt zelf geen idee.
11: Heel veel ideeën. En tegelijkertijd is het zo dat er afspraken zijn en die afspraken die komen we na.
2: Ja. Dus u zou eigenlijk heel graag gewoon die gascentrales en die kolencentrales wat langer willen openhouden, maar het mag nog even niet van het coalitieakkoord.
11: Nou, voor de gascentrales zijn natuurlijk afspraken. Die zou je ook op een andere manier kunnen inzetten. Sowieso is het verstandig dat ook gascentrales aan de CCS-projecten meedoen. Dus op die manier kun je ook die verduurzaming een stap helpen.
2: Goed, we hebben één bron van energie nog niet genoemd.
11: Ja, kernenergie.
2: Ja. En toen u naar Den Haag kwam u uit Zeeland, was u gedeputeerde. En toen zei u ook in deze uitzending wel eens in dit programma: jongens, in Den Haag, schiet nou eens op. Hou eens op, maak een keuze. Kappen met dat getalm. Ik parafraseer het even, maar het kwam er allemaal wel op neer. Inmiddels zit u er een half jaar. Waar komt nou die centrale? Is dat Terneuzen of is dat in de Eemshaven?
11: Ja, dat gaan we nog voor het eind van het jaar bekendmaken. Want het is heel belangrijk dat je een locatie hebt om ook de rest van de procedure te kunnen starten. Dus dat gaan we doen. We zijn op dit moment in gesprek met zowel Groningen als Zeeland. Met Groningen over het bredere energieperspectief wat ze daar hebben. En hoe je daar invulling aan kunt geven. Eventueel ook met kerncentrales. En met Zeeland als het gaat om de behoefte die er is. De vraag die er is ten opzichte van wat je daar kunt produceren. Beide gesprekken lopen goed. Dus voor het eind van het jaar verwacht ik echt een keuze te hebben uit die twee locaties. En dan zullen wij die keuze ook maken.
2: Dus Groningen, de Eemshaven, is nog steeds nadrukkelijk in beeld?
11: Ja, we hebben uitgelegd dat die procedure zo is. Daarom zijn we ook in gesprek met Groningen. Ik ben er ook 2 weken geleden geweest.
2: Ja.
11: Je moet er zelf zijn om ook met de mensen in gesprek te gaan.
2: Ja.
11: En we hopen voor het eind van het jaar. Nee, we gaan voor het eind van het jaar die beslissing nemen. En we zijn ook al bezig met ons vervolgtraject. Want uiteindelijk moeten we ook nog verder met de volgende centrales. Dus ook dat onderzoek loopt al naar nieuwe locaties waar we nog meer centrales kunnen gaan bouwen.
2: Ja, u wilt 4, toch?
11: Het coalitieakkoord zegt 2 nu en 2 nog een keer. Waarbij het dan open is gelaten is of dat groot of kleine zijn.
2: Ja.
11: Maar wil je aan 7 gigawatt komen, dan ga je met grote sneller. En met SMS heb je meer locaties nodig.
2: Ja, SMS, dat zijn die kleine modulaire centrales. Ja. Dus het kan ook nog zijn dat het en is. En Groningen en Terneuzen.
11: Als het gaat om locaties en beschikbaarheid ervan, is dat absoluut waar. Ja.
2: Ja, en is
11: maar
2: het dan
11: heb je het wel over de vele, vele termijnen daarna. De projectprocedure zoals die nu loopt voor die 2, die gaat echt over deze 2 centrales. En daarnaast zijn we op zoek naar locaties voor het vervolg. Maar daar zijn we nog echt aan het begin.
2: Oké, maar ik constateer dat als u er op termijn 4 wilt hebben, 4 grote gaat het dan om, hè? Dat je dan, laten we zeggen in de besluitvorming, want dat moet allemaal zorgvuldig gebeuren, daar zitten wel vergunningen, inspraak enzovoorts allemaal vast.
9: Ja.
2: Dat het ook verdeeld kan worden over die 2 locaties, dat het NN is.
9: Nee, de 2 komen echt bij elkaar op 1 plek. Dat, ja. Is dus, dat is stap 1. En we hopen echt dat die ergens tussen 2035 en 2040 stroom gaan produceren. Dat zijn die 2.
2: Ja.
9: Maar de opdracht is breder. 7 gigawatt in 2050. Dus ja. Moeten we ook op zoek naar meer locaties. En ja, daar kijken we weer breed verder. Maar goed, het is ook vrij logisch. Als het nu zou passen in Groningen, dan passen ze ook over 2 jaar nog. Hè. Dus in dat opzicht zal die locatie ook altijd in beeld blijven.
2: Juist, vandaar mijn vraag dus ook. Ik begrijp dat het allemaal netjes volgens de procedures moet en dat dat pas aan het einde van het jaar dat er een klap op wordt gegeven in de ministerraad. Ja. Hebt u zelf in uw hart en uw hoofd al een keuze gemaakt?
9: Nee, omdat het soms ook verrassend is. Waar je ziet dat het in Zeeland qua inpassing op het net best ingewikkeld is. Zie ik ook in Groningen dat het beeld heel verschillend is. Hè. Dus in die zin heb ik met allebei de locaties gesprekken. En denk ik dat er op allebei de plekken mogelijkheden zijn.
2: Goed, u maakt zich op voor Prinsjesdag morgen. Past dat jacket nog eigenlijk? Want als je minister bent, eet je wel eens ongeregeld.
9: Inpassing op het net best ingewikkeld is. Zie ik ook in Groningen dat het beeld heel verschillend is. Hè. Dus in die zin heb ik met allebei de locaties gesprekken. En denk ik dat er op allebei de plekken mogelijkheden zijn.
2: Goed, u maakt zich op voor Prinsjesdag morgen. Past dat jacket nog eigenlijk? Want als je minister bent, eet je wel eens ongeregeld.
9: Nee, ik zaterdag even gepast en het ging prima.

0: Soms doe je je voor als een andere versie van jezelf. Beleefder, stoerder.
1: En ik denk dat het echt komt doordat je op een gegeven moment zo in je rol zit dat je er haast niet meer uit kan komen.
0: Maar wanneer zet je dan dat masker af? En kan dat nog?
2: Je bent gewoon lekker hetero mee. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat iedereen op kantoor bijvoorbeeld al lang wist hoe het zat.
0: Man Up. Een docu van Xander de Boer.
3: Het afscheid valt mij zwaar. Soms kunnen we de strijd niet winnen.
0: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk!
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
12: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
13: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
13: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
17: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
16: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
18: NPO Radio 1, 12 uur.
19: Susanne Bosman. Goedemiddag, ambtenaren van IND, UWV en de dienst toeslagen die willen af van de dwangsommen die instanties moeten betalen als ze burgers laten wachten. Maar moeten ze niet gewoon hun werk beter doen? Straks praten we daarover in 1 Vandaag met de nationale ombudsman onder meer, Ranier van Zutphen. Nu het NOS Journaal. Michiel van der Velde.
20: In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden.

0: wonden. De ravage in Ermelo is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Daarover schrijft de VRT. De lerares werkt sinds 2022 op een school in Assenede, maar sinds dit schooljaar geldt er in de provincie in alle scholen een verbod op religieuze tekens. De lerares baalt van het hoofddoekenverbod.
1: Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat ze altijd zeer professioneel. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
0: De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. De provincie blijft bij het besluit om de docenten te ontslaan. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh-Farma is overleden. In de jaren 80 begon ze als raadslid in Amsterdam. Van 1994 tot 2001 zat ze voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Aan het einde van die periode kwam ze in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze aan een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Singh-Farma bood daarvoor excuses aan. Ze zei dat ze in een waanwereld had geleefd.
2: Laat de mensen maar oordelen of ik een monster ben. Ik weet dat ik heel veel verdriet en pijn en ellende heb. En heel veel pijn heb dat het zo gegaan is en dat ik dingen zo gezegd heb. Maar nogmaals, ik heb niet gestaan van en nu ga ik heel Nederland blazeren. Dat ga ik nu lekker doen. Hoi, hoi, hoi. Nee.
0: Tara Singh-Farma werd 78 jaar. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. In Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie de winnaar van de verkiezingen. Er zijn slechts 3 zetels meer dan het centrum-rechtse blok. Het grootst is de Sociaal-Democratische Partij. Die haalde 28% van de stemmen. 2 frietbakkers uit Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden reden ze met hun mobiele frietkar naar de grens en daar hebben ze sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. Winkeldieven moeten vanaf vandaag een hogere schadevergoeding betalen. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat namens winkels de schadevergoedingen int. Het gaat niet om een boete, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: Dit valt ook niet onder het strafrecht. Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen.
0: Het bedrag is ook bedoeld om dieven af te schrikken. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking en daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het wordt 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele lichte bui na droog. En morgen zon en dan wordt het warm met 22 tot lokaal 28 graden.
4: Michiel, dankjewel. Voor het verkeer is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Dag Wijnand.
5: Dag Suzanne. Nou, op de meeste plaatsen kun je best goed doorrijden vanmiddag. Maar op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het nu wel langzaam bij Waardenburg. 5 kilometer vanaf de afrit Kerkdriel, daar ligt wat rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar staat een kapotte auto stil bij het Harde. Daar is 1 rijstrook dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Zwolle-Zuid. Je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En de N266 van Someren naar Nederweert is helemaal dicht tussen de A67 en Someren. Dat komt door opruimwerkzaamheden en het verkeer wordt voorlopig lokaal omgeleid.
6: beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
9: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een sta-opstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
14: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Trulease met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
25: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
26: NPO Radio 1. Avro Tros.
27: Meer Nederlanders in de kou. Nu leeft al zo'n 500.000 mensen in de energiearmoede. En horen we ook net weer in het nieuws dat de energierekening ook nog eens fors gaat stijgen. Een grote energieleverancier wil in de wet dat mensen niet meer dan 8% van hun inkomen aan energie uitgeven. Is dat nou een goed idee of niet? Daarover gaat het om 1:30. En Sander, morgen de troonrede.
28: Ja, en daar worden vaak hele moeilijke woorden gebruikt. En ook worden er tussen de regeltjes door ook dingetjes gezegd. En de vraag is, waar moeten we nou eigenlijk op letten?
27: Je geeft ons zo een spoorboek.
28: Zeker.
27: Oké, nu ambtenaren willen van de dwangsommen af.
29: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
27: Die dwangsommen die staan in de wet. Als instanties als IND en UWV mensen te lang laten wachten op een beslissing, dan moeten ze een boete betalen. En die instanties die willen daar dus vanaf. Het kost ze inmiddels zoveel geld dat ze de dwangsommen uit de wet willen. En daarvoor trekken ze nu samen op. Dagblad Trouw heeft dat via de wet Open Overheid boven tafel gekregen. Reinier van Zutphen, nationale ombudsman, goedemiddag.
30: Goedemiddag.
27: U zag of hoorde dit vanmorgen. Wat dacht u daarbij?
30: Nou ja, een overheid die dus niet meer doet wat die moet doen. Hè? Want we hadden bedacht dat de overheid ging zich behoorlijk gedragen tegenover de burgers. Gaat zorgen dat besluiten op tijd genomen worden. En als het een keer niet lukt, dan heeft de burger een manier om de overheid aan te spreken. het is massaal fout gegaan en dus wordt het middel aan de burger ontnomen. Dat vind ik wel heel tragisch.
27: U vindt dat tragisch, want wat zegt dat over de overheid volgens u?
30: Nou, de overheid, ik heb nog eens even nageslagen. Hè, waarom hadden we dat ook weer gemaakt? Hè, die dwangsom en die regelingen en die ingebrekenstellingen en bij niet tijdig beslissen. Dat was omdat de overheid zei, wij willen ons netjes gedragen tegenover al onze burgers. En als dat een keer niet lukt, dan mag die burger ons daarop aanspreken. Zelfs bij de rechter. Als je die bescherming wegneemt, dan rommel je aan de rechtsstaat, zou ik willen zeggen.
27: Oké, het gaat intussen, want blijkbaar komt de overheid vaak die afspraken niet na of levert niet op tijd, Sander, om heel veel geld, al die dwangsommen bij elkaar.
28: Ja, want als we kijken naar wat de vertragingen de overheid eigenlijk kost, gaat dit om astronomische bedragen. Zo betaalde de dienst toeslagen afgelopen jaar ongeveer 11 miljoen euro aan ouders die na het toeslagenschandaal te lang moesten wachten op een compensatie. Het UWV was zo'n 25 miljoen euro schuldig aan burgers die wachten op een beslissing over een uitkering. En de IND is in de eerste 7 maanden van dit jaar al bijna 100 miljoen euro schuldig aan mensen die asiel aanvragen.
27: Ja, dat is allemaal belastinggeld, meneer Van Zutphen. Heel veel belastinggeld. Dan kun je ook zeggen, van, daar kunnen ook bruggen van gebouwd worden, bij wijze van spreken, of andere dingen hersteld. Valt er dan niet ook namens de belastingbetaler wat voor te zeggen om het af te schaffen?
30: Ja, kijk, het is natuurlijk heel veel geld en het zou niet nodig moeten zijn, hè, dat geld. Want als die overheid gewoon zich netjes gedraagt en doet wat hij zegt en realistisch is, dan hebben we al die dwangsommen niet nodig. Dus ik begin aan de andere kant. Eerst die overheid op orde, doen wat je moet doen. De instanties die nu met dit punt komen, die snap ik heel goed, hè, want die worden door regering, kabinet en politiek op achterstand gezet, want ze krijgen de mensen en de middelen niet om hun werk goed te doen.
27: Dus die doen het in feite. De regering, de politiek.
30: Uiteindelijk, natuurlijk, het is wet en beleid en uitvoering samen. En ik begrijp heel goed dat je op een gegeven moment zegt, als uitvoeringsorganisatie heb ik hier een groot probleem. Want ik wil heel graag doen wat ik moet doen voor degene die bij me aankloppen. Maar ik krijg de kans niet om mijn werk goed te doen. Dat is wat er echt aan de hand is. Ja. En dat kost dus heel veel belastinggeld.
27: Ja. Wie er geregeld mee te maken heeft gehad is Roger Derks hier in de studio. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
27: Fijn dat u er bent. Een van de getroffenen in de toeslagenaffaire. Want dat is een van die instanties, hè, toeslagen. U hebt meermaals een dwangsom geëist, ook omdat er niet op tijd werd geleverd, tussen aanhalingstekens.
0: Dat klopt, ja.
27: Omdat het allemaal te lang duurde. Hoe gaat dat dan, met zo'n dwangsom eisen?
0: Nou ja, je zit te wachten tot de instantie eens een keer een beslissing neemt in procedure in je zaak. En dan blijft die beslissing uit en jij blijft bungelen, zoals ik dat altijd zeg. Hè? Het is een beetje dat yo-yo-gevoel. Ja, en als burger heb je maar één middel om die overheid te bewegen, en dat is die dwangsom.
27: Mm-hmm. Heeft dat geholpen?
0: Tweeledig. Aan de ene kant helpt het omdat je een soort van compensatie krijgt voor het lange wachten. Want dit zijn procedures die duren een jaar, anderhalf, 2 jaar voordat je eens een keer een beslissing hoort vanuit die instantie. Dus de vergoeding is een soort doekje voor het bloeden.
27: Of een erkenning dat er iets aan de hand is?
0: Nee, want die erkenning die wil je op papier hebben. Die beslissing wil je hebben. En daar gaat het over. Ja, je wacht tot die instantie, in dit geval uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen, totdat zij een beslissing nemen in jouw dossier. Laten we het voorbeeld nemen van de levering van de dossiers. Je vraagt, ik wil het dossier. Zij zeggen, binnen 6 weken krijg je dat dossier. Nou, 2 maanden later heb je nog niks. Dan schrijf je ze een mooie brief van, goh, ik zit te wachten. Ja, dan krijg je een mooie brief terug. Ja, over 6 weken krijg je dat. Nou, zo gaat dat spelletje. En dan ben je een half jaar verder en dan heb je niks. Ja, dus dan doe je een ingebrekenstelling. Daar komt weer 6 weken. Gebeurt weer niks. Dus inmiddels ben je al 3, 4, 5 maanden verder en je hebt nog steeds niks. Maar wil je verder gaan in jouw zaak, heb je dat dossier nodig. Mm-hmm. Ja, want je wil immers weten wat zij over jou hebben.
27: Ja.
0: Dan ga je naar de rechter, of dan ga je eerst naar een advocaat. Die laat je zo'n dwangsom opstellen. Dan ga je naar de rechter, ben je weer 2 maanden, 3 maanden verder. Inmiddels wacht je een jaar op dat dossier.
27: Ja. En u hebt uiteindelijk iets uitgekeerd gekregen?
0: Ik heb verschillende.
27: Mag ik vragen wat dat dan is?
0: Ja, dat gaat
27: ongeveer
0: in staffels.
27: Ja?
0: De eerste keer krijg je 1500 euro. De tweede keer krijg je 5000 euro. De derde keer. Maar daar zitten allemaal termijnen aan. Hè. Soms moet je gewoon 9 maanden wachten tot er een dwangsom volgelopen is.
27: Mm-hmm.
0: Ja? En wat je dan vaak merkt, is dat ze op de laatste week van zo'n dwangsomtermijn, dat ze dan pas in actie komen. Maar wat je wil met die dwangsom, is dat zij eerder in actie komen. Ja. Want daar komt de dwangsom
27: vandaan. Ja, maar zijn ze eerder in actie gekomen?
0: Nee, ze komen niet eerder in actie.
27: Dat dan niet. Ja, maar meneer Van Zutphen, je hoort, het is even een doekje voor het bloeden. Hè? Je wordt gezien in feite heel even. Maar,
0: nee, ik ben het daar niet mee eens, want je wordt niet gezien.
27: Oké. Ik snap wat u bedoelt. Ik formuleer het verkeerd. Ja. Maar meneer Van Zutphen, het helpt niet eens, zo'n dwangsom.
30: Nee, dat blijkt. Ja. Kijk, en het is voor deze mensen, het verhaal wat u vandaag hoort, horen wij op kantoor regelmatig. En mensen komen met deze verhalen naar ons toe en zeggen, dit kan toch eigenlijk niet, dit is toch onbehoorlijk? En dan zeg ik meteen, ja, dit moet zo niet. Maar het heeft er ook mee te maken dat mensen geen andere mogelijkheid hebben om het aan de orde te stellen dan die dwangsom.
27: Wat meneer Derk zegt, het is het enige wat je kunt doen.
30: Dus, je hebt maar één manier om te laten weten. Dat zagen we ook na een uitspraak van de Raad van State over deze kwestie. Heel ingewikkeld, het is een heel moeilijk probleem. Maar ik wil graag daar beginnen waar de oplossing is. Namelijk bij een beter functionerende overheid. Die realistisch aan de mensen vertelt waar ze op kunnen rekenen. En vervolgens woord houdt. Want daar schort het aan.
0: Die overheid moet aan het werk. Die overheid moet een beslissing nemen. En er zijn termijnen voor. En zij moeten binnen die termijnen die zaak afhandelen. Maar wat we zien is, zij bezuinigen op de capaciteit van de ambtenaren om dit soort problemen op te lossen. Er zijn ambtenaren die moeten beslissingen nemen. Die worden wegbezuinigd. Er komt een pot met geld voor die dwangsommen. En nu is die pot zo hoog geworden dat ze ook zeggen, we schaffen die pot uit, af. Ja. Maar ze doen ook niks aan de capaciteit om die dossiers af te handelen.
27: Ja, nu zit u al jaren in trajecten. U bent op allerlei manieren in de mangel genomen. Nu wordt dit middel u ontnomen, in feite. Tenminste, daar wordt over nagedacht. Ja. Mag ik het woord vertrouwen even noemen? Wat doet met uw vertrouwen, meneer Derks?
0: Het is grappig dat juist iemand als Hans Veilbrief, die was in het laatste kabinet Rutte betrokken bij de schadeloosstelling in Groningen. Die heeft gezien hoeveel baat deze mensen eigenlijk hebben met zo'n dwangmiddel. En nu zit hij in het kabinet, nu is hij minister en dan gaat hij het afschaffen.
27: Ja, hoe kan
0: we hebben het toch
27: dat,
0: over een falende overheid dan?
27: Ja, meneer Van Zutphen, u zegt ook deze wet is in het leven geroepen eigenlijk om behoorlijk bestuur uit te kunnen voeren. En nu wordt er dus over gedacht. Wat zegt dit over de manier van denken bij de overheid of bij de politiek, meneer Van Zutphen?
30: Nou ja, er zit natuurlijk. Punt 1 is het machteloosheid. Hè, want ze zijn niet in staat om de zaken zo te organiseren dat de mensen in Nederland krijgen waar ze aanspraak op hebben. Dus eigenlijk geef je toe dat je niet meer behoorlijk kunt optreden. Want dat, als ik het leg naast de beloftes, betekent dat, hè, dat je, als je zegt van ja, ik stop met die dwangsommen, nog even de vraag of het in alle gevallen ook juridisch mogelijk is. Hè, dat is nog even een zijpad. Mm-hmm. Maar het laat zien dat de overheid eigenlijk zegt, ik wil graag behoorlijk zijn, maar het lukt me niet meer. En dat is eigenlijk een hele bedroevende conclusie.
0: Mag ik de oplossing aandragen?
27: Ja, graag, meneer Derks. Ja.
0: We moeten stoppen met die dwangsommen. We moeten dat geld uitkeren aan de gedupeerden. Of je nou een gedupeerde bent van de toeslagenaffaire of van de Groningse gaswinning. Die 11 miljoen waar we het net over hadden, die moeten naar de ouders.
27: Ja, maar wat doen dan de volgende die gedupeerd worden als die dwangsommen
30: erin komen? Even tussenkomen. Ja. Nou, kijk, het geld wat er met die dwangsommen gemoeid gaat, dat is niet bedoeld als schadevergoeding. Dus dat moeten we ook uit elkaar houden. Dus namelijk, het was bedoeld als een prikkel voor de overheid om dan wel te doen wat moet. Het is niet alleen maar schade en niet alleen maar daarvoor gebruiken. Ik denk ook met name ook aan de IND, waar mensen heel lang moeten wachten op beslissingen over de rest van hun leven. Namelijk, mag je in Nederland blijven of niet? Word je verblijfstatus verlengd of niet? Mag je gezin komen of niet? Dat zijn hele belangrijke beslissingen in het leven van mensen. Dat vergoed je nooit niet met geld, maar dat vergoed je alleen maar met op tijd en eerlijk en humaan beslissen.
27: Ja, meneer Van Zutphen, wat moet tot slot het antwoord nu zijn, nu we dit weten, dat die verschillende instanties samen nadenken over het afschaffen van die dwangsommen?
30: Nou ja, ik begrijp dus de nood waarin deze organisaties verkeren. Maar ik zou het vooral de pijlen willen richten op degene die wetten en beleid maken in Nederland. Om te laten weten dat dit zo niet langer kan. En dat de Nederlander, de burger, iedereen die met de overheid te maken heeft, aanspraak blijft maken op een behoorlijke behandeling. Ja. Want dat is de essentie.
27: Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, dank u wel voor uw toelichting. En dank ook voor uw komst naar de studio, Roger Derks. Getroffenen in de toeslagenaffaire. En zometeen, hoe ziet die AI-apocalyps er nou uit die ons boven het hoofd hangt?
29: Eén vandaag.
27: Maar eerst dus, voor het zover is, die apocalyps, Prinsjesdag.
28: Ja.
27: Sander, dus ook de troonrede, de eerste van het kabinet Jetten.
28: Ja, en de vraag is natuurlijk, waar moeten we nou op letten? Welke woorden of zinnen zijn belangrijk? Wat betekenen ze? En hoe kunnen wij ons nou voorbereiden op zo'n troonrede? Nou, ik vroeg het ons eigen Haagse orakel, Joost Vullings.
1: Nou, laat ik beginnen waar je niet op moet letten. En dat is eigenlijk het gedeelte in de troonrede waar de koning alle beleidsmaatregelen gaat voorlezen per ministerie. Want ja, het is een minderheidskabinet. Grote kans dat die maatregelen niet doorgaan. Dus bespaar je de moeite. Dus dat is één. Daar hoef je dus niet op te letten. En dat is fijn, want dat is veruit het saaiste gedeelte altijd van de troonrede.
28: Nou, dat is in ieder geval duidelijke taal. De afgelopen weken lekte er natuurlijk al heel veel uit. En voor heel veel plannen is dus nog geen meerderheid.
1: Eerlijk gezegd, hè, ze zeggen altijd, ja, die stukken mogen niet uitlekken, want dat is zo gênant voor de koning dat hij dan dingen aan het voorlezen is die al bekend zijn. Eigenlijk vind ik het dit jaar nog gênanter, want nu is hij dingen aan het voorlezen die waarschijnlijk niet eens doorgaan, omdat er geen meerderheid voor is. Nee, het is heel raar eigenlijk de koning iets voor te lezen wat per definitie niet gaat gebeuren.
28: Oké, prima. Nou, daar letten we dan maar even niet op. Ja. Hè? Maar wat is er dan eigenlijk wel interessant?
1: Ja, dan wordt dus eigenlijk de inleiding wordt dan belangrijk. Kijk, vaak zit er ook een soort beschouwing op in wat voor tijd leven we. Hoe is de economie? En wat voor woorden worden daarvoor gebruikt? Hè? Wordt er een zorgwekkend beeld neergezet voor de economie? Of juist een heel vrolijk beeld? Hoe wordt de internationale situatie geduid? Nou, er is natuurlijk veel onrust. Maar goed, ja, wat voor woorden geef je eraan als kabinet? Hè? Zware woorden. Probeer toch een beetje te relativeren. Dat zijn dingen waar je op moet letten. Maar daarnaast zitten we natuurlijk in die gekke positie dat er nog een meerderheid moet worden gevonden. En dus zijn er woorden eigenlijk gericht aan de oppositie? Dat is denk ik politiek het meest interessant. Dat er iets in staat, al is het maar algemeen. In deze tijden moeten we heel veel samenwerken. En misschien wordt het de oppositie letterlijk benoemd. Of is het een beetje indirect? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
28: Maar we moeten het natuurlijk ook nog kunnen begrijpen. Vaak worden er hele ingewikkelde woorden gebruikt.
1: Ja, dat zijn natuurlijk vaak beleidswoorden. He, dus dat je, ja, als je daar net eventjes niet in thuis bent, dan denk je, ja, waar gaat het over? Dat is ieder jaar weer een ander iets. Weet je, als het over een toeslagen gaat of over de arbeidsongeschiktheidswet. Ja, dan kunnen daar termen voorkomen dat je denkt, ja, dat zegt mij niet zoveel. Of ik denk dat ik het wel begrijp, maar zeker weten doe ik het niet. Ja, en vaak zit er ook een beetje gewoon ouderwets taalgebruik in. Maar dat vind ik dan eigenlijk wel leuk.
27: Ja, ouderwets taalgebruik, ja. Daar heeft Joost het over. Maar ja, we weten de commotie vorige week, die troonrede. Is die ook, Sander, door AI geschreven?
28: Nou ja, dat heb ik Joost ook maar even voorgelegd.
1: Ik ga ervan uit. Ja, kijk, Jette doet het. Nee, wie weet is er wel hulp gekozen. Ja, je weet het niet, hè? Als hulpmiddel zou het best kunnen. Ja, het is niet meer uit te sluiten in deze tijd. Dus ja, wie zal het zeggen?

0: Aretha Franklin en Respect.
1: AI zou binnen een jaar het hele internet kunnen overnemen.
2: How could AI actually kill us?
3: Precise scenario sounds a little bit like science fiction. It sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real. There's a chance we could all die. Like that is coming soon.
0: Nou, we gaan er dus aan. AI is niet meer te stoppen. Die waarschuwing die klinkt luid in de techwereld. Maar ja, als we dan worden uitgeroeid, hoe gaat dat dan? Janne Duursma, AI en tech-expert. Goedemiddag, meneer Duursma.
4: Goedemiddag.
0: Laten we het beetje maar in de bek kijken dan. Want ja, vanuit de techwereld horen we dus dat de vraag niet meer is of AI de wereld vernietigt. Maar ja, wat wij nu willen weten is, hoe gaat AI dat dan doen?
4: Kleine nuanceringen. Er zijn sommige mensen die zich erg ongerust maken dat dit soort systemen hele kwalijke dingen tot gevolg.
0: Dus, ja, maar dat dus zijn niet zomaar mensen. Dat zijn mensen die
4: zeker
0: precies
4: niet,
0: weten
4: maar
0: hoe het werkt.
4: Ja, nee hoor, ik doe ze helemaal niet af. Maar het is niet zo dat men in de techwereld over uitroeien. Hè, dat wil ik een kwalificatie maken. En ze gaan ons ook niet overnemen. Dus dat is, maar neem niet weg, er kunnen kwalijke dingen gebeuren. Hè, dus cyberaanvallen of biowapens. Of natuurlijk al superintelligentie waarover wordt gesproken.
0: Ja, nou die superintelligentie toch even. Hè, want ik wil me proberen een voorstelling te maken van wat dan die slechte scenario's zijn. En ik moest ook meteen aan rampenfilms denken. Hè, die je maakt over dammen die doorbreken, bijvoorbeeld. Ja. Maar wat gebeurt er als AI toch op hol slaat? Schets
4: nou,
0: dat
4: het zal vooral zijn, het zal vooral zijn omdat domme of slechte mensen iets met AI gaan doen. Dus die AI gaat niet uit zichzelf iets doen. Domme of slechte mensen gaan er iets mee doen. Die zeggen tegen zo'n AI-systeem, hey, doe dat. En ondertussen gaat zo'n AI-systeem, gaan die al die computerprogramma's, soms honderden, soms duizenden, gaan iets proberen. Nou, stel nou bijvoorbeeld, je wil zo'n computerprogramma, wil je een test meegeven. En het computerprogramma komt erachter, bij dat in dat ziekenhuis gebruiken ze precies dezelfde software. Ik ga kijken of daar iets verouderd is, of ik daar kan inbreken. En nou ja, het software-systeem van zo'n ziekenhuis kapot maken, dan maakt ze niet uit, want ze zijn op zoek naar de oplossing. Mm-hmm. Zo, bijvoorbeeld. Hè? Of je geeft.
0: Ja, het is toch jammer dat de verbinding even niet zo. Ja, meneer Duursma, je geeft, ja.
4: Nou ja, je geeft natuurlijk zo'n systeem. Je geeft zo'n systeem dan een opdracht. En uiteindelijk dan bijvoorbeeld voor het besparen van energie. En wat hij dan kan doen is naar een internetprovider gaan. Want die verbruikt heel veel energie. En zo kan die dan dat systeem ook gaan platleggen om daar energie vandaan te halen.
0: Ja, maar toch, want u zegt het zijn domme of slechte mensen die opdrachten dan geven. Maar wat we ook weten is dat de systemen op een gegeven moment, hè, u zegt al, die gaan op zoek en die gaan op een gegeven moment zelf besluiten nemen. Zoals we onlangs hoorden, dat ze ergens ontsnapt waren en maar wat aan gingen hacken.
4: Ja, en ze waren natuurlijk niet. Ze waren ontsnapt. We kunnen over de discussie. Ik ben het met u eens. Er is gevaar. Ik ben ook bezorgd. Hè, en ik ben ook niet een klein beetje bezorgd. Dus er is wel degelijk iets aan de hand. Maar het is niet zo dat robots de stad binnen gaan marcheren. Er zal vooral aanvallen zijn op onze digitale wereld. Of er zal iets te maken hebben met biowapens, zeg maar.
0: Okay, dus dan, maar als er een aanval is op de digitale wereld, dan kan ook een dam doorbreken, toch?
4: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Hè. Of het, überhaupt stelt u zich eens voor, 3 dagen lang geen internettoegang. Nou, dan stort onze wereld in elkaar. Omdat onze fysieke wereld enorm is verweven met onze digitale wereld.
5: Maar ik vraag me toch af, is dit überhaupt nog te stoppen allemaal? Want het gaat zo ver en zo snel. En ze maar zeggen allemaal dat we moeten minder doen, maar toch.
4: Nou ja, kijk, je zit natuurlijk in een soort kapitalistische wurggreep. Dus iedereen is met elkaar aan het concurreren. Iedereen wil zijn aandeelhouders tevreden stellen. Iedereen wil de winnaar zijn. Iedereen wil de Facebook van de AI-wereld zijn.
5: Maar je hebt ook de Chinezen, dan bijvoorbeeld, de Amerikanen enzovoort.
4: Ja, precies. En dan heb je nog geopolitiek. Hè? Dus dan heb je nog militair en geopolitiek. Dus om het geld of militaire macht. Dus natuurlijk is het te stoppen. En daarom kan je dit wat nu gebeurt zien als positief signaal. Dat al die bedrijven nu ook de oproep doen. Jongens, laten we hier echt even iets serieus van maken. Ja.
0: Oké, goed. Maar nu wordt er gewaarschuwd. En je kent dat verhaal van dat jongetje dat waarschuwt voor de wolf. Op een gegeven moment denk je ja. Ja, weer een waarschuwing.
4: Nee, maar dat is heel goed hoor. Ja. Ja, en dat is een beetje wat u noemde in het begin al de science fiction films. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje jammer dat veel mensen daar een beetje mee doordrenkt zijn. Want dan krijgen we hele grote beelden van dammen die doorbreken of robots of dat soort grote dingen. Maar de grootste risico's zit dus nogmaals in cyberaanvallen op onze digitale wereld. Er is nu een enorme versnelling van de kwaliteiten van AI. Dus ik zou bijna zeggen, echt wel, jongens, het gaat.
0: Er zit iets in ons systeem, meneer Duurs, maar dat net het, als ik denk, oh, komt er nu een geruststelling of komt er nu een waarschuwing, dat de lijn even wegvalt. Dus wilt u uw laatste zin, uw famous last words, in deze uitzending nog even herhalen?
4: Nou ja, het gaat erom zeg maar dat je, de risico's die kunnen worden gedaan, zeg maar, dat heeft te maken met cyberaanvallen of met biowapens. Maar u mag erop vertrouwen dat inmiddels veel mensen ook wakker zijn geworden om zich gewoon te wapenen tegen dit soort dingen. Dus ik zou zeggen tegen de mensen, ga maar gewoon rustig slapen.
0: Oké, dat waren nog eens last words. Dank u wel. Jarno Duursma, AI en tech-expert. Goedemiddag. En zometeen, hij noemt zichzelf de beste president ooit, maar steeds meer Amerikanen die denken daar wel anders over. En dus gaat Donald Trump over 50 dagen hele spannende verkiezingen tegemoet. Eerst het nieuws.
6: NPO Radio 1.
0: Michiel van der Velde.
7: Het Zwitserse Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de Nederlandse chauffeur die donderdag een ongeluk veroorzaakte. Dat bevestigt het Zwitserse Openbaar Ministerie in Zwitserse media. Onderzocht wordt of de Nederlandse buschauffeur schuldig is aan de dood van de 5 inzittenden. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en de vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Farma is overleden. Ze was Kamerlid voor GroenLinks van 1994 tot 2001. Ze kwam in opspraak nadat ze had gezegd dat ze aan een terminale ziekte leed, wat niet zo bleek te zijn. Later bood ze haar excuses aan en zei dat ze psychische problemen had. Tara Singh Farma werd 78. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbaar religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag.
0: Heel dankjewel voor het verkeer naar Wijnand.
8: We zien een paar problemen onderweg op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen de afrit Epe en Harderwijk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En op de A50 gebeurde een ongeluk van Arnhem naar Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven. Nu 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden nodig en daarvoor is de rechterrijstrook dicht.
9: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Niet meer dan 8% van je inkomen naar energie. Energieleverancier Essent vindt dat dit wettelijk moet worden vastgelegd. Ja, is dat nou een goede oplossing voor die stijgende energiekosten waar we steeds maar over horen de afgelopen dagen? Ik bespreek dat met Peter Mulder, onderzoeker energiearmoede bij TNO. Goedemiddag, meneer Mulder.
10: Goedemiddag.
0: En Rob Groen is energiecoach bij de Energiebank. Dag, meneer Groen.
11: Goedemiddag.
0: U komt als energiecoach bij de mensen thuis. Dat zijn mensen die echt veel geld kwijt zijn aan de energierekening?
11: Ja, wel iets meer dan 8% inderdaad. Ja?
0: Ja. Ja? Hoe ziet dat eruit waar u zo al over de vloer komt?
11: In Arnhem ben ik werkzaam voor de Energiebank. Een van de 30 locaties. Hoe ziet dat eruit? Ja, mensen maken zich zorgen over de energierekening. Kijk naar het nieuws. Netwerkkosten stijgen, energieprijzen stijgen. Saldering valt weg. Uw vorige interview, de persoon die u interviewde, zei nog, ga maar lekker slapen. Wat betreft AI. Maar mensen slapen echt niet lekker van de energierekening en alle berichten daaromtrent.
0: Ja, want u zegt meer dan 8%. Waar moet ik dan aan denken?
11: Ja, het dubbele. 20%, 30% soms. Het is echt schrikken. Mm-hmm. En gelukkig kunnen we daar heel veel in betekenen. Dus we kunnen met energiebesparende maatregelen en met gedragsaanpassing kun je heel veel bereiken. Omdat mensen gewoon soms niet weten hoe een huis werkt of hoe een energiesysteem in een woning werkt. Ja. Dus daarin kunnen we echt wel veel betekenen. Maar die 8% zou een mooie droom zijn.
0: Ja, zitten Peter Mulder veel mensen echt in de kou daardoor?
9: Ja, we zien dat dit een heel groot probleem is voor een behoorlijke groep mensen. Het is wel de minderheid van de huishoudens. We hebben zo'n 8,3 miljoen huishoudens in Nederland. Daarvan hebben ongeveer 500.000 huishoudens te maken met de energiearmoede. Dus dat is de groep waar Rob het ook over heeft. Die hebben echt nu al een serieus probleem en ook al vaak al jaren. En dan is er nog ongeveer zo'n groep van 900.000 huishoudens die echt wel een risico loopt om ook tot die groep te gaan behoren als die energieprijzen nog verder uit de hand lopen, bijvoorbeeld in een koude winter.
0: Ja. Hebben
9: dus dan heb je het over 1 op de 7, 1 op de 8 huishoudens die echt wel een risico loopt hier.
0: Zo, ja. Nou, hebben we gesproken met iemand die het heel lastig heeft met de energierekening. Wendy Bianchi is dat. 16% van haar inkomen gaat naar energie, ook al staat bij haar de thermostaat altijd al laag.
10: Ik probeer het op minimum 15 graden te houden, omdat ze zeggen dat schimmels tegengaat. Want ja, ik wil ook niet eindigen in een woning vol met schimmel. Maar dat vraagt veel van mij. En dan als er visite komt, of bijvoorbeeld met kerst, dan verwen ik mezelf en dan zet ik de kachel op 18. Maar ja, ik zou het fijner vinden als ik gewoon altijd de kachel op 18 kon doen.
0: Ja, Rob Groen, dit zijn de verhalen van mensen die u ook tegenkomt.
11: Ja, en dit is niet normaal. Die moeten we ook niet normaal vinden met elkaar. Dus mensen zichzelf verwennen met een beetje warmte. Dus energie moet een basisbehoefte zijn. Dus in die zin zegt Essent hele mooie dingen. En tegelijkertijd is het geen oplossing voor het probleem. Dus huizen moeten verduurzaamd worden. Dus de sociale woningverhuurders die wel willen, maar op dit moment niet kunnen, omdat en geld en handjes tekort zijn, die zouden eigenlijk gewoon in de spits moeten gezet moeten worden met een soort van, wat mij betreft, een soort van Marshallplan. Verduurzame sociale huurwoningen. Want dan werk je aan een oplossing. En niet door te zeggen, we gaan weer geld storten aan mensen die het moeilijk hebben.
0: Ja, want als we het eens even over dat plan hebben van Essent, dat er niet meer dan 8% van je inkomen dan naar energie zou gaan. Peter Mulder, hoe zou dat er dan uit moeten zien? Hoe regel je dat überhaupt?
9: Nou, dat is heel ingewikkeld, want ik heb veel begrip voor dit plan. En het geeft natuurlijk ook zekerheid aan mensen, met name mensen die in energiearmoede zitten, dat ze niet meer dan 8% kwijt zijn. Ja, concreet zou het er dan uit moeten zien dat iedereen die daarboven komt, zeg maar het extra te betalen geld aan de energierekening zou moeten inleveren, zeg maar de factuur bij de overheid, en dat die dat dan zou moeten compenseren. Maar dan moet je het per geval gaan beoordelen. Dus het komt eigenlijk in de praktijk neer op een soort energietoeslag, net zoals we toeslagen hadden voor kinderopvang enzovoorts. Dus dat is wel in de uitvoering heel ingewikkeld.
0: Gehoord hoe ingewikkeld dat al af en toe is.
5: Ja, dat wordt goed aan, toch?
0: Ja. En mensen moeten dan facturen laten zien. Ga die dwangsommen maar vast schrijven dan.
9: Ja. Nee, dus ik denk uiteindelijk, en we hebben natuurlijk ook een energienoodfonds, waar ook weer extra geld voor komt. Dat is zeg maar noodzakelijk om mensen, letterlijk de winter door te helpen. Dus dat moet wel blijven gebeuren. Maar de echte oplossing zit, zoals Rob net ook al zei, het zit in het verduurzamen van die woningen. En nou, daar gebeurt al veel. We zien ook dat die woningen echt beter worden. Maar we zien in de cijfers ook dat het voor veel mensen veel te langzaam gaat. Ja. En dat er nog steeds heel veel woningen zijn waar het echt beter moet met warmtepompen en isolatie. Want dat is echt de gamechanger. Dat brengt je rekening naar beneden.
0: Nou, en die rekening, ja, want die rekening naar beneden, die gaat omhoog, Sander.
5: Ja, het wordt allemaal nog een stuk duurder de komende jaren. Vanochtend werd bekend dat een gemiddeld huishouden volgend jaar €89 meer moet betalen voor onderhoud en beheer van het stroomnet. En dat staat dus nog los van de hoeveelheid energie die je verbruikt. En vrijdag kwam al naar buiten dat de energierekening de komende 5 jaar met 10% zal stijgen.
0: Wat zou dat nou betekenen, Rob Groen, voor bijvoorbeeld Wendy, die we net hoorden, die al last heeft van schimmel in haar huis?
11: Ja, dat je in de problemen raakt. Ja. Dat je je gezondheid gaat inleveren als je nog kouder gaat wonen. Dus dat je naar de dokter gaat omdat je last krijgt van je longen. Dat je nog slechter slaapt. Dus het is een vicieuze cirkel, de verkeerde kant op. Mm-hmm. En dat is rampzalig. Ik weet niet of Wendy toevallig ook nog zonnepanelen heeft, maar dan valt straks de saldering weg. Dat scheelt ook nog wel enkele honderden euro's op jaarbasis. Ja. Dus mensen zitten wel echt in de hoek waar de klappen vallen, de kwetsbare mensen.
0: Ja, en dan komt u en u zegt, doe een tochtstrip, neem een zuinige douchekop. Terwijl u eigenlijk, is dat niet frustrerend? Terwijl u eigenlijk denkt, hier zouden hele andere dingen moeten gebeuren.
11: Ja en nee, want we werken prima samen met woningbouwverenigingen die ook heel graag willen, maar niet kunnen. Dus die zijn ook gebonden aan budgetten en te weinig handjes. En tegelijkertijd zijn mensen super dankbaar om meer inzicht te krijgen in hoe zit zo'n energierekening nou eigenlijk in elkaar? En waar heb ik eigenlijk invloed op? En hoe doe ik dat dan? Want dat ontbreekt er ook best vaak aan. En dat zijn gewoon mensen met een Nederlandse achtergrond en dat zijn mensen met een niet-westerse achtergrond. En die kunnen we prima helpen om dat bewustzijn te verhogen, waardoor ze een beetje meer stuur in de handen hebben, dat ze weten wat ze moeten doen. En dat betekent niet in de kou gaan zitten.
0: Nee, dat is bij de mensen thuis. Peter Mulder van onder meer TNO. Morgen, ja, denkt u dat er morgen nog iets wordt gezegd over hoe er nog wat gedaan kan worden? Aan die grotere dingen, de verduurzaming of aan de rekening?
9: Ja, dat kan ik moeilijk inschatten. Dat is een vraag die u eigenlijk aan de politici zou moeten stellen. Kijk, en wat wij wel zien in onze gegevens is dat die investeringen in die warmtepompen en het afkomen van het gas, dat echt verschil gaat maken. En dat is een kwestie van dat we daar meer geld in moeten investeren. Er wordt ook al wel veel geïnvesteerd. Het is ook een kwestie van het slimmer organiseren met z'n allen. We moeten dit opschalen, we moeten die oplossing standaardiseren. We laten heel veel aan individuele mensen over, individuele bewoners ook over, die zelf oplossingen moeten uitzoeken met aannemers. Dat zou eigenlijk veel simpeler moeten worden. Het zou eigenlijk veel meer moeten worden als dat je een keuken uitzoekt. Dat je gewoon een pakket van een woningisolatie kan uitzoeken, wel of niet een warmtepomp. En dat het veel simpeler wordt om het te regelen. Want het tempo van die isolatie en verduurzaming, daar zit echt de oplossing.
0: Ja, Peter Mulder was dat, onderzoeker energiearmoede bij TNO. Dank voor dit gesprek en dank ook Rob Groen van de Energiebank.
11: Dag.
0: En zometeen dit.
12: Ik vind het onvoorstelbaar, niet normaal. In Amsterdam, in Nederland.
0: Ja, mensonterende toestanden in Amsterdam, waar Roma uit Roemenië en Bulgarije in de bosjes moeten wonen.

0: Lifetime van Gold Kimono. Overdag zie je ze statiegeldflesjes zoeken of bedelen op straat. Roma uit Bulgarije en Roemenië. In Amsterdam is het een groeiende groep die onder erbarmelijke omstandigheden woont aan de rafelranden van de stad, tot frustratie van buurtbewoners. Dat hoort onze verslaggever Harm van Attenveld.
1: Als je het niet weet, dan zie je het niet.
2: Nee.
1: Kampement, midden in Amsterdam Zuidoost.
2: Ja.
1: Verscholen in de bosjes. Een bankstel, een fortuin.
2: Kijk uit voor het glas hier. Hè?
1: Staat nog maïzena in een kastje.
2: En wat beestjes.
1: Kruipen wat insecten rond.
2: Hier woont niemand nu. Omdat ze hier verjaagd zijn door de politie. Die zei dat ze hier niet meer mochten verblijven.
1: Ik loop achter een Milo Pavlovic aan. Hulpverlener. Zelf ja. Roma.
2: Ja, nomadenvolk nog steeds. Een van de oudste. Mijn ouders zijn van Roma afkomst. Die kwamen oorspronkelijk uit Joegoslavië.
1: Daar ben je geboren?
2: Nee, ik ben tijdens het reizen geboren in Frankrijk, in Marseille. Ook net als dit, eigenlijk in een weiland.
1: Milo loopt het taluut omhoog richting een spoor. Dan zie ik twee winkelwagentjes staan. 5, 6, 7, 9 tentjes zijn het. Ziet er heel georganiseerd uit.
2: Ja.
1: Letterlijk onder de brug. Ja. Een paar takken met een zeil over 3 koepeltentjes.
2: Ja.
1: De was hangt te drogen. Hier wonen mensen.
2: Ja, hier wonen mensen, ja. Ongelooflijk, hè? Ik schrok hier ook eerlijk gezegd eerlijk van. Want dit soort beelden zie je in Roemenië en in Bulgarije. En ja, als Roma ken ik dit natuurlijk uit het verleden. Maar niet nou toch, alsjeblieft.
1: Maar waarom komen mensen naar hier om hier in deze omstandigheden te wonen?
2: Ze hebben het van horen en zeggen dat ze hier terecht kunnen en dat Nederland een goed land voor beter is dan Roemenië en Bulgarije. Daar worden ze ook op een in ghetto-wijken geplaatst. Sommige woningen hebben niet eens gas, licht, water en stromend water, weet je wel. Of warm water. Of, weet je, dat is er niet. Ze krijgen daar 300-400 qua een uitkering. En dan zijn ze verplicht om de hele dag met in wind en weer de straten schoon te maken.
1: En dan komen ze dus hier terecht. Maar waar, ja, waar verdienen ze de kost mee?
2: Voornamelijk met statiegeldflesjes.
1: Van de bosjes 200 meter verderop, basisschool Rosa Parks. Dat is een openbare kraan en daar spreek ik een buurtbewoner die regelmatig mensen bij die kraan ziet om jerrycans te vullen.
3: En dat is begonnen volgens mij maart, april, zoiets. Ze bedelen ook. Ze zijn gewoon normale mensen, maar in de stad gaan ze bedelen om geld, ja. Waar douchen ze, waar poepen ze? Daar in die Rotterdam en voor hygiëne is het niet goed.
4: Kijk, daar staat een afval, zeg maar.
1: Dan loop ik iemand tegen het lijf die de hond aan het uitlaten is. Ja. U ziet die mensen hier ook?
4: Ja, elke dag. Ja, ja. Ze gooien een afval bij ons voor de deur, gooien ze het weg. Ja, ze maken er echt een puinhoop van. Vroeger werden ze nog wel weggestuurd hier in de buurt, maar tegenwoordig mogen ze gewoon blijven zitten. En ja, als je ziet, de hele buurt is gewoon één puinhoop nu, hier. Ik had niet verwacht in Nederland dit, nee.
1: Oh, hier is ook nog eens een hoekje.
2: Ja, dat is de wc.
1: Dat is de, ah, ja.
2: Dat is een geïmproviseerde wc.
1: Terug in de bosjes met hulpverlener Milo.
2: Kijk, nu gaan we naar een ander stuk.
1: Een hek met een gat erin. Daar kruipen we onderdoor.
2: Kijk uit hoe hier.
1: Uitwerpselen. Dan komen we op een open plek. Dekens, tapijten, stukken plastic, oude kasten.
2: Ja.
1: Wat een bende.
2: Ja, echt hè. Ja. En hier om de hoek is station Duivendrecht. Dat kun je vanaf hier door de bosjes al een beetje zien.
1: Het is een compleet andere wereld waar wij nu in staan.
2: Ja, absoluut, man. Absoluut. Dat kun je niet voorstellen, nu ook voor mij, hoor. Als Roma nu jarenlang hier in Nederland te wonen en zo. Om dit nu te zien hier. En je probeert dit ook ergens te helpen. Maar ja, dit gaat mij niet lukken in mijn eentje, man. Dat heb ik echt wel hulp nodig. Van niet alleen...
1: Hoeveel mensen wonen er in totaal waar
2: hier
1: jij weet
2: wonen?
1: Van het?
2: 50. Maar het loopt wel op, ja. Ik merk wel dat het oploopt.
1: Hoe komt dat?
2: Ik weet het niet. Ik vermoed dat hun... Want het gaat snel in dat circuitje, hè, de dak- en thuisloos-circuit. Ook in de Roma-circuit. Dat ze hier geen boetes meer uitschrijven.
1: Ja, Amsterdam dan... heeft gezegd... wij gaan buiten slapen, dus niet meer beboeten.
2: Ja.
1: En daardoor komen ze juist hier?
2: Ja, want ze weten nu van... hey, we worden toch niet beboet. En eerder was dat wel het geval. En dan heerste de angst van... nou, als ik die boete niet kan betalen, dat ze dan in gevang terechtkomen. Of in een HVB of wat dan ook.
1: Waagje, Wat ziet u?
5: Wat ik zie, vervuiling. Als het te erg wordt, gaat Halsema handhaven. Maar op dit moment niet, dus het is drama, vind ik. €500 te hebben met wat bedelen, kunnen ze hier leven? Ik vind het onvoorstelbaar. Ik denk dat er een andere manier is dan die mensen de bosjes te laten bivakeren. Hun eigen toilet uitgraven. Niet normaal. In Amsterdam, in Nederland. Dat is mijn commentaar, meneer. Dag.
0: En de gemeente Amsterdam zegt dat overlast nog altijd wordt aangepakt. Ook al worden buitenslapers niet meer beboet. De afgelopen jaar zijn er 70 tenten en tentenkampen ontruimd. En verder wijst het gemeentebestuur erop dat de stad de problemen niet in zijn eentje kan oplossen. Er is landelijk beleid nodig voor mensen die nu tussen wal en schip vallen. Nog exact 50 dagen tot de Amerikanen weer gaan stemmen in tussentijdse verkiezingen. De zogeheten midterms kiezen ze onder meer een nieuw huis van afgevaardigden. Dat is een test voor de president, Donald Trump. En die vindt dat blijkbaar best spannend.
6: Please raise your right hand. I pledge that I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. And we are going to vote on November 3rd, or we are going to vote before that. You've got to pretend I'm on the ticket. I'm on the ticket. I'm on the ticket. He's on the ticket. Because this is going to turn out to be one of the most important elections. It's a midterm.
0: Ja, Donald Trump. Amerika-kenner Kenneth Manusama. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Donald Trump, die, je kunt wel zeggen, een beetje desperaat klinkt. Beloofde ook nog eens voor elke stemmer $5,000. Die midterms die zijn blijkbaar heel erg belangrijk voor hem.
7: Ja, die zijn zeker belangrijk. Hè? Het is een politieke wetmatigheid dat een zittende president eigenlijk altijd de midterms verliest. En hij staat er ook vrij slecht voor. Maar ja, het blijft een belangrijke verkiezing, want hij wil natuurlijk nog zoveel bereiken. En het huidige congres met de Republikeinse meerderheid heeft hem eigenlijk de afgelopen bijna 2 jaar geen strobreed in de weg gelegd. Als het gaat om het uitvoeren van zijn beleid. Ja, en als ze de meerderheid verliezen in het congres, ja, dan zullen de democraten er alles aan doen om allerlei blokkades te gaan opwerpen tegen zijn agenda. En misschien hem zelfs wel weer te vervolgen, hè, te impeachen. Hè, dus het is een hele belangrijke verkiezing voor hem.
0: Maar u zegt het is een soort wetmatigheid dat de zittende president, in ieder geval zijn partij, die midterms verliest. Dan denk je van ja, zo gaat het blijkbaar nu eenmaal. Maar staat Donald Trump er nu slechter voor dan dat je in de geschiedenis ziet?
7: Ja, ik denk dat hij wel. Hij staat niet het slechtste voor in de geschiedenis, maar hij staat er wel behoorlijk slecht voor. Er is echt wel een soort ook vermoeidheid, denk ik, rondom de figuur Donald Trump. Maar ja, de economie gaat slecht. Er is weer een oorlog in het Midden-Oosten gaande. De peilingen wijzen dat gewoon uit. Dat de kiezers op zoek zijn naar een partij die andere problemen, hè, meer economische zaken behandelt. Ja, en dan is het toch best wel een gok om jezelf als zittende president vol op de aandacht te vestigen. Als zeggen van ik ben dan ook degene die het vervolgens kan oplossen. Dus ja, het is een grote gok wat hij doet als je die politieke wetmatigheid in gedachten houdt.
0: Ja, zeker. En u zegt hij heeft de Senaat en hij heeft alle afgevaardigden nodig omdat hij nog zoveel wil.
7: Ja, zeker. Ik denk dat hij nog steeds gaat proberen natuurlijk zijn beloftes te volmaken. Namelijk zeker als het gaat om de economie die nu toch maar middelmatig tot slecht draait. Die beloftes moet hij nog steeds nakomen. Hij is nog steeds ook bezig met zijn immigratiebeleid. Want er moeten nog steeds veel meer mensen worden uitgezet. Dus dat soort zaken gaan nog door. Ja, hij wil gewoon zijn karwei afmaken.
0: Precies, ja. Ook die term kennen we ook. Goed, maar niet alleen de kiezers, zoals meneer Manusama schetst, Sander. Ook zijn vicepresident lijkt het vertrouwen in hem verloren te zijn. Volgens de New York Times, hoe zit dat precies?
8: Ja, Vance heeft de afgelopen maanden achter de schermen gesproken met hoge militaire commandanten om hun eerlijke mening te horen over de oorlog met Iran. Topmilitairen werd om hun ongefilterde mening gevraagd en zij spraken hun zorgen uit over onder meer de flink geslonken voorraad high-tech wapens. Vance was trouwens altijd al tegenstander van een aanval op Iran.
0: In hoeverre kunt u dan zeggen, meneer Manusama, is er inderdaad sprake van wrijving tussen Trump en de vicepresident?
7: Ja, ik denk dat er zeker achter het scherm wel wat wrijving is. Hè. Vance moet natuurlijk aan plein publiek moet hij natuurlijk het beleid verdedigen. Mm-hmm. Maar het was al aan het begin van de Iran-oorlog duidelijk dat Vance tegen was. Hij heeft ook letterlijk wel tegen Trump gezegd van ik lijkt me geen verstandig idee, maar goed, ik sta achter u. Ja, en Vance is ook tegelijkertijd natuurlijk bezig met zichzelf profileren als zijnde de vicepresident die eigenlijk de gedoodverfde opvolger zou moeten zijn voor Trump in 2028. Dus het is waarschijnlijk Vance zelf die dit bericht heeft gelekt. En dit is een mogelijke breuklijn tussen Vance en Trump waar hij gebruik kan maken later in de verkiezingen van 2028.
0: Ja, dan moet hij wel een beetje balanceren, want voor je het weet lig je eruit, toch?
7: Hij zit denk ik al in een precaire situatie, omdat ook zijn peilingen vrij slecht zijn. En hij echt ook wel geduchte tegenstanders heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van de Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken.
0: Ja, dan nou ga je meteen kijken van oké, maar hoe zit het dan met de concurrentie voor bij de volgende verkiezingen? Want hoe loopt het dan bij de Democraten nu? Want daar hoor je niet veel over.
7: Nee, de Democraten zijn nog steeds, en dat roep ik nu al bijna een jaar, zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe leider, een nieuwe koers. Van hoe moeten ze nou niet alleen maar reageren op Trump en het beleid en misschien ook de mogelijke opvolger J.D. Vance. Maar ze zijn ook bezig met een eigen interne richtingenstrijd. We hebben de afgelopen maanden gezien hoe met name wat meer linksere vleugel van de partij in opkomst is. De zogenaamde Democratic Socialists. Denk aan de burgemeester Mamdani van New York. En ook andere kandidaten die Trump en het beleid en misschien ook de mogelijke opvolger J.D. Vance. Maar ze zijn ook bezig met een eigen interne richtingenstrijd. We hebben de afgelopen maanden gezien hoe met name wat meer linksere vleugel van de partij in opkomst is. De zogenaamde Democratic Socialists. Denk aan de burgemeester Mamdani van New York. En ook andere kandidaten die hun eigen interne voorverkiezingen

0: Midterm Convention van de Republikeinen, dat daar de aandacht op ook komt en dat de beschuldigingen van socialisme, communisme en zo, niet van de lucht waren.
1: Ja, precies. En zo verdeelt dus de democratische kamp zich. En dan hebben ze bij die volgende verkiezingen ook niet meer Trump waar ze met z'n allen tegen kunnen zijn.
0: Nee, klopt. Hè? Dus dat is ook een beetje de vraag van welke koers gaat bijvoorbeeld een wens varen als hij kandidaat wordt. Het is eigenlijk wel weer een frisse wind die dan door het Amerikaanse politieke landschap gaat. Omdat we dan misschien weer minder afgeleid zijn door de figuur Trump en veel meer dat ze kunnen concentreren op beleid. Nou, een van de belangrijkste dingen tegenwoordig is zogenaamde affordability of zeg maar bestaanszekerheid. Daar komt de focus misschien meer op. En dat we eigenlijk met z'n allen, en dan bedoel ik de hele wereld, iets minder concentreren op de figuur Trump. En dat Amerika kijken naar welke koers Amerika gaat kiezen.
1: Ja, nou, dat is wat perspectief. Maar eerst eens over 50 dagen die midterms. Dank u wel voor uw uitleg, Kenneth Manusama. Zometeen, om te voldoen aan de eigen regels, bouwt Duitsland enorme windmolens heel dicht tegen de grens met Nederland. Ook al is dat vlakbij dus een Hollands huis. Maar dat pikken de grensbewoners daar niet.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
3: Morgen tussen 12 en 4.
4: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
5: Natuurlijk, de troonrede.
6: Leden van de Staten-Generaal.
5: En de overhandiging van het koffertje.
7: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
8: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
9: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
3: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
5: Morgen, NOS Prinsjesdag 2026.
3: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
10: Ster.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hey Francis, ben je er klaar voor?
17: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
16: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
17: Ja, magisch!
18: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
2: NPO Radio 1. 1 uur.
1: Suzanne Bosman. Wie heeft er de meeste kernwapens en is daarmee de grootste kernmacht op aarde? Bob Scholten van mediakanaal Left Laser die had het daarover met D66'er Jan Paternotte. Scholten zei, Rusland is de grootste kernmacht op aarde. En Paternotte zei van niet. Nou, daarvoor hebben wij Feit of Fictie zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
19: Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige dood en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaardprocedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen terug naar Nederland gekomen en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein

0: zaten 150 mensen. Teunis van der Poel is verslaggever bij Omroep Gelderland. Teunis, je bent op de plek van het ongeluk. Is de ravage daar groot?
1: Die is behoorlijk groot, ja. De vrachtwagen die een aantal prefab betonnen onderdelen vervoerde voor een bouwplaats, die is helemaal meegeschoven, een 10, 20 meter het spoor op. Dus die klap heeft best wel wat impact gehad. Ik heb de vader van de eigenaar van het transportbedrijf zojuist gesproken. En de eigenaar die is met de chauffeur mee naar het ziekenhuis in Harderwijk ter observatie. Zou naar verluid best wel oké met de man zijn. Maar het is wel de grote vraag, ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Want zo zei beste man tegen mij, de chauffeur die werkt al jaren voor het transportbedrijf. En hij heeft nog nooit een krasje gereden. Dus ja, de grote vraag is, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
0: Ja, en daar is nog geen antwoord op.
1: Nee, wat we hier een beetje horen, wat nog niet officieel bevestigd is, is dat er verkeersregelaars bij die bouwplaats zouden hebben gewerkt. Dat het verkeer ineens stopte en dat die vrachtwagen op het spoor stond. En dus ook niet meer weg kon. En toen gingen de bomen ineens dicht. En toen kwam die trein eraan.
0: Ja, zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Moet het natuurlijk later nog uitwijzen of dat ook echt gebeurd is. 150 mensen zaten er in die trein. Is er wat bekend over slachtoffers?
1: Officieel is nog helemaal niks bevestigd. Er wordt gesproken van 2 licht gewonden. Er wordt gesproken dat de machinist eventueel gewond zou zijn. Maar nogmaals, dat is helemaal niet officieel bevestigd. Dus ja, daar kunnen we eigenlijk niet van uitgaan.
0: Dank, verslaggever Teunis van der Poel van Omroep Gelderland. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh-Farma is overleden. Ze was Kamerlid voor GroenLinks van 1994 tot 2001. Ze kwam in opspraak nadat ze had gezegd dat ze aan een terminale ziekte leed, wat niet zo bleek te zijn. Later bood ze haar excuses aan en zei dat ze psychische problemen had. Singh-Farma werd 78 jaar. Voor het eerst in 14 jaar wordt de schadevergoeding voor winkeldiefstal hoger. Het gaat van €181 naar €242 als de dief op heterdaad wordt betrapt. De verhoging is nodig voor onder meer preventie. 2 frietbakkers uit Brabant krijgen zondag een Oekraïense onderscheiding voor hun uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietkar naar de grens gereden en hebben daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbaar religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. De Engelse scheidsrechtersorganisatie heeft toegegeven dat een doelpunt van de Noord-Haaland niet had mogen tellen. De goal bleek gisteren beslissend in de derby tussen Manchester United en Manchester City. Het doelpunt werd door de scheidsrechter afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR draaide die beslissing terug. Tot verbijstering van United-trainer Michael Carrick.
2: It's a staggering decision for, I have to say, I couldn't understand it once I seen it, and then the explanation almost makes it worse.
0: Voor de uitslag van de wedstrijd heeft het erkennen van de fout geen gevolgen. De overwinning van City blijft gewoon staan. Bij de verbouwing van Buckingham Palace zijn bouwvakkers volgens Britse kranten op waardevolle spullen gestuit. Bij het openbreken van de paleisvloeren stuiten bouwvakkers onder meer op een krant uit 1889, sigarettenpakjes, werklaarzen en een fles mineraalwater. De gevonden spullen worden in Britse kranten gepresenteerd alsof het museumstukken zijn. De 10 jaar durende renovatie van het Britse Koninklijk Paleis is bijna ten einde. Na de verbouwing wordt het alleen nog ceremonieel gebruikt. Voor het eerst in 2 eeuwen zal er dan geen koning of koningin meer wonen. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele lichte bui na droog. En morgen schijnt de zon en wordt het warmer met 22 tot lokaal 28 graden.
3: En hoe ziet het eruit op de weg, Wijnand?
4: Nou, het gaat over het algemeen wel goed, Suzanne. Op de weg een enkele uitzondering daar gelaten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij de Benelux-tunnel. De parallelrijbaan is daar dicht. De vertraging is maximaal 10 minuten. Assen. Op de A12 Arnhem-Oberhausen. Daar veroorzaken grenscontroles file vanaf Zevenaar met een kwartier oponthoud. En we zien de nasleep van een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Nog 10 minuten vertraging in 8 kilometer file. Maar alle rijstroken zijn wel weer vrij.
5: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Veel verontwaardiging afgelopen week over onze premier, die AI veel van zijn teksten laat schrijven. Maar ministers en ook de koning, die schrijven sowieso bijna nooit hun eigen dingen. Dat doen professionele copywriters. En daar hoor je niemand over. Wat is nou het verschil? Dat vraagt luisteraar Peter Paul zich af. En daarom duiken we daar zo in. Sander, volgens Bob Scholten van Left Laser heeft Rusland de meeste kernwapens.
6: Ja, dat zei hij vorige week nogal stellig. Maar dat wordt betwijfeld door D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Wij zochten het uit.
3: En nu vechten tegen windmolens.
7: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
3: Ja, Duitse windmolens, bijna zo hoog als de Eiffeltoren. Zeg maar in de achtertuin, vlak naast je huis. Het lijkt het uitzicht te worden voor duizenden mensen in de buurt van de grens met Duitsland. Want daar, vlakbij de grens, willen de oostenburen van die grote turbines neerzetten. En een van die grensbewoners is Ricarde Kleffel van de werkgroep Windmolenvrij Wold. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
3: Mevrouw Kleffel, een windturbine van, nou, ik geloof 250 meter hoog, al aan de grens. Wat zou dat voor u betekenen?
8: Nou, dat zou betekenen dat zeker dit landschap waar ik in woon, dat is gewoon een superbelangrijk of super unieke natuurlandschap, dat zijn waarde zou verliezen. Weet je, zo'n windmolen is een zo grote industriële installatie. Het is een zo scherp contrast met dat landschap wat hier is, dat het eigenlijk in één klap vernietigd is.
3: Ja. Beschrijf het landschap eens. Wat ziet u als u uit het raam kijkt?
8: Ja, het is gewoon een heel uniek landschap van Nederland. Een nationaal landschap, net als de Veluwe. Dat kennen de meeste mensen. Het zijn bijna alleen maar onverharde wegen. En 's nachts is het gewoon helemaal stil. Dat is ook een van de kernkwaliteiten die de gemeente Winterswijk daaraan heeft toegekend. Dus je hoort niks, behalve af en toe een uil of een paar kilometer afstand een auto.
3: Ik hoor bijna de glimlach als u dit beschrijft.
8: Ja,
3: en dan, hoe reëel is het, nou laat ik het zomaar noemen, gevaar? Dat zo'n windturbine daar daadwerkelijk in komt?
8: Nou, het gevaar is heel reëel. En dat ligt eraan, heel erg kort door de bocht gezegd, omdat er geen regelgeving is. Langs de Duits-Nederlandse grens. En wij knokken eigenlijk al 3 jaar daarvoor dat er regelgeving komt en dat deze projecten van tafel gaan. We gaan het ook niet opgeven. Inmiddels zijn er 15 werkgroepen die samenwerken.
3: Ja,
8: dat is nogal. Het is langs de hele Duits-Nederlandse grens speelt dit.
3: Ja, want Sander, inderdaad, hè, zoals mevrouw Kleffel zegt, langs de hele grens kom je dit tegen, dit verzet ook?
6: Ja, nee, het klopt helemaal. Langs de hele oostgrens speelt dit, van Groningen tot Limburg. De Duitsers proberen die windmolens overal te plaatsen. Het is dus niet inderdaad alleen een lokaal probleem, maar toch is er dus geen landelijke aanpak tegen deze windmolens, zegt voorzitter van burgercollectief Grensbelang, Karin Pierik.
9: En Den Haag zal een verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat gebeurt niet. Ondanks al onze brieven en telefoontjes die we hebben gepleegd, ook naar Den Haag toe, worden we van het ene ministerie naar het andere ministerie verwezen. Natuurlijk, als ze ook maar op een of andere manier zouden laten merken dat ze wat moeten doen, dan zullen ze ook verder moeten doorpakken. En dat doen ze niet. Maar het is wel heel makkelijk om de verantwoordelijkheid ergens anders neer te leggen.
3: Want mevrouw Kleffel, dat is wat u ook ziet. Hè? Dat er allerlei. Er zijn eigenlijk geen regels, omdat iedereen zegt dat een ander de regels moet maken.
8: Ja, nou, de enige die regels kan maken is dus Den Haag. En dat is frustrerend, want wij hebben echt. Het is petje af, we hebben een hele goede samenwerking met de gemeente Winterswijk en met provincie Gelderland. Dat is ook heel uniek. Alleen regels en wetten, ja, dat kan alleen een nationale overheid maken. En die doet dat niet. Ja. Maar. En daardoor zijn wij eigenlijk veroordeeld om een juridische strijd te strijden. En dat zullen we ook gaan doen. Alleen dat levert ten eerste heel veel spanning op met het buurland, de buurtgemeentes. Wat heel vervelend is voor iedereen.
3: Want gaat u wel eens daadwerkelijk de grens over om met de mensen daar te praten?
8: Jazeker. Ja. We werken zelfs samen met de Duitse buren.
3: Oh.
8: Ik woon echt op de grenzen. En ik ben Duits, dus voor mij is het makkelijk. Maar we hebben natuurlijk een hele actiegroep en een hele hoop mensen hier. Alleen zelfs in Duitsland zouden de windmolens die ze hier willen plaatsen niet meer gebouwd mogen worden. Nu, het is eigenlijk een tijdelijk gat in de Duitse wetgeving geweest, 2 jaar geleden, waardoor ze in een landschapsschutzgebied aan de andere kant van de grens mogelijk zijn geworden. En daarbij moet je bedenken dat je nog steeds vandaag de dag kaarten hebt. De gemeente Reden heeft het bij ons willen plannen. Waar je, als ze beginnen met plannen, aan de andere kant van de grens, zijn de kaarten gewoon wit. Dus eigenlijk onvoorstelbaar.
10: Dus we staan helemaal niet op de kaart in Duitsland?
8: Nee, we staan niet op de kaart. Dus een gemeente Reden, onze buurtgemeente, die keek op de kaart en dacht, nou, bij ons mogen we tijdelijk, echt een aantal maanden was dat maar, ze noemden dat Window of Opportunity, de projectontwikkelaars. Dus dit gaat niet om duurzame energie, maar het gaat gewoon om geld. Ja. Daardoor was het mogelijk. En ze kijken gewoon niet naar de andere kant van de grens. Nou, dat is gewoon, wat mij betreft, absurd.
10: Ja, het zegt ook iets over hoe er daar over Nederland gedacht wordt, toch?
8: Ja, zeker.
10: Ja, ik wil u niet in de problemen brengen, hoor. Ook niet met de familie. Dat zeker niet.
8: Nee, op geen enkele manier. Ja. Nou, het is gewoon super frustrerend als je ziet dat hier echt al, weet ik wat, 70 jaar geïnvesteerd wordt om een echt uniek coulissenlandschap te creëren. En hier zijn echt uitgebreide onderzoeken Nederlandwijd over dat dit gebied absoluut niet kan vanwege vogels, hè, voor windenergie. Dus ook meteen uitgesloten vanuit de rest, hè, de Nederlandse zoekgebieden voor windenergie. En dat dan een buurland gewoon daar geen enkele rekening mee houdt.
10: Nou ja, je bestaat niet eens. Ja. Zeg maar, wat kunt u nog verder doen? Wat hebt u nog voor mogelijkheden? Wat hebt u in de mouwen?
8: Nou, de enige mogelijkheid die we hebben dus de afgelopen 3 jaar zo goed en wat wij wisten, alles uitgeprobeerd. Maar wat wij nu nog kunnen doen, hier is de bouwvergunning afgegeven, dus we kunnen naar de rechter. En dat gaat dus, wat ik al zei, zowel de gemeente als de provincie Gelderland, als ook wij doen dat met een heel bekende advocaat in Duitsland die heel veel successen heeft op dit gebied. Ja, dat is wat we kunnen doen. En we kunnen druk uit blijven oefenen op Den Haag en zeggen, ja, maar echt los dit op. Ga gewoon regels maken, eigenlijk heel simpel. Je hebt een Europese verdragen, daar zeg je, binnen 5 kilometer van de grens hou je rekening met elkaar. En dan bij zulke grote installaties, als je zou zeggen, binnen 3 kilometer van de grens bijvoorbeeld, hè, ga je de ruimtelijke ordeningsplannen op niveau van de provincie, ga je van begin af aan met elkaar afstemmen. Nou, dan ben je klaar.
10: Ja. En dan moet je ook in eerste instantie nog wel op de kaart staan, überhaupt. Nou, u klinkt strijdvaardig.
8: Nou, dat lijkt me goed begin.
10: Laten we daarmee beginnen. Strijdvaardig, Ricarda Kleffel. Dank voor dit gesprek. En ik wens u succes.
8: Hartstikke bedankt. Fijn.
10: Al die verontwaardiging vorige week over premier Rob Jette, die AI gebruikt om teksten te schrijven, is die wel terecht? Nou, politici die schrijven bijna nooit hun eigen teksten. Daar hebben ze professionals voor. Peter Paul Koppers uit Hilversum, goedemiddag.
11: Goedemiddag, ja, Peter Paul hier.
10: Ja, u hebt een vraag gesteld aan één vandaag. Want u zegt, ja, al die ophef afgelopen week, daar verbaast u zich over?
11: Ik verbaas me daar inderdaad nogal over, ja.
10: Ja, want leg dat eens uit.
11: Nou, precies zoals je een beetje aangeeft, ik denk dat de discussie van de afgelopen dagen is geweest. Politici, zoals vele mensen, andere mensen schrijven niet al hun tekst als ze er 6 of 7 per dag moeten geven, helemaal zelf. Ze geven instructies aan hun mensen over, nou, hier wil ik het over hebben, dit moet erin staan, dit is mijn kleur, et cetera. Dan krijgen ze een tekst en die tekst herzien ze, bespreken ze door. En mijn zinziens is er niet zo'n mega groot verschil tussen aan AI vragen of ze deze tekst met dezelfde soort instructies gaan schrijven en ze reviewen voordat je ze zeg maar online zet of uitspreekt.
10: Of dat aan een handige meid of jongen vraagt om dat even voor je te doen.
11: Ja, ik denk dat beide mensen moeten je leren kennen. Je staf moet leren hoe je schrijft en hoe je denkt. AI moet ook leren schrijven en denken zoals jij denkt. Kost even tijd, moet je energie instoppen.
10: Ja, wat is het verschil, zegt u in feite? Dat vragen we aan de AI-deskundige van Setup, Siri Berends. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
10: Siri Berends, kunt u zien aan een tekst of die nou het werk is van een professionele copywriter of van een tekstprogramma?
12: Dat hangt helemaal af van de kwaliteit van de copywriter. Als de copywriter zelf ook als een robot schrijft, dan zal ik het niet zien. Maar als het een goede copywriter is, dan zie je daar wel verschil tussen.
10: Ja, wat Peter Paul zegt is van ja, een copywriter die moet het leren. En dat geldt eigenlijk ook voor een tekstprogramma. Want hoe komt AI dan aan zijn bronnen voor een tekst?
12: Nou, AI is getraind met alle teksten die op het internet staan. En daarbij wordt ook auteursrecht geschonden. Dus nou ja, het is bekend dat de grote AI-modellen van de techbedrijven... die bestaan volledig uit gestolen data. Dus dat zijn ook teksten die door journalisten zijn geschreven... waar niet voor betaald is. Die zitten allemaal in de trainingsset. En omdat AI daarmee getraind is... kan het dus zelf weer teksten uitspugen. Dus ja, daar zit je
10: eigenlijk... Je gebruikt een beetje woorden waarvan ik denk... nou, u bent er niet heel erg positief over.
12: Nou ja, het gaat er niet om of ik er positief of negatief over ben. Mm-hmm. Ik denk dat dat niet zo belangrijk is. Het is wel belangrijk om te kijken naar de feiten. Mm-hmm. En aangezien AI getraind is met auteursrechtelijk beschermd materiaal... en bij een copywriter is dat niet zo, is dat wel een heel belangrijk verschil. Ja. Bovendien weten heel veel mensen niet welke onzichtbare wereld... er achter kunstmatige intelligentie schuil gaat. Want daar is... komt gelukkig steeds meer ook naar buiten in de media daarover. Mm-hmm. Maar wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dus... dat deze modellen, de manier waarop deze modellen getraind worden... dat wordt vaak uitbesteed aan lage lonen landen. Waarbij mensen ook trauma's oplopen met het moeten opschonen van alle teksten. Daar zit een hele uitbuitingsindustrie achter... die bij uitstek onethisch is... en dan zeker een D66-premier. D66 profileert zich ook heel erg als een partij die juist opkomt voor inclusie. En nou ja, dat is nou, AI is nou juist bij uitstek een koloniale technologie die dat juist niet doet.
10: Ja.
12: Dus dat is ook een belangrijk verschil.
10: Ja, precies. We hebben het nog niet over de energie gehad. Maar al dit bij elkaar, zegt u, laat het gewoon een menselijke copywriter doen, dat werk? Mevrouw Berend?
12: Zeker. Want we hebben het nog niet eens gehad over authenticiteit en empathie. Een computermodel voorspelt slechts het meest waarschijnlijke woord in een zin... op basis van kansberekening. Het is volledig gebaseerd op calculatie. Terwijl een menselijke copywriter, als hij een beetje goed is... dan maakt hij natuurlijk kennis met de persoon waar hij voor schrijft. Hij verplaatst zich in de toon, de doelgroep. Hij kijkt naar de intentie van de persoon waar hij voor schrijft. Mm-hmm. Bovendien heeft een copywriter is een mens van vlees en bloed. Die heeft zelf ervaringen in de echte wereld... waardoor hij zich ook kan verplaatsen in situaties. En zeker bij berichten die bijvoorbeeld gaan over excuses maken... aan de Molukse gemeenschap. Of
10: dat was een van de voorbeelden, hè, vorige week. Ja.
12: Mm-hmm. Exact. Dat zijn bij uitstek situaties die geschreven zouden moeten worden... vanuit een mens van vlees en bloed... die zich ook een voorstelling kan maken bij zo'n gebeurtenis. Ja. En een computermodel kan dat niet. Dus je krijgt iets heel... het krijgt iets heel inauthentieks en gedistanceerd.
6: Ja. Maar kan een computersysteem dat niet op een gegeven moment toch gaan doen? Want ik bedoel, zo'n systeem blijft dus ook leren, toch? Zou je zeggen.
12: Het is altijd gebaseerd op calculatie en het is volledig afhankelijk van data. Dus empathie, gevoel, een computermodel heeft geen lichaam. Dus daardoor zal het zich nooit kunnen verplaatsen in een ander lichaam. In een mens van vlees en bloed. Daardoor is het fundamenteel anders dan een mens. Ja. En de manier waarop een computermodel taal produceert... is ook niet vergelijkbaar met de manier waarop een mens taal produceert.
10: Het is duidelijk waarvan u zegt waar uw voorkeur ligt. Weer even naar Peter Paul Koppes. Gebruikt u zelf AI in uw werk?
11: Ik gebruik zeker AI.
10: Okay. Ja, ook om empathische teksten te schrijven?
11: Ik gebruik ze en dat vind ik het vervelende aan deze discussie nu. Het is niet of AI schrijft het of Peter Paul schrijft het. Het is AI helpt Peter Paul en vervolgens kijk ik ernaar en herschrijf ik het. En daar valt hier nu de discussie weg. We gaan over kolonialisme hebben, we gaan het over energie hebben. De vraag was, kan AI het werk doen wat mijn mensen normalitair ook doen? En ik denk dat ze dat kunnen. Ik begrijp helemaal wat er verder wordt gezegd over alle andere nadelen. En daar wil ik heel graag over meepraten. Maar dat was niet de vraag van de discussie.
10: Ja, mevrouw Berends, als het goed is, kijkt er toch altijd nog wel een mens naar?
12: Ook. Ja, maar dat is natuurlijk, dat is nou juist het verraderlijke. Mensen doen alsof het een heel groot verschil is als je het volledig door AI laat produceren. Mm-hmm. Of dat je het gewoon een beetje laat polishen. Maar juist dat, daar verkijken we ons dus heel erg op. Mm-hmm. Juist als je het een beetje laat polishen. Hè, een beetje, het taalgebruik van AI is zo specifiek anders. Dat juist dat glad trekken, daarom herkent iedereen het ook. Mm-hmm. Het zijn vaak hele gladde Amerikaanse teksten. En dat is iets heel anders dan als je de individualiteit van de menselijke stem er nog in hoort. Ook als je het gebruikt om het een beetje te poetsen. Dat juist dan nog, daar zit dat grote verschil. Ja, ja zeker.
10: Helder hoe u erover denkt, Siri Berends. Dank voor uw betoog hierbij. En dank voor het aan de orde stellen. U denkt er anders over, dat is ook wel interessant om te horen. Peter Paul Koppens uit Hilversum. En hebt u zelf nou ook een vraag over iets dat u in het nieuws voorbij hoort komen, waar u zich over verbaast?
13: Of fictie.
10: Ga dan naar eenvandaag.nl/chat. Ja, we gaan even door. Sander, over Rusland en de kernwapens.
6: Ja, maar eerst even een korte inleiding. We gaan terug naar vorige week. Pauw en de Wit, waar D66-Kamerlid Hanneke van der Werf zich versprak over de penibele situatie waar Oekraïne zich in verkeert.
14: Dat we desnoods maar op lanceerinstallatie zelf moeten gaan schieten.
10: Ja, daar hebben we een heel gedoe erover. Ze zei we, maar ze zegt ze bedoelde ze.
6: Ja, ze wilde eigenlijk zeggen dat we moeten zorgen dat Oekraïne de juiste middelen heeft om zich beter tegen Russische aanvallen te verdedigen. Maar goed, hier ontstond ophef over. Bob Scholten van Left Laser ging verhaal halen en vroeg aan haar collega, D66-fractievoorzitter Jan Paternotte, waarom er geen excuses werd gemaakt.
15: Volgens mij is dat niet nodig.
16: Waarom niet? Is het niet heel gevaarlijk om agressie uit te lokken bij de grootste kernmacht op aarde? Ik bedoel,
15: Rusland is niet de grootste kernmacht op aarde. Ik zou je feiten eventjes controleren.
6: Nou, dat gaan we dus nu doen.
10: Oké, Rusland grootste kernmacht op aarde of niet?
6: Ja, ik ben even gaan googlen naar landen met kernwapens. Nou, dat zijn er in totaal 9. Dus even op een rijtje: Amerika, Rusland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, India, Pakistan, Noord-Korea en Israël.
10: Ja, heb je een rijtje gemaakt van groot naar klein?
6: Ja, nou, dat moest ik toch vragen aan defensiespecialist Patrick Bolder. Volgens hem staan Rusland en Amerika ver aan kop met duizenden kernwapens. En China komt daarna met zo'n 500. En als we wat dichter bij huis kijken in Europa, dan heeft Frankrijk er 370 en het Verenigd Koninkrijk ongeveer 225.
10: En kunnen daar nog landen bij komen?
6: Daar zijn internationaal afspraken over gemaakt. Dat heet het non-proliferatieverdrag. En daarin is afgesproken dat landen zonder kernwapens beloven deze niet te bezitten, te maken of te krijgen. Maar toch plaatst Bolder daar wel een grote maar bij.
17: Je ziet nu dat onder druk van geopolitieke omstandigheden een heleboel andere landen nadrukkelijk gaan kijken naar de aantrekkelijkheid van kernwapens.
6: En dan hebben we het bijvoorbeeld over Iran, maar ook Saoedi-Arabië, om tegenwicht te bieden aan Israël, het enige land in het Midden-Oosten met kernwapens. En Bolder vertelt ook dat die discussie dus in Europa speelt.
10: Ja, want als Amerika niet meer die nucleaire paraplu levert.
6: Ja, precies.
10: Oké, maar goed, hoe krachtig zijn die kernwapens nu?
6: Bolder moest een beetje grinniken bij deze vraag.
17: Ja, tegenwoordig zijn die kernwapens allemaal zo sterk. Ik denk dat je er ook wel 5000 keer de aarde mee kunt vernietigen.
10: Nou, 5000 keer, goed. Maar ja, goed, je hebt het maar één keer nodig, toch?
6: Ja, en
10: maar één keer.
6: Ja, en dat maakt kernwapens ook onbruikbaar in een normale oorlog, zegt Sikko van der Meer, kernwapenonderzoeker bij Klingendaal. Juist omdat ze zo allesvernietigend zijn.
18: Het enige waar je ze voor kunt gebruiken is afschrikking. Dat is echt de rol van kernwapens. Je laat eigenlijk zien, raak mij niet aan, want als je mij aanraakt, gaan we er allemaal aan. Dat is echt hoe kernwapens werken. Dat is waarom de Russen en de Amerikanen er zoveel hebben. Er komt echt uit de Koude Oorlog ook. Dat ze tegen elkaar zeiden, ja, als je mij aanvalt met kernwapens, val ik jou aan met kernwapens en zijn we allemaal dood.
6: En dat noem je volgens Van der Meer wederzijdse gegarandeerde vernietiging.
10: Ja, dat is dan een soort verzekeringspremie die ervoor zorgt dat jij niet aangevallen wordt.
6: Nou, zo kon je het ook stellen volgens Van der Meer.
10: Oké, gaan we terug naar die uitspraak. Rusland is de grootste kernmacht op aarde. Is dat feit of fictie?
6: Nou, wel, zowel Bolder als Van der Meer bestempelen dit als een feit. Rusland is nipt de grootste kernmacht ter wereld. Van der Meer heeft zelfs de exacte cijfers. Rusland heeft 5420 en de Verenigde Staten heeft er 300. 387 minder. Bob Scholten van Leflezer had het dus bij het juiste eind. Het is een feit.
10: Oké, zometeen hier op de Radio Bureau Buitenland. Sophie Derksen, hi, wat ga je doen?
13: Wij gaan naar de blokkade van de straat van Hormuz. Dat wil zeggen, die bracht de wereldwijde economie natuurlijk al in grote problemen. Daar komt nu wellicht door de razendsnelle opmars van de Houthis in Jemen mogelijk ook nog een blokkade van de Rode Zee bij. Straks Arabist Leo Kwarten en Mirjam van Rijzen, die waarschuwt voor Somalische piraten in de regio.
10: Oké, Sander, wat hebben wij nog?
6: Ja, de strijd over de opvolging van de koning Iguru Rukidi, de vierde van het koninkrijk Toro in Oeganda, is begonnen. Aanvankelijk werd er gezegd dat het zijn neef moest worden, maar inmiddels schijnt hij een zoon te hebben, wist niemand wat vanaf. Dus nou, er is een hele strijd aan de gang.
10: Oké, in Oeganda.
6: Ja, zeker.
10: Okay. Goed, dankjewel, Sander. Dat was het. Onze website is 1vandaag.nl, ook voor al uw vragen. Morgen zijn we er trouwens tussen 4 en 5. Fijne middag.
19: Avro Tros, de omroep voor ons.
20: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.
22: Ster.
23: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
24: Van het bos tot in de tuin.
23: Zagen.
24: Snoeien.
23: Blazen.
24: Maaien.
23: Meer maaien.
24: En nog meer maaien.
23: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
24: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
23: Stiel. Sterk werk.
25: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
26: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
27: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
28: Oké.
27: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
29: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
27: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
30: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
33: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
34: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
35: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
36: Phew, we kunnen weer.
35: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
34: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
37: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
38: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
39: Rustig, adem in,
38: ja, maar misschien
39: uit.
38: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
39: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
1: Vakbond FNV eist bij de komende cao-gesprekken 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Daarnaast wil de vakbond een extra €80. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en daarnaast een hogere reiskostenvergoeding. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland, meldt de FNV. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt het werk door schoonmakers neergelegd. In ziekenhuizen wordt niet gestaakt. Het Zwitserse Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een ongeluk veroorzaakte. Onderzocht wordt of de chauffeur onder meer schuldig is aan dood door nalatigheid. Bij het incident kwamen 5 mensen om het leven. En bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en de vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden de rest van de dag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle.
2: ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grensovergang 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging. De A59 van Den Bosch naar het westen bij knooppunt Hooipolder 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de linkerrijstrook is dicht. En een auto met pech veroorzaakt file op de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elden en Huissen 2 kilometer. De extra reistijd is maximaal 10 minuten.
0: NPO Radio 1. VPRO.
3: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
4: Welkom bij Bureau Buitenland. Door de razendsnelle opmars van de Houthis in Jemen dreigt een blokkade van de Rode Zee. En die is, net als de Straat van Hormuz, van groot belang voor de wereldhandel. En het zijn niet alleen de Houthis die de scheepvaart in de Rode Zee bedreigen. Er zijn ook Somalische piraten actief. Maar eerst steken we een andere zee over. Aan de overkant van het kanaal wordt namelijk aan de stoelpoten van het Verenigd Koninkrijk gezaagd. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen vandaag bij elkaar. En wel om snode plannen te smeden om te breken met het Verenigd Koninkrijk. Zo schrijft althans de Engelse pers. De minister-president van Schotland wint er geen doekjes om en kondigde alvast aan dat de regering in Londen zich moet voorbereiden op een toekomst zonder het Verenigd Koninkrijk. Anne Sane is bij ons correspondent. Anne, vertel, hoe opmerkelijk is het dat die 3 leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag bij elkaar zitten? Volgens de Telegraph, beroemd om zijn chocoladeletters, bereiden ze dus niet minder dan een breuk met het Verenigd Koninkrijk voor. Dat is niet niks.
5: Nou ja, je noemt het opmerkelijk. Het is ook behoorlijk opmerkelijk. We hebben het hier wel over de leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland die dus nu gezamenlijk optrekken tegenover Westminster. En dat is een unicum. Het geeft echt een beeld dat er verandering in de lucht hangt. Want voor het eerst worden de 3 landen, de 3 delen van het Verenigd Koninkrijk, die allemaal hun eigen parlement hebben, allemaal bestuurd door partijen die voor meer nationale zelfstandigheid zijn. En daar willen ze nu dus ook echt afspraken over maken. Ze willen afspraken maken over onderlinge samenwerking, maar ook over het recht om uiteindelijk zelf over hun constitutionele toekomst te kunnen beslissen. Ja. En daarmee zeggen ze ja, dat het idee van een Verenigd Koninkrijk als zelfsprekendheid behoorlijk onder druk staat.
4: Maar als ik je goed beluister, zeg je ja, de roep om onafhankelijkheid is op zich niet nieuw, maar het is dus spannend nu dat ze alle 3 nu samen optrekken in dat streven naar in elk geval meer zelfstandigheid.
5: Ja, dat doen ze inderdaad. Ze trekken samen op. Dat is eigenlijk ontstaan als een soort perfecte storm. Hè? Want in Schotland leeft die onafhankelijkheidskwestie natuurlijk al langer. In Wales heeft Plaid Cymru een historische verkiezingsoverwinning geboekt. De partij in Wales. Voor het eerst dat een eerste minister daar een niet-Labour minister heeft. Sinds de invoering van de devolutie. En in Noord-Ierland is Sinn Féin aan de macht. Daardoor zit zitten er nu in alle drie de gebieden partijen aan het roer die veel nadrukkelijker over onafhankelijkheid of over hereniging willen praten.
4: Ja, dus ze voelen momentum. Ook The Guardian hangt wel veel gewicht aan deze bijeenkomst. De krant noemt het een belangrijke conferentie. Maar willen die nationalisten in Schotland, Wales en Noord-Ierland nou allemaal hetzelfde?
5: Nee, en dat is belangrijk om ook te zeggen. Kijk, Schotland wil het liefst een onafhankelijk land worden. Voor de SNP, de Schotse nationalisten, gaat het dus om een tweede onafhankelijkheidsreferendum. Wales is zover nog niet. Plaid Cymru wil uiteindelijk misschien onafhankelijkheid, maar de steun daarvoor onder de bevolking is nog relatief beperkt. En in eerste instantie willen zij vooral de steun van de bevolking hiervoor vinden. En intussen willen ze dan wat meer zeggenschap alvast naar zich toetrekken over bijvoorbeeld politie en jeugdrecht. En ja, in Noord-Ierland heeft het weer een heel andere historische positie natuurlijk. Daar gaat het niet zozeer om onafhankelijkheid, maar om de mogelijkheid van een referendum over de aansluiting bij de Republiek Ierland. En die mogelijkheid wordt wel genoemd in het Goede Vrijdagakkoord. Dus ja, er is enige gemeenschappelijke noemer, zelfbeschikking. Maar ja, wat het uiteindelijk betekent, dat verschilt dus per land binnen het Verenigd Koninkrijk. Ja.
4: Hoe dan ook voeren ze de druk op het Verenigd Koninkrijk. De Engelse premier Andy Burnham liet zich hier onlangs ook al over uit.
6: When there is a clear consensus in the country, when public opinion has changed to the point where the call has to be considered, I would say exactly the same situation in Scotland. I am not aware that there is a majority of public support for another referendum. And until that changes, Mr. Speaker, there won't be one.
4: Anne, hoe moeten we hier nou naar luisteren? In hoeverre heeft Andy Burnham dat onafhankelijkheidsvuurtje zelf aangewakkerd? En waarom zou hij dat doen?
5: Ja, nou ja, hij heeft er wel aan bijgedragen op deze manier. Kijk, je kunt wel zeggen dat Andy Burnham misschien onbedoeld een politiek cadeautje heeft gegeven aan de nationalisten.
4: Want wat hoorden we hier? Wat gebeurde daar?
5: Nou ja, tijdens het vragenuurtje in het parlement vorige week zei hij dat als de publieke opinie duidelijk is en er een meerderheid ontstaat voor onafhankelijkheid, dat hij dan wel oren heeft naar een referendum. Dat er dan wel naar een referendum gekeken zou kunnen worden. Nou ja, de Schotse premier John Swinney die greep daar onmiddellijk ging daarop in. En die zei eigenlijk, prima, laten we dan nu samen een wettelijke route afspreken. Ja, Burnham heeft daarna geprobeerd zijn woorden weer terug te nemen. Maar ja, hij zegt nog steeds, anders dan Keir Starmer, de vorige premier, dat hij voor verandering is. Maar hij gelooft uiteindelijk wel nog steeds in de Unie van het Verenigd Koninkrijk.
4: Maar was het een slip of the tongue of wat is zijn strategie?
5: Nou ja, ik weet niet of het een strategie was. Het lijkt op een slip of the tongue. Hij heeft misschien iets te veel laten merken dat hij voor veranderingen is en dat hij daar open voor staat. Hij wil vooral laten zien dat hij open staat voor devolution, of voor zelfbeschikking. Dat zie je natuurlijk ook wel in zijn beleid sinds hij premier is geworden. Want hij heeft zelf natuurlijk ook het noorden, een Downing Street in het noorden van Engeland geopend. Hij vindt zelf ook als noorderling dat Westminster te weinig luistert naar de regio's buiten Zuid-Engeland, buiten Londen.
4: Maar als
5: dus,
4: premier
5: hij is sowieso een premier die
4: het Verenigd Koninkrijk bij elkaar te houden? Of hoe zit dat dan?
5: Dat zou je zeggen. Ja, nou, dat is dus het is een beetje onduidelijk wat Andy Burnham nu wil. En of hij onbedoeld deze discussie heeft aangewakkerd, of dat hij wel oren ernaar heeft. Maar het is absoluut een koordans die hij zal moeten gaan houden om dit binnen de perken te houden. Ja. Nu moet je natuurlijk ook niet vergeten dat het nog maar gesprekken zijn. Hè? Dus de grond wordt warm gemaakt voor eventuele meer zelfbeschikking. Maar zover zijn we natuurlijk nog lang niet.
4: Nou ja, de Schotse leider Swinney heeft inmiddels al geroepen dat Burnham maar vast moet wennen aan het idee dat hij de geschiedenis ingaat als de laatste premier van het Verenigd Koninkrijk. Die laat er kortom geen gras over groeien. We volgen het, Anne. Sane, dankjewel. Correspondent vanuit het Verenigd Koninkrijk. Vooralsnog.
0: Bureau Buitenland.
7: Sophie Derksen.
8: Yemen is deteriorating back into a state of war.
9: The Houthis are advancing fast in Yemen, plowing through Yemeni forces.
10: Yemeni government sources say Iran-aligned Houthi rebels have reached the strategic Red Sea Hanish Islands.
11: They have taken over most of the western Red Sea coastal line.
4: De straat van Hormuz bij Iran, die was al dicht en nu dreigt de blokkade van een tweede belangrijke handelsroute. De Houthis veroverden razendsnel de westkust van Jemen en controleren nu de nauwe doorgang tot de Rode Zee. Saoedische schepen met olie mogen er van de Houthis niet meer langs. Ik praat erover met Arabist Leo Quarten. Welkom, Leo.
7: Hi, goedemiddag.
4: Ja, we hebben het in het nieuws gezien. De Houthis voerden ook vandaag weer aanvallen uit in Saoedi-Arabië. Ze voeren dus de dreiging op ten aanzien van die Saoedische schepen. Waar zijn de Houthis met al deze acties op uit?
7: Ja, ze zijn vooral uit om druk uit te oefenen op Saoedi-Arabië. Daar gaat het om. De Houthis zeggen van er worden al jaren geblokkeerd. Dat wil zeggen, er komt nauwelijks voedsel, medicijnen, et cetera. Transportlijnen wordt allemaal geblokkeerd door Saoedi-Arabië. En dat is al jaren aan de gang en dat zijn we zat. We willen dat de Saoediërs nou eigenlijk een keertje ons iets geven. Dat ze die blokkade opheffen. En dat we ons verder kunnen ontplooien. Daar komt het in feite op neer.
4: Want Saoedi-Arabië is natuurlijk een tegenstander van de Houthis in die burgeroorlog in Jemen. We hebben een razendsnelle opmars gezien de afgelopen dagen. Waarom zijn de Houthis op hun beurt ook weer bondgenoten van Iran juist nu in actie gekomen?
7: Ja, er zijn een aantal dingen die eigenlijk samenvallen. In de eerste plaats is het niet zo dat de Houthis een proxy zijn van Iran. Ze hebben een eigen agenda, ze hebben eigen belangen in Jemen. Dus wat dat betreft is de opgang op de opmars die we eigenlijk nu zien, heeft veel te maken met het moment waarop het plaatsvindt. Namelijk de tegenstanders van de Houthis in Jemen zijn bijzonder zwak. Vergeet niet dat we een half jaar geleden spraken over de ruzie tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië in Jemen. Wat ertoe leidde dat de Verenigde Arabische Emiraten hun biezen moesten pakken. Dat betekende ook dat een aantal belangrijke milities, sterke milities, die werden gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, werden ontbonden in Jemen. Dus de tegenstanders van de Houthis, die waren behoorlijk verzwakt geraakt door die rivaliteit tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Hmm. Dus dat was wat dat betreft echt een opening voor de Houthis.
4: Ja, de Saoedi's zijn verzwakt omdat ze de Emiraten dwongen zich terug te trekken uit die burgeroorlog. Maar het lijkt me dat er ook momentum is omdat de Verenigde Staten nu de handen vol hebben aan Iran.
7: Het tweede is natuurlijk timing. De Houthis zijn weliswaar geen proxy van Iran, maar ze zijn wel bondgenoten. En de timing is natuurlijk uitermate goed, ook voor Iran. Kijk, op het moment dat de Houthis aan de Rode Zee staan en ook die nauwe doorgang, de Bab el-Mandeb, beheersen, wat dus nu geval is, geven ze daarmee in feite ook een soort van instrument aan Iran om daarmee te dreigen. De Iraniërs kunnen natuurlijk tussen neus en lippen door zeggen van ja, we sluiten de Straat van Hormuz af, maar eventueel zou hetzelfde ook kunnen gebeuren bij de doorgang tussen de Arabische Zee en de Rode Zee. En daarmee maken de Houthis zich dus eigenlijk tot een uitstekende bondgenoot van Iran. En dat helpt hun weer om een nationale agenda, de belangen die ze hebben in Jemen, weer verder te kunnen voortzetten.
4: Want je zegt, de Houthis zijn geen proxies van Iran. Iran heeft ze niet aan het touwtje. Maar ik lees wel hier en daar, Iran zou de Houthis kunnen vragen om die zeestraat Bab el-Mandeb verder dicht te zetten. Om ook Amerikaanse schepen tegen te houden.
7: Dat zou kunnen, maar je moet je wel afvragen of de Houthis dat willen. Kijk, want wat we nu toe hebben gezien is dat de Verenigde Staten en Iran, die vechten in de Persische Golf. En de Verenigde Staten hebben meerdere malen gevraagd aan de rest van de wereld, aan de NAVO ook, van kunnen jullie ons niet helpen? Wij vinden dat jullie ons moeten helpen. Nou, de NAVO en ook Europa vinden dat helemaal niets, want ze zeggen dat het de oorlog van Trump, van de Verenigde Staten. Maar op het moment dat die doorgang tussen de Arabische Zee en de Rode Zee wordt afgesloten door de Houthis, dan ontstaat er een ander moment eigenlijk. Want dat raakt ons in Europa direct. Heeft ook niet direct te maken met de oorlog in de Persische Golf. En dan zou er eventueel wel een actie op touw kunnen worden gezet met wellicht Europa, een aantal landen uit Europa die zouden kunnen samenwerken met de Verenigde Staten. Zouden kunnen samenwerken met een aantal spelers in het Midden-Oosten, zoals Saoedi-Arabië, Turkije, Pakistan, je weet het niet, om inderdaad die straat, die Bab el-Mandeb, open te houden.
4: Ja, want als ook die dicht zou gaan.
7: En dat willen de Houthis niet natuurlijk.
4: Wat willen ze niet?
7: Dat willen ze niet, dat er dadelijk een enorme armada op ze afkomt om de gebieden die ze nu net veroverd hebben, dat ze daar worden bestookt. Wat dat betreft zouden de belangen van de Houthis en Iran lopen niet helemaal synchroon hier.
4: Nee. De gevolgen voor de wereldhandel van zo'n eventuele blokkade van deze zeestraat zou groot zijn. In onze televisieuitzending gisteren ging het niet alleen over de dreiging voor de scheepvaart in de Rode Zee, maar ook over de dreiging onder die zee.
12: Ja, als je de kaart bekijkt, er worden dus kaarten bijgehouden van waar liggen de zeekabels nou ongeveer. En dan zie je dat in de Rode Zee ligt het helemaal vol. En dat is iets waar de mensen die dit soort netwerken gaande houden, die ik vanmiddag heb gesproken, die zeiden, wij vinden dit vreselijk spannend. Ja? Want wij dachten hier vroeger eigenlijk nooit over na. En je moet weten, de verbindingen tussen Europa en India zijn ontzettend belangrijk. Want Europa heeft in hoge mate zijn IT, zijn computerbeheer uitbesteed aan India.
4: Dat was tech-expert Bert Hubert in onze televisieuitzending. Leo Quarte, de Rode Zee, zegt Bert Hubert, ligt vol met belangrijke kabels voor ons internet. Eerder zijn daar ook al kabels beschadigd geraakt, mogelijk door de Houthis. Wat denk jij? Hebben de Houthis met die zeekabels een soort extra drukmiddel om in ieder geval aandacht te houden voor hun agenda?
7: Ja, natuurlijk, uiteraard. Ze hebben macht. En die macht die kunnen ze uitoefenen. Maar de dreiging om het te doen is vaak veel krachtiger dan dat je het daadwerkelijk doet. Als je het daadwerkelijk doet, dan heb je alleen maar tegenstanders. En dan kun je rekenen dat die tegenstanders zich zullen verzamelen tegen jou. Op het moment dat je alleen de dreiging hebt, dat je het eventueel zou kunnen doen, dan ben je aan de onderhandelingstafel een gesprekspartner waarmee je moet praten. Waarbij andere partijen denken van die Houthis, daar moeten we wel mee praten. Daar moeten we op een of andere manier een oplossing zien te vinden.
4: Ja, meegeluisterd heeft Mirjam van Rijssen, hoogleraar internationale betrekkingen in Tilburg, bovendien groot kenner van de Hoorn van Afrika. Mirjam stelde en zei ons, de Houthis, let op, dat zijn niet de enigen die deze belangrijke route voor de zeevaart bedreigen. Welkom Mirjam, jij zegt, let op, ook Somalische piraten roeren zich in dit gebied. Wat doen die daar precies?
13: Ja, goedemiddag. Ja, de piraten van Somalië, die zijn inderdaad ook weer actief geworden. En die zijn met name actief ten zuiden van die straat van Baba Mandab. Dus die zijn eigenlijk nog een extra bedreiging op die enorme opmars die de Houthis dan de afgelopen dagen hebben gemaakt. En dan, om daaraan toe te voegen, is de Oost-West oliepijplijn in Saudi-Arabië ook beschoten en klaarblijkelijk geraakt. En die is ook verschrikkelijk belangrijk voor de toevoer van olie. Vooral sinds de blokkade op de straat van Hormuz. Ja. Dus je hebt eigenlijk drie dingen hier die bij elkaar komen en druk uitoefenen op die straat van Baba Mandab en de Rode Zee.
4: Eventjes, want het is radio, maar als we het ons voorstellen, ten zuiden van Jemen ligt dus die Golf van Aden met aan de overkant Somalië. Media als The Guardian en The New York Times suggereren ook dat er wel een relatie is tussen de Houthis in Jemen en de Somalische piraten. Hoe zit dat? Hoe trainen de Houthis die piraten? Hoe stel ik me dat voor?
13: Nou, het verband dat ik vooral zie vanuit het verleden is dat de Houthis getraind werden met financiering van Iran door Eritrea. Dat is een aantal jaren geleden gestopt toen Eritrea financiering aannam van Saoedi-Arabië en de Emiraten. Maar die relatie lijkt nu tussen de Houthis en Iran is altijd gebleven. En Eritrea was ook betrokken bij de training en financiering van Al-Shabaab, die natuurlijk achter die Somalische piraterij zat.
4: Het Al-Qaeda-filiaal in Somalië, zeg ik maar even.
13: Ja, zoals we dat in het verleden kennen. Ja, en dus het lijkt er wel op dat er dus echt rondom die Rode Zee natuurlijk een enorme positionering nu is van alle machtsfactoren die daarbij een rol spelen. Want het is de tweede belangrijkste doorgang na de straat van Hormuz wat betreft olie naar Europa.
4: Maar ik lees over dat die piraten door de Houthis wellicht, zeg jij, met steun van Eritrea getraind zijn. Het gaat om geavanceerde wapens die ze gekregen hebben. Leo, welk belang hebben de Houthis volgens jou om met die piraten op te trekken?
7: pil. Want de Houthis hebben natuurlijk ook geld nodig. En kijk, Iran geeft de Houthis niet veel geld. Dat geld moet ze uit andere bronnen halen. Dus ze werken onder andere samen met piraten en met Shabab in Somalië. Bijvoorbeeld in mensensmokkel en in wapenhandel. Het feit dat Shabab al-Qaeda is en de Houthis een soort van Sjaïdische secte zijn, wat in feite water en vuur is, staat niet in de weg dat ze op zakelijk gebied uitstekend kunnen samenwerken.
4: Wat interessant, dat is dus geen beletsel. Ja,
7: absoluut niet, nee hoor.
4: Nee. En William, toch een vraag, want die Somalische piraterij leek onder controle, ook door de stevige inzet van allerlei westerse marine, Europa en de VS. In hoeverre is die missie verslapt doordat ook schepen nodig waren om de straat van Hormuz open te houden? Speelt dat ook een rol bij het feit dat we nu dus weer die veel actievere Somalische piraten zien?
13: Nou ja, het is natuurlijk sowieso een goede vraag hoe dat met Atalanta moet. Want
4: dat is de bewuste missie, de marinemissie.
13: Ja, precies. Die is nu echt gesitueerd in de Rode Zee. En die Somalische piraten die opereren dus ten zuiden van Bab-el-Mandab, waar in principe nu Atalanta niet heel actief is. Dus dat is allereerst een probleem. Het andere is, wat daarmee te maken heeft, is dat de rol van Somaliland, dus dan heb je het niet over Somalië met Mogadishu als hoofdstad, maar een nieuwe staat Somaliland die erkend is door Israël, vanwege het feit dat die een haven heeft, Berbera, net onder die straat van Bab el-Mandab. Mm. En die is enorm strategisch van belang. De Israëlische schepen kunnen allang niet door de Rode Zee, andere vanwege de Houthis. En die haven die speelt dus een steeds belangrijke rol. En die piraten die opereren dus eigenlijk voor onder die straat van Bab el-Mandab en voor die haven van Berbera. En omdat dat een enorm geopolitiek relevante gebied is nu.
4: En je zegt, ze hebben dus, er wordt minder op ze gelet doordat die missie, die Europese Amerikaanse missie, weggevaren is uit dit stuk zee. Hoe groot is de dreiging van deze Somalische piraten dan voor de doorvaart en daarmee voor de wereldhandel in dit gebied?
13: Nou ja, die Somalische piraten opereerden vroeger in de Rode Zee. Dus die zijn veel meer naar die daaronder straat van Bab el-Mandab gegaan. Waarschijnlijk omdat die Houthis dat hele gebied hebben nu meer dan 1000 kilometer aan de Rode Zee. En omdat die geopolitieke... het geopolitieke belang juist onder die straat van Bab el-Mandab, dat bestond niet hiervoor, voor deze situatie. Maar die is dus nu ineens enorm belangrijk geworden. Ja. Dus daar heb je eigenlijk een soort van een nieuwe situatie van aandacht en belang voor controle.
4: Je bedoelt, daar zien we die Somalische piraten wel degelijk optrekken. En dat kan potentieel gevaarlijk zijn voor de wereldhandel.
13: Nou ja, daarmee hebben ze een additionele druk op die straat van Bab el-Mandab. Ja. Ja.
4: Leo, de Verenigde Staten, we stelden dat natuurlijk al vast, hebben intussen de handen vol aan hun eigen oorlog in Iran. Zie je andere landen of partijen in staat om een vrije doorgang door de Rode Zee te garanderen? Ik bedoel, er staat heel veel op het spel, ook voor ons hier in Europa, als ik jullie zo hoor.
7: Ja, zeker. Absoluut. Er staat veel op het spel. Er zijn een aantal landen die hier niet op zitten te wachten. Een van de landen is Egypte. Ja, je hebt natuurlijk het Suezkanaal. En als er minder scheepvaart gaat door het Suezkanaal, dan zijn er ook minder inkomsten voor Egypte. Dat is een belangrijke inkomstenbron voor Egypte. Mm-hmm. Daarnaast hebben we gezien dat 2 maanden geleden is een akkoord gesloten tussen Saoedi-Arabië en Turkije en Pakistan om een soort van regionale NATO op te tuigen. Wat erop neerkomt, op papier althans, een aanval op één van ons betekent een aanval op ons alle drie. Hmm. En de Saoediërs die doen nu achter de schermen heel veel pogingen om Pakistan en Turkije zover te krijgen dat ze eventueel optreden tegen de Houthis.
4: Ja, juist nu ze de steun van de VS niet krijgen.
7: Exact. Ja. Of die landen dat doen, dat is een tweede vraag. Maar er wordt wel degelijk druk uitgeoefend achter de schermen door Saoedi-Arabië. Hmm. Saoedi-Arabië zelf komt wat machteloos over. Ze hebben weliswaar de afgelopen tijd 300 luchtaanvallen uitgeoefend. Met name op het gebied wat de Houthis nu net hebben veroverd. Ja. Maar ook elders in Jemen. Maar dat dat leidt nergens toe. Ik bedoel, ze zijn dat gebied in Jemen zijn ze gewoon kwijtgeraakt. Hmm. Want de officiële regering van Jemen wordt gesteund door Saoedi-Arabië.
4: Ja, maar jij zei eerder in het gesprek, hè, we zien dat de Houthis de druk opvoeren, ook hè, op ons in Europa, met wat ze nu doen. Ze staan op veel terreurlijsten. Wat moet Europa met die agenda van de Houthis? Is dat een gesprekspartner voor hen?
7: Natuurlijk, maar goed. Persoonlijk ben ik altijd een voorstander geweest van het praten met schurken. Want de schurken zijn de troublemakers in het Midden-Oosten. En de Houthis horen daarbij. Op hetzelfde moment zijn ze gewoon een partij in Jemen. Ze hebben belangen. En wij moeten iets met die belangen. Dus alleen maar op een terreurlijst zetten en zeggen van daar praten niet mee. Daar kom je niet verder mee. Dat zien we nu. Natuurlijk moet je met die Houthis praten. En uiteindelijk moet je ze ook iets geven. Er moet een soort van oplossing komen voor Jemen. Waar iedereen uiteindelijk mee eens is. De Houthis, de nationale regering, de internationaal erkende regering van Jemen. En omringende landen zoals Saoedi-Arabië.
4: Hoe te praten met schurken, dat diepen we op een ander moment nog eens uit. Ik wil toch meer om tot slot vaststellen. Ik bedoel, we hebben het gehad over de gevolgen voor de wereldhandel. Maar inmiddels zijn in het gebied ook allemaal burgers op drift. Er wordt gewaarschuwd voor een crisis die met het uur groeit.
7: Ja, natuurlijk. Dat is
4: sorry, vraag aan Mirjam van Rijzen. Kort antwoord van jou nog even. Hoe groot is die crisis?
13: Ja, die is enorm. En is inderdaad heeft alles te maken met het feit dat heel veel hier gefinancierd wordt uit wapenhandel en mensenhandel. Dat probleem escaleert hierbij ook.
4: Dank jullie zeer voor deze tussenstand. Mirjam van Rijzen was dat en Leo Kwarten hoorde je over de toestand daar, de dreigende blokkade van de Rode Zee. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en NOS Journaal, dan krijg je Guylaine Plag met Villa VDB. Daarin aandacht voor de opkomst van campings en hotels waar kinderen niet welkom zijn. De kindvrije camping, moeten we daar blij mee zijn. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Heel graag. Tot dan. Meteen na Ster en NOS Journaal, dan krijg je Guylaine Plag met Villa VDB. Daarin aandacht voor de opkomst van campings en hotels waar kinderen niet welkom zijn. De kindvrije camping, moeten we daar blij mee zijn. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Heel graag. Tot dan.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee naar die ellendige periode? Vanuit de Tulhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00
0: op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
1: NPO Radio 1. 2:00.
0: Hélène Plag.
12: Goedemiddag. Steeds meer plekken zijn adult-only, hoewel verboden voor kinderen. Maar wat zegt dat eigenlijk? Zijn volwassenen steeds minder tolerant voor prikkels? Zijn kinderen irritanter geworden? We gaan in Villa VDB op zoek naar wat antwoorden. Na het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
13: Zojuist heeft vakbond FNV zijn looneis bekendgemaakt. 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. En daar zet de grootste vakbond van Nederland op in voor de aankomende cao-onderhandelingen. Jacques van Sticht, interim cao-coördinator bij FNV. Een looneis van 5,5%. Hoe zijn jullie hierbij gekomen?
14: Nog belangrijk om te zeggen is daarbij ook €80 als bedrag in centen. Zoals
13: ja, daar wou ik het zo met u over hebben. Okay. Eerst die looneis van 5,5%.
14: Oké, prima. Ja, want het is wel onderdeel wat bij elkaar hoort. Vandaar dat ik er meteen op reageer, excuus. Ja, die 5,5% komt tot stand op de inflatiecijfers van het Centraal Planbureau. Die op 3,5% is vastgesteld. En de arbeidsproductiviteit die is gestegen. En dat alles bij elkaar komen wij tot een looneis van die 5,5%. En dan kom ik dan zo meteen, denk ik, op het vervolgstukje.
13: Ja, nou nu al, want ja. U noemde ook €80. Hoe ziet u dat?
14: Ja, dat is eigenlijk, vaak hebben wij een totale looneis van in procenten, waarbij vaak in de sectoren zelf laten wij de ruimte om te kiezen om daar een deel van ook in centen te doen. Dat zijn nominale bedragen. Dat betekent dat juist de mensen die minder dan gemiddeld verdienen er meer op vooruit gaan. En wij vinden dat gezien de inflatiecijfers, waar alle prijzen vooral in de gewone boodschappenmandjes, als het gaat om boodschappen bij de supermarkt,

0: supermarkten, de energieprijzen, de benzineprijzen aan de pomp. Daar zitten vooral alle stijgingen in die de inflatie hebben veroorzaakt. En wij vinden het daarom belangrijk om een stuk van onze loonijs ook echt in die centen te doen, zodat de mensen met de kleinere portemonnees daar relatief meer op vooruit gaan. Want die worden het meest getroffen door de inflatie op dit moment.
1: Maar voor wie is dat dan en hoe vaak moet die 80 euro worden uitgekeerd?
0: Dat is een bedrag wat hoort bij op jaarbasis voor de helderheid. Het is geen maandbedrag. Het is gebaseerd op het gemiddeld bruto inkomen wat Nederlanders verdienen. Dat is 4400 euro op dit moment in Nederland. Dat is het gemiddelde bedrag van een gemiddelde werknemer. En wij hebben dus een percentage omgezet in euro's. En dat percentage zou ongeveer 1,4-1,5% zijn geweest. En als je dat omzet, dan krijg je dat bedrag van 80 euro op jaarbasis, wat hoort bij die 5,5%.
1: Ja, iets anders dan dit jaar willen jullie ook inzetten op zeggenschap van werknemers over AI. Waarom is dat belangrijk voor jullie?
0: Nou, we merken nu voor het eerst, we weten natuurlijk dat op heel veel plekken al bestaat, hè, AI. Is ook helemaal niet ons punt om dat bijvoorbeeld om een of andere reden om tegen te gaan houden, maar vooral te kijken hoe kunnen we dat zo zorgvuldig mogelijk met zeggenschap van mensen introduceren. En het is voor het eerst echt zo hoog op onze agenda, omdat wij ook merken, wij halen altijd heel breed op bij sectoren en bij mensen op de werkvloer, dat dit een thema is wat we inmiddels echt overal tegenkomen. En als leidraad daarvoor willen wij afspraken maken over het blijven hanteren van normen over kwaliteit van de arbeid, over zeggenschap, over regie en verantwoordelijkheid bij mensen blijven leggen en niet bij het systeem. Het gaat ook over eigendomsrechten, van wie zijn de data die AI gebruikt, het databeheer, zodat we zeker weten dat de data die worden verzameld ook transparant worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn opgehaald. En dat mensen daar ook vooral in regie blijven en verantwoordelijkheid ervoor krijgen. Niet dat alles in een soort black box lijkt te verdwijnen.
1: Jacqui van Sticht van FNV, dank u wel. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. De chauffeur van de vrachtwagen raakte daarbij gewond en de ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander gaf enkele weken geleden toe dat er met zijn zaad bijna 200 kinderen zijn verwekt. De stichting wil ook een gesprek met hem, zodat hij nooit meer zal doneren. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. En ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Hoe het ongeluk op de snelweg kon gebeuren is nog niet bekend. Tara Singh Farma is overleden. Ze was in de jaren 90 Tweede Kamerlid voor GroenLinks en zat in de commissie die de Bijlmerramp onderzocht. Ze raakte in opspraak toen ze loog over haar gezondheid. Ze zei dat ze terminaal was, maar bleek psychische problemen te hebben. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het onderzoek moet duidelijk maken wat de rol van de bestuurder was, zegt buitenlandredacteur Liedeke Morsinghoff.
2: Het Zwitserse Openbaar Ministerie opent een onderzoek naar de chauffeur van de bus om te kijken of hem dood door schuld of het veroorzaken van lichamelijk letsel kan worden verweten. Dat is standaard na zo'n ongeluk als dit. Er loopt geen concrete verdenking tegen de chauffeur en hij zit ook niet vast.
1: Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen terug naar Nederland gekomen en vandaag en morgen volgen andere reizigers. De Engelse scheidsrechtersorganisatie heeft toegegeven dat een doelpunt van de Noor Haaland niet had mogen tellen. De goal bleek beslissend in de derby tussen Manchester United en Manchester City gisteren. Het doelpunt werd door de scheidsrechter afgekeurd, maar de VAR besloot het toch te laten tellen. Bij het bestuderen van de beelden bleek dat een speler buitenspel had gestaan. Het erkennen van de fout heeft geen gevolgen. De overwinning van Manchester City blijft gewoon staan. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking en daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is zo'n 22 graden vandaag. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele lichte bui na droog. Morgen zon en het wordt warmer met 22 tot lokaal 28 graden.
3: Dankjewel Michiel. Wijnand Zwaan heeft verkeersinformatie. Goedemiddag Wijnand.
4: Goedemiddag. Ja, het wordt geleidelijk aan iets drukker op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is daarbij een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopendijl en Culemborg nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging. 2 rijden. rijstroken zijn dicht. Aan de overkant ging het ook mis van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat file tussen knooppunt Everdingen en Beest 8 kilometer... met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar zien we een kwartier vertraging voor knooppunt Ketelplein. Dat komt door bergingswerkzaamheden iets verderop bij de Benelux-tunnel. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De parallelrijbaan is dicht. En op de A59 van Den Bosch naar het westen bij knooppunt Hooipolder... een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht.
5: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
11: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
12: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
13: NPO Radio 1. Max.
14: Hélène Plag.
3: Goedemiddag, Jurgen geniet nog altijd van zijn vakantie, dus ik mag nog even de landlady van de villa uithangen, zogezegd. Een adults-only villa vandaag. En dat zal voor sommige mensen een zegen zijn. Anderen zullen denken, hoezo? Leuk toch, met wat kinderen om je heen. Maar gezien alle kindvrije initiatieven lijkt het alsof we steeds meer moeite hebben met kinderen. Of in elk geval met hun gedrag. En aan wie ligt dat dan, hè? De volwassenen of het jonge gut zelf? Ik ga het er straks over hebben met orthopedagoog Hans Koppies. Het is 25 jaar geleden dat de oorlogsserie Band of Brothers verscheen. Oorlogshistoricus Joël Stoppels bekeek hem ontelbaar vaak en bespreekt in de villa straks de impact die de serie nog altijd heeft op de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. En onze vraag van vandaag, die gaat vandaag hierover. Waarschijnlijk herken je de muziek wel, de Droomvlucht in de Efteling. En het is niet de eerste plek waar je aan denkt bij het verstrooien van as van een overledene. Het is ook zeker niet de bedoeling dat dat gebeurt, maar het gebeurt wel, hebben oud-medewerkers van de Efteling verteld aan Omroep Brabant. En dat bracht ons op de vraag, op welke plek heeft u de as van een dierbare uitgestrooid? Was dat bij het crematorium, zoals dat doen gebruikelijk eigenlijk, of misschien op een wat meer bijzondere plek? Op zee, ergens in de lucht, of op een plek waar het misschien niet helemaal de bedoeling was, maar dat u het toch heeft gedaan? We zullen eventuele burgerlijke ongehoorzaamheid vandaag anoniem houden. Of staat er nog iemand bij u op zolder, zogezegd? Praat mee, deel onze verhalen, uw verhalen met ons. Dus reacties zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl. En een berichtje kun je natuurlijk ook achterlaten in de NPO Luister-app. Gaan we eerst eens kijken bij de voordeur van de villa. Wie daar staat? Het is onze huisvriend, techjournalist van Tweakers, Arnoud Wokke. Arnoud, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
3: Vertel eens, waar ga je het met ons over hebben?
14: Ik wil het hebben over de nieuwe Apple Watch die deze week verschijnt. En wat voor invloed dat misschien wel gaat hebben op onze gesprekken. Gewoon op straat, op het terras of in de trein de komende jaren.
3: Op het gesprek wat wij nu misschien hebben ook.
14: Nou, dat niet zozeer. Het gaat echt om fysieke gesprekken. Want die nieuwe Apple Watch die heeft een nieuwe functie. Mm-hmm. Daarmee hebben gebruikers de keuze om de hele dag door hun gesprekken op te nemen. En door een digitale AI-assistent te laten samenvatten. Dat gebeurt op het horloge zelf. Het gaat niet naar de cloud of zo. Maar het gebeurt wel. Dus op het moment dat je met iemand een gesprek hebt over je hobby's of je werk, mm-hmm. En je zit gewoon in de bus of waar dan ook, dan krijg je dus later daar een verslagje van. Je hebt het daar en daar over gehad en die persoon zei dit en dat. Zodat je een geheugensteuntje hebt. Oh. Bijvoorbeeld als je zo iemand weer ziet.
3: Maar is dat Arnoud alleen als wij dat willen? Of neemt hij het eigenlijk sowieso allemaal op?
14: Nee, het is wel alleen als de gebruiker dat wil. Maar wat dus ook kan. Kijk, als wij een gesprek voeren in het echt. Mm-hmm. Dan mag je dat opnemen. Dat is geen probleem. Maar als ik op het terras zit en naast me voeren twee mensen een gesprek. Dan kan ik dat ook opnemen. Ja. En dat mag niet. Maar dat kan hij wel. En hij kan het verschil waarschijnlijk niet horen. Die Apple Watch. Die neemt gewoon dat gesprek standaard op. En dat wordt dan dus allemaal opgenomen met mensen die zo'n nieuwe Apple Watch hebben.
3: Ja, dus dit gaat weer een stapje verder misschien. En komt toch wel op het randje qua privacy.
14: Ja. Ik merkte aan mezelf dat ik hier heel oncomfortabel van werd. Want hoeveel mensen zie je met zo'n Apple Watch? Heel aantal. Ja. Heel veel mensen hebben zo'n ding om. En dan moet je maar net zien of het nieuw is. En over 5 jaar is het helemaal niet meer nieuw. Dan heeft elke Apple Watch dat. En wat doet dat dan? Voorlopig komt het nog niet in Nederland en België. Ik denk omdat Apple niet precies weet hoe dit zit met de Europese wetgeving. Dus dan doen ze het nog in Amerika en in andere landen. En dan zijn ze in Europa wat voorzichtiger. Mm. Dus hier hoeven we nog even geen zorgen om te maken. Maar wat het ook is, als Apple iets doet, dan gaan andere fabrikanten van die smartwatches gaan dat ook nadoen. Yeah. En waar heel veel mensen Apple nu wel vertrouwen dat het allemaal op het apparaat blijft en dat ze het nog enigszins veilig doen, hoe oncomfortabel ook. Denk ik dat een of andere Chinese smartwatch maker die dit gaat doen, dan gaat al die audio gewoon naar China toe, waar ze het allemaal gaan uitlezen. Daar word ik niet echt blij van.
3: Nee. Doet me sowieso Arno denken aan die bril, weet je? De bril die ook alles kan filmen, waarbij je ook eigenlijk amper ziet dat hij aan het filmen is. Dat is echt ook een beetje een. Ja, niet het meest prettige idee en gevoel erbij.
14: Nee, klopt.
3: Maar is het een kwestie van mee leren leven? We hebben gewoon steeds minder privacy in de toekomst. Of is dit juist reden, denk jij, dat er veel meer accuraat naar gekeken gaat worden van wat willen we eigenlijk voor samenleving?
14: Ik denk het laatste. Want je merkt heel sterk bij die brillen dat daar best wel wat ongemak over is, dat heel veel mensen dat niet willen, dat restaurants en weet ik wat het verbieden om zo'n bril te dragen als je daar binnen bent. Ik denk wel dat als we dit willen tegenhouden, dan zullen we dat wel zelf moeten doen. De Europese regelgeving is er dus al, waardoor een bedrijf als Apple, wat echt een heel groot bedrijf is, dus al aarzelt om dit uit te brengen. Ik denk wel dat dit het moment is om ons ongenoeg hierover te uiten als we in de toekomst nog onze privacy willen behouden. Want als dit er eenmaal is, en dit is een functie die in alle smartwatches zit, dan gaat dat ook niet meer weg. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die brillen. Als 3 miljoen mensen in Nederland zo'n bril dragen, dan ben je al een stap te ver. Ja. Dus het moment is dan nu, als we dit niet willen.
3: Nou, dat hebben we dan nu in ieder geval het begin ertoe aangezet. Middels jou in dit geval. Dankjewel. Arnoud Wokke, techjournalist dus van Tweakers.

0: Showtime van deze maandagmiddag. The Supremes met You Keep Me Hanging.
1: Hélène Plag.
2: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Kindvrije campings, adult-only hotels en zelfs kindvrije restaurants. Het kindvrije horeca wint het enorm aan populariteit. Want veel volwassenen hebben geen zin in al die luidruchtige, brutale, slecht opgevoede kinderen. Maar klopt dat beeld eigenlijk wel van kinderen? Of zegt het misschien meer over de volwassenen die klagen? Ik ga het erover hebben met de orthopedagoog Hans Koppies. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Die ondanks een opiniestuk over dit onderwerp in NRC publiceerde, samen met Danielle Goedhart-Baks. Wat besloot u om dat te schrijven? Waarom kroop u in de pen, zogezegd?
3: De aanleiding was inderdaad een bericht, zoals je het verhaal begon, dat er kindvrije campings in opmars zijn. En Danielle was in elk geval zo ver dat ze dacht van, hier moeten we iets mee, want dit gaat opeens wel heel ver. Dus wij zijn samen gaan zitten en hebben besloten om de alarmbel te luiden.
0: Want
3: als orthopedagogen.
0: U vindt het een slechte ontwikkeling?
3: Het is, ik kan dat toelichten. Dat is inderdaad een slechte ontwikkeling. Een groot deel van onze samenleving bestaat uit kinderen. En wat we zien is dat de tolerantie voor normaal kindergedrag afneemt. En dat is al langere tijd aan de gang. Als je nagaat dat in 2000 bijvoorbeeld 1 op de 27 kinderen in Nederland een vorm van jeugdhulp kreeg. En in 2023 was dat inmiddels 1 op de 7. En zelfs bij jongetjes tussen 8 en 12 was het 1 op de 5. Dan kun je één ding constateren. En dat is dat er steeds minder ruimte is gekomen voor normaal kindergedrag. Want in die tijd zijn de kinderen niet veranderd. Zo snel gaat evolutie niet.
0: Maar wat is, dat vind ik wel interessant, wat is normaal kindergedrag in uw ogen?
3: Een agressieve peuter. Wat denk je wat de meest agressieve levensfase is van de mens?
0: Dat is in de kleutertijd.
3: Dat is de peutertijd tussen zo 2 en 3 jaar. Nergens anders in het leven van een mens wordt er zoveel gebeten, geschopt, geslagen. En ja, dat maakt wel iets duidelijk. Dat betekent dat peuters wel regels en grenzen nodig hebben.
0: Ja. Het is misschien wel de vraag of je, als je weet, mijn kind zit nu in die agressieve tijd, of je hem dan meeneemt naar een restaurant. Dat je denkt, dat doen we een ander keertje.
3: Daar heb je een punt. Of je moet er echt een leermoment van willen maken, maar dan moet je echt die boze blik op de koop toenemen.
0: Ja,
3: maar dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van normaal kindergedrag. Maar ook een kleuter die op school moeite heeft met stilzitten, is feitelijk normaal kindergedrag. En wat we in de afgelopen jaren steeds meer hebben gezien, dat heel snel aan de bel getrokken wordt bij feitelijk normaal kindergedrag, zeker voor een jongetje van die leeftijd. En dat er meteen gedacht wordt aan, hier is iets aan de hand. Ja. Dit gedrag moet gefixt worden. Hier moet iets een label opgeplakt worden.
0: Maar zit daar, meneer Koppies, zijn dit niet twee verschillende dingen? Je hebt misschien kinderen die te snel gelabeld worden, hè? Waar scholen dan ook het rugzakkindje wat je dan krijgt.
3: Ja.
0: Die meteen de stempel krijgen, autistisch gedrag of ADHD of iets dergelijks. Of een volwassene die gewoon lekker rustig wil eten in een restaurant en er zit een jengelend kind. Dat zit toch wel een heel gebied tussen.
3: Nee,
0: voor mijn
3: klopt,
0: gevoel.
3: Hier heb je een goed punt. Waar wij aandacht voor willen vragen is dat de bandbreedte van wat we normaal gedrag vinden voor kinderen steeds kleiner is geworden. Tot het moment dat je nu gewoon ouders krijgt met kinderen, zodra ze de trein instappen, dat ze al boze blikken krijgen, omdat ze 2 of 3 kinderen bij zich hebben.
0: Ja, op die manier.
3: Dat is iets waar wij, wij de alarmbel voor willen luiden.
0: Maar dat staat los van eventueel problematisch gedrag.
3: Nou, nu kom je op de tweede vraag, en dat roer je terecht aan. Er zijn ook ouders die uit het oog zijn verloren dat kinderen regels en grenzen nodig hebben. Mm. En ja, dat is een heel verhaal. Misschien ben je bekend met de term gentle parenting. Dat je kinderen eigenlijk zo min mogelijk in de weg moet leggen om hun ontwikkeling niet te frustreren. De oude bekende laissez-faire aanpak. Maar dat zijn natuurlijk niet alle ouders. Dat is een deel van de ouders wat daar eigenlijk de mis mee ingaat. En dat zie je natuurlijk ook. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Ik denk dat we daar ook over moeten hebben. Maar wat wij signaleren is een algemene trend meer in de samenleving. Wat je opnoemt kindvrije campings. Steeds meer kindvrije horeca. En als ik daar nog iets aan mag toevoegen. Er is een onderzoek gedaan in de horeca zelf. Geen wetenschappelijk onderzoek. Dat zeg ik er met klem bij. Een vragenlijstonderzoek onder, ik geloof, 1000 mensen. En daar bleek inderdaad de animo voor kindvrije restaurants was gestegen. Maar wat ook was gestegen, was de animo om je hond mee te mogen nemen naar het restaurant. Ergo, er lijkt minder ruimte voor kinderen in een restaurant. En er lijkt steeds meer tolerantie voor je huisdier meenemen in het restaurant.
0: Dat is een beetje uw waarneming. Dat
3: kwam er uit dit onderzoek. En ik, nogmaals, het was geen...
0: Nee, precies. Ja. Maar je ziet dat mensen graag hun huisdier bij zich houden dan. En dat meenemen. Ja. Ja. Ik wil even met u naar een fragment luisteren van Hart van Nederland. Dat ging langs bij zo'n kindvrije camping in Nederland. Sprak daar met wat campinggasten.
1: Wij vinden het heerlijk. We komen allebei uit het onderwijs en we hebben inmiddels 8 kleinkindjes onder de 7 jaar. Dus we zitten altijd in de kinderen en we houden ongelooflijk veel van ze. Maar wat is het heerlijk om hier zo op zijn camping te zijn. Gewoon rust.
4: Wij hebben geen hekel aan kinderen, absoluut niet. Nee.
5: Het zijn vooral andermans kinderen die altijd herrie maken.
4: Oh, die mogen wel herrie maken hoor. Maar op een prettige manier herrie, daar heb ik geen problemen mee. Nee, maar soms heel veel rust, dat is ook wel lekker.
6: Geen dreinende kinderen, nou zijn die van mij al volwassen. Maar even goed is het wel even lekker gewoon even lekker je eigen tijd te hebben. Ja.
0: Ja, meneer Koppies, is daar ook iets voor te zeggen? Dus mensen die altijd in een kindrijke omgeving zijn. Ik herken dat zelf ook, moet ik eerlijk zeggen. En als je dan een keer uit eten gaat, dat je denkt, oh, even nu gewoon de rust. Aandacht voor je partner of de vrienden met wie je bent. Daar is op zich niks op tegen, toch?
3: Dan gaan we terug naar het fragment. Dat was op een camping. Mm-hmm. Dat vind ik wel interessant. Mijn vrouw komt uit een gezin van 15 kinderen. Een goed katholiek Noord-Hollands gezin. En mijn oudere zwager, die kon zeggen, vanaf het moment dat zijn kinderen inmiddels volwassen waren, uit huis uit, die ging op vakantie met zijn vrouw en zocht er toch een huisje op de camping, een beetje in de buurt van de gezinnen, want hij hield van die reuring. Ik bedoel, die verhalen ken je net zo goed. En daar sluit ik eigenlijk eerder bij aan. Maar ik kan me natuurlijk voorstellen dat er mensen zijn die het prettig vinden even zonder kinderen. Maar net zo goed zijn er mensen die dat juist wel prettig vinden.
0: Maar dan wordt iedereen toch in die zin op zijn wenken bediend, zeg maar. Dus op het moment dat mensen kiezen voor wat deze opa en oma aangeven, van ja, wij zijn dol op de kleinkinderen, doen we ook veel mee. En dan ga je waarschijnlijk, als je met hun gaat, ga je naar een andere camping dan dat je met z'n tweeën even de rust wil hebben.
3: Nou, wellicht kan je ook een camping opzoeken waar je misschien een plekje vindt verder bij de gezinnen vandaan. Ja. Ik weet niet of je per se dan een gezinsvrije camping moet etaleren. Maar blijkbaar is het wel die kant die waar we op gaan. En als we wel gewoon naar iedereen luisteren, maar wel kunnen signaleren dat de tendens om kindvrije campings en kindvrije horeca steeds verder te zien groeien wel iets zegt over de tijd waar we in leven, dan kunnen we daar misschien een goed gesprek over hebben.
0: Ja, want daar zit denk ik het verschil dan in. Dat ik net zei, van zijn het geen twee losse dingen. En u ziet het eigenlijk als één ontwikkeling. Het feit dat we kinderen sneller labelen. En een uiting daarvan is ook dat we kindvrije omgevingen willen creëren.
3: Nou, daar kun je wel van alles bij voorstellen. En ik heb ook, dit verhaal is ook op de socials rondgegaan. Dus het leuke daarvan is, je krijgt reacties. Heel veel verschillende reacties. Waaronder inderdaad reacties van mensen die zeggen van veel te drukke kinderen, ouders voeden niet meer op. Maar een groot deel van de mensen kon het zich ook goed in vinden dat dit een zorgelijke ontwikkeling is. Maar er waren ook mensen die wezen op het feit dat het in andere landen er anders aan toe gaat.
0: Ja,
3: en als ik namens mezelf spreek, dat ik oudste dochter geboren was en ik was in Italië met haar. Hoe je omringd wordt door nieuwsgierige mensen, warme mensen, die vinden dat daar met name heel erg leuk, een gezin, kinderen. En ik heb inmiddels begrepen, dat is in meerdere landen zo. In mijn voorgesprek dit gesprek met jou, had ik het met de redacteur van dienst erover. Die was correspondent geweest in Kenia. En die zei ook, in Kenia zijn mensen, het zijn kinderen echt centrale. Dus die worden oversteld met liefde. En zelfs zo ver gaat dat ze ook de ouders overstelpen met adviezen om het maar zo goed mogelijk te doen voor dat kind.
0: Waar dat ook minder gevoelig ligt dan, denk ik. Want hier ligt dat
3: precies
0: veel gevoelig
3: dat, de tolerantie voor kinderen. Ja, wat je zegt. De tolerantie voor kindergedrag is veel groter. En het lijkt er meer bij te horen dat kinderen zich zo gedragen.
0: Maar ook dat er makkelijker wordt gezegd, sorry, maar je kind ligt nu 5 minuten onder mijn stoel te vechten. Het is niet mijn kind. Misschien kan die dat even 5 meter verderop gaan doen.
3: Ja, klopt. Dit blijft een interessant punt. Ik sprak ook laatst iemand die werkt in een winkel. En die zei, wat ik dan nu soms krijg, is de moeder die zegt, Sharon, wil je dat niet doen? Want ik denk niet dat mevrouw het leuk vindt als je al die potjes optilt. Maar hier gaat natuurlijk dan wel iets mis. Want de moeder zou natuurlijk dat kind moeten behoeden voor het feit dat ze iets doet wat niet past in een winkel.
0: Ja, En misschien dat dat ook al zou schelen als daar minder gevoeligheid over zou komen. Dus ligt het bij de volwassenen? Nou, als we elkaar minder moeilijk zouden vinden als je elkaar even aanspreekt van joh, sorry, maar misschien kan het ook anders.
3: Ja, en wellicht ook iets minder verwarring bij ouders, dat ze begrijpen dat regels en grenzen erbij horen. Ik heb zelf ook kinderen. We hebben zelf samen 5 kinderen opgevoed. Ik en mijn vrouw. Regels en grenzen horen er ook bij. En je bent in de publieke ruimte, ben je als ouder ook verantwoordelijk voor het gedrag van je kind. En ja, ik volg mijn gevoel, doen heel veel ouders dat prima. Maar inderdaad, waar je last van hebt, is als ouders dat niet doen.
0: Ja, ja. Ja. Het is een interessant gegeven, meneer Koppies. En de ontwikkeling ook waar u zich zorgen over maakt en wat u ook duidelijk heeft geuit rondom het labelen en rondom kinderen opvoeden. Die hebben we dan ook weer.
3: Ja, zeker.
0: Hartelijk dank. Orthopedagoog Hans Koppies was dat.

0: Brother Wallace met Who's That?
1: NPO Radio 1.
0: Het is 2:30 geweest. Michiel van der Velde heeft het NOS-journaal.
2: Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. En ook wil de bond eenmalig €80 per jaar eruit slepen bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander gaf enkele weken geleden toe dat er met zijn zaad bijna 200 kinderen zijn verwekt. De stichting wil ook een gesprek met hem, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland, kondigt vakbond FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. In ziekenhuizen wordt niet gestaakt. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. En ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Hoe het ongeluk op de snelweg kon gebeuren is nog niet bekend.
0: Dankjewel Michiel. Helene de Geest voor de verkeersinformatie.
3: Ja, er zijn problemen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. Daardoor ongeveer een 30 minuten vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De andere kant op gebeurde een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Geldermalsen. Daar zijn er ook 2 rijstroken dicht en daar sta je 35 minuten in de file vanaf Vianen. Verder staat er een vrachtwagen met pech in de Benelux-tunnel en dat merk je op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 10 minuten op onthoud.
4: Tot 4 uur.
1: Villa VDB.
0: Een bijzonder verhaal uit Kaatsheuvel dit weekend. De Efteling blijkt een populaire plek te zijn om je as uit te strooien. Dat zeggen anonieme oud-Efteling-medewerkers tegen Omroep Brabant. Onder andere de Droomvlucht, de Gondoletta, de Pagode en het Sprookjesbos zijn populair. En daarom zijn wij benieuwd in de vraag van vandaag waar u nou iemand of de as van een dierbare heeft uitgestrooid. Op welke plek? Ja, ik zit te twijfelen of ik nou zal zeggen hoe dat bij de Efteling eigenlijk gaat. Want op het moment dat die as wordt uitgestrooid, komt aan het eind van de dag wel gewoon de stofzuiger langs. En is het as ook weer weg. Dus dat is misschien wel een beetje een macabere gedachte. Emiel die laat ons weten, mijn oom is verstrooid op het voetbalveld van zijn club. En Brenna Matthijssen is universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van de uitvaartcultuur in Europa. Maker van de Podkist. Dat is een podcast over alles rondom de uitvaart. Mevrouw Matthijssen, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: U heeft onderzocht hè, wat mensen met as van overledenen doen.
5: Klopt.
0: Het voetbalveld, is dat populair?
5: Ja, het voetbalveld is zeker populair. Het voetbalveld, vakantielocaties, mooie gebieden waar je samen herinneringen hebt gemaakt. Dat zijn belangrijke plekken.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wel logisch, toch? Dan wil je iemand zijn laatste rust een plek geven op een plek die voor diegene of voor jou bijzonder is geweest.
5: Ja, precies. En ook een plek. Mensen hebben ook vaak het gevoel dat de overledene daar ook nog goed gaat hebben. Dus iemand die in zee wordt uitgestrooid, kan nog even doorzwemmen in de dood, ja, bij wijze van spreken. Dus de symboliek van die plek is ook heel belangrijk.
0: Ja, dat is dan bij de Efteling, wordt dat nu mensen misschien weten dat ze aan het eind van de dag met de stofzuiger voorbij komen, krijgt dat in één keer een hele andere lading.
5: Ja, dat vraag ik me af. Ik ben wel benieuwd. Ja, misschien gaat het ook wel om het feit dat je iemand dan op een laatste plek uitstrooit, dat je dat hebt gedaan, het ritueel. Ja, en die as verdwijnt toch, die gaat de bodem in, een deel waait misschien weg. Dus ik weet niet of dat zo veel uitmaakt, vraag ik me af.
0: Ja. Zijn er eigenlijk gegevens van over hoeveel mensen het as op een, nou ja, meestal een crematorium of toch op een andere plek de as willen verstrooien?
5: We hebben geen landelijke gegevens. Crematoria houden wel bij of zij zelf de as houden of zelf moeten bestemmen. Dus zelf verstrooien op een strooiveld of sturen naar zee. Of dat zij de as uitgeven, dus meegeven aan een familielid. Maar vervolgens wat de familie daarmee doet, dat weten we niet. We weten wel uit onderzoek dat de meeste mensen een voorkeur hebben voor verstrooien. Mm-hmm. En wat we weten is dat de as meestal niet maar één bestemming krijgt. Dus bijvoorbeeld iemand neemt de as mee naar huis in een urn. Die staat op het kastje in de woonkamer. Die gaat daarna misschien toch naar een begraafplaats of naar een ander familielid of vriend toe. Dus de as wordt vaak verplaatst.
0: Okay. Maar wordt het wel de as van een overledene intact gehouden, zeg maar, bij elkaar gehouden? Of ook vaak dat ieder een klein urntje meekrijgt?
5: Ja, het kan allebei. Het wisselt. En er bestaan echt verschillende opvattingen over. Dus wat ik in mijn onderzoek vaak heb gezien is dat mensen die het heel erg belangrijk vinden dat een overledene heel is, bijvoorbeeld na een ziekbed of iets dergelijks, dat die de as echt bij elkaar willen houden. Maar we zien ook dat stukjes as worden verdeeld onder familieleden, vrienden, naasten. Of dat ze juist op allerlei plekken worden bestemd. Hè. Dus een stukje mee naar de oude vakantieplek, een stukje mee naar de kroeg, een stukje mee naar het park, et cetera.
0: Ja, maar mag dat eigenlijk allemaal? Zijn er regels voor waar je as mag uitstrooien?
5: Ja, er zijn regels, maar in Nederland mag heel erg veel. Eigenlijk mag je de as overal een bestemming geven of uitstrooien. Maar je hebt wel toestemming nodig van de bezitter van de grond. In het geval van een natuurgebied of de duinen is dat vaak bijvoorbeeld staatsbosbeheer of de landeigenaar. Als het gaat over een bijzondere plek in een stad of dorp is het meestal de gemeente. Mm-hmm. Dus daar moet je formeel toestemming voor vragen. In de praktijk zien we dat mensen dat ook zonder toestemming doen.
0: Ja, want je ziet het natuurlijk bijna niet. Voor jouzelf is het dan, heeft het een bijzondere betekenis, maar ja. Het zal niet snel opvallen, denk ik.
5: Nee, klopt. En ik denk ook dat op veel plekken gebeurt het ook niet vaak. En dan valt het ook niet op, zo'n hoopje. Maar er zijn natuurlijk ook bestemmingen waar het heel populair is. En dan zie je wel dat professionals die daar werken, nou ja, de Efteling is daar blijkbaar ook een voorbeeld van, dat het dan wel lastig wordt. Want je moet daar wel iets mee. Je kunt niet hele hopen as of menselijke resten daar laten liggen.
0: Nee, want het is natuurlijk als je een klein beetje doet, is een ander verhaal dan, ja, wat is het? 2,5 kilo? Wat?
5: Ja, 2,5 kilo. En vaak denken mensen toch, oh, dat is een koffiekopje of zo, of het is een klein beetje. Maar het is echt wel wat meer. Ik denk altijd gewoon aan een pak bloem in je keukenla. Ja, draai dat maar eens om of twee van die pakken. Daar ligt wel echt wat. En wat voor jou een dierbare is of een geliefde is, ja, andere mensen vinden dat misschien ook toch wat smerig of apart of moeilijk. Want het is wel iets speciaals. Het is niet gewoon as. Het is wel menselijke as. Ja. Dat maakt het wel ingewikkeld.
0: Ja, en toen kende u het verhaal van de Efteling?
5: Nee, niet.
0: En wat dacht u toen u dat hoorde?
5: Nou, ik dacht, ik zou het bij Villa Volta weggelegd.
0: Maar het is wel een gek idee, natuurlijk, toch? Maar precies.
5: Ja, nou ja, ik ken het niet. En het intrigeert me wel. Want ik heb zelf een roots in Brabant, in de buurt van Kaatsheuvel. Dus ik ken de Efteling wel goed.
0: Ja.
5: Maar ik had me eigenlijk niet gerealiseerd dat blijkbaar dus zo'n bijzondere plek is voor mensen.
0: Nee.
5: Want ik denk eigenlijk het feit dat mensen dat daar doen, zegt iets over de betekenis van die plek voor de nabestaanden en de overledenen. Dus eigenlijk is het een groot compliment.
0: Zeker. Maar ik zit ook even aan de andere bezoekers te denken die dan aan de achtbaan stappen. En dat geeft dan misschien net een andere dimensie.
5: Ja, je zou dus als Efteling, je zou erover na kunnen denken om een plek in te richten daarvoor.
0: Precies, ja.
5: Dus dat je het toch afbakent. Ja. Ja.
0: Nog heel kort, de landen om ons heen, is het daar heel anders? Of is men redelijk soepel overal?
5: Nee, in landen om ons heen is het anders. In Engeland zijn ze ongeveer even soepel. Maar als je bijvoorbeeld in Duitsland kijkt, daar heb je iets dat heet de begraafplicht. Dat betekent dat alle menselijke resten op een begraafplaats begraven moeten worden. Dat geldt ook voor de as. En dat zorgt er in de grensregio bij Nederland, zorgt dat ervoor dat je daar ook een soort crematietoerisme ziet. Dus Duitsers die de as in Nederland toch willen verstrooien, omdat dat in het eigen land niet kan. In België mag je wel veel met de as doen, maar daar hebben ze een ander systeem bij de uitvaart. Dus daar heb je eerst de crematie. Dus eerst gaat de overledene de oven in. Dan heb je de as die gaat in een urn. En dan heb je de uitvaart rondom de urn. En wij doen het andersom. Oh, dus wij hebben eerst een afscheidsdienst, daarna de crematie. En dan mag je een maand later de as ophalen. Dus dat zorgt voor totaal andere rituelen en een ander soort afscheidsceremonie.
0: Ja. Interessant om te horen allemaal. Ja, dat blijkt inderdaad. Dank u wel voor uw kennis daarover. Ook Brenda Matthijs is universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied dus van uitvaartcultuur in Europa. Allemaal naar aanleiding van de vraag op welke plek heeft u de as van iemand uitgestrooid en waarom is die plek natuurlijk zo belangrijk? Waarom heeft u het op die manier gedaan? Reacties mailen kan naar villavdb@omroepmax.nl. Graag met naam en nummer. Dan kunnen we u terugbellen en een reactie kan ook via de NPO Luister.

Young on Silver Fox met West Side Yet. Het kan bijna niet anders of u heeft deze serie over de Tweede Wereldoorlog ooit gezien of er in elk geval over gehoord of gelezen.

0: Band of Brothers. De 10-delige miniserie die het waargebeurde verhaal vertelt van de Easy Company. Een groep Amerikaanse paratroopers die op 6 juni 1944... in het holst van de nacht uit een vliegtuig boven Normandië sprongen. Afgelopen week was het precies 25 jaar geleden dat die serie, geproduceerd door Steven Spielberg en Tom Hanks, in première ging. En vanwege dat jubileum is op streamingsdienst HBO Max nu een speciale documentaire te zien over de impact die de serie heeft gehad. En daar ga ik het over hebben met oorlogshistoricus Joël Stoppels, oftewel Battlefield Gids. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Je verzorgt rondleidingen langs de slagvelden van de Tweede Wereldoorlog. En
1: dat
0: hoe
1: klopt,
0: vaak heb je de serie zelf gezien?
1: Ja, ik denk ongeveer 12 keer wel. Dus, absoluut is natuurlijk 25 jaar geleden dat het gelanceerd werd, deze serie. Dus ik heb hem voor toch weer een paar episodes bekeken de afgelopen week.
0: Ja, toch wel, hè? En merk je zelf ook aan de mensen die je allemaal spreekt, dat de interesse in de geschiedenis en rondom de Tweede Wereldoorlog mede ook komt door Band of Brothers?
1: Ja, dat zien we zeker. Want die interesse sinds die serie gelanceerd is zelfs ook flink toegenomen. En dat zie je ook terug in de bezoeken die Amerikanen bijvoorbeeld ook doen aan natuurlijk Normandië, waar ze op 6 juni 1944 werden ingezet. Maar ook in Nederland, waar ze bij onder andere Eindhoven en Veghel, maar ook bijvoorbeeld later op het Betuwe zijn ingezet. Dus daar zie je ook dat Amerikanen daar naartoe teruggaan.
0: Ja, ja. En voor uzelf?
1: Nou, voor mezelf ook, want ik weet nog dat ik die serie voor het eerst zat en ik was helemaal ook onder de indruk van wat deze mannen hebben meegemaakt in die periode dat ze eigenlijk de laatste maanden van de oorlog werden ingezet.
0: En geef daar dan eens voorbeelden van. In hoeverre is dat dan extra gaan leven? Want dat is natuurlijk bij Band of Brothers, het is zo realistisch weergegeven.
1: Ja, het is heel... Ja. En wat het ook heel bijzonder is, ze zijn natuurlijk ook in Nederland ingezet. Behoorlijk een lange periode. Dus 17 september 1944 tijdens operatie Market Garden zijn ze gedropt in Nederland. En later ook nog ingezet in de periode van oktober 1944 tot november 1944 op de Betuwe. Waar ze echt met verschrikkelijke condities te maken hadden. Slecht weer, open terrein. En dat zie je heel goed weer ook in de episode Crossroads van deze aflevering. Maar ook later als worden ingezet in Bastogne, in de vreselijke kou die daar december 1944 en januari 1945 plaatsvindt.
0: En zijn dat dingen waarvan je zegt, die haal je niet uit een geschiedenisboek? Zoals je het op school de lessen krijgt?
1: Nee, dat denk ik niet. Want die serie laat heel goed zien hoe die verschrikkingen waren. Maar ook de persoonlijke verhalen achter deze militairen. En dat maakt het wel heel bijzonder. En ik heb de documentaire ook gezien. En ook de acteurs leggen heel goed uit dat in die tijd hadden zij nog contact met die veteranen. Die ook door hun vertolkt worden in de serie. En hoe zo'n indruk dat heeft gemaakt op hun ook in hun verdere carrière.
0: En wat vertellen ze daar dan over?
1: Nou, ook gewoon dat ze die veteranen hebben leren kennen. En op een hele bijzondere manier. En die veteranen hebben natuurlijk aan hun verhalen verteld, wat zij hebben meegemaakt. En er lag natuurlijk enorme verantwoordelijkheid op de schouders van deze acteurs om hun rol goed te vertolken in de serie.
0: Ja, en dat heb je een voorbeeld ervan? Van een personage waarvan je zegt, oh ja, dat vertel ik ook als ik die rondleiding geef. Dat is bij mij heel erg bijgebleven. Of?
1: Nou, de kleinzoon van de medic, Doc Rowe, in de serie, die ken ik ook. Die heeft ook een boek geschreven. En die keert ook terug naar die slagvelden. Of terug naar de plekken waar de 101st Airborne Divisie heeft gediend en waar ze ingezet zijn. En dat kun je ook zien als een kleinzoon, hoe zo'n impact dat eigenlijk heeft op nog steeds die families van die veteranen. Maar daar was ook een acteur mee, Shane Taylor, die vertolkte ook die rol in de serie. En die gaat ook nog steeds terug tijdens speciale reunies van de acteurs van de Band of Brothers. Dus je ziet hoe zo'n impact dat heeft gemaakt.
0: Ja, en dat is dan om te herdenken of om te eren? Of waar
1: ja,
0: zit het
1: om te herdenken, zeg maar. Dus één keer in de 5 jaar komen vaak ook die acteurs bij elkaar die in de serie gespeeld hebben. Die gaan ook naar de plekken toe. Bastogne zie je ze vaak terugkomen, maar ook in Normandië. Helaas levert de veteranen niet meer die bij die eenheid hebben gevochten. Zij voelen nog steeds wel een beetje die verantwoordelijkheid van wij moeten die verhalen door blijven vertellen.
0: Ja. Is er bij jou ook wel, de vorige week in de villa ging het ook over een aanleiding van de wandelingen die ieder jaar wordt gehouden bij Arnhem, dat er destijds bewust mensen hun leeftijd hoger deden die voorkomen om maar te kunnen dienen en mee te kunnen strijden. Dat zijn van die verhalen wat we ons moeilijk kunnen voorstellen, dat je dat wilde.
1: Ja, dat klopt, ja. En ook wat heel veel mensen niet weten. Kijk, dat deze jongens behoorlijk lang over zee zijn geweest. Dus ze zijn in Engeland aangekomen uiteindelijk. En ja, daar moesten ze ook weer trainen. En toen nog naar Europa, waar ze werden ingezet. Maar ja, ook andere, bijvoorbeeld de Canadese militairen, gewoon 5 jaar over zee zijn. Die komen in 1940 in Engeland aan en komen de meeste pas februari 1946 weer terug in Canada. Dus ja, dat geeft een beetje aan hoe zo'n lange periode sommigen ook van huis zijn geweest.
0: Ja, ja. En dat, als je in de serie gaat, het natuurlijk ook over het broederschap, het kameraadschap, wat zo intens en zo alomvattend aanwezig is, dat je samen dat avontuur beleeft. Maar tegelijkertijd zei ik net, dat wordt natuurlijk heel realistisch weergegeven. Dus je hebt ook te maken met die snoeiharde werkelijkheid en een traumatische oorlog. Wordt in Band of Brothers, zit er toch een vleugje romantiek te veel over, of niet?
1: Nou ja, dat zie je altijd terug in series of films natuurlijk.
0: Dat hoort erbij voor zo'n serie.
1: Precies. Maar deze ligt wel vlak bij de realiteit. Kijk, er zijn ook verschillende boeken geschreven over deze eenheid door ook individuele militairen. En dat komt heel dicht bij de serie. En dat komt natuurlijk ook omdat die veteranen deels ook bij betrokken zijn geweest. Die waren soms op de set aanwezig. Dus dat maakt het wel, ja, een bepaalde verantwoordelijkheid voor de regisseur, zeg maar, om het goed neer te zetten.
0: Ja, ja. En wat denk ik ook een verschil is met tegenwoordig, gaat het over drones, en raketten die aanvallen uitvoeren. En hier heb je natuurlijk een Winters, een Nixon, Lipton, een Malarkey. Het zijn mensen die vechten. Ja. Daar zit ook een verschil in, denk ik, in de beleving.
1: Ja, dat zijn gewoon de persoonlijke verhalen achter de militairen die je gelijk al volgt, gelijk van aflevering 1. En ze nemen je eigenlijk mee in de gevechten en hun belevenissen door die hele serie heen. En je ziet ook gewoon dat sommigen, ja, die raken bijvoorbeeld gewond in Bastogne. Ja, dat maakt die impact van die serie ook zo. En dat geeft ook een realiteit weer van, ja, je was niet altijd aan de frontlijn. Het was soms ook wel rustig. Of dan ging je terug voor verrust in een rustkamp, zeg maar. Dus dat, die contrasten waren soms ook heel, ja, heel groot. Dan lag je onder zwaar artillerievuur. En dan in één keer, een maand later, zat je in een bioscoop om een film te kijken.
0: Ja, gek, hè? Ja. U gaf wel aan, ik heb hem 12 keer gezien. Wat is nou de aflevering die het meeste indruk op u heeft gemaakt?
1: Nou, ik denk de serie, de episode Bastogne. Dat ze ook in die kou, in die schuttersputten zitten en dan zwaar onder vuur komen te liggen. Ja, dat heeft wel indruk gemaakt. En elk jaar ben ik ook ze noemen het Nutsweekend, het Denkersweekend in Bastogne. Ook om daar deze mannen te eren die in deze verschrikkelijke condities daar hebben moeten vechten in december 1944 en januari 1945.
0: Ja. En wat u aan het begin al aangaf, er zijn natuurlijk ook in Nederland zijn ook filmlocaties geweest voor deze opname van de serie. Heeft dat eigenlijk in Nederland ook voor verhoogde interesse op die plekken gezorgd?
1: Ja, nou, er is de Schoonderlocht. Dat zie je, dat ligt in Elst. En daar is een befaamde foto gemaakt van Dick Winters onder de poort. Ja, en sinds die serie komen er regelmatig bussen met Amerikanen langs om daaronder op de foto te mogen waar ook Dick Winters heeft gestaan.
0: Ja.
1: Episode Crossroads, waar Dick Winters een dijk op rent en dan allemaal Duitsers ziet. Ja, die plek, daar zit ook een monument. Je ziet daar ook bussen naartoe gaan om te zien waar het heeft plaatsgevonden destijds. En ja, die interesse die blijft nog steeds. Er zijn zelfs, ze noemen dat Band of Brothers Tours, waarbij Amerikanen gewoon 12 dagen in de voetsporen gaan van deze serie. Dus die gaan via Engeland, Normandië naar Nederland en dan Bastogne, België en dan helemaal door naar Berchtesgaden.
0: Moet je nagaan. Ja. Zijn dat alleen Amerikanen?
1: Veelal wel, maar ja, het zijn ook wel Engelsen. Er is ook een Engelse tour operator die sinds kort deze tours organiseren. En wij hebben zelf, organiseren we ook wel zo'n tour in de voetsporen van de Band of Brothers, maar dan alleen in Nederland, gericht op de locaties.
0: Zeg maar. Ja. Wat dat betreft hadden we het over dat hoe belangrijk het is, wordt natuurlijk iedere keer besproken om het levend te houden. Hè? Om te zorgen dat die verhalen worden overgedragen en doorgegeven aan de volgende generaties. Maar dan is zo'n Band of Brothers daar eigenlijk ook heel geschikt voor.
1: Zeker weten, ja, zeker weten. Hè? Want de ooggetuigen die het hebben meegemaakt worden steeds minder. En ook de veteranen, ja, dat zijn er 101, 102, er zijn nog maar een paar.
0: Ja.
1: Dus ja, wij zijn wel verantwoordelijk, denk ik, om die verhalen door te blijven geven.
0: Die serie is er en dus nu ook die nieuwe docu over de serie die te zien is via streamingsdienst HBO Max. Hartelijk dank voor jouw verhaal, Joël Stoppels. Battlefield-gids, zogezegd, ofwel oorlogshistoricus. Dan gaan wij nog even naar onze vraag van vandaag. Die gaat vandaag over iets heel specifieks. Het uitstrooien van as van een dierbare. Dat gebeurt soms op bijzondere plekken, zelfs in de Efteling. Het attractiepark is daar niet blij mee. Het bracht ons wel op de vraag, op welke plek heeft u nou de as van een dierbare uitgestrooid? Nou, Mino zegt, mijn opa is uitgestrooid bij de zandafgraving die hij zelf ooit begonnen is. Die zandafgraving is toevallig gestopt in hetzelfde jaar als waarop mijn opa is overleden. En Sandra Cornet van Duifboda, die hebben we aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Bij u is het de as van uw man. Heeft u op verschillende plekken uitgestrooid?
2: Ja, dat klopt.
0: Waar mee naartoe en hoe meegenomen?
2: Nou, hij is in 2010 overleden. Van tevoren had hij gezegd van doe het op plekken nou ja, die voor ons een betekenis hadden. Op het Katwijkse strand in Pambos. Dat is een soort park hier in Katwijk van een brug. Daar gaven we elkaar altijd in het midden van de brug een zoen. En ja, dan had ik dat meegenomen, een deel in een paarse drinkbeker. Want ja, het was natuurlijk wel allemaal illegaal.
0: Dat mocht niet.
2: Illegaal. Ja, dat mocht eigenlijk niet, dus goed opletten. En ook in het buitenland.
0: Oh, ook wel. Ook nog meegenomen. Ook in diezelfde paarse beker?
2: Ja. Ook in diezelfde paarse beker. En dan maar hopen dat je bij Schiphol dat ze dan niet zouden zeggen van wat heeft u daar? En één plek was de Isle of Lewis, de Standing Stones of Callanish. Een speciale plek, daar wilden we samen naartoe. Dat lukte niet meer. Ja, dan sta je dan met een beker om je heen te kijken van oh help, ziet niemand het. En steeds zei zij wel altijd, als je het doet, niet tegen de wind instrooien. Maar probeer dat maar eens op een Schots eiland. Dat is heel ingewikkeld.
0: Komt hij van alle kanten. Maar ook bijzonder dat uw man zelf nog de tip had gegeven voor het uitstrooien van zijn eigen as. Dank u wel.
2: Alles geregeld,
0: Sandra Cornet van Duifboda. U kunt uw verhaal ook nog kwijt. VillaVDB@omroepmax.nl
3: NPO Radio 1.
4: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
5: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
4: Tessa van Viegen.
6: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
4: En Mats Akkerman.
5: God.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
5: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
4: Tessa van Viegen.
6: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
4: En Mats Akkerman.
7: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen.

0: kansen uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Hey Francis, ben je er klaar voor?
4: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
3: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
4: Ja, magisch.
5: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
6: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij AVROTROS op NPO 2.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: NPO Radio 1. 3 uur.
9: Guilaine Plag. Goedemiddag. De Verenigde Naties heeft 2026 uitgeroepen tot het internationale jaar van de vrijwilliger. En daarom duiken wij deze hele week in de villa in de onmisbare schakel die miljoenen vrijwilligers vormen voor onze samenleving. Straks de eerste aflevering met specifieke aandacht voor vrijwilligers bij sportclubs. Eerst nu het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
10: Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Donorkind. Om wat voor schade gaat het dan?
11: Ja, goeiedag. Dat gaat natuurlijk voor bijvoorbeeld om de schade dat die kinderen die hebben misschien wel wat professionele begeleiding nodig. Die willen misschien ook over een aantal jaar wel praten met een deskundige. Ja, dat zijn allemaal zaken die niet gratis zijn. Dus ja, daar wil je dan wel vergoeding voor. En met 200 kinderen loopt dat natuurlijk best in de papieren.
10: Ja, want u spreekt namens de ouders, of in ieder geval een deel van de ouders. Wat zeggen zij?
11: Ouders zijn natuurlijk zelf heel geschokt. Heel vaak hebben ze zelf afgesproken met Simon. Dus die zijn dan natuurlijk in hun vertrouwen heel erg geschaad. Hoe ga je dit aan je kind vertellen? Dat er zoveel halfbroers en zussen zijn. Hoe ga je je kind leren zich te verhouden op een gezonde manier met al die halfbroers en zussen? Nou, dat zijn allemaal wel zaken waar mensen natuurlijk tegenaan lopen.
10: Ja, de donor schreef enkele weken geleden een brief naar de ouders, waarin hij bekend maakte dat er zoveel donorkinderen waren. Hij gaat ook stoppen met doneren. Dat is dus niet genoeg, vindt u?
11: Hij heeft tegen elke ouder die hij tegenkwam en ook tegen klinieken steeds gezegd dat er een bepaald aantal kinderen zou zijn en ook dat hij zou stoppen. Dus dit is eigenlijk al een grijs gedraaide plaat. En dat betekent dus dat er stappen nodig zijn die wat meer zekerheid bieden dan de belofte die hij eigenlijk al vaker heeft gedaan en gebroken.
10: Ja, wat eist u concreet van hem?
11: Wij willen afspraken dat er een dwangsom staat op nog verder doneren. Dat hebben we ook bijvoorbeeld in de zaak tegen Jonathan Meijer hebben we dat zo gedaan.

0: En we zijn dus inderdaad aan het kijken met ouders. En of we dat met hem in gesprek kunnen doen. Dat hij toch gewoon, eigenlijk dat is het ook wel netjes, dat hij toch een bepaalde verantwoordelijkheid neemt voor de begeleiding richting die kinderen die hij heeft verwekt.
1: Ja, dit verhaal staat niet op zichzelf. Hè. U noemde net zelf ook al een ander voorbeeld. Kan dit niet gewoon voorkomen worden?
0: Voorkomen kan het worden. Eén, hè, bij klinieken zijn er registers, maar zij filteren deze mensen er niet uit. Je kan werken met nog een register voor donoren in de privésfeer. Maar wat ons betreft en wat we ook zien, wat echt werkt, is dat ouders elkaar leren kennen. Dus als je een kind maakt met iemand, dan moet je ook de andere mensen leren kennen die ook met die man een kind heeft. Want ouders samen kunnen zorgen dat zo'n man dus stopt.
1: En daar zal nog een wereld te winnen zijn, volgens u?
0: Ja, dat is zeker natuurlijk een cultuurverandering. Tot nu toe is er eigenlijk altijd gezegd, een donor, dat is geen familielid, daar hoef je niet zoveel mee. En ook de andere halfbroers en zusjes hoef je misschien niet zoveel mee. En nu komen we erachter, dat is juist één enorme beschermende factor voor als iemand eigenlijk heel veel grenzen toch overschrijdt.
1: Dank, Ties van der Meer, de voorzitter van Stichting Donor Kind. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland, kondigt vakbond FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt het werk door schoonmakers neergelegd. In ziekenhuizen wordt niet gestaakt. De FNV maakte eerder vandaag de looneis bekend voor de cao-onderhandelingen. Het gaat om 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. En ook wil de bond €80 per maand erbij voor werknemers. Op een snelweg in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen bij een verkeersongeluk. Door nog onbekende oorzaak botsten twee busjes en een derde voertuig op elkaar. De snelweg is voorlopig afgesloten. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of de buschauffeur schuldig is aan het dodelijke ongeluk vorige week met een Nederlandse bus. Dat gebeurt standaard bij dit soort ongelukken. Bij het incident kwamen 5 mensen om het leven. In de voetbalwedstrijd tussen Manchester City en Manchester United is gisteren het winnende doelpunt van City onterecht goedgekeurd. Dat blijkt na het bestuderen van de beelden. De VAR had in eerste instantie gezegd dat de goal geldig was, maar er bleek sprake van buitenspel. De uitslag van de wedstrijd wordt niet aangepast. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en de vrachtwagenchauffeur. Het is nog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Wat we hier een beetje horen, wat nog niet officieel bevestigd is, is dat er verkeersregelaars bij die bouwplaats zouden hebben gewerkt. Dat het verkeer ineens stopte en dat die vrachtwagen op het spoor stond. En dus ook niet meer weg kon. En toen gingen de bomen ineens dicht. En toen kwam die trein eraan.
1: Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS zet stopbussen in. Bij de verbouwing van Buckingham Palace zijn bouwvakkers volgens Britse kranten op waardevolle spullen gestuit. Bij het openbreken van de paleisvloeren stuiten bouwvakkers onder meer op een krant uit 1889, sigarettenpakjes, werklaarzen en een fles mineraalwater. De gevonden spullen worden in Britse kranten gepresenteerd alsof het museumstukken zijn. De 10 jaar durende renovatie van het Britse Koninklijk Paleis is bijna klaar. Na de verbouwing wordt het alleen nog ceremonieel gebruikt. Voor het eerst in 2 eeuwen zal er dan geen koning of koningin meer wonen. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking en daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele lichte bui na droog. En morgen zon en het wordt warmer met 22 tot lokaal 28 graden.
3: Dankjewel Michiel. Helin, wat heb je aan files?
4: Ja, in totaal 70 kilometer, maar de meeste files leveren eigenlijk heel weinig vertraging op. Er zijn maar 2 uitzonderingen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar sta je een half uur in de file tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Geldermalsen. Ze zijn er wat auto's aan het bergen na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein ook een kwartier vertraging. En dat komt ook door bergingswerkzaamheden.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: NPO Radio 1. Max.
18: Hélène Plag.
3: Goedemiddag, welkom terug. Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? 60% van de vrijwilligers in ons land zet zich wekelijks of maandelijks belangeloos in voor iets of iemand. Een groot deel van hen doet dat bij sportclubs, die vaak ook afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Resi Hoeijmakers deed onderzoek naar de toekomstbestendigheid van die verenigingen en is zo hier in de villa. In Terug naar Toen gaan we terug naar 14 september 2021. Want op die dag werd Ahmoud Aboutaleb als toenmalige burgervader van Rotterdam uitgeroepen tot beste burgemeester ter wereld. En we trappen een nieuwe week af voor ons speltijdje terug. Doen we vandaag met kandidaat Sylvia Vullink uit Heelvarenbeek. Natuurlijk hebben we ook nog onze vraag van vandaag. Op welke plek heeft u het as van een dierbare uitgestrooid? Reageren kan, stuur een mail naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Luister. Naar aanleiding van de Efteling, daar wordt soms wat as gevonden van mensen die daar verstrooid zijn. Dat is niet de bedoeling, geeft de Efteling aan, maar ja, het gebeurt dus wel. En vandaar dat we dus benieuwd waren op welke plek u nou de as van een dierbare heeft uitgestrooid. Herman van Tilburg appt: wij hebben de as van mijn schoonvader verstrooid in de Maas, bij het oude Bruggenhoofd, waar hij in de oorlog als marinier heeft gevochten. Netjes een vergunning aangevraagd, dat was geen probleem, en dat hebben we toen met de watertaxi gedaan. Gerda van Heijden, van der Heijden, die stuurde ons berichtje: wij hebben een aantal mensen uitgestrooid in het bos bij één bepaalde boom. Daar wandelden wij altijd als kind, was ons favoriete bos. Mijn moeder ligt daar uitgestrooid, mijn vader daarbovenop. En later is nog een goede vriend daar ook uitgestrooid. Die boom is inmiddels heel groot, maar het blijft nog steeds de boom van Moe. Want zo noemden wij dus mijn moeder, geeft Gerda van der Heijden aan. Marijke Liman is boswachter van Staatsbosbeheer in Zeeland. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
3: Hoe zit dat eigenlijk in het bos? Mag ik daar zomaar als uitstrooien? Of zijn er bepaalde plekken voor?
19: Nee, dit moet je inderdaad even aanvragen, want niet alle plekken zijn geschikt. Op sommige plekken is het geen probleem, dan mag het. En op sommige plekken, op de hele zandgronden, die schraal zijn, daar wil je niet verrijking van as. Dus dan mag het niet. En soms kan het niet omdat het broedseizoen is of dat er werkzaamheden aanstaan te komen. Dus je moet het altijd even van tevoren aanvragen.
3: Oké, want als u zegt de verrijking van as, wat is daar dan mis mee?
19: Nou, je hebt soms op hele schrale zandgronden, de duingrond of zoiets, een as is verrijkt. Dus dat betekent dat je kans kan hebben dat een bepaalde plantensoorten daardoor zouden verdwijnen. En dat wil je daar niet, want we doen er juist alles aan om die plantensoorten daar te behouden. En door die plantensoorten daar te behouden heb je ook weer diersoorten die daar leven. Dus daar kan het niet, okay. Maar er zijn wel heel veel andere plekken waar het wel kan. Ja,
3: want op zich zou je denken, het is natuurlijk best een... Nou, we hoorden vorige uur al dat het 2,5 kilo kan zijn. Maar dat lijkt me dan ook weer niet zo dat dat de hele natuur kan beïnvloeden daar. Maar dat is wel zo.
19: Nee, maar het is wel op een kleine plek. Hè. Je verstrooit het op een hele kleine plek. Mm-hmm. En daar krijg je dan wel meteen verrijking. En dat willen we niet.
3: Nee. Wordt u wel eens in het bos eigenlijk aangesproken door mensen die eigenlijk graag een plek zouden willen waar ze later zelf worden uitgestrooid of dat met een dierbaar willen doen?
19: Ja? Ja, zeker krijgen we die vraag. En zeker op plekken waar mensen een hele grote band hebben met het bos. Het bos is een beetje hun bos, waar ze vaak kwamen. Of we dat net ook al hoorden, de boom van Moe. Ja, dat soort plekken hebben wij natuurlijk ook. En als het daar kan, dan werken we daar natuurlijk altijd aan mee.
3: En hoe gaat dat dan? Want u gaf aan, je moet een vergunning vragen, maar...
19: Ja, je moet even contact opnemen met het kantoor. En dan worden wat dingen besproken, op welke locaties het dus kan. Maar ook wat mag en wat niet mag. Je mag bijvoorbeeld alleen as uitstrooien en dus niet ook nog een bosje rozen achterlaten of van die plastic hartjes achterlaten in de natuur. Of dat je in de boom waaronder je het uitgestrooid hebt een houten hartje hangt of wat dan ook. Dat soort dingen mag allemaal niet. Je mag alleen as achterlaten.
3: Geen gedenktekens dus?
19: Nee, geen gedenktekens. Nee. De natuur moet wel natuur blijven.
3: Ja. En ik kan me voorstellen dat ook wel eens gebeurt dat u het ziet gebeuren of dat er in één keer as ligt waar geen vergunning voor is. Of waar mensen nog bezig zijn.
19: Ja, nou, dat klopt. We vinden regelmatig waar as ligt. Dan denk je van, dat is niet volgens de regels gegaan. Maar soms zie ik het ook gebeuren en dat is dan altijd wel lastig. Want het is natuurlijk een heel bijzonder moment voor die mensen. En dan wil je niet als boze boswachter op afstappen om te zeggen, wat zijn we hier aan het doen?
3: Nee, maar wat doet u dan?
19: Nou, in dit geval dat ik het zag, ben ik gewoon even later toen ze klaar waren even teruggegaan en gezegd wat de procedures zijn. En dat dit niet de bedoeling was, maar dat ik het niet wilde verstoren.
3: Ja. Maar staat er een flinke boete op?
19: Ja, ik weet het zo uit niet uit mijn hoofd, maar ik weet dat op sommige plekken wordt het wel iets van tot €400.
3: Serieus?
19: Ja, want als het... Ja. Dus dat is inderdaad wel heel serieus.
3: Ja.
19: En dus kan gewoon ik ook even aanvragen. Nou,
3: ja, dat is eigenlijk het beste. En dan krijg je vanzelf te horen als het niet zou mogen.
19: Ja, precies.
3: Nou begreep ik dat er ook wel mogelijkheid is dat mensen echt gedenkbankjes of gedenkbomen kopen.
19: Ja.
3: Mogen die wel overal neergezet worden?
19: Nou, ook dat gaat natuurlijk in samenspraak met de boswachter. En ik weet dat er een aantal collega's van mij zeggen, ja, in dat bos, er staan er ondertussen al zoveel. Daar hebben we even een stop op gezet. Want anders struikel je alleen maar over de bankjes. Maar op heel veel plaatsen kan dat wel. En ook dat moet je gewoon even aanvragen. En wat ik dan altijd doe, is dat ik zeg van, goh, zoek een locatie uit wat voor jullie belangrijk was. Of voor die persoon waarvoor je het bankje wil plaatsen. En dan zeg ik wel van, dat kan niet. Want we gaan daar juist komende winter zagen of iets anders doen. Of dat is geen handige plek, want daar moeten we altijd met de trailer in en uit of zoiets. Maar in principe kiezen de mensen de plek en dan zorgen wij dat bankje daar komt.
3: Okay. Want ik ga best wel vaak wandelen, maar dan staan er heel vaak bankjes waar je dan even op gaat zitten met teksten erin gekerfd of mooie levensmotto's. Ja. Maar dat zijn dan bijna altijd dus bankjes die door nabestaanden zijn neergezet daar met toestemming.
19: Ja. Ja, het zijn gesponsorde bankjes. En wij zeggen dan wel altijd van, goh, de tekst, let er even op dat het een tekst is, zodat het niet ongemakkelijk is. Je wil gewoon wel heel fijn op dat bankje zitten.
3: Het is soms heel inspirerend, zeker.
19: Ja. Het is heel inspirerend, maar het moet niet een zo'n bermmonumentje worden waarvan je denkt, Nee, het moet een fijne plek zijn om even te mijmeren of even te genieten. Dus de tekst moet wel niet te zwaar zijn.
3: Ja. Heeft u zelf al een mooie plek in gedachten?
19: Ik heb wel een mooie plek in gedachten.
3: Ik hoop dat het nog heel lang duurt hoor. Laat daar een misverstand over bestaan.
19: Nee, ik heb wel een mooie plek. En dat weten mijn man en kinderen ook. Ja.
3: En dat is in de natuur ergens, in een bos.
19: En dat is in de natuur, ja.
3: Dank voor uw verhaal. En ook dat we wat meer weten hoe aan te pakken als je graag in het bos de as van een dierbare zou willen uitstrooien. Marijke Liemann was dat, boswachter dus bij Staatsbosbeheer. Kunt u uw verhaal, uw belevenis nog aan ons doorgeven? Via vdb@omroepmax.nl of via de NPO Luister-app.
17: Max.
18: Terug naar toen.
3: We gaan terug naar 14 september 2021.
18: Villa.
3: Want op die dag won burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb de prijs voor beste burgemeester ter wereld.
20: de beste burgemeester van de wereld, Ahmed Abu Taleb.
21: Dat is inderdaad de beste burgemeester over deze stad.
22: Ik vind het sowieso om te zien, een zeer sympathieke man.
23: Het is geen officiële prijs.
20: Van wie komt die prijs eigenlijk?
23: Ja, van een Londense denktank. En zij baseren zich weer op inzendingen van burgers uit de hele wereld.
24: Toegankelijk. Je kunt hem aanspreken en dan reageert hij adequaat.
23: En Rotterdammers stuurden dus massaal lovende berichten.
25: Hij was heel belangrijk toen ik die jeugd toesprak op straat van... joh, weet je wel wat je gedaan hebt, ja? En zo. Toen was hij heel goed. En daar heeft hij heel veel sympathie mee gewonnen, ja.
20: Is het wel iemand waarmee u een avondje zou kunnen gaan stappen misschien?
23: Oh ja hoor, ja, denk het wel.
3: Peter Groenendijk, goedemiddag.
26: Goedemiddag.
3: Je bent politiek verslaggever Rotterdam voor het AD. Schrijver ook van het boek Je suis Ahmed, de Rotterdamse jaren van Abu Taleb, over de burgemeester van destijds. We horen nu allemaal lovende verhalen, maar dat is lang niet altijd zo geweest. Komen we zo meteen op. Maar eerst even hoe die politieke carrière van Abu Taleb er eigenlijk uitzag voordat die burgemeester van Rotterdam werd.
26: Ja, ik zit nog even aan dat avondje stappen te denken met Abu Taleb.
3: Ja, of je dat zou zien zitten. Ik denk dan dat je wel zo'n avondje hebt meegemaakt, of niet?
26: Nou, een uurtje in een hotelbar ergens in Zuid-Amerika. Maar,
3: dan en ging dat was voldoende?
26: Ja, dan ging hij vroeg naar bed, hoor.
3: Want
26: het was niet de man van doorzakken.
3: Nee, dat geloof ik meteen.
26: Nee, zeker. Het is een wonderlijke politieke carrière. Hij is hier natuurlijk pas op zijn 15e naartoe gekomen. Al vrij jong politiek actief geworden. Diverse organisaties gewerkt. De bekendste was Forum. Via wethouderschap in Amsterdam, nota bene, staatssecretaris geworden. Ja. Vond daar niet helemaal de plek die hij zocht. En schreef een brief naar Rotterdam toen naar de vacature kwam.
3: Ja. Ja. En waarom dachten ze in Rotterdam, deze man moeten we hebben?
26: Nou, dat dacht niet iedereen in Rotterdam. Maar wie dat in elk geval dacht, was Peter van Heemst. Nogal bij veel mensen denk ik bekend als PvdA-kamerlid.
3: Ja.
26: Maar was op dat moment de grote man binnen de Rotterdamse PvdA. Hij was op zoek naar hun kandidaat. Hij ging zitten met Abu Taleb in Hotel de Zende in Den Haag, was zijn eerste afspraak. Hij was niet helemaal kapot van hem, weet ik nog. Hij vond hem wel een beetje breedsprakig. Nou, dat
3: klopt.
26: Bleek te kloppen later. Maar hij was ook wel onder de indruk natuurlijk van het levensverhaal. De gedachte dat Rotterdam, waar de islam toen echt nog een veel gevoeliger onderwerp was dan nu, dat juist daar een moslim burgemeester zou worden, die fascineerde, maar hij ontdekte natuurlijk ook wel dat Abu Taleb niet alleen een behoorlijk ervaren bestuurder was, maar vooral ook dat hij de gave van het woord had.
3: Ja, ja, want even voor de duidelijkheid, het was natuurlijk in het post-fortuin tijdperk, hè? Zeg maar.
26: Zeker.
3: Dus het integratiedebat was all over in de stad.
26: Zeker, we hadden zelfs in Rotterdam speciale islamdebatten om nou ja, de boel dichter bij elkaar te brengen, zullen we maar zeggen. Of in elk geval om met elkaar te praten over hoe dat verder moest. Dus dat was zeker toen nog een enorm beladen onderwerp. En dat was een van de redenen waarom Abu Taleb in het begin ook niet bepaald hartelijk ontvangen werd door de hele stad.
3: Nee, want dat zei ik al, nu hoorden we lovende woorden in dat fragment. Maar in het begin was dat helemaal niet. We hebben zelf nog geprobeerd volgens mij zijn komst tegen te houden. En dat had niet per se te maken met dat hij ook wethouder in Amsterdam was geweest. Wat ook nog gevoelig
26: Nou, dat was een van de dingen. Het had met een paar dingen te maken. Hij was van de PvdA. Dan ben je niet voor iedereen meteen, sta je 1-0 voor. En hij kwam uit Amsterdam. Dat helpte zeker niet. Maar het feit dat hij moslim is, hielp absoluut ook niet. En ik herinner me nog dat er hier en daar zelfs een vlag halfstokken hing in de stad. Dat was niet massaal, maar het gebeurde wel. Ja. En voor het stadhuis was ook een bescheiden demonstratie waarbij bijvoorbeeld mensen T-shirts hadden die ze hadden laten drukken, waarbij het stadhuis dan minaretten had. Ja, dat was nogmaals, dat was niet massaal, er stonden geen duizenden mensen. Maar dat was wel een beetje de sfeer die er toen hing. Zowel in de politiek als in de stad lag het echt hartstikke gevoelig.
3: Ja. En hij was de eerste moslimburgemeester toch in een grote West-Europese stad?
26: Klopt, ja, binnen heel West-Europa, absoluut. Ja.
3: Uiteindelijk is hij wel degelijk heel populair geworden. Wanneer is dat veranderd? Wat is het kantelpunt geweest?
26: Ja, in mijn boek noem ik 2014 echt als het jaar van de ommekeer. Hij is de eerste paar jaar, heeft hij heel veel moeite gehad eigenlijk om überhaupt een beetje profiel te krijgen in de stad. Bleef lang best wel een grijze muis, gek genoeg, kun je je niet meer voorstellen. Maar het ging niet zoveel over Abu Taleb. Hij kwam niet zoveel in het nieuws. Als hij in het nieuws kwam, was het toch vaak vanwege gedoetjes. Mm-hmm. Met als bekendste, veel meer dan een gedoetje, de strandrellen bij Hoek van Holland, voor wie dat nog weet. Die liepen gigantisch verkeerd af en dat bracht hem ook echt in problemen.
3: Tussen hooligans, hè, Feyenoord onder meer.
26: Ja, waarbij ook een jongen overleed en veel agenten gewond raakte. Maar het lukte gewoon niet om Abu Taleb een goed profiel te geven. En in 2014 leek wel alsof alles een beetje op zijn plek viel. Dat was het jaar waarin met Rotterdam heel veel gebeurde, in positieve zin. Zo werd het nieuwe Centraal Station geopend dat jaar en de Markthal. Rotterdam kwam opeens in allerlei lijstjes waar we nog nooit in hadden gestaan. De New York Times ontdekte ons en noemde ons een van de plekken waar je geweest moest zijn. Nou, daar moesten we zelf ook al een beetje van wennen, aan wennen, eerlijk gezegd, aan die plotselinge populariteit. Dat straalt natuurlijk ook een beetje op de burgemeester af. Daarnaast was dit het jaar waarin hij een aantal hele krachtige uitspraken deed over moslimterrorisme. Het was de periode waarin de IS in opmars was. Hij deed daar hele stevige uitspraken over. Dat had hij overigens jaren terug al als wethouder in Amsterdam gedaan, na de moord op Theo van Gogh. Maar nu als burgemeester viel dat natuurlijk nog veel meer op. Nou, dat gaf hem heel veel krediet bij een hoop mensen. Elsevier riep hem vooral om die reden zelfs uit tot man van het jaar aan het eind van 2014. Ja, en er gebeurden ook nog een paar toevalligheden. Gewoon, dat kwam allemaal bij elkaar. Hij greep een winkeldief bij de kladden bijvoorbeeld.
3: Zelfstandig.
26: Ja, uiteindelijk wel met behulp van iemand. Maar hij sprong uit zijn dienstauto. Hij zag het gebeuren in de winkelstraat. Sprong uit zijn dienstauto en is die gozer achterna gegaan. En op het vlakbij een meetstation is hij mede dankzij hem gepakt.
3: Ja, dat
26: vond de pers leuk natuurlijk.
3: Ja, zeker.
26: Dus al die dingen vielen min of meer toevallig bij elkaar. En plotseling was hij man van het jaar. En bouwde hij in korte tijd heel veel populariteit op.
3: Ja. Ook natuurlijk door de uitspraken na de aanslagen van Charlie Hebdo. Want het
26: klopt,
3: is ook, hoe jouw boek is niet voor niks natuurlijk Je suis Ahmed genoemd.
26: Zeker, ja. Nee, dat heeft daar absoluut mee te maken. Ik denk dat je een paar echte moments of fame hebt. Dit was er absoluut eentje van. Dat was nog weer net iets later inderdaad. Maar wel in dezelfde periode. De vreselijke aanslagen in Parijs. Die natuurlijk niets met Rotterdam te maken hadden. Sterker nog, er zou de dag erna een nationale manifestatie zijn in Amsterdam. Daar ging de premier heen, noem maar op. Maar Abu Talib was 's avonds bij Nieuwsuur. Deed daar de befaamde, als het je niet bevalt, dan rot je toch op, uitspraak. Ja. Die enorm veel weerklank vond. Overschrok hij zelf een beetje van die woorden. Na afloop van het interview zei hij nog tegen een paar mensen van, dat had ik niet moeten zeggen, maar daar dacht Rotterdam anders over. Althans een behoorlijk deel van Rotterdam. En de volgende dag organiseerde hij een demonstratie op plein 1940 in Rotterdam, bij het beroemde beeld van Zadkine. En daar gaf hij een speech. Nou, voor de aardigheid moet je die opzoeken. Die staat integraal op YouTube. Ik heb heel veel toespraken meegemaakt in mijn leven van politici en bestuurders. Ook van Abu Talib. Maar ja, dit was echt ongelooflijk wat daar gebeurde. Mensen begonnen gewoon te schreeuwen, alsof Feyenoord de winnende goal had gemaakt. Het maakte zoveel los bij mensen. Dat was echt een weergeloze toespraak.
3: Ja.
26: En dat is denk ik een van de momenten van zijn burgemeesterschap geworden.
3: Is eigenlijk, hoe heeft de moslimgemeenschap naar hem gekeken en zijn burgemeesterschap?
26: Ja, dat was heel divers, maar daar was zeker ook weerstand. Er waren mensen die daar moeite mee hadden. Er waren mensen die er altijd moeite met hem hebben gehad vanwege die uitspraken. Maar er was ook begrip, dus het was heel uiteenlopend. Maar klopt, dit was wel vooral wat heel goed scoorde bij Wit-Rotterdam, om het maar even plat te zeggen. Ja. Absoluut.
3: Dan naar die dag.
26: Sorry, ga je gang.
3: Nee, ik wilde even naar de dag dat hij die prijs kreeg voor beste burgemeester ter wereld.
26: Ja, ja.
3: Want dat werd uiteindelijk ook nog een heel circus, toch?
26: Het was iets wonderlijks. Ik weet nog goed dat we voor het eerst van die nominatie hoorden. Toen stond hij op een longlist, volgens mij met tientallen andere burgemeesters. Maar goed, leuk berichtje. Toen kwam hij op een shortlist. Uit mijn hoofd 10 mensen of zo nog. En toen werd dat opeens een ding. Dus ik dacht, wat is dat eigenlijk voor prijs? Ik ging dat eens uitzoeken. Ja, stelde eigenlijk helemaal niks voor. Een denktank noemen we het. Het is één persoon die in Londen zit en die daar wat deskundigen uit heel de wereld bij elkaar heeft gehaald. Die af en toe spreekt in een Zoom-vergadering. En waarmee die eens in de twee jaar deze prijs uitreikt. Best wel arbitrair, een beetje gebaseerd op inzendingen uit de hele wereld. Maar ik belde die man op en hij zei ook, ja, voor de duidelijkheid, het is geen officiële prijs en het is ook niet de Oscar. Zie het meer als een compliment en een manier om een beetje aandacht voor dat ambt van burgemeester te krijgen. Maar op het moment dat je hem krijgt, of op het moment dat een burgemeester uit je land of zelfs je eigen stad hem krijgt, dat is het opeens een enorm ding. En dat werd het dus ook. Want echt, het was gigantisch. De media-aandacht was bizar. Er kwamen mensen spontaan naar het stadhuis met taarten en bloemen, noem maar op. Hij ging scheeflopen van de schouderklopjes, als dat niet al het geval was trouwens. En het maakte gewoon heel veel los. Ik denk dat hij was overigens al best wel over het hoogtepunt van zijn populariteit heen in Rotterdam. Maar het was toch voor heel veel mensen die fan van hem waren, een soort ultieme bevestiging van, zie je wel, het is echt een waanzinnige burgemeester. Ja. En die is van ons. Dus het appelleerde toch wel bij de mensen die dol op hem waren aan die trots.
3: Ja. Ja. Hij heeft natuurlijk ook best wel wat, als het ook gaat over de drugsbestrijding en dergelijke, de veiligheidsgevoel in Rotterdam, heeft hij zeker ook dingen op de kaart gezet. Maar ik hoor jou zeggen,
26: zeker.
3: Had hij eigenlijk toen op zijn hoogtepunt moeten stoppen? Want wat waren zijn mindere kanten?
26: Ja, mijn conclusie is achteraf, makkelijk praten, dat hij inderdaad het beste na twee termijnen had kunnen stoppen. Althans, dat was voor hem het beste geweest. Dan was hij echt op zijn hoogtepunt gestopt. Daarna gebeurde iets wat je vaker bij bestuurders ziet. Mensen raken gewend aan waar je goed in bent en beginnen zich te storen aan je mindere eigenschappen. Die heeft hij ook. Zeker.
3: De breedspraakigheid noemde je al.
26: Zeker. Het is een man die het heel lastig vindt om toe te geven dat hij daarnaast zit. Het is een man die graag naar zichzelf luistert. En heel lang luisterde Rotterdam ook graag naar hem. Maar op een zeker moment begint dat toch een beetje te tanen. En dat gebeurde zeker in het stadhuis, maar ook daarbuiten wel. Maar goed, het is een man die, wat ik al zei, de gave van het woord heeft. Hij heeft op een paar hele belangrijke momenten precies de woorden gevonden die Rotterdam wilde horen. En als je dat eenmaal van jezelf weet, dan blijf je praten.
3: Ja, maar tegelijkertijd ook echt wel dingen voor de stad betekent. Ik denk dat onbetwist zo is.
26: Nee, zeker.
3: Het contrast is groot nu, hè, met Carola Schouten die er zit.
26: ik probeer haar vooral te vergelijken met de eerste paar jaar van Abu Talib. Want anders wordt het ook een beetje een oneerlijke strijd.
3: Interessant.
26: Die waren ook niet geweldig. Dat was geen feest. Het was niet zo dat ook niet geweldig is al een beetje een gekke uitspraak eigenlijk. Die waren niet geweldig. Rotterdam stond nog niet te juichen voor Abu Talib. Integendeel zelfs voor een deel. En het kostte hem echt jaren om profiel op te bouwen en om geliefd te worden en om echt het smoel, de ambassadeur van die stad te worden. Dat is Carola Schouten ook nog niet gelukt. Ik zie overigens dat zij meer in beeld komt het laatste half jaar dan de periode daarvoor. Maar ik zag het toevallig afgelopen vrijdagavond nog ergens. Ja, ik op een plek waar ik vaak met Abu Talib ben geweest. Dan werden er tientallen selfies gemaakt. Ja, dat is bij Schouten nog niet zo. Nee, ze moet zich echt nog regelmatig voorstellen. Dat kost tijd.
3: Ja, het is ook een beetje een Rotterdammer natuurlijk. Wat moet je? En daarna moet het op een gegeven moment komen. Dus misschien dat bij Schouten ook nog gaat gebeuren. Peter, dankjewel. Schrijver dus van het boek Je suis Ahmed, de Rotterdamse jaren van Abu Talib. Allemaal naar aanleiding van de verkiezing van Ahmed Abu Talib, die de prijs voor beste burgemeester won. Ter wereld dus, vandaag precies 5 jaar geleden. En dit is muziek uit dat jaar.

0: Muziek uit 2021, dus Dua Lipa met Love Again.
1: NPO Radio 1.
0: 1:30. Michiel van der Velden heeft het laatste nieuws.
2: De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Een vrouw werd afgelopen weekend in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen en de man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Een klein vliegtuig is vanochtend neergestort net over de grens bij Roermond. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers gingen uit van 2 inzittenden, maar er werd ook nog een 3de persoon gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe het vliegtuigje kon neerstorten. Stichting Donorkind wil massazaaddonor Simon juridisch dwingen om te stoppen met doneren. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders en eist een schadevergoeding. Enkele weken geleden bekende de donor dat hij bijna 200 kinderen heeft rondlopen. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland, kondigt vakbond FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. In ziekenhuizen wordt niet gestaakt.
0: Dankjewel. Helene, wat staat er aan files allemaal?
3: Er staat ruim 70 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. De meeste vertraging is er nu van Utrecht naar het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch gebeurde een ongeluk bij de afrit Geldermalsen. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Nieuwegein is de vertraging 35 minuten. En daardoor is het ook extra druk op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Daar een kwartier vertraging.
1: Tot 4 uur.
0: Terug is natuurlijk het spel in de villa, waarin we het leuk vinden om de historische nieuwskennis een beetje op peil te houden en dus te testen bij onze kandidaten. En degene die dat het beste doet in een week, die krijgt aan het eind 100 euro. En degene die het vandaag gaat proberen is Sylvia Vullink uit Hilvarenbeek. Sylvia, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat leuk dat je het gaat proberen.
4: Ja, ik doe eigenlijk alleen maar meer voor dat schort, hoor.
0: Voor dat schort? Maar dat krijg je, ja. Dat krijg je sowieso.
4: Dat krijg je wel, ja, dat weet je.
0: Nou, misschien moeten we daar toch wat eisen dan aan gaan stellen bij deze.
4: Ja.
0: Het moet niet te makkelijk gaan, natuurlijk. Moet wel worden ervaren als een soort trofee die je dan verdient.
4: Ja, ja. Wall of Fame, hè. Ja.
0: Maar hou je van koken ook, of vind je gewoon dat schort heel leuk?
4: Nou nee, die ga ik dan cadeau doen aan mijn man, want die wil die graag.
0: Ah, maar die durft zelf niet mee te doen?
4: Nee, daar heeft hij geen tijd voor.
0: Ach, dat vind ik een flauw smoesje, zeg.
4: Nee, het is gewoon heel aardig van mij.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar, zeker. En we vinden het ook leuk dat er wat meer vrouwen meedoen nu aan de quiz. Want het zijn overwegend mannen, dus eigenlijk heel goed zo. Ik vind het prima.
4: Ja.
0: Je weet wat je te wachten staat, hè?
4: Ja.
0: Mooi. 3 minuten lang gaan wij zoveel mogelijk nieuwsfragmenten laten horen. En het is aan jou om de goede volgorde dan te bepalen. Dus of iets eerder of later is gebeurd in de geschiedenis dan het jaartal daarvoor. En hoe meer antwoorden je goed hebt, hoe meer punten je daarmee dus behaalt. En die 3 minuten, je mag zelf weten hoe je speelt. Maar na 3 minuten is het onverbiddelijk klaar in ieder geval. Wij beginnen met jouw geboortejaar. Welk jaar is dat, Sylvia?
4: 1972.
0: Gaan wij daarmee spelen? Het eerste fragment, is dat vroeger of later dan 1972?
5: Volgens de politie van Rotterdam zijn al meer dan 150 jongeren bewusteloos geraakt. Op brancards worden ze afgevoerd naar eerste hulpposten. De show van Michael Jackson duurt 2 uur.
0: Ja, 3 avonden in de Kuip in Rotterdam. Michael Jackson, eerder of later dan 1972?
4: Later.
0: Zeker, 1988 was het.
6: There's nothing to tell. It's just some guy I work with.
7: Come on. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him.
0: De eerste Friends. Eerder of later dan 88?
4: Later.
0: Zeker, 1994 was het.
8: Dies is die mumifizierte Leiche, die Bergwanderer im Gletschereis der Ötztaler Alpen entdeckt haben. Sie ist nach Schätzungen von Experten rund 4000 Jahre alt.
0: Dit gaat over Ötzi. Was dat eerder of later dan 1994?
4: Ik gok eerder.
0: 1991, klopt dus, ja.
9: Eerst het spectaculaire nieuws uit Colombia, waar gisteren een van de meest gezochte misdadigers van deze wereld werd doodgeschoten, de drugsbaron Pablo Escobar.
0: Was dit eerder of later dan 1991?
4: Later.
0: Dat was 1993, dus ook goed.
10: The marriage problems of Charles and Diana have cast a shadow over the royal family. Now the queen has decided to bring the whole issue to a head by advising them to divorce.
0: De scheiding van Charles en Diana, eerder of later dan 93?
4: Later.
0: Dat was een gokje. Later is goed, 1995.
11: Mel B, Mel C, Emma, Jerry en Victoria, ze zijn 2 dagen in Nederland. 2 concerten En daarvoor willen de fans best een tijdje in de rij staan.
0: Ja, in het Gelredome in Arnhem. Vroeger of later dan 1995?
4: Later.
0: 1998 ook, dat is goed.
12: Even na 6 uur 's avonds mislukt de doorstart van een Belgisch Hercules transportvliegtuig op de militaire vliegbasis Eindhoven. Het toestel met 41 mensen aan boord komt met een zware klap neer naast de landingsbaan.
0: Vond die vroeger of later dan 1998 plaats?
4: Later.
0: Dat was 1996 in Eindhoven. De Hercules-ramp, ja.
4: Helaas.
0: 34 overleden toen, dat was een groot drama, ja.
4: Ja,
0: het scheelde 2 jaar.
4: Ja.
0: Maar verder, Sylvia, ging je best heel goed?
4: Ja, ik ben tevreden en ik heb het schortje.
0: Je hebt het schortje sowieso, maar ik moest vooral lachen omdat je af en toe had je zo'n giecheltje. Dat je zelf volgens mij verrast was dat het goed ging, of niet?
4: Ja, dat was wel zo, ja.
0: Heel erg mooi. Nou, 6 vragen had jij in totaal goed, dus daarmee staat die score op 6. En daar moeten de andere kandidaten maar hun tanden op stuk gaan bijten.
4: Zo is dat.
0: En dat schort komt TZT naar jou toe. Wanneer is je man jarig?
4: Oh, volgend jaar pas.
0: Oh, nou, tegen die tijd heb je hem wel, hoor.
4: Ja, komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Maak er een mooie dag van. Sylvia Vulling was dat. Als u het nou leuk vindt om uw nieuwskennis een keer te laten testen in een tijdje terug, meld je dan aan via vdb@omroepmax.nl en misschien nog simpeler via de NPO Luister-app.

0: Lekkere muziek van Rondé, Break My Heart.
1: U luistert naar Villa VDB.
0: Vrijwilligers zijn de ruggengraat van de samenleving, het wordt vaak gezegd. Maar die vrijwilligers lijken steeds meer taken over te moeten nemen van betaalde krachten. En wat te denken van de vergrijzing, die natuurlijk ook vrijwilligerswerk treft. Daarom spreken we deze hele week in Villa VDB over vrijwilligerswerk en ook welke waarde dat heeft voor onze samenleving. En vandaag ga ik het erover hebben met Resi Hoeijmakers. Zij is sportonderzoeker bij het Mulier Instituut en de Universiteit Utrecht. En deed 5 jaar onderzoek naar de toekomstbestendigheid van sportverenigingen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En je bent zelf ook voorzitter van tennisvereniging Rapiditas.
2: Dat klopt, ja. Een mooie tennisvereniging in Nijmegen.
0: Ja, en speel je zelf een competitie?
2: Ja, maar helaas nu niet vanwege een blessure. Dus ik moet even toekijken hoe mijn teamgenoten dat wel doen zonder mij. Maar goed, ik hoop snel maar weer te kunnen spelen.
0: Doen die het een beetje goed?
2: Ze hebben gisteren 4-0 gewonnen, dus dat gaat hartstikke goed.
0: Dan is het aanmoedigen tot nu toe prima.
2: Ja, precies. En de derde helft is ook altijd gezakt.
0: Die is zeker zo belangrijk, ja. Goed, de helft van Nederlanders doet nu vrijwilligerswerk. En dat is vaak ook bij sportverenigingen. En we horen tegelijkertijd heel vaak over we komen mensen tekort, handjes tekort. Hoe zit dat nou?
2: Ja, dat klinkt tegenstrijdig. Maar we doen met z'n allen nog best wel veel vrijwilligerswerk ook in de sport. Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders doet vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Dus die betrokkenheid is er nog zeker wel. Dus het gaat om meer dan 1 miljoen mensen. Tegelijkertijd zien we in onze onderzoeken ook dat sportverenigingen steeds meer problemen ervaren met vinden van voldoende vrijwilligers. En dat gaat met name om structurele taken. Dus om het vinden van voldoende bestuursleden, commissieleden, mensen die jaarlang trainer of coach willen zijn van een team. Dus mensen willen nog wel iets doen voor de vereniging, maar we zien dat dat steeds vaker in flexibele vorm is en minder in structurele taken. Dus dat wordt echt steeds moeilijker voor verenigingen.
0: Dus bij wijze van spreken het veld onderhouden of een keer een bardienst draaien, wedstrijdschema in elkaar zetten, dat is prima. Maar echt penningmeester zijn, dat is dan weer een brug te ver.
2: Ja, dat vraagt toch veel tijd en veel verantwoordelijkheid. En ook iets wat je voor de langere termijn toezegt. En we merken dat dat dus steeds lastiger wordt.
0: Ja, speelt dan ook een rol, want dat is natuurlijk de tijd die je ermee kwijt bent. Veel mensen zijn druk. En dan is het lastig om dat erbij te doen. Maar speelt ook een rol dat sportverenigingen, dat er steeds meer regels zijn, steeds meer verantwoordelijkheden die bij verenigingen leggen, dat het ook als een druk wordt ervaren?
2: Zeker, ik denk allebei speelt een belangrijke rol. Dus enerzijds zijn we met z'n allen een stuk drukker. We willen ons minder binden aan 1 organisatie en 1 taak. Dus we zijn wat meer op zoek naar meer flexibiliteit in ons leven. Maar aan de andere kant vragen we ook echt steeds meer van sportverenigingen. Ze worden steeds groter. We hebben met steeds meer regelgeving te maken. Ook steeds meer maatschappelijke verwachtingen. Bijvoorbeeld rookbeleid. We moeten verantwoord alcohol schenken. Veilig sportklimaat creëren. Dan zijn er nog allemaal regels met betrekking tot bijvoorbeeld goed bestuur. AVG. Gezonde kantine. Nou, dat maakt bestuurswerk steeds tijdrovender. Maar ook eigenlijk steeds minder leuk. Het is niet per se, ik ben zelf ook bestuurder, heel leuk om met allerlei regelgeving bezig te zijn. Dus we zien dat dat ook echt wel van invloed is op de bereidheid van mensen om bijvoorbeeld bestuurswerk te doen.
0: Ik wou net zeggen, waarom weerhoudt het jou er niet van? Maar
2: ja, omdat ik toch veel passie voor mijn vereniging heb en het nog steeds heel leuk vind om bestuurswerk te doen en ook heel leuk bestuur heb en daar heel veel plezier en ook betekenis uithaal. Dus ik vind het vooral nog steeds leuk, maar ik merk wel, ik heb ook een drukke baan. Dus ik merk dat het best wel veel tijd kost. En ja, ik vind het vooral leuk om bezig te houden met de vereniging en alle zaken eromheen, zoals de WBTR die ingevoerd moest worden, de AVG-wetgeving, allerlei wetgeving over hoe je met professionals omgaat, dat best wel ingewikkeld is.
0: Maar dat moet je dus leuk vinden ook.
2: Ja, of het gewoon ondergaan, maar
0: want even voor de duidelijkheid,
2: moet je het wel leuk vinden, ja.
0: Er staat nog steeds geen vergoeding tegenover, toch?
2: Nee,
0: of doen sommige clubs dat wel nu, of verenigingen?
2: Nou, er worden wel betaalde krachten ingezet. Maar dat is veelal voor trainers, coaches, functies. Mm-hmm. Of een verenigingsmanager die als professional ingeschakeld wordt om meer operationele zaken te doen. Of om vrijwilligers te coördineren of vrijwilligers te ontlasten. Dat hebben wij ook in onze vereniging. Maar de meeste bestuursfuncties die zijn onbezoldigd. En dat doe je vrijwillig uit passie voor je vereniging. Maar ook omdat je het leuk vindt.
0: Je schrijft aan dat het is uit passie omdat je het leuk vindt. Is het ook niet gewoon eigenlijk een verantwoordelijkheid die erbij hoort? Of wordt dat niet meer zo ervaren door mensen, ouders?
2: Als je lid wordt van een vereniging, bedoel je? Ja, dat is zeker zo. Ik denk, ja, een vereniging, dat is een organisatie waar als je lid van wordt, dan ook een verantwoordelijkheid hebt om met elkaar die organisatie draaiende te houden. Dus je moet met elkaar het regelen. En ja, als jij zelf niet die bestuursfunctie wil doen, dan moet je geluk hebben dat je medeleden bereid zijn om dat te doen. Ja. Maar je moet er wel met elkaar uitzien te komen.
0: Want tegelijkertijd zouden mensen ook kunnen denken, ja, luister, ik betaal toch contributie, dus dan mag ik wel verwachten dat dingen gewoon goed geregeld zijn op een club.
2: Nou, dat is dus niet zo. Een vereniging is geen dienstverlener waar je een dienst afneemt of waar je iets koopt en dan verwacht dat alles voor je geregeld wordt. Dat is gewoon niet de essentie van een vereniging. De essentie van een vereniging is toch dat het een gemeenschap is en dat je met elkaar bepaalt hoe het georganiseerd wordt. En ja, in veel gevallen zijn er afspraken gemaakt dat je contributie betaalt, maar dat je ook vrijwilligerswerk doet. En ja, dat zijn dan de verwachtingen die waar je ook naar moet leven, wil je lid zijn van die sportvereniging. Ja. Dus ja, het is ook wel een commitment die je aangaat. En ik denk dat heel veel mensen dat vergeten en denken van, ik betaal contributie, dus ik kan mijn kind wel bij het hockeyveld droppen en dan haal ik hem 's avonds wel weer op. Nou, dat is dus niet de essentie van de vereniging en dat moeten we niet vergeten.
0: Nou, het is leuk dat je het hockeyveld noemt, want Merle Akkerman is voorzitter van Hockeyclub Naarden. Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Zijn dat er veel ouders die denken, nou, ik zet mijn kind af en wanneer is die wedstrijd klaar? Dan zorg ik wel weer dat de auto voor staat en dan kom ik te halen.
3: Nou, die komen we zeker tegen. Die zijn er absoluut. Maar of het er meer worden, dat weet ik niet. Wij hebben nog steeds heel veel betrokken ouders, gelukkig, die hun steentje willen bijdragen. Maar je ziet het zeker wel gebeuren. Bij de allerkleinste zelfs, die op de parkeerplaats worden afgezet en en na de training weer worden opgehaald. Dat heb je absoluut.
0: En die dan de bardienst afkopen?
3: Dat,
0: bijvoorbeeld.
3: Dat gebeurt bij ons eigenlijk weinig. Wij zetten echt ouders achter de bar. En ook met het idee, je doet een bardienst met andere ouders uit het team van je kind. Dus die leer je kennen. En dus dat is alleen maar heel gezellig. Dus we proberen heel erg de betrokkenheid en wat het je oplevert te benadrukken in plaats van dat het je iets kost.
0: Oké, dus vooral de positieve kanten ervan.
3: Ja,
0: klopt. Jullie hebben echt een hele campagne opgezet, hè?
3: Ja, wij merkten een beetje na coronatijd dat het, dat het best lastig was. Mensen waren veel thuis en de wereld zag er anders uit. En toen hebben we eigenlijk een campagne bedacht. Hashtag van onschatbare waarde. En daarmee hebben we eigenlijk vrijwilligers weer geworven. Dus we hebben het echt campagnematig aangetrokken. We hebben met banners, met tasjes, met QR-codes. En eigenlijk echt erop gericht dat we mensen, en niet iedereen hoeft iets van hockey af te weten. Als jij heel goed bent in communicatie of HR gerelateerd, of je kan heel goed koken, dan ben je ook welkom als vrijwilliger.
0: Maar ging je dan speciale vrijwilligersfuncties opzetten? Van we doen een kookavond, want we hebben iemand gevonden die leuk kan koken? Of hoe moet ik dat zien?
3: Nee, dus we hebben een aantal commissies. Dus we hebben de communicatiecommissie die bijvoorbeeld de socials onderhoudt en de website. En dan hebben we daar wel echt een soort klein functieprofiel van. Wat zoeken we dan? Wat voor iemand hebben we nodig? Nee, en de kookcommissie, dat zijn ouders die koken voor onze vaste trainers. Die tussen het trainen door even snel een hapje eten.
0: Kijk aan. En dat heeft dus geholpen? Ja. Het heeft veel vrijwilligers opgeleverd? Die campagne.
3: Ja, het heeft zeker veel vrijwilligers opgeleverd. En nu hebben we eigenlijk nog steeds die hashtag van onschatbare waarde gebruiken we nog steeds als we iemand zoeken. Maar het is ook continu aandacht geven. Dus we zetten mensen ook in het zonnetje regelmatig door even te benadrukken wat iemand doet voor de club. Dus het is ook persoonlijke aandacht en mensen waarderen. Dat is belangrijk.
0: Bij Hockeyclub Naarden is dat zo, dus vertelde de voorzitter Merle Akkerman. Dankjewel. Ga ik nog even terug naar Rezi Hoeimakers van het Mulier Instituut. Want wat we ook zien is dat verenigingen natuurlijk eigenlijk professioneler worden. Dat je of nou bij bardiensten gaat of dat er meer betaalde krachten komen en dan vrijwilligers die ondersteunen. En u pleit eigenlijk voor amateurisme binnen sportverenigingen. Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dat klopt. En ik zie het ook zeker niet als tegenstelling. Ik vind sportverenigingen sowieso echt fantastische organisaties. Ook als je op zaterdag of zondag naar het hockeyveld gaat. Ik vind het zo mooi om te zien hoeveel mensen daar met passie en betrokkenheid sport staan te organiseren. En ik denk dat daar heel veel waarde in zit. Het houdt ook sport relatief goedkoop. Maar er zit ook heel veel maatschappelijke waarde in. Dat we onze kinderen leren dat vrijwilligerswerk erbij hoort. Dat je je inzet voor een ander. Dat je leert samenwerken. Dus ik vind echt dat we dat moeten koesteren. Dat is ontzettend van onschatbare waarde, om die term nog maar eens te gebruiken. Tegelijkertijd zie ik ook dat het steeds lastiger wordt om alleen op basis van vrijwilligers te functioneren. Dus ik zie ook echt wel dat professionalisering en dat betaalde krachten steeds belangrijker worden. Maar die moeten we wel goed inzetten. En ik denk dat we die vooral moeten inzetten om vrijwilligers te ondersteunen, te ontlasten, te coördineren, zodat ze vooral met plezier kunnen blijven, hun vrijwilligerswerk kunnen blijven uitvoeren. Dus ik zie het niet als tegenstelling. Ik denk dat richting de toekomst professionalisering steeds belangrijker wordt, maar dat de vrijwilligers wel echt de basis is van een sportvereniging.
0: Dankjewel. Rezi Hoeijmakers, sportonderzoeker van het Mulier Instituut en de Universiteit Utrecht. Deze hele week gaat het dus over vrijwilligerswerk. Als u vragen heeft, stuur ze dan naar villavdb@omroepmax.nl.

0: The Doors met People Are Strange. Ze doen in ieder geval soms bijzondere dingen. Laten we het daarop houden. Zo is de vraag van vandaag namelijk over het uitstrooien van as, omdat dat wel eens in de Efteling gebeurt. En daar is het attractiepark nou niet bepaald blij mee. Dus waar heeft u nou iemand uitgestrooid? Dat is de vraag waar we het vandaag over hebben gehad. En we hebben heel veel reacties gehad. Kan helaas niet alles benoemen, maar dank in ieder geval voor alle verhalen. Henna heeft gemaild dat haar man enorm fan was van Italië. En dus heeft ze een deel van zijn as uitgestrooid in de wijngaard van Sting in Italië. Gerda van Diepen vertelde ons dat haar man nu 4 jaar geleden overleden is. Zegt, wij gingen al 50 jaar skiën. We hebben zijn as boven op een berg iets naast de piste uitgestrooid. En Robert Zwart heeft op het strand geprobeerd de urn van zijn oom te openen, samen met zijn familie uit Zwitserland. Maar ze kregen dat ding met geen mogelijkheid open. Dus hij mailde ons, dat zorgde echt voor een slapstick situatie. Uiteindelijk met de hulp van een strandhuismedewerker hebben we de urn open gekregen. Maar de wind blies de as alle kanten op voordat we het daadwerkelijk konden uitstrooien. Moet u denken aan het verhaal van vorige uur. Niet tegen de wind in, wat dus niet altijd lukt. Jan uit Musselkanaal heeft ook een mooi verhaal. Er werd bij hem aangebeld door een broer en een zus. Die vroeg hem of ze de as van hun overleden broer Herman mochten uitstrooien bij hem thuis in de tuin. Luister mee.
1: Ze waren een beetje zenuwachtig en ze vroegen mij, we hadden een beetje een vreemd verzoek. Maar we zijn hier in het huis opgegroeid en wij hebben zo ontzettend veel gespeeld in uw tuin. Ons vreemde bezoek, mag dat in uw tuin? Ik heb er geen seconde over nagedacht. Ik heb een grote tuin, 1600 vierkante meter. Ik zeg, ja, doe maar. Hij ligt mij niet in de weg.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Herman is daar dus uitgestrooid. En nu heeft Jan zelfs een beetje een band met hem.
1: Ik kom s'avonds af en toe even in de tuin, pikken donker. En dan groet ik Herman even. Hey Herman, hoe is het? Voel je een beetje thuis hier? Ja, ik krijg nooit antwoord. Herman is geen lastige gast. Maar met zo'n kleine moeite kun je mensen zoveel plezier en genoegdoening geven. En geruststelling geven. Nou, ik was blij dat ik het kon doen.
0: Ja, heel mooi verhaal van Jan uit de Musselkanaal. Dus naar aanleiding van die vraag van vandaag over plekken om de as uit te strooien. Tot zover de villa voor deze middag. Morgen dan zijn de deuren van de villa een dagje gesloten. En hoort u hier vanaf 11:30 op NPO 1 alles over Prinsjesdag natuurlijk. Want dat is het. Met Sven Kokkelman, Fleur Wallenburg en Mark Visser. En de villa die opent woensdag gewoon weer. Zometeen natuurlijk het NOS Radio 1 journaal. Vandaag met Dielke Teerstra. Ik wens u nog hele fijne middag. Tot woensdag.
2: Samen Max.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert,
4: weet meer.
3: Horen en te zien. Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.

0: verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
1: Appetito.
5: Appetito.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
11: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
12: Dielke Teertstra.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemiddag. Defensie heeft samen met andere landen een ruimteoefening gehouden. Ik praat zo met ons hoofd Space Warfare. Nu eerst het nieuws. Sit van der Linde.
14: In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers gingen uit van 2 inzittenden, maar er werd ook nog een derde persoon gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe het privévliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak na de crash wat scherpe bochten maakte, vlak voor de crash, pardon, en steeds van hoogte wisselde. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. Ook wil de bond €80 per maand extra.
15: Het is gebaseerd op het gemiddeld bruto inkomen wat Nederlanders verdienen. Dat is €4.400 op dit moment in Nederland. Dat is het gemiddelde bedrag van een gemiddelde werknemer. En wij hebben dus een percentage omgezet in euro's.
14: De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de aanvallen van afgelopen weekend, waarbij onder meer een passagierstrein werd geraakt. Volgens Rutte is Poetin wanhopig. Stichting Donorkind wil massazaaddonor Simon juridisch dwingen om te stoppen met doneren. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders en eist een schadevergoeding. Enkele weken geleden bekende de donor dat hij bijna 200 kinderen heeft rondlopen. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo is de vrachtwagenchauffeur gewond geraakt. Waardoor het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Vanwege de botsing rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docenten ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Sinds 2 jaar geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Toch zegt deze politicus dat het hoofddoekverbod noodzakelijk is.
16: We hebben wel

0: echt wel streven naar die neutrale context, omdat wij geloven dat jonge mensen, dat we die echt wel de kans moeten geven, los van enige culturele druk of van elke levensbeschouwing, dat ze zich op die manier kunnen ontwikkelen. Dus dan is een leerkracht eigenlijk ook een rolmodel.
1: De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door AI gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Een aantal Kamerleden bevestigt het gebruik, maar zegt dat te doen voor bijvoorbeeld spellingcontrole of om vragen beter te formuleren. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetta AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer dan vandaag met 22 tot lokaal 28 graden.
2: Bij de ANWB vanmiddag Helene de Geest. Goedemiddag Helene.
3: Goedemiddag Dioeke. Ja, er staat ruim 200 kilometer file alweer. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden, maar wel file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door een ongeluk bij Beest. Vanaf knooppunt de Oude Rijn is de vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A10 bij Amsterdam-West. Daar is de rechte rijstrook nu dicht. Richting de Koentunnel is de vertraging een kwartier. En op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam ook ruim 10 minuten extra reistijd.
2: President Poetin is wanhopig, zegt NAVO-baas Rutte. Dit weekend viel Rusland een trein aan vlakbij de grens met Polen. Hoe reageren de NAVO-lidstaten? Zometeen onze correspondent in Brussel.
4: Ster. Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
9: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
13: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In Nigeria gaat de rijkste man van Afrika naar de beurs, Aliko Dangote. Correspondent Alice van Gelder, om wat voor bedrijf gaat dit?
14: Het gaat om een olieraffinaderij. Belangrijk voor Nigeria, dat wel heel veel olie heeft, maar dat nog niet verwerkte. Maar ook voor Europa.
2: De luchtmacht bereidt zich voor op scenario's waarbij satellieten in de ruimte botsen of bedreigd worden. Zometeen horen we van het hoofd Space Warfare en Expertise hoe dat gebeurt. Nu eerst de reactie van de NAVO op de Russische aanval op een passagierstrein in Oekraïne. Door die aanval staan de verhoudingen tussen Rusland en de NAVO-lidstaten weer op scherp. Een drone viel een trein aan bij de Pools-Oekraïnse grens. Het leidde tot afkeurende reacties vanuit heel Europa. Ook van NAVO-chef Mark Rutte, die zei dat de Russische aanval laat zien hoe wanhopig Poetin is.
15: The strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become. He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong.
2: Ze denken dat ze hiermee onze steun aan Oekraïne kunnen stoppen, zegt Rutte, maar ze hebben het fout. EU-redacteur Roemer Okhuizen, afkeuring dus vanuit de EU, vanuit de NAVO. Waarom is die verontwaardiging zo groot?
16: Ja, omdat het toch wel echt een serieuze escalatie is. Het komt niet helemaal als een verrassing. Het past wel binnen een patroon van Russische provocaties die we al de afgelopen tijd hebben gezien. In augustus hebben we nog gezien dat er een drone met explosieven werd gevonden in Leipzig, in Duitsland. Een drone waar Rusland verantwoordelijk voor was, maakte Duitsland toen ook later bekend. Ja, en daarnaast zien we aan de lopende band luchtruimschendingen aan de oostgrens van de NAVO. Russische drones die over die grens vliegen. En nu dus deze aanval op die trein. Op datzelfde moment van die aanval was er overigens ook nog een andere trein daar dicht in de buurt die vol zat met westerse diplomaten, politici en wetenschappers die een bezoek hadden gebracht aan een conferentie in Kiev en onderweg terug waren naar Warschau. Er zaten bijvoorbeeld de oud-premier, Britse premier Boris Johnson aan boord en de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Landschot. Ja, we weten nu niet of het is nog onduidelijk of die aanval eigenlijk op die trein gericht was. Daar is op dit moment geen bewijs voor. Maar wat we wel zien is dat het in ieder geval Rusland dus niet terugdeinst om vlakbij zo'n trein en vlakbij die grens met de NAVO zulke aanvallen uit te voeren.
2: Roemer, wat wel opvalt, vorig jaar rond deze tijd vlogen de Russische drones het Poolse luchtruim in. Toen werd Rusland ook hard veroordeeld, begon de NAVO ook een onderzoek. Is daar ooit iets van terechtgekomen?
16: Nee. Van die conclusies van het onderzoek hebben we eigenlijk nooit meer iets gehoord. Nee. Dat werd toen meteen ook al wel gezegd, dat die conclusies er waarschijnlijk niet zouden komen. Ja, want hoe bewijs je nou eigenlijk dat die drones bewust richting Polen gingen? En daarbij, hoe moet je dan vervolgens gaan reageren? Want natuurlijk op het moment dat je zegt dat het inderdaad een doelbewuste actie van de Russen was, dan wordt er ook verwacht dat je reageert. Ja, en dat is voor de NAVO dan nog niet zo makkelijk. Er kwam wel de operatie Eastern Sentry, die werd toen in het leven geroepen. Dat was eigenlijk een samenwerking van de NAVO-landen aan de oostgrens om die grens beter te verdedigen tegen bijvoorbeeld drone-aanvallen. Maar ja, je ziet toch dat het de Russen niet heeft afgeschrikt. Want we zien nog steeds dat die Russische aanvallen toenemen. Je ziet ook nog steeds dat de NAVO en de EU worstelen met hun reacties. Ze willen natuurlijk niet in een rechtstreekse oorlog met Rusland terechtkomen. En bovendien is het ook een defensief bondgenootschap. Dat in principe alleen terugslaat als er sprake is van een duidelijke aanval. Ja, en vooralsnog blijven de Russen met die speldenprikjes, of inmiddels natuurlijk al echt wel groter dan dat, nog wel onder die grens van een echte aanval zitten.
2: Ja.
16: Dus je ziet dat die Russen eigenlijk proberen ook zo de EU en de NAVO te verdelen. Te kijken of ze daar meer verdeeldheid kunnen zaaien door twijfels van hoe moeten we nou reageren. En je ziet andersom dat de EU en de NAVO er eigenlijk alles aan doen om maar juist te laten blijken dat ze bij elkaar blijven.
2: Maar daar zit die worsteling echt, dat ze denken, ja, we willen niet dat je in een rechtstreeks conflict terechtkomt?
16: Ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk op het moment dat je echt iets terug gaat doen, dan kom je in een directe confrontatie met Rusland. Nou, Rusland zegt natuurlijk al de hele tijd dat de NAVO een directe confrontatie is met Rusland, maar dat is in ieder geval, als je dan de NAVO vraagt, niet het geval. Zij focussen zich nu met name op het helpen van Oekraïne, om meer steun te bieden aan Oekraïne en op die manier toch weerstand te bieden tegen wat Rusland doet. Maar ja, zoals ik net zei ook, Rusland blijft gewoon doorgaan met die escalaties. De verwachting is ook dat de komende tijd nog erger zou worden. Ik denk dat die drone die met explosief in Leipzig werd gevonden, daar ook een goed voorbeeld van was. En dat staat dan nu ook wel boven op de agenda bij de NAVO. Als je daar mensen spreekt die dat benoemen, dat ze echt kijken van wat moeten we daar nou mee? Ik denk dat een opvallend moment vandaag was in de toespraak van Rutte, die hield vanmiddag had hij een persmoment, dat hij zei dat ook de reacties van de NAVO niet altijd zichtbaar zijn. Dat is iets wat we hem nog niet eerder hebben horen zeggen. Waarmee hij toch ook lijkt te suggereren dat er bijvoorbeeld kan worden gedacht aan cyberaanvallen vanuit NAVO-landen richting Rusland. Ja, dat is dan misschien een voorbeeld van wat ze wel kunnen doen. En wat in ieder geval vandaag iets nieuws was.
2: Dankjewel, EU-redacteur Roemer Okhuizen. Wat moet Defensie doen als belangrijke satellieten dreigen te botsen of worden bedreigd? Ook op dit soort scenario's bereidt de luchtmacht zich voor. Vorige week werd samen met andere landen een ruimteoefening gehouden. Petra Wijnja is van het commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten. Ze is daar hoofd Space Warfare en Expertise.
17: Dat klinkt inderdaad heel spannend.
2: Ja.
17: Het komt er eigenlijk op neer. Ruimte is niet meer het vredelievende domein zoals dat vroeger altijd was. We moeten na gaan denken over de dreigingen die zich in het ruimtedomein begeven. Vooral voor militaire operaties. En aan de hand daarvan moeten we daar dus ook echt over nadenken wat we daartegen gaan doen. Dus hoe wij ons zo organiseren dat wij de dreigingen die er in het ruimtedomein zijn ook kunnen counteren en ervoor kunnen zorgen dat we altijd de beschikking hebben over die middelen die we nodig hebben. En we zijn namelijk als Defensie echt ontzettend afhankelijk van het ruimtedomein.
2: Ja. En welke dreigingen zijn er in het ruimtedomein?
17: Nou, er zijn best wel veel dreigingen. Wat we echt op dit moment in het nieuws bijvoorbeeld zien is satellieten die richting andere satellieten bewegen. Om bijvoorbeeld te bespioneren of te hinderen. Maar we hebben ook gevaren zoals ruimtepuin en de straling die van de zon afkomt. Daar moet je ook op kunnen anticiperen om ervoor te zorgen dat je systemen heel blijven en dat je niet ergens per ongeluk tegenaan botst. Maar vooral dingen als afluisteren, verstoren, hinderen. Dat zijn dingen die meer en meer gebeuren omdat het space domein steeds belangrijker wordt voor militaire operaties.
2: Ja, dus je hebt enerzijds de natuurlijke gevaren, zegt u, zonnestraling en ruimtepuin. Nou ja, natuurlijk tot op zekere hoogte. Maar dus ook de dreigingen die vanuit andere landen komen, andere partijen komen, om bijvoorbeeld af te luisteren. Want wat voor soort informatie zouden mensen dan naar op zoek kunnen zijn in de ruimte?
17: Ja, dat zou van alles kunnen zijn. Wat we hier bijvoorbeeld zien is als we kijken naar militaire operaties, is dat wij heel veel informatie bijvoorbeeld hebben over het aardoppervlak, dus aardobservatie. Wij doen heel veel intelligence, surveillance en reconnaissance, zoals dat heet. Dus echt beelden maken vanaf het aardoppervlak. Die zouden onderschept kunnen worden. Het kan ook zijn dat mensen ons juist proberen te verstoren, zodat wij die beelden niet krijgen en wij die niet kunnen gebruiken voor onze informatievoorziening. Je kunt er nagaan dat als wij troepen hebben ergens waar geen landlijnen zijn, bijvoorbeeld op zee of ergens in the middle of nowhere, waar toch vaak militairen zitten, dat die afhankelijk zijn van satellietcommunicatie, waarop orders gegeven worden, waarop informatie doorgegeven wordt. Als dat soort dingen onderschept worden, heeft dat wel echt risico op het militair optreden. Dus dat moeten we zien te voorkomen.
2: Vorige week hebben jullie samen met andere landen een ruimteoefening gehouden. Wat voor soort scenario's oefenen jullie dan?
17: Ja, dit was een hele mooie oefening waarbij we zien dat we het ruimtedomein niet alleen kunnen doen. Wij zijn daarbij echt afhankelijk van internationale partners. Want wij zien als Nederland maar een heel klein stukje boven ons. Als wij het ruimtedomein in de gaten willen houden, vanuit Nederland zien wij een heel klein stukje van de ruimte. En daarom werken we dus ook samen met onze partners binnen NAVO, binnen EU, om ervoor te zorgen dat we dat complete plaatje hebben. En dat hebben we juist met deze oefening beoefend. Hoe zorgen we ervoor dat wij onze gegevens en onze informatie met elkaar kunnen delen, dat we onze procedures op elkaar aanpassen, maar dat we er ook voor zorgen dat onze systemen met elkaar kunnen praten, zodat alles op elkaar afgestemd is en wij bijvoorbeeld in dit geval de Portugezen informatie kunnen geven over bijvoorbeeld een satelliet die richting een andere satelliet gaat en zij daarop actie kunnen ondernemen door bijvoorbeeld te bewegen met die satelliet zodat ze niet dichtbij kunnen komen.
2: Want het kan dan best zo zijn dat Portugal in dit geval die satelliet zelf niet in beeld heeft, maar Nederland wel.
17: Precies dat. Ja. En het kan zijn dat zij net niet zien welke beweging die andere satelliet heeft gemaakt, of dat er nog een stuk ruimtepuin toch in de weg zit. En dat soort informatie deel je dus met elkaar. En dat is niet alleen een kwestie van procedures beoefenen, maar ook juist door die systemen op elkaar aan te laten sluiten.
2: De VS deed ook mee aan deze ruimteoefening. Tegelijkertijd wil Defensie ook onafhankelijker worden van Amerika. Hoe gaat dat samen?
17: Nou, de VS was in deze oefening was een observer, dus die keek vooral mee. Die deed niet mee als deelname. Maar het is juist heel fijn om die erbij te hebben als partner. Want de VS is nog steeds een autoriteit op het gebied van het ruimtedomein. Die heeft dat jaren en jaren gedaan. Het is nog steeds een hele goede partner binnen NAVO. En zij geven ons ook heel veel informatie, kennis en kunde. Dus wij proberen daar minder afhankelijk van te worden. Juist door binnen NAVO de Europese landen echt een inhaalslag te kunnen laten maken. Zodat als er een keer een moment komt waarop Amerika bijvoorbeeld een blik heeft op een andere dreiging dan wij in Europa, dat we ook kunnen zeggen, wij kunnen dit zelf aan. Wij hebben zelf de systemen, wij hebben zelf de goede samenwerkingen. Amerika, kijk jij naar jouw dreiging en wij kijken naar de onze.
2: Maar om die inhaalslag te kunnen maken, is het wel handig om die kennis te kunnen gebruiken?
17: Absoluut, absoluut. Ja, ja, en dat is ook iets waar Amerika ons nog steeds in ondersteunt. En waarin wij dus de komende jaren steeds verder gaan opbouwen. Dus nog steeds met Amerika, maar ook de mogelijkheid om zonder.
2: Dat zei Petra Wijnja, hoofd Space Warfare en Expertise van het Commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
1: Een van de belangrijkste handlangers van Bolle Jos is opgepakt, meldt het AD. Het gebeurde in Ghana. De in Amsterdam geboren Desmond C. wordt verdacht van het vertegenwoordigen en faciliteren van het criminele netwerk van Jos L. Het is een klap in het gezicht van de organisatie, schrijft de krant. De twee zouden al meer dan 10 jaar samenwerken. De zuidelijke ringweg van Groningen stad is inmiddels beroemd en berucht. De weg is nog geen 2 jaar oud, maar het asfalt vertoont op meerdere plekken al scheuren. Er vielen alles steenstrips van viaducten en er zijn nieuwe problemen bijgekomen. Dat vertelt deze verslaggever van RTV Noord.
18: Hierboven de zuidelijke ringweg, onder het Zuiderplantsoen, ligt een bak met allemaal kabels, bijvoorbeeld voor verlichting. Maar die bak is lek en dat kan kortsluiting veroorzaken.
1: Ja, dus nog behoorlijk gevaarlijk. Ja. Ja, door alle gebreken aan deze weg krijgen automobilisten in het ergste scenario de komende maanden te maken met meerdere wegafsluitingen daar. De online bank Revolut heeft ook gegevens van Nederlandse klanten gedeeld met cybercriminelen. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Zij ontdekten meerdere kopieën van Nederlandse paspoorten, waaronder van zangeres Jade Lauren. Dit weekend meldde de bank slachtoffer te zijn van fraude, maar wilde niet bevestigen dat er ook Nederlandse klantgegevens tussen zaten. Cybercriminelen vroegen de bank via een officieel overheids-e-mailadres om gegevens te delen en dat hebben ze ook gedaan. De Telegraaf schrijft nog over een slimme tandenborstel die een paar dagen na de lancering alweer uit de schappen is gehaald. De tandenborstel kost €500, want er zit een cameraatje in. Dat vertelde de ontwikkelaar van Dyson eerder nog trots.
19: It's a 1mm by 1mm camera with a macro lens and it films along your teeth as you brush. To help us with this, we have AI understanding the surface of the teeth.
1: Je wist natuurlijk niet dat je dat nodig had.
2: Een slimme tandenborstel met AI.
1: Met een cameraatje erin.
2: Wist ik niet dat ik het nodig had.
1: Die kijkt dus tussen je tanden, maar dat cameraatje blijkt niet tegen water te kunnen. Gebruikers kwamen daar deze week achter. En bij de Nederlandse tak van het bedrijf is die tandenborstel ook niet meer beschikbaar.
2: Helene, hoe gaat het op de weg?
3: Ja, het is niet bijzonder druk. 230 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er door ongelukken. En nu met name op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Rottemerentunnel. Daar is de linker rijstrook dicht door een ongeluk. Vanaf Rotterdam-Feyenoord is de vertraging een half uur.

0: Zo incredible, Ilse de Lange. In Nigeria is vanochtend de rijkste man van Afrika naar de beurs gegaan. Het gaat om de olieraffinaderij van Aliko Dangote. Het is de grootste beursgang ooit op het Afrikaanse continent. De zakenman verwacht dat hij 1,6 miljard dollar kan ophalen. Nigeria is een steeds grotere leverancier van brandstof, vooral bedoeld voor Europa. Correspondent Alice van Gelder, hoe uitzonderlijk is het dat zo'n bedrijf naar de beurs gaat?
1: Ja, heel uitzonderlijk. Dit is dus inderdaad de grootste beursgang ooit op het Afrikaanse continent. En wat het bijzondere ook wel is aan de beursgang is dat Dangote zegt van, nou ja, dit is een beursgang eigenlijk voor alle Nigerianen. En wat hij daarmee bedoelt is dat hij niet alleen maar de grote beleggers wil aanspreken, maar ja, een aandeel gaat vrij goedkoop van de hand. Dus zo zegt hij, ja, iedereen kan eigenlijk een beetje meedoen en een aandeel in mijn bedrijf kopen.
0: En wie is hij?
1: De 69-jarige Dangote is, zoals je al zei, de rijkste man van het Afrikaanse continent. En dus ook een van de machtigste ondernemers hier. Hij begon zijn imperium eigenlijk met de handel in onder meer cement. Hij heeft ook veel geld verdiend aan suiker en meel. En ja, nu dus op grote schaal met brandstof. En eigenlijk is zijn filosofie een beetje dat hij kijkt naar wat importeert het Afrikaanse continent. En wat kunnen we eigenlijk ook hier zelf gaan maken. En vooral met olie was dat toch wel een grote paradox, want Nigeria is een heel rijk land als het gaat om grondstof, om ruwe olie, maar dat importeerden ze en dan exporteerden ze en dan importeerden ze weer brandstof, benzine terug.
0: Dus hij dacht, daar heeft dat hij kan dus anders. Nu.
1: Absoluut, daar heeft hij dus verandering in gebracht. Hij zegt van ja, we kunnen eigenlijk alleen maar geld verdienen als we ook de waardevermeerdering in ons eigen land gaan doen, als we dat hier gaan verwerken. En dat doet hij nu inmiddels met 700.000 vaten, geloof ik, per dag.
0: Zo. En hoe komt het dat dat bedrijf het zo goed doet?
1: Ja, eigenlijk heeft hij ook wel een beetje de wind in de zeilen nu. In eerste instantie, een paar jaar geleden is het begonnen, heeft hij ook wel gezegd van, nou ja, ik wil inzetten op schaal. Ik wil op schaal gaan produceren. In eerste instantie voor de Nigeriaanse markt. Hij heeft ook heel erg gezegd dat hij wil dat het Afrikaanse continent in zijn algemeen minder afhankelijk wordt van het Westen. Maar inmiddels zien we dat hij dus nu ook uitvoert naar Westerse landen. En dat heeft alles wat te maken ook met de onrust in het Midden-Oosten, dat ook Europa onder meer toch naar andere landen moet gaan om brandstof en olie en kerosine te halen. Dus opeens kloppen er nu allemaal Europese landen ook op zijn deur en zeggen van ja, kan jij leveren?
0: Ja, en gebeurt dat eigenlijk alleen in Nigeria of op meer plekken op het Afrikaanse continent?
1: Nou, hij wil vooral zijn model gaan exporteren. En daarom heeft hij dus ook meer geld nodig. Daarmee dus ook deze beursgang. Hij hoopt dus geld te krijgen onder meer voor een nieuw plan. En dat is een raffinaderij in Lamu, in Kenia. Dus in Oost-Afrika. Ja, en daar wil hij eigenlijk hetzelfde gaan doen als dat hij nu in Nigeria doet. Dus hij wil snel gaan bouwen. Nou ja, snel bouwen, dan is het pas tegen 2030 klaar, denkt hij. Maar ja, zo probeert hij dus inderdaad dat uit te breiden.
0: Dankjewel, Alice van Gelder.
2: Ster. Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 1 minuut voor 4:30. Hier is Sit met de hoofdpunten.
9: In Duitsland is een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Daarbij zouden 3 inzittenden om het leven zijn gekomen. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje uit Hilversum vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Een grootvader uit Veen in Brabant is in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van 2 kleinzoons. De man van 79 zegt dat de tieners instemden met de seks, maar volgens het gerechtshof is daar geen sprake van. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. En van andere teksten gaat het om een deel. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. Afgelopen weekend werd een vrouw bij Delft van haar fiets geslagen. Een man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken.
0: En weervrouw Willemijn Hubert. Willemijn, Sitt en ik zijn eigenlijk helemaal klaar voor de herfst. De regenjassen hangen aan de kapstok, de laarzen staan klaar. En ineens zitten we dit weekend gewoon weer op het terras. Vandaag is een prachtige dag.
10: Ja, we gaan weer even zomeren.
0: Ja.
10: Ja. Ja, morgen komt daar nog wel extra zomersdagje bij. Want dan heb ik temperaturen in het zuiden 27, misschien wel 28 graden. In het noordwesten 22 graden. Maar goed, dat is nog steeds wel echt wel warm weer. En geregeld zonneschijn. Dus die regenjas kan je nog even laten hangen.
0: Even, zeg je.
10: Ja, heel even. Mijn zoon klaagde vandaag trouwens al. Want het is een heel klein frontje wat op dit moment over Nederland heen trekt. Daar kan je dus ook nat van worden. Maar het is maar een heel klein, smal bandje. Maar morgen denk ik het grootste gedeelte van de dag droog. Maar richting de avonduren moet je, als je wat dieper landinwaarts zit, echt een beetje goed de lucht in de gaten houden. Want dan kunnen er plaatselijk buien ontstaan. Misschien ook wel met onweer erbij. Veel regen, korte tijd, hagel. En nog wat later in de avond gaat het vanuit het noordwesten dan wat regenen. Dat is een koufront wat dan dichterbij gaat komen. Gaan we ook merken dat de wind een beetje gaat aantrekken. Ja, dan ziet het er toch uit dat die herfst dan langzamerhand zijn intrede gaat doen. Want waar het morgen dus nog dik 20 graden gaat worden overal in Nederland, is daar vanaf woensdag helemaal geen sprake meer van. Morgen, of vanaf woensdag ligt de temperatuur op zo'n 18 tot 20 graden verspreid over Nederland. Af en aan behoorlijk wat wind. Veel wolken heb ik in de verwachting zitten. Ook af en toe wel wat zonneschijn. Maar buien eigenlijk krijgen we vanaf woensdag van alles wat. Behalve dus dat hele warme weer.
0: Dankjewel, Willemijn. En dan naar Helene voor de situatie op de weg.
11: Ja, er staat bijna 300 kilometer file bij elkaar. Dat is een beetje het normale beeld op maandagmiddag. Ongelukken veroorzaken wel extra vertraging. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Daar is het oponthoud 25 minuten. Op de A10 gebeurde ook een ongeluk bij Amsterdam-West. Richting de Koentunnel is de vertraging 10 minuten, want daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en de Rottermeerentunnel een half uur vertraging, ook door een ongeluk. Daar is juist de linkerrijstrook dicht. En er staat er ook nog een vrachtwagen met pech langs de A50 is dat. Van Arnhem naar Zwolle bij Heerde-Zuid. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Apeldoorn kost je dat 40 minuten.
0: Honderden miljoenen euro's geeft de overheid jaarlijks uit aan dwangsommen. Maar werkt zo'n middel eigenlijk?
12: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Dielke Teertstra.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Overheidsorganisaties willen geen dwangsommen meer betalen aan burgers als die te lang moeten wachten op een besluit. Denk bijvoorbeeld aan het UWV die niet op tijd beslist over een uitkering. Het leidt tot zorgen bij de Nederlandse Orde van Advocaten, was vanochtend te horen in het Radio 1 Journaal.
8: Die dwangsommen die worden betaald omdat de overheid stevast termijnen niet haalt die zij wettelijk verplicht zijn wel te halen. De overheid verwacht van ons burgers dat wij ons ook aan termijnen houden. Als je een boete krijgt, een verkeersboete, en je betaalt die niet op tijd, dan moet je daar een extra bedrag over betalen. Het zou heel gek zijn in een rechtsstaat als de overheid geen enkele consequentie ervaart van het niet houden aan bepaalde termijnen.
7: Louise Verboekert is universitair docent bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
7: Begrijpt u de zorgen van de Orde van Advocaten?
9: Die begrijp ik heel goed. Voor advocaten is het vragen om een dwangsom een van de weinige middelen die ze hebben als de overheid inderdaad structureel termijnen overschrijdt. Dus ik begrijp dat als dat pressiemiddel wegvalt, dat zorgen baart.
7: Ja. Het gaat onder andere om de immigratiedienst, de IND, het UWV en om de dienst toeslagen. Waarom moeten die diensten zo vaak dwangsommen betalen?
9: Dat komt omdat zij hele grote operaties draaiende moeten houden. Vaak ook te weinig mensen hebben. De regels steeds complexer worden. Ik hoef denk ik aan niemand uit te leggen dat het heel ingewikkeld is om de toeslagenouders op een correcte manier te compenseren. Want dan hadden we dat al lang gedaan. Mm-hmm. En zo kan ik dat ook. Ja, ik bedoel, de asielcrisis, de keten loopt ook vast. En dat zie je dan ook op dit punt in de organisatie terug. Ja.
7: Het idee of de hoop is natuurlijk dat op het moment dat er zo'n dwangsom boven je hoofd hangt, dat je dan dus sneller gaat werken. Maar werkt het ook zo? Helpen die dwangsommen om te zorgen dat er sneller besluiten worden genomen?
9: Nou nee, op dit moment niet. De organisaties lopen vast. En natuurlijk doet het zeer als er dwangsommen moeten worden betaald. Het is een behoorlijke kostenpost op de begroting.
7: Ja, want waar hebben we het over ongeveer?
9: Ik geloof dat in ieder geval voor de hersteloperatie toeslagen uit mijn hoofd om 100 miljoen euro gaat. Oh, ja. Dus dat is echt fors. Of nog meer. In ieder geval echt die orde van grootte. Ja. Nou, dan kunnen we ook andere belangrijke dingen mee doen. Dus,
7: honderden miljoenen in ieder geval.
9: Ja.
7: Maar u zegt dus die dwangsommen, die kosten dus een hoop geld. Die kosten honderden miljoenen. Maar ze helpen niet om de besluitvorming sneller te laten verlopen?
9: Nee, op dit moment niet. Want het is nog steeds zo dat een overheid moet op basis van de regels het juiste besluit nemen. En als de regels ingewikkeld zijn en er te weinig mensen zijn om die besluiten te nemen, je kunt ze er niet bij toveren. En het is ook niet aan de ambtenaren om zelf te bedenken, nou dan maken we de regels wat makkelijker. Daar gaan zij niet over. Dus op dat moment helpt een dwangsom ook niet. Sterker nog, die legt ook weer een extra beslag op de organisatie. Want als iemand om een dwangsom vraagt, dan moet ik ook even controleren, heeft diegene daar wel recht op? Heb ik al een keer gebruik gemaakt van een verlenging van de termijn? Waar gaat het überhaupt mis in dit dossier? Zijn er misschien nieuwe stukken boven komen drijven? Dus ja, het vergt ook iets van een organisatie. Het is niet zomaar afstempelen en door, zo'n dwangsom.
7: Nee, maar het kan voor een individu, iemand die recht heeft op zo'n dwangsom, natuurlijk wel verschil maken.
9: Zeker. Dus ik begrijp het ook heel goed dat ze worden gevraagd. En ik begrijp ook dat het ooit in de wet is vastgelegd. Want nogmaals, daar begon ik mee. Het is een van de weinige drukmiddelen die je hebt als je een besluit nodig hebt van de overheid. Het is ook een algemeen drukmiddel. Het geldt niet alleen voor deze dossiers. Het geldt ook als je een vergunning voor iets anders aanvraagt of een ander besluit nodig hebt van de overheid. Ja. Dus het heeft niet per se met al deze vastgelopen ketens te maken.
7: Nee. En werkt
9: maar het gaat natuurlijk wel knellen daar.
7: Ja. En werkt het in individuele gevallen. Stel dat je zo'n dwangsom probeert af te dwingen. Belandt jouw dossier dan wel bovenop de stapel?
9: Dat vind ik inderdaad zelf wel problematisch. Ik weet niet of het zo is. Ik ben zelf nog nooit in de positie geweest. Ik heb er ook geen onderzoek naar gedaan. Maar het is natuurlijk wel logischerwijs zo dat als een toeslagenouder om een dwangsom vraagt, dat het dossier hoger op de stapel komt te liggen. En dat het de ouders die wachten, dat daar extra, niet voor geldt. Dus
7: extra
9: in die
7: tijd
9: zin
7: kost.
9: Is het. Ja, dus ja. In die zin is het ook best moeilijk te verteren, vind ik, dat het ook weer die rechtsongelijkheid tot gevolg heeft. Ja.
7: Ja. Als die dwangsommen dus niet het gewenste effect sorteren, wat kan er dan wel gebeuren om te zorgen dat de overheid zichzelf aan de wet houdt?
9: Waar ik al mee begon, hè, de regels zijn vaak erg ingewikkeld. Soms komt dat ook doordat er bijvoorbeeld vanuit het Hof van Justitie, dus vanuit de Europese Unie, ook regels weer verfijnder en ingewikkelder worden gemaakt. Daar kunnen we zelf in Nederland niet direct iets aan doen. Maar wat we wel kunnen doen, is dat we onze eigen, bij het maken van wetten en regels, goed kijken naar een uitvoeringstoets, zoals we dat noemen. Dus niet alleen kijken, is het rechtmatig, maar ook, is het uitvoerbaar? Wat voor druk legt het op organisaties als we deze nieuwe wetten maken? Het is ook best vaak dat we, ook doordat kiezers op drift zijn, dat het beleid dan weer die kant op moet en dan weer die kant op. Dan is de organisatie net een beetje afgestemd en dan gaan we toch weer over een andere boeg gooien. Dus aan de voorkant bouwen genoeg ruimte daarvoor in.
7: Maar dat wordt natuurlijk ook al jaren gezegd, hè? Dat de politiek gewoon wat uitvoerbaardere wetten moet maken. Maar dat lukt kennelijk maar niet.
9: Kennelijk niet, nee. En daarnaast wordt er juist wel bezuinigd op het ambtenarenapparaat. Ja. Ik heb volgens mij een nummer van een vijfde van de ambtenaren kunnen wel gaan. Nou, dat gaat ook over de mensen die op deze dossiers zitten. Ja. Dus hoe dat met elkaar te rijmen is, vind ik ook nog vrij ingewikkeld. Ja.
7: Kan de rechter hier nog iets in betekenen?
9: De rechter kan dus tot nu toe wel nog dwangsom opleggen en doet dat ook. Het is ook wel gebeurd dat de hoogste rechter heeft onlangs gezegd in de zaken van de toeslagenouders, ik zie niet meer hoe het werkbaar is om ook met veel langere beslistermijnen, ze worden gewoon structureel niet gehaald. Dus ik zie ook niet, ik stop gewoon met het opleggen van dwangsommen. Inmiddels zijn er rechtbanken die zeggen, nou, dat gaan we dus niet doen. Mm. Want er moet nog steeds rechtsbescherming worden geboden en dus moet er ook dwangsom worden opgelegd. Dus in die zin is er op dit moment een debat gaande tussen verschillende rechters.
7: Wat moeten we doen?
9: Wel, precies. Ja. Ik geloof dat er vandaag nog een uitspraak is gedaan. En over 2 dagen dient het hoger beroep dan weer op die uitspraak bij de afdeling bestuursrechtspraak. Dat is die hoogste bestuursrechter. Ja. Dus het debat is echt as we speak gaande. Dat loopt allemaal naast elkaar. Verder gaan er stemmen op. Wat bijvoorbeeld de rechter zou kunnen doen, is een bestuurder oproepen om in de zittingszaal te komen uitleggen waarom zaken zo vastlopen. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik daar zelf per se een voorstander van ben. Waarom niet? Omdat ik het andersom bijvoorbeeld ook problematisch zou vinden als rechters op het matje zouden moeten komen in Den Haag om uit te leggen. Ja. Het is toch in een rechtsstaat zo dat je de verschillende machten, dus de politiek in Den Haag, precies. Nou, het is niet per se scheiden, maar in ieder geval ze houden elkaar in balans, maar ze hebben ook een zeker respect voor elkaars positie. En ik weet niet of daarbij past dat je ik zou het in ieder geval niet al te snel doen. Nee. Maar het is wel iets wat de rechter in zijn of haar gereedschapskist heeft. Je kunt iemand oproepen,
7: Veel dank, Louise Verboeket, universitair docent bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
6: NOS NTR. Het NOS Radio 1 Journaal.
7: In Indonesië woeden de zwaarste bosbranden in 10 jaar tijd. Een gebied groter dan de provincies Gelderland en Utrecht samen is afgebrand. Op dit moment leidt dat tot de grootste natuurlijke CO2-uitstoot op aarde. Met grote gevolgen voor Indonesiërs en ook voor hun buurlanden. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi, hoe is de situatie nu?
0: Ze hebben nog steeds grote moeite om de branden onder controle te krijgen in Indonesië. En de rookontwikkeling die zorgt daar nog altijd voor grote problemen. Vandaag werd bijvoorbeeld bekend dat het vliegverkeer verstoord wordt rond Pontianak. Dat is een stad in Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo. En er werd vandaag ook nog een rapport gepubliceerd waarin staat dat er zeker 1700 mensen zijn overleden door de rookontwikkeling. Want deze branden die zorgen al meer dan een maand voor gezondheid en ook andere problemen in Indonesië en omringen. In de landen. Laten we daar even naar luisteren.
5: Mohon kesini teman-teman merapat kesini karena api sangat besar di bandara Daar nou eens om.
0: Een man in Zuid-Kalimantan kijkt toe hoe zijn bos rond zijn dorpje wordt opgeslokt door het vuur.
5: Moet op zijn playa hier, maar op een slang.
0: Er is geen water en er valt nauwelijks regen.
5: Ado.
0: Hij kan niet geloven wat hij ziet.
5: Otwan.
0: Oh god.
5: Otwan.
0: Oh god. Hoewel de bosbranden ook plaatsvinden op Papua en Sumatra, zijn de zwaarste in Kalimantan. En vooral het rook zorgt voor grote problemen. Zo kunnen 1,4 miljoen kinderen niet naar school.
10: Sangat tidak baik untuk anak-anak sehingga pembelajaran lebih bagus dilaksanakan secara daring untuk kesehatan anak ke depan.
0: De rookontwikkeling is slecht voor hun gezondheid, zegt een basisschoolleraar. Dus volgen onze kinderen hun lessen online.
10: Kayaknya kurang bagus akibat dari kabut asap.
0: Maar ook thuis zijn de Indonesiërs niet veilig. Zo'n 12,5 miljoen Indonesiërs zijn in contact gekomen met de vervuilde rook. Meer dan 100.000 van hen hebben luchtwegproblemen opgelopen. En het zijn niet alleen mensen, maar ook bedreigde dieren die lijden. Dierenbeschermers proberen schubdieren en op Kalimantan vooral orang-oetans uit het bos te redden. Dit weekend lukte dat nog. De orang-oetang heeft geen brandwonden, maar wel ademproblemen, zegt een dierenarts. Want hij heeft een infectie opgelopen door de dikke rook in het gebied. Ondertussen klagen burgers in omringende landen ook. Omdat rook geen grenzen kent, komt de rook en schadelijke fijnstof in Singapore, de Filipijnen en Maleisië terecht, waar ook duizenden ziek zijn geworden.
11: The Prime Minister, get in touch with Prabowo Subianto.
0: Demonstranten in Kuala Lumpur eisen dat de Indonesische overheid de brandstichters beter aanpakt.
11: The name of the companies who are actively engaged and contributing to the open fire in Kalimantan.
0: Vooral de boeren en bedrijven die de branden aansteken om grond vrij te maken voor plantages, zegt een demonstrant.
11: This company need to be called out and need to be penalized and prosecuted.
0: De Indonesische overheid heeft inmiddels meer dan 40 bedrijven beboet, maar het moet vooral bezig zijn met het bestrijden van de branden op dit moment. Het droge seizoen is nog niet voorbij, dus vooral de maand september is cruciaal om het vuur aan te pakken. En daarbij roept het onder meer de hulp van het Japanse leger om blushelikopters in te zetten.
12: Mereka akan memberikan bantuan waterbombing.
0: Meer lijkt Indonesië niet te kunnen doen. En misschien bidden voor een paar goede regenbuien.
5: Otohan.
7: Mustafa, ik hoor jou zeggen, september is cruciaal om de branden aan te pakken. Want hoe lang verwachten ze dat deze nog aanhouden?
0: Nou, dat is dit jaar dus heel moeilijk in te schatten. Dat is het grote probleem. Want volgens meteorologen is er op dit moment een super El Niño gaande in de regio. Een veel sterkere variant van het weersfenomeen El Niño, waardoor weersextremen langer aanhouden. In dit geval de droogte. September zit je eigenlijk nog net voorbij het midden van het droge seizoen. Dus ja, als ze het in september niet onder controle kunnen houden, dan kan het alleen maar erger worden. En dan weten ze door super El Niño ook nog eens niet hoe lang dat nog extra gaat duren. Mogelijk tot begin volgend jaar. Ja, dus Indonesië en Maleisië die proberen op heel bijzondere manieren de regen toch te creëren door bijvoorbeeld cloud seeding. Dan spuiten ze allerlei chemische stoffen met vliegtuigen in wolken in de hoop dat die dan toch nog regen loslaten. Ja, alles om die branden toch onder controle te krijgen. Iets wat ja, tot dusver nog niet is gelukt.
7: Dankjewel, Mustafa Margadi. Zit, wat melden media in het buitenland?
13: In Brazilië is een Nederlandse man opgepakt. Dat meldt de Braziliaanse nieuwssite NSC Total. Samen met een Colombiaanse vrouw wordt hij verdacht van mensenhandel, verkrachting en het uitbuiten van een Filipijnse vrouw. Zij zou onder valse voorwendselen naar Brazilië zijn gehaald en daarna zijn blootgesteld aan seksueel geweld, waarvan het stel ook beelden heeft gemaakt. De Braziliaanse politie doet nu verder onderzoek. Duitsland en Hongarije willen hun relatie resetten nu de regering Orbán verdwenen is. Bij persbureau Reuters is te zien dat de Duitse minister Wadevoel op bezoek is en benadrukt dat de EU moet samenwerken om van de Russische energie af te komen.
14: Müssen wir uns als Europäische Union bei der Energieversorgung noch unabhängiger und widerstandsfähiger aufstellen. Es ist wichtig, dass alle Mitgliedstaaten ihre Abhängigkeit von russischer Energie Schritt für Schritt überwinden.
13: De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, die toevallig ook Orbán heet, maar het is geen familie, die zegt dat er eindelijk weer een goede dialoog is tussen Duitsland en Hongarije. Een protest in West-Vlaanderen vanmiddag tegen de start van de bouw van een hoogspanningslijn. De mensen die er wonen zijn erop tegen en hebben nog meerdere rechtszaken lopen. En dat de netbeheerder alvast is begonnen met graven, dat zet kwaad bloed, hoorde VTM Nieuws.
15: Wij een symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zitten. Dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is, voor hen heer en meester zijn.
13: De netbeheerder zegt dat de hoogspanningslijn het algemene nut dient en ook belangrijk is voor de energietransitie. En daarom zijn ze op de gok dus alvast begonnen met bouwen in afwachting van die rechtszaken.
7: Ja, en dan hopen dat je niet voor die mensen dat je niet de situatie krijgt dat je eigenlijk niet meer terug kunt. Dat het er al staat.
13: Of dat je verhuisd bent terwijl het eigenlijk niet nodig was.
7: Ja.
13: Het treinverkeer in Warschau dan nog heeft gisteravond een hele tijd stilgelegen omdat er een eland in een treintunnel stond. Op het drukke centrale station van de Poolse hoofdstad konden geen treinen rijden. Een uur lang meldt Notes from Poland. De eland is verdoofd en uit de tunnel getild, later terug naar het bos gebracht.
7: Helene Geest, hoe gaat het op de weg?
16: Ja, het is een beetje rommelig op de weg. Veel ongelukken vanmiddag. Maar een vrachtwagen met pech veroorzaakt nu de meeste vertraging. Hij staat op de A58 Tilburg-Breda bij Bavel. De rechte rijstrook is daar dicht. En de vertraging vanaf Tilburg Centrum West is een half uur.

0: Dasha, Austin. Toptennisser Alexander Zverev won vannacht de US Open. Zijn tweede Grand Slam in een paar maanden tijd. In zijn overwinningsspeech vertelde hij dat artsen hem als kind weinig kans gaven op een topsportcarrière, omdat hij diabetes type 1 heeft. Maar zijn moeder dacht er anders over.
1: When your 4-year-old son gets diagnosed with diabetes and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child, it takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son will be whatever he wants to be.
0: Ja, en dat werd hij dus ook, Alexander Zverev. Bas van der Goor, oud volleyballer, Olympisch kampioen in 1996. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent zelf diabetespatiënt en oprichter van de Bas van der Goor Foundation. Stichting die zich inzet om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door sport en bewegen. Zeg ik goed, toch?
2: Klopt, helemaal goed. Okay. Ja.
0: Wat dacht u toen u die speech hoorde van Zverev?
2: Ja, als ik hem nu weer hoor, dat is natuurlijk kippenvel. Alexander Zverev is nog niet zo heel lang geleden zeg maar, naar buiten toegetreden met het feit dat hij type 1 heeft. En dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat hij al vrij snel in zijn leven te horen kreeg dat het best wel eens lastig kon zijn.
0: Ja.
2: Hij heeft zich denk ik samen met zijn moeder geprobeerd om toch het maximale te bereiken. Gedacht van dat moet ik alleen doen, dat moet ik zelf doen. Maar gelukkig is hij nu naar buiten toe getreden. En vertelt hij openlijk op wat hem is overkomen.
0: Ja, hoe belangrijk is dat?
2: Super belangrijk. Ten eerste voor jezelf, omdat je anders het gevoel hebt dat je in je eentje tegen de wereld aan het vechten bent. En ten tweede, belangrijk dat hij naar buiten toe treedt om dit verhaal te vertellen, is om alle andere mensen die te maken hebben met deze situatie, die kinderen hebben met diabetes type 1, dat zij hier ook inspiratie uit halen. Ja. Dat deze kinderen niet de enige zijn die hiermee moeten leven. Er zijn er namelijk niet superveel, 10.000 kinderen in Nederland. Er zijn er best wel veel, maar niet genoeg om zeg maar, op elke straathoek te zien. Dus iedereen probeert toch op zijn eigen manier daar zo goed mogelijk invulling aan te geven.
0: Ja, en Zverev kreeg de diagnose al heel jong. Hij was 4 jaar. En hoorde toen dus van, nou, er zal heel veel niet kunnen voor jou in het leven. Is dat iets dat u vaker hoort terugkomen, ook nu nog, van ouders of van kinderen?
2: Ja, hij is natuurlijk van een bepaalde leeftijd. Ik denk 20, 25 jaar geleden.
0: Precies,
2: dat dit
0: het is wel een tijdje terug.
2: Het is al een tijdje terug en zeker in die periode was het nog veel minder bekend over wat je allemaal kon doen als je type 1 had. En was het veel lastiger om in te schatten hoe hoog je bloedsuiker is en wat je dan precies daarmee kunt. Maar nog steeds horen we verhalen van deelnemers van onze activiteiten dat het soms best wel lastig is. En dat het moeilijk is om een idee te krijgen wat je allemaal nog wel en wat je nog niet kunt. En daarom is het juist heel belangrijk dat hij hier open over is. En proberen wij juist ook mensen te helpen om de dingen die je graag wilt doen, te kunnen doen, ook al heb je type 1 diabetes. Ja.
0: En toen u zelf de diagnose diabetes kreeg, was dat misschien een beetje rond diezelfde tijd als dat Zverev het hoorde, 23 jaar geleden. U was toen al topsporter. Ja. Wat deed dat toen met u om te horen?
2: Ja, als eerste was bij mij het woordje diabetes, dacht ik vaak dat alleen overkom mensen met overgewicht en wat oudere mensen overkwam.
0: Vaak
2: ik had
0: gehoord
2: niet
0: misverstand,
2: het idee
0: denk ik.
2: Dat type 2 en type 1 was. Dus in het begin ben je toch een beetje denken van wat gebeurt hier? Het is toch best wel een klap, je weet niet wat het betekent. En uiteindelijk is het wel heel belangrijk om daar ook een paar rolmodellen in te krijgen. In mijn geval was dat Sir Steve Redgrave, een Britse roeier die 5 keer mee heeft gedaan aan de Olympische Spelen, 5 keer goud won. En zijn laatste keer met type 1. En met alle respect voor alle zorgverleners die heel hard werken, was dat voor mij het moment waarop ik me wist, oké, ik kan nog steeds op het hoogste niveau volleyballen. Ik moet alleen even leren hoe ik dat in mijn leven inbouw, dat managen van mijn diabetes.
0: En,
2: dus dat is heel belangrijk.
0: En hoe deed u dat? Hoe kon je dat managen in je leven?
2: Nou ja, dat is heel veel proberen. Wij zeggen ook dat we niet een oplossing hebben om voor jou de oplossing aan te dragen wat je moet doen om dit goed te kunnen organiseren, maar wel aan welke knoppen je kunt draaien om het bij jou te laten werken. Dus er is best wel veel theorie, maar dat is eigenlijk een soort van gedachte voor de gemiddelde persoon. Maar persoonlijk zit iedereen totaal anders in elkaar en is het heel veel proberen. Wij proberen bij onze activiteiten mensen te leren wat ze moeten doen als het even niet gaat zoals het eigenlijk hoort te gaan.
0: Want welke
2: en daar
0: knoppen
2: leren
0: zijn
2: heel
0: dat
2: veel
0: dan?
2: Mensen van. Dus dat is eigenlijk wat wij graag doen en dat is wat ik zelf ook geleerd heb. probeer het uit te vinden wat voor jou persoonlijk het beste werkt.
0: Ja, want welke knoppen zijn het waar je aan kan draaien?
2: Nou ja, er zijn ongeveer 40 factoren die je bloedsuiker bepalen. En het is eigenlijk onmogelijk om alle 40 te monitoren en precies te weten wat nou bepaalt waarom je bloedsuiker daalt of stijgt. En toch moet je dat handmatig proberen. Die automatische thermostaat om je bloedsuiker stabiel te houden, die is weg als je type 1 hebt. Ja. Dus als ik een koekje eet, gaat mijn bloedsuiker omhoog. En als ik insuline geef, gaat mijn bloedsuiker naar beneden. Als ik stress heb, gaat die omhoog. En als ik sport, gaat die naar beneden. Nou, je kunt je voorstellen, dat is een hele ingewikkelde rekensom waar mensen in het begin zeker overdonderd door raken. En wij proberen een beetje richting te geven in hoe je dat het beste kunt organiseren.
0: Ja. Veel dank, Bas van der Goor van de Bas van der Goor Foundation.
3: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
4: Morgen tussen 12 en 4.
5: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
6: Natuurlijk de troonrede.
7: Leden van de Staten-Generaal.
6: En de overhandiging van het koffertje.
8: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
9: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
10: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
4: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
6: Morgen, NOS Prinsjesdag 2026.
4: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
12: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
13: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgen.
11: Voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
12: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
13: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed.

0: badkamer. Dit voelt als
1: thuis. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
3: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
9: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
10: Dielke Teertstra.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
11: Goedemiddag. Fiets voorlopig niet alleen. Dat was de oproep van de burgemeester van Delft na een reeks aanrandingen. In Delft zit de schrik er goed in. Onze verslaggever nam er een kijkje. Hier is het nieuws met Zit.
12: In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Het is ook nog niet duidelijk hoe het privévliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij werd ook een passagierstrein geraakt bij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Rutte had het in zijn toespraak over hoe wanhopig Poetin aan het worden was, zegt redacteur Roemer Okhuizen. Maar Rutte ging ook in op de NAVO-strategie.
13: Ik denk dat een opvallend moment vandaag was in de toespraak van Rutte, dat hij zei dat ook de reacties van de NAVO niet altijd zichtbaar zijn. Dat is iets wat we hem nog niet eerder hebben horen zeggen. Waarmee hij toch ook lijkt te suggereren dat er bijvoorbeeld kan worden gedacht aan cyberaanvallen vanuit NAVO-landen richting Rusland. Ja, dat is dan misschien een voorbeeld van wat ze wel kunnen doen en wat in ieder geval vandaag iets nieuws was.
12: Bij de drone-aanval gisteren vielen geen gewonden. Het treinpersoneel was gewaarschuwd door de spoorwegen. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond €80 per maand erbij. Dat is de inzet bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld is. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met de eis. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Ze protesteren daarmee tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. In ziekenhuizen wordt niet gestaakt. De politie heeft een man van 19 uit Delft aangehouden voor het mishandelen en aanranden van een vrouw. Ze werd afgelopen weekend van haar fiets getrokken. De afgelopen maanden gebeurde dat vaker in Delft. Tot nu toe was er niemand opgepakt. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door AI gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Een aantal Kamerleden bevestigt het gebruik, maar zegt het te doen voor bijvoorbeeld spellingcontrole of om vragen beter te formuleren. Dit Kamerlid van JA21 is zeer kritisch op wat hij gebruikt.
14: Nou, bijvoorbeeld met die bronnencontrole. Dus je kan de goedkopere modellen die geven gewoon een gegenereerd antwoord. Ik gebruik dat zelf nooit. Ik wil altijd bronnen zien op basis van rapporten wat ik besluit en niet anders. Punt.
12: Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetta AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een man van 79 uit Veen is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. De straf is een jaar hoger dan de rechtbank hem eerder had opgelegd. De opa zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling.

0: met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man gaf aan dat hij de jongens niet heeft gedwongen, maar volgens het gerechtshof is daar geen sprake van. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot lokaal 28 graden.
1: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
2: Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en ook bij Rotterdam een paar lange files. De meeste vertraging nu onder andere op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 35 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de afrit Everdingen. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Del is de vertraging ruim een uur. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel en die is dan ook even dicht. Dat is op de A15 van Europoort naar Gorkum. Vanaf knooppunt Vaanplein tot Hendrik Ido Ambacht is de vertraging een half uur. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 35 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
1: Verrassend is het niet meer, maar zorgelijk is het zeker. Nederland gaat de gestelde klimaatdoelen voor 2030 niet halen. En toch is er nog een lichtpuntje.
3: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Van Willy Wonka tot Frankenstein. Gene Wilder werd beroemd met onvergetelijke filmrollen. Maar achter de komiek schuilt een kwetsbare en zoekende man. Gene Wilder, achter de lach. Het portret van een onverwachte Hollywoodster. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
6: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De escalatie door Rusland is een nieuwe realiteit aan het worden, zegt de Poolse premier Tusk.
8: Escalatie ze schrijven in Federatie Rosyjskiej teraz staje się faktem.
1: Tusk heeft het over de Russische aanval op een Oekraïense passagierstrein. Correspondent Christian Pauwe is in het Poolse Chełm op 25 kilometer afstand van die aanval. Onrust in Delft nadat daar meerdere vrouwen van hun fiets werden getrokken. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
9: Er is een verdachte aangehouden voor een incident afgelopen weekend, maar het is onduidelijk of hij in verband kan worden gebracht met 4 eerdere incidenten in het Delftse Hout.
1: Maar eerst, het is somber gesteld met de klimaatdoelen in Nederland. Want ze zijn buiten bereik. De kans dat ze worden gehaald is kleiner dan klein. Voor het derde jaar op rij is dat grofweg de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving, die elk jaar rond Prinsjesdag het Nederlandse klimaatbeleid beoordeelt. Bij mij hier in de studio klimaatverslaggever Thomas Pekschoor. Ja, het klinkt een beetje, Thomas, alsof ze al jaren met hetzelfde rapport komen.
10: Ja, en dat is ergens ook niet zo gek. Want als je kijkt, er moet heel veel gebeuren om die doelen te halen. Dan moeten we klimaatmaatregelen gaan nemen. Moeten we dingen anders gaan organiseren dan we het nu doen. Want anders haal je het niet. Maar als je dan kijkt naar de afgelopen kabinetten, of met name het kabinet Schoof, die hebben een aantal klimaatmaatregelen teruggedraaid. En toen zei het Planbureau voor de Leefomgeving al, ja, dat betekent dan automatisch dat we die doelen niet gaan halen. Nu is er een nieuw kabinet. Die zeggen in woord wel van, ja, we willen echt de doelen nog wel gaan halen. Maar er is ook nog maar heel weinig tijd over, want voor 2030 moeten we 55% minder CO2 uitstoten in Nederland. Als je dat binnen een paar jaar voor elkaar wil krijgen, dat is gewoon heel lastig.
1: Ja. En na 2030?
10: Ja, dan wordt het eigenlijk alleen maar slechter. Oh. Want je moet je voorstellen, als jij in je huis van het gas af wil, dan is de eerste stap vrij makkelijk. Namelijk, je gaat je huis isoleren, is ook redelijk goedkoop. Maar de stappen daarna worden steeds duurder en worden ook steeds moeilijker te zetten. Nou, die analogie kun je eigenlijk ook wel een beetje op een land plakken. Die eerste stappen zijn redelijk makkelijk. Daarna wordt het moeilijker. Ja, je ziet nu dat we bij, weliswaar niet helemaal de eerste stappen, maar bij deze stappen al heel veel moeite beginnen te krijgen. Ja, je kunt ervan uitgaan, na 2030 wordt het alleen maar lastiger om dan nog meer CO2 te besparen.
1: Ja. Is het dan alleen maar lastiger, slechter? Of zijn er ook nog wat lichtpuntjes?
10: Ja, we willen heel graag lichtpuntjes. Dus ja, we zijn ze ook wel gaan zoeken. Je moet wel echt een beetje met een lampje zoeken. Maar er is zeker één lichtpuntje. De binnenlandse mobiliteit noemt het Planbureau voor de Leefomgeving het. Dat zijn eigenlijk gewoon de auto's, de vrachtwagens, de treinen die in Nederland rijden. Daar gaat het eigenlijk heel goed mee. Vorig jaar schatte het Planbureau nog in dat er een kans was van 10% dat die de doelen zouden halen. Nu is dat ineens een kans van 70% geworden.
1: Van 10 naar 70?
10: Van 10 naar 70. Dus er is ineens een kans dat die binnenlandse mobiliteit, dus de auto's en zo, dat die de doelen wel gaan halen. En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
1: Ja. Maar wat zegt dat nou, Thomas, dat het dus met auto's en vrachtwagens wel lukt om de doelen te halen, maar met bijvoorbeeld de industrie niet?
10: Ja, ik denk dat we er wel iets van kunnen leren over de auto's en vrachtwagens. Je kunt je wel afvragen of die les helemaal toe te passen is op andere sectoren. Maar wat je bij die auto's en vrachtwagens ziet, is dat er iets is ontstaan waardoor het leuk wordt om te vergroenen. Er zijn best veel mensen die een elektrische auto willen. Er zijn er ook een aantal die er helemaal niet aan willen. Mm-hmm. Maar er is best een grote groep. Die zien daar de voordelen van in. Die zien bijvoorbeeld dat het goedkoper rijden wordt. Dat het ook wel fijn rijdt. Ja, en dan wordt het ineens veel makkelijker om over te stappen. Dus ik denk, als je een les zou willen leren uit die mobiliteit, dan is het, je moet klimaatbeleid leuk maken. Maar ja, ik weet ook, probeer het maar eens overal leuk te maken. Ja. Dat is niet zo makkelijk.
1: Nee. Om toch weer even terug te gaan naar die sombere boodschap van het begin van het Planbureau. Is het kabinet, het huidige kabinet, hiervan doordrongen van hoe somber die boodschap is?
10: Ja, minister Van Veldhoven van Klimaat zegt dat ze echt wel ziet dat het heel lastig wordt om in ieder geval die doelen voor 2030 nog te halen. Dat zei ze vandaag in een reactie aan ons.
11: Ja, de doelen zijn inderdaad ver weg. Dat heeft ook het kabinet geconstateerd. We blijven natuurlijk alles op alles zetten om nog zoveel mogelijk te doen voor die 2030 doelen. Maar het is moeilijk om dat te halen.
12: Is 2030 niet gewoon verloren?
11: Nou, we moeten ook doorkijken naar 2040, want het klimaatbeleid is er niet één van haakse bochten. Dus het is niet zo, ik neem vandaag maatregelen en morgen zie je het effect. Bijvoorbeeld het bouwen van een windmolen kost gewoon een paar jaar. Maar we moeten het wel zien als een enorme aanmoediging om vooral heel hard door te gaan met maatregelen nemen, zodat we ook in 2030 nog kunnen verbeteren.
10: Ja, je hoort tussen de regels door al een klein beetje van, nou, 2030, dat wordt een heel lastig verhaal, dat gaat hem niet meer worden. Daarna moet er een hoop gebeuren. Er wordt het komende jaar in het kabinet gepraat over extra maatregelen om die doelen toch te gaan halen. Maar ja, alle onderzoekers die je erover spreekt, die zien het toch echt wel vrij somber in.
1: Dankjewel, Thomas van Schaal.
7: Elke werkdag tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De politie heeft een man van 19 aangehouden die in het dorp Den Hoorn bij Delft de afgelopen weekend een vrouw van haar fiets zou hebben geslagen en geprobeerd zou hebben haar aan te randen. Het is nog niet duidelijk of hij ook betrokken was bij 4 vergelijkbare incidenten in juli en eerder deze maand in de Delftse Hout. Dat is een natuurgebied bij de stad. Daar zit de schrik er flink in, hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel.
13: Ja, vreselijk natuurlijk. Niet veilig.
14: Het Delftse Hout, bosje naast de snelweg, zijn sportvelden, er is horeca, een plas, ruiterpaden, fietspaden en wandelpaden. U loopt hier ook alleen rond, maar wel met een hond. Ja. Ik weet niet of die alleen maar blaft.
13: Ze is heel lief, dus dat is lastig. Maar ik voelde hem wel ongemakkelijk, dat klopt. Ik liep net een stukje bosje, ze heeft haar bal achtergelaten. Dus die ga ik niet meer zoeken. Dat deed ik anders wel. Zo werkt het wel.
14: Terwijl het klaarlichte dag is.
13: Ja, maar ja, toch, het is niet fijn.
14: De schrik, de alertheid, die heeft iedereen.
15: Ik ben er wel bewust mee bezig dat ik mezelf moet kunnen verdedigen in bepaalde situaties. Ja, ja. Zeker. Ja.
14: Hoe verdedig je je?
16: Ik zit op kickboksen. Dus dat is denk ik voldoende, hoop ik.
14: Burgemeester Pechtold die riep vrouwen op om niet alleen hier te fietsen. En daar wordt heel verschillend op gereageerd.
17: Wij hebben twee dochters van 12 en 14. En alle sportactiviteiten vinden zich plaats rondom het park. Het
14: zijn wel sportvelden, hè?
17: Sportvelden, tennis. Ja,
14: wat heeft u gedaan of gezegd?
17: Ik heb verteld dat dat de reden is waarom ze met meerdere meiden tegelijk moeten fietsen. Zij snappen dat. Maar gisteren heeft Alexander Pechtold er een mooi bericht uitgebracht van... ik adviseer alle vrouwen met tenminste twee mensen te gaan fietsen. Daar was thuis wel een beetje een ontploffing. Omdat dat hartstikke leuk gezegd is. Maar volgens mij moet Alexander Pechtold zeggen... deze man gaan wij binnen nu en een week pakken. En dan zetten we een team op. In plaats van... de vrouwen moeten zich verenigen.
14: Hij legt de verantwoordelijkheid bij de slachtoffers.
17: Precies.
14: Deze iets oudere mevrouw, die ziet dat anders.
18: Je hebt deels natuurlijk altijd nog je eigen verantwoordelijkheid... om daar zelf ook mee te dealen. Ze kunnen moeilijk op elke hoek van de straat een politieagent neerzetten. Ja, ga inderdaad gewoon samen fietsen.
14: Dat ik niks geks aan die oproep?
18: Nee, want ik heb dat mijn kinderen ook meegegeven. Ja, of ik ging ze halen.
14: Jolanda Gaal is gemeenteraadslid van de partij Onafhankelijk Delft... Ze heeft nog nooit zoveel berichten gekregen als nu, zegt ze.
19: Dit is gewoon zo heftig. Het heeft zo'n impact op onze bevolking. Kijk, ik krijg nu echt berichten op Facebook. Echt 400, 500, 600 berichten zijn er. Nooit eerder vertoond op een onderwerp.
14: Wat zou je willen? Wat kun je eraan doen?
19: Ja, dat is heel moeilijk, want het is een groot gebied. In dat gebied geldt ook, zeg maar, natuurregelingen voor dieren. Dus je kan gewoon geen schijnwerpers neer gaan zetten. Vleermuizen en dat soort dingen allemaal. Maar ik vind als er zulke zware incidenten gebeuren... dan denk ik dat we wel uitzondering kunnen maken sowieso voor cameratoezicht.
14: Ik zag hier handhavers rondfietsen. Zijn die hier altijd of zijn die hier nu?
19: Ik heb ze eerlijk gezegd niet zo vaak gezien. Maar ik ben toch blij dat ze er nu wel zijn.
14: Ik zag ze al twee keer voorbij komen vanmiddag.
19: Kijk, nou, dat is heel goed. Dat ben ik in ieder geval heel blij om. Maar...
14: heb je daar s'avonds misschien niet zoveel aan als hier overdag zijn?
19: Dat bedoel ik, hè? Doe dat dan vooral ook s'avonds en s'nachts.
20: Het heeft heel lang geduurd voordat het naar buiten kwam.
19: Nou ja, dat is dus ook gelijk onze zorg. Waarom heeft het zo lang geduurd? Waarom niet eerder waarschuwen zodat we zelf maatregelen kunnen nemen, zodat we zelf denken?
14: Ze wordt aangeklampt door een vrouw die hier langs komt wandelen.
20: Er moet gewoon gelijk een waarschuwing komen voor vrouwen. En lekker makkelijk samen met elkaar fietsen.
19: Er moeten hier andere maatregelen komen en de burgemeester moet met de veiligheidsregio gaan overleggen. Hoe gaan we dit doen?
20: En ons vrouwen in bescherming nemen. Okay. En niet de dader. Dus ons waarschuwen als je hier om de hoek woont. Van, hey, pas op. Kijk, het is geen angstzaaien. Het is gewoon preventie. Ja, gewoon preventie. Van, joh, pas op. Er zijn dingen gaande.
1: Een verslag was dat van Matthijs van der Wiel vanuit Delft. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
0: 33 verdachten van het geweld in Overasselt komen deze week voor de raadkamer van de rechtbank. Dat meldt de Telegraaf. Omdat het om veel mensen gaat, zijn de zaken verspreid over 3 dagen. De raadkamer bepaalt of de verdachten in voorlopige hechtenis moeten blijven, waar ze nu dus al zitten. Bij die schietpartij in Overasselt kwam een beveiliger om het leven. Vanavond wordt in Rotterdam een stille tocht gehouden voor de 51-jarige man die overleed na zijn arrestatie zaterdag, dat meldt Rijnmond. Op videobeelden is te zien dat hij zich verzet, door 2 agenten stevig tegen de grond wordt gedrukt en om hulp roept. Zijn dood heeft een diepe indruk gemaakt in de buurt.
21: Ik vind het echt schokkend, ik voel het nu ook, ik word emotioneel. Turkse buurvrouwen, Antilliaanse, Arubaanse, Surinaamse, allemaal gechoqueerd. Je merkt echt onbegrip van waarom heeft de politie niet geantwoord op zijn smeekbeden.
0: Er komt geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug deze zomer. Volgens het ANP heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid genoeg vertrouwen in het onderzoek dat vervoersbedrijf RET zelf laat uitvoeren. Bij die botsing tussen 2 trams in juli raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. En in de regio Den Haag zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen van Prinsjesdag. Op het strand in Scheveningen werd vandaag geoefend met paarden. Die mogen meedoen aan de optocht, zodat ze alvast kunnen wennen aan het lawaai. Dat gebeurt elk jaar en dat is een mooie traditie, zegt deze toeschouwer tegen Omroep West.
22: Het is toch niet aan denken dat de koning met een autootje langs komt rijden straks en dat er gewoon niks te zien is. Dit is toch gewoon, dit hoort er gewoon bij onze traditie.
1: Ja, en morgen natuurlijk ook een speciale uitzending hier op NPO Radio 1 rondom Prinsjesdag. Gepresenteerd door Fleur Wallenburg en Mark Visser. Van 12 tot 4 is hij trouwens, vergeet ik helemaal te zeggen. Helene, hoe gaat het op de weg? Ja, 400 kilometers file is een beetje normaal op maandagmiddag. De meeste vertraging is er eigenlijk de hele middag al op de A2... in beide richtingen tussen Den Bosch en Utrecht. De langste file nu van Den Bosch naar Utrecht... tussen Waardenburg en de afrit Everdingen. Daar nog een uur op onthoud door een eerder ongeluk. Maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij.

0: Story. Robert Palmer. Kun je nog wel door een stad lopen zonder dat je in de gaten wordt gehouden door camera's? Die vraag staat vanavond centraal in een debat in Rotterdam. Waar vroeger nog discussie losbarstte als ergens een camera werd geplaatst, lijken veel inwoners het nu meteen te accepteren. Een van de gasten vanavond is de Vlaamse kunstenaar Maarten Ingels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U heeft een kaart gemaakt met een route door de stad helemaal zonder camera's. Hoe kwam u op dat idee?
1: Ja, klopt. Ik kwam al enige jaar geleden op het idee. Ik woon en werk in Antwerpen, waar er evenveel camera's hangen als in Rotterdam of in andere steden in Nederland. En toen de burgemeester daar zei dat hij het aantal camera's ging vermenigvuldigen, bedacht ik mij van ja, is er nog wel een manier om ongezien in deze stad rond te dwalen? En dan ben ik een kaart gaan maken met alle camera's op, zowel de politiecamera's, stadscamera's, als de private camera's. Camera's van particulieren of horecazaken enzovoort.
0: De deurbelcamera's?
1: De deurbelcamera's en dan ook nog de laatste route, één lijn door de stad, om de stad dus ongezien te kunnen doorkruisen.
0: Ja. En even voor mijn begrip, hoeveel camera's bent u tegengekomen? Waar moet ik aan denken in een stad als Rotterdam?
1: In een stad als Rotterdam, ik heb 6 dagen rondgefietst en rondgewandeld, alle straatjes in en uit. En ik heb er nu iets van 1500 aangeduid op mijn kaart. En dat zijn ze nog niet allemaal.
0: Nee.
1: Dat zijn degenen die ik heb gevonden. En dan de hele route door de stad van noord naar zuid is iets van een 13 kilometer lang. Het hele gebied binnen de ring van Rotterdam. Maar 1500 camera's is best al een hele hoop. Hè?
0: Ja. En nu heeft u dus een route gemaakt zonder camera's. Hoe lang is die route?
1: 13 kilometer ongeveer.
0: Oh, 13 kilometer, dat is die.
1: Dus je bent wel even onderweg.
0: Ja. Nou gaat het cameragebruik vrij ver. De politie hier in Nederland roept ook vaak mensen op om beelden van hun deurbelcamera's te checken of te delen om te gebruiken als bewijsmateriaal. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, ik vind dat wel een beetje gek. Op een bepaalde manier kom je terecht in een surveillance staat waar dat iedereen elkaar aan het filmen is. Want veel van die particuliere camera's die zogezegd alleen het gebied van de voordeur filmen, die zijn eigenlijk volledig op de straat gericht. Die deurbelcamera's ook, die filmen de hele straat. Die zijn eigenlijk ook, die staan ook constant aan. Je wordt eigenlijk constant bekeken en begluurd. Of daar zijn we toch blijkbaar het mee eens dat we elkaar constant bekijken. Mijn kaarten, mijn kunstwerk is eigenlijk een ode aan het recht op onzichtbaarheid. Mm. Dat aan het verdwijnen is, dat een artefact is van vroeger blijkbaar.
0: Een ode aan het recht op onzichtbaarheid.
1: Blijkbaar ben ik nog een van de weinigen die ervan dromen om mezelf te kunnen verhullen, te verdwijnen in de anonimiteit of onzichtbaar te zijn. Maar in de samenleving vandaag is dat blijkbaar een kostbaar goed geworden.
0: De presentatie van uw kaart is ingebed in een debat hierover, over camera's. Een politieke discussie is dat, over de vraag of we die camera's overal moeten willen. Kunt u als kunstenaar daar invloed op uitoefenen?
1: Ik denk het wel. Ik heb al gemerkt dat bij het maken van die kaarten, of bij de kaart van Rotterdam, nu ze klaar is, als je ze presenteert, dat je dat toch kan verbeelden, hoeveel camera's er zijn en dan die route om onzichtbare stad te doorkruisen. Dat veel mensen er op die manier wel bij gaan stilstaan hoeveel het er zijn. En als je tegen ze zegt, een bepaald nummer, 500.000, 5.000 camera's, blijft dat heel abstract.
0: Mm-hmm.
1: Maar door zo'n stadskaart te maken, verbeeld je dat en maak je dat dan tot een tastbaar gespreksonderwerp.
0: Ja.
1: En dan kan je het nog eens zijn en oneens over het nut en de onzin van camera's, maar dan sta je er tenminste bij stil. En dat recht op onzichtbaarheid, dat lijkt mij wel een fantastisch gespreksonderwerp.
0: De vraag is natuurlijk wel, is die route nog steeds cameravrij? Want u heeft de kaart een paar maanden geleden al gemaakt, hè?
1: Ja, ik heb ze in het voorjaar, begin van de zomer, afgewerkt. Dat waren mijn laatste mappingdagen in Rotterdam. Maar inderdaad, het is een ode aan iets dat verdwenen is. Want ik denk dat de grote kans nu is dat er mensen op die cameravrije route net wel nu ook een camera gaan plaatsen. Ja. Of de kaart gaan gebruiken om te zien, in dit gebied zijn er heel weinig camera's. Daar kunnen we er best nog wat bij plaatsen. Dus ik weet dat mijn kaart eigenlijk bijna gedateerd is de dag dat ik ze publiceer vandaag. Dus bekijk het zeker niet als een bruikbare kaart. Ze verschijnt ook enkel op papier. Ze is gratis te verkrijgen bij onder andere het Nieuw Instituut in Rotterdam. En ik maak ze bewust niet digitaal, omdat ik er dan een dagtaak aan heb om ze up-to-date te houden.
0: Ja, dat begrijp ik. Veel dank, kunstenaar Maarten Ingels. En het debat over camera's vindt vanavond om 8:00 plaats in het Arminius Debathuis in Rotterdam.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? 1 tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: NPO Radio 1.
0: Het is 17:55. Hier is Zit met de hoofdpunten.
10: Onderzoekers maken zich steeds meer zorgen over het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. Nederland blijft afhankelijk van olie, gas en steenkool uit het buitenland en de verduurzaming lijkt vast te lopen. Als dit doorzet, worden volgens de onderzoekers de energiedoelen van 2030 niet gehaald. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen dit weekend. Een Russische drone raakte een passagierstrein vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Volgens Rutte is Poetin wanhopig. Een man uit het Brabantse Veen heeft in hoger beroep een langere celstraf gekregen voor het misbruiken van zijn 2 kleinzonen. Het Hof legt een man van 79 een gevangenisstraf op van 4 jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dat is een jaar meer dan de rechter eerder bepaalde. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media.
0: Weer mevrouw Willemijn Hubert. Is het nou ineens weer zomer?
11: Daar lijkt het buiten wel een beetje op. Ja. Zeker met de zon erbij. Het is zo'n 23 graden. Op veel plaatsen zit de temperatuur boven de 20 graden. graden. Warmste plekken graad of 23. Maar er trekt ook wel een klein gebiedje met regen over. En daar zien we dan de temperatuur wel dalen naar graad of 19. Morgen hebben we nog een hele warme dag. Echt een warme zomerse dag op het programma staan. Met temperaturen uiteenlopend van 22 graden in het noordwesten naar 7. Misschien 28 graden in het zuidoosten van ons land. Veel zonneschijn, ook wel wat wolkenvelden. En vanaf de late middag moeten we landinwaarts rekening gaan houden met een paar stevige regen- en ook onweersbuien. En vanuit het noordwesten gaat het dan uiteindelijk ook wel wat regenen. En dat markeert dan wel een overgang naar heel ander weer. Want vanaf woensdag, nou, dan kan je toch wel wat herfstachtiger noemen. En dan komt de temperatuur op de meeste plaatsen niet meer boven die 20 graden uit.
0: Helene, hoe gaat het op de weg?
9: Ja, het is een beetje een normale maandagmiddagspits. 430 kilometer file staat er nu. Maar wat wel afwijkt is het aantal ongelukken. Dat zijn er een heleboel, zoals bijvoorbeeld op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Beest, daardoor ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest, ook ruim 20 minuten oponthoud, ook door een aanrijding. Op de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam gebeurde een ongeluk bij de afrit Numansdorp. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar vanaf knooppunt Sabina is de vertraging 25 minuten. En verreweg de meeste vertraging is er door een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Zwolle bij Vaassen. De linker rijstrook is daar dicht. De vertraging vanaf Loenen is nu een uur.
0: Een gespannen sfeer aan de Pools-Oekraïnse grens, waar zondag een passagierstrein werd getroffen door een Russische drone. Dat merkte ook onze correspondent ter plekke.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
16: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
18: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
19: Dielke Teertstra.
20: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Polen zit de schrik er nog flink in, een dag na de Russische drone-aanval op een Oekraïense passagierstrein. Bij een Russische aanval met honderden drones werd ook de locomotief van een trein geraakt, zoals hier te horen was. Er vielen geen gewonden. Die trein werd aangevallen vlak voor de Poolse grens. Premier Tusk heeft aangegeven dat Polen overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Correspondent Christian Pauwen staat op een treinstation in de Poolse stad Chełm. En dat is een kilometer of 25 verderop, toch, Christian?
21: Ja, dat klopt. Dit is het eerste belangrijke treinstation na de grens eigenlijk, waar mensen ook kunnen overstappen naar verschillende treinverbindingen in Polen. En ja, hier vlakbij dus over de grens is die aanval geweest. En hier hoorden ze dus ook gisteren dat het luchtalarm afgaan... vanwege die Russische drones die zo dichtbij kwamen.
0: En hoe is het daar nu? Hoe is de sfeer? Wat vinden mensen daar?
21: Nou, het is duidelijk gespannen. Dat merkte ik nu ook zelf. Want ik was hier aan het filmen op het station. En ik merkte op een gegeven moment dat een man met een pet op ons een beetje in de gaten aan het houden was. En kort daarna kwamen er beveiligers van het station dat we er niet mogen filmen. Nou, dat heb ik op een station in Polen nog niet eerder meegemaakt. En dat komt dus ook vanwege die dreiging die nu gevoeld wordt. Vanwege de aanvallen die ze hier in de buurt zien. En ook natuurlijk vanwege de zorgen om sabotage. Wat we ook hier al hebben gezien langs het spoor in Polen. Nou, je kan dus wel concluderen dat ze zich in Polen schrap zetten voor verdere escalaties.
0: Ja, en durven ze wel weer treinen te laten rijden?
21: Ja, die treinen die rijden wel weer gewoon. Er waren wel flinke vertragingen, ook vandaag nog. Ik sprak hier net met wat Oekraïense passagiers. Die waren aangekomen uit Kiev en die waren hier aan het wachten op het station. En die hadden hun verbinding naar Warschau, hadden ze gemist ook vanwege de vertraging. Die vertelde mij ook dat ze uren hebben moeten wachten, omdat eigenlijk dus vanwege die aanval ook gisteren bij de grens. Daarom moesten andere treinen natuurlijk even wachten. In de tussentijd vragen natuurlijk passagiers zich ook wel af, hoe lang is het nog veilig om die trein te gebruiken? Ik sprak een vrouw die ook zei, ja, misschien moet ik volgende keer toch maar de bus pakken. Maar uiteindelijk blijft de trein een van de belangrijkste manieren voor transport voor burgers in Oekraïne. Zeker omdat er natuurlijk geen vliegverkeer mogelijk is. Maar ook staat vast dat die aanvallen op de treinen in Oekraïne alleen maar verder worden doorgezet. En dus ook steeds dichter bij de grens komen.
0: Ja. Maar mensen denken dus vooralsnog toch, ja, ik moet naar huis, hoe dan ook.
21: Ja, zeker. En ja, het is ook inmiddels echt een soort werkwijze geworden voor Oekraïners. Hè. Ze weten gewoon, je weet als je met de trein gaat in Oekraïne, dat het luchtalarm af kan gaan. En daar moet dan dus ook naar geluisterd worden. Dan stopt de trein, ook al is het in het midden van een bos, moeten passagiers eruit en daar wachten tot het gevaar voorbij is. Omdat dus zeker die Russische kamikaze drones echt heel doelbewust op treinen worden afgevuurd. Er zijn ook al vaker mensen bij omgekomen bij dat soort aanvallen. Dus ja, daar moet naar geluisterd worden. Dat zorgt voor de nodige vertraging. Ja. Maar ja, nogmaals, wat ik net al zei, die treinen die zijn cruciaal. Die kunnen ze niet zomaar opnemen. Nee. Daar blijven ze natuurlijk wel mee rijden.
0: En hoe is dit nou voor de mensen aan de andere kant van de grens? Dus of de Poolse inwoners?
21: Je ziet hier steeds meer escalaties, nieuwe incidenten, weer een nieuwe stap. We hebben hier niet zo lang geleden, anderhalf maand geleden, nog een Russische raket gehad die midden in een veld terecht kwam. En waarvan Poolse autoriteiten nu concluderen dat die waarschijnlijk echt doelbewust op Polen is afgevuurd. Nu dus zo'n aanval op een trein, ook heel doelbewust vlak bij de grens met Polen. Dat is een duidelijk signaal vanuit Rusland. Zo zien ze dat hier ook. En ik hoor ook zeker van inwoners dat ze daarvan geschrokken zijn. Dat ze zich zorgen maken dat Polen zich schrap moet zetten voor verdere escalaties. Ook hier in een stad als Chełm is dus een luchtalarm steeds meer gebruikelijk aan het worden. Een van de opvallende discussies die ik dan ook wel vandaag op de radio hoorde is over waar moeten mensen heen als er zo'n luchtalarm gaat? Ja. Waar kunnen mensen schuilen? En dat is een van de grote zorgen, ook in het plaatje Dorohusk. Dat is het dorpje vlakbij de grens. Dus echt op kilometers afstand waar die drone neerkwam. Daar was de conclusie dat in het hele dorp geen enkele schuilkelder was. Dat is dus de discussie hier. Als die nieuwe escalaties gaan komen, als we meer van dit soort aanvallen gaan zien, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de burgers veilig blijven? Oftewel, de oorlog komt steeds dichterbij hier.
0: Dankjewel, correspondent Christian Pauwen. Er is eindelijk wat meer duidelijkheid over de toekomst van Schiphol. De Raad van State vindt dat het kabinet zijn besluit mag doorzetten dat er 478.000 vliegtuigen jaarlijks mogen landen en stijgen op de luchthaven. Maar tegelijkertijd, zegt diezelfde Raad van State, is er nog veel onduidelijk voor bewoners als het gaat om de handhaving van milieu- en geluidsnormen. Roland Müller van de economieredactie. Roland, er is al jaren gedoe over het aantal vluchten op Schiphol. En waar gaat het dan over?
1: Ja, klopt. Dat speelt al jaren. Jarenlang was de groei eigenlijk van Schiphol het motto van verschillende kabinetten. Daar kwam in 2022, dus 4 jaar geleden, kwam daar een einde aan. Toen bleek dat eigenlijk Schiphol al jaren zich niet aan de milieunormen en de geluidsnormen hield. Misschien hadden ze zelf de vergunning voor al die jaren niet mogen hebben. Ja, en daarom nam in dat jaar 2022 Mark Harbers, de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat, ja, een vrij draconische maatregel. En hij besloot om Schiphol het aantal vluchten daar te laten krimpen naar 140 vluchten per jaar. Nou, er volgde een hele juridische strijd op met Schiphol, maar ook met luchtvaartmaatschappijen. Europa werd er nog bij betrokken. En na heel veel duwen en trekken besloot het huidige kabinet afgelopen lente, nou, dat er nog steeds uiteraard gevlogen mag worden op Schiphol, maar dat het wordt beperkt tot 478.000 vluchten per jaar. Ja, en vandaag zegt dus de Raad van State dat het inderdaad mag. En daar is dan ook de minister van de Infrastructuur en Waterstaat, Karremans, is daar blij mee.
0: En bij Schiphol, hoe vinden ze het daar?
1: Nou, daar zijn ze ook wel heel positief. Vooral positieve geluiden vandaag. Ja, ze hebben het er ook wel over dat het wel iets minder is dan dat ze uiteindelijk geambieerd hebben, hè, in de afgelopen jaren. Maar ze zijn eigenlijk vooral heel erg blij dat ze na jarenlang getouwtrek nu dan misschien toch die vergunning kunnen krijgen. Er is eindelijk duidelijkheid, zegt de baas van Schiphol, Pieter van Hoort.
3: Schiphol is al 15 jaar een organisatie die opereert zonder luchthavenverkeersbesluit. Wij zijn strikt gesproken een gedoogde organisatie en dat vinden we onwenselijk. Want we willen rechtszekerheid hebben voor onze omwonenden, voor onze sector, voor onze luchtvaartmaatschappijen en voor Nederland. En daarin past een luchthavenverkeersbesluit.
1: Ja, niet alleen Schiphol, maar ook de luchtvaartmaatschappijen die reageren vandaag opgelucht. Die hebben het over een mooie opsteker na jarenlange onzekerheid. En dat is wel opvallend, want het gaat uiteindelijk toch om iets minder vluchten of iets minder ambitie op Schiphol. En daar waren zij tot nu toe fel tegen gekant, maar dat verzet laten ze dus nu vandaag varen.
0: Ja. Dus vliegmaatschappijen blij, de minister blij, Schiphol tevreden. Maar hoe zit dat met omwonenden?
1: Nou, die zijn zeker niet blij hoor met dit besluit. Want die kijken heel erg naar het onderdeel van dit besluit van de Staten. Die zegt, ja, het is eigenlijk ook nog heel erg onduidelijk hoe met name de belangen van omwonenden en milieuclubs worden meegenomen in de toekomstige besluitvorming. En dat is wel heel belangrijk, want eerder is daar een rechtszaak over geweest. En de rechter heeft toen gezegd dat de overheid ook dat geluid van de omwonenden en de overlast, als het gaat om overlast, geluidsoverlast en milieu, normen, dat ze dat echt moeten meenemen in hun besluitvorming. En Stefan Modenaar, hij is van de Maatschappelijke Raad voor Schiphol, die sprak ik vandaag. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies met zijn organisatie. En in zijn hoorde ik waar ik hem vandaag sprak, is duidelijk te horen dat er heel veel luchtverkeer is.
19: Nou, wij hebben met name overlast van landend verkeer op de polderbaan. En als de polderbaan is volgevlogen, dan komt de Zwanenburgbaan erbij. En op slechte dagen dan hebben ze ongeveer 700 vliegtuigen op een dag die over ons heen vliegen. Ja, en dat gaat in de nacht ook gewoon door.
22: Er gaat er weer een naar de polderbaan.
19: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen. En ja, 2 jaar geleden, in 2024, heeft de rechter nog een uitspraak gedaan en ook letterlijk gezegd dat de omwonenden steeds de sluitpost zijn in het luchtvaartbeleid. Ja, dat zien wij in dit LVB, in dit besluit van de minister, gewoon weer terug.
1: Ja, en er zijn ook wel zorgen bij milieuorganisaties, dus niet alleen maar bij de omwonenden. Want Schiphol mag op termijn toch ook wel weer een beetje gaan groeien. En zij zeggen vooral van ja, als Schiphol weer gaat groeien, kan Schiphol of de minister dan echt garanderen dat de overlast toch niet minder gaat worden? Zij denken van niet. Schiphol denkt van wel, want die denken door met stillere vliegtuigen te gaan vliegen, dat dat wel degelijk kan. Maar daar hebben voorlopig de omwonenden echt een hard hoofd in.
0: Dankjewel, Roland Muller. Sportnieuws dan, Zit.
10: Feyenoordspits Nacho Ferri heeft toch zijn hattrick gekregen. Feyenoord won gisteren van PEC Zwolle met 7-0. En Ferri dacht 3 doelpunten gemaakt te hebben. Maar zijn eerste goal werd in eerste instantie beoordeeld als eigen doelpunt. Die beoordeling deed Opta, de vaste partner van de KNVB, als het om data gaat. Maar de beslissing is herzien en dus mag Nacho Ferri de hattrickbal gewoon houden. Voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij gisterochtend betrokken was bij een auto-ongeluk in Milaan. Hij bleek boven de wettelijke alcohollimiet te zitten, meldt de lokale politie. Het was een bewogen nacht voor Maldini, want een paar uur eerder schoot hij de beslissende penalty binnen. Voor Cagliari tegen Atalanta was dat, die wedstrijd. Bij het ongeluk belanden 5 van de 6 inzittenden in het ziekenhuis, waaronder Maldini zelf. Voor geen van hen is de schade ernstig. En veel atleten zijn boos op Sydney Sweeney, want in een reclamespot voor een gokbedrijf poseert zij bijna naakt, terwijl ze verschillende sporten laat zien.
2: You can try this sport. And this sport. How about this?
0: Ja, het is wel opvallend.
10: Heb
0: ook,
10: jij het gezien?
0: Ik heb het gezien. Ik zag haar bijvoorbeeld inderdaad bijna in haar blootje met een ijshockeystick. Toen dacht ik wel, ja, zo heb ik gewoon een ijshockeywedstrijd inderdaad gewoon nog nooit gezien, Sydney.
10: Nou ja, in de sportwereld wordt er ook vol afschuw op gereageerd. Het zou de vrouwensport seksualiseren en commercialiseren. Turnster Gracie Kramer uit de VS is er ook niet over te spreken. Zij plaatste een filmpje van haar eigen sportprestaties met de tekst: zo ziet een sportende vrouw eruit. In één dag tijd werd dat heel vaak bekeken. En daarmee zette Kramer een trend. Tientallen andere vrouwelijke atleten besloten ook beelden te delen van hun weg naar de medailles. Met het bijschrift: zo ziet dat er dus uit, sport.
0: Ja. Met kleding aan, denk ik ook.
10: Ik denk het wel, ja.
0: Helene, hoe gaat het op de weg?
9: Ja, er zijn opvallend veel ongelukken gebeurd deze avond, spits. Nu weer eentje op de A16 van Breda naar Rotterdam. In de Drechttunnel zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Klaverpolder is de vertraging ruim een half uur.
0: Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, waarin ruim 28.000 individuele Kamervragen werden geanalyseerd. Het aantal Kamervragen met AI-hulp is in het afgelopen jaar gegroeid. Aan die ontwikkeling kleven volgens deskundigen risico's, maar ook kansen. Maarten Sukel bouwt AI-systemen en hielp de NOS bij dit onderzoek. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Bent u verbaasd over hoe vaak AI wordt gebruikt in de politiek?
4: Nee, verbaasd zeker niet. Toen ik vorig jaar een vergelijkbaar onderzoek deed, vond ik het nog gewoon meevallen. Maar je ziet nu eigenlijk dit jaar dat het echt wel 2 à 3 keer zoveel is geworden in een jaar tijd. Dus als dat zo door blijft gaan, dan is de vraag hoeveel over een paar jaar met eigenlijk zonder AI wordt gedaan in de Tweede Kamer.
0: Hoeveel zonder wordt gedaan, dat is dan de vraag. Dat is dan het onderzoek dat u doet.
4: Ja, dan ben ik erg benieuwd naar hoe dat gaat ontwikkelen.
0: Ja, ja. Op welke momenten kan AI Kamerleden helpen?
4: Ja, nou dus wat je hier vooral in dit onderzoek zag, is dat het bij het opstellen van kamervragen er wel veel AI werd gebruikt. Daar wordt het in ieder geval zeker weten al gebruikt. Aan de andere kant, ja, het wordt natuurlijk ook voor de kleinere fracties veel ingezet. Gewoon puur omdat ze de menskracht niet hebben om al het werk te verzetten. En dan is natuurlijk AI wel een enorme uitkomst.
0: Ja. Om te weten hoe die Kamerleden dat doen, ging onze verslaggever Jeroen de Jager langs bij Kamerlid Daniel van den Berg van JA 21.
5: Misschien eerst even, meneer van den Berg. U wordt genoemd in ons onderzoek als iemand die werkt met AI voor het schrijven van Kamervragen. Klopt dat?
23: Ja, zeker. Ik gebruik AI absoluut als ondersteunend middel. Dus dat zou zonde zijn om dat niet te gebruiken. Net zoals je medewerkers gebruikt of contacten met andere bedrijven als extra spiegel.
5: En hoe gebruikt u het dan?
23: Ik gebruik het onder andere om verdiepingswerk te doen. Dus rapporten, onderzoeken, verder na te lopen, vervolgvragen. Mezelf eigenlijk continu te toetsen van, hey, weet ik hier nou genoeg van? Of wil ik er meer van weten?
5: En laat u AI ook vragen verzinnen?
23: Nee, wat ik altijd doe is dat ik weet dat ik kamervragen wil stellen over onderwerpen. Bijvoorbeeld strategische gasvoorraden. Daar maak je zelf kamervragen over op. Maar wat ik wel doe is natuurlijk altijd even een spiegel bij mezelf voorhouden. Van, hey, heb ik iets gemist? Zit er nog wat interessants in? En daar kan inderdaad een goede suggestie uitkomen, maar ik ga er wel zelf over.
5: Zeg, kamerwerk is mensenwerk, toch?
23: Kamerwerk
5: is het dan niet heel gevaarlijk om AI te gaan gebruiken? Een tool van Amerikaanse big tech bedrijven, waar ook een bepaald vooroordeel in zit, is gevoed met bepaald materiaal, dat het anders is dan uw werkende brein.
23: Je zou het alleen als gevaarlijk kunnen beschouwen als je aan de voorkant natuurlijk helemaal niet meer zelf nadenkt. Maar ik ben authentiek. Ik doe mijn werk op een hele eigen manier. En dat spreek ik hier ook van in de Kamer. En dan kan je het hoogstens als ondersteuning gebruiken.
5: Neem ons eens even mee, want u heeft hier 2 flinke schermen staan. Hoe gaat dat in zijn werk met zo'n Kamervraag?
23: Nou ja, het zit natuurlijk ook. Ik zit op digitale zaken en op AI qua onderwerp. En wat ik voor mezelf heb gemaakt is een tool. Ik noem het de cockpit van Daniel. Daniel's cockpit. En die houdt bij wat er allemaal binnenkomt. Kamervragen, moties, kamerbrieven enzovoort.
5: Dat slurpt u allemaal uit het Kamersysteem.
23: Uit de database van de Tweede Kamer, ja. Die is daar ook op ingericht.
5: U haalt alles binnen en laat dat analyseren door AI?
23: Zeker, ja. En daarmee, ik had het net over belangrijke onderwerpen voor mij die ik zelf bijvoorbeeld in de drukte van de dag net even mis. Bijvoorbeeld strategische gasvoorraden. Ja, als daar dus iets over wordt geschreven, of ik het al heb gezien of niet, ik krijg een melding.
5: Zeg, en waar ligt voor u de grens bij het gebruik van AI?
23: Als je niet meer nadenkt.
5: He, als je niet meer... U ligt hier wel eens, want hier staat een bankje op uw kamer. U ligt wel eens hier op die bank na te denken.
23: Dat zou ik meer moeten doen. Ik denk dat ik 2 keer tot nu toe op die bank heb gelegen. Maar meestal zat ik hier te brainstormen achter mij in een PC tot diep in de nacht. Waar het om gaat, je moet nadenken. En als je kan alleen bruikbare output maken als je zelf donders goed weet hoe iets zit.
5: Bestaat het gevaar niet door dat gebruik van AI dat u een deel van uw vragen, dus via AI... gecheckt hebt, gegenereerd hebt. Maar dat u vervolgens antwoord krijgt van de minister of van het ministerie, ook weer AI gegenereerd. En dan zitten we in een soort schijndemocratie.
23: Nou, dat is inderdaad wel een risico waar je rekening mee moet houden. Maar ik vind wel, wij bepalen de politieke lijn. Ik bepaal wat belangrijk is, of het kabinet. En dat is uiteindelijk de kern waar wij hierop sturen. Ik weet zelf wat politiek gevoelig is. Bijvoorbeeld energiearmoede. Dat gaat mij heel erg aan het hart. Dus als daar de minister iets over zegt van, we gaan nog een beetje extra kosten bijplussen, dan sta ik vooraan om daar iets aan te doen.
0: Verslaggever Jeroen de Jager was dat met een Kamerlid dat regelmatig AI gebruikte. Daniel van den Berg van JA21. Ga ik terug naar AI-deskundige Maarten Sukel. Is dit exemplarisch voor wat jullie tegenkwamen? Is dit de manier waarop Kamerleden AI gebruiken?
4: Ja, het is in ieder geval een bevestiging dat de resultaten van het onderzoek in dit geval kloppen. Ja. Dus het wordt hier veelvuldig ingezet. Je ziet ook wel dat iemand daardoor meer werk kan verzetten. Een punt van zorg is altijd wel, wat doet dat nou met je eigen cognitie, met je eigen kennis over een onderwerp. Natuurlijk, hoe sneller je een onderwerp af kan handelen, vaak hoe minder lang je ook erover nadenkt. Dus het is de oproep om te blijven nadenken, daar ben ik het zeker mee eens.
0: Ja, want de vraag is natuurlijk, wanneer wordt het schadelijk? En hij zegt inderdaad, als je niet meer nadenkt. Wat zegt u?
4: Het is... Het scenario is ook wat geschetst wordt dat je dan de ambtenaren vervolgens ook weer AI gebruiken om de vraag te beantwoorden. Dat is natuurlijk op zichzelf erg Kafkaesk. Dan wordt er misschien ook al wel gewoon minder nagedacht als je dit gebruikt. Want als je zo'n tekst schrijft, dan ben je er ook langer mee bezig. Taal is een groot deel van hoe we denken. Dus het is misschien toch ook wel een pad wat al lichtelijk bewandeld wordt.
0: En wat staat er op het spel als we dat pad verder bewandelen en AI verder doordringt in het democratische proces?
4: Ja, je ziet het natuurlijk door het hele land gebeuren dat mensen nu AI gebruiken. En het is ook wel ergens een enorm experiment. Want die technologie is enorm nieuw. En die interactie tussen mensen en machine op deze manier is ook heel erg nieuw. Bij een bedrijf waar daardoor dingen fout gaat, is het misschien een soort financieel risico wat je daardoor loopt. Maar daarmee experimenteren in de kern van onze democratie. Is natuurlijk in ieder geval zeker iets om nauwlettend in de gaten te houden.
0: Ja, en waar zit dan... vooral het gevaar? Wat moet je vooral in de gaten houden?
4: Zorgen natuurlijk dat die modellen, die maken wel eens fouten. Dat wil je wel helemaal niet dat er doorheen slipt. Mijn advies aan Kamerleden zou ook zijn, check dat echt heel goed. Want het is natuurlijk ook gewoon een beetje, je bent verkozen. En als je dan vervolgens alles met AI doet, het kan ook gewoon wat onpersoonlijk overkomen. Dus gebruik het, maar ben er heel erg bewust van dat je gewoon zelf nog verantwoordelijk blijft zijn voor alles wat je naar de mijn Kamervragen die je stuurt.
0: Ja. Gebruik als je ook zo'n bankje hebt, net als Daniel van den Berg, gebruik dat dan om af en toe even te gaan nadenken.
4: Ik denk dat het best wel goed is voor onze hersenen. Ja.
0: Veel dank, Maarten Sukel.
6: Vanavond
0: wordt op het Toronto International Film Festival de Oscar voor studentenfilms uitgereikt. En dat is een uitreiking met een Nederlands tintje. Filmmaakster Nina Broers mag een beeldje in ontvangst nemen voor Waar is mijn libido in de categorie experimentele films. En in Frans-Guyana worden 2 bijzondere satellieten gelanceerd door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Klimaatredacteur Rob Ramaker, wat gaan ze doen, deze satellieten?
7: Ja, het zijn 2 satellieten, zoals je zegt. De Sentinel-3C-satelliet gaat kijken naar de oceanen. Dus hoe hoog staat de zeespiegel? Hoe warm is het water? Welke kleur heeft het? Iets meer bijzonder is de 2e satelliet, die heet FLEX. Dat is een satelliet die kan vanuit de ruimte zien of planten, dus bossen, gewassen, last hebben van droogte of andere stress. En dat kan die zien nog voordat de planten überhaupt bruin worden, verkleuren of doodgaan.
0: FLEX en Sentinel-3C, wat wil de ESA met deze satellieten?
7: Ja, op zich, de Sentinel, dat is een hele groep satellieten die eigenlijk heel continu de aarde in de gaten houden. Die verzamelen allemaal gegevens die bijvoorbeeld voor het KNMI belangrijk zijn, voor de weersvoorspelling, de oceanen in de gaten houden. Flex is denk ik wat bijzonderder. Die gaat vooral door wetenschappers gebruikt worden om allemaal vragen te beantwoorden. Omdat je dus aan planten kunt zien hoe goed ze het doen. En een van de vragen die ze gaan bekijken is hoeveel CO2 planten en bossen de komende eeuw nog uit de lucht kunnen halen. Wij brengen heel veel extra CO2 in de lucht door aardgas te verbranden, steenkool, olie. En een deel daarvan wordt weer opgenomen door bossen, door alle planten op aarde. En de schattingen hoeveel ze dat kunnen, die lopen enorm uit elkaar. En die satelliet gaat dus kijken, ja, hoe gaat het met planten over de hele wereld, bossen. En gaan die, als het warmer wordt of het weer verandert, meer of minder CO2 opnemen. En de hoop is dan dat je dus een veel betere schatting krijgt hoeveel CO2 er nog opgenomen kan worden. Maar goed, ze moeten eerst nog even veilig gelanceerd worden.
0: In Frans-Guyana gaat het dus vannacht gebeuren. Dankjewel, Rob Ramaker. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. Morgenochtend zijn we er weer. En morgenmiddag ook, een uurtje later dan. Van 5 tot 6, want daarvoor de Prinsjesdag-uitzending. Van 12 tot 4. Fijne avond.
6: NPO Radio 1. Podcast.
8: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
11: Long live Europe and thank you very much.
12: So, let's get to work.
24: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
25: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
24: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
25: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
24: Luisteren dus.
26: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
27: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
28: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
29: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
30: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
31: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
32: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
33: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
34: Hallo, eet smakelijk voor straks.
33: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
35: Wij zijn Medipoint.
36: Medipoint is er voor Anneke met een comfort.
33: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
34: Hallo, eet smakelijk voor straks.
33: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
35: Wij zijn Medipoint.
36: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
37: Zodat ik hem omhoog en omlaag...

0: Zorghulpmiddelen. Kun je zoveel meer?
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: NPO Radio 1, 6 uur.
6: Margje fixen.
7: En dit is de dag waarop er reacties kwamen op het D66-plan om veel meer te doen aan preventie in de gezondheidszorg, zodat wij allemaal over een poosje 90 kunnen worden. Is dat nou een reële mogelijkheid of is het veel te duur en onhaalbaar? Straks een debat in Dit is de Dag, maar eerst het NOS Journaal. Met Sit van der Linde.
8: In Rotterdam wordt zo een stille tocht gelopen voor de 51-jarige Alfredo Gulu. De man overleed zaterdagavond nadat hij door de politie werd aangehouden. Hij werd bij zijn aanhouding door agenten tegen de grond gedrukt, maar wat er precies aan vooraf ging is nog niet duidelijk. We hebben contact met verslaggever Tanny Tenzer van RTV Rijnmond. Tanny, die stille tocht gaat over een klein half uurtje beginnen. Zijn daar veel mensen op afgekomen?
9: Ja, klopt. Goedenavond. Er zijn een paar mensen aanwezig. Nog niet heel veel. Maar je kan verwachten dat als de stoet begint om over een half uurtje, dat het steeds druk gaat worden. Het gaat van de plek waar het gebeurde naar politiebureau Zuidplein. Dat is een tocht van een half uur lopend.
8: Ja, en dit incident, die aanhouding en het overlijden wat erop volgde, wat heeft dat losgemaakt in die wijk in Rotterdam?
9: Ja, ik heb natuurlijk een aantal bewoners ook gesproken. Ja, er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd, kaarsjes en en ook natuurlijk veel pamfletten. Er wordt ook een vergelijking getrokken met Jerrison.
8: Ja, want dat was een andere zaak. Kan je eens vertellen waar dat over ging?
9: Ook door de jongen die afgelopen september ook door een politiekogel is overleden. Waar ook een stille tocht voor is georganiseerd in Capelle aan de IJssel.
8: Ja, precies. Want met deze tocht wordt ook meteen aandacht gevraagd voor politiegeweld. Is er al iets meer duidelijk over hoe dit kon gebeuren afgelopen zaterdag?
9: Dat is eigenlijk de vraag op ieders lippen. Wat is precies gebeurd? Was die fatbike van hem? Was er excessief politiegeweld? We hebben natuurlijk de politie ook om reactie gevraagd. Het Openbaar Ministerie, maar die houden natuurlijk de kaken stijf op elkaar. Omdat het allemaal nog in onderzoek is.
8: Juist, en over een klein half uur begint dus die stille tocht in Rotterdam. Bedankt voor de toelichting, verslaggever Tanny Tenzer van RTV Rijnmond. In Duitsland is een klein vliegtuig neergestort. Het gebeurde net over de grens bij Roermond, bij de plaats Erkelenz. En daar zouden 3 inzittenden bij om het leven zijn gekomen. Verslaggever Marjolein Hogevorst is daar. Marjolein, jij bent op de plek van het ongeluk. Wat is daar te zien?
10: Ja, wij zijn hier net aangekomen bij een groot weiland. En ik zie in de verte mensen in witte en gele pakken heen en weer lopen. Ik neem aan bij het vliegtuig. Maar het is zo ver weg dat ik dat vliegtuig vanaf hier of de resten daarvan niet kan zien. Op dit moment zijn ze dus nog druk bezig met het onderzoek. En wat ik weet is dat er ook mensen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aanwezig zijn. Uit Nederland dus, om mee te kijken.
8: Ja, want dat klein vliegtuig dat vertrok vanaf Hilversum. Weten we al iets over de slachtoffers?
10: Nee, dat weten we niet. We weten dat er 3 mensen in het vliegtuig zaten. Dat ze inderdaad vertrokken zijn uit Hilversum. Dan denk je direct, nou, dat zullen dan wel Nederlanders zijn. Maar eerlijk gezegd weten we dat niet. En krijgen we dat ook nergens bevestigd. We hebben de vliegschool gebeld. Ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben de politie hier gevraagd. En ze willen allemaal nog geen antwoord geven op die vraag. Dus het zouden ook zomaar mensen uit een ander land kunnen zijn.
8: En Marjolein, wat weten we over de oorzaak van het hoe kon dat vliegtuig neerstorten daar?
10: Ja, wat we weten is dat het onderweg was naar Freiburg, zo'n 400-500 kilometer verderop. Dus dat het niet hier in de buurt...

0: gebeurd moest zijn. En dat de Duitse luchtverkeersleiding contact heeft gehad met de piloot voor het vliegtuig neerstortte. De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: Je houdt dit nieuws voor ons in de gaten. Dankjewel, verslaggever Marjolein Hogervorst. In Delft is de man aangehouden die afgelopen weekend mogelijk een vrouw van haar fiets heeft getrokken. Ook wordt hij verdacht van aanranding. De afgelopen maanden zijn in Delft vaker vrouwen van hun fiets getrokken. Tot nu toe was er niemand opgepakt. Onderzoekers maken zich steeds meer zorgen over het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. Nederland blijft afhankelijk van olie, gas en steenkool uit het buitenland. En de verduurzaming lijkt vast te lopen. Als dit doorzet, worden volgens de onderzoekers de energiedoelen van 2030 niet gehaald. Een man van 79 is in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn twee kleinzonen. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man zegt dat de tieners instemden met de seks, maar volgens het gerechtshof is dat niet waar. Stichting Donorkind wil massazaaddonor Simon juridisch dwingen om te stoppen met doneren. Enkele weken geleden bekende de donor dat hij bijna 200 kinderen heeft rondlopen. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders en eist een schadevergoeding. Dat is nodig, zegt voorzitter Ties van der Meer.
2: Die kinderen die hebben misschien wel wat professionele begeleiding nodig. Die willen misschien ook over een aantal jaar wel praten met een deskundige. Ja, dat zijn allemaal zaken die niet gratis zijn. Dus ja, daar wil je dan wel vergoeding voor. En met 200 kinderen loopt dat natuurlijk best in de papieren.
1: De stichting spreekt namens de ouders. Die zijn geschokt.
2: Heel vaak hebben ze zelf afgesproken met Simon. Dus die zijn dan natuurlijk in hun vertrouwen heel erg geschaad. Hoe ga je dit aan je kind vertellen? Dat er zoveel halfbroers en zussen zijn. Hoe ga je je kind leren zich te verhouden op een gezonde manier met al die halfbroers en zussen? Nou, dat zijn allemaal wel zaken waar mensen natuurlijk tegenaan lopen.
1: De massadonor schreef eerder een brief naar de ouders, waar hij onder meer verklaarde niet meer te doneren. Maar dat is niet genoeg, zegt de voorzitter.
2: Hij heeft tegen elke ouder die hij tegenkwam en ook tegen klinieken steeds gezegd dat er een bepaald aantal kinderen zou zijn en ook dat hij zou stoppen. Dus dit is eigenlijk al een grijs gedraaide plaat. En dat betekent dus dat er stappen nodig zijn die wat meer zekerheid bieden dan de belofte die hij eigenlijk al vaker heeft gedaan en gebroken.
1: Een spermadonor mag bij maximaal 12 gezinnen doneren. Dat is vorig jaar wettelijk vastgelegd. Eerder gold een maximum van 25 kinderen. Maar dat was een richtlijn voor fertiliteitsklinieken en geen wet. Morgen is het Prinsjesdag. Naast de troonrede, de rijtour en het koffertje met de miljoenennota is het ook de dag van de opvallende hoedjes. Verslaggever Dagmar Mul zocht uit hoeveel werk in het maken daarvan zit. Hoedemaker Mira van der Korput is tot het laatste moment bezig met het perfectioneren van de hoedjes.
3: Ik doe het al bijna 20 jaar dat ze voor Prinsjesdag maken. Dus
4: eigenlijk een soort van de dag van de hoed.
3: Ja, eigenlijk wel. Is er nou een trend te bespeuren dit jaar? Wat voor hoeden kunnen we morgen verwachten?
5: Vorig jaar was er wel meer een soort trend in kleur. Toen was er heel veel paars, roze, aubergine. Dit jaar heb ik echt wel heel verschillende gemaakt. Zwart, turquoise, licht oranje. Dus het is echt van alles.
4: Morgen staat de tv 100% zeker aan.
5: Zeker. Ik zit gekluisterd aan de tv om te kijken of mijn eigen hoed ook zie.
4: En als u dan een hoed ziet, wat denkt u dan?
5: Ja, superleuk. Kijk, je kent die hoeden door en door. Je hebt iedere steek met de hand gemaakt. Dus ja, ik zeg altijd, het lijkt een beetje alsof je kinderen op tv zijn. En ik heb ook wel eens een klant gehad die zei van, wil je hem wel verkopen? Toen zei ik, ja, ik wil hem echt verkopen. Maar het was toch een beetje lastig, maar ze zag het aan mijn gezicht.
1: Een bijdrage was dat van verslaggever Dagmar Mul. 6:08, het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking, maar vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden met in de avond kans op regen.
6: Goedenavond, Helene Geest. Hoe is het op de weg?
7: Ja, goedenavond. Er staat nu nog 100 kilometer file. Betekent dat de meeste files heel snel korter aan het worden zijn. Op de A16 nog de meeste vertraging van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum is de vertraging 30 minuten. Is daar een ongeluk gebeurd? Alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord ook nog 20 minuten vertraging door een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken vrij.
8: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen.
9: Ja, een hele goede avond. Als het aan D66 ligt, moeten wij Nederlanders in 2040 gezond 90 jaar kunnen worden. Dat is 8 jaar ouder dan nu. En dat moet bereikt worden met afvalmedicatie, gezondheids-APK's en een rijksvaccinatieprogramma voor ouderen. Ja, sommige mensen worden nu al gezond 100.
10: Ik probeer zo gezond mogelijk te eten. Neem wel vaak mijn wijntje en eet ook snoepjes. Maar zorg dat ik voldoende eiwitten binnenkrijg en vitamintjes en veel groene groenten eet.
9: Nou, deze dame die gaat dat vasthalen. Is gezond 90 worden een haalbaar doel? En liever nog, is het eigenlijk wenselijk?
8: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
9: Ga ik over praten met Marijke Seinhaven van D66. Wim Groot, zorgeconoom. En Rudy Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van Rebel Nederland. Zo moet ik het zeggen.
11: Reable.
9: Oh, Reable. Ja, tuurlijk, Reable, meneer Westendorp. Nou, dat zegt misschien al alles. Maar daar gaan we het zo over hebben, wat dat dan inhoudt. Eerst even naar mevrouw Seinhaven. Dit is een serieus doel, hè? De gemiddelde levensverwachting moet 90 jaar worden. Hoe zit dat plan in elkaar?
12: Ja, kijk, wat we zien is dat we de afgelopen 20 jaar eigenlijk vooral hebben over hoe houden we nou het zorgsysteem in stand. En hoe houden we dat overeind? En wij zeggen van eigenlijk is dat niet de goede vraag die je stelt. De vraag die je zou moeten stellen is: hoe worden Nederlanders gezond oud, gezond ouder? En als we die vraag centraal stellen, dan hoort daar ook een ambitieus doel bij. En dat is wat ons betreft het doel dat we in 2040 gemiddeld 90 jaar oud worden met elkaar. Dat is ambitieus en haalbaar. Het is ambitieus, want we zitten nu op 82 gemiddeld. Daarmee weten we ook dat we niet langer in die top zitten wereldwijd. We staan al een tijdje niet meer in die top 10, terwijl we wel van die eerste plek afkomen. Mm-hmm. Nou, wij geloven dat we daar weer kunnen komen. Zeker als we naar andere landen kijken, zoals Japan, zoals Zuid-Korea. Daar in Japan is die gemiddelde levensverwachting al 87. Nou, dan moeten wij toch en de achterstand kunnen inhalen en daar een klein schepje bovenop kunnen doen de komende jaren.
9: Ik hoorde iemand op de redactie zeggen vandaag: ja, dat is weer zo'n D66-plan om 10 steden te bouwen. Of is dit echt realistisch?
12: Ook dat plan is realistisch. Dat geldt ook voor dit plan. Want wat we hier zien is, als we kijken naar wat ik net al zei, dus in Japan hebben we al die gemiddelde.
9: Maar dat is Japan.
12: Ja, maar als we vervolgens kijken naar wat doen ze daar dan om dat voor elkaar te krijgen,
9: en?
12: Dan gaat het dus over. Daar doen ze die gezondheidschecks, die doen ze al, die gezondheids-APK's. Ja, waarom kunnen we daar niet van leren? We weten dat er ten aanzien van die afslankmedicatie een wereld te winnen is. Als we dat voor elkaar krijgen, moeten we wel dat debat durven voeren met elkaar.
9: Ja, helder. Wim Groot, zorgeconoom, wat dacht u bij het horen van dit plan?
13: Nou, ik was er nogal verrast, want in het coalitieakkoord staat dat dit kabinet wil bezuinigen op de zorg. In ieder geval op de collectieve zorguitgaven. Mm-hmm. En meer van de lasten voor de zorggebruiker zelf brengen. En dan komt er plotseling een plan voor met name het vergoeden van afvalmedicatie dat toch heel kostbaar is. Waarvan het Zorginstituut nog een paar jaar geleden heeft gezegd dat moeten we niet doen omdat het de budgetimpact daarvan te groot is. Dus ja, het staat wel een beetje haaks op de afspraken, denk ik, die in het kabinet zijn gemaakt.
9: Ja, mevrouw Seinhaven, hoe kan dat?
12: Ik denk dat het alles behalve haaks staat op de afspraken die in het coalitieakkoord zijn afgesproken. Want ook daar staat dat we de komende jaren alleen maar meer geld aan zorg zullen uitgeven. We hebben ook gezegd van die stijging die gaan we wel afremmen de komende tijd. En dat brengt ons bij de vraag, maar hoe ga je die ook afremmen met elkaar? En dan denken wij dat juist het verhaal rond gezondheid een veel belangrijkere vraag is om te gaan stellen.
9: Preventie.
12: Met elkaar. En als we kijken naar die afslankmedicatie, dan weten we ook dat de komende jaren een aantal grote patenten komen te vervallen. We weten dat de vormen van afslankmedicatie ook dat daar heel veel mogelijk in wordt de komende tijd. Dan moeten we daar keuzes in durven maken. En dat begint wel met dat debat maatschappelijk en politiek ook te durven voeren.
9: U denkt dat die medicatie voor afslanken goedkoper wordt?
12: Ja.
9: Oké. Okay. Meneer Westendorp, bent u enthousiast?
11: Ja en nee. Ja, want die ambitie die bevalt me wel. Want de gezondheid van Nederlanders die neemt al decennia lang toe. En wat mij betreft moeten we daarin blijven investeren om dat mogelijk te maken. Dus wat dat betreft helemaal ja. Alleen die 8 jaar, dat gaat niet redden. De ervaring leert dat dat per per decade. Dus per 10 jaar kun je er 2 of 3 jaar bij krijgen. Dus ja, dat plan dat duurt niet 15 jaar, maar dat zal waarschijnlijk 25 of 30 jaar duren. En dan zijn we waarschijnlijk wel 90 jaar. Nou. Dus dat klopt.
9: Ja, mevrouw Seijnhaven, iets te enthousiast ingezet. Maar verder is meneer Westendorp al wel pro.
11: Ja.
12: Ik ben blij dat de heer Westendorp enthousiast is. En ik denk, kijk, wij hebben natuurlijk ook gezegd, wij gaan 100.000 nieuwe woningen bouwen. Daarvan werd ook gezegd, totaal niet realistisch. Heel ambitieus, niet realistisch. Volgend jaar komen we, als de prognoses uitkomen, op 99.700. Ja. Dus de kunst is ook om met elkaar een ambitie neer te zetten en dan te kijken, maar welke doorbraken hebben we nodig om dat voor elkaar te krijgen.
9: Meneer Groot. Meneer Westendorp zegt, nou, mooi plan, het duurt misschien iets langer, maar goed, nou ja, de ambitie is groot. Maar ik hoorde al dat u net ook al wilde reageren.
13: Ja, kijk, de zorguitgaven die stijgen natuurlijk. Ook als we afvalmedicatie niet in het pakket opnemen. En als we dat wel doen, zullen de zorguitgaven nog veel meer gaan stijgen. Dus consistent is met het coalitieakkoord, dat is natuurlijk niet waar. Want in het coalitieakkoord is afgesproken dat die groei afgeremd gaat worden. Daarnaast, kijk, ik ben er zeker niet onverdeeld negatief over. Kijk, je ziet in andere landen, zoals in Engeland en ook in de Verenigde Staten, dat die afvalmedicatie al op veel grotere schaal wordt verstrekt dan bij ons in Nederland. En ik denk zeker dat ook in Nederland onvermijdelijk is dat we dat op bredere schaal gaan doen. Overigens, die patenten die lopen in Europa pas af in 2031. Dus daar moeten we nog wel even op wachten. Voordat die prijs flink omlaag gaat. Maar wat ik een beetje miste in het verhaal, of in ieder geval het verslag daarvan van het interview met de heer Paternotte, was dat er natuurlijk ook wel wat gedaan moet worden aan de leefstijl. Kijk, nu is het zo dat mensen eerst een jaar lang een leefstijlprogramma moeten doorlopen. En als dat niet helpt, dan komen ze in aanmerking voor afvalmedicatie. Die minder effectief is dan de afvalmedicatie die inmiddels beschikbaar is. Ja. Ik zou zelf zeggen, draai het om. Geef inderdaad de hoogrisicogroepen. Dus mensen met heel ernstig overgewicht, met comorbiditeiten, geef die toegang tot die effectieve vormen, die middelen. Ja. Maar doe daar wel aan koppelen dat ze ook handvaten krijgen om hun leefstijl aan te passen, zodat ze niet hun hele leven lang afhankelijk zijn van
9: meneer Westendorp?
11: Ja, ik vind de heer De Groot, Wim, vind ik een beetje depressief. Waarom?
9: Dat is ook niet goed om oud mee te worden.
11: Nee, want kijk, de kosten komen voor de baten. Dus laten we zeggen dat je daarin voor moet investeren. Ja, dat weet iedereen. Ik bedoel, pillen en behandelingen kosten geld, maar je krijgt er enorm veel voor terug. En dat hoor ik eigenlijk niet.
9: Maar
11: en dat
9: ik hoor vind meneer ik echt Groot vooral zeggen, je moet je leefstijl veranderen.
11: Kijk, het is natuurlijk niet zo dat er met één prikje dat we dan, laten we zeggen, op de 90 komen. Het is natuurlijk, we moeten de discussie vandaag wel iets breder maken. Het gaat het over een totaal van preventieve en laten we zeggen, ook ingrepen. Want ik bedoel, er is gewoon technische vooruitgang en die afvalmedicatie is er één. En laten we beginnen ook, laten we zeggen, om. Want waarom zijn we te dik geworden? Omdat er zoveel prikkels om ons heen zijn in de winkel, dat we, laten we zeggen, vanzelf dik worden. Dus het is ook te dwaas voor woorden om daar niet aan te gaan werken. Want nu zitten we met die afvalprik, om het zo maar te zeggen, zitten we eigenlijk een bijwerking van, laten we zeggen, de hypercon, het consumeren van alles en nog wat, zitten we dan te compenseren. Ja. Dus ja, daar moet je breed over gaan denken. Okay. Dus vandaar ook dat die ambitie, dat is natuurlijk prima. Ja.
9: Ik wil nog even naar een volgende pijler, want het is natuurlijk niet alleen die afslankmedicatie. Nee. Wat ik ook interessant vind, zijn de gezondheids-APK's. Mevrouw Seijnhaven, werkt dat dan een beetje zoals bij auto's? Hè? Nieuwe auto's, zeg maar baby's, die komen na 4 jaar op controle en oudere modellen elke 2 jaar? Zoiets?
12: Ga ik zo op reageren, maar nog even iets corrigeren van wat net gezegd is. Hè? Want wij hebben ook gezegd, het gaat echt om de mensen met ernstig overgewicht. Het is niet voor alle vormen.
9: We gaan niet allemaal die prik halen.
12: Nee, precies. En ik denk dat we daarin ook breder moeten durven kijken naar de kosten die het op andere terreinen geeft. Het zijn niet alleen zorgkosten, maar mensen kunnen ook werken, zijn gelukkiger, hebben meer sociale contacten. Dus daar moet je in zijn totaliteit ook
11: maar
12: naar kijken.
11: Wij hebben ook gezegd,
12: je moet ook kijken naar de breedte. Dus het is niet alleen deze 3 voorstellen, maar juist juist ook rond bewegen, juist ook rond wonen, juist rond ook sociale cohesie. Dus het is veel breder dan deze drie voorstellen. Ja. Dan specifiek deze gezondheids-APK's. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk gekeken naar die andere landen die nu in die top zitten. En dan zien we in Japan dat eigenlijk echt gangbaar is. Dat je gewoon kijkt van op het moment dat je 40, 50 wordt, dat je ook kijkt naar bloeddruk, dat je ook kijkt naar cholesterol. Waarom zouden wij dat niet kunnen doen? Veel proactiever.
14: Niet ik ken mensen die dit dus echt niet willen. Die vinden dat vreselijk.
12: Alle ruimte daarvoor.
14: Oh, het is niet verplicht?
12: Nee, het is zeker niet verplicht.
14: Oké. Okay. Meneer Westop, wat vindt u van dat plan?
11: Ja, als je... Kijk, wat erachter zit is... En ik begrijp die sentimenten ook. En ik zit ook niet te wachten dat ik elke week en elke maand enzovoort word. Maar daar wordt heel veel zindelijk over gedacht. Er zijn een aantal dingen die je van tevoren ook niet weet. Bijvoorbeeld bloeddruk voel je niet. Dus daar moet je af en toe voor naar de APK-keuring. En daar is de Nierstichting, iedereen pleit daarvoor. Omdat je het niet voelt. Ja, dan moet je daar een APK-keuring voor hebben. Voor andere dingen moet je het niet doen. En dat sommige mensen zich niet willen laten, noem dat dan screenen. Ja. Nou, dat is hun goed recht.
14: Ja.
11: Ik bedoel, iedereen heeft in Nederland recht op zijn eigen leven. Maar ja, er zijn heel veel mensen, ik draai het even andersom, die willen, laten we zeggen, een beroerte of nierfalen of een hartinfarct, die willen dat voorkomen. Ja. En die zeggen van, waarom is dat niet eerder ontdekt?
14: Ja,
11: die worden bijna boos. Ja. Die zeggen van, waarom heb je me daar niet voor gewaarschuwd?
14: Nou, misschien omdat het dan misschien best duur is. Althans, dat ga ik vragen aan Wim Groot. Is dat duur, die extra controles, als mensen toch langskomen?
13: Kijk, en de vraag is hoe effectief het is. Hè. Kijk, we hebben natuurlijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker, naar darmkanker. Dat is ook kostbaar, maar is natuurlijk wel effectief. Kijk, veel dingen als bijvoorbeeld het meten van bloeddruk zijn natuurlijk vaak momentopnames. En de vraag is natuurlijk hoe effectief en hoe kosteneffectief is het om daar mensen periodiek op te gaan controleren. Daarnaast is het zo, wie zou dat moeten doen? De huisarts is natuurlijk al overbelast.
14: Nee, ik zie mevrouw Seynhaven al nee schudden. Even heel kort, wie moeten doen?
12: Wij kunnen ons voorstellen dat je dat vanuit de GGD organiseert en een gezondheidscoach.
14: Ja.
12: En alleen als daar medisch aanleiding toe is, dat je dan de link legt met de huisarts. Maar we gaan die huisarts niet nog extra belasten.
14: Nee, meneer Groot, de GGD.
13: Ja, die moet daar ook mensen voor zien te vinden natuurlijk. En niet alleen is er een tekort aan huisartsen, maar er is ook een tekort aan verpleegkundigen natuurlijk. Hè. Dus als die dat bij de GGD gaan doen, gaat het ook wel ten koste van verpleegkundige zorg elders.
14: Ik hoor problemen als dilemma's, mevrouw Seynhoven.
12: Nou, kijk, ik denk wat hier in wezen onder ligt is een verschuiving. Een verschuiving van zorg naar gezondheid. En dat betekent ook dat je dus op een andere manier de schaarste aan zorgpersoneel in zal zetten. Juist aan die voorkant.
14: Maar
12: dan
14: heb
12: om
14: je
12: dat
14: ergens
12: te voorkomen.
14: In dat overgangsgebied wel een probleem. Want dan zitten mensen nog in de zorg te werken. En die moeten dan naar die preventie kant.
12: Ja, of je benadert een positief en je kijkt van welke groep staat hier al voor open en wil die slag alvast gaan maken. Ja,
14: ik hoor allemaal geluiden bij meneer Westendorp.
11: Ja, wat ik word hier toch wel een beetje ongelukkig van, hoor.
14: Ja? Ach. Ja. Ja,
11: kijk, ik word bijna vervent D66 pleidooier. maar ik zit niet in de politiek.
14: Nee?
11: Maar kijk, de gezondheidszorg heeft gewoon de afgelopen 30 jaar laten zien dat met haar gezamenlijke investeringen, dat zij er elke 10 jaar, 2 tot 3 jaar gezonde levensverwachting aan toevoegen. Nou, als D66 of Paternotte dan nu komt van laten we die ambitie volhouden en blijven investeren in de gezondheidszorg, omdat we daar gezonde jaren, dat je dus een lijf en leden hebt dat je je eigen leven kunt leiden, want dat is het. Als je dat dan kunt bewerkstelligen, dan kun je toch niet tegen zijn?
14: Nou, dat is dan misschien nog wel de vraag. Dan kom je eigenlijk op het punt, dan ga ik naar meneer Groot, of het wenselijk is een hogere levensverwachting. Ik hoor meneer Westendorp zeggen, daar kan je niet tegen zijn. Maar als je puur kijkt naar de economie, zorg, is dat wenselijk?
13: Kijk, het leidt uiteindelijk natuurlijk tot hogere kosten voor de zorg. Kijk, de toename van de levensverwachting de afgelopen 40 jaar is vooral het gevolg van het feit dat er minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten.
14: Dus u zegt, dat is mooi, voor de economie is het beter als we wat eerder doodgaan.
13: Nou, kijk,
11: nee, dat is niet waar.
13: Die overlijdensrisico voor hart- en vaatziekten, dat trof 40, 50 jaar geleden vooral mensen in de werkende leeftijd. Hè, 40, 50 jaar die een hartinfarct kregen en overleden. Dat overlijdensrisico is enorm afgenomen. Ja. Met name doordat mensen gezonder zijn geleven. Met name doordat minder mensen roken dan in het verleden. Maar daarvoor zijn natuurlijk wel andere aandoeningen teruggekomen.
14: Hè.
13: De belangrijkste overlijdensrisico's zijn tegenwoordig kanker en Alzheimer. Dat zijn ook twee aandoeningen die veel kosten met zich meebrengen. Dus je ziet dat door die preventie en verandering van leefstijl de levensverwachting is toegenomen. Dat is natuurlijk heel goed. Daar moeten we allemaal heel blij mee zijn. Maar voor de kosten van de zorg heeft dat eigenlijk nauwelijks effect gehad. Sterker nog, de kosten van de zorg zijn de afgelopen decennia natuurlijk alleen maar hoger geworden.
14: Ja. Even naar mevrouw Seijnhaven.
12: Ja, ik vind het fascinerend hoe dit gesprek versmalt wordt tot een gesprek over zorgkosten.
11: Ja.
12: Want de wens die uitgaat van deze
14: ambitie, logisch voor een zorgeconoom, hè?
12: Dat is heel logisch voor een zorgeconoom. Maar wat de insteek die wij kiezen is meer gezonde levensjaren daarbij. Dus dat gaat niet alleen over de impact daarvan op de zorg en de zorgkosten, maar juist ook op die maatschappelijke kosten en die ervaren kwaliteit van leven. En daar is juist een wereld te winnen.
14: Want kunt u dat uitleggen? Waarom wordt Nederland beter van een hogere levensverwachting in zijn totaliteit? Los van dat het voor ons als mensen natuurlijk veel fijner is.
12: Nou ja, we weten als we mensen vragen naar ervaren kwaliteit van leven, dat dat maar voor 10% afhangt van de zorg en de kwaliteit van zorg die mensen krijgen. Het hangt voor een heel groot deel af van: heb je werk waar je blij van wordt? Heb je sociale contacten waar je je prettig bij voelt?
14: En daarvoor is gezondheid weer belangrijk.
12: En daarvoor is gezondheid belangrijk. En dat gesprek moeten we durven voeren met elkaar. En het klopt, elke 10 jaar krijgen we er een paar jaar bij. Maar wij zeggen, ja, de lat mag iets hoger. En dan moet je dus ook naar andere typen doorbraken en interventies durven kijken.
14: Nou, meneer
11: Wissendorp? Mag ik nog een ander argument invoegen?
14: Mm-hmm.
11: Als door de gezonde levensverwachting, als die toeneemt, dat de effectieve pensioenleeftijd, dus de leeftijd waarop daadwerkelijk Nederlanders met pensioen gaan, van 60 jaar naar 67 jaar is gestegen in 20, 25 jaar.
14: Mm-hmm.
11: Dan moeten de economen eens doorrekenen wat dat doet op het bruto nationaal product. Als ik dat op een bierviltje uitreken, dan kom ik op 15% toename van het bruto nationaal product. Elk jaar dat wij aan de samenleving kunnen bijdragen omdat we gezond zijn, wordt ingeschat door economen op 100.000 euro per jaar. Dus elk jaar dat wij gezond aan de BV Nederland, werkend of vrijwilligend of partnerend of mantelzorgend, ik bedoel, daar praten we helemaal niet over. Nee, we praten alleen maar over kosten.
14: Nou, ik ben benieuwd wat Wim Grote van vindt.
13: Nou, kijk, als we daar als samenleving bereid zijn om daarvoor meer geld uit te trekken voor die langere levensverwachting, dan is dat natuurlijk prima. Maar
14: het levert ook wat op, zegt meneer Westendorp. Namelijk heel
13: zeker,
14: wat.
13: Het levert zeker. Nou ja, zeker als er natuurlijk extra levensverwachting in een goede gezondheid is. Dan,
11: en zo
13: dan,
11: is het.
13: Levert dat meer welvaart op, inderdaad. Mm. Maar daar staat wel wat tegenover. Ik begon met te zeggen dat dit coalitieakkoord staat, dat de zorguitgaven beperkt worden. Of de groei daarvan beperkt moet worden.
11: Ja,
13: en dat
11: waarom?
13: Is niet zomaar. Nou, dat is omdat we natuurlijk allemaal afspraken hebben over de omvang van de collectieve uitgaven. Ja. Ook Europese afspraken daarover. En dat er natuurlijk andere prioriteiten zijn als het gaat om de collectieve uitgaven. Bijvoorbeeld de uitgaven aan defensie. Of aan klimaatverandering. Of aan stikstof. En om die reden heeft dit kabinet gezegd, wij willen die groei van die zorguitgaven beperken. En wat er nu wordt voorgesteld, gaat daar tegenin.
14: Ja. Mevrouw Seijnhaven, het maakt de tongen wel los, hè?
12: Het maakt de tongen los. En dat is volgens mij heel goed, hè? Want dat is ook het debat die je zowel in de maatschappij als in de politiek met elkaar wil voeren. Kijk, ik denk, we hebben duidelijk gezegd van die zorguitgaven gaan stijgen, die gaan blijven stijgen, maar die gaan we ook kijken of we dat af kunnen remmen. En een deel van de voorstellen die we doen, als we het bijvoorbeeld hebben over dat Rijksvaccinatieprogramma voor ouderen, dat is ook veel effectievere inzet van de inzet die we plegen. Dat
14: ander
12: is win-win aan alle kanten.
14: Ja, nog meer plan. Nou, we kunnen nog uren over doorpraten. Maar dat gaat niet lukken. Ik wil nog wel een paar luisteraars noemen. Hans zegt, goedemiddag, in plaats van een leeftijd als doel te hebben, is het beter om goede verzorging voor onze ouderen als doel te stellen. Nou ja, kan iedereen denk ik vooral mee eens zijn. En Felix zegt, waar komen de pensioenen vandaan voor al die ouderen? Kortom, ik voel alweer een nieuw onderwerp opkomen. Dank voor dit gesprek. Marijke Seijnhaven van D66, Wim Groot, zorgeconoom, en Rudy Westendorp, hoogleraar ouderen geneeskunde. Ja, de AI-sector, die moet een flinke pauze nemen bij het ontwikkelen van nieuwe AI-modellen om een catastrofe te voorkomen. Dat vindt een van de grootste Amerikaanse AI-bazen. Hoe realistisch is het? Zometeen debatteren we erover.
15: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
16: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: NPO Radio 1.
14: 6:30 is het. Het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
24: Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer net over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden kwamen om. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving maken zich steeds meer zorgen over het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. Nederland blijft afhankelijk van olie, gas en steenkool uit het buitenland en de verduurzaming lijkt vast te lopen, zeggen ze. Als dit doorzet, worden volgens de onderzoekers de energiedoelen van 2030 niet gehaald. Een man van 79 uit het Brabantse Veen heeft in hoger beroep een langere celstraf gekregen voor het misbruiken van 2 kleinzonen. Hij kreeg van het hof 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechter eerder oplegde. En in Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook bekend als Bolle Jos. De arrestaties volgen op een onderschepte vracht cocaïne in Frankrijk. Jos L. is in Nederland en België veroordeeld voor drugshandel. Vermoedelijk houdt hij zich schuil in Sierra Leone.
25: Dit is de dag. Margje Fixen.
14: De studentenvakbond ziet oorlogskoorts ook in het onderwijs en organiseert met anderen binnenkort een vredesprotest. De liberale jongerenorganisatie JOVD is juist blij met hoe Defensie investeert in de verdediging van ons land. Zometeen een debat.
25: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
26: We need to slow down. We need to make this technology carefully. And we need to make sure our ability to understand it, our ability to control it, keeps up.
14: opmerkelijke uitspraken van de baas van het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic, Dario Armodei. Hij doet een dringende oproep aan de AI-sector om een pauze te nemen in de ontwikkeling van een nieuwe technologie. Alleen op die manier kunnen we volgens hem AI blijven begrijpen en kunnen we het onder controle houden. Ja, is die AI-pauze noodzakelijk en hoe serieus moeten we eigenlijk die oproep nemen? Daar ga ik over praten met emeritus hoogleraar kunstmatige intelligentie en robotrecht Rob van den Hoven van Genderen en met Lode Lauwaard, hoogleraar techniek filosofie aan de KU Leuven. Goedenavond, fijn dat u er allebei bent. Is die pauze nodig? Als een belangrijke AI-baas zegt dat nodig is, bent u het dan met hem eens?
0: Het is niet zo dat hij. Als je het leest, zijn paper, dan is het niet zo dat hij echt wil vertragen. Hij zegt, het grappige is, hij verwijst geen één keer naar de Europese wetgeving op dat gebied. Maar wat hij eigenlijk wil, is wat in de Europese wetgeving staat. Namelijk betere controle en transparantie. Maar hij wil het wel allemaal gecontroleerd houden door Anthropic of door de Verenigde Staten. Nee. En hij wil ook dat al zijn concurrenten, voor zover, want hij is niet echt een commerciële onderneming. Hij is voor het beste van de mensen. Dat iedereen zich houdt aan die afspraken.
14: Ik hoor dat u vertrouwt het niet.
0: Nee, het is, ze willen wel de beste van de klas blijven. En ze willen eigenlijk ook wel dat autoritaire systemen zoals China. In minder mate Rusland, die speelt even niet mee. Dat die zich daar ook aan zullen houden. Zeer onwaarschijnlijk. En ook trouwens zeer onwaarschijnlijk dat zijn concurrenten zich daaraan zouden houden. En Trump wil dat natuurlijk al helemaal niet.
14: Gaan we het zo nog even verder over hebben. Eerst Rob van der Hoven van Genderen. Wat vindt u van deze oproep?
1: Het was daarnet was erop en nu is het Lode.
0: Zeer onwaarschijnlijk dat zal gebeuren.
14: Ja, nee, inderdaad. Lode, Lauwaard.
1: Ja, de vraag was of er zo'n soort pauze moet komen. Ik denk dat er moet komen. Voor heel veel soorten van artificiële intelligentie denk ik dat er heel goed moet worden nagedacht over de distributie en de aanmaker van. En dus ik denk dat het heel goed zou zijn dat er een pauze zou komen voor bepaalde artificiële intelligentie. Dat is natuurlijk een andere vraag dan de wenselijkheidsvraag, is natuurlijk een andere vraag dan de haalbaarheidsvraag. Hè. Of dat dit haalbaar is. Ik denk dat dit haalbaar is. Alleen denk ik dat er heel veel hordes zijn die we moeten. Waar we moeten overstappen vooraleer dat zulke pauze of een soort van moratorium of een stop van bepaalde ontwikkeling dat er komt. En als het gaat over een pauze of een moratorium, dan gaat het natuurlijk niet over de chatbot van Anthropic of van OpenAI of van Google. Daar gaat het natuurlijk niet over. Dan gaat het over eventueel de meest extreme variant. Avanceerde is bijvoorbeeld AGI of superintelligentie of denk aan de hetsen van een maand geleden, het accident van een maand geleden, waarbij 700 tot 1200 AI agents een technologieplatform hebben overgenomen of gehackt hebben. Dan gaat het over dat soort van systemen.
14: Kijk, bij u, meneer Lauwaard, hoor ik een soort toch positieve grondtoon, een soort vertrouwen die ik bij Rob van der Hoven van Genderen niet hoor. Die vertrouwt het allemaal niet.
1: Wel, je kunt niet zeggen wat die mensen willen en niet willen. Als Rob dat daarnet zegt, van ze willen dat niet, dat weten wij niet. Niemand weet dat. Dat is speculeren over wat er in het hoofd van iemand afspeelt. Maar er zijn wel degelijk redenen om positief te zijn over de mogelijkheden van een globaal verdrag. En dat er morgen niet zal zijn en volgend jaar ook niet, dat weet ik ook wel. Maar er zijn wel degelijk redenen om daar positief over te zijn. In het verleden hebben wij van heel veel technologieën gezegd op voorhand, nog voor ze gebruikt werden, nog voor er een schandaal was of voor er een ramp was. Maar kijk, dit is wel degelijk onwenselijk. Denk aan het klonen van mensen. Dat is één voorbeeld van iets wat we helemaal niet willen, omdat dat zeer gevaarlijk was. We kunnen met klonen, is wel degelijk mogelijk. We kunnen daarmee een mensenleger maken. We hebben het besloten, dat willen we niet.
14: Nee, is dat dan
1: natuurlijk
14: net zoiets?
1: Maar er zijn natuurlijk ook redenen om pessimistisch te zijn. Er zijn natuurlijk ook tegenargumenten, hè. Het is duidelijk een AI-race die ervoor zorgt dat China en de Verenigde Staten niet willen achterlopen. En dat zorgt ervoor dat ze natuurlijk niet altijd of niet noodzakelijk tegen voor de regulering
14: zijn. Ik wil even met uw punt over klonen naar Rob van der Hoven van Genderen. Zoiets hebben is in het verleden. Is dit vergelijkbaar met klonen? Dat je dat tegengaat?
0: Ja, als daar geen commerciële of strategische winst mee kan worden gemaakt, dan kan je daar makkelijk verdragen over sluiten. Ik wil het meer eigenlijk vergelijken met het non-proliferatieverdrag van kernwapens. Waarbij de grootmachten het voor elkaar kregen om kernwapens verder te ontwikkelen. En tienduizenden kernwapens hebben. Er zijn er wel SALT-verdragen en afspraken en afbouw. Maar al met al kunnen we de wereld geloof ik 500 keer vernietigen door de Russen en de Amerikanen samen. Die hebben toen gezegd van, nou, wij hebben ze en de rest van de wereld mag ze niet meer. Mm. En ik zie ook zo'n soort non-proliferatieverdrag verschijnen voor General AI of Super AI. Ja. Waarbij die ondernemingen, en dat is in binnen de Verenigde Staten, China houdt zich er sowieso niet aan, die gaat niet meedoen aan dat verdrag, toch proberen top te blijven en boven te blijven drijven. En de rest mag het dan niet.
14: Het is bedoeld, meneer Lauwaard, om zelf voor te blijven. Wij mogen het wel, de rest niet. Die zich er overigens weer niet aan gaan houden. Dus ja.
1: Ja, ik denk toch dat er een belangrijke verschil is tussen. Ik volg meer over vergelijking met kernwapens. Maar er zijn toch tegelijkertijd wel heel belangrijke verschillen. Hè. Kernwapens maken geen beslissingen. Die kunnen niet autonoom handelen en binnen de seconde wereldwijd enorm grote problemen veroorzaken. En bovendien kan de ontwikkelaar van een AI-systeem, van een superintelligent systeem, zelf geschaad worden door zijn eigen ontwikkeling. Ik bedoel, dat heb je niet bij kernwapens. Bijvoorbeeld kernwapens, die heb je en die schaden andere entiteiten, andere landen. Terwijl een superintelligent systeem of een AGI-systeem kan natuurlijk anderen, maar ook zichzelf schaden. Er is geen enkele reden om te zeggen dat mijn intelligent systeem zich niet tegen mij keert. Okay. Natuurlijk heeft dat systeem geen wil, dat weet ik wel. Ja. Maar dat kan zich perfect tegen mij keren. En we weten uit onderzoek dat mensen en ook bedrijfsleiders en ook beleidsmakers geneigd zijn om in verdragen te stappen wanneer ze beseffen dat de eigen producten zich tegen zichzelf kunnen keren. En dat is iets waarvan we de laatste 3-4 jaren via enquêtes weten dat bewustzijn over de mogelijke zelfschade die aan zichzelf zou kunnen brengen, dat aan het toenemen is.
14: Ja, nou, Rob van der Hoven van Garderen keek wat moeilijk toen u de vergelijking
0: iets,
14: met kernwapens
0: maakt. Eigen schade kan veroorzaken, zijn het wel kernwapens, lijkt me zo. Want er hoeft er maar eentje te ontploffen en iedereen wordt geschaad. Ja,
14: maar toch even, hè. Een werknemer van Anthropic zei onlangs dat hij denkt dat het risico groter dan 10% is dat AI binnen het komende decennium de hele mensheid wegvaagt.
0: Ja, dat
14: klinkt toch heel alarmistisch.
0: Daar heb je helemaal gelijk in.
14: Daar
0: klinkt heel
14: we
0: alarmistisch.
14: Mee.
0: Kijk, het is een technologie waarvan we nog niet verder weten hoe zich die ontwikkelt. Het gaat heel snel.
14: Maar dan zou je kunnen zeggen, dan is het toch
0: ja, maar als er een risico bestaat in de ontwikkeling van een nieuwe technologie, dan kan je je kop in het zand gaan steken. Je kan zeggen van, nou, dan houden we ermee op, want we weten niet hoe het werkt. En zo staat ook in artikel 5 van de Europese wetgeving op het gebied van AI staan een aantal verboden. En die zijn gebaseerd op het feit dat we het risico niet kunnen inschatten van die ontwikkeling. Mm. Ja, ik vind dat een hele gevaarlijke redenering. Want er zijn natuurlijk altijd technologieën geweest waarvan je de ontwikkeling niet kon inschatten hoe gevaarlijk het is. Je kan ook zeggen bijvoorbeeld de ontwikkeling van heel simpele dingen, zoals de verbrandingsmotor, de auto. Weet je hoeveel verkeersdoden er vallen? Is dat geen reden om die ontwikkeling tegen te houden? Dat het misgaat met AI, ben ik ook van overtuigd dat dat wel een keer gebeurt.
14: En dat de hele mensen
0: misbruik zullen maken, landen misbruik zullen maken van AI. Dat lijkt me ook zo logisch als wat. Maar er zijn ook ontzettend veel positieve ontwikkelingen in de industrie, in de agricultuur, in de medische sector, waarbij je dan zo ontzettend veel winst zal maken, waarbij de honger kan worden opgelost. En dat
14: is een glas half vol, half leeg verhaal.
0: Dat is ook zo.
14: Lode Lauwaard?
1: We wijzen op de voordelen, dat ben ik van overtuigd, maar dat countert niet het argument dat de AI gebruikt kan worden voor enorm schadelijke dingen. Dat het de mensheid zal uitroeien, dat is enorm, enorm kleine kans, niet te min, kan de bestaande artificiële intelligentie gebruikt worden voor het creëren van biowapens, ja, voor het creëren van superverspreiders, voor het ontwikkelen van geweldig dodelijke bacteriën. Dat kan momenteel gebeuren. Daar heb je geen miljarden voor nodig. En dat het de mensheid niet zal uitroeien, dat betekent niet dat die schade wel degelijk rekening moet met de behouden worden. Tegelijkertijd weet ik natuurlijk ook wel, zoals heel veel mensen, dat dat heel veel voordelen heeft. Maar die voorbeelden die zijn geen reden om te zeggen, we moeten niet focussen op mogelijke schade. Nee. Ten tweede wil ik nog zeggen dat die 10% die hij erop... Hij kleeft daar 10% op. Van, dat weten wij niet. Ik bedoel, dat is onzin. Dat is gewoon een subjectieve mededeling of een subjectieve inschatting. Er zijn geen cijfers op de kans op dit of dat bij artificiële intelligentie. Nee. Dus dat moeten we denk ik niet te
14: veel. Maar als we horen wat er allemaal mis kan gaan, dan is deze oproep van de Anthropic-baas misschien nog niet zo gek. Hij zegt, er moet meer samenwerking en regels komen vanuit de overheid.
0: Ja, dat is eigenlijk wat er in Europa al is gebeurd natuurlijk. Er is een verordening, een AI-verordening, waarin ontzettend veel... Ja. En vind ik het hele slechte wetgeving, maar dat is een andere kwestie. Waarin heel veel wordt geregeld, ook wordt gekeken
14: naar... Maar is het dus een goed idee?
0: Ja, nou, dus de Europese regelgeving kijkt ook naar de risicofactor. Hoe hoger het risico, hoe meer er geregeld wordt. En dat is eigenlijk wat in deze paper wordt voorgesteld. Want die gevaarlijke ontwikkelingen, die moeten we in de gaten houden, die moeten we controleren. En dat is precies wat er ook in de Europese, zeg maar, de grondslagen van de Europese regelgeving op dit gebied zijn. Hoe groter het risico, hoe meer controle er moet zijn en hoe meer transparantie er moet zijn.
14: Ja, luisteraar
1: Nien, ik denk dat die AI-act kan een soort van leidraad zijn. Alleen de AI-act die er nu is, die dekt niet de risico's die Amodee en anderen, ik zelf ook, in gedachten hebben. Dat gaat over andere typen van risico's die daar niet door gedekt worden. Maar dat er een regulering moet komen, dat is voor mij 100% zeker, duidelijk.
14: En luister, Anien zegt nog, dit is allemaal marketing van Anthropic. Ja, we hebben het er wel over.
0: Ja, nou ja, dat zei ik eigenlijk in het begin al. Dit is natuurlijk greenwashing van de ontwikkeling van AI in de richting van general AI en super AI. Wow. En dus we kunnen dat niet tegenhouden. Dat, zoals ik al zei, stel dat het in Amerika wordt tegengehouden, wat ik me niet kan voorstellen, dan zal China zeker doorgaan. En ze willen absoluut niet de leiding overgeven aan China.
14: Nog even meneer Lauwaard, heel kort. Laatste reactie.
1: Ik denk dat dat gewoon niet... En dat het marketing is gewoon niet to the point. Stel dat het waar is dat marketing is, dan doet dat er niet toe. Want stel dat de oproep ook terecht is, dan mag het nog zoveel marketing zijn. Dan heb je tenminste rekening kunnen houden met de waarschuwingssignalen. Dus het kan zowel marketing zijn als een terechte oproep. En als wij geen rekening houden met die oproep, terwijl het die misschien wel terecht is, omdat we denken dat nu eenmaal die big tech mensen marketing aan het verkopen zijn, dan denk ik van ja, wij domme Europeanen, we hebben ons laten vangen.
14: Helder. Dank voor dit gesprek. Emeritus hoogleraar kunstmatige intelligentie en robotrecht Rob van der Hoven van Genderen en Lode Lauwaard, hoogleraar techniek filosofie aan de KU Leuven.
25: Dit is de dag met Margje Fixen.
14: Ja, we hadden het al even over kernwapens. Stop de oorlogskoorts, kies voor vrede. Dat is de leus waarmee de Landelijke Studentenvakbond over 2 weken een nationaal vredesprotest organiseert. Volgens de vakbond militariseert het onderwijs, zijn de studenten en jongeren hiervan de dupe. Volgens de JOVD, de jongeren van de VVD, slaat de vakbond de plank mis. Defensie zorgt juist voor dat studenten na hun studie nog een baan kunnen zoeken in een vrij land. Tijd voor debat. Goedenavond Juliana Kunning van de Landelijke Studentenvakbond en goedenavond Benny Nepplenbroek van de JOVD. Juliana, Nationaal Vredesprotest, 27 september georganiseerd door de Landelijke Studentenvakbond. Waarom?
2: Waarom? Omdat er sprake is van een oorlogskoorts. Die proberen wij wat meer aan het licht te brengen. En daarmee bedoelen we dus dat terwijl de politiek eigenlijk schetst alsof oorlog een natuursverschijnsel is, willen wij heel duidelijk laten zien van hier wordt een politieke keuze gemaakt.
14: Ja, want jullie zeggen in dat pamflet, die ons land op een roekeloos pad van militarisering en sociale afbraak voert. Ben je bang voor?
2: Ja, zeker. Nou ja, we voelen het natuurlijk als jongeren en studenten al heel erg. We zijn met z'n allen helemaal niet financieel gezond op dit moment. Dat geldt voor echt heel erg veel jongeren in Nederland. Tegelijkertijd wordt voor die oorlogskoorts dus eigenlijk één tunnelvisie geschetst van Dat is het enige wat er mogelijk is. Terwijl het kabinet bezuinigt op vredesonderhandelingen.
14: Daar moet het geld aan toe volgens jullie. Benny Nepplenbroek, ik denk niet dat jij gaat meelopen met deze mars.
3: Nee, ik heb wel wat beters dingen te doen. Ik blijf bij die vredesmars thuis. Of in ieder geval ga ik aan andere dingen bezig zijn.
14: Want waarom vind jij, ben je het er niet mee eens? Waarom vind je dat Nederland niet militariseert? En dat we daarvoor door sociale afbraak krijgen?
3: Ja, ik heb een pamflet gelezen en op zich las het als een leuk stuk. Ik ken de LSVB nog uit de tijd dat ze opkwamen voor studentenzaken, als bijvoorbeeld studiebeurs of woningennood voor studenten. En op dit moment is er kennelijk een nieuw passieproject. Al het geld gaat ineens naar defensie. En is gewoon niet waar. 2050 ging de 114 miljard naar zorg, 50 miljard naar onderwijs en 250 miljard naar sociale zekerheid en maar 26 miljard naar defensie.
14: Ja, Julianne, ik hoor het valt wel mee.
2: Ja. Ja, nee, enorm. Het valt helemaal niet mee. We merken dit zelf mee op onze onderwijsinstellingen. Die waar dus ook steeds meer bijvoorbeeld vanuit Defensie gefinancierd wordt in onderzoeksprojecten. We
14: merken Defensie de financiert onderzoeksprojecten?
2: Ja, de tweede geldstroom heet dat. Maar ja, die financiert onderzoeksprojecten.
14: En is dat erg?
2: Nou, wij zien dat als een hele groot gevaar voor de onafhankelijkheid van onderwijs.
3: Waarom?
2: We zijn nu ook gezakt naar plaats 60 van de lijst van landen als het gaat over onafhankelijk onderwijs. En dat voelen we. Dat voelen we met z'n allen.
14: De vraag was waarom?
3: Ja, ik zie het niet. Kijk, ik heb sociologie gestudeerd en heb ik een mooi onderzoek mogen doen voor de gemeente Veenendaal. Ik heb ook economie gestudeerd en heb ik een mooi onderzoek mogen doen voor een financiële instelling. Als ik veiligheidskunde studeer, wat is er mis mee als de overheid aanklomt en me naar mij vraagt, wil je met ons meedenken over hoe we ons land veiliger kunnen maken? Want volgens mij moet ook de LSVB voor een land zijn waarin we vrij kunnen kiezen voor onze studiekeuze. Waarin we vrij een diploma moeten kunnen halen.
14: Dit is allemaal bedoeld om die vrijheid.
2: Om die vrijheid zeker voor aan te zetten. En juist die staat hiermee op de tocht. Eigenlijk, je ziet iedere keer dat als er financiële sturing, maar ook bijvoorbeeld thematische sturing komt aan de onderzoeksonderwerpen waar wij ons op mogen richten, dat de onafhankelijkheid van onderwijs juist enorm
14: maar
2: in de
14: Benny
2: weg staat.
14: Maar Benny Nepplenbroek heeft volgens mij over vrijheid in de zin van dat er geen overheersing is.
3: Juist, en in dat pamflet staat dat we tegen een defensie moeten zijn, dat we tegen een idee van bewapening moeten zijn. Ja, ga dat maar eens in Finland vertellen.
2: Absoluut.
3: Ik denk dat ze dan heel erg van een koude kermis thuiskomen. Dan hebben we straks geen vijand.
14: Vind je het naïef?
3: Ik vind het ontzettend naïef en zelfs flauwekul.
2: Het is naïef om te doen alsof oorlog de enige mogelijkheid is. Het is naïef om niet te kijken naar dat er bezuinigd wordt op internationale samenwerking. Dat soort dingen vinden wij ontzettend naïef. Nou. En de politiek die stuurt nu aan op een generatie die dit narratief gaat volgen.
3: Nou,
2: en dat is heel
3: hier,
2: erg gevaarlijk.
3: Ik hoor hier vooral een generatie die denkt dat vrijheid uit de lucht komt vallen. Dat doet het niet. Onze generatie moet zich heel goed realiseren dat vrijheid iets is waar we lang voor hebben gevochten. Dat vrijheid iets is waar je ook sterk voor moet staan als land.
2: Interessant
3: als je op
2: dat je
3: dit moment eens in Finland gaat zeggen dat je geen defensie aan kunt gaan. Ja. En dat je op dit moment in Finland zou zeggen, we moeten niet investeren in bewapening. Poetin lag je vierkant uit.
14: Julia.
2: Ik vind het interessant dat je het hebt over de geschiedenis. Ja. Want het is de geopolitieke verhoudingen zijn nooit beter geworden van een wapenwedloop. Dat is nooit het geval geweest. Dat is ook nu niet het geval. Het lijkt me een heel goed idee om te investeren in internationale samenwerking. Tevens is het zo dat militaire bonden hier in Nederland zeggen dat het dienstmodel zoals we nu op afdrijven niet goed is.
14: Julianne, ik heb even een vraag. Heel veel andere organisaties en personen sluiten zich aan bij het protest.
2: Ja.
14: Waaronder SP-leider Jimmy Dijk. Hij krijgt ook heel veel kritiek. Bijvoorbeeld dat jullie met die roep om ontwapening eigenlijk Rusland en Poetin helpen. Snap je dat?
2: Ja, ik begrijp de kritiek vanuit het narratief wat er eigenlijk vanuit de politiek op de maatschappij wordt losgelaten.
14: Ah, dat komt door een bepaald narratief dat deze kritiek komt.
2: Zeker. Wat we ook zien trouwens is welke belangen hier het meest aan tafel worden uitgenodigd. Want de wapenindustrie zit meer aan tafel als we kijken naar geopolitieke veiligheid, dan wij. Dan vakbonden, dan wetenschappers, et cetera. En dan kan je ook wel op je vingers nagaan welke belangen hier worden nagegaan als je op een oorlogscourt afgaat.
3: Nou, ik krijg Hans Bekman niet van mijn televisiescherm af, dus ik vraag me af of dat wel zo is. Maar goed, als ik vervolgens terugkom op het punt. Ik vind het echt naïef om te denken dat we een vrij land gaan krijgen zonder bewapening. En het is absoluut een goed punt om daar goede vraagtekens bij te stellen. Ik heb ook vraagtekens hoe dat geld precies wordt uitgegeven bij Defensie. Maar hier een manifest gaan doen en een protest gaan organiseren organiseren, waarbij we de indruk gaan wekken alsof 414 miljard het ondergeschoven kindje wordt van 26 miljard voor Defensie, waar heel veel jongeren trouwens wat aan hebben. Dat is gewoon naïef, niet waar en nogmaals flauwekul.
14: Luisteraar Stefan, ja. Ik geef naar luisteraar Stefan. Die zegt, ja, er wordt angst gezaaid om geld voor Defensie te verzamelen, maar Rusland slaat geen deuk in een pakje boter, Benny Neplenbroek.
3: Nou, dat is echt onjuist. Ik zou eens heel goed kijken hoeveel Oekraïense studenten naar Nederland komen om hier een vrije studiekeuze te kunnen doen. Die ook overigens lid zijn van de JOVD, omdat ze staan voor een vrije wereld. Dat je moet gaan strijden voor een vrij land. Dat je moet gaan staan voor de vrijheid die je hebt, die nogmaals niet uit de lucht komt
14: vallen. Maar dan zeggen mensen ook, dat is Oekraïne.
3: Ja, klopt.
2: Maar hoe is het vrijheid om jongeren verplicht de dienstplicht in te sturen?
3: Dat doet die wetgeving helemaal niet. Dat wetgeving ligt nu ook helemaal niet op tafel. Het is een voorbeeld naar Zweeds model. En in Zweden zijn heel veel jongeren er hartstikke gelukkig mee.
14: Ja, want daar even helderheid over schetsen.
3: Ja.
14: Jullie zeggen in het manifest, de mogelijke herinvoering van de opkomstplicht dreigt. Ja. Ben jij daar bang voor?
2: Ja, daar ben ik heel erg bang voor.
14: Dat waarom?
2: Omdat we zien hoe onze overheid steeds kijkt naar buurlanden. Als het gaat om hoe gaan we de dienstplicht en straks de opkomstplicht inrichten. Tegelijk wordt er nu bijvoorbeeld al een brief gestuurd waarin ze het hebben over, we moeten niet voor elk stapje op de escalatieladder naar de opkomstplicht, die al in het regeerakkoord staat, een nieuw wetsvoorstel moeten doen. Dus laten we dat even aan de kant zetten. En dat is een ontzettend belangrijk punt om te benoemen. Wij hebben niks hierover te zeggen.
14: Nee, staatssecretaris Boswijk,
2: en die hebben hier niks over te zeggen.
14: Ja, de staatssecretaris Boswijk werkt aan een zogenaamd dienmodel. Jongeren tussen 18 en 27 melden zich vrijwillig. Maar het krijgt inderdaad in die stapjes dan steeds meer een verplicht karakter als de dreiging toeneemt en er te weinig defensiepersoneel is.
2: Ja. Ja.
14: Benny Neplenbroek, eens met Boswijk?
3: Laat ik allereerst stellen, ook de JOVD is niet nu voor een invoering van dienstplicht. Nou, laat dat misschien het enige punt zijn.
14: Maar dienstplicht, die is er natuurlijk. Maar die,
3: opkomstplicht inderdaad. Ja.
14: De opkomstplicht.
3: Nou, die wetgeving die stelt, stel we gaan een stapje verder en die dreiging komt dichterbij. Belangrijke voorwaarden staat in die wetvoorstel. Dan gaan we eerst eens naar een verplichting van een enquête. Nou, als student moet ik heel veel enquêtes verplicht invullen door mijn universiteit. Dus volgens mij.
2: Maar volgens mij zijn dat geen enquêtes die ervoor zorgen dat je mogelijk straks verplicht naar een keuring moet komen.
3: En daar komt bij.
2: Verplichte dienstplicht in.
3: Juist, maar er komt heel duidelijk bij dat het een systeem is waarin er meer dreiging komt. En waarbij het dus niet nu al zo is dat we ineens in een militariseringskoord
2: zijn. Maar met deze nieuwe wet is het zo dat wij democratisch niks meer mogen zeggen over wanneer die noodzaak er wel is. Dat zijn geen dingen waar wij als burgers nog iets over mogen zeggen.
14: Maar dat is wel de vraag. Even naar Benny Neplenbroek. Daar kan natuurlijk de mening over verschillen wanneer er sprake is van dreiging.
2: Exact.
3: Klopt, absoluut.
2: En daar mogen wij straks met dit wetsvoorstel niets meer over zeggen.
3: Ja, maar dit is onjuist.
2: Het parlement geeft telkens de regering meer autonomie over de keuzes maken. Okay. Wat is nationale veiligheid? Wat mag er allemaal van transparantie van ontzegd worden? En wij mogen er niets meer van zeggen. En dat wetsvoorstel wordt er zo snel mogelijk doorheen gedrukt, waarbij democratische inspraak als een last wordt beschreven.
14: Benny Neplenbroek.
3: Dat is gewoon echt onjuist. Op dit moment is er een wetsvoorstel. Een wetsvoorstel waarbij het volk en het parlement zelf gaat kijken of ze het instemmen of niet. En hier wordt nu een beeld geschetst alsof we een democratische leider hebben of een autocratische leider hebben waarbij we niks te zeggen hebben.
14: Nee, maar als het wetsvoorstel erdoor komt, dan gaan die stappen niet steeds weer.
3: Nou, ik hoop dat er een overheid is die voor mij opkomt en voor mijn land.
2: Democratische inspraak buitenspel gezet.
3: Nou, ik zou graag een beetje inspraak willen.
2: Je hebt allerlei overheden die met provinciale overheden die met democratisch mandaat zijn verkozen en wetgeving hebben gemaakt. En die wordt hiermee buitenspel gezet. Dus het is zeker zo dat dit autoritaire trekjes heeft. En het is absoluut onjuist om te doen alsof dat niet zo is.
3: Nou, maar inspraak wordt bij de mond gesnoerd. Het is duidelijk bij de Landelijke Studentenvakbond.
14: De inspraak wordt de mond gesnoerd. Ben je zelf al aangemeld als reservist?
3: Nee, heel veel JOVD'ers overigens wel. In navolging van Amalia. En lijkt me ook hartstikke goed.
14: Ja, oh ja, want dat.
3: Of
14: dat
3: trouwens is niet voor dienstplicht.
14: Ik begreep dat het al vol zat. Iedereen wil.
3: Juist, heel veel. Want dat is het ook. Heel veel jongeren kunnen op 21-jarige leeftijd een modaal inkomen krijgen van 3000 euro.
2: Wij zijn
14: bedankt voor dit gesprek, Benny Neplenbroek. Ze gaan nog even door van de JOVD. En Juliana Kunning van de Landelijke Studentenvakbond. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen De Rode Draad met Stefan Kombuur. Fijne avond. Dag, dag.
4: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
5: EO. Geloof, hoop en liefde.
4: NPO.
25: NPO Radio 1.
5: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
6: Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee naar die ellendige periode? Vanuit de Tulhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest.
5: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
25: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
28: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
27: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
28: De olifanten van Botswana, NRV.
27: Of luipaarden in Sri Lanka.
28: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.

abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: NPO Radio 1. 7 uur.
1: Stefan Komduur.
2: Goedenavond. Nieuw onderzoek stelt dat de overheid anders moet omgaan met soevereinen. Nu leidt het te vaak namelijk tot conflicten tussen die twee. Zometeen is een van de onderzoekers de gast in de Rode Draad en hoor je de aanbevelingen. Eerst het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Lieselot Thomas.
3: Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen van 2030 waarschijnlijk niet halen. Lichtpuntje is de binnenlandse mobiliteit, zoals auto's, zegt klimaatverslaggever Thomas Spekschoor.
4: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden, ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden, ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. Dat scheelt wel.
3: Volgens het planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren, waarbij de kabinetten elkaar snel opvolgden en het beleid veranderden, de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Vanuit Europa en de NAVO zijn veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grootschalige Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
5: It shows, I think, again that Russia is growing increasingly reckless as it continues its terrible war against Ukraine, including evidence yesterday again targeting the infrastructure upon which Ukraine depends.
3: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plek van het ongeluk. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. De twee hadden jarenlang ruzie en daarom stopte de band in 2009. 2 jaar geleden legden de broers het bij en was er al een tournee in het Verenigd Koninkrijk. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Morgenavond kans op regen.
6: Ster. In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? 1 tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
10: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Inleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom bij die Rode Draad van maandag 14 september... met vanavond de overheid. Die moet anders omgaan met soevereinen, dat stelt een nieuw onderzoek. Hoe dat dan moet, hoor je zo meteen. Je hoort ook hoe het is om tot de comfortabele middenklasse te behoren. En, goed nieuws, Peter K. is terug van vakantie... en kan ons meteen bijpraten over de financiën. En weet jij wel genoeg van de effecten van klimaatveranderingen op de Cariben? En heeft de Nederlandse media daar dan ook wel weer genoeg aandacht voor? Ga je allemaal horen vanavond? Eerst ons rondje langs de velden. En dan start ik bij goed nieuws. Goed nieuws voor omwonenden van Schiphol. Want het kabinet mag de plannen voor die luchthaven... krimp, minder nachtvluchten en toezicht bij overschrijdingen... op 1 november gaan invoeren. De Raad van State heeft vandaag de kabinetsplannen goedgekeurd. En de hoop is dan nu ook dat hierdoor die overlast af gaat nemen.
1: Af en toe kwam je met 90 of 100 decibel over. Dan denk je echt, ze landen hier op het dak of zo.
0: Ja, dit was een van die omwonenden. Vlieg ik door naar de Verenigde Staten. Tennisser Alexander Zverev die won vannacht de US Open daar. Een knappe prestatie. Extra mooi was de speech die daarop volgde. Hij kreeg namelijk op zijn vierde diabetes. Maar dat weerhield hem er niet van om zijn droom te verwezenlijken. Mede door zijn moeder.
2: Doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child. It takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son, my son will be whatever he wants to be.
0: Mooie woorden inderdaad daar. Gaan we terug naar Nederland, naar de NPO. Want die kijkt nog altijd hoe Nederland mee kan doen aan het Eurovisie Songfestival. Nederland moest eerst eigenlijk morgen daar een beslissing over maken. Maar heeft nu van de EBU uitstel gekregen. Het is dus nog maar even de vraag of we binnenkort ook meer van dit gaan horen. Dan door naar Noord-Brabant. Daar krijgen twee frietbakkers de Oekraïense Orden van Sint-Pantaleon. In 2022 reden Koen van Oosten en Frankie van Hinten... namelijk direct na de invasie naar de Oekraïense grens met Polen. En daar deelden ze honderdduizenden porties friet uit.
3: Nou, toen was het niet zo heel moeilijk. We hebben gewoon een frietwagen gepakt die ik al had staan. En dat was nog aan de Pools-Oekraïense grens. Naar de hand is het wel veel gecompliceerder geworden... toen we de Oekraïne ingingen en steeds meer richting oost.
0: Ja, en dat rijden met die frietcar of patatcar, dat doen ze nog steeds. En ook runnen de mannen... inmiddels een opvang en hebben ze een vrachtwagen die hulpgoederen naar Oekraïne brengt. Dan naar morgen, naar die derde dinsdag in september, naar Prinsjesdag. Die dag is het niet alleen voor politici een bijzondere dag. Ook de paarden moeten aan de slag op Prinsjesdag. En daarom oefenen de militairen van de cavalerie-ere-escorten vanmorgen met die paarden.
4: Het is net als met sport, wat zwaarder in de training en dan lichter in de wedstrijd. Door die gewenning zijn ze morgen ook veel relaxter.
0: En voor die oefening was chaos nodig en daarvoor hadden ze speciale hulp.
5: Dat moet,
6: want
5: dan leren de paarden
6: dat
7: ja,
6: je...
7: Ja, ze moeten goed oefenen.
8: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Gaan we door naar de soevereinen. Ze erkennen de overheid niet. Sommigen weigeren belasting te betalen. Anderen willen zichzelf uitschrijven bij de gemeente. Ik heb het over soevereinen. Nieuw onderzoek laat zien dat de manier waarop de overheid met deze groep mensen omgaat, beter moet.
9: Waarom betalen wij belasting en zoveel belasting? Waarom zijn de boetes zo hoog? Wie bepaalt dat voor ons? Waarom stemmen wij en geven wij daarmee onze stem weg om een andere machting te geven, om namens ons te beslissen wat wij willen?
10: Mensen die je niet kent, die zijn, ja, ze noemen dat een schaduwregering. Wat je ziet zijn dat poppetjes die het in werking zet, zeg maar.
11: Ze doen van alles om zich op een misdadige manier te verrijken. Alles wat ik opbouw en wat ik goed doe, maken ze stuk.
0: Waar komt dat wantrouwen van soevereinen in de overheid vandaan? En hoe moet de overheid dan ook weer op die soevereinen reageren? Merel van Rees van Bekkum is onderzoeker bij onderzoekbureau Emma. Goedenavond.
12: Hi.
0: En jullie onderzochten dat in opdracht van de landelijke politie, hè?
12: Ja, politie en wetenschap inderdaad.
0: Precies, een grote partij en belangrijk onderzoek vandaag naar buiten gekomen. Volgens de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, AIVD... zijn er in Nederland enkele tienduizenden mensen... die het soevereine gedachtegoed aanhangen.
12: Ja.
0: Wat is de gemene deler tussen hen?
12: Het is denk ik belangrijk om te vertellen dat het een heterogene groep is. Dus dat die groep erg verschillend is. Maar de gemeenschappelijke deler die we hebben kunnen vinden is toch wel het ontkennen vaak van de staat van Nederland. Of een bepaald wantrouwen dat ze ontwikkeld hebben richting de overheid.
5: En waar bestaat dat wantrouwen uit? Kan je een voorbeeld geven?
12: Jazeker. Een aantal dingen. Vaak is het door dat ze het niet eens zijn met een aantal beleidskeuzes. Daar kunnen politiek filosofische motieven achter liggen. Maar het kan, en vaker wat we gezien hebben, is dat er persoonlijke grieven achter zitten. Dus grieven die op hun van persoon van toepassing zijn, of in hun familie en vriendenkring zijn voorgevallen. En dan heb ik het niet over één grief, dan zijn het wel vaak een opeenstapeling van.
5: Het onderzoek is gepubliceerd in het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Klopt. De samenwerking daartussen. Hoe heb jij mensen in die soevereine groep kunnen overtuigen om toch met jou, politie, overheid, in gesprek te gaan? Lukte het om contact te krijgen?
12: Ja, dat was heel moeilijk. Ik ben begonnen bij kijken of mijn eigen goed netwerk misschien iemand had die dat kende. Dat was heel moeilijk, maar uiteindelijk kwam ik via wel in contact met één iemand. Daar heb ik een gesprek mee gevoerd, maar die wilde in eerste instantie niet geïnterviewd worden. En uiteindelijk is het door een combinatie van social media, ons kent ons, doorverwijzen, sneeuwballen eigenlijk. Hebben we 62 mensen concreet echt benaderd. Waarvan we er 12 hebben gesproken in diepgravende gesprekken. En dat is vrij uniek aan deze studie. Dat is nog niet eerder zo gepubliceerd.
5: Terwijl ik in vraag 1 al stel dat er tienduizenden mensen zich soeverein verklaren in Nederland.
12: Ja, dat is een conservatieve schatting.
5: En jullie hebben er maar 62 kunnen vinden dus. Dus het is best moeilijk.
12: We hebben er wel meer kunnen vinden. Maar we hebben er 62 serieus kunnen benaderen. We hadden er honderden kunnen aanschrijven. Maar je wil natuurlijk wel ergens wat duidelijk is. Mm-hmm. Zeg maar het is niet zo dat je een berichtje plaatst op Facebook met hey, wil je met me spreken? Want je moet die mensen met hun informed consent spreken. Dus je moet ze met hun toestemming spreken. Dan moet een formulier voor worden afgelopen. Willen ze wel of niet op band opgenomen worden? Dus voordat je daar komt, ben je vaak 20 uur bezig door echt een vertrouwensband op te bouwen.
5: Die vertrouwensband heb je met 12 weten op te bouwen.
12: Ja.
5: Wat was voor hun de belangrijkste reden om wel mee te werken?
12: Nou, omdat het onderzoek dat tot nu toe veel al gepubliceerd is, zowel in het Nederland als in het buitenland, wordt er vooral veel geschreven over deze mensen. En dit is ook wel een onderzoek waarin we hopen recht te doen aan de stem van de soevereinen zelf. Dus onderzoek met.
5: Onderzoek met, en dat laat ook zien dat de groep heel divers is. Ook divers is met de redenen waarom ze uiteindelijk kiezen het soevereine gedachtegoed aan te hangen.
12: Ja.
5: Lopen dan hun ideeën over het soeverein zijn en de doelen van het soeverein zijn dan ook erg uiteen?
12: Zoals ik aan het begin zei, er zijn echt al een aantal mensen die vanuit politiek-filosofische overwegingen soeverein worden. En dat is oké. Je mag anti-institutioneel gedachtegoed hebben. Je mag kraker zijn. Je mag libertariër zijn. Het wordt pas problematisch op het moment dat je daarnaar gaat handelen als dat tegen de wet is. Dus dat zien we. We zien mensen die bijvoorbeeld voor schuldenproblematiek geen belasting meer willen betalen en denken dat dat de oplossing is. Wat het niet is. Maar ook andere redenen. Dus dat ze dus gewoon niet meer eens zijn met de richting en de koers die een land vaart. En dan op zoek gaan naar iets anders.
5: En dan vullen jullie als onderzoekers op dat een deel van die mensen eigenlijk heel maatschappelijk betrokken juist.
12: Ja, een heel groot deel.
5: Een heel groot deel. Ja. Wat zegt dat jou?
12: Nou, wat het mij zegt is dat deze mensen bovenmatig geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van onze samenleving. Dat ze altijd op de hoogte zijn van nieuws. Ik krijg nog steeds berichten van mensen als er iets in het nieuws is wat ze interessant vinden en hun pakt. Dus het gaat hen heel erg aan. Vaak zit er een heel groot gevoel van een wederkerigheid, lokaal actief zijn in je eigen omgeving. Heel erg betrokken zijn bij. Dat vind ik heel erg mooi. Dus het laat zien dat mensen niet afgehaakt zijn van de samenleving, maar wel van een overheid. En het laat voor mij ook zien dat die grieven die er vaak achter zitten, dat je meer zou moeten kijken naar wat daar nou precies achter ligt. Het is een soort reactie op hoe wij nu het systeem hebben ingericht.
5: En nou kan de luisteraar denken, soevereinen, daar heb ik wel eens vaker iets over gehoord. Daar hoor ik de NOS wel eens een nieuwsbericht over vertellen. Ja. Dan hoor ik vaak rechtszaken, dan hoor Klopt. Ik vaak negatieve berichtgeving daarover.
12: Klopt.
5: Op wat voor manier uiten de soevereinen hun onvrede?
12: Nou ja, ik denk dat de meeste mensen wel gehoord hebben dat ze heel erg veel, dat ze een tijd lang heel veel brieven hebben gestuurd. Er zijn meerdere berichten uitgekomen dat bij de Hoge Raad er 19 verhuisdozen aan brieven zouden zijn. Dat zijn brieven die heten opzegging, machtiging, bestuur. Dat klopt, die zijn er ook. Er zijn een aantal rechtszaken geweest waarin soevereinen inderdaad vervolgd zijn. Maar die vervolging is allemaal op basis van wapenhandel geweest. Niet omdat ze soeverein gedachtegoed aan zich vertoonden.
5: Strafbare feiten werden er geconstateerd.
12: Ja, nogmaals, je mag soeverein zijn. Alleen het handelen daarna, als dat tegen de wet is, dat is niet oké.
5: En dus stellen jullie ook als onderzoeker in het onderzoek, wij zien soevereinen meer als de kanarie in de kolenmijn.
12: Klopt. Ja.
5: Kan je dat uitleggen? Waarom juist deze vergelijking?
12: Van oudsher ging een kanarie natuurlijk altijd eerst van zijn stokje als er gassen vrijkwamen natuurlijk. Dus een soort eerste signaal voor koolmijnwerkers dat er iets aan de hand was. En ik denk dat je dat voor een deel hier ook wel kan zien.
5: Hebben de soevereinen dan iets door wat de niet-soevereinen nog niet doorhebben?
12: Nee, wat ik denk is dat er gewoon dat je steeds vaker ziet dat er een groeiende disconnect is in hoe de overheid en de systemen momenteel zijn ingericht. En wij zijn heel goed in Nederland het inrichten in een systeem wat voor 75% van de mensen werkt. Maar we zijn niet zo goed in als het wat complexer wordt. Dus voor de 25% van de mensen. Daarnaast moeten we denk ik ook gewoon erkennen dat verschillen er nou eenmaal zijn. En dat je als overheid, of overheden moet ik eigenlijk zeggen, moet gaan kijken hoe je om kan gaan met een groeiende groep mensen die misschien wel wat meer steun nodig heeft en wat persoonlijker contact wil.
5: De overheid vindt dat moeilijk. Vindt het een moeilijk vraagstuk. Die zullen misschien ook wel om die reden hebben gevraagd. Doe daar nou nog eens een keer goed onderzoek naar. Hoe moeten we daarmee omgaan? Eén van de zaken, of één van de omgangen die de overheid dan kiest, is een rechtszaak voeren. Bijvoorbeeld tegen soevereinen die van wapenbezit worden verdacht.
12: Ja.
5: Hoe kijk jij als onderzoeker naar dat soort rechtszaken? Vind je dat een goede manier?
12: Nou, laat ik vooropstellen dat ik iedereen die een strafbaar pleeg verpleegt, en dat is dermate ernstig, wel vervolgd moet worden. Mijn persoonlijke mening is dat ik denk dat er goed gekeken had moeten worden of het voor iedereen noodzakelijk was geweest om die op deze manier te vervolgen.
5: Kan je dat uitleggen?
12: Dat vind ik een lastige vraag. Ik denk dat je soms als OM een soort voorbeeld wil stellen of ergens van wil maken omdat je iets wil voorkomen. En het zou mij persoonlijk niks verbazen als dat hier ook aan de grondslag ligt. Maar nogmaals, als je strafbaar pleit verpleegt, dan is het vrij logisch dat je vervolgd wordt.
5: Wat zijn jullie onderzoeker verder achtergekomen? Hoeveel soevereinen dan ook echt bereid zijn om over te gaan tot geweld?
12: Ja, echt. Dan gaat het echt over een hele kleine groep. En wij zijn niet de eerste, het eerste bureau of het eerste onderzoek dat zegt. Dat zegt de inlichtingendienst en de AIVD zeggen dat zelf. Of de NZTV zeggen dat zelf ook. Het gaat dan echt om een kleine militante groep die bereid is tot verzet. De overgrootste groep daarvan is dat niet.
5: Mm-hmm. En toch wordt het wel veel als veiligheidsprobleem gezien.
12: Ja.
5: De soevereinen. Werkt dat juist ook weer tegen die groep?
12: Ik denk het wel. Ik denk dat je een van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek is dat je het niet alleen maar moet zien vanuit een veiligheids- of een juridisch perspectief. Dat je breder moet gaan kijken naar bijvoorbeeld wat ligt er achter de vraag die een soeverein heeft, maar ook ze houden ook eigenlijk door overheidszorg een spiegel voor. Ga ook eens kijken naar wat er dan precies gezegd wordt. Net zoals het fragment wat je net las. Het is eigenlijk best wel raar dat je inderdaad je stem afgeeft aan iemand in de hoop dat iemand dan ook maar keuzes maakt waar jij het altijd mee eens bent. Dat soort systeemkritische dingen mag je denken. En het zijn interessante vragen om ook met elkaar over na te denken.
5: En de overheid is te lang doof geweest eigenlijk daarvoor.
12: Nou, ik weet niet of doof is het goede woord is. Ik denk dat ze onvoldoende in staat zijn geweest om daarnaar te luisteren, om wat voor reden dan ook. Ik denk dat het tijd wordt om wat meer menselijkheid terug in het systeem te halen.
5: Mm-hmm.
12: Dus dat je gaat kijken naar waarom sommige mensen bepaalde ideeën erop nahouden. Wat ligt daarachter? Ik denk dat daar soms onvoldoende naar geluisterd wordt.
5: Daar wordt dan meer naar geluisterd, hopelijk, na dit onderzoek. Dat geven jullie als aanbeveling in ieder geval. Aan de andere kant, we hebben in Nederland ook een set regels met elkaar bedacht. Mm-hmm. Wetten, daar dient men zich aan te houden. Daardoor blijft Nederland ook blijven werken zoals het blijft werken.
12: Ja.
5: Hoe reageren de soevereinen daar dan op als je dat er tegen inbrengt?
12: Ja, heel wisselend. Er zijn sommige mensen die zitten daar inderdaad wel wat strakker in. Zo van, ja, maar ik ga geen gemeentelijke belasting betalen. Of ik wil wel belasting betalen, maar ik wil niet dat het naar oorlog gaat. Want ik ben pacifistisch. Er zijn ook bepaalde mensen die hun zorgverzekering niet meer betalen. En dat doen ze door een aanvraag te doen bij de sociale verzekeringsbank. Waar je op gewetensbezwaren mag je daar, of gemoedsbezwaren heet dat, mag je dan een uitzondering daarop aanvragen. Mm-hmm. Dus dat hebben we gezien. Ik heb ook gezien dat er echt wel mensen zijn die door bijvoorbeeld schuldenproblematiek gedacht hebben dat ze dan geen belasting meer hoeven te betalen. Omdat ze een brief gestuurd hebben en daardoor alleen nog maar verder in de schulden raken. En dat is ook een manier waarop iemand bijvoorbeeld nog meer soeverein wordt dan dat hij al was.
5: Ja, dat is het versterkt zichzelf eigenlijk en het blijft dan naar beneden werken.
12: Ja, dat kan heel erg, ja.
5: In jullie onderzoek hebben jullie ook juist de rol van Nederlandse gemeenten onderzocht.
12: Ja.
5: Die krijgen te maken met deze inwoners als het om schuldenproblematiek gaat. Als het gaat over uitschrijven bijvoorbeeld uit gemeentes. Geen belasting willen betalen, boetes niet nakomen.
12: Ja, thuisonderwijs.
5: Thuisonderwijs bijvoorbeeld. Ja. Verschillen de Nederlandse gemeenten erg in de aanpak?
12: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat dat best wel logisch is. Want het is niet zo dat de gemiddelde gemeente gewend is om dan in één keer een brief binnen te krijgen van een soeverein iemand die zegt, ja, ik doe niet meer mee. En dan, ja, wat denk je dan als gemeenteambtenaar als je die brief krijgt? Oké, prima, maar je woont hier, dus betalen alsjeblieft. Dat snap ik wel, dat daar heel groot verschil in zit. Maar je hebt ook wel, nou, vaak bij wat kleinere gemeenten hele goede voorbeelden van hoe je wel goed ergens mee kon omgaan. De gedachte bijvoorbeeld dat je, oké, misschien doe jij voor ons niet meer mee, maar jij doet er voor ons wel toe. Dus we gaan proberen om toch nog in contact te komen met.
5: En zou dat voor een kleinere gemeente makkelijker zijn dan voor een grotere gemeente? Of zeg je, het is een manier van werken?
12: Het is een manier van werken. Het is, denk ik, echt de mentaliteit die daar ten grondslag ligt. Net zoals de kleinere gemeente waar we in het onderzoek ook over spreken. Dat is dus bijvoorbeeld een gemeente die heel erg zegt, oké, misschien serveer jij ons wel af, maar wij serveren jou niet af. Dus ons visie is dat iedereen ertoe doet. En ik denk als je dat als ter grondslag hebt, dat het voor jou ook makkelijker wordt om daar als gemeente naar te handelen. Want dat is nou gewoon eenmaal hoe je dat als visie ziet.
5: Nou hadden wij graag hier aan tafel een gemeente willen hebben die vanuit eigen ervaring zou vertellen.
12: Ja, zou mooi zijn geweest.
5: Het was toch best moeilijk om te vinden.
12: Er
5: was veel wantrouwen. Het was ook moeilijk om ze te overtuigen om hier aan tafel mee te praten.
12: Ja, dat is ook eng.
5: Wat maakt het eng? Wat maakt het zo'n gevoelig onderwerp ook vanuit de gemeente?
12: Nou, één. Je wil niet dat je morgen wakker wordt met 100 berichten in je mailbox met je hebt iets verkeerd gezegd. Ik denk dat dat een risico is. Twee, misschien dat ze niet voldoende vertrouwen hebben in dat hun aanpak de juiste aanpak is. En nogmaals, er is geen één weg die naar Rome leidt. Er zijn meerdere manieren hoe je daarmee om kan gaan. En drie, het is ook wel een beetje een beladen onderwerp geworden. Het spreken over soevereinen. Omdat het toch wel de nieuws en berichtgeving is over het algemeen niet altijd even positief geweest.
5: Dus je zegt, ik zie ook een rol voor de media om daar objectiever in te staan. Om dat op een andere manier te gaan.
12: Nou, ik denk dat
5: te verslaan.
12: Programma's zoals deze bijvoorbeeld heel erg mooi zijn. Omdat je ook op zoek gaat naar de nuance. En niet alleen maar één quote en dan is het klaar.
5: Mm-hmm.
12: Ik denk dat we soms in de media, maar ook in meerdere mate in de politiek, de nuance wel meer terug in de discussie mogen hebben. Want vaak ligt daar de oplossing.
5: En dat ligt hem ook dus bij deze soevereinen, bij dit vraagstuk. Wat zou jij de politie, gemeente, justitie, de media, de zorg, de overheidsorganisaties nou na jouw onderzoek als eerste adviseren?
12: Kijk naar de persoon die achter de woorden van de soeverein ligt. Dus kijk vooral ook naar, ga gewoon, het eerste is, ga gewoon het gesprek aan. Ga gewoon luisteren naar wat er is en probeer erachter te komen wat wat achter de woorden ligt. De pseudo-rechtelijke taal, de misschien wat harder.
5: Ervan uitgaande dat die soeverein daarvoor open staat.
12: Ja, en nogmaals, het kan ook voor een gemeente, en dat ga ik niet ontkennen, heel moeilijk zijn als je een harde soeverein tegenover je hebt staan. Want ze zijn ook heel erg goed in beredeneren. Ze zijn vaak ook wel belezen en wel bespraakt. En het kan ook wel, als je een gemiddelde ambtenaar bent, echt al moeilijk zijn om met zo iemand in gesprek te gaan.
5: Goed, jullie onderzoek ligt er in ieder geval. Daar staan meer aanbevelingen in. Dankjewel voor de komst hier naar de studio.
12: Dank jullie wel.
5: Onderzoeker Merel van Rees van Benkum was dit.

0: Nederlandse house duo Another hoorde je. Dit was Let Me Talk To You.
1: NPO Radio 1.
0: Het NOS-journaal van 19:30. Hier is Lieslotte Thomassen.
2: Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS van 28.000 Kamervragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd, andere deels. Een aantal Kamerleden bevestigt het gebruik, maar zegt dat te doen voor bijvoorbeeld spellingcontrole of om vragen beter te kunnen formuleren. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenaamd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. En een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen als een American football en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Als je maar hard genoeg werkt, is alles binnen handbereik. Een diploma van de universiteit, een goede baan. Maar is dat wel echt zo? Of speelt de sociale klasse waarin je geboren bent ook een grote rol? Dat bespreek ik zo meteen met twee gasten, Anouk Kootstra en Milio van den Kamp.
3: De week van.
0: Maar eerst gaan we naar de week van. Iedere week onderzoekt een van onze collega's een onderwerp. En deze week, Lisa Dupuy, ben jij dat? Goedenavond.
4: Ja, goedenavond.
0: Wat ga je onderzoeken?
4: Ik wil heel graag weten, hoe krijg je de maatschappij weerbaar?
0: Oké, grote vraag.
4: Grote vraag. Ja, ik wil je ook niet gelijk alarmeren. Maar ik ben inderdaad wel benieuwd naar in hoeverre zijn Nederlanders echt voorbereid op een paar dagen of misschien een paar uur zonder stroom, zonder hitte, in een onverwachte situatie. Denk bijvoorbeeld aan het noodpakket. Hè, dat is daar een beetje symbool voor geworden. En daar hebben we afgelopen tijd ook veel campagnes over gehoord.
5: Weet jij wat je moet doen? Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie?
6: We need to expect the unexpected.
7: Hebben jullie een noodpakket in huis?
8: Nou, echt een goed noodpakket? Nee, maar ik heb wel heel veel snacks in huis.
0: Nou, goeie, inderdaad. Ik heb ook geen noodpakket, maar wel een goede fles wijn in huis.
4: Ja, daar kan je vast ook ver mee komen.
0: De eerste avond, denk ik in ieder geval.
4: Ja, maar je hoort inderdaad op al die campagnes, er komen allemaal verschillende soorten reacties op.
0: Hoeveel mensen hebben een noodpakket? Is dat duidelijk? Wordt dat bijgehouden?
4: Ja, dat wordt bijgehouden. En deze voorlichtingscampagnes, die hebben effect. Dus Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, dat is vanuit de overheid de instantie die voorbereiding op noodsituaties coördineert. Die stelt vorig jaar was nog 1/3 van de Nederlanders had een noodpakket, dus zeg 30%. Dit jaar april hebben ze opnieuw gepeild en zit op 44%. Dus dan zeg je, hey, zo'n campagne die werkt.
0: Dat opgelost, iedereen een noodpakket.
4: Opgelost, ja. Maar de NCTV die zegt zelf ook, ja, dan is dus meer dan de helft van de Nederlanders die heeft dat pakket niet. Dat is al, ja, moeilijk. Maar eigenlijk gaat mijn vraag nog een stukje verder. Ik vroeg me namelijk af, ik heb eigenlijk deze furoren rond het noodpakket gemist. Ik was toen niet in Nederland. Ik woonde een tijd in India. En daar zijn mensen heel erg zelfredzaam. Daar is minder een overheid die dit soort campagnes of systemen voor je bedenkt. Mensen zouden zich ook niet zomaar een extra pakket aan voedingsmiddelen bijvoorbeeld kunnen veroorloven. Alleen als daar iets misgaat en de stroom valt uit of er is extreem weer bijvoorbeeld, dan kunnen zich mensen zich wel heel goed redden. Ze kunnen improviseren en ze weten ook wat de buurman kan. Bijvoorbeeld. Dus mensen kunnen veel makkelijker samen uit een lastige situatie komen en die dus weerstaan. En ik dacht, hoe zit dat in Nederland? En ik ging dat navragen bij Nicole van Waterburg van het Rode Kruis. En zij zegt ook, het gaat ons eigenlijk niet om de materiële voorbereiding. Daar zit iets anders achter.
9: Maar wij raden mensen echt aan om het gesprek ook aan te gaan met je familieleden, je buren, mensen in de omgeving die je kent die wellicht iets minder geld hebben om zelf zo'n pakket samen te stellen. En ook na te denken over, ja, waar ga je naartoe op het moment dat je dat er een noodsituatie is. En kun je je familieleden nog bereiken als je telefoon het in één keer niet meer doet. Dus het gaat niet alleen om het noodpakket, maar ook om de zaken daaromheen.
10: Interessant, inderdaad. Dus kijken, je gaat eigenlijk kijken hoe bereid en hoe voorbereid, hoe weerbaar zijn de Nederlanders en weten we ook genoeg van elkaar.
4: Ja, echt.
10: Ik weet het van jou ook niet, Lisa, wat jij in huis hebt.
4: Nee, ik heb geen formeel noodpakket. Je mag wel bij mij, neem jij die fles wijn mee, dan regelen we wel wat. Maar op zijn minst dat soort afspraken te maken bijvoorbeeld. En te weten wie echt hulp nodig heeft.
10: De komende dagen hou je ons rond dit tijdstip op de hoogte met updates over je onderzoek. Donderdag kom je met de uitkomsten. En als je nu luistert en je hebt een tip of andere input, stel je bijvoorbeeld, je bent echt een prepper, je hebt al 3 noodpakketten in huis, mail dan vooral naar de Rode Draad @bnnvara.nl.

0: Fighting Bora, Trinix en Marianne Vroes was dit. De rode draad. Stel, je hebt aan de hogeschool of universiteit gestudeerd, een diploma op zak, een goede baan gescoord, dan geniet je in deze wereld van behoorlijk wat aanzien. Zo zag ook realityster en rapper Source Lane het tenminste.
1: Ik heb gewoon op mbo gezeten en dan kom je allemaal natuurlijk gasten tegen. Nou, altijd gekkigheid. Maar dan denk je wel, ja, de dokters op deze wereld, ja, de echte artsen, dat zijn allemaal verstandige mensen.
2: Dat moet niet dat
1: zeg jongens zijn die bij mij uit de klas komen, weet je wel. Maar dan kom je dus aan op zo'n studentenvereniging. En dan, daar zit gewoon, ja, misschien wel degene die jou later moet gaan opereren. Die jou moet gaan redden. Echt. En die zit toch een partij gek te doen. Als je echt denkt van, nou, ik hoop echt dat hij het niet moet. Mij moet opereren. Ja, dat is echt waar. Ja. Ik heb echt minder vertrouwen gekregen in alle hogere opgeleiden van Nederland sinds ik die studentenboekingen.
0: Ja, Sorry Leonen hoorde je hier. Ik moest het even goed uitspreken. U hoort het al, je kijkt dit niet elke dag. Een stukje uit de podcast, maar het gaat namelijk juist over wat daar op het einde gezegd wordt. Over die hoogopgeleide. Want, dat ga ik daar meteen even voorleggen. Over dat hoogopgeleide, of laten we misschien beter theoretisch opgeleide zetten. We hebben hier in de studio namelijk Anouk Koostra en Milio van den Kamp zitten. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, zijn jullie het ermee eens wat hij hier in deze podcast zegt? Dat die theoretisch opgeleide ook best gekke mensen zijn?
3: Ik snap het wel, ja.
0: Ja?
3: ja, ik snap het wel. Het is een beetje de nieuwe wereld waar ik inmiddels in begeef. En waar ik soms ook met veel verbazing naar kijk.
0: Ja, waar je niet automatisch onderdeel van was.
3: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt.
0: Nou goed, Anouk, jij bent socioloog, politicoloog. En de reden dat we hier het over hebben is jouw boek. Wat hebben we het goed? Tussen haakjes voor onszelf geregeld. Waarin jij de comfortabele middenklasse een kritische spiegel voorhoudt. En ook te gast is jouw collega en goede vriend Milio van der Kamp, schrijver van een ander boek. Misschien moet je wat lager mikken. Ook goedenavond, goed dat je er bent.
4: Goedenavond.
0: Anouk, bij jou beginnen. Jij focust je in je boek op de comfortabele middenklasse. Wie behoren daartoe?
3: Ja, nou, ik kom zelf niet uit die comfortabele middenklasse. Dus ik ben opgegroeid in een gezin van mensen die zichzelf hele trotse arbeiders noemen. En ik kijk in het boek naar de wereld waartoe ik door studie ben gaan behoren, door studie en door werk. En dat noem ik inderdaad een comfortabele middenklasse. En ik heb het dan niet over de absolute elite, dus de mensen, de absolute bovenlaag en de mensen die helemaal niet hoeven te werken, maar juist misschien de laag daaronder. Dus mensen die wel gewoon werken, die vaak leidinggevende functies hebben, die vaak hebben gestudeerd, vaak een universitair diploma, vaak een prima salaris. Veel banen achter de computer. Dus zoals mijn vader zou zeggen, werk waar je geen zere voeten van krijgt. En wat ik doe in mijn boek is naar die comfortabele wereld kijken met de verhalen van mijn jeugd. Dus met de verhalen van mijn ouders, van mijn familie waarmee ik ben opgegroeid.
0: Want wat was jouw jeugd? Wat kan je daarover vertellen?
3: Het is een heel fijn en warm gezin uit Enschede. Maar wel mensen die zichzelf tot de arbeidersklasse zien behoren. Dus mijn ouders zouden zeggen dat zij gewone mensen zijn. En mijn familie zou het ook zeggen. Dus mijn vader werkt altijd als conducteur. Mijn moeder ook bij de NS, die verkocht kaartjes. En dan krijg je dus als je opgroeit allemaal verhalen mee over hoe het is om een baas te hebben. En inmiddels ben ik gaan studeren. Mm-hmm. En dan zijn de meeste mensen die ik ken, hebben dat soort functies. Dus wat ik zag was dat het allemaal anders werd. En dat alles eigenlijk anders was.
0: Milio van den Kamp, hoe zit dat bij jou?
4: Ja, voor mij is het ook erg herkenbaar. Ik heb zelf ook op het mbo gezeten, dus ik heb alle lagen in het onderwijs een beetje doorlopen. En ik had zelf ook altijd, toen ik op het mbo zat, een idee van een universiteit als een soort luchtkasteel waar allemaal mensen werken en studeren die een goed beeld hebben van hoe de samenleving eruit zou moeten zien. En als je daar eenmaal komt, merk je inderdaad dat, je merkt gewoon dat het heel anders is. Er is een bepaald gemak eigenlijk waarmee die comfortabele middenklasse door de wereld beweegt, die voor mij altijd nog heel, tot de dag van vandaag eigenlijk, heel erg wennen is. Als ik bijvoorbeeld, ik had laatst een gesprek met mijn moeder. Zij is bijna 60, heeft geen diploma's en ze moest een tijd geleden een nieuwe baan zoeken. En toen vroeg ik haar van, wat wil je eigenlijk doen? Toen zei ze, ja, weet ik veel, iets wat gewoon geld oplevert. Dus het hele idee van een baan zoeken die je leuk lijkt, waar je plezier uit kunt halen, dat is voor haar gewoon een totaal vreemd concept. Ze heeft een totaal andere relatie met werk. Terwijl als je dan kijkt naar veel collega's en mensen die op de universiteit rondlopen, dat gemak dat erin zit, op je ja, op een soort lichtere wijze kunnen zoeken naar iets wat je gelukkig maakt, mm-hmm. wat je een bepaalde status geeft, waar je blij van wordt. En dat soort verschillen zie je eigenlijk de hele dag door.
0: Jullie zijn elkaar tegengekomen op de Universiteit van Amsterdam. Was dat tijdens de studie of later op werkgebied?
4: Anouk was mijn docent.
0: Anouk was jouw docent.
4: Ja.
0: En je zat bij Anouk in de klas. En jullie herkenden iets in elkaar misschien.
4: Ja,
0: Hoe ging dat eerste contact?
4: Ik had ooit een stukje geschreven. We hadden ooit met de opleiding een soort blog waar studenten stukjes op konden schrijven. En het was de eerste keer dat ik iets schreef over sociale klassen. En ik meen specifiek over eerste generatie studenten. Dus studenten die als eerste in hun familie gaan studeren aan een HBO of WO. En ik had daar niet per se veel reactie of iets op gekregen. Maar een tijdje later volgde ik het vak statistiek bij Anouk. En toen kwam ze naar me toe en toen zei ze, oh, wat een goede blog. En ik herkende mezelf daar ook heel erg in. En sindsdien zijn we eigenlijk in contact gebleven. En heeft Anouk, die is mijn scriptiebegeleider geweest. En is uiteindelijk degene geweest die ervoor heeft gezorgd dat ik bij de UvA kwam werken. Dus zodoende cirkelen we al een jaar of 10 inmiddels. Denk ik inmiddels al wat langer om elkaar heen eigenlijk.
0: Zeker. En zijn jullie ook vrienden geworden volgens mij? Is daar een vriendschap uit ontstaan? Wat herkende jij, Anouk, in die blog dan van Milio?
3: Ik weet nog dat ik... Het is al een tijdje geleden, maar ik... het is altijd wel bijzonder als je op de universiteit studenten tegenkomt die dan de eerste zijn van hun familie die gaan studeren. Dus dan herken je daar toch iets in.
0: Dat was jij ook.
3: Dat was ik ook, ja. Precies. En dat herken je dan toch in elkaar. Dus ik heb het eigenlijk wel vaker dat je het merkt bij studenten. Of dat ze daar iets over loslaten. Je herkent elkaar natuurlijk niet op basis van uiterlijk. Want we passen ons allemaal een beetje aan. Dus je ziet het natuurlijk niet meteen. Maar als je daar dan achter komt, dan misschien toch. En dan is dat prettig om het daar even over te praten.
0: Zo begon het. En was je als docent daar ook altijd extra mee bezig? Dat je een beetje in de klas aan het scannen was. Wie zijn misschien wel de eerste uit een gezin of uit een familie die aan het studeren is?
3: Ja, ik denk het wel. En misschien niet heel bewust dat ik daar altijd over nadenk of altijd mee bezig ben. Mm-hmm. Maar ik denk dat het onbewust zo gaat. Omdat het dus ook die blik is die ik altijd in me heb. En die je ook niet zomaar kwijtraakt.
0: Dit was herkenning. Ik begreep ook dat er ook verschillen waren, Milio. Want ik las in het boek dat jij vroeger juist opkeek naar mensen zoals Anouk en haar familie.
4: Ja, wij hebben door de jaren heen natuurlijk heel veel gesprekken gehad over klassen. En daarin gekeken naar wat onze eigen posities daarbinnen nou eigenlijk zijn. En we hebben ons altijd wel allebei geïdentificeerd als een soort arbeiders. Komend uit een arbeidersmilieu, maar bij mij was er ook wel sprake van armoede. Ik had een vader die in en uit mijn leven was en mijn moeder die in de bijstand leefde of allerlei tijdelijke zwartbetaalde banen had. En vanuit mijn perspectief, vanuit ons gezin, was het eigenlijk altijd zo dat de mensen die een soort van stabiele levens hadden, ofwel een vaste baan hadden, een vaste woning waar gas en licht was, waar een bepaalde warmte heerste, dat was eigenlijk voor ons binnen ons referentiekader het hoogst haalbare. Dus alles wat daar als het ware qua sociale klasse nog boven bestond, ja, daar wist je in theorie wel van, maar je zag het nooit om je heen. Terwijl hier en daar hadden wij wel in onze wijk bijvoorbeeld of in onze omgeving wat van die mensen die de stabiele gezinnen hadden. Dus dat was voor ons het...
0: Dat was al zo luxe eigenlijk.
4: Ja, dat was eigenlijk het hoogst haalbare in die zin voor ons.
0: En jullie zetten je nu beide in om andere studenten meer bij te brengen over die klassenverschillen, waar jullie elkaar dus in herkenden, maar ook nog veel verschillen ook in zagen. En juist ook over klassenverschillen die wij hier in Nederland, in de Nederlandse samenleving hebben, onder andere met een geheel nieuw vak op de universiteit. Anouk, waarom heb je dit tot je levenswerk gemaakt? Of in ieder geval tot je werk tot nu toe in je carrière?
3: Ja, het was iets waar we eigenlijk al heel lang het over hadden. Dat we dat heel graag wilden. Om een vak te geven over klassen. Dat breed is van opzet. Dat het niet alleen maar wetenschappelijke literatuur gebruikt bijvoorbeeld. Maar ook, we wilden graag een wat grotere rol. Ook voor eigen ervaringen. We wilden graag ook films kijken, documentaires kijken, series kijken, podcast luisteren. Dus we wilden graag een wat breder vak opzetten. En daar hadden we lang aan gewerkt. En uiteindelijk zijn we dat ook gaan doen. Dus echt vanuit hele goede bedoelingen gestart. Maar toch ook wel soms tegen een muur aangelopen. Dat het echt heel ingewikkeld is. En dat het ook best wel schuurt. Dus in mijn boek beschrijf ik dat vrij uitgebreid. Maar dat het soms ook lastig is dat je op de universiteit dan... met een groep mensen die over het algemeen toch vrij geprivilegeerd zijn... dit soort thema's gaat behandelen. Dus je gaat met elkaar dan dakloosheid analyseren of armoede analyseren. Mm. En het zijn allemaal problemen waar de meeste van ons nooit mee te maken hebben gehad. En waar we dan met z'n allen een diploma voor krijgen.
0: Je schreef dat vond ik een interessant stuk. Die is ook te lezen in de voorpublicatie in de Groene Amsterdammer. Waarin je beschrijft dat jullie als studenten onderzoek naar dakloosheid moesten doen. Op straat met mensen die... geen dak boven hun hoofd hadden, moesten in gesprek gaan. Je kocht een pakje checks. Ja. Daarvoor antwoordden zij wat vragen voor jullie onderzoek. En uiteindelijk loop jij met dat diploma naar buiten.
3: Exact. Ja, dat geldt dus, gaat dus voor mijn eigen studie. Mm-hmm. Dat is een jaar of 15 geleden. Ja, zoiets, 20.
0: Een tijdje terug in ieder geval.
3: Ja, precies. En dat was een vak over dakloosheid. En als ik er nu aan terugdenk, dan krimp ik een beetje in één. Omdat ik denk, dit is zo onethisch. Dat je een groepje geprivilegeerde jonge mensen hebt. En die op pad stuurt. En dan gaan we iemand die op straat blijft uithoren... over de problemen waar die mee kampt, om vervolgens dan een diploma te krijgen. En ik geloof dat onze voornaamste conclusie was... dat het concept tijd lastig is als je op straat leeft. Ja, als ik hier aan terugdenk, dan denk ik... we mogen wel iets meer verwachten.
0: En nu ben je zelf binnen de universiteit. Lukt het dan makkelijker om dit aanhangig te maken, dit te veranderen? Nou ja, hoeft de Milio niet meer de straat op?
3: Milio hoeft er zeker niet de straat op om dakloze mensen te interviewen. Maar het is wel een probleem. Ik denk dat we nu wel wat ethischer... in ieder geval wat meer nadenken over dit soort ethische vraagstukken. Maar ook bij dit vak was het wel echt heel ingewikkeld om dit goed te doen. Ik denk niet dat we de eerste zijn die dat zeggen. Maar we zeggen natuurlijk dat er sprake is van een studeercrisis. Dus jongeren komen niet heel veel of studenten komen vaak niet naar college. Of de opkomst is laag, mm-hmm. Er wordt weinig gelezen. En toch krijgen heel veel mensen wel hun diploma. En dat schuurt wel, helemaal als het gaat om dit soort vraagstukken.
0: En dus besloot je ook te stoppen als docent van dit vak?
3: Ja.
0: Zat dat vooral in dat laatste?
3: Ja, wel een beetje. Omdat je... ik vind dat de universiteit soms wel voelt als een diplomafabriek waarbij je bestaande ongelijkheden opnieuw reproduceert. En waarbij je mensen die toch al de wind in de rug hadden... een stempel geeft waarmee ze het in de toekomst nog beter gaan doen. Mm-hmm. Dat schuurt denk ik vooral als het gaat om vakken of thema's als mm-hmm. deze.
0: Mm-hmm. En is dit dan, Milio, ook een gesprekje wat je in zo'n klas probeert op gang te brengen?
4: Ja, absoluut. En dit is ook het ingewikkelde. Het hele idee was dat wij... deze thematiek ook invoelbaar wilde maken. Onze studenten die krijgen vanaf jaar 1 krijgen ze Karl Marx en alle andere klassedenkers komen wel een keer voorbij. Maar dat blijft altijd heel theoretisch. Dus wij wilden ook kijken of we studenten eigenlijk een beetje invoelbaar konden laten maken hoe dat werkt. Wetende dat het nooit... Je kan het nooit helemaal bewerkstelligen, maar... middels films en podcasts en gesprekken en ervaringen... Mm-hmm. Hoopten we dat we daar zo dichtbij mogelijk konden komen. Maar ik denk wat altijd ingewikkeld is gebleven... dat is het feit dat hoe meer je open bent... hoe meer je eigenlijk die gevoelsmatige kant toelaat... des te ingewikkelder het ook wordt... om geconfronteerd te worden met de privileges van de ander... Mm. Dus als jij een heel open gesprek gaat hebben over bijvoorbeeld dakloosheid of de wooncrisis. En je hebt studenten in de klas bijvoorbeeld die toen ze kwamen studeren een koophuis hebben gekregen op het Leidseplein.
0: Het vertrekpunt is dan al zo veranderd.
4: Ja, je wordt dus elke keer in die kleine setting heel erg geconfronteerd met de daadwerkelijke verschillen die er zijn.
0: Ja.
4: Paradoxaal genoeg. Want je wil natuurlijk eigenlijk daar die drempel juist heel erg gaan verlagen. Ja. Maar die confronterende factor daarin. Maakt het heel ingewikkeld, vonden wij allebei, om dat vak goed te navigeren, als het ware.
0: Ja. En dus probeer je, Anouk, dit verhaal ook op een andere manier nu over te brengen. Mensen ook buiten de universiteitszalen het verhaal bij te brengen over die klassenverschillen. Je hebt nu dit boek geschreven. We hebben het goed en dan tussen haakjes juist ook voor onszelf geregeld. Kan je die haakjes uitleggen? Waarom was het belangrijk dat dat ook in de titel stond?
3: Ja, het is wat ik zag. Dus als je vanuit de verhalen van mijn ouders en van mijn familie... als je vanuit die blik naar de comfortabele middenklasse kijkt... dan is dat denk ik wat je ziet. Namelijk, wat hebben we het goed? En ook, wat hebben we het goed voor onszelf geregeld? Dus ik denk dat daar heel veel voorbeelden van zijn die heel praktisch zijn. Dus wanneer wordt een salaris wel of niet meegenomen? Bij boetes dan weer niet. Wanneer kijken we, als we een loonsverhogingen krijgen, gaat dat vaak percentueel. Dus dan profiteren de hogere inkomens het meest. Maar het zit ook in hele veel grotere, abstractere dingen die ik eigenlijk interessanter vind. Dus ik had een collega van de universiteit die vroeg me, zij heeft een administratieve functie en ze vroeg Anouk, wie controleert eigenlijk of jij je werk goed doet? En toen dacht ik, helemaal niemand. Dat zit ook weer op een heel praktisch niveau. Namelijk, wanneer kom je binnen, wanneer ga je naar huis? Moet je je verlof daarvoor?
0: Je hoeft geen rapportage af te leveren aan het einde van de dag.
3: Nee, precies. Maar ook op een heel fundamenteel niveau. Namelijk, wie checkt eigenlijk of jij je werk goed doet? En ik denk dat een groot thema is van mijn boek. Namelijk die verantwoordelijkheid van de comfortabele middenklasse. Namelijk, we zeggen dat we al deze banen hebben en dat we ons zo goed laten betalen voor alle verantwoordelijkheid die we dragen. Maar is dat wel zo? En dragen we echt die verantwoordelijkheid? En dragen we die verantwoordelijkheid ook als het misgaat?
0: En wanneer als het misgaat, wanneer is dat?
3: Nou, ik werk ook als onderzoeksjournalist. Dat doe ik nu sinds een jaar of 8. Na mijn proefschrift ben ik dat gaan doen. Je ziet het in veel verschillende onderzoeken. Maar ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de fraudecontroles van Duo. Dus ik weet niet, ik hoef het niet helemaal uit te leggen. Maar,
0: we kunnen even kort naar een fragmentje van de NOS daarover luisteren. Dat valt best goed samen namelijk.
2: Okay. Het kabinet gaat mensen die in hun studententijd gediscrimineerd zijn bij controles van Duo €500 of €2000 geven. Dat zegt onderwijsminister Letschert. Het gaat om studenten waarbij tussen 2012 en 2023 is gecontroleerd of ze wel echt uit huis waren. Studenten die uit huis zijn krijgen meer studiefinanciering dan studenten die bij hun ouders blijven wonen. De controle deden ze op een manier die discriminerend was en hun privacy heeft geschonden, zegt het ministerie nu. Zo hadden studenten met een migratieachtergrond meer kans om gecontroleerd te worden. Er werden onterecht boetes uitgedeeld en studiefinancieringen ingetrokken. Bijna 25.000 studenten krijgen geld terug. Ruim de helft krijgt €500. Bij hen kwam Duo wel aan huis, maar dit had verder geen gevolgen. De andere helft kreeg wel een maatregel, bijvoorbeeld minder studiefinanciering. Zij krijgen nu €2000.
0: Ja, enigszins goede uitkomst natuurlijk aan het einde van een hele lang onderzoek wat hij voor heeft gezeten. Waarom is dit dan juist een goed voorbeeld van het punt wat je wil maken?
3: Nou, ik denk wat je hier ziet, er werd net in het fragment gezegd dat studenten met een migratieachtergrond vaker werden gecontroleerd. Dat was 9 op de 10. Dus Duo die,
0: veel vaker dus.
3: Veel vaker. Dus Duo controleert bijna alleen maar studenten met een migratieachtergrond. En dat zat in alle delen van die organisatie. Dat zat in het algoritme, in de handmatige selectie, in de controles. Dus het was allemaal discriminatoire. Dat heeft 12 jaar lang, of het is begonnen in 2012. En onze berichtgeving was in 2024. Dus dat heeft 12 jaar lang gelopen. Niemand heeft aan de bel getrokken. Dus er waren heel veel waarschuwingen. Mm-hmm. Dus er zijn op alle fronten zijn er waarschuwingen.
0: Je stelt geweest. Eigenlijk in zo'n bedrijf is er dan zo'n comfortabele middenklasse die het allemaal niet over hen gaat en het uiteindelijk dus dan niet goed weten veranderen.
3: Ja, ik denk dat zijn allemaal mensen in schaal 13, 14, 15... Ja. Die allemaal gestudeerd hebben en hele mooie diploma's hebben. En ze hebben 12 jaar lang laten gebeuren.
0: Jullie zijn nu allebei onderdeel, dat is een hele laatste korte vraag, van die comfortabele middenklasse. Is dat ook oncomfortabel tegelijkertijd dus?
4: Absoluut.
3: Altijd.
0: Ja? En lukt het dan vanuit die oncomfortabele positie daar wel verandering in aan te brengen?
4: Ja, ik beeld het zelf altijd in alsof je op een koord tussen de twee werelden staat. Mm. En op sommige momenten is het heel fijn omdat je dan overzicht hebt over allebei de kanten. En dan kan je denk ik beter dit soort analyses maken zoals bijvoorbeeld Anouk in het boek heeft gedaan. En op andere momenten is het heel eenzaam, omdat je het gevoel hebt dat mensen je niet snappen en jij snapt andere mensen niet.
0: Milio van der Kamp en Anouk Kootstra, dank jullie wel voor jullie komst hier naar de studio. Dat boek, Wat hebben we het goed voor onszelf geregeld, is vanaf morgen te koop in je lokale boekhandel. Dank jullie wel voor jullie komst hier naar de studio. De Rode Draad gaat zo meteen verder naar het nieuws van 8 uur. Peter K. is terug van vakantie. We gaan het hebben over financiën, financiën, financiën, financiën.
5: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna maakte een serie over haar geliefde stad in aanloop naar de verkiezingen, Onze Vrouw in Rio.
6: Vooral van het leven houden, dat heb ik ook. En dat past heel erg bij mij.
5: En acteur en podcastmaker Tina de Bruin schreef de roman 7 brieven... die gebaseerd is op haar eigen onveilige jeugd.
6: Ja, daar was geen pijl op te trekken. Bij ons vlogen echte kerstbomen door het huis.
7: Kunststof, een podcast van NTR, nu op NPO Luister.
8: Ster. Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
4: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
8: NPO Radio 1, 8 uur.
9: Stefan Komduur.
10: Goedenavond, met politiek journalist Peter K. duiken we zo in de politieke week. En dan kunnen we het maar over één ding hebben, dat Prinsjesdag van morgen. En hij heeft iemand bij zich, een belangrijk iemand. Het
7: Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
8: NPO Radio 1, 8 uur.
9: Stefan Komduur.
10: Goedenavond, met politiek journalist Peter K. duiken we zo in de politieke week. En dan kunnen we het maar over één ding hebben, dat Prinsjesdag van morgen. En hij heeft iemand bij zich, een belangrijk iemand, het financieel geweten van het CDA, Inge van

0: seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenen de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenaamd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Het zijn onder meer pandjesbazen en witwassers. Zij horen de strafeis later. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
0: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plek van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
2: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden? En wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft? Of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
0: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar ze zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt zich nu onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media en ze zegt dat ze meerdere projecten heeft lopen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. De band had sinds de jaren 90 grote hits als Wonderwall, maar was jarenlang uit elkaar vanwege een ruzie. Vorig jaar stond Oasis na 15 jaar weer op het podium met een reeks concerten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Nu gaat de groep onder meer naar München en Parijs. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgenavond kans op regen.
3: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: Goedenavond, welkom terug bij Die Rode Draad. We zijn er nog tot 9 uur vanavond met zometeen om 8:30... de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein. Want die worden al tijden opgeschrikt door straatracers. Bewoners, die zijn er nu klaar mee en nemen het heft in eigen hand. Hoe ze dat doen, hoor je zometeen om 8:30. Eerst naar aankomende week, want dan gaan we van politieke pracht en praal naar grootse plannen en politieke one-liners. Snel naar
1: OO Den Haag.
0: Tijd om die week maar eens even te gaan voor te beschouwen. Bij ons natuurlijk, onze politiek duider Peter K. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Fijn dat je terug bent. Je bent terug van vakantie. En wie kan je deze week nu beter aan tafel hebben dan het financiële geweten van het CDA? Muziekje wel iets achter eigenlijk, denk ik, eronder. Het financiële geweten van het CDA. Tweede Kamerlid Ingen van Dijk is hier aanwezig. Goedenavond ook.
3: Goedenavond.
0: Fijn dat u er bent. Ik heb gehoord dat Henry Bontebal u zo noemt, dat financiële geweten van het CDA. Klopt dat?
3: Ja, hij zegt dat regelmatig ook in de fractie. Hij zegt, dit is het financieel geweten, dus oftewel collega's, daar moet je zijn.
0: En vindt u dat een oké term om te hebben?
3: Ja, dat vind ik helemaal oké. Ik bedoel, we moeten ook gewoon af en toe met de knipoog elkaar kunnen benaderen.
0: Ja, precies. Het financieel geweten aan de ene kant van de tafel. Aan de andere kant van de tafel, Peter K., we hebben jou wel eens aangekondigd als het emigries van BNNVARA. Ja. Moeten we dat nou vaker doen?
2: Nee, dat is wel voorbij toch? Kijk eens even naar mijn haar, man.
0: Ja. Ik ben blond geworden in de zon.
2: Door de zon. Ik ben gewoon weer een blonde god. Wel een beetje beleefdheid, maar dat gaan we niet benadrukken, oké? Okay?
0: Gaan we dat niet doen. Goed dat je er bent. We gaan het hebben over de politiek. Want ik wil graag met jullie het afgelopen weekend doornemen. Het draait deze week allemaal om de begroting. En daar is nogal wat in te kiezen. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Die zat vrijdagavond bij Café Kokkelman. Daar riep hij de vakbonden en pro op om nou eens aan tafel te komen.
4: Maar natuurlijk de onderliggende noodzaak om te hervormen en om ervoor te zorgen dat al die mensen die aan de kant staan, dat er veel meer aan het werk gaan. Ja, daar willen we nou al een half jaar over in gesprek. Ja. Maar ja, die vakbonden die komen niet van de stoel af. Maar ja, als Pro en ook de FNV zich zo blijven opstellen, dan schiet het inderdaad niet op.
0: Ja, dit was Brekelmans aan het begin. 20 minuten later zei hij dit over zijn plannen om te bezuinigen op onder andere de sociale zekerheid.
4: Dus ik vind ook als je zegt, ja, we moeten meer investeren, economische groei ontzettend belangrijk, maar dan tegelijkertijd minder aan uitkeringen, minder aan ambtenaarssalarissen.
5: En dat blijft staan, ook bij die APB, die algemeen politieke beschouwingen.
4: Wat mij betreft wel.
0: Ja, Peter, we horen hem hier vertellen, kom aan tafel, maar tegelijkertijd die bezuinigingen gaan gewoon door. Gaat dat die bonden, denk je, aan tafel krijgen?
2: Nou nee, dat jaagt de bonden nog verder de schuttersputjes in. Er was de afgelopen week in het programma waar ik ook voor werk, Pauw en de Wit, een fijne discussie tussen Brekelmans en Spekman. De spetters vlogen tegen het plafond, zeg maar. Precies hoe je een debat wil zien. Maar niet dat je denkt, nou, dat helpt om de bonden aan tafel te krijgen. En ook niet dat je het idee krijgt, het kabinet steekt echt de hand uit naar de bonden. Die willen in gesprek. Dus het lijkt dat die situatie steeds vaster gaat zitten. Terwijl iemand als Veilbrief toch niets liever wil dan in gesprek met de bonden over veranderingen van de via. En de bonden ook steeds zeggen dat ze er best over willen praten. Dus je zou denken, nou jongens, kom eruit met elkaar. Parkeer dat die bezuinigingen op sociale zekerheid, wat ze eigenlijk ook gedaan hebben. Hè? Ze hebben een aantal dingen geschrapt. De bezuiniging op de AOW bijvoorbeeld. En de andere dingen zijn uitgesteld naar volgende jaren. Maar Jesse Klaver wil ze helemaal, en Hans Spekman ook, wil het helemaal van tafel hebben. En dat is tot nu toe niet gebeurd. En daarop blijven die gesprekken vastzitten.
0: Dit is Brekelmans enerzijds. Anderzijds horen we pro-leider Jesse Klaver vorige week nog deze uitspraak doen bij een bezoek aan de Rotterdamse haven.
6: Ik snap je helemaal, want jullie hebben zelf betaald om je te verzekeren tegen werkeloosheid en ziekte. Ja. Dat geld wil de regering nu afpakken. Ik ben hier niet om je te overtuigen, want ik ben ook een politicus en ik kan me voorstellen dat je denkt de zoveelste. Nee. Over een paar weken kan je beoordelen of wij onze rug hebben recht gehouden. En ik heb beloofd, wij trekken samen op met de vakbeweging om deze bezuinigingen van tafel te krijgen. Dus over een paar weken moeten we elkaar gewoon weer treffen. En dan kunnen we kijken, heeft dit gewerkt wat we hebben gedaan? En heb ik gedaan wat ik je heb beloofd?
0: Ja, heb ik gedaan wat ik je heb beloofd? Is dat nou een handige belofte om te doen?
2: Nou ja, hij heeft dat gisteren nog een keer benadrukt op een partij-event. En daarbij gezegd van, als ze niet naar ons luisteren, dan stemmen wij tegen de begroting voor sociale zaken. En we stemmen tegen het belastingplan. En dat is echt een groot ding. Dat is niet vaak vertoond. Dus dat zit eigenlijk muurvast. Ik bedoel, het enige wat het kabinet kan doen is die bezuiniging echt schrappen. En dan gaat Klaver aan tafel. En nou, tot die tijd komt hij niet. Dus ja, het zit zo vast dat je ook denkt van, nou, die APB, daar zal het ook heel veel te sprake komen. Maar wat moet daar gebeuren om het te redden? Ik denk dat Inge van Dijk dat gewoon weet.
0: Ja, mevrouw van Dijk, u luistert mee. Het financiële geweten van het CDA. Hij deed gisteren op dat partijcongres ook nog een andere oproep aan het kabinet. Kies een kant. Kies nou gewoon. Begrijpt u die oproep?
3: Kijk, hij is natuurlijk politicus. Dus vanuit het politicus
0: bent
3: zijn...
0: Bent u ook, ja.
3: Snap ik het. Alleen als ik kijk naar gewoon het belang van Nederland... het belang om verder met elkaar te komen... vind ik beide uitspraken onhandig.
2: Dan heeft u het ook over Brekelman.
3: Ja, ik denk dat dit niet de tijd is om in schuttersputjes te blijven zitten. We hebben gewoon een financieel beleid... waarvan de Raad van State ook al jaren zegt... kijk goed naar de uitgaven op de lange termijn. Ik ben daar niet doof voor. En dat wil niet zeggen dat ik alles kapot wil bezuinigen. Dat wil wel zeggen dat ik vind dat we ook met die boodschap... in ons achterhoofd met elkaar het gesprek moeten gaan. Het gaat niet alleen om de mensen die in de problemen komen nu. Het gaat ook om de mensen die in de problemen komen over 10 of 20 jaar. Daar voel ik me ook verantwoordelijk voor.
2: Maar u praat met die mensen. U zit aan tafel met die mensen van de VVD. Met hun financieel woordvoerder. Zegt u dat ook tegen hem dan?
3: Ja, ik ben vrij duidelijk altijd over dit standpunt. En ook in de financiële beschouwingen zult u waarschijnlijk soortgelijke taal van mij horen, inderdaad.
0: Dus staan ze daarvoor voor open dan? Of hoe reageren ze?
3: Ja, kijk, je merkt op dit moment... ik weet natuurlijk nog niet hoe de financiële beschouwingen gaan lopen. Want ik heb geen glazen bol. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat er gewoon... en volgens mij heeft Henry Bontebal het ook wel gezegd... het lijkt alsof iedereen nog in de campagnemodus zit. Iedereen houdt heel erg vast aan waar zijn wij van en waar staan wij voor. Maar ja, we hebben ook gewoon gezamenlijke problemen op te lossen met elkaar. En dan zul je... toch elkaar moeten gaan benaderen.
0: Ja, we gaan het zo hebben nog verder over die gesprekken... en ook over die financiële begroting. Als we nog even naar afgelopen weekend gaan naar Buitenhof... naar Jamie van Essen, de landbouwminister. Het ging over stikstof, Peter. Dat woord had ik al lang niet meer gehoord.
2: Nou, heel lang niet meer gehoord. Ik denk dat je toch nog wel een paar keer gaat horen deze week... omdat er wel wat tractoren op de weg zullen komen. Maar ik denk dat het in de algemene beschouwingen... dat het eigenlijk niet zo'n grote rol gaat spelen. Dat is veel meer gefocust op die sociale zekerheid nu... En eigenlijk is het best wel een meerderheid voor die stikstofplannen. Mm-hmm. Neem niet weg dat BBB ongetwijfeld de nodige opmerkingen... en scherpe opmerkingen over zal maken.
0: Dat hoop je maar, daarvoor zijn ze in het leven geroepen.
2: Ja, maar ik denk dat Jamie van Essen weer heel erg in beeld komt... nadat de algemene beschouwingen geweest zijn... en dat we over een week of twee weer vol in de landbouwprotesten zouden kunnen zitten. Ik zie Inge van Dijk knikken, dus...
3: Ja, kijk, ik kom uit De Peel. En De Peel is natuurlijk dit gewoon wel echt een
0: onderwerp... Natuur 2000.
3: Ja, waar gewoon veel besproken wordt. Wij doen ook veel zaaltjes op dit moment in De Peel. Ja, en daar leeft dit gewoon wel. Dus ja, dit debat gaat gewoon weer opladen. Ik denk inderdaad minder morgen, maar de komende weken zeker weer. Jamie gaat er komen met uitwerking. Ja, dan gaat het erover van hoe gaat het nou in de praktijk echt uitpakken? Wat betekent het nou voor mensen?
0: Ja, en u zegt zaaltjes. Dat betekent dat u met bewoners in contact staat, erover met elkaar praat.
3: Ja.
0: Hebben ze dan vertrouwen in een minderheidskabinet?
3: Nou, daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Dit gaat echt gewoon om echt over stikstof. Dus dan zit je vaak in zaaltjes met bestuurders, met boeren, met Jan Arie natuurlijk, mijn collega landbouwwoordvoerder. En dan gaat het vooral op, ja, wat betekent die brief nou? En wat betekent het nou in de praktijk? En wat zouden we er nog beter aan moeten maken?
0: Ja, we gaan het hebben over uw andere werk. Nou, dat is onder dit zaaltjes zitten. Maar dat is ook praten over de begroting, financiële begrotingen rondkrijgen. U bent al jaren de financiële vrouw die dat doet bij het CDA. Ook bij meerderheidskabinetten is dat al een keer gebeurd. Nu hebben we het over een minderheidskabinet. Hoe anders is een begroting van een minderheidskabinet?
3: Ja,
0: zucht.
3: Ja, ik zie heel veel discussies gewoon toch wel iedere keer terugkomen. Ik zit nu ongeveer 5 jaar in de Kamer. Dit is mijn 3e kabinet. Dus ik heb helaas nog niet heel lang bepaalde kabinetten mee mogen maken. Ja, de eerste keer dat ik in het kabinet was ik natuurlijk net financieel woordvoerder. Dan kom je van het bedrijfsleven, ga je de Kamer en dan denk je... oh jee, hoe zijn ze hier überhaupt aan het begroten? Moet je een belastingplan je eigen maken? Vervolgens kom je in oppositie terecht. En ik vond dat we daar toch best wel wat ruimte hadden om dingen te bereiken. En nu zit je in een minderheidskabinet, maar elke rode draad is voor mij wel... ben je bereid om af en toe elkaar tegemoet te komen? Gun je elkaar iets en wil je samen verder komen?
2: En heeft u dat gevoel dat dat nu gebeurt?
3: Ik heb het gevoel dat we dat beter kunnen met elkaar.
2: Dat kan beter?
3: Ja, dat kan beter.
2: Maar er is u wel iets gegund de afgelopen tijd?
3: Oh ja, zeker. Oh nee, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer als ik gewoon kijk naar samenwerken in de politiek. In een minderheidskabinet wordt dat natuurlijk zichtbaarder dan ooit. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Politiek is vergankelijk en je vrienden van nu... zijn misschien niet je vrienden van morgen. Je zult altijd aan relaties moeten blijven werken.
2: Ja. Stel, u krijgt nu wat ruimte op billboards langs de snelwegen... en de stations te zetten om deze begroting te verkopen. Welke teksten zet u daar dan op? Wat heeft het CDA binnengehaald?
3: Nou, ik weet niet of ik iets op het billboard zou zetten wat we binnen hebben gehaald. Het zou misschien eerder een oproep zijn dat we dit wel met elkaar moeten gaan doen.
2: Ja, want de VVD deed het een beetje anders, om het even te verduidelijken. Die hadden billboards nadat het coalitieakkoord er was. En die zeiden toen met 5 punten... de hypotheekrente blijft bijvoorbeeld. Afspraak is afspraak.
3: Ja. Maar we hebben nog helemaal niks binnengehaald. Want we hebben een begroting met een minderheidskabinet. En we zullen een meerderheid moeten gaan zien te bereiken om vervolgens ook echt een begroting te hebben.
2: Maar is er niet één dingetje waar u trots op bent, wat erin gefietst is?
3: Ja, dat ga je morgen zien.
2: Nou, wij weten al bijna alles, toch?
3: Ja, dat weet ik. Maar ik vind, om nou uitgelekte stukken te citeren die misschien wel of niet waar zijn, ja, daar ben ik dan inderdaad te veel financieel geweten voor.
0: Ja, want ik hoor uw collega's best zeggen, als ik ervan uitga wat uitgelekt is, en dan geven ze toch vaak antwoord op die vraag.
3: Ja, dat klopt. Maar ik niet.
2: Dit is een integer politicus.
3: Nou ja, ik vind gewoon dat ik dat niet moet doen. En jullie mogen mij morgen echt alles vragen en ik ga alle vragen beantwoorden. Maar ik vind aan de voorkant over gelekte stukken praten. Ik heb sowieso, ik vind het fenomeen lek. Ik vind het iedere keer weer bijzonder. Iedere keer zeg ik van ja, kijk, hoef ik helemaal geen stukken meer te lezen soms. Want ja, je weet toch voordat je het überhaupt iets hebt gekregen.
2: Dat uitstel en wat afstel van die sociale zekerheidsbezuinigingen, ik denk dat ik het vandaag daar best blij mee.
0: Nou, dat gaan we dan morgen horen. Ja, wat wel uitgelekt is, ook via NRC zojuist vandaag aan het einde van de middag, was de samenwerking tussen de minderheidspartijen. Die ging ook nog helemaal niet zo soepeltjes. Vandaag kwam een grote reconstructie in dat NRC over augustus. Want in augustus, midzomer, Peter, zaten we bijna tegen een kabinetsval aan.
2: Nou, dat is wat NRC schrijft inderdaad. En dat zou gaan omdat Eelco Heijnen heel druk bezig is met box 3.
0: Minister van Financiën.
2: En daar miljarden voor wilde uittrekken om te zorgen dat vermogenden minder belasting zouden betalen eigenlijk. Nou, dat zagen. Hij was eigenlijk een beetje eigen gereid bezig om zo'n begroting op te stellen. Daar zaten ook wel dingen in. Als bedoeld voor de linkse partijen, zeg maar, voor PRO, bijvoorbeeld geld voor ontwikkelingssamenwerking. Dat werd hoger. En zo waren er nog wel een aantal punten. Maar dit was het grote punt waar CDA en D66 zich tegenkeerden. En vonden dat hij zijn financiële plaats, zoals het dan heet, dat hij die echt enorm moest bijstellen. En uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat maatregelen op box 3, dus over het vermogensbelasting, dat die helemaal nog niet tot iets geleid hebben. Dat wordt later pas aangepakt. Maar wat weer heel erg blijkt uit dat stuk is dat minister Heijnen toch wel een eigengereide figuur is die een beetje geïsoleerd, soms autistisch werkt. En dat is wel het beeld wat heel erg leeft in Den Haag.
0: En ook dat volgens NRC, D66 en CDA die begroting veel te rechts zouden vinden. Mevrouw van Dijk, wat is daarvan waar?
3: Ja, dat vind ik ook wel ingewikkeld, want dan ga ik weer praten over gelekte stukken. Maar ja, dat er een flinke discussie is geweest over box 3, dat is natuurlijk een publiek geheim, dat weet iedereen. En dat is natuurlijk enerzijds hoe ga je van A naar B komen, mm-hmm, en anderzijds snelheid en dekking.
0: Maar op de lijn flinke discussie, kabinetsval, er zit nog wel veel tussen. NRC schrijft dat het bijna tot een kabinetsval leidde. Dat is een flinke discussie.
3: Ja, ik heb daar niet bij aan tafel gezeten, dus daar kan ik niet bekrachtigen of ontkrachten. Maar dat de discussies heel stevig waren, dat kan ik wel bevestigen.
2: En dat de minister Heijnen een beetje geïsoleerd werkt soms, dat herkent u vast ook wel.
3: Ja, dat herken ik. Maar ik herken Eelco ook als iemand die daar wel aanspreekbaar op is. Los van wat hij er vervolgens mee doet. Maar op het moment dat je dat vindt als Kamerlid, vind ik ook dat je de verantwoordelijkheid hebt om dat niet alleen hier in de radio of op tv te zetten, maar er ook over met hem het gesprek aan te gaan.
2: En dat doet u ook wel.
3: En dat doe ik ook,
2: en dan luistert hij ook? Of dan zegt hij van nou, ik doe het toch mijn eigen manier. Want ze zeggen altijd, Eelco Heijnen zegt altijd nee, nee, nee.
3: Nou ja, goed, kijk, met betrekking tot box 3 vind ik wel een mooi voorbeeld als het gaat over loopgravenpolitiek. We willen dit met elkaar, we hebben het ook gewoon in de coalitieakkoord opgenomen. Ik denk, als je dit serieus wil met elkaar, maak gewoon een slim proces waarin je goed nadenkt over de uitgangspunten. Moeten we die nog een keer bekrachtigen met elkaar? Nou, wat zijn de technische problemen waar we tegen aangelopen de komende jaren? En gaan gewoon een serieus gesprek met elkaar voeren over de dekking. En ik denk dat die daar gewoon onderschat heeft hoe de politieke dynamiek op dit moment is.
0: Heeft u het idee dat hij het wel echt wil oplossen, zo'n box 3 vraagstuk?
3: Ik heb wel het idee, hij wil dit echt oplossen. Alleen, nogmaals, ik denk dat hij het anders had moeten aanpakken. Meer in samenwerking met, in plaats van er toch te veel zijn eigen gang in te gaan.
0: Staat u nog open voor meer samenwerking? Box 3 wordt nog steeds vooruitgeschoven.
3: Ik sta altijd open voor samenwerken. En los van of ik dat wil of niet wil, het moet gewoon. Als wij dit land verder willen brengen, zullen we echt af en toe wat vaker over onze schaduw heen moeten stappen.
0: In ieder geval wordt het uitgesteld. En dat uitstellen, dat zien we morgen ook nog wel. Want morgen horen we natuurlijk de plannen van de koning. En daarna krijgen we ook de financiële stukken, waarvan het een en ander al is uitgelegd. Daarin zien we vooral ook weer uitstel, Peter. De ingreep op de WW, die gaat naar 2029. De verhoging van het eigen risico wordt weer een jaar uitgesteld. Mevrouw van Dijk, wat vindt u van al dat uitstelgedrag?
3: Ik zou het mooi vinden dat we ook knopen gaan doorhakken de komende tijd met elkaar. En ik zou het ook heel belangrijk vinden. Het nadeel van een samenwerken is wel dat het soms meer tijd kost. Want je zult, als jij de polder serieus mee wil nemen, dan moet je ze ook serieus nemen. En dat betekent niet dat je nu al alles kunt gaan inboeken. Dan zul je het eerste gesprek met ze aan moeten gaan. Dus goed, het is nee, een beetje.
0: Ik hoor u zeggen wat u mooi vindt, maar ik vroeg me af wat u van het uitstellen vond.
3: Ik denk dat het onoverkomelijk is als je kijkt naar hoe de situatie op dit moment is. Je kunt nu wel grote stappen snel thuis doen, maar je haalt er geen meerderheden mee en daarmee bereiken we niks.
2: U staat ook wel bekend als iemand van de dekkingen. Zeg maar, het moet wel financieel gedekt zijn.
3: Zeker.
2: Dus nou ja, we kunnen moties verwachten de komende dagen.
3: Zeker.
2: En dan gaat u natuurlijk zeggen, waar gaan we dat van betalen? Ja. Nou, dat gaat allemaal niet opschieten dan natuurlijk.
3: Nee, dat gaat niet op. Ik doe voor de grap regelmatig een keer de stemmingslijsten analyseren. Ja. En dan ga ik eens kijken van hoeveel moties zijn nou gedekt en hoeveel miljarden geven we ongedekt uit. Ja, dan gaan af en toe wel mijn haren recht overeind staan, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Oké, is het zo erg?
3: Ja, het is zo erg. Want ook de suggestie dat je iets wil en daar een meerderheid mee halen, ja, daarmee geef je eigenlijk al gewoon een vrijbrief om iets ook daadwerkelijk te gaan realiseren. En het kost gewoon geld.
2: Hoe heet dat ook weer? Gratis bier, toch?
3: Gratis bier, elk onderzoek.
2: Caroline van der Plas.
3: Ja, elk onderzoek wat we doen. Ja, het is allemaal niet gratis, beste mensen. Het kost capaciteit. We willen het ook graag bezuinigen op ons ambtenarenapparaat. Maar we willen ook tegelijkertijd 100 onderzoeken per week. Ja, het gaat gewoon niet samen. Wij zullen als Kamer gedisciplineerder moeten zijn en moeten kiezen.
0: U zegt het is onoverkomelijk, het uitstel. Gedrag. Er wordt ook al over de begroting gezegd dat het wat visie mist. En die visie horen we ook terug in de Telegraafjournalist Martin Visser. Die verwijt het kabinet aan gebrek aan die visie bij jou in de uitzending, bij Pauw en de Wit.
7: En wat je natuurlijk nu gaat krijgen, ook door de constructie van een minderheidskabinet, is dat gemillimeter, dat gegrabbelton in zo'n begroting, waarvan alles nog wat in zit, waar geen touw meer vast te knopen is en niemand enige koers kan ontdekken. En eigenlijk het kabinet met twee dingen bezig is. Hoe overleef ik het? En hoe zorg ik dat ik toch 19,6 miljard voor defensie heb gekregen? Terwijl Nederland voor veel grotere opgaven staat dan dit.
0: Wat vindt u van deze kritiek? Klopt dit?
3: Dan gaan we morgen meemaken. Maar ik hoop in ieder geval dat de grote uitdagingen zoals investeren en als verdienvermogen wel degelijk een plek hebben gekregen in de begroting. Want dat is, als je dan aan mij als financieel geweten vraagt wat ik belangrijk vind, ja, die vind ik al echt heel belangrijk.
2: Mag ik het politieke antwoord van Inge van Dijk even vertalen?
0: Ja, alsjeblieft.
2: Hij formuleert het natuurlijk perfect. Het is een grabbelton en het moet naar alle kanten opbuigen. Weet je, het is niet gekozen voor één richting, wat Jesse Klaver dan ook benadert. Kies dan voor links of rechts. Het zijn allemaal dingetjes bij elkaar. En als er iemand daar een hekel aan heeft, is het Inge van Dijk. Want wat haar grote financiële hobby is, als ik het zo mag noemen,
3: zeker,
2: is lange termijn investeringen. Mm-hmm. En dan moet je visie hebben. Ja. Nou ja, en dat is bij dit kabinet. Ja, vind je dat niet echt, toch, mevrouw Van Dijk?
3: Nou, ik weet niet of het gebrek is bij visie aan dit kabinet. Ik denk dat het meer het probleem is van, we hebben gewoon een Kamer met heel veel partijen die super gefragmenteerd zijn, uiterst links, uiterst rechts. En ik zie gewoon veel overeenstemming over, we willen investeren. Ik zie weinig overeenstemming over, hoe gaan we er dan betalen? Nou, dan hebben we het weer over die dekkingsvraag. De ene kant zegt, wij willen niet bezuinigen, hef maar heel veel belastingen. De andere kant zegt, wij willen fors bezuinigen. Maar ja, voor bezuinigen heb je wel een plan nodig. Ja, dan zul je dat wel moeten maken met elkaar. En we willen geen belastingen heffen. Ja, volgens mij is dat de visie die je nodig hebt. Een goede balans van beide, zodat je geld overhoudt om te investeren in ons verdienvermogen. De koek moet groter, mensen.
0: En dus stelt u ook een ander type begroting voor. Laten we in Nederland nou eens proberen op een andere manier die begroting samen te stellen, waarbij u zegt investeringen op de lange termijn zwaarder laten wegen.
3: Ja.
0: Wat bedoelt u daar precies mee?
3: Nou kijk, een euro uitgeven is natuurlijk een euro uitgeven. Weg is weg. Alleen als je, wat je nu ziet is dat wij ontzettend veel geld uitgeven aan, ja, ik noem dat consumptieve investeringen. Sociale zekerheid, ziektekosten, allemaal hartstikke belangrijk. Maar geld is uitgeven, dus weg. Als je een euro investeert, dan hoop je dat je daar ook iets terug mee gaat verdienen van Nederland. Ja, dat zullen we moeten gaan doen. We weten gewoon dat we enorm problemen hebben met onze arbeidsproductiviteit. Ik zou erin gaan investeren. Ik hoor mijn VVD-collega roepen, meer mensen moeten gaan werken. Maar we zullen ook moeten investeren in arbeidsproductiviteit. Anders gaan we het echt bij lange na niet redden.
2: Ik lees ook wel eens dat de infrastructuur nog zo'n 80 miljard nodig heeft om de boel op orde te krijgen voor 2040. Daar wordt dit jaar, denk ik, een 1,5 miljard voor uitgetrokken of zo in die begroting. Mag u niks over zeggen, maar sowieso weten we
3: weet
2: wel.
3: Ja, je weet hoe het werkt.
2: Ja, dat is niet genoeg dan, hè? Bedoelt u dat ook met zo'n lange termijn investering?
3: Ja, kijk, en bij infrastructuur komt natuurlijk nog een uitdaging om de hoek kijken. We moeten natuurlijk ook mensen hebben die dit kunnen doen. Met de onderhandeling hebben we best wel gekeken van wat kun je als budget vrijmaken en wat kunnen we ook daadwerkelijk weg gaan zetten. Nou, je ziet elk jaar weer onderuitputting in de begroting, zoals ze dat noemen. Oftewel geld wat je wel hebt, maar niet weg kunt zetten. Ja, dan zul je ook gewoon eerlijk over met elkaar moeten zijn. En dan komt het weer aan op kiezen. Waar wil je dat we ook onze arbeidspotentieel op inzetten?
2: Ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk de vraag. Dat is ook bij begrotingen de vraag. Dat zal ook nog, denk ik, de komende weken, als jullie als minderheidskabinet met elkaar aan tafel zitten, weer een nieuwe vraag zijn ook. Nou, heb ik een beetje in het verhaal wat ik u hoor vertellen, wat ik lees in de krant, het idee dat het CDA precies tussen die twee partijen de hele tijd in zit.
3: Nou, je bedoelt in de coalitie?
0: Zeker.
3: Ik denk meer in de Kamer. Want ik denk dat het CDA heeft aan de rechterkant echt wel ideeën, mm-hmm, die wij goed vinden en ondersteunen. Aan de linkerkant ook. Maar je ziet gewoon, in de Kamer op dit moment is het midden gewoon heel smal. Nou ja, en je hebt wel bruggenbouwers nodig. En ik denk dat we die op dit moment missen.
0: Ja, precies, want daar is geen geld voor om die bruggen meer te bouwen.
3: Nee, daar een dubbel probleem. Letterlijk en figuurlijk.
2: Toch heb ik meer het gevoel, als ik over de coalitieonderhandelingen, de reconstructies lees, dat het vaak toch ook wel CDA D66 tegen de VVD zijn. En dat eigenlijk al bij de coalitievorming is dat natuurlijk al een beetje begonnen.
3: Ja, ik heb niet bij die, gesprekken aan tafel gezeten. En ik vind tegen of voor. Kijk, je ziet gewoon drie politieke partijen met een eigen stijl. Ja. De VVD is een partij van stevige onderhandelen. En het CDA is een partij van, kunnen we met elkaar uitkomen en kunnen we tot een compromis komen die voor iedereen draaglijk is?
0: Ja, of dat compromis er is, dat gaan we morgen horen. Welk hoedje wordt er opgezet?
3: Ja, ik heb wel een heel heftig hoedje. Okay. Het is in ieder geval blauw.
0: Het is in ieder geval een blauw hoedje,
2: dan
0: dankjewel. Voor de komst hier naar de studio. In een blauwe blouse zat hier Kamerlid Inge van Dijk van het CDA. En dankjewel Peter Keek ook weer voor je komst. Goed dat je terug bent. Tot volgende week.

0: Loser van Tame Impala was dit.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 8:30. Het NOS Journaal, hier is Lieselot Thomassen.
2: Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden. Omwonenden vinden dat hun gezondheid niet is meegenomen in de plannen. Rusland en Oekraïne gaan volgens de Amerikaanse president Trump elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Trump zei dat op zijn eigen platform Truth Social. De Oekraïense president Zelensky zei in een reactie dat Oekraïne wel wil stoppen met die aanvallen op energiedoelen, maar dat hij niet overtuigd is dat Rusland bereid is zich aan enig akkoord te houden. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook bekend als Bolle Jos. De arrestaties volgen op een onderschepte vracht kook in Frankrijk. Justitieminister Van Wil prijst de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. En het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een lesvliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, net over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Hebben we in Nederland genoeg aandacht voor de klimaatproblematiek op de Cariben? En welke rol speelt onze media daar ook in? Ga ik het zo meteen over hebben. Eerst dit.
1: Tegendraad.
0: Want iedere avond geven we in deze rubriek Tegendraad een stem aan mensen die zich ergens voor inzetten. Vandaag kijken we ervoor naar Den Haag, waar inwoners van Houtwijk en Kraaienstein al jaren te maken hebben met overlast van straatracers. Meldingen bij die politie en de gemeenteraad die leveren niets op. Dus besloten buurtbewoners en ondernemers het heft in eigen hand te nemen. Ze maken nu een meldpunt voor autogerelateerde overlast. Bas kwam met het initiatief. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Fijn dat je bij ons in de uitzendingen zit. Ja, autogerelateerd overlast. Neem ons even mee in een avond bij jou in de wijk.
3: Ja, ach. Ik denk dat de Gazastrook een mooi voorbeeld is. Het komt veel overeen. Een hoop herrie, maar weinig lol.
0: Ja, ik weet niet of een genocidevergelijking automatisch dan opgaat, maar je hoort veel knallen van veel straatracers.
3: Het lijkt inderdaad gewoon, los van het genocide, het lijkt gewoon meer een oorlogsgebied hier zo. Een hoop herrie, onveilige situaties, eigenlijk weinig levensgenot om dat zomaar netjes te zeggen.
0: Ja, en jullie besluiten dus nu een meldpunt op te zetten. Waarom is dat nodig? Want inderdaad, je zou eerder misschien denken aan de politie.
3: Ja, je zou inderdaad denken aan de politie. Waren het niet dat de politie in deze eigenlijk, hoe raar dat ook klinkt, een hele dikke pluim verdient. Dit is een onderwerp van onze maatschappij wat zich momenteel wel met al hun kunnen inzetten om het probleem op te lossen. Echter laat de gemeente hierin eigenlijk de grootste manco's zien.
0: Want wat doet de gemeente niet volgens jullie?
3: Wat doen ze wel? Dat is eigenlijk eerder de vraag. We hebben inderdaad bij de gemeente aangekaart dat we hier een serieus probleem hebben. Het meest vreemde is, dat erkennen ze ook. Echter op het moment dat de daad bij het woord gevoegd moet worden om een probleem op te gaan lossen. Ja, daar laat de gemeente echt verstek schieten.
0: Jullie hebben nu een meldpunt geopend, een website. Die website is nu een maand live. Wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Ja.
3: Meer dan 200 meldingen van inderdaad de omgevingen in de buurt waar de site eigenlijk voor in het leven is geroepen. Daarbuiten krijgen we inderdaad ook verzoeken om inderdaad de meldingen te honoreren. Helaas kunnen we dat in het belang van het geheel niet doen. Maar ja, we willen daar eigenlijk mee kenbaar maken dat er een probleem is die eigenlijk groter is als dat de gemeente doet erkennen. Mm-hmm. We krijgen regelmatig vanuit de gemeente inderdaad de berichtgeving. Ja, de meldingen vallen allemaal reuze mee. We krijgen niet zoveel meldingen binnen hierover. Dus het zal allemaal zo'n vaart wel niet lopen.
0: Nou, en die meldingen zien jullie dus op die website zeker wel binnenkomen. Dan moet ik even denken aan een verhaal ergens anders uit Nederland, uit een andere stad, waar ze op een gegeven moment besloten gewoon een wijk 's avonds op slot te zetten. Er was zoveel overlast. Ja. Daar mogen alleen maar nog hard de buurtbewoners naar binnen. Dat bleek goed te werken naar een proef. Zie je graag ook zoiets gebeuren?
3: Zeer zeker. Die oplossing hebben we inderdaad bij de gemeente ook aangedragen. En ik denk dat u doelde inderdaad op de stad Rotterdam, die mm-hmm. een compleet woonwijk heeft afgesloten met soortgelijke overlast. Het betreft hier inderdaad een bedrijventerrein als het ware. Het zijn drie clusters van bedrijventerreinen waar dit eigenlijk allemaal manifesteert. En we hebben inderdaad al aangegeven, maak er een gesloten verklaring van tussen bepaalde tijden. Maar daar kon de gemeente zich niet in vinden. En dan komen ze inderdaad met een rookgordijn en excuses die kan nog wel raken. Maar om een lang verhaal kort te maken, ze zijn absoluut niet bereidwillend om hierin mee te gaan of überhaupt zelf met bepaalde oplossingen te komen.
0: Nou, hopelijk wordt uw oproep dan nu wel gehoord. Uw website is live, de ideeën zijn er. We gaan veel succes daar wensen in Den Haag. Hopelijk dat de overlast van die straatracers binnenkort wordt opgelost. Dankjewel, Bas, en succes.
4: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.

0: De Memphis Soul Stew was dit. King Curtis hoorde je. En in die rode draad wil ik je even meenemen terug naar eind januari, naar de uitspraak in de klimaatzaak over Bonaire. Want toen kon Greenpeace het geluk niet op.
1: Dit is echt een historische uitspraak, een historische overwinning. Eindelijk krijgen de mensen van Bonaire erkenning dat ze gediscrimineerd worden. Dat ze ook recht hebben op bescherming tegen hitte, tegen de stijgende zeespiegel, tegen alle gevolgen van klimaatverandering die zij al dagelijks ondervinden.
0: Ja, een paar maanden later na deze uitspraak ging de staat in hoger beroep. Vanaf morgen gaat het hoger beroep in behandeling. En ik onderzoek dan vandaag ook de vraag: hoe is er in de Nederlandse media aandacht voor klimaat in de Cariben?
2: De Mediamachine.
0: Dan zoeken wij in de Mediamachine vanavond met drie gasten aan tafel. Directeur-bestuurder Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, Joelle ter Burg. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En jij bent ook documentairemaker, die zit hier ook aan tafel. Wensley Francisco, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: En ook Tjeld Massoud Kroon is hier bij ons aanwezig.
5: Goedenavond.
0: En Tjeld, bij jou wil ik graag beginnen. Eind januari oordeelde de rechtbank van Den Haag: Nederland moet meer doen tegen die klimaatverandering en Bonaire beschermen. Jij bent ijzer in die zaak.
5: Ja, dat klopt.
0: Waar gaat de staat nu precies in hoger beroep tegen, wat dus morgen in behandeling gaat?
5: Iets aan duidelijkheid daaraan is gegeven, is dat ze specifiek op het mitigatiedeel in hoger beroep willen gaan. En op het deel dat de rechter heeft uitgesproken dat ze nieuwe berekeningen moeten doen over de CO2-uitstoot van Nederland, waarbij ook Schiphol en Rotterdam moeten worden meegenomen. Nou, daar is de staat niet helemaal blij mee. En gaan ze in hoger beroep.
0: Eén deel berekening en het eerste deel mitigatie, dat moet je even uitleggen.
5: Ja, mitigatie inderdaad, dat is dus dat er überhaupt minder in Nederland moet worden uitgestoten als het gaat om CO2.
0: Ja, en de staat wil daar graag in hoger beroep, want als de rechter daar uiteindelijk een finale oordeel over geeft, dan zegt de staat: het is voor ons heel moeilijk om ons aan te houden.
5: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Goed. Jij komt zelf van het eiland, woonde er eerste 17 jaar van je leven op Bonaire. Hoe heb je dat eiland zien veranderen?
5: In de afgelopen jaren echt heel, heel veel. Ik woon nu ook een aantal jaar in Nederland, dus ik zie het ook steeds als ik terugga elke keer een stuk veranderen, zeg maar. Er zijn stranden waar ik naartoe ging toen ik jonger was. Ik ben nu 30 en die zijn nu gewoon onder water. Vroeger was er echt heel veel onderwaterleven, ook als het ging om de koralen die echt heel levendig waren.
0: Koralen rond het eiland helemaal, hè?
5: Ja, rond het hele eiland en die sterven echt af. Een voorbeeld die ik altijd geef is een strand waar ik altijd ging zwemmen in mijn schoolpauze. En dan, als je daar in het water ging, dan was het alsof je in een Disney-film zat. Allemaal vissen die om je heen gingen zwemmen en alen en dat soort allemaal verschillende dingen. Nou, als je daar nu gaat, is het gewoon bijna dood nu. Dus dat.
0: Wat is de voornamelijkste reden? Wordt daar klimaatverandering ook voor genoemd?
5: Het is de verwarming van de zeewater uiteindelijk als het gaat
0: om het koraal van sterft.
5: Ja, koraal van sterft, ja. En wat je verder ook ziet is stijgende temperatuur. Het wordt ook echt steeds heter en heter. Mensen op de eilanden zelf kunnen er ook steeds moeilijker tegen. En dat heeft dan ook weer impact op mensen hun geld in de zak. Want dan moet je een airconditioning halen wat veel duurder is. En dat kost weer meer stroom. En de stroom wordt ook steeds duurder. En onze stroomnetten die zijn niet gebouwd op dat iedereen airco's heeft. Dus dat brengt dan weer eigenlijk een hele domino effect van problemen met zich mee.
0: Dit is Bonaire. Wensley, jij komt van Curaçao. Ja. Dat ook fysieke gevolgen van klimaatverandering ondervindt. Wat betekent het voor de mensen daar?
4: Eigenlijk ook een beetje, want die eilanden zijn dicht bij elkaar. Mm-hmm. Dus ook voor Curaçao en voor Aruba geldt ook. En dat is dus dat er veel minder regen valt. Het wordt steeds heter. Wat je dan daardoor krijgt is dus dat Sahara-zand, hoe je het ook hoort, helemaal vanuit de Sahara dus over de eilanden heen gaat. Dus dat geeft dan weer moeilijk problemen met ademhaling en dergelijke. En de zee, want nu heb je dus de Super El Niño die daar natuurlijk langs gaat. En één geluk daarvan is minder orkanen voor de S-eilanden, dus Saba en Sint Eustatius, Sint Maarten. Maar dat betekent dus langere hitteperiodes. Dus heel veel hittestress. Oriana Wouters, een journalist, heeft daar op een artikel geschreven op Aruba over hoe hittestress, zeg maar, gewoon de bevolking raakt. En dat is natuurlijk ook gewoon op Curaçao. Dus waar je gewoon gewend bent, dus om onder een beschutting te gaan zitten of te kunnen sporten buiten, wordt gewoon steeds moeilijker. Omdat je aan bevolking die eigenlijk gewoon gewend is aan een bepaalde warmte, die nu gewoon onder hittestress gewoon eronder doorgaan gewoon.
0: En dan heeft de rechter daar een uitspraak over gedaan. De rechter die zegt onder andere dat de eilandbewoners niet genoeg beschermd zijn tegen de situatie op dit moment daar aan de hand is. Dat zijn grote woorden. woorden waar je ook over hoopt dat er verontwaardiging ontstaat. Vind je dat die verontwaardiging er genoeg is?
4: Nee, ik vind dat die verontwaardiging er niet genoeg is. Want anders hadden we eigenlijk volgens mij meer druk dus op de beleidsmakers, politici gezet van ja, doe hier wat aan. Dus je hebt mensen zoals Kjeld en al, die echt heel erg zichzelf druk erover maken en proberen die druk te zetten. Maar uiteindelijk is het dus van wij als bevolking, zowel hier in Nederland als over de eilanden, moeten op een gegeven moment zeggen van ja, wij eisen gewoon dus dat er antwoorden komen. En dus dat we de politici verantwoordelijk houden. Mm-hmm. Voornamelijk voor wat ze niet doen. En dat is dus niet met concrete acties komen over hoe kunnen we klimaat bestrijden, zowel op de eilanden als hier.
0: Ja, en hier dan bedoel je het Europese deel van ons Koninkrijk. En het Europese deel was afgelopen zaterdag een klimaatmars. Kjeld, ik begreep dat jij daar aanwezig was.
5: Ja, klopt. Ja.
0: Hebben de mensen die daar lopen in het Europese deel van ons Koninkrijk dan genoeg door wat er in het Caribisch deel van het Koninkrijk aan de hand is?
5: Echt, nee. Gewoon heel plat gezegd niet. En het wordt ook heel duidelijk voor ons tijdens de klimaatmars. Want we liepen met een groepje jongeren van het Caribisch gebied samen. Waarbij we dan ook de vlaggen van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten hadden. We misten een paar vlaggen helaas. Maar dat volgend jaar hebben we die wel. Maar
0: zijn dus blijkbaar hier ook niet zo makkelijk te koop.
5: Nee, precies.
0: Nee.
5: En we kregen eigenlijk gewoon constant de vlag van... de vraag van waar komen die vlaggen dan vandaan? Waar komen die vlaggen dan vandaan? Terwijl het eigenlijk ook gewoon deel van ons koninkrijk is van Nederland. En ik was zelf ook wel verrast. Want ik dacht dat na de wereldbeker dat mensen die van Curaçao nog wel zouden herkennen. Maar zelfs dat eigenlijk niet. Dus dat was wel...
0: En dan moest je dus ook het verhaal daarbij uitleggen. Precies. Waarom je meeliep, waarom die vlaggen juist belangrijk zijn.
5: Het begint dus inderdaad bij de vlag dat ze niet eens herkennen van... oh, deze eilanden zijn er. Of deze eilanden horen bij ons. Dus dan om dan nog te weten welke problematiek we hebben, dat is er zeker niet. Nee.
0: En dus moet er misschien meer aandacht voor komen. Dan komen we uiteindelijk bij de Nederlandse media aan, die daar wel of niet keuzes in maken om het verhaal wel of niet te brengen. Dan komen we ook bij Joëlle ter Burg van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Goedenavond ook.
3: Hallo.
0: Want jij zit hier bij ons vanavond aan tafel om ook wat te zeggen over die berichtgeving. Wat valt je daarin op als het rond deze klimaatzaak gaat?
3: Ja, voor de goede orde, ik kan niet namens alle media spreken.
0: In ieder geval wel van iemand uit de media, je werkt erin.
3: Precies, we zijn dus het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten is een subsidiefonds voor journalisten. En wij proberen journalisten, zowel hier in Europees Nederland, maar zeker ook in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk, te ondersteunen bij het doen van diepgravend onderzoek. En dat is gewoon iets waar je echt nog wel veel meer van zou mogen zien. Zeker als het gaat om klimaatonderwerpen op de eilanden. Dus bijvoorbeeld over de klimaatzaak denk ik dat we daar echt nog wel meer over hadden mogen lezen. Bijvoorbeeld wat ik heel opvallend vond is dat inderdaad vanaf morgen dat hoger beroep van start gaat. Morgen is ook Prinsjesdag natuurlijk. Dus we hebben de miljoenennota, we hebben de klimaat- en energienota die eraan komen, waarin allerlei dingen staan die over de eilanden gaan, over Bonaire en over het vonnis. Er is aangegeven van, nou, we gaan op Prinsjesdag komt er informatie over hoe we dat vonnis invulling gaan geven. En ik heb heel veel voorbeschouwingen van die miljoenennota gezien en wat betekenen de gelekte stukken. Maar heel weinig over wat betekent dat voor de eilanden eigenlijk. Dus er staat nog een heel stuk in over de landspakketten. Een heel belangrijk thema voor Curaçao, Aruba, Sint Maarten. Geen voorbeschouwingen over gezien. Eigenlijk heel weinig gezien over wat het voor dat fonds gaat betekenen. Dus ik denk dat er echt nog wel veel winst te behalen is in de verdieping op die onderwerpen.
0: Ja, en misschien ook wel in de kritische noot. Want we lezen in de voorbereiding van Prinsjesdag het rapport van de Planbureau Leefomgeving, als ik het goed zo zeg. Die zeggen dan iets over het klimaatbeleid van Nederland. Dat blijft vastlopen, concluderen ze. Zei, nou, ik doe even een snelle zoek in dat hele grote lijvige rapport. Er wordt eigenlijk niks over de eilanden bijna gezegd. Er wordt alleen iets gezegd over wat die uitspraak van Bonaire eventueel zou kunnen betekenen voor het Nederlandse klimaatbeleid. Kjeld, hoe belangrijk is sterk journalistiek werk, onderzoek naar zo'n klimaatzaak?
5: Ik denk dat het zeker heel belangrijk is. Want ja, tenminste, ik ben zelf geen journalist, maar ik zie toch wel dat journalisme een soort van de rol heeft van de waarheid naar de mensen en naar de bevolking brengen. En ja, als we leven eigenlijk al, zeker als de eilanden in de wereld, waar we door de overheid eigenlijk soort van in de steek gelaten worden en er geen aandacht is. Dus dan is het eigenlijk extra pijnlijk als dat ook door de media gebeurt. Dus ik zou zeggen dat daarin er wel een rol is voor de journalistiek natuurlijk, om dat meer op te pakken en daarbij ook ons helpen dichter bij onze rechten te komen.
0: Ja, en dus zijn er allemaal fondsen waar ook gebruik van gemaakt kan worden. Dan kom je bij jullie fonds Bijzondere Journalistieke Projecten uit.
3: Ja.
0: En jullie hebben juist, als het gaat om voor de eilanden, eigenlijk weinig aanvragen. Heb je daar een verklaring voor?
3: Ja, we hadden eigenlijk tot ongeveer 2 jaar geleden heel weinig aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk. We zijn gaan onderzoeken waarom dat zo was. Een gedeelte was heel simpel. Eigenlijk kende niemand ons op de eilanden. Dus het was gewoon een kwestie van dat wij moesten werken aan onze naamsbekendheid. En dat doe ik samen met Wensley. Die zich bij het fonds daar ook voor inzet. En een ander deel daarvan was eigenlijk dat we moesten kijken van oké, wij hebben hier in Europees Nederland journalistiek op een bepaalde manier ingericht. Maar op de eilanden ziet die er misschien wel heel anders uit. En hoe kunnen wij zorgen dat het maatwerk dat wij hier regelen, ook voor lokale journalistiek, voor beginnende journalisten enzovoorts, dat we dat ook op de eilanden goed kunnen regelen. En sindsdien zien we veel meer aanvragen vanaf de eilanden in speciale rondes die we daar ook voor hebben gestart.
0: Ja, wat voor aanvragen zijn dat? Welke aanvragen komen er voorbij, Wensley?
4: Nou, wat we heel veel zien, dus toevallig van vorig jaar was heel veel over klimaat en heel veel over illegale bouw van hotels en over toerisme, zeg maar. Dat was vorig jaar. En dit jaar ook weer klimaat, maar ook heel veel over zorg, zeg maar. Dus het hevelt een beetje heen en weer. Dus waar mensen dus op de eilanden zichzelf zorgen maken. En dat blijkt dus toerisme te zijn, zorg en klimaat. En ergens gaan die drie ook wel samen met elkaar. Mm-hmm. Want op de manier, bijvoorbeeld als je kijkt, eiland waar ik vandaan kom, Curaçao, hoe er wordt gebouwd daar. Alleen beton, geen schaduwen omhoop. En daarbij ook hittestress. Ja, nou, daar kun je dus oversterfte krijgen. Daar kun je allerlei soorten aandoeningen voor krijgen. En dan dat gecombineerd met een zorg. Dus dat mensen vaak helemaal van het eiland af moeten gaan naar Nederland of naar Colombia of ergens om verzorgd te worden. Dan merk je gewoon dus dat die drie dingen echt een connectie hebben met elkaar. En dat dat gewoon een punt van zorg is voor de mensen op de eilanden.
0: En juist misschien ook als de mensen op de eilanden die verhalen maken, dan krijg je ook andere inzichten. Dan worden verhalen ook op een andere manier verteld. Want als we hier naar de Europese deel van ons koninkrijk kijken, Kjeld, dan hoorde jij bijvoorbeeld een aankondiging in het Jeugdjournaal. Ja. Waar je aan stoorde. Laat weer eens even luisteren naar. Kan je daarna vertellen waarom?
6: Het is echt dé plek die je voor je ziet als je denkt aan vakantie. En honderdduizenden toeristen gaan er jaarlijks ook heen. Bonaire is een vakantieeiland, behalve als je er woont natuurlijk. Want dan is het gewoon je thuis.
0: Ja, Wensley moet een beetje lachen. Ja. Jij hebt ook een lach op je gezicht, maar meer besmuikt van waar heb ik naar zitten luisteren. Wat is er fout aan de aankondiging?
5: Waar begin ik? Ten eerste die Under the Sea in the background. Dat valt me nu pas op met deze koptelefoons.
0: Ja, het geluidje wat er is. Het vakantiegeluidje wat er
5: op de achtergrond is. Ja, nou, dit stuk dus, want we hebben alleen het begin gehoord. Dit stuk gaat over armoede op Bonaire. Dit is hoe ze een stuk over armoede op Bonaire introduceren. Een soort van tralala vakantieeiland Bonaire. Like, nee, Bonaire is ook gewoon nu onderdeel van Nederland. Dus ik zou gewoon hetzelfde rapporteren als je ook een rapportage maakt in Rotterdam of in Maastricht of in Zeeland.
0: Over armoede. Ja, op dezelfde armoede, manier. Ja.
5: En niet met zo'n rare, ook wel ergens een exotische soort van introductie. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, en dat stoort je. En daardoor komt misschien ook nieuws, belangrijk nieuws over klimaat bijvoorbeeld minder goed aan bij de kijkers hier.
5: Ja, precies. Want het houdt een beetje een soort van dat afstand natuurlijk tussen zeg van dat Bonaire heel erg daar is en Europees Nederland hier. Mm-hmm. En ja, natuurlijk afstandelijk geografisch zit er wel wat afstand in. Maar mm-hmm. we zijn wel één koninkrijk en we vallen allemaal samen onder de Den Haagse regering. Dus ik hoop dat er vanuit de journalistiek en vanuit de mensen hier in Nederland ook al meer naar ons als gelijkwaardige landsgenoten gekeken wordt.
0: Want wat heb ik hier in Europa te maken met de klimaatverandering op de eilanden?
5: Nou, genoeg mensen gaan volgens mij wel eens naar vakantie daar naartoe, toch? Of niet? Volgens mij zijn best veel mensen naar Curaçao of Bonaire of Aruba geweest. En dan kunnen mensen ons wel vinden. Maar natuurlijk, die aanwezigheid, het vliegen naar de eiland heeft een impact. De aanwezigheid daar, de hotels die daar zijn gebouwd, vernietigen onze natuur. Dus in die zin kunnen mensen ons wel vinden. Dus ik vind het ook wel belangrijk om dan te kijken naar oké, maar wat speelt er eigenlijk met onze lotgenoten mm-hmm. en landgenoten in die zin?
3: Ja, en ik denk dat het ook wel belangrijk is om te beseffen dat als wij hier gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld, mm-hmm. Dan stem je eigenlijk ook voor wat er sowieso in Bonaire, Saba en Sint-Eustatius gebeurt. Want dat zijn bijzondere gemeenten van Nederland. En qua defensie en buitenlandbeleid vallen ook de landen in het Koninkrijk onder het Haagse beleid. Dus als je gaat stemmen, informeer je dan daar ook over. En daarom denk ik ook dat het journalistiek gezien heel belangrijk is.
0: En dus, zeg jij ook, Wensley, een van de zaken die jij graag wel ziet veranderen, is dat die bijzondere gemeenten tijdens het weerbericht op het journaal te zien zijn.
4: Ja, dus heb ik als voorbeeld. Bijvoorbeeld als ik kijk wel eens naar een CNN of wat dan ook, en zij laten daar het weer zien. Twee jaar geleden inmiddels was ik ook in New York. En dan kijken naar het weer en hebben ze dus over het weer in New York, hebben ze weer over het weer in Alaska, maar ook in Hawaii. Ik denk van, oh, wacht even, weet je wel, ze nemen Hawaii mee, omdat zij vinden van Hawaii is onderdeel van een van hun staten. Dus aangezien we dus 6 eilanden hebben, natuurlijk hoef je ze niet allemaal alle 6 apart te nemen, maar waarom kijken dan niet gewoon van, hoe is, vooral in de zomer zie je dat heel erg, zit het met de hittestress hier in Nederland, waar is het warmst, waar niet. We gaan natuurlijk ook kijken wat gebeurt er in Zuid-Frankrijk, want daar gaan een heleboel Nederlanders naartoe, of naar Spanje. Dus waarom kun je dan niet bijvoorbeeld Bonaire meenemen als het zo makkelijk is? Want daar vliegen natuurlijk ook gewoon een heleboel mensen van hier naar daartoe. En ook nog eens, dan kun je dus gewoon de mensen ook daar informeren over hoe heet wordt het? Heb je last van hittestress? Komt er een orkaan aan? Wat kun je doen? Dus in dat je dat ook doet.
0: In het weerbericht hebben het NOS-journaal natuurlijk groot, 2 miljoen kijkers elke avond om een reactie gevraagd. Die hebben we van de NOS niet gekregen. Van RTL Nieuws hebben we wel een reactie. RTL zegt in eerste plaats is dit RTL Weer bedoeld als praktisch en relevant weerbericht voor ons publiek. De focus ligt erbij op de weersomstandigheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van de kijkers. Wat betekent dat het weer voor hun dag, hun reis, hun plannen. Vanuit die redactionele afweging richten onze reguliere weerberichten zich op Nederland. Dat betekent niet dat de ontwikkelingen elders niet relevant zijn. En ze stellen verder dat hun klimaatjournalistiek losstaat van het dagelijks weerbericht. Ze zeggen RTL Nieuws investeert nadrukkelijk ook in journalistiek over klimaatverandering en de impact ervan. En dat betekent dus ook voor ontwikkelingen die in het Caribisch deel van Nederland.
4: Ja, dus daar hoor ik een aantal dingen. Dus het gaat over het reilen en zeilen van mensen in Nederland. Ja, dus volgens mij is het Nederland en 6 eilanden erbij. Dat maakt gewoon Nederland. En daar heb je dus ook weer van, staat klimaat los van het weer en andersom. Ja, ik vind dat eigenlijk gewoon weer een manier van niet je verantwoordelijkheid nemen. Want als je het goed bekijkt, RTL die krijgt alles binnen van de KNMI. De KNMI die heeft sinds 2010 doen zij dus codeberichten. Code rood, code geel en dergelijke. En dat doen zij sinds kort steeds meer aan weersextremen, aan klimaat. Dus RTL doet aan klimaatjournalistiek of ze nou willen of niet.
0: Dankjewel. Dat punt is gemaakt. De klimaatzaak, die het hoger beroep, vanaf morgen gaat dat in behandeling. We gaan afwachten wat er allemaal uit gaat komen. Ik wil jullie alle danken voor jullie komst hier naar de studio. Joelle de Burg, Wensley Francisco en ook jij, Kjeld Mansoet Kroon. Tot zover de Rode Draad. We zijn er morgen weer. Fijne avond.
7: BNN VARA. NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
8: Morgen tussen 12 en 4.
9: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
10: Natuurlijk, de troonrede.
11: Leden van de Staten-Generaal.
10: En de overhandiging van het koffertje.
12: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
13: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
14: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
15: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
10: Morgen, NOS Prinsjesdag 2026.
15: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
16: Ster. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
17: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen. Of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog. Met Hofman.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuchen. Altijd dicht bij de bron.
20: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
21: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: NPO Radio 1. 9 uur.
23: Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink.
24: Goedenavond. Jutta Leerdam stopt met schaatsen. In ieder geval het komend seizoen. Daar hebben we het zo meteen over. In Langs de Lijn en Omstreken.
25: En in het sportforum zal het daarover gaan, maar ook veel over de galavoorstelling van Feyenoord gisteren tegen PEC Zwolle. Eerst het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
26: Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië die vrijdag werd geraakt bij een droneaanval kan mogelijk nog weken niet worden gebruikt. Het herstel gaat waarschijnlijk 3 tot 5 weken duren, zeggen functionarissen. De pijpleiding loopt dwars door het land. Hij wordt gebruikt voor het transport van ruwe olie van havens aan de Perzische Golf naar havens aan de Rode Zee. Zo kan het land de straat van Hormuz omzeilen, waar het al lang onrustig is. Volgens Saoedi-Arabië zitten nog weken niet worden gebruikt. Het herstel gaat waarschijnlijk 3 tot 5 weken duren, zeggen functionarissen. De pijpleiding loopt dwars door het land. Hij wordt gebruikt voor het transport van ruwe olie van havens aan de Perzische Golf naar havens aan de Rode Zee. Zo kan het land de straat van Hormuz omzeilen, waar het al lang onrustig is. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak die worden gesteund door Iran

0: van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
1: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
0: Tegen 4 verdachten zijn celstraffen van 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenen de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenaamd contract voor een visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Het zijn onder meer pandjesbazen en witwassen. Zij horen de strafeis later. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. Zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
2: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
0: De man werd bij zijn aanhouding tegen de grond gedrukt. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de rol van de agenten. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen als een American football en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. In filmpjes op sociale media halen ze uit naar de actrice en de campagne. Sydney Sweeney heeft zelf nog geen inhoudelijke reactie gegeven, maar deelde op Instagram wel foto's van semi-naakte mannelijke en vrouwelijke sporters. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden.
3: Wij zijn
4: Medipoint. Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
11: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: NPO Radio 1. EO NOS.
16: Langs de lijn en omsteken. Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink.

0: Goedenavond, opmerkelijk schaatsnieuws op deze nazomeravond.
1: Am I retiring? One thing is for sure, you will not see me skate this season.
0: Jutta Leerdam slaat het komende schaatsseizoen over. Daar praten we zo over met Mark Tuitert.
2: Het gaat steeds beter draaien bij de traditionele top 3 in de Eredivisie. Dat zagen we dit weekend aan de uitslagen. Het werd 4-1 voor PSV, 5-1 voor Ajax en voor Feyenoord een nog hogere score.
3: Feyenoord herpakt zich na die teleurstelling bij Barcelona en wint met 7-0 statement win op bezoek bij Pek Zwolle.
2: In het sportforum, zometeen na 9:30, praten we daar uitgebreid over na met Danielle Kliwon, Freek Jansen en Kees Kwakman. En als u vragen voor hen heeft, dan stuurt u die vooral naar de NPO Luister-app. En anders dan bedenken we ze zelf, Jonen.
0: Is helemaal niet nodig, weet ik zeker. En Deens onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat een fietshelm heel veel hoofdletsel kan voorkomen. Maar de Fietsbond ziet helemaal niets in een helmplicht.
2: Zeven maanden geleden was dit nog de realiteit van schaatster Jutta Leerdam.
4: Het is de gouden medaille voor Jutta Leerdam in 1:12:31. 1:12:31.
5: Glitter, glamour, goud.
6: Ik ben gewoon zo trots op mezelf. Ik kan de rest van mijn leven op terugkijken en gewoon echt heel tevreden en blij mee zijn.
2: Ja, goud op de Olympische Winterspelen, iets meer dan een half jaar geleden. Vanavond maakten ze bekend dat ze dit schaatsseizoen niet in actie zal komen.
1: I won't be competing this year, so you will not see me on the ice. Retirement just feels very final. It feels like I'm closing a door fully to something that I really love.
2: Ja, ze weet dus nog niet of ze definitief gaat stoppen, maar dit seizoen zal ze in ieder geval geen wedstrijden rijden. Praten we over met voormalig topschaatser Mark Tuitert. Goedenavond, Mark.
7: Goedenavond.
2: Zat dit er nou een beetje aan te komen of komt dit als donderslag bij heldere hemel?
7: Nee, dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt, maar dat durft ze nog niet aan. En
2: nee.
7: Daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Ja, waarom ben je daar blij mee?
7: Nou ja, ik vind Jutta Leerdam een geweldig atleet die op een hele mooie manier olympisch kampioen is geworden. Mm. En die een aanwinst is voor de ijsbaan. Dus als zij doorgaat met schaatsen, is dat denk ik goed nieuws voor alle schaatsfans.
2: Ja. Maar dan moet
7: dus
2: je
7: het
2: ook
7: is geen nee.
2: Nee, maar je moet je ook niet te snel rekenen als ik Jutta Leerdam zo hoor. Want ze zegt hier toch, ja, het voelt te definitief om het nu al te zeggen. Maar daarmee zegt ze ook, het zou zomaar het definitieve einde van mijn carrière kunnen zijn. Of ben ik dan te somber?
7: Nee, ja, dat kan. Weet je, wat wel mooi is aan haar, is dat zij, en dat zegt ze steeds, en daar gaan wij steeds tegen in, van ja, ze gaat door of ze gaat stoppen, wij willen een antwoord. Zij zegt altijd, dat doet ze al de hele carrière lang, ja, ik volg mijn gevoel. Dus jullie kunnen me allemaal wat. Ik bepaal zelf wat ik ga doen en ik volg mijn gevoel. En wat ze zegt, ook in die video, is best wel heel eerlijk. Overigens ook heel goed gedaan. En ook heel goed Engels. Zegt ze gewoon, ja, ik volg mijn gevoel. En het kan anders worden. Dus ik ga me nu niet vastpinnen op een antwoord. Maar ja, ik mag wel in herinnering helpen dat de volgende Olympische Spelen, en dat is al geen 4 jaar meer, maar bijna 3 jaar deze winter, in Nederland zijn.
2: Ja, want die worden dan in Frankrijk georganiseerd. Maar het schaatsen, dat vindt in Heerenveen plaats. In die video gaat ze natuurlijk in op haar overweging om dit seizoen niet te gaan schaatsen. En dan zegt ze ook dat de afgelopen maanden tot de gelukkigste maanden van haar leven behoorden.
1: The past few months after the Olympics have been amazing. These months were definitely some of the most interesting but happy months of my life. Because I was finally able to say yes to things. Finally able to learn new skills, do spontaneous things, spend time with the people I love and pour love into them. And it's been absolutely amazing.
2: Jij was ook topsporter natuurlijk, Mark. Hier zegt Leerdam dat ze heel blij was dat ze weer spontane dingen kon doen, gewoon leuke dingen. Ja, hoe zwaar weegt dat offer van altijd maar klaar zijn voor het volgende schaatsseizoen?
7: Ja, zwaar. Ik denk voor haar helemaal. Ze legt de druk op zichzelf. Ze deelt alles via eigen kanalen, social media. Nou, daar is dit ook een goed voorbeeld van. Ze is spraakmakend, ze durft dingen te zeggen. Jake Paul, waar ze mee gaat, dat is natuurlijk allemaal voer voor oordelen, voor veroordelen ook. Ze start de eigen ploeg en dat vraagt verantwoordelijkheid. Dus ze heeft veel op de hals genomen en dus veel op afgekomen. Dus ik snap heel erg dat ze zich terugtrekt en dat het als een bevrijding voelt. En ik moet zeggen, als ik haar zo hoorde, denk ik, oh wauw, dat had ik ook moeten doen. Het is gewoon het is heel veel beter, ik ook. Nou ja, er zijn heel veel atleten die doorgaan. Ik heb dat ook gedaan. Van, ik moet bewijzen dat ik olympisch kampioen waardig ben en ik wil een sponsor zoeken. En je bent al, voor je het weet, zit je weer in de hele sleur en de red race. En ja, dat hoeft ook gewoon helemaal niet. Je kan echt wel een zomer of misschien wel een jaar denken van, wauw, dit was zo gaaf. Hey, ik ga hiervan genieten. En ik denk dat heel veel Olympisch kampioenen dat stiekem misschien wel hadden willen doen. Ik heb het niet gedaan. En als ik haar zo hoor, denk ik, ja, ik snap het.
0: Maar is dat, Mark, dan ook een angst dat je denkt, ja, als ik nu stop, ik neem een sabbatical, kom ik dan nog wel terug op mijn oude niveau?
7: Zeker. Oh, dat is absoluut een angst. Tuurlijk, je weet het werk wat je gedaan hebt om op dat niveau te komen. Je weet ook dat topsport keihard is. Als je even gas terugneemt, nou, er komen nieuwe talenten op, nieuwe kampioenen op.
0: Ja.
7: Kun je het dan nog wel? Ja, zij is 27 nu, hè, dus ik denk wel dat zij dat kan. Maar dat is absoluut, voor mij was dat een zekere angst.
0: Ja. Ja, want wat betekent dat? Dat je een jaar eruit gaat en je wil het eventueel daarna weer oppakken. Dan moet je toch echt nog heel veel doen om het volgend jaar weer op het oude niveau terug te keren, neem ik aan.
7: Nou, dat ligt er heel erg aan wat je doet. Als je haar volgt, en heel af en toe heb ik wel contact met haar, weet je, ze traint wel. Hè. Ze zit in het krachtdronk, ze is gewoon hartstikke krachtig, ze is een atlete. Ik ken ooit nog Chad Hedrick. Ja, die stond de hele dag op de golfbaan en die dronk biertjes. Ja, daar gaat het heel snel. Helemaal als je 30 plus bent. Dat is zij niet. Ze is nog vrij jong. In de kracht van haar lijf en de kracht van haar carrière.
0: Ja.
7: 27. Dus, en zij doet niet aan een lange afstand. Dat zou anders zijn. Als je echt een duuratleet bent, een wielrenner of een 10 kilometer specialist of 3 of 5 kilometer bij de vrouwen. Ja, dan gaat je duurvermogen op een gegeven moment zo aan. Dan moet je die uren maken. Dat krijg je niet snel terug. Maar ja, technisch kan zij schaatsen. Ze is krachtig. Als ze dat enigszins onderhoudt en fit blijft, ja, dan hoeft ze daar helemaal niet zo heel ver van weg te zitten met een jaar of 2 jaar. Kijk, als je echt 2 jaar gaat stoppen, ja, dan wordt het wel misschien problematisch. Maar een jaartje op haar niveau, met waar ze vandaan komt, met haar kracht en techniek, zou prima kunnen.
0: Wat gaat het betekenen voor het komende schaatsseizoen?
7: Nou, we gaan kijk, het was wel verwacht dat zij daar niet aan mee zou doen. Dus we gaan wel een heel groot kampioene missen met een heel groot verhaal. En een aanwinst voor het schaatsen. Ook voor ons als fans, ook op tv.
0: Ja.
7: Dat gaan we missen, maar we hebben er nog genoeg over. Hè? Femke Kok, Joy Beunen, Marijke Groenewoud. Dus we zijn gezegend met geweldige sportvrouwen helemaal in Nederland. Ook in het schaatsen. Maar Jutta Leerdam is wel, ja, ze is wel van wereldklasse. Hè? Jens heeft een eigen YouTube-kanaal. Kijk eens hoe ze in het Engels zich redt. Zij is wel groter dan de schaatssport. Dus voor de schaatssport is zij is het wel heel jammer dat zij echt zou stoppen.
0: Ja. Nou, je had het al even over de grote concurrent Femke Kok. Zij vertelde over haar band met Jutta Leerdam.
8: Ik snap haar ook. Ik begrijp haar helemaal. Want zij heeft eigenlijk ook alles bereikt wat zij ooit wilde bereiken. En ik kan hem heel goed vinden in dat zij nu zoiets heeft van, weet je, het is goed zo. Ze heeft daar natuurlijk ook een supermooi leven. Als zij iets doet, gaat ze er altijd helemaal voor. Dus we gaan het afwachten wat de toekomst gaat brengen. Maar ik vind het heel erg jammer natuurlijk. Omdat we hebben, ja, we hebben gewoon de afgelopen jaren echt het Nederlandse sprinten op de kaart gezet met z'n tweeën. En elkaar ook naar een hoger niveau geduwd. Nederlandse records zijn verbroken. Het was altijd spannend. En dat is wel iets wat gewoon heel bijzonder was.
0: Ja, want dat is zo, Mark. Femke Kok zegt het.
7: Yo, weet je nog, die laatste, die 1000 meter in Milaan.
0: Ja.
7: Ja, dat was spannend. Dat was een schilderij, dat was een kunstwerk. Dat was sportgeschiedenis. Twee van zulke grote klasbakken. Femke Kok, die boven zichzelf bijna uitstijgt. En ook niet eens boven zichzelf uitstijgt. Dat kan ze met een wereldrecord laaglandbaan. En Jutta Leerdam in de laatste rit, wetende dat waarschijnlijk dat de laatste rit is die ze misschien ooit op een Olympische Spelen gaat rijden. En dan het goud pakt. Nah. Ja.
2: Maar is er nu nog concurrentie over voor Kok?
7: Wat zei je?
2: Is er nu nog concurrentie over?
7: Nou, de spoeling is wel dun hoor. Bij de vrouwen op dat niveau, op dat vlak. We kijken altijd nog aan Brittany Bowie stopt. Nou ja, Jutta Leerdam die stopt. Dus Miyu Takagi die stopt. Dus ik hoop wel dat er grotere nieuwe talenten aankomen die zich gaan meten. En die komen altijd wel. Maar dat is wel het duel Jutta Leerdam Femke Kok. Ook op Nederlands kampioenschap heb je dat. Dat ga ik wel missen, moet ik zeggen.
2: Helaas. Maar zij gaat dus op sabbatical. Jutta Leerdam, dankjewel voor je toelichting. Mark Tuitert.

0: The Killers maakt een Human.
1: Helpt een fietshelm om het aantal hoofdverwondingen terug te brengen? Een Deens onderzoek onder 2400 fietsers op de spoedeisende hulp lijkt daarop te wijzen. 6 op de 10 patiënten droeg geen helm. Volgens de onderzoekers zou wel een helm dragen, omgerekend over heel Denemarken 5700 milde en 1800 ernstige hoofdwonden hebben gescheeld. We praten erover met neuroloog Marcel Arius en met Kees Bakker van de Fietsersbond. Meneer Arius, goedenavond. Meneer Bakker trouwens ook, want u hangt allebei. Meneer Arius, u werkt in het ziekenhuis in Maastricht. Ik heb het net over dat Deense onderzoek gehad. Kunt u uitleggen wat dit onderzoek aantoont?
2: Ja, goedenavond. Kijk, dit Deense onderzoek is een registratie. En eigenlijk ook niet meer dan dat. Dus de onderzoekers laten zien in 5 jaar tijd hoeveel mensen er, hoeveel fietsers er met hersenletsel, dan wel hoofdletsel, in het ziekenhuis kwamen. Mm-hmm. En zij hebben dan gekeken, zou ik maar zeggen, stel dat nou iedereen eigenlijk een helm zou hebben gedragen en je schat in dat die helm heel effectief is. Hoeveel zou dat dan inderdaad aan Deense slachtoffers schelen? He, dus er zitten wel heel wat aannames in. Maar het maakt wel duidelijk dat er gewoon ook in Denemarken, net als in Nederland, heel veel gevallen wordt. En ja, dat we daar eigenlijk wel iets mee moeten.
1: Ja, een fietsland bij uitstek ook, Denemarken. Herkent u het ook uit de praktijk? Krijgt u veel fietsverwondingen binnen?
2: Ja, ja, ik moet helaas eigenlijk constateren dat wij altijd een fietser bij ons op de intensive care hebben liggen. Dus 1 van de 30 bedden is bezet met een fietser. En ik heb zelfs het idee dat het, het afgelopen jaar, dat het er altijd 2 zijn. Ook dit weekend hebben we weer, zou ik maar zeggen, fietsers bij ons opgenomen. He, soms is het een stuur in elkaar, dan weer een boomwortel. En we hebben dan ook heel duidelijk wel dit weekend weer gezien. Hè, de ene wielrenner had een helm op en kon met ribfracturen de volgende dag naar de afdeling toe. En de ander ligt nog maar zeggen met ernstig hersenletsel bij ons. En is maar helemaal de vraag of hij het gaat overleven.
1: Ja, dus nou ja, ik kan het wel invullen. Als ik aan u vraag, is het verstandig een helm te dragen? Dan weet ik uw antwoord al.
2: Ja, helaas zou ik maar zeggen, is dat, ja, of helaas, eigenlijk het is gewoon een heel simpel advies. Hè? En we discussiëren er in Nederland al jaren over. Maar ja, in plaats van discussiëren moeten we het gewoon gaan doen. En dat scheelt heel veel persoonlijk leed.
0: Kees Bakker, u bent van de Fietsersbond. Raadt u fietsers eigenlijk aan om een helm te dragen?
3: We raden eigenlijk aan omdat iedereen het gewoon voor zichzelf moet beslissen. Maar we vinden dat de overheid moet zorgen dat het voor fietsers veilig wordt. Ze zorgen dat fietsers geen ongevallen meer krijgen. En het gekke is, als je naar het Deense onderzoek kijkt, de mensen met ernstig letsel, er waren 47% van de gevallen hadden een helm op. Terwijl het helmdracht in Denemarken ook ongeveer 50% van de fietsers is. Dus je ziet dat er nog steeds heel veel mensen met ernstig letsel binnenkomen die toch een helm droegen. Dus het is op, een helm voorkomt niet dat je valt. En je ziet ook in Denemarken dat het eigenlijk heel slecht gaat met fietsen. Het aantal fietsers neemt af. Het risico op een ongeval neemt toe. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een beetje een paradoxale situatie in Denemarken. Het helmgebruik is heel erg gestegen. Maar het wordt eigenlijk voor fietsers niet veiliger. Dus wij zijn er eigenlijk voor dat de overheid moet zorgen dat het voor fietsers veiliger wordt. Dus dat ze maatregelen nemen dat je geen slachtoffer meer wordt van een verkeersongeval. Dus dat je de infrastructuur veilig wordt. Meneer Arius had het ook bijvoorbeeld over de boomwortels het fietspad slecht maken.
0: Ja, maar dingen waar denk ik veel mensen voor zijn. Maar als een fietser aan u, de bond die er wat van weet, vraagt, goh, moet ik een helm opzetten? Wat geeft u dan voor advies?
3: Dat is eigenlijk gewoon aan de fietser zelf. Oh.
0: En waarom gaat u niet mee in het advies van meneer Arius dan? Want die zegt, moet je doen, want het is veiliger.
3: Je ziet in Denemarken eigenlijk dat het niet veiliger is geworden voor fietsers.
0: Nou, en het onderzoek zelf naar denkt van wel.
3: Je ziet dat het, de cijfers geven een ander beeld. Want die zeggen dat het risico op ongeval voor fietsers is gestegen met 30%. Terwijl we vinden dat de overheid moet zorgen dat het veilig is voor fietsers.
0: Nee, oké, maar dat is wel eventjes dan even heel precies. Want dan zegt u dus eigenlijk, wat meneer Arias zegt, dat is onzin. Het is helemaal niet veiliger om een helm te dragen. Dat is nogal wat als de fietsersbond
3: dat
0: vindt.
3: Nee, dat zeggen we niet. We zeggen dat de overheid moet zorgen dat het veilig, dat die zich moet focussen op maatregelen.
0: Ja.
3: Die zorgen dat je minder kans hebt op een ongeval.
0: Maar ik ging nu even wat u zou adviseren aan die fietser. Dan komen we zo wel op die overheid. U zegt dus, oké, het is wel veiliger met die helm. Waarom adviseert u dan niet aan fietsers? Goh, draag er een als het kan.
3: Nou, we vinden dat het ook als je gewoon zonder helm rijdt, dat je ook gewoon lekker moet kunnen fietsen. Dus we vinden dat eigenlijk de omgeving zo veilig gemaakt moet worden dat je ook zonder helm gewoon prettig kunt fietsen.
1: Ja, dat is duidelijk.
3: En je ziet, want het gaat vooral, hier zeggen ze, Denemarken gaat over helmplicht, dus dat is een maatregel van de overheid. En ja, je merkt dus dat als de overheid heel erg gaat focussen op de helm, dat ze andere maatregelen niet nemen. Je ziet in Denemarken dat ze eigenlijk die maatregelen gewoon niet hebben genomen, die het veiliger maakt voor fietsers. En dus het totale systeem wordt onveiliger door heel erg te focussen op die helm. Als iedereen maar steeds over die helm heeft en heel erg daar de focus op ligt, en als de overheid daar ook promotie voor gaat maken, dan laten ze eigenlijk andere maatregelen die veel effectiever zijn en die voor fietsers veel prettiger maken, laten ze liggen. En dus Denemarken is eigenlijk een heel slecht voorbeeld van hoe het gegaan is. En juist een voorbeeld van hoe je het niet moet doen als overheid, om te zorgen dat het veilig wordt voor fietsers.
1: Maar meneer Arias vertelt net dat er heel veel mensen binnenkomen met hoofdwonden, met ernstige hoofdwonden. Wat is er nou tegen om tegen mensen te zeggen?
3: Nou, je ziet in Denemarken nog steeds 47% van de mensen met ernstig hersenletsel had een helm op. Dus eigenlijk, het effect daarvan is niet zo heel groot. Er blijven nog steeds heel veel fietsers met hersenletsel binnenkomen die ook een helm droegen. Dus als de overheid wil dat mensen veilig blijven fietsen, dan moeten ze andere maatregelen nemen om te zorgen dat het veilig wordt voor fietsers.
1: Maar meneer Arias, is dat ook uw ervaring dat het dus niet zoveel uitmaakt? Een helm op, ja?
2: Nee, dat is mijn ervaring totaal niet. Kijk, wat al jaren nu gebeurt, is dat we eigenlijk fietsveiligheid in die hoek van wel of niet voor een helm zijn dringen. En dat is gewoon heel jammer. Ik denk echt dat we samen met de Fietsersbond gewoon het logische verstand moeten gebruiken en zeggen, die helm die helpt gewoon. Want een ongeluk zit in een klein hoekje. En meneer Bakker heeft natuurlijk helemaal gelijk. De helm voorkomt geen ongelukken. Dus dat is maar een onderdeeltje van het hele fietsveiligheidspakket. Maar het zou zo helpen, ik denk ook dat het echt de Nederlander zou helpen, als we gewoon ook deze data weer bekijken en zeggen, oké, er wordt heel veel gevallen, een helm kan, als het misgaat, helpen. Laten we allemaal de Nederlander adviseren om dat ding op te zetten. Het is 5 voor 12, de minister is al voornemens om een helmverplichting af te kondigen. Misschien kunnen we het tij nog keren en laten we samen de schouders zetten. Die helm, dat weten we, dat helpt als het misgaat. En laten we samen ervoor zorgen dat we ook al die andere goede verkeersmaatregelen, dat we daarop aandringen. Zeker nu we dicht bij Prinsjesdag komen.
1: Misschien allebei. Dat is misschien het beste.
3: Maar toch is het denk ik voor de overheid belangrijk dat ze eigenlijk focussen op de maatregelen die het ongevallen voorkomen. Want je ziet in Denemarken eigenlijk dat het weer helemaal de verkeerde kant op is gegaan. Daar hebben ze eigenlijk alleen, denk ik, op de helm geplicht of op de helmgebruik gefocust.
0: Dat punt heeft
3: hebben ze die andere maatregelen laten liggen.
0: Ja, gemaakt. Ja. Dank jullie wel. Neuroloog Marcel Arias en Kees Bakker van de Fietsersbond.
1: Was het nou een eigen doelpunt of een doelpunt van Nacho Ferri? Dat was de vraag die bleef hangen na de 7-0 overwinning van Feyenoord op PEC Zwolle. Ferri mocht de wedstrijdbal mee naar huis nemen, want hij zou een hattrick hebben gescoord. Maar even leek het erop dat databureau Opta daar een stokje voor zou steken, want zij zeiden dat zijn eerste doelpunt een eigen doelpunt was.
4: 0-1 is het. Feyenoord is gescoord. En het doelpunt komt voorlopig op naam van Nacho Ferri. Nu dus wel. Hij waagt een poging vanaf de rand 16. Die bal gaat er via een been van PEC Zwolle in. En dus zullen we eventjes af moeten wachten of hij definitief op zijn naam komt. 0-1 na 18 minuten. En heeft Nacho Ferri in ieder geval voorlopig zijn eerste doelpunt voor Feyenoord gemaakt.
1: Ja, dat was het doelpunt waar het allemaal om gaat. We praten erover met data-analyst Bart Vrouws. Goedenavond, Bart.
5: Goedenavond.
1: Allereerst even.
5: Altijd zaken, hè?
1: Ja, och man, het houdt de gemoederen weer bezig. Eerst wel een doelpunt voor Ferri, toen weer niet, toen weer wel. Wat is nou het eindoordeel?
5: Hij heeft hem gekregen. Daar hebben de wijze heren van Opta hebben vandaag nog een keer een heleboel herhalingen bekeken. En ze kwamen er toch achter, dat was het oordeel, dat ze niet duidelijk konden zien dat de bal die Ferry schoot daadwerkelijk naast zou zijn gegaan. Ja. Want dat is dan waar je naar kijkt, die databureaus. Vooral als het schot is, gaat hij op doel, ja of nee? En dan mag hij onderweg toch van richting veranderd worden. Maar als hij oorspronkelijk op doel zou zijn gegaan, krijgt de aanval hem gewoon. Schiet hij eigenlijk naast, maar heeft hij een gelukje dat de verdediger hem aanraakt en gaat hij er dan in? Ja, dan wordt het een eigen doelpunt. Maar ja, dat konden ze dus niet goed zien en daarom heeft Ferry hem toch nog gekregen.
1: Ja, nou, dus er is heel veel geanalyseerd en vergaderd. Je kunt ook zeggen, wat maakt het nou eigenlijk uit? Ja, een doelpunt is toch gewoon een doelpunt, Bart?
5: Ja, je hebt wel een klein beetje gelijk. Allereerst is het voor die Ferry natuurlijk geweldig dat hij een hattrick heeft gemaakt. Dat is mooi. Je ziet ook, het is een aanvaller van Feyenoord. Die kunnen wel eens topscorer worden in de Eredivisie. Ja. In 5 van de laatste 10 seizoenen zou de topscorerstitel er anders uit hebben gezien als er 1 doelpunt van een aanvaller weg zou zijn gestreept of bij zou zijn gekomen die daar in die race was voor die topscorerstitel. Dus wat dat betreft kan ik me goed indenken dat hij dolblij is dat hij die goal heeft gekregen. Ja. En wat ook nog wel leuk is, ik weet niet of jullie van die spelletjes doen, maar je kunt dat fantasy voetbal kun je doen. Dan stel je als fan en kijker van de Eredivisie een elftal op voor elke speelronde. En dan heb je bijvoorbeeld ook Ferry in jouw elftal. En als hij dan 2 doelpunten maakt, krijg je punten. Maar als hij 3 doelpunten maakt, krijg je nog meer punten. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat de fans ook wel blij zijn dat die goal naar Ferry is gegaan.
1: Allemaal eigen belang.
5: Als je in je elftal hebt zitten, ja.
1: Ja, ik snap het. Maar heeft het dan ook nog invloed op lange termijn? Bijvoorbeeld op het transfersom of zo?
5: Nou, dat is lastig om dat nu direct te zeggen. Elke goal helpt mee. En ik kan me voorstellen, als je van 9 naar 10 doelpunten gaat, het ziet er altijd net even wat beter uit als je zulke doelpuntjes ook meepakt. Dus om er nou gelijk bij te zeggen van hij is vandaag dankzij de wijze heren van Opta weer een paar ton duurder geworden. Dat of meer waard geworden, dat durf ik niet gelijk te zeggen. Maar ja, het zal een klein beetje meespelen.
1: Ja, en dus heb je die topscorer van de Eredivisie, hè? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus dat is een eretitel. Zit daar eigenlijk een geldbedrag aan vast?
5: Nee, wel een mooie prijs. De Willy van der Kuilen trofee. Oh, dus dat is mooi. En de afgelopen jaren leek er ook een soort direct ticket naar het buitenland bij te zitten. Want het is wel vaak dat de topscorer werd verkocht gelijk al. Dus je raakt dan wel gelijk de topscorer van de Eredivisie kwijt.
1: Ja. Nou, dankjewel Bart. Ik ben blij dat je ons even hebt bijgepraat.
5: Graag gedaan.
1: Hoi hoi.
6: NPO Radio 1.
0: Inmiddels 9:30 het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
7: In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Tjempo Lat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Rusland en Oekraïne gaan volgens de Amerikaanse president Trump elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Trump zei dat op zijn eigen platform Truth Social. De Oekraïense president Zelensky zei in een reactie dat de Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland bereid is zich aan enig akkoord te houden, zo zei hij. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak die worden gesteund door Iran achter die aanval op de oliepijpleiding. En de plannen van het kabinet voor Schiphol mogen doorgaan. De Raad van State heeft geen bezwaar tegen het toestaan van 478.000 vluchten, maar is wel kritisch op de gevolgen voor omwonenden en het milieu. Zo maakt het kabinet in de plannen niet duidelijk wat de gevolgen zijn als geluidsnormen worden overschreden.
8: Langs de lijn en omsteken.
1: Het is tijd voor ons sportforum vandaag met oud-voetballer Kees Kwakman. Enorm wielerliefhebber, weet ik dan ook nog. Hoofdredacteur Freek Jansen van VI en journalist en schrijver Danielle Kliwon. Welkom allemaal. We beginnen met jullie held van de week, Freek. Een Feyenoordspits.
9: Een Feyenoordspits.
1: Ik geef hem alvast weg.
9: Ja, Nacho Ferri gekozen als held van de week. Natuurlijk vanwege de hat-trick. Dat is pas vandaag bekend geworden dat hij gisteren een hat-trick heeft gemaakt. Zie je ook niet vaak in het voetbal. Maar ik denk vooral het verhaal. Ueda vertrokken bij Feyenoord. En dan is het de vraag wie gaat hem opvolgen. En volgens mij als nieuwe spits bij een club helemaal bij Feyenoord. Dan wil je snel indruk maken. En dat duurde even bij hem. Maar gisteren lukt het eindelijk. Ja.
1: Nacho Ferri.
10: En daar is weer een goal voor Ferri.
11: Yeah, really happy that it comes now. I was working for this. And yeah, really proud.
1: Is het al echt meteen een held dan ook?
9: Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar ja, ik kreeg door wie heeft deze week indruk gemaakt. Nou, laat ik het hopen voor de Feyenoorders dat dit een held wordt.
1: Ja.
9: Maar ik denk
1: en die,
9: ook vaak
1: die potentie heeft hij.
9: Nou ja, dat moeten we ook allemaal maar zien. Maar ik denk meer ook vanuit zo'n jongen. Die komt er nieuw bij een club. Die heeft afgelopen seizoen in België best wel wat gescoord. En dan in die eerste weken lukt het allemaal nog niet. Nou ja, dan zijn we in Nederland al vrij snel kritisch. En ook het legioen bij Feyenoord. Gaat Ueda weg en dan moet ik een nieuwe doelpunt te maken zijn. En ik denk gisteren zo'n moment is, dan is hij misschien over, hè, over de hobbel heen, over de drempel heen. En is te hopen dat hij dit voor het legioen een nieuwe Feyenoord held wordt. Ja.
0: Is zo'n drempel, leeft dat nou echt bij spelers, Kees? Of is dat vooral iets dat we in analyses en in de journalistiek vaak zeggen?
12: Nou, het is natuurlijk ook altijd een bepaalde eerste indruk die een speler heeft. En we zijn daar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf een beetje van heb geleerd toen ik bij Emme Feyenoord was en toen het debuut van Senesi meemaakte. Die mocht op een gloedwarme zondagmiddag op het kunstgras van Emme debuteren.
0: Onder ja, voor een eerste
12: keer. Dikke advocaat. Ja, en die dacht, waar ben ik in godsnaam beland? En die werd aan alle kanten voorbij gelopen. En ik zei toen, gelukkig jongens, laten we deze jongen alsjeblieft even de kans geven, want die weet niet wat hij meemaakt. En dat bleek een schot in de roos. En dat probeer ik zelf altijd te onthouden. Ook deze Nacho heb ik laatst wat dingen over gezegd. Van ja, dat ziet er echt nog niet goed uit. En dat houdt nog niet over. Maar laten we even wachten. Nou, en nu is hij beter dan Ueda. En wordt het de volgende held. Ja, zo snel gaat het dan ook weer.
0: Danielle, dit is jouw held.
13: Mikel Landal, que no habíamos visto prácticamente en toda la vuelta. Para dejar sentenciada la ascensión final en el collado terrorífico, inédito collado del Alguacil. Ahí viene Rubricar. Qué bueno que viniste, Mikel. Me pongo de hinojos. Admiración absoluta, una victoria memorable.
0: Memorable, dat was het. De overwinning in de 20e etappe van de Vuelta. Dione kwam binnen vanmiddag, zei ook. Hij is mijn held van deze week.
14: Ja,
0: maar jij mag het uitleggen.
14: Ja, Mikel Landa, wielrenner natuurlijk, 36 jaar. De laatste keer dat hij eigenlijk een etappe won was 5 jaar geleden. En dan heeft hij gewoon een hele moeilijke tijd gehad. Veel blessures ook. 2024 kwam het seizoen vroegtijdig ten einde door een val. 2025 ook. Begin dit jaar, in het voorjaar, is hij door een ploegleidersauto, hoe zeg je ploegleidersauto? Ja, dat is correct, aangereden. En daar heeft hij een bekkenfractuur opgelopen. En hij was er nu gewoon in de Vuelta, zeg maar de grote koers van Spanje, was hij erbij. En hij heeft de 20e etappe, de Koninginrit, gewonnen. En hij werd daarna ook geïnterviewd, huilend, dat hij vertelde dat hij helemaal kapot zat. Hij kon eigenlijk niet meer. Had in de week 2 ook al, het is 3 weken zo'n koers, in de week 2 dacht hij al aan opgeven. En hier was hij met Johannessen en nog andere renner, die staan, ik ben vergeten, de Bruyne. Ja. Waren ze met z'n 3 op de vlucht. En hij dacht aan zijn kinderen. En hij dacht, als zij hier naar kijken ooit en ze krijgen dit mee, dan moeten ze weten, hun vader geeft niet op. Opgeven is geen optie. Je moet altijd doorgaan. En hij heeft zichzelf gewoon echt die berg op gebuffeld. En de etappe gewonnen, de Koninginrit. Ik vind dat soort dingen echt geweldig.
1: Hij had al tranen in zijn ogen toen hij nog over de finish moest komen.
14: Ja, dat is zo mooi. Ik had echt ook prachtig.
1: Dit is echt, je hebt het ook wel echt als een, je hebt hem als een held neergezet.
9: Ja. Weet het al, Ferry. Ja. Ik kan Ferry niet overheen.
1: Als ik punten hiervoor
9: Ja. Ik ook hoor, ik zou het ook geven.
1: Kees. Kees.
12: Ja.
1: Jouw held sluit daar wel een beetje aan, hè?
12: Ik denk dat we ze allebei wel kunnen benoemen als held, toch?
1: We gaan naar luisteren.
15: Mas, zijn eindzege komt niet meer in gevaar. En zo heeft Spanje 12 jaar na Alberto Contador een nieuwe winnaar van de Vuelta.
1: Ja, gasten naar mijn hart, jongens. Ja. Enric Mas, eindwinnaar van de Vuelta.
12: Ja.
1: Nog grotere held dan Landa?
12: Nou, Landa heeft het. Nee, denk ik toch niet. Ik denk, er is ook een term, hè, dat weet je ook, landismo, hè, dat bestaat. Ja. Hè. Er zijn enorm veel aanhangers van dat landismo van Landa. En Mas is toch wel een beetje, is altijd gezien als een loser. Terwijl hij toch wel een carrière heeft gehad. 5 keer top 5 van de Vuelta, 3 keer tweede zelfs. Alleen de laatste jaren, hij werd gezien als de opvolger van Contador. Altijd in de schaduw van Valverde bij Movistar moeten fietsen. En als je hem ziet, je geeft hem geen stuiver. Een gelaatsuitdrukking van of hij het wel leuk vindt. En dan nu opeens, zijn laatste rit die hij had gewonnen is 4 jaar terug. In oktober ergens een koers in Italië. En dan nu valt Pogacar, dat moeten we zeggen. En dan wint hij deze rit in zijn Spanje. En ik wil eigenlijk afsluiten met de woorden van Thijs Sonneveld. Die had een fantastische column over Mas. En die zei, de zege van Mas is die van een ultieme underdog. Het is een boodschap aan al die anderen die op het punt staan hun vertrouwen definitief te verliezen. Het kan toch.
1: Oh, mooi.
12: Ja, Thijs kan dat ook als geen ander. En die heeft het ook altijd over Landa en over Mas.
1: Ja.
12: En nu wint Landa de laatste etappe, de ene laatste. En Mas wint de Vuelta. Ja, dit was voor het wielrennen, voor het Spaanse wielrennen, denk ik echt fantastisch.
1: Ik luister zo naar je, denk, goh, Kan je niet een kind in de avond hebben?
12: Verhaal 8 jaar of ik een keer tegen gast mag komen. Ja, goed.
0: Daarom komt hij ook hier nu. Hoor. Om het over wielrennen te hebben, is het in de saaiste studio van Hilversum.
12: Dan maar op de maandagavond. Ja. Ja.
0: Feyenoord verloor afgelopen week dik in de Champions League van Barcelona. In Camp Nou werd het 5-1 voor de Catalanen. Maar dit weekend rechtte Feyenoord terug in de Eredivisie.
4: 0-1 is het. Nacho Ferri. 0-2. 0-3 is het. Ja, 4-0 is het alweer voor Feyenoord. Zojuist is 0-5 gevallen. Doelpunt ligt er ook alweer in. Ja, dit is toch echt niet normaal wat hier gebeurt. Hadji Moussa die steekt ongeveer de hele breedte van het veld over. Van de rechterkant gaat hij de hele rand 16 langs. Mag allemaal gebeuren en hij mag ook aanleggen. En rond wederom heel fraai af. Maar dat het allemaal mag van PEC Zwolle is ook wel schande. 0-7 is het hier.
0: Het is wel bijzonder. Groot verschil tussen de Champions League en de Eredivisie, Freek.
9: Ja, heel groot verschil, ja. Het leek wel fijn dat een beetje Barcelona had meegenomen naar Nederland.
1: Ja.
9: Hoe ze aan het voetballen waren. Ja, het was zo echt indrukwekkend goed voor Feyenoord. En ja, je ziet vaak Nederlandse clubs door de week spelen. En dan ben je altijd maar weer benieuwd van hoe gaat dat in het weekend. En dan zo uit de wedstrijd bij PEC Zwolle. Die dan niet zo heel lang geleden het ook Ajax wel heel lastig had gemaakt. Maar ja, de manier waarop Feyenoord speelde, het was een grote rondo met PEC in het midden. En ja, dat is dus inderdaad een heel groot verschil met de Champions League. Maar dat is ook wel logisch natuurlijk.
14: Maar we moeten ook niet doen alsof Feyenoord heel slecht speelde tegen Barcelona. Ik bedoel, die 5-1, tuurlijk, het machtsverschil was groot, maar ze hebben 2 doelpunten afgekeurd. Dat middenveld bij Vlagen zag er ook heel goed combinerend uit met de creativiteit van Valente en Segial. Ik denk, de verwachting lag er al van, oké, dit Feyenoord kan wel erg ballen. Dat zag je tegen Barcelona. En Barcelona is natuurlijk Barca, dat is niet te vergelijken. Maar ze hebben eigenlijk gewoon wat ze daar in Camp Nou hebben neergezet, hebben ze meegenomen naar Nederland. Ja. Die, zoals jij zegt, hebben Barcelona meegenomen. Maar het lag wel aan de lijn en verwachting. Het is niet dat het heel raar is, want ze zijn afgeslacht in Europa. Dus het is maar even afwachten hoe ze hiermee omgaan.
9: Dit is nee, maar de uitslag is redelijk logisch. Barcelona, Feyenoord eigenlijk. Je verwacht ook wel zo'n uitslag. Volgens mij ging niemand vanuit helemaal naar wat er bij Feyenoord gebeurde die dagen daarvoor. Rond Hadji Moussa, noem maar op. Dat Feyenoord daar een fantastisch resultaat ging pakken. Helemaal niet. Alleen, je bent wel benieuwd van hoe gaat dat met door de week spelen en in het weekend. Want dat gaan we ook komend weekend bijvoorbeeld weer zien bij AZ en NEC. Dat is altijd maar gewoon de vraag bij de Nederlandse ploegen.
0: Kees, Freek krijgt het verschil was groot. Maar is het verschil groot tussen Feyenoord op woensdag en Feyenoord op zondag? Of is het verschil groot tussen de tegenstand in de Champions League en de tegenstand in de Eredivisie?
12: Ja, nou ja, tuurlijk. Maar dat is natuurlijk Barcelona is op dit moment denk ik geen betere ploeg in de wereld. Die zijn zo ongelooflijk goed gestart. Dus dat is ook een beetje pech voor Feyenoord. Die treft ze dan liever ergens in november waar ze misschien net hier en daar een blessuretje hebben en net even niet lekker in vorm zijn dan dat ze nu zo voor de dag komen. En Feyenoord laat in de Eredivisie zien dat ze, het lijkt alsof ze uitwedstrijden het ook makkelijker hebben dan thuis. Dat ze net even wat meer ruimte ook krijgen. Thuisploegen toch ook over het algemeen wat ook PEC en ook NEC en Sparta wat meer naar voren willen spelen. Ja, ze hebben het vooral thuis nu wat lastig gehad tegen ploegen die zich echt ingroeven. En ik vond het wel, het is wel wat Freek vooral zegt, na zo'n Champions League wedstrijd, je moet de knop dan toch echt wel even omzetten om bij PEC te spelen. Ja, dan zo voor de dag komen. Ik moet zeggen, PEC maakte het ze ook niet erg makkelijk.
1: Oh, ik net zeggen.
12: We zagen net, we hoorden het commentaar van Suzanette, die goal van Hadji Moussa, dat sloeg echt helemaal nergens op. Die liep echt gewoon zo iedereen zo voorbij.
1: Ik hoorde Jeroen Elshoff zeggen, ze maken er een soort speeltuin van.
12: Ja. Ja. Dus dat geeft dan ook niet echt. En dat Feyenoord beter is, dat PEC weten we allemaal. Ja. Maar ja, ze maakten hem inderdaad Ajax een paar weken terug best wel lastig. Ja. Wat lang 0-1 bleef, maar dit sloeg nergens op. Ja.
0: Als u nu thuis, of in de auto, of waar u ook bent, vragen heeft voor Kees, Freek of Danielle, stuur die dan in de NPO Luister app, dan lezen wij mee. Kunnen we ondertussen even luisteren naar beide trainers. Giovanni van Bronckhorst en Henry van der Vecht.
16: Ja, nee, ik heb ook gezegd tegen de jongens, het maakt niet uit waar je speelt. In welk stadion, welke tegenstander, in Champions League, beker of competitie. Je wil gewoon altijd je niveau halen. En dat hebben we vanaf minuut 1 gedaan. En dat denk ik dat het mooiste is van vandaag, denk ik. Dat we na een nederlaag woensdag vandaag er staan en ook de manier waarop stemt mij wel tevreden.
17: Vandaag was echt een complete off day en sloeg nergens op.
1: Ja, dat is ook wel heel duidelijk. Mooi. En in Van der Vecht. Giovanni van Bronckhorst, zo rustig. Was hij dat nou altijd al? Of valt me nu ineens gewoon zo op? Zo'n rustige trainer. Ja,
9: voor mijn gevoel is hij dat altijd al wel geweest. Ik weet ook nog dat die periode het Feyenoord onder hem 7 keer op rij verloor. Zo. Dat ze op een gegeven moment advocaat een beetje erbij zet als men. Zelfs toen was hij niet te betrappen op uitbarstingen of gekkigheid. Het is altijd totaal relaxed.
1: Ja.
9: Voor, lijkt me voor spelers ook heel lekker om zo'n trainer te hebben.
12: Ja, en het gaat dan vooral ook om de combinatie in de staf, denk ik. Hè. Ja. Dat hebben ze met Sip Gulsov natuurlijk erbij. Die echt wel een control freak is en die er bovenop zit bij de trainingen. Ja, denk ik dat dat een hele goede mix is. Waar Gio echt wel een beetje managerachtig en die jongens echt wel kan raken ook. En dat in het verleden al heeft laten zien. En men, nou ja, je hebt tegenwoordig een staf van...
9: John de Wolf erbij voor weer wat anders.
12: John de cultuur bewaakt, zoals dat al zo mooi heet. Maar ja, en dan denk ik dat het een mooie mix is.
1: Welke spelers springen daar nou echt uit bij Feyenoord?
9: Nou, ik denk de combinatie Segio en Valente op het middenveld... dat wel toch wel echt de eerste week heel veel indruk heeft gemaakt. En vooral Segio, wat voor kort was. Natuurlijk talent, iedereen zag zijn talent. Verhuurd aan FC Utrecht. Nou, dan komt hij terug. Nou ja, Liel heel veel interesse in hem. Die wil hem graag overnemen. Maar dan vraag je af, oké, als hij bij Feyenoord wetens gaat spelen... kan hij het ook over langere periode laten zien. Ja, tot nu toe wel. Komen misschien straks bij Oranje uit en Xavi en misschien de eerste selectie. Ja, het is geen verrassing dat hij daarbij zit. Terwijl als dat 2 maanden geleden misschien had gezegd... hadden we wel misschien elkaar vragen aangekeken. Dus ik vind die twee... vind ik het meeste indruk maken in de eerste weken.
1: En het is ook wel lekker, denk ik, voor Van Bronckhorst... dat Hadji Moussa nog in het shirt van Feyenoord speelt, hè?
12: Ja. Zeker, ja. Dan moet je natuurlijk altijd even afwachten... of hij de knop makkelijk kan omzetten. Maar daar leek het in ieder geval wel op. Ik denk dat het ook wel lekker was dat Barcelona dan ook voor de deur stond. Ja. Dat is nou ook wel een wedstrijd waarvan je dan, denk ik, als speler wel kan zeggen... nou, hè?
9: Die knop gaat om.
12: Die knop die kan wel om. Dus dat... Maar ja, en die jongen die weet ook dat als hij doorgaat... dat dat ook in de winter weer kan gaan gebeuren natuurlijk. Maar ze hebben hem wel nodig. Ondanks dat je, ik denk dat je ook wel af en toe kan ergeren aan hem... als Feyenoord supporter. En ook wel eens als liefhebber dat je denkt... jongen, kom op nou, je hebt zoveel kwaliteiten. Maar uiteindelijk is dit een speler waarvoor je ook naar het stadion komt. En die moet je gewoon in je elftal hebben. Creatief, kan iemand passeren. En zijn rendement wordt ook steeds beter. Dus het is ook niet voor niks dat zo'n club komt met zo'n bedrag. Dus.
1: Ze zitten ook wel lekker in de jeugd. Hè? We hebben Zinhagel, we hebben Schaken. Shaquille van Persie hebben we ook nog. Wat is er, denk jij, of jij misschien wel, Danielle... wat is er mogelijk met de jeugd van Feyenoord
14: dit
1: seizoen?
14: Ik had ook die zes spelers die nu al hun debuut hebben gemaakt. Ja. Ik heb ook al opgeschreven. Van, het wordt gewoon een beetje jaloers van. Er loopt daar ook echt wat rond daar in de jeugd. Maar natuurlijk die nieuwe technische directeur zegt ook... de jeugd heeft de toekomst, ik ga erop focussen. Ze moeten ook een binding hebben... met zeg maar Feyenoord Force in het eerste komen. Het is wel een slag die volgens mij in Rotterdam een tijdje ook al een beetje heeft gemist. Waar ze nu weer aan gaan werken. En dat is gewoon zo goed voor de lange termijn visie. Om weer op dat niveau te komen, het vast te houden en stappen te maken. Dus ik kijk daar echt met spanning. Een klein beetje afgunst ook wel heel klein beetje. Kijken naar van oeh, wat gaat er daar gebeuren. En het is sowieso heel goed voor de eredivisie. Om ook weer de jonge spelers van eigen markt te hebben. Die het niveau omhoog krikken. Voor de hele de eredivisie hoe we erop staan in Europa. Dus ik kan het alleen maar toejuichen. En die Schaken, oh my god, het is echt wel zo'n leuke speler. Die Kraaienveld en Schaken, die vind ik allebei echt... heel leuk om te zien. Dus
12: het is alleen jammer dat ze die jongens niet in een jonge elftal kunnen spelen. Ja. Zoals Kraaienveld, Van de Elshout, die valt er nu een beetje buiten bijvoorbeeld.
14: Hij valt een beetje tussen eigenlijk.
12: Ja,
0: en maar is ook beter geweest, denk je, als ze in de eerste divisie hadden kunnen spelen? Zoals Jong Ajax, Jong Utrecht, Jong PSV.
12: Ja, en dan ligt ook natuurlijk weer een soort van competitievervalsing weer een beetje op de loer. Zoals we af en toe zien bij ploegen. Maar over het algemeen zullen dat dan jongens zijn die toch wel veel bij Jong zouden spelen. Zoals Van der Kraaienveld, Van der Schaken ook nu natuurlijk.
14: Ja,
12: dat missen ze wel. Ik denk dat dat wel heel goed zou zijn voor die jongens. Maar ja.
0: Zullen we nog even luisteren naar Jeviro Reed? Want vrijdag dan maakt bondscoach Xavi zijn selectie bekend voor 4 wedstrijden in de Nations League. De vraag is of Reed daarbij zal zitten. Nou, hij heeft er zelf nog niets over gehoord.
18: Ik weet helemaal niks eigenlijk. Ik krijg ook geen mailtjes van Nederlands elftal. Stuurt altijd naar de verkeerde mail. Dus ja. Ik weet helemaal niks.
19: Verkeerde mail?
18: Ja, autocorrectie of zo.
19: Ja, maar dat moet je toch uitleggen?
18: Ja, nee, ja als je mijn mail niet hebt, dan komt er een autocorrectie. Maar dat heb ik aangegeven, dus ik moet hem wel krijgen.
19: Ja, maar straks mis je hem.
18: Ja, precies. Zal niet fijn zijn.
19: Zit je thuis op de bank en dan blijkt je dat de verkeerde mail?
18: Precies, nee, dat wordt wel geregeld, zo.
19: Natuurlijk is het lastig om van jezelf te zeggen. Maar zou je het terecht vinden als je er nu bij gehaald wordt gezien wat je laat zien?
18: Nou, ik denk vandaag wel een hele goede wedstrijd. Daarvoor moet ik eerlijk zijn, vond ik mezelf niet op mijn oude niveau. Ik wist dat ik beter moest en beter kon. En belangrijker kon zijn voor het team. En dat heb ik vandaag wel laten zien. Dus als ik deze lijn doortrek, dan hopelijk wel. Maar ja, misschien wel. Ja, ik vind het een beetje lastig om te zeggen.
0: Nu snap ik waarom jij nooit Oranje hebt gehaald.
12: Ja, precies.
9: Ja. Ja. Allemaal je spam. Allemaal je spam zit.
12: Ik ga hem toch eens kijken in mijn ongewenste mail nog. verdwaalde mailtjes.
0: Ik denk dat ze hem wel vinden. Denken jullie dat hij erbij zit bij de selectie? Of is het nog net te vroeg?
12: Ja, Dumfries en Timber, hè. Ja. Die natuurlijk als rechtsback erbij zitten.
0: Ja.
12: Dus ja.
0: Zich is dat het... wel concurrentie.
12: Precies. Ja, dan is het wel lastig. Alhoewel, Koeman riep ook wel eens 3 linksbacks op. Hè, met Ato en Van der Ven en Ake. En dus misschien dat hij hier wel... Kan ik dat team er wel bij nemen?
9: Precies, en je weet ook niet precies hoeveel spelers Cruijff gaat opnemen. Ja, dat klopt. Spelen in korte tijd 4 wedstrijden. Ja. Dus het kan zijn dat hij er misschien wat meer oproept. En dan zou het voor hem voordelig kunnen zijn.
12: Ja, het zijn wel 2 concurrenten, ja.
14: Spaanse media zijn er echt van over. Die zijn heel heftig aan het speculeren over wie Xavi gaat selecteren voor Oranje. Want het is belangrijk voor hun, blijkbaar.
9: Oh, Spaanse media?
14: Ja, zijn ze ook allemaal nep selecties aan het maken. En wat de beste opstelling zou zijn. Ze zijn er echt heel erg bij betrokken bij ons Oranje. Maar die zijn er dus van overtuigd dat hij dus wel wordt opgeroepen. Okay. En Valente ook. Dat Bergwijn misschien terug zou kunnen komen.
0: Bergwijn?
14: Een beetje iffy. Ja, Bergwijn.
0: Okay.
14: I know, Spaanse media zijn het helemaal... bij, nou
12: ja,
14: denk
12: die
14: ik.
12: Doet het natuurlijk gewoon goed in die Saudische league. En daar heeft hij over gezegd, Xavi, ja, dat is gewoon een serieuze competitie.
14: Ja, Reinders ook bijvoorbeeld.
9: Als je Reinders gaat oproepen, dan moet je ook naar die andere spelers.
0: Want hij speelt bij Al-Ittihad, Bergwijn. En is ook nog maar 28. Ik dacht dat het
12: ongelooflijk, hè?
9: Ja. Ja.
14: Het is wel gunstig voor hem inderdaad dat Benzema is weggegaan, waardoor er gewoon veel meer ruimte voor hem kwam om zich te profileren. Afgelopen half jaar.
1: Laten we even naar Ajax gaan. Zo vaak als Feyenoord scoorde Ajax niet. Maar op bezoek bij Fortuna Sittard kenden de Amsterdammers zaterdag een vrij gemakkelijke avond.
20: 1-0 Ajax na 35 minuten. 2-1 Ajax, 63ste minuut. 3-1 Ajax. Klok, klok, klok, klok. Dolberg, 4-1. 5-klapper voor Ajax.
1: Ja, het is toch ook een beetje vergelijkbaar met het verhaal van Feyenoord. Je richt je wel weer op nadat je, nou, in het geval van Ajax, een behoorlijke... een nederlaag heb moeten incasseren. Is dat knap?
12: Ja, al denk ik dat ze wel heel veel positieve punten uit die wedstrijd hebben gehaald tegen PSV. Mm-hmm. En dat is ook wel terecht. Want ik vond het een behoorlijke wedstrijd van Ajax. En ze hadden een goede week, hè, om te trainen. Ze hadden natuurlijk geen midweekse wedstrijd. Dat zei Michel ook in zijn praatje vooraf. We hebben echt een goede trainingsweek gehad, waarin ik ook aandacht kon besteden aan een aantal dingen. Ik vind dat het leuk om Berghuis te horen na afloop, die gelijk ook begon over de trainer. Ja, we hebben goed gericht getraind en we wisten wat Fortuna ging doen. We hadden daar aandacht aan besteed. Bij Berghuis hoor je altijd meteen of de goede of een slechte trainer is.
9: Ja.
12: Dus Michel is een goede trainer, dat weten we.
9: Ja.
12: Maar Berghuis vindt het een goede trainer. En dat zag je ook wel terug. En bij Ajax worden ze ook wel fitter. En dat elftal dat gaat nu denk ik een beetje in elkaar vallen. En het is een knappe overwinning bij Fortuna, wat toch wel een lastige ploeg is.
1: Ja. We hebben het heel vaak over die 6-positie gehad bij Ajax. De verdedigende middenvelder. Amrabat, hoe deed hij het? Zeg je?
9: Je mag gewoon lachen.
14: Ja, nee, het was natuurlijk Afrika Cup, half jaar geleden.
1: Ja.
14: En Amrabat, ik heb vaak over hem gezegd, volgens mij ook hier ergens in de studio, niet deze studio, maar in het gebouw, over dat hij veel te statisch en te traag is voor het Marokkaanse middenveld. Volgens mij in de tweede wedstrijd werd hij ook gewisseld. Hij heeft nu ook aangegeven dat hij trouwens niet meer voor het Marokkaanse elftal wil uitkomen, zolang de bondscoach is. Dus ik had niet zo'n hele hoge pet op van Amrabat met dat referentiekader van dat statisch zijn. Maar bij Ajax is het perfect. Dan heb je gewoon zo'n statische middenvelder nodig die zoveel vrijheid geeft aan een Julian Brandt bijvoorbeeld, die tussen de linies kan lopen. Ook een Mokyo liet het dan nu niet zien. Het echt voor Julian Sittard niet zo'n hele goede wedstrijd, maar bij PSV zag je dat heel erg. Alles waar ik kritiek op had tijdens de Afrika Cup bij Amrabat is waarvan ik het nu toejuich bij Ajax. Alleen ziet wel dat hij nog niet helemaal fit is. Dat op een gegeven moment ging je van die rare paasjes geven. Dan gaat de scherpte er een beetje vanaf. Hij had wat eerder gewisseld mogen worden. Maar ik ben erg blij. Ik had het zelf niet verwacht, maar erg blij met deze statische middenvelder.
1: Je ziet er ook heel blij uit.
14: Ajax.
1: Ja.
9: Heel gelukkig met Amrabat.
1: Ja. Zijn jullie ook zo gelukkig met Amrabat?
9: Nou ja, dit is leuk dat Ajax eindelijk die nummer 6 gevonden heeft. Want sinds het vertrek van Henderson waren ze daarna op zoek. En echt flink naar op zoek. En ik vind het grappig om nu dat je vandaag ook in die analyse ook een beetje de dynamiek ziet die je dan bij Ajax ziet. Hij is gehaald. Een soort balansbewaker. Hij moet een beetje op de verdediging passen. Want iedereen rent bij Ajax graag naar voren toe. Ook de backs naar voren toe. Dus dan moet je daar niet een hele spectaculaire speler hebben. En dan zie je vandaag dat hij heel veel passes achteruit of opzij heeft gegeven. Ja, gek genoeg is dat ook een beetje zijn rol daar. Want als hij ook al heel veel risico vooruit erin gaat leggen. Ja, bij Henderson werd hetzelfde gezegd. Van die geeft maar een paar meter naar rechts en naar links. Maar juist Ajax heeft behoefte aan zo'n speler die daar gewoon staat. En die zorgt... mooi begrip, restverdediging, dat hij dat een beetje bewaakt. Dus ja, dat is zijn rol. En gaat het heel spectaculair zijn dat hij de ene aan de andere speler voor de keeper gaat zetten? Nee. Maar ik denk vooral in momenten dat het misschien te open ligt, dat je aan Amrabat gewoon een hele goede hebt verdedigend gezien.
1: Dus dan zijn die cijfers, hoorden we gisteren van Bart Vrouw, zijn 99 passes. Ja. 17 daarvan vooruit, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg.
9: Nee, ja, Bart heeft natuurlijk altijd gelijk.
1: Vanochtend hebben we
9: nog op de redactie ook met Bart over gehad. Maar inderdaad, dit
1: altijd
9: wordt,
1: vind ik veel.
9: Nee, maar dit wordt voor Bart een heel leuk object. Want hier komen heel veel inderdaad percentages uit voort, waarbij je vanuit de Ajax-bril gaat zeggen, oh, maar dat is wel heel weinig of heel weinig vooruit. Maar geloof me, dat heeft Ajax echt behoefte aan zo'n type speler, denk ik. Ja.
0: Kees, vind jij dat Ajax verder is dan een seizoen geleden?
12: Nou, dat denk ik wel, ja. Nou, was dat ook niet zo heel moeilijk.
0: Nee, dat is wel heel slecht. Maar bijvoorbeeld verder dan onder de laatste weken van Farioli?
12: Nou, het is avontuurlijker. Zie je gelijk al met deze trainer. Hè? Dat hij al veel meer in balbezit ook denkt dan dat Farioli deed. Die dacht vooral in balverlies. Ik denk wel dat Ajax ook de spelers heeft om daar nu meer mee bezig te zijn. Ze hebben elke positie nu zo'n beetje dubbel bezet.
14: Boven links buiten.
12: Alhoewel je daar met Ouazane denk ik iemand hebt die daar echt wel kan spelen. En je hebt de Adingra natuurlijk. Dus Gloek die daar nog wel eens neerzet. Ja goed, ik vind dat ze veel creatieve spelers hebben die ook het aanvallende spel makkelijker zouden moeten maken. En daar staat deze trainer denk ik wel voor open. En tot nu toe ziet het er vrij uit.
9: Maar het is wel wat je zegt, kwaliteit van de spelers. Jordi Cruijff heeft gewoon heel veel kwaliteitsspelers gehaald. Ja. En dan zie je dat je bij zo'n Fortuna, je ziet Tolu in de spits goed spelen, je ziet Kerrer belangrijk, je ziet Brand belangrijk. Dus die as met Ter Stegen, dan Amrabat erbij. Ja, dat is onvergelijkbaar met wat we de afgelopen jaren natuurlijk hebben gezien.
1: Hebben jullie dat moment nog meegekregen van Iataren die eraf ging? Ja. En,
12: ja, hij was boos, toch?
1: Ja, ja.
12: Maar volgens mij maakte hij daarna op de bank alweer goed meteen met Danny Buijs.
1: Ja, maar Amrabat was er ook nog een beetje bij om een beetje te bemiddelen.
14: Ja, het wil rustig.
9: Die zei, wees even slim. Ja.
12: Die zag al dat hij boos was. Ja. Dus die greep hem nog even van, doe nou rustig.
14: En toen wilde hij nog reageren en toen dacht hij, hij heeft gelijk.
9: En tegelijkertijd zouden we gek opkijken als Iataren rustig naar de kant loopt, iedereen high fives geeft en dat ze jackie aan gaat zitten. Ja. Dan zouden we hier zeggen, er is iets met hem aan de hand. Dit is ook lijn der verwachting, toch?
14: Danny Buijs, die kent hem gewoon ook goed genoeg. Die weet ook, hij is nu boos, ik laat hem met rust. Pas toen die andere wissel kwam, 10 minuten later, toen pas stond Buijs op, gaf nog even handjes, zijn ze weer helemaal goed met elkaar. De jongen is nu geïrriteerd, die wil natuurlijk gewoon meer spelen. Laat je hem even uitrazen, daarna ga je er weer naartoe.
9: Je zag het laatst ook bij Piggies, hè, bij PSV.
12: Ja, elke week wel bij iemand trouwens. Die Wijdman van Twente was het ervoor.
9: Oh, ja.
12: Ja, elke week is er iemand boos.
9: En de camera
12: boos.
9: Die staat op zo'n stukje afstand. Natuurlijk, ja, dat kun je niet meer mee. Ja.
0: Heel kort PSV nog, die wonnen ook met 4-1. 3 keer Mijnans tegen zijn oude club. Is dat nou lekker om tegen je eigen oude club te spelen, Kees?
12: Heerlijk.
0: Ja? Ja, word je daar fanatieker van?
12: Nou, het is wel specialer. Ja, je weet niet, maar ik vond dat het wel. En ik juichte dan, denk net alsof ik het niet erg, of ik het erg vond. Ja. Niet juichen, maar van stiekem van binnen was je natuurlijk mega blij. Ja. Dat was natuurlijk. Maar ja, goed, voor Mijnans is het ook alweer een tijdje geleden natuurlijk bij Sparta. Maar goed, hij is wel bij Sparta begonnen uiteindelijk. Maar PSV gaf het toch ook wel weer wat kansen weg, hoor. Sparta had na rust echt wel op 2-2 kunnen komen ook.
0: Ja. Ik geef jullie zo meteen nog even een vraag om tijdens het nieuws allemaal op te kouwen. Maar er komt ook een vraag voor jou binnen, Kees, op de NPO Luister. Want wat vind je van hoe snel Sano aanhaakt bij PSV? Ben je daarvan?
12: Ja, dat verbaast me helemaal niks. Nee, Sano is een fantastische speler. Dan hebben we het net over een 6 van Ajax. Dat ze een tijdje naar een 6 hebben gezocht. Dan denk ik, ja.
0: Sano
12: 20 van Marcus Leonardo had je beter 14 aan Sano uit kunnen geven. Ja, dat is een fantastische speler. En die past zich denk ik zo snel aan het niveau. En die heeft enorm veel kwaliteiten. Heel, heel compleet. En die wordt alleen maar nog beter.
1: We gaan de kleedkamer in. Komen straks terug voor de tweede helft. Eén vraag voor jullie. De vraag van luisteraar Simon. Alexander Zverev heeft de US Open zijn tweede Grand Slam titel gewonnen. Hebben we nu een nieuwe grote 3 met Alcaraz en Sinner? Neem deze vraag mee naar de kleedkamer. We horen jullie antwoord straks.
0: Tot zo.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
21: En weet nog meer.
3: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
21: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
21: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
22: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
23: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
23: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
26: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
27: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
29: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
30: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
31: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: NPO Radio 1. 10 uur.
32: Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink.
0: En in de tweede helft van het Sportforum met Danielle Kriebon, Freek Jans en Kees Kwakman praten we over Jutta Leerdam, die komend seizoen niet zal schaatsen.
1: En de Nederlandse frietbakkers die Oekraïne afreizen om friet te bakken voor de lokale bevolking krijgen een hoge Oekraïense onderscheiding. We spreken ze zo in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS-journaal met Lieselot Thomas.
7: Rusland en Oekraïne gaan volgens de Amerikaanse president Trump elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. De Oekraïnse president Zelensky zegt in een reactie dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is niet overtuigd dat Rusland bereid is zich aan enig akkoord te houden, zo zei hij. Moskou heeft niet gereageerd op de woorden van Trump over het staken van de aanvallen op energiedoelen. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Tjempo Lat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan de Belgische drugsbaron Floor Bressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
33: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
7: Advocaat die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
33: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
7: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan,

0: riep om hulp. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en ging even weg op de fiets om medicijnen te halen. Veel wijkbewoners vermoeden dat er sprake was van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de omstandigheden rond het overlijden. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt de oud-schaatser Mark Tuitert.
1: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
0: Leerdam zegt zich nu onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, is dat een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden.
2: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: NPO Radio 1. EO NOS.
11: Langs de lijn en omsteken. Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink.
12: De Nederlandse rolstoelbasketbalsters liggen op koers voor de titel op het WK in Canada. We spreken straks met een van de speelsters die ooit succesvol turnster was.
13: Morgen gaan we dit weer horen.
14: Leden van de Staten-Generaal.
15: Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
13: Prinsjesdag dus. En dat is een dag vol tradities en ook een beetje poppenkast. Waar al die tradities vandaan komen, hoor je straks.
12: En twee Nederlandse frietbakkers krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun humanitaire hulp in dat land. Als dat vragen bij u oproept, nou bij ons ook. We gaan ze zo meteen even bellen.
13: Nu eerst de tweede helft van ons Sportforum.
12: Voetballer Kees Kwakman, de hoofdredacteur Fred Jansen van VI en met journalist en schrijver Danielle Clivon. En we sturen jullie met een vraag de kleedkamer in. Namelijk, Alexander Zverev heeft op de US Open zijn tweede Grand Slam titel gewonnen. Hebben we nu een nieuwe grote drie met dus

0: Alcaraz en Sinner. Dat was een vraag van Simon via de NPO Luister-app. Wat denk jij, Danielle?
1: Ik bedoel, dan is hij natuurlijk Djokovic, zonder twijfel.
0: Ja. Ja.
1: Ook net zo naar Djokovic, de anti-vaxxer. En Zverev, de man die umpires mishandeld bijna en stoelen kapot gooit en gewoon raar gedrag vertelt op de baan. En twee ex heeft mishandeld en voor één een schikking heeft getroffen. Ik vind dat als er iemand is, dat ik denk, oh, leuk om naar te kijken. Nou, ook niet leuk met hoe vaak hij de bal bounce. Maar goede tennisser, maar ik zou zo graag willen dat het iemand anders is. Dan is het Zverev.
0: Mm. Oké, dus wacht. Je vindt dat hij erbij hoort?
1: Hij hoort erbij op talent, maar de dingen die hij tot nu toe op zijn kerfstok heeft, volgens mij is gewoon een hele nare man.
0: Jij hebt toch geteld hoe vaak hij bounced voor hem?
2: Nee, ik ben de hele nachten heb ik doorgeteld.
3: Turven.
2: En het is inderdaad 15 keer.
3: Eindeloos.
2: Minimaal 19 keer maximaal.
1: Maar het is natuurlijk ook wel, Nadal had het ook, dat hij aan zijn haar zat. Ja. Of dan ook, weet je, ging.
2: Was ik ook door gefascineerd.
1: En zo. Ja, dat is ook allemaal vervelend. Maar door de dingen die we ook nog weten van Zverev buiten het tennis, kan ik het van hem gewoon niet hebben.
0: Ja.
1: En ik weet dat dat echt heel vervelend van mezelf is, maar en een mijn probleem.
4: Maar sportief gezien dan even, Zverev, ongelooflijk natuurlijk. Wat hij klaarspeelt. In dit tijdperk, nu twee Grand Slams winnen. En dan weet ik ook wel dat.
0: Hoezo in dit tijdperk?
4: Nou, met Alcaraz en Sinner die er zijn. En dan weet ik ook wel dat die er nu dit toernooi niet waren. Alcaraz half geblesseerd. Maar als je dit jaar ziet van Zverev, hoe goed. En ook mentaal. Al jaren wordt hij gezien als de beste speler die nooit een Grand Slam won. Dat is hem ook vaak genoeg gezegd. Het is geen speler die het meeste talent heeft. Het is een jongen die diabetes heeft. Al vanaf zijn vierde. En dan ja, met veel mensen die ook misschien wel tegen hem zijn. Dan dit voor elkaar. Je moet het dan maar toch even doen. Mm-hmm. Je moet dan toch maar even Roland Garros winnen. Je moet toch maar even die US Open winnen. Hij had Roland Garros in, volgens mij, in 2000. Wat is het? Dat hij tegen Nadal door zijn enkel ging. Volgens mij zou hij hem dan winnen. Want toen speelde hij Nadal echt weg. Dat was fantastisch.
3: 2-6 voor ook toen.
4: Ja, stond hij voor. Had hij tegen Ruud in de finale, denk ik, gewonnen. Dus het is ook wel terecht dat hij hier nu staat. Of hij al bij de grote drie hoort. Dan moet hij eerst in de finale van Sinner of Alcaraz winnen, vind ik.
0: En wie is dan? Dan vind je Djokovic daar nog staan?
4: Nee, dat is gewoon
3: eigenlijk grote twee.
4: Dus ik neem aan dat hij bedoelt dat hij dan bij Sinner en Djokovic zou komen. Maar dan moet hij nog wel eventjes. Dan moet hij op de Australiën ook wel even winnen.
3: Ik denk als ze gewoon alle drie fit zijn voor hetzelfde toernooi, dan denk ik dat Zverev er niet bij hoort.
4: Nee.
2: Maar Ben Shelton komt er ook aan.
3: Zo,
2: hoor.
3: Die komt er zeker aan. Ja, daar weet Kees ook alles van. Want wij zitten in een tennisspel het hele jaar door, samen met het team. En Kees heeft Shelton in zijn team, ik niet. Dus tot gisteren stond ik boven Kees het hele jaar. En nu is hij over mij heen gegaan.
2: Hebben jullie nou serieus
3: een persoonlijke frustratie,
2: elke sport?
3: Hoor.
4: Ja, zeker. Ja,
2: zo'n poeltje?
3: De hele dag gaat het door in de groepsapp. Kees noemt het de chat. Met de hut gaat het alleen maar over tennis. Dus het gaat minstens net zoveel over tennis als over
4: voetbal. NOS-collega's doen er mee aan dat spel, hè, overigens.
2: Ja, ik voel me een beetje aan de kant gezet.
3: Ja, waarom doe je niet mee? Er doen 150 mannen en vrouwen doen mee. Ja. Maar goed, Shelton, ja, dat is. Ik zat dus even vanuit dat oogpunt al de hele week te hopen dat Shelton een keer zou verliezen. Maar tegelijkertijd zit Shelton te kijken, die speelde zo goed.
4: Ja.
3: Die speelde echt zo goed dat hij. Ja, ik had misschien gisteren nog iets meer van hem verwacht.
4: Ja,
3: Dat de finale toch, met de druk en de Amerikaan en alles.
4: Het knappe van Zverev, die dat dan toch weten neutraliseren. Ja. Waarbij iedereen denkt, nou, Shelton misschien wel en eigenlijk geen schijn van kans. Nee. En dat maakt het ook wel knap van Zverev, of dat hij het op die manier doet. Ja, het is.
3: Maar vond jij dat matchpoint?
4: Ja, dat was heel gek, toch?
2: Hij wist niet dat hij gewonnen had. Nee. Dat was heel gek. Ja. Ik heb hem nog nooit gezien.
3: Nee. Ik las vandaag ergens wie te zeiden. Met volgens mij wel van de Zandschulp in zat. Had het over dat het misschien gespeeld was. Maar dat kan ik me niet voorstellen.
4: Nee.
2: Als jij echt weer klaarstaan.
3: Je gaat niet spelen van. Het is toch heel gek, ja. Dat hij niet wist dat hij gewonnen had. Ja, maar goed.
2: Even in een andere
0: Heerlijk,
2: wereld.
0: Zonder druk hem zo'n matchpunt uitspelen.
4: Ja, inderdaad.
3: Wel, ja.
0: Toch?
2: Zullen we gaan schaatsen? Want, of eigenlijk niet. Want Jutta Leerdam kwam vanavond met nieuws.
5: One thing is for sure. You will not see me skate this season. That's for sure. I won't be competing this year, so you will not see me on the ice.
2: Ja, komend seizoen dus niet. Vinden jullie het jammer?
4: Nou, er gebeurt wel altijd wat met Jutta Leerdam.
2: Ja, het is nooit saai.
4: Nee, daarom. Dus ze is spraakmakend natuurlijk. Ja, ik denk dan meteen van hoe ga je dan terugkomen na een jaar? De vraag is, blijft ze dan wel trainen? Blijft ze zichzelf onderhouden?
2: Ja, Mark Tuitert wel... zei zojuist, dat gaat ze zeker doen.
4: Ja, ja precies. Dan heeft ze wel echt de illusie om ook nog wel gewoon weer terug te keren.
0: Nou, dat is de vraag.
2: Dat hopen we.
0: Ja, ze zegt ook in dat filmpje... ik wil de deur nog niet definitief dicht doen, want dat voelt te definitief. En dus zeg ik het alleen voor dit jaar. Dus ze laat het wel echt open.
4: Ja, het is ook natuurlijk een soort verslaving wat je hebt, hè? De topsport. Dus de vraag is hoe ze daarmee omgaat. Maar ja, ik denk dat ze een hoop andere dingen te doen heeft. Tenminste, dat had ze altijd al. Dus nu heeft ze daar alle tijd voor. Ja, ik vind het wel, ik kan het wel begrijpen. Als je zo geleefd wordt en ook zoveel ervoor moet doen, zeker met die individuele sporten en de Olympische jaren. Ja, dus ik kan het wel begrijpen, maar het is jammer.
2: Heel veel topsporters vinden dat dan ook een risico. Hè? Dus je bent heel succesvol geweest, maar dat wil je vasthouden. Bang dat als je het loslaat, dat het dan voor altijd weg is. Kun je wel voorstellen dat ze iets anders wil, even?
3: Ja, ik kan me wel voorstellen als jouw eikpunten echt de Olympische Spelen zijn. Ja. En dan heb je dit jaar gehad. En dan weet je, oh ja, dan is volgend jaar, als je dan toch een jaar kiest, is het dit jaar... na Olympische Spelen, dat je denkt, oké, nu wat minder doen. Maar dan hoorde ik dat net ook op het nieuws. Ze gaat dan filmpjes maken van social media.
2: Ja, eigen YouTube-kanaal.
3: Maar ik ben niet helemaal thuis. Maar wat voor filmpjes dan? Dat ze aan het trainen is of zo. Dus dat ze toch bezig is. Of totaal andere filmpjes.
2: Over haar leven, volgens mij. Dus als dat trainen is, is dat trainen.
3: Dan en als dat, blijft ze toch een tos. Maar ik ben wel met Kees eens van, hoe kom je terug als je een jaar niet dat wedstrijd... Ja.
1: Maar als je haar filmpjes op Instagram bekijkt, ze is ook altijd gewoon met fitness en trainen en dingen bezig. Ja. Ze let heel erg op haar lichaam, haar verloofde ook natuurlijk. Ze heeft meer dan 6 miljoen volgers. Nadat ze de Olympische Spelen die gouden medaille had, gaf ze al aan van, ik ga een stapje terugnemen. Volgens mij is dit echt een soort van non-nieuws en zat het er al aan te komen. En ze wil heel graag kinderen. Ze is 27. Ze heeft het gewoon de top van de Mount Everest bereikt met die gouden medaille. Zoveel tegenslag gehad. Tenminste, mensen die niet in haar geloofden, haar eigen weg gekozen. Good for you, Jutta.
3: Maar denk je dat ze dan helemaal niet meer terugkomt?
1: Dus ik denk dat ze nog wel terug gaat komen. Maar ik denk ook dat ze heeft zoveel andere dingen in haar leven. Dat ze heeft zich al bewezen. Ze hoeft zich aan niemand anders meer te wijzen, behalve aan zichzelf. Dus ze gaat nu gewoon lekker doen wat ze leuk vindt. En dan zal ze altijd aan haar lichaam blijven werken. Of ze terugkomt of niet, moet ze lekker zelf eten. Ik hoop dat ze gewoon vooral geniet van haar leven. En dat mensen die voorheen zoveel kritiek hadden op de manier waarop ze trainen en de keuzes die ze maakten, nu lekker gaan volgen op Instagram en YouTube en haar filmpjes gaan kijken.
2: Ja. Maar is dat zo? Was er zoveel kritiek op haar manier van...
1: Al de reacties online onder haar post altijd. En dat is echt gewoon naar. Dat mensen daar lang over gingen discussiëren. Van, zet ze nu haar carrière op een zijspoor? Moet ze zich niet gaan focussen op het schaatsen in plaats van mode-influencer, nagellak dit, zus en zo.
2: En toen won ze goud op de 1000 meter.
1: En dat was de grootste middelvinger die ze iedereen kon geven. En nu gaat ze lekker de ding doen.
0: Is het jammer voor het schaatsen?
2: Het is wel een uithangbord natuurlijk, ja.
1: Ik wil het biedt ruimte voor nieuwe talenten om door te komen.
0: Ja.
1: Verloop hoort erbij.
3: Ja, ik ben het helemaal eens prima als zijn jaartje wat anders gaat doen. Alleen,
0: nee, het is prima.
3: Maar is het jammer voor
0: het
3: schaatsen?
0: Ik vind het wel jammer voor het schaatsen. Of het jammer is voor de sport. Dat kan
3: het jammer. Dat is natuurlijk even heel kort gezegd wel heel jammer. Want je wil bij elke sport wil je gewoon de beste aan de start hebben. En zij is onwijs goed.
2: Ja.
3: Even los van de eigen motieven, prima. Als zij iets anders wil doen, moet ze vooral doen. Maar je wil gewoon bij elke sport de beste schaatsen zien of de beste atleten zien. Nou ja, en dat is zij. Dus dat is dan wel jammer dat je een jaar haar minimaal niet kan zien.
2: En het is zelfs ook jammer voor Femke Kok, want die twee...
3: Ja.
4: Zeker. Ja, absoluut.
2: Grote hoogte, hè?
4: Ja, nou ja, goed. We hebben het net over tennis, over de grote drie. Ja. En die hebben elkaar natuurlijk ook uitgedaagd. Dat hoor je ook steeds terugkomen in hun documentaires, hoor je dat steeds. En dat is met die schaatsers of met andere sporters natuurlijk ook. Dat ze elkaar uitdagen. En dat is met Femke Kok ook. Dus die moet nu een andere motivatie vinden.
0: Ja. Jutta Leernam neemt een jaartje vrij. NEC nam dit weekend een dagje vrij. Maar ze moesten wel uitspelen bij Cambuur.
6: 3-0, het toetje dat eigenlijk niet kon uitblijven. Henstra, de invaller, schiet van ruim buiten de 16. Het gras is nat. De bal stuit het door, precies in het hoekje. En ze gaan uit het dak achter het doel. De spelers, de fans. Cambuur gaat winnen in eigen stadion. De eerste overwinning in de Eredivisie.
7: Ja, het had niet veel beter kunnen gaan. Behalve dan dat we nog een paar goals meer hadden kunnen maken.
8: Ik denk dat dit de slechtste wedstrijd is die ik als trainer heb gezien ooit.
9: Dat is een uitspraak.
8: Nou ja, dat weet ik. Ik weet niet of dat een uitspraak is, maar dat is het.
7: Er zat totaal niks in van waar wij voor moeten staan en waarvoor we hard aan het werk zijn. Dat we een bepaald niveau niet hebben, dat weten we allemaal. Waar we naartoe moeten groeien, dat we er met de groep stappen moeten maken. Dat het totaal nieuw elftal is, dat weten we. Maar wat we dan vandaag laten zien, qua wilskracht, intensiteit, al die facetten, ja, dat is niet goed genoeg en dat kan niet.
0: Ja, logischerwijs blijdschap bij Cambuur. Woede bij NEC na de 3-0 nederlaag in Leeuwarden. Die nederlaag dus geleden door de ploeg van Dick Schreuder. Laten we daar even mee beginnen, Kees. Slechtste wedstrijd die jij ooit als trainer heeft gezien. Kun je je dat voorstellen?
4: Ja, al staat mij nog wel bij dat een vriend van mij ooit bij Tenerife Castellón was.
3: En dat was je ook trainer?
4: Die was je ook trainer. Die vriend kent Freek ook. Die doet namelijk ook dat tennisspel bij ons. En die was toen op vakantie Tenerife. Die ging naar die wedstrijd en die zei, ik heb dit in mijn leven nog nooit gezien. Dit had 12-0 voor Tenerife moeten zijn. Dus misschien dat Dick die wedstrijd ook nog
3: even mee
4: kan nemen. Maar ik begrijp zijn frustratie wel. Het was verschrikkelijk wat NEC liet zien. En ik vraag me wel af hoe dit verder gaat met NEC. Want ik heb er wel een beetje angst voor. Die hebben natuurlijk best wel wat risico genomen met de samenstelling van de selectie. Met oudere spelers en ook blessuregevoelige spelers toch ook wel. We hebben wat spelers gehaald die tot nu toe nog niet echt fungeren. Zijn belangrijke spelers kwijtgeraakt, uiteraard. Wat inherent is aan het succes. Dat moet maar nog goed gaan vallen met de Europese wedstrijden tussendoor.
2: Is natuurlijk wel een excuus. Veel spelers weg.
3: Zeker.
4: Absoluut. Zeker. Dus dat alles samen laat spelers inpassen. Daar was Dick Schreuder ook niet zo vrolijk over. Ja. Dus blessures, dat allemaal bij elkaar.
3: Veel blessures ook achterin. Maar het past wel bij de goede stuipen die een club als NEC doormaakt. Die nog niet zo heel lang geleden gewoon middenmoot. Ja. Daarvoor dan gewoon keukenkampioen divisie. Er worden in één keer transfersommen geboden voor spelers van NEC, wat ze helemaal niet gewend zijn in Nijmegen. Dus dat ze, net over Sano die alleen Michel, maar ook Eunal, Oaisa. Dat zijn spelers, natuurlijk als ze die willen houden. Maar er komen zoveel miljoenen op tafel, dan zijn die weg. En dan moet je dan maar hopen, met die specifieke speelstijl van Dick Schreuder, dat die vervangers dat gelijk kunnen opbrengen. Ja, dat is eigenlijk de utopie.
1: Het kan je ook gewoon met jongens als Storm. Ik ben erg gecharmeerd van Storm, ook al is hij super wisselvallig. Maar de jongen is 20, hè? Die heeft zijn hele leven bij Lingui gespeeld. Die staat nu voor het eerst buiten zijn land, buiten zijn club. En die moet gelijk daar op rechtsback er staan en het bewijzen. Hetzelfde voor die aan de linkerkant, Bischoff. Die is ook super jong. Ja. Die heeft een half seizoen niet getraind omdat hij beef had met zijn trainer bij zijn oude club. Dat zijn van die jonkies waarvan ze verwachten dat ze het gelijk gaan dragen. Kaplan, die geblesseerd is. Schuur die terugkomt. Sender is ook nog niet helemaal fit. Ik denk dat die 3 weken durende interland break echt als geroepen komt.
3: Ja.
1: Want kijk, vorig jaar had je natuurlijk een team staan. Veel spelers die al samenspeelden, die moesten een nieuwe speelwijze, speelstijl, de visie van Schreuder gaan uitvoeren. Nu heb je allemaal jongens die nog en geen team vormen en nog zeg maar die visie van Schreuder moeten uitvoeren.
0: En de verwachtingspatroon. Stalic net vandaag, ik ben weer beschikbaar voor Servië. Ben je hem kwijt?
4: Ja, maar als je over eentje geen zorgen hoeft te maken, is het Tadić. Want die zag ik alweer stuiteren op de bank. Zo.
0: Heb je hem ook niet nodig om even ingespeeld te raken?
4: Nou ja, misschien wel. Ja, die kan daar natuurlijk wel een belang. Ja, ik begrijp dat niet zo goed waarom hij nu weer voor Servië opeens staat op 37. Ja, goed, dat is toch een bepaald trots natuurlijk. Wat die gasten hebben.
2: Dat is het.
3: En dan zou met de bondscoach wel contact hebben gehad. Ja, dat hebben we overgehaald.
4: Tuurlijk, maar inderdaad. Maar ja, dan mis je er 1 of 2 misschien.
3: Ja, het is ook het verwachtingspatroon.
4: Tuurlijk.
0: Daar vraagt Jeroen zich iets over af in de luister-app. Want hij schrijft, draagt het goede presteren vorig seizoen van Utrecht en NEC bij aan een stroeve start van het nieuwe seizoen? Gemakzucht of een hotelmantra van dat zetten we gewoon even door? En zo ja, hoe ga je dat dan tegen in de spelersgroep?
3: Nee, dat is een hele goede vraag. En dat klopt wel, want de lat wordt gelegd aan de top wat ze hebben gepresteerd. Terwijl tot voor kort waren dit soort uitslagen voor NEC helemaal niet zo gek. Maar je hebt de beste spelers verkocht. Nou, we hebben net allemaal opgenoemd wat er allemaal gebeurd is. Ja, het is niet even de een voor de ander. En draai maar weer even door met zo'n elftal. Dus dat speelt absoluut mee. Dat speelt komt bij NEC mee. En dan is het ook geen incident. Want ze hebben Excelsior thuis met heel veel moeite een punt. Bij PEC Zwolle uit. 2 weken geleden of 3 weken geleden ook heel veel geluk. Onterecht. Hè, met Schuur is dat fantastische moment. Verder eigenlijk onterecht gewonnen daar. Dus dat heeft gewoon echt tijd nodig.
1: Er is ook totaal geen zelfoverschatting, want ze zijn zich bij NRC er heel erg van bewust dat ze gewoon helemaal opnieuw moeten beginnen. Ik bedoel, Dick Schreuder zegt het iedere persconferentie. Brian Linssen, die zei het gisteren, ik weet niet meer, zei het ook van, we zijn er gewoon niet, we zijn nog geen team. Ze weten het, ze werken eraan. Het heeft gewoon tijd nodig. En wat je niet hebt bij een voetballerij, is altijd tijd.
2: Ja. Maar het is misschien dus ook meer een probleem van de kijkers, van de fans die zo in hun hoofd dus zitten met een bewierend NEC. Ja.
1: En dat zie je met Utrecht ook. Van Telstar, dat waren ook jongens die al langer samen speelden. Dat heeft ook seizoenen geduurd voordat Correa die kopjes bij elkaar kreeg. En dat ze gingen strijden voor elkaar. Nu heb je een soort van bij elkaar gekocht legioen in Utrecht. Die moeten dus ook nog een team gaan vormen. Voor elkaar gaan lopen, voor elkaar gaan strijden. Voordat je dus Correa-bal, om het maar even zo te noemen, kan gaan spelen. En dat kost ook tijd. En dat hebben we niet. Ik bedoel, Ajax heeft er 5 jaar over gedaan. Voordat het er eindelijk weer een beetje ergens naar uitziet.
2: En dan heb je waarschijnlijk ook even zo'n moment nodig zoals Utrecht dit weekend had. Hè? Eén zo'n moment. Toch net die punten mee naar huis.
4: Ja. Ja. Even het vertrouwen, ja. Nou ja, zeker. Ik kan het vertrouwen geven voor die jongens. Maar overwinning geeft dat altijd.
2: Ja.
4: Ze hebben natuurlijk ook wel een beetje pech gehad met tegen Sparta in de laatste minuut bijvoorbeeld. En ze zijn ook echt een aantal wedstrijden goed begonnen. Maar dan ging het toch weer verkeerd. En je krijgt de tijd gewoon niet. En zeker bij clubs als Utrecht. Ja, daar is het verwachtingspatroon ook altijd zo hoog.
2: Ja.
4: En sowieso in de voetballerij accepteren supporters bijna niet meer als je een keer een slecht seizoen hebt.
2: Ja.
4: Of als het een keer minder gaat. Ja, dat is helaas de tijd waarin we leven.
0: Ja.
2: Donderdag. Donderdag is
0: Europa
2: het,
0: hè? League, hè?
2: Europa League.
1: En woensdag toch ook?
2: Tegen Juventus. NEC.
1: Ah, ja.
2: Oh. Kijken jullie daarna uit?
1: Ik bedoel, het zijn twee soort van gelijkwaardige speelstijlen. Al heel aanvallend. Ik heb die wedstrijd van Juve tegen Sassuolo gewoon even in 40 minuten teruggekeken, een beetje doorspoelen. En
0: was dit weekend, hè?
1: Dat was dit weekend. Die hebben ze verloren met 3-2. Maar op een gegeven moment, ze komen achter, komen op gelijk, komen weer achter, komen weer op gelijke hoogte. En je weet toch, als je dan FIFA speelt, of voetbalmanager, dan zet je op overload, dus ultra aanvallend. In plaats van te gaan consolideren en te zorgen dat je niet verliest. En een wedstrijd waar je 80 minuten lang achter de feiten aanloopt, dan ga je op een gegeven moment denken, oké, ik ga voor niet verliezen. En Juve bleef, Spalletti bleef gaan voor winnen. En dat werkte gewoon niet. En dan krijgen ze in de laatste 30 seconden krijgen ze een vrije trap. Die moeten ze dan gewoon in de 16 poeieren. Willen ze dat mooi gaan oplossen, krijgen ze balverlies. En dan krijgen ze die 3-2 tegen. Het is zo dom. Het altijd gaan voor de aanval. En het is ook iets wat Dick Schreuder gewoon vaak heeft. Zeker aan het begin.
0: Die tegengoal, dat zag er toch gênant uit.
1: Dat is zo gênant.
4: Ik denk het ook. Wat die verdediger op het laatst heeft.
2: Ja, dat was dat.
4: Maar die deed gewoon niks. Nee. Ja, mensen moeten dat maar even gaan kijken op social media.
2: Dat was echt een raar moment.
4: Ja, dus ja. Maar goed, dat wordt dus 4-4. Dat wordt
1: Kan niet wachten.
4: Bij de C denk je ook af en toe, waar zijn de verdedigers? Nou ja, ja. Bij Juventus
1: ook veel. McKennie, Yildiz, Ekahor. Ik mis er nog 2-3 spelers die allemaal geblesseerd zijn. Er gaan heel veel doelpunten vallen.
4: Ja, leuk.
0: Maar qua naam denk je, nou, dat wordt pittig voor NEC tegen Juventus. Maar hebben ze er een kans, denk je, Freek?
3: Nee, ja, het is precies wat Danielle aangeeft. Omdat Juventus in deze vorm steekt, of niet in vorm steekt,
0: ja,
3: heb je hoop. Ja. Maar in principe op basis waar NEC nu vandaan komt, voor de laatste wedstrijden, ja, dan vergeet je het ergste. Dus het wordt met Sunderland AZ en Juventus NEC op voorhand prachtige wedstrijden.
4: Ja.
3: Nu hopen dat we toch misschien in Europa iets meer kunnen laten zien dan vorige week.
0: Want woensdag speelt AZ inderdaad al uit in Sunderland. Ook met angst en beven daar naartoe leven, Kees?
4: Ja, dat wordt wel een potje, hoor.
3: Zo.
4: Oh, volle bak natuurlijk.
1: Ik denk dat het
4: gewoon
1: een herhaling wordt van Sunderland-Arsenal. Want Arsenal is ook heel erg op balbezit opbouwen. En Sunderland ging echt balls to the wall tegen Arsenal dit weekend. Dus die gaan ook helemaal los.
0: Help me even, wat is balls to the wall?
1: Heel veel energie en zeg maar alle kanten van het veld bespelen. Ja. Maar wel altijd met een consistent verdedigend blok op het middenveld waar Arsenal niet doorheen kwam. En de manier waarop Arsenal opbouwt is heel erg wat AZ ook altijd wil. Vanuit balbezit denken, controleren. En Sunderland is zo goed om dat te, ik wil zeggen disturben, hoe zeg je dat? Te ontrafelen,
2: verstoren.
1: Te verstoren, dankjewel. En ze hebben alsnog 2-0 verloren, want het is natuurlijk Arsenal, maar met een AZ, ik voorzie dat echt, die gaan zich helemaal vastlopen.
2: Zo'n klein misstapje van AZ vrijdag was het tegen Willem II.
4: Volgens mij, het ligt natuurlijk ook zo dicht bij elkaar. Als Stengs die bal in een leeg doel inschiet, dan is het 2-0 na 25 minuten. Wat is het? En dan wordt dat gewoon 4-0. Ja, dus dat weet je, soms dan is het ook gewoon een beetje. Moet je een beetje, wat die mazzel die ze de weken voor tegen Heerenveen hadden, waarin ze misschien niet helemaal terecht wonnen. Ja, die pech hadden ze nu een beetje.
2: Dit was het typisch geval van kan gebeuren een keer. Ja, één keer.
3: Dat kan wel. Je hebt natuurlijk met PSV Fortuna, Feyenoord, ADO, Ajax, Heerenveen. Ze hebben allemaal die stap gehad.
4: We zeggen AZ, nu al snel, dit is typisch AZ.
3: Ja, dat is ook wel, ja.
4: Stenks schiet die bal over voor leeg doel. Ja. Dat is ook soms een beetje.
3: Dat is ook niet typisch Stenks.
4: Nee.
0: We kunnen dus vooruitkijken naar de Europa League, naar NEC en AZ. Maar ook naar vrijdag, want dan gaan we bondscoach Xavi eigenlijk voor het eerst echt in actie zien. Dan maakt hij de selectie voor het Nederlands elftal bekend. Is dat iets waar jullie naar uitkijken?
3: Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja, omdat je ook wel benieuwd bent. En nou, net hadden we het over hoeveel spelers gaat hij oproepen. Gaat hij echt vernieuwen? Gaat hij echt afscheid nemen van sommige spelers? Mm-hmm. Of wil hij ze allemaal bijvoorbeeld eerst even echt zien in de komende weken? Ja, ik ben daar wel benieuwd naar.
2: Denk je dat hij afscheid
4: gaat nemen
2: van...
4: Mag de drone weer?
3: Wat natuurlijk ook weer
2: dat zou mooi zijn.
3: Wout, ja, ben Gorsen bij, alles er gewoon weer allemaal bij.
4: Ja hoor, we roepen gewoon maar op.
3: Ja.
4: Tuurlijk. Transfer gemaakt. Hè? Heeft hij. Naar AS Roma.
2: Ja.
4: Ongelooflijk, ja. Nee, ja, ik ben wel benieuwd hoeveel spelers gaat hij oproepen. En inderdaad, de jongens die op het randje zijn, hè. Met Memphis van Dijk ook. Ja.
2: Dus denk je dat hij afscheid gaat nemen van spelers?
4: Nou ja, dat denk ik wel. Laat ik zo zeggen, ik zou het wel doen.
3: Ja.
4: Maar... Ja.
2: Van wie zou je afscheid nemen?
4: Nou, ik denk dat het altijd is dat Memphis gewoon afzwaait. Toch? Je moet toch ook kijken naar 2 jaar verder, naar het EK... En Van Dijk... Kijk, het ligt er natuurlijk ook een beetje aan... wat is er nou op dat WK precies gebeurd? Die evaluatie met betrekking tot die wedstrijd tegen Marokko... daar hoor je natuurlijk best wel wat dingetjes over... ook vanuit de spelersgroep. Wat is daar nou gebeurd?
0: Wat voor dingetjes hoor je daarover?
4: Nou, over volgens mij kwam er in de media dat het bij Van Dijk vandaan kwam... bij Van Nistelrooy vandaan kwam.
3: Dat ze terug wilden achteruit.
4: Dat ze terug wilden. Ja. Kijk, dat is natuurlijk best wel een kwalijke zaak. Dat moet wel uitgesproken worden. Want als Xavi...
0: Omdat het een verkeerde inschatting is geweest... en als die vanuit Van Dijk komt, dan...
4: Nou ja, en dat kan natuurlijk ook dan wel met zichzelf te maken hebben. Dat hij dacht, oh, wacht eens even. Ja, ik voel me kwetsbaar worden. Ja, ik voel me daar niet prettig bij. En als Xavi naar voren wil gaan spelen... en die wil de Hollandse school...
1: Dan past dat niet meer.
4: Nee, dan past dat niet meer. Dus ik ben wel benieuwd. Maar ik denk dat we dat vrijdag pas gaan horen. Ja. Of Van Dijk.
0: Hebben we alternatieven die beter zijn dan Van Dijk op die plek?
3: Heel lang.
2: Ja,
0: inderdaad.
4: Van de Ven is een linker centrale verdediger natuurlijk. Ja.
0: Beter.
4: Anders?
3: Ja, die kan wel.
4: Die kan wel met ruimte in zijn rug spelen. Ja.
3: Die zal niet tegenin gaan.
4: Maar goed, het is ook niet voor niks dat Tottenham al 2 jaar in een beetje loopt te klooien. Daar is hij ook onderdeel van. Nee, die liggen niet voor het oprapen. Nee. Zeker niet. Maar ja, goed. Je moet ook op een gegeven moment verder denken en afscheid nemen. Ja. Alhoewel ik nog steeds best wel fan van... Ik snap het niet zo goed van Van Dijk.
3: Nee, ik snap het
4: kan hij nog
3: niet,
4: steeds
3: denk ik ook,
4: met ruimte in zijn rug verdedigen. Wat hij bij Liverpool ook vaak moet doen. Maar ja, goed. Hij moet dat wel zelf willen natuurlijk.
0: Ja.
4: Maar ik ben benieuwd. Er komen wel een paar leuke spelers, denk ik.
2: Oké, okay, wat is de grootste verrassing?
4: Veerman komt weer terug.
2: Ja?
4: Zeker, 100%.
3: Ja. En terecht ook.
4: Ja, natuurlijk. Een grote fout natuurlijk. Maar de droom meenemen, jongens, uit de groep.
2: Gaat
0: hij ook spelen?
4: Overigens, alle respect voor zijn carrière. Ben ik echt mega jaloers op.
2: Ja, ja. Dat wou
3: ik. Maar op het moment dat gezegd wordt, alle respect, dan haakt iedereen al af.
4: Dat meen ik echt. Dat ben ik echt. Maar ja, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op.
0: En gaat Veerman ook spelen nu Frenkie de Jong geblesseerd is?
4: Tuurlijk.
1: Denk het wel.
0: Nou, dan zijn we eruit.
3: Ja.
0: Nu Xavi nog.
3: Ik hoop dat hij luistert.
0: Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in het Sportforum. Kees Kwakman is oud voetballer. Freek Jans is de hoofdredacteur van VI. En we hoorden ook schrijver en journalist Danielle Kliebon. Dank jullie wel.
9: NPO Radio 1.
2: Bijna 10:30. Hier is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal.
10: In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak die worden gesteund door Iran achter de aanval op die leiding. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, is dat een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitter en glamour voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Bob Mackie was 87 jaar.
9: Langs de lijn en omsteken.
0: Morgen, dan is het dinsdag. En niet zomaar een dinsdag, het is namelijk de derde dinsdag van september. En dus Prinsjesdag, de dag waarop de koning de plannen van de regering voor het komend jaar voorleest. Maar natuurlijk ook de dag van de hoedjes, de koetsen en de koffertjes. Maar waarom hebben we al die tradities eigenlijk? Kunnen we vragen aan Simone Lamain. Goedenavond.
11: Hey, goedenavond.
0: Jij bent historicus en ook royalty-deskundige. Ja, al die tradities en rituelen. Ja, een beetje een poppenkast is het natuurlijk. Zullen we met een naam beginnen? Waarom heet het eigenlijk Prinsjesdag?
11: Ja, dat is grijp.
0: Geen prins bijna, toch? Ja, Constantijn zal er wel bij zijn.
11: Constantijn is er zeker bij. En prinses Laurentine ook. En de drie prinsessen en de koning en de koningin. Maar die naam Prinsjesdag, dat gaat een tijdje terug naar de tijd van stadhouder Willem de Vijfde. Die leefde in de 18e eeuw. Ja. En zijn verjaardag werd Prinsjesdag genoemd.
0: Okay.
11: En dat is dan via een paar stapjes uiteindelijk de naam geworden voor de opening van het parlementaire jaar.
0: Maar in die tijd was er nog geen grondwet, nog geen parlement. Nee. Welke plannen werden er dan voorgelezen?
11: Nou, op dat moment bij stadhouder Willem V werden er helemaal geen plannen voorgelezen. Oh. Want het hele fenomeen van de opening van het parlement bestond nog niet. Het
0: was gewoon wel een parlement
11: soort
0: voor
11: gezellige
0: nodig.
11: Feestdag.
0: Ja.
11: Ja, en dat kwam pas toen wij een koninkrijk werden. In 1814 of 1813 kreeg Nederland een koning. En in 1815 kwam het Koninkrijk der Nederlanden tot stand, van Nederland en België.
0: Ja.
11: En toen begon er ook een traditie van een opening van het parlementaire jaar. En in die tijd dat we nog met België samen waren, moest koning Willem I het ene jaar de opening doen in België en het andere jaar in Nederland.
0: Oh.
11: Dus die reisde dan een beetje heen en weer. Brussel en Den Haag, klopt.
0: Ja, en leek die troonrede al op de troonrede van nu?
11: Nee, daar was wel wat verschil in te merken. Want de koning die nam die gelegenheid vaak ook aan om gewoon wat persoonlijke nieuwtjes te vertellen. Bijvoorbeeld, mijn oudste zoon heeft weer een kind gekregen. Daar zijn we heel blij mee. Of in 1820 vertelde hij, mijn moeder is overleden, mijn zus is overleden. Dat was heel moeilijk. Maar gelukkig, mijn zoon is voor de tweede keer vader geworden. Dus je werd ook even bijgepraat. Ja, de meeste mensen zullen het wel geweten hebben. Maar toch, hij nam dat wel even. Ja, hij gebruikte die gelegenheid om een familie-update te geven.
2: Kwamen de koning of koningin toen eigenlijk al in een koets aan?
11: In het begin nog niet echt in een koets. Er werd ook wel gebruik gemaakt van een paard. Waarbij koning Willem de Derde. Die kwam in de glazen koets als hij het parlement opende. Dus daar zie je al de glazen koets. En in de tijd van Wilhelmina, toen kwam de gouden koets. Die kreeg ze cadeau in 1898 bij haar inhuldiging. Ze vond hem eigenlijk niet zo mooi. Dus ze maakte zelf liever gebruik van de glazen koets. Maar de druk op haar werd vrij hoog opgevoerd om toch die gouden koets te gebruiken. Dus vanaf 1908 is de gouden koets eigenlijk een heel belangrijk onderdeel geworden van Prinsjesdag.
2: Nou is het belangrijkste wat wij allemaal van meekrijgen, wat er in het koffertje zit, hè, en wat er wordt voorgelezen. Maar eigenlijk leest de koning de plannen voor aan de mensen die plannen zelf hebben geschreven.
0: Ja, ja.
2: Dat is eigenlijk best gek.
11: Ja, want op de eerste rij zie je dan alle ministers van de regering zitten.
2: Ja.
11: En die weten natuurlijk precies wat ze hebben aangeleverd voor tekst.
2: Ja.
11: En elk ministerie levert een tekst aan. Nou, de premier maakt daar dan een lopend geheel van. En de koning die leest het voor. En het ene jaar is het ook een vrij korte troonrede. Een ander jaar is het weer een stukje langer. In lengte is de kortste, zoals ik het even heb terug kunnen vinden, 12 minuten 52 seconden. En je hebt ook troonredes van 21 minuten. Dus het is altijd even weer de vraag van hoe lang wordt die dit jaar?
2: Ja, nou is het altijd in Den Haag, hè? Maar de locatie varieert dan wel. Ze zitten al een paar jaar nu niet meer in de traditionele ridderzaal. Hè? Hoe komt dat?
11: Nee, klopt. Dat werd aanvankelijk gedaan vanwege de coronacrisis. Hè, dat was in 2019. Toen zaten ze nog in de ridderzaal. 2020 werd het de Grote Kerk in Den Haag. Want toen werd corona moest je natuurlijk afstand kunnen houden. En dat viel een beetje samen ook met de renovatie van het Binnenhof. En die renovatie van het Binnenhof, dat hield in dat er helemaal geen mensen bij het Binnenhof kunnen komen. Nou, dat is natuurlijk jammer voor zo'n publiek evenement als Prinsjesdag. Dus vandaar dat gedurende die hele renovatieperiode er gekozen is voor een andere locatie. En dat is dus even in de Grote Kerk geweest, maar de laatste jaren is het in de Schouwburg. De Koninklijke Schouwburg van Den Haag.
0: Ja. Morgen dus ook. Dan gaan we ook al die hoedjes weer zien. Is dat is natuurlijk ook de traditie van Prinsjesdag. Is die al net zo oud als Prinsjesdag zelf? Komt dat ook uit de 18e eeuw of is dat recenter?
11: Nee, die komt nog niet uit de 18e eeuw. Want in die periode waren er natuurlijk nauwelijks vrouwen politiek actief.
0: Ja.
11: Die hoedjes danken we aan Erika Terpstra. VVD Tweede Kamerlid destijds. En die dacht van nou, het is altijd zo'n grijze, zwarte bedoeling, dat Prinsjesdag. Ik vind dat naast de koningin ook de vrouwelijke aanwezigen in de ridderzaal een beetje moeten opvallen. Dus die dacht, ik doe een hoedje op. En dat vonden andere vrouwen ook een leuk idee. En dat is daardoor een traditie geworden. En de laatste jaren zie je vooral dat die traditie wordt aangegrepen om een politieke boodschap over te brengen.
2: Ja,
11: dus kijk voor de dieren, de Kamerleden die dragen dan weer hoeden die een bepaalde boodschap dragen, hè, tegen bijvoorbeeld de bio-industrie.
2: Het is eigenlijk grappig, want er zijn veel tradities, maar die zijn ook behoorlijk veranderd door de jaren heen. Hè?
11: Ja, klopt. Het zijn tradities, maar eigenlijk, je zou denken, dat hoort bij de Gouden Koets hoort erbij, de Ridderzaal hoort erbij. Nou, beide. De locatie en het vervoermiddel, die zijn alweer veranderd. Hè. Sinds 2016 hebben we niet meer de Gouden Koets die rijdt op Prinsjesdag, maar de Glazen Koets. Vanwege de afbeeldingen op de Gouden Koets die verwijzen naar het koloniale verleden. Dus dat is ook alweer veranderd. De Ridderzaal is het nu even niet. Dus wat het eigenlijk nog steeds is, is dat we de koninklijke familie zien. En dat de koning de plannen voorleest van de regering.
2: Ja. Kijk jij er altijd naar uit, Simone?
11: Jazeker. Ik ga zeker kijken.
2: Dat dacht ik al. Dat dacht ik al.
0: Ja, en misschien herken je dan wel een nieuwe traditie. Dan horen we je daar graag weer over. Dankjewel voor nu.
11: Prima.
0: Simone Lamem is historicus en royalty-deskundige.

0: Niall Horan on the loose.
1: De groepsfase van het WK rolstoelbasketbal zit erop. En Nederland heeft zich in het Canadese Ottawa als de grote favoriet geplaatst voor de kwartfinale. We hebben contact met de rolstoelbasketbalster Carina de Rooij. Goedenavond, Carina.
2: Vanmiddag goedenavond.
1: Speelden jullie de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk. Hoe is die groepsfase gegaan voor jullie?
2: Ik denk redelijk zoals we een beetje verwacht hadden. We hadden ook wel iets makkelijkere tegenstanders af en toe. Waarin we als team lekker hebben kunnen spelen, kunnen wennen. Iedereen heeft lekker kunnen spelen. En we hebben een beetje kunnen groeien, denk ik. En we hebben één echte goede test gehad. En dat was gisteren tegen Amerika. Daar hebben we in overtime helaas van verloren. En maar genoeg puntjes om mee te nemen dadelijk vanaf de kwartfinale.
1: En zijn jullie nu bevreesd voor de knock-outfase? Want dan kun je Amerika natuurlijk nog een keer tegenkomen.
2: We kijken eerst even naar de kwartfinale. Morgen Spanje, dus ik weet niet waar we ze tegen zouden kunnen komen. Maar waarschijnlijk pas ik denk dan dus pas de laatste dag. Dus we gaan eerst even naar Spanje kijken.
1: Ja, heel goed. Jullie zijn natuurlijk, ik zei het al, topfavoriet. Want jullie zijn regerend Europees, regerend Paralympisch en regerend wereldkampioen. Mm-hmm. Voelen jullie druk?
2: Ik denk zeker dat we druk voelen. Maar ik denk ook dat we dat de laatste jaren ook elke keer gevoeld hebben. En ik denk dat wij redelijk goed met die druk om kunnen gaan.
1: Ja.
2: Omdat we ook gewend zijn om die wedstrijden onder druk te spelen en onder druk te winnen. Maar goed, dat zal elke keer weer anders zijn.
0: Even over jou, Carina. Je bent niet als klein meisje al begonnen met basketbal. Wat was in eerste instantie jouw sport?
2: Ja, mijn sport was echt turnen.
0: Ja. Ja.
2: Dat was de nummer 1.
0: En daar was je heel goed in?
2: Nou, redelijk goed.
0: Of ja. Is dit nou bescheidenheid?
2: Nou ja, ik kon wel leuk turnen, maar ja.
0: Goed, maar hoe, dus turnen deed je het liefst? Was je veel mee bezig? Ja. Hoe ben je uiteindelijk bij rolstoelbasketbal terechtgekomen?
2: Nou, ik heb toen ik bijna 19 was mijn rug gebroken met een training tijdens turnen. Dan ga je natuurlijk dat hele riedeltje in van operatie, revalidatie, et cetera. Maar daar ga je ook met hun kijken, oké, wat voor sport ga je dan straks weer doen.
0: Ja, was dat dus meteen wat je, of was dat vrij snel dat je dacht, wat kan ik dan nu nog?
2: Dat op zich wel. Ik wist niet dat er zo'n grote wereld bestond, zeg maar, van keuzes uit rolstoelsporten. Ik denk, het is bijna 25 jaar terug, dat toen nog echt minder zichtbaar was hoe groot die wereld is en hoeveel mogelijkheden daar zijn en hoeveel sporten daarin zijn. Dus dat was niet mijn eerste gedachte, maar ik heb in de Hoogstraat gelegen in Utrecht. En wat zij dan wel heel goed doen is je overal kennis mee laten maken. Je gaat ook pas weg als je op elk gebied van jouw leven, zeg maar, keuzes hebt gemaakt. Dus je hebt een woning, maatschappelijk gezien, psychologisch gezien, maar ook op sportief vlak. Dus daar heb ik van alles geprobeerd. En toen kwam uiteindelijk rolstoelbasketbal wel meteen als allerleukste eruit.
0: Ja, want je hebt een incomplete dwarslesie, zo heet dat opgelopen.
2: Ja. Ja.
0: Dan die acceptatie van in een rolstoel zitten. Dat zat daar denk ik nog voor. Hè, voordat je überhaupt ging kijken van wat zou ik nu nog allemaal op topsportgebied kunnen doen. Wat voor proces was dat voor jou?
2: Klopt. Nou ja, ik denk dat proces sowieso voor iedereen anders is, maar ja, ik heb daar zoveel dingen gezien. Ik lag op een kinderafdeling. Dus daar lagen niet alleen maar dwarslesies, maar ook kinderen met hele andere dingen. En misschien vanuit nature heb ik toch wel heel erg de neiging om te kijken wat ik wel kan. En ik zag daar ook best wel veel dingen die nog veel erger waren dan dat ik had. En misschien ook in het begin vanuit een stukje zelfbescherming heb ik gekozen om te kijken van oké, ik ben dus nog helemaal zelfstandig. Hoe ga ik dat straks doen? En dat mij dan toch wel de ruimte heeft gegeven om het langzaam, zeg maar, te accepteren.
0: Ja, je kon uit heel veel kiezen, hè, zei je net. Was je toen je aan rolstoelbasketbal ging doen, vond je toen meteen leuk dat je dacht, ja, dit zou het wel eens kunnen zijn?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik had eigenlijk gedacht van niet, omdat toen ik turnde, deed ik nooit iets aan balsport. En ja, ik dacht ook al, ja, het werd ook altijd een beetje gezegd van ja, doe maar geen balsporten, want als je je vingers kneust, dan kan je niet meer aan de brug. En dus het was eigenlijk, stond het me een beetje tegen. Maar ja, goed, dan ga je uiteindelijk wel dingen proberen. En ik was ook echt heel onhandig met een bal. Want je moet met een bal en een stoel en je moet wenden, keren. Ja. Dus eigenlijk moet je weer helemaal vanaf de allerslechtste beginnen. En daar beginnen met bouwen, zeg maar. Maar het was wel van de sporten die ik heb geprobeerd. Je kon er het meest energie in kwijt. Het is het meest attractief. Het gaat hard, tactisch. Dus wel eigenlijk meteen dat ik dat het allerleukste vond.
0: Op turnen na dan,
2: van
0: hè?
2: Van de sporten, zeg maar. Ja, precies. Van de sporten die je kon kiezen in een stoel. Nee, turnen blijft nog steeds, ook als ik er naar kijk, wel mijn nummer 1 sport.
0: Ja.
2: Ja.
1: Je zei net, Carine, al het is 25 jaar geleden. Je draait ook op het topniveau al ontzettend lang mee, sinds de Spelen van Athene in 2004. Maakt dat nog uit met zoveel ervaring hoe je dan nu een WK in Ottawa 25 jaar later beleeft?
2: Misschien qua beleving. Ja, in het begin haalden wij ook wat minder goede resultaten. Mm-hmm. Dus ik heb wel de hele weg meegemaakt van in de kwartfinale eruit liggen. En ook de professionalisering van de rolstoelsport in Nederland. Naar uiteindelijk halve finales verliezen. En dan nu zeg maar gouden medailles halen. Dus dat vind ik iets heel moois. Ja. En of dat ik er dan anders in sta. Nou, nee, ik weet niet. Je wil altijd presteren. Je wil elke wedstrijd winnen. Ik probeer wel mijn ervaring mee te nemen. En dat ook misschien te delen met anderen. Of probeer te sturen. Te coachen op het veld. Maar de zenuwen en de drang voor prestatie, die zullen altijd blijven.
1: Nou, heb je dan ook nog nieuwe doelen? Of is het doel nog een keer Paralympisch kampioen worden? Of nog een keer wereldkampioen worden?
2: Ik denk dat je nieuwe doelen hebt in je eigen kunnen en in je eigen balvaardigheid, je eigen fitheid. Maar uiteindelijk is het doel natuurlijk nog een keer wereldkampioen worden. Ja.
1: Ja.
2: Ik denk als ik voor mezelf dat doel niet meer zou zien, dat ik dat niet meer zou doen. Dan hou je het niet meer vol.
1: Nee, en dus ga jij volle bak de komende weken. Want donderdag dan ga je tegen Spanje spelen in de kwartfinale van het WK.
2: Klopt.
1: Want de groepsfase die zit er nu op. Dankjewel, Oranje Rolstoel basketbalster Carina de Rooij.
0: Een flinke teleurstelling voor de Nederlandse volleyballers op het EK. De Oranjemannen stonden vandaag met 2-0 voor in sets tegen Servië, maar verloren uiteindelijk toch met 3-2. In de derde set liet Oranje een aantal kansen liggen om de wedstrijd te beslissen. Door een dubieuze scheidsrechtersbeslissing ging die set vervolgens naar Servië. En in het vervolg van de wedstrijd kon Oranje maar moeilijk met die teleurstelling omgaan. Oranje staat nu vijfde in de pool met 1 punt, maar kan theoretisch nog wel de 8e finale halen.
1: Voetballer Daniel Maldini is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij gisterochtend betrokken was bij een auto-ongeluk in Milaan. Volgens de politie had hij te veel gedronken. Dat was een bewogen nacht voor Maldini, want een paar uur eerder schoot hij de beslissende penalty binnen voor Cagliari tegen Atalanta. Op zich wel een goede reden om wat te veel te drinken. Maar de gevolgen zijn wel vervelend, want bij het ongeluk belanden 5 van de 6 inzittenden met lichte verwondingen in het ziekenhuis, onder wie dus Maldini zelf.
0: En Donjel Malen blijft maar scoren voor AS Roma. Hij maakte de openingstreffer in de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Torino. Malen heeft in 4 wedstrijden al 6 keer gescoord en is daarmee topscorer in de Serie A. En AS Roma is met de volle 12 punten koploper.

0: Fillin en Melle maakten Remember Us.
1: De Nederlandse frietbakkers Frankie van Hintem en Koen van Oosten krijgen zondag een Oekraïense onderscheiding voor hun humanitaire hulp in het door oorlog geteisterde land. 4 jaar geleden begonnen ze met een frietkar aan de grens, maar inmiddels runnen ze een grote hulporganisatie. Goedenavond, Frankie van Hintem.
2: Goedenavond.
1: Jullie ontvangen de Orde van Sint Pantelemon, een onderscheiding voor humanitaire en nobele activiteiten in de gezondheidszorg. Vernoemd naar geneesheer en martelaar uit de eerste eeuwen van het christendom. De prijs ging afgelopen jaren al vaker naar andere Nederlandse en Belgische hulporganisaties of individuen trouwens die Oekraïne steunen. Wat betekent deze onderscheiding voor jullie?
3: Ik denk dat het heel bijzonder is. Het bijzondere vind ik dat we die prijs in Oekraïne gewonnen hebben, maar dat hier in Nederland wordt uitgereikt. Dus ze doen er ook nog eens heel veel moeite voor, dus om ons die prijs uit te reiken. Het is in Oekraïne een zeer gekende prijs. Toen bekend werd dat wij hem kregen, nou, toen heb ik echt heel veel WhatsAppjes en belletjes gehad uit Oekraïne.
1: Ja.
3: En ja, ik vind het wel bijzonder dat ze hem in Den Haag aan ons uitreiken. Ja, tenminste, Rijswijk.
1: Ja, jullie zijn nu in Nederland, hè? Ja.
3: Ja, en we zijn net weer in Nederland.
1: Ja, jullie begonnen met frietbakken, maar dat is al lang niet meer. Dat zei ik net ook al, hè? Het enige. Wat doen jullie nog meer?
3: Nou, de afgelopen reis bijvoorbeeld, we zijn nu net weer een paar dagen terug, hebben we van de 14 dagen dat we daar aanwezig waren, hebben we 2 dagen friet gebakken en de andere dagen waren we bezig met andere dingen. Wij evacueren mensen vanaf het front. We hebben daarvoor een gepantserde auto. Wij vangen dat soort mensen op in onze eigen vluchtelingenopvang in Jepro. Wij organiseren kindervakanties voor kinderen vanuit het front in wat veilige gebieden in Oekraïne. Ouderen. We zijn eigenlijk heel breed bezig met allerhande werkzaamheden. Net wat op ons pad komt. En we doen veel goederen die kant op.
1: Ja, en krijgen jullie daar veel steun en veel geld voor?
3: Wij krijgen daar veel steun voor. Dat komt omdat, nou, we hebben ook een televisieserie natuurlijk op RTL4,
1: ja,
3: die goed bekeken wordt. En mensen die zien het voorbij komen. En het zijn best wel veel mensen die hebben sympathie voor wat we doen. En die steunen ons daarvoor met donaties. En daardoor kunnen wij dat allemaal doen.
1: Ja, het is, je praat daar heel makkelijk over. Makkelijk in de zin van dat ik denk, je gaat daar naartoe om friet te bakken. Maar ondertussen doen jullie zo verschrikkelijk veel meer. Het is wel bijzonder.
3: Ja, het is wat je tegenkomt. Wij zijn begonnen inderdaad met frietbakken. En op een gegeven moment was het een keer iemands huis was beschadigd. Dus dan liet je het dak repareren. En voordat je het weet zit je er op een of andere manier diep in. Want je komt mensen tegen en je merkt dat omdat je die steun hebt hier in Nederland, dat je dingen kunt doen die niet iedereen kan doen.
1: Ja.
3: En dus kunnen wij best wel veel mensen helpen. En soms echt levensveranderend. We hebben dat geluk, denk ik, dat we dat kunnen.
1: Ja, wat maken jullie de laatste tijd mee? Wordt het gevaarlijker?
3: Ja, het wordt zeker gevaarlijker. We hebben natuurlijk in 2023 een raketinslag overleefd. In oktober vorig jaar zijn onze 2 beste vrienden en tevens medewerkers omgekomen bij een droneaanval. En afgelopen reis waren we op een gegeven moment in Gerson. We horen een drone, we krijgen eerst een alarmsignaal op onze drone-detector. En echt 2 seconden na de rand horen we hem al, wij duiken weg. En die drone die slaat in op een auto 100 meter van ons vandaan. En de bestuurder die eruit gesprongen was, die heeft het niet overleefd. Er gebeuren daar heel veel heftige dingen. Gelukkig niet per se altijd bij ons in het zicht.
1: Nee.
3: Maar dichter aan het front is de hulphouder nodig. Dus je bent
1: dat
3: toch
1: motiveert jullie juist meer, ja, om dat te doen.
3: Ja, we waren daar voor een evacuatie. En we gaan niet zomaar zo heel dichtbij aan het front.
1: Nee. Zijn er lichtpuntjes?
3: Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Het kan elk moment kan het veranderen, maar het kan ook niet zo zijn. Voor ons is een lichtpuntje komende zondag in Rijswijk, waar mensen ook, als ze zouden willen, bij langs kunnen komen.
1: Dankjewel, Frankie van Hintem. En Koen van Oosten krijgt deze prijs ook.
0: Hoogste onderscheiding. Van heel andere orde, maar morgen in Langs de Lijn en Omstreken, dan volgen we natuurlijk Ajax tegen Willem II. Hier zo dadelijk het oog vanavond met
1: Chris Keijnen.
0: Precies. Ja. Tot morgen.
1: Dag.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
6: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
5: Tessa van Viegen.
7: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
5: En Mats Akkerman.
8: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
6: Ja.
8: Het C-woord is gevallen in ieder geval. In Den Haag.
5: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
6: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
7: popcorn.
5: Haagse hindernissen.
6: Een operette.
5: Een podcast van WNL.
6: Politiek drama.
5: Nu op NPO Luister.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
15: Alsjeblieft, je auto is in tiptop in orde.
16: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Onzeker over zijn lichaam.
20: Control freak.
19: Impulsief.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: NPO Radio 1.
22: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle 3 uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de nabestaanden. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer in Duitsland. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Honderden mensen hebben vanavond in Rotterdam meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij een arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Gulu was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. Veel wijkbewoners vermoeden dat er sprake was van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche doet onderzoek. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden. Omwonenden vinden dat hun gezondheid niet is meegenomen in de plannen. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat was volgens het OM onderdeel van de criminele organisatie van Floor Bressers. Omwonenden vinden dat hun gezondheid niet is meegenomen in de plannen. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat was volgens het OM onderdeel van de criminele organisatie van Floor Bressers. Die wordt beschouwd als een van de grootste

0: vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar. Hij won 9 keer een Emmy Award voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken, in de middag op veel plaatsen zon. En het wordt morgen 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
2: Zo.
3: Interpolis. Glashelder.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
8: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: Morgen is het Prinsjesdag. Yeah. En alle stukken zijn al uitgelekt. Yeah. En daaruit blijkt dat het kabinet aan de gewone Nederlander heeft gedacht. De koopkracht daalt niet met de geplande 0,3%, maar met nog maar 0,1%. Yeah. Ik heb het uitgerekend voor een modaal inkomen. Dat scheelt 26 eurocent per dag. Bruto. Yeah. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Een trein met Europese diplomaten werd gisteren in Oekraïne maar net gemist door een Russische drone die de locomotief van een volgende trein vernietigde, vlakbij de Poolse grens. Wat zou de NAVO moeten doen? Hoe denken ze daar in Brussel over? En gaan we daar ook iets van horen in de zogenaamde State of the Union, waarmee commissievoorzitter von der Leyen het politieke seizoen daar van de week opent? Dit wordt toch niks, is het nieuwste boek van sportschrijver Michel van Egmond. En Annette Bremer won de toneelschrijfprijs voor haar stuk Fuck Lolita. Dat fuck, daar staat dan in de werkelijkheid een sterretje. Maar ja, hoe spreek je dat uit? Waarvan de hoofdrolspeelster ook al gelauwerd werd. Beide schrijvers zijn te gast en we hebben het ook nog over een paarse dino na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 14

0: September.
1: The strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become.
2: NAVO-baas Rutte haalt uit naar Poetin na de aanval op de passagierstrein met een drone gisteren dicht bij de Poolse grens.
1: Russia is struggling in Ukraine and continues to lash out with reckless and dangerous attacks, including on civilian infrastructure close to NATO territory.
2: Bij de aanval vielen geen gewonden en ook de NAVO-steun voor Oekraïne valt niet uiteen, volgens Rutte.
1: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong.
2: Oekraïne kan, zegt hij, juist op meer hulp rekenen.
1: Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
2: In Rotterdam werd vanavond een stille tocht gelopen voor Alfredo, die afgelopen zaterdag overleed nadat hij onwel werd bij een aanhouding. Zijn dood roept veel emotie op in de wijk.
3: Ik ben heel zeker heel boos. Want als dit geen gerechtigheid geeft, dan weet ik niet meer. Dan kan iedereen net zo goed met een pistool lopen en dan kan de politie gewoon zijn gang gaan.
2: Tijdens de stille tocht werd ook geprotesteerd tegen het vermeende geweld van de politie.
4: Er is iemand om het leven gekomen door politiegeweld die echt onschuldig was.
2: Erg stil was de tocht niet. De sfeer sloeg om en de ME moest meerdere keren ingrijpen. Oud-politica Tara Singh Varma is overleden op 78-jarige leeftijd. Als allereerste vrouw van kleur kreeg zij in 1994 voor GroenLinks een zetel in de Tweede Kamer. Ze werd vooral bekend als lid van de parlementaire enquêtecommissie over de Bijlmerramp.
5: Het verdriet is zo aanwezig nog en het enige wat je kunt doen is proberen een goed rapport te maken, proberen dat er gezondheidsonderzoek komt.
2: Maar een paar jaar later vertrok ze uit de politiek omdat ze zei dat ze terminale kanker had. Maar dat bleek niet te kloppen.
6: Tara is volgens mij niet ziek. Ze heeft geen kanker. Ze moet wel geholpen worden, maar dan door een psychiater.
2: Ze was niet lichamelijk ziek. Een jaar later vertelde ze waarom ze had gelogen over haar ziekte.
5: Op een gegeven moment ben ik in een situatie terechtgekomen waarbij ik in een soort, wat je noemt in een soort waanwereld, in een soort psychotische situatie terecht ben gekomen, waarbij ik dus dacht dat ik ziek was.
2: Het is zeker, deze band komt naar Nederland. Ja, Oasis, volgend jaar juli staan ze twee keer in de Johan Cruijff Arena. Het gerucht over de concerten ging al rond na een cryptische video op hun sociale media. En echte fans wisten het meteen.
7: Het lijkt een terugverwijzing te zijn naar de allereerste keer dat Oasis de Noordzee overstak voor een concert in Nederland.
2: Een paar jaar geleden was zo'n tour nog onvoorstelbaar. De broers konden elkaar jarenlang niet luchten of zien. Maar na de comeback-tournee vorig jaar lijken ze zich ineens hun eigen mantra te herinneren.
0: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ismael de Bruin weet het nieuws van morgen al.
8: Als werkgevers denken dat iemand christen, moslim of atheïst is, maakt diegene minder kans op een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent, meldt het Nederlands Dagblad. Waarschijnlijk gaan de resultaten ook op voor Nederland, schrijft de krant. Uit het onderzoek blijkt verder dat hoe sterker iemand zich uitspreekt over zijn religieuze voorkeur, hoe kleiner de kans is om te worden uitgenodigd.
2: Volgens een onderzoeker komt dit vooral door voorkeursdiscriminatie. Werkgevers zijn bang dat religieuze medewerkers collega's of klanten afschrikken of dat ze samenwerken of dat samenwerken met hen moeilijker gaat, vertelt hij. Gelovigen worden niet afgewezen omdat ze niet competent genoeg zijn, maar omdat ze minder snel door anderen worden geaccepteerd, wijst het onderzoek uit. Ook vrijwilligers in kerken worden minder vaak uitgenodigd.
8: Kunnen Nederlanders een beetje rondkomen, vraagt Dagblad Trouw zich af. De krant ging de straat op in onder meer Haarlem en Emmeloord en vroeg winkelende mensen om hun koopkracht een cijfer te geven. Een vrouw van 70 in Haarlem noemt het cijfer 6. We komen rond, zegt ze, maar we voelen wel dat het leven al maar duurder wordt. Het gemiddelde cijfer in Haarlem is een 7.
2: Een vrouw uit Emmeloord wijst het cijfer 4 aan, maar neigt naar een 3. We komen rond, maar daar heb je het ook mee gezegd. Vakanties of uitjes met de kinderen of kleinkinderen, daar moeten we echt voor sparen, vertelt ze. Consumenten lijken nog niet te zijn bekomen van de prijsexplosies in 2022 en 2023, toen voedsel respectievelijk 11% en 12% duurder werd.
8: Een opsomming van beleidsvoornemens. Een boodschappenlijst opgehaald bij alle ministeries. Veel eer valt er niet te behalen aan het voorlezen van de troonrede, zegt een hoogleraar journalistiek uit Leiden tegen de Telegraaf. Doorgaans is een tekst bedoeld om te overtuigen, maar deze speech is dat niet. De koning hoeft hiermee niets voor de poorten van de hel weg te slepen, en dat maakt hem ondankbaar om uit te spreken, vindt hij.
2: De hoogleraar hoopt morgen op fraaie zinnen in de troonrede. Vorig jaar kon hij wel een sprankelende frase ontdekken in een passage. Daarin zei de koning dat mensen vaker tegenover elkaar staan, alsof het gelijk van de een automatisch het ongelijk van de ander inhoudt. Verder hoopt hij op mooie, frisse beeldspraak en wat gewaagde metaforen.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En dat waren die broertjes Gallagher van Oasis, Songbird. Is de aanval met een drone op een passagierstrein vlakbij de Pools-Oekraïnse grens de zoveelste speldeprik of een bewuste escalatie vanuit Moskou? Dat laatste, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Omdat het werkelijke doelwit een diplomatentrein zou zijn geweest met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, de voormalige premier van Engeland. Hoe ver kan Poetin eigenlijk nog gaan en wanneer trekt de NAVO de streep? Jaap de Hoop-Scheffer is voormalig secretaris-generaal van die NAVO. Goedenavond, meneer de Hoop-Scheffer.
1: Goedenavond.
0: Ja, voor zover we weten kwam die aanval ongeveer een half uur na het vertrek van die diplomatentrein. Maar dat vertrek was juist weer vervroegd. Dus hoe groot acht u de kans dat het toch een bewuste aanval op die trein was?
1: Ik ga er, ondanks het feit dat daar natuurlijk 100% van bewijs voor ontbreekt, ga ik ervan uit dat dit gepland was en bewust was. Anders wordt het allemaal wel heel te toevallig.
0: Ja, en dan speelt Poetin dus hoog spel. De Oekraïners zeggen het is een escalatie.
1: Ja, zo zie ik het ook. We zagen ook al enige weken geleden in Leipzig die drone, bewapende drone op een Duits vliegveld. Mm-hmm. Dit valt in dezelfde categorie. Het is een duidelijke escalatie. En daar zal de NAVO dus op een of andere manier op moeten reageren. En dat vereist politiek debat binnen de NAVO. Je kunt niet alleen roepen, het is onacceptabel. De NAVO is een politieke organisatie. Maar daar zeg ik er meteen bij. Wij zijn in de NAVO en de NAVO is niet geweldig ambitieus om ook te escaleren.
0: Nee, wat kan de NAVO doen?
1: Nou, niet zo heel veel dan ook bijdragen aan escalatie. Ik zou persoonlijk wel eens willen zien dat ook in Sint-Petersburg de elektriciteit een paar dagen uitvalt. Via offensieve cyberactiviteit. Er zijn ministers, ook de Poolse minister, die gaat verder. Die zegt, je moet ook op een bepaald moment kunnen optreden tegen Russische drones die boven Oekraïne vliegen als NAVO. Nou, ik zie daar niet snel politieke consensus over ontstaan. Nogmaals, omdat wij zeker hier in West-Europa natuurlijk decennia lang in vrede en rust zijn opgegroeid. En dat zit niet tussen onze oren om zelf ook te escaleren. Dat is politiek. Is dat buitengewoon lastig? En kijk even naar de verkiezingen in Duitsland en verkiezingen die komen gaan. Dat zijn toch over het algemeen aspirant leiders die de Poetinkaart met heel groot plezier spelen.
0: Ja, en wat zijn er eigenlijk voor regels, richtlijnen, protocollen als een trein met diplomaten wordt aangevallen? Ligt er ergens een rode lijn binnen de NAVO?
1: Nou, er ligt in ieder geval artikel 4, wat een land kan inroepen. Mijn territoriale integriteit is geschaad. Ik word aangevallen. Nou, het was aan de Oekraïnse kant van de Oekraïns-Poolse grens. Dus je hebt hier niet een direct artikel 4 scenario. Dat moet je overigens niet iedere keer inroepen, want dan wordt het ook weer sleets.
0: Ja, dat zegt Rutte ook, hè? Ja.
1: Ik, dan wordt het steeds. Ik ga ervan uit dat in de NAVO-raad, op ambassadeursniveau en als het verder zou gaan op ministerieel niveau, gesproken wordt over wat moet hier het antwoord zijn. Maar ik zeg dan nogmaals, de NAVO is een politiek-militaire organisatie, niet alleen een militaire club. Daar zal dan politiek debat over moeten ontstaan. En ja, u kunt zich voorstellen, geografie doet er veel toe in de internationale betrekkingen, dat in Griekenland en Italië en Spanje is Oekraïne verder weg dan in Estland, Letland, Litouwen en Polen, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar nou hoorden we Rutte net ook in ons nieuwsoverzicht zeggen, ja, de eenheid van Europa zal niet gebroken worden. Als ik u zo hoor, dan is die eenheid in ieder geval, als het over tegenmaatregelen gaat, vrij ver te zoeken. Is dat niet precies wat Poetin met dit soort dingen wil aantonen?
1: Nou, hij zal baat hebben bij verdeeldheid. Maar zonder dat Rutte wordt tegengesproken, zijn de woorden van Rutte het staand NATO-beleid. Dat kan hij doen als secretaris-generaal. En voordat hij dit soort dingen zegt, heeft hij zich ervan vergewist dat de politieke steun er is. De vraag is alleen, als de NAVO verder ook zou willen escaleren. En ik heb net gezegd dat is een hele moeizame discussie. Dan is dat niet in anderhalf uur in de middagvergadering geregeld.
0: Nee. En is het probleem niet ook dat de tijden ook wat de manier van oorlog voeren betreft inmiddels zo veranderd zijn? Hè? We hebben de hybride oorlogsvoering met nou, wat we nu in Europa zien gebeuren. Er zijn al heel veel dingen terug te voeren op Russische sabotageacties enzovoort. Die richtlijnen die zijn daar niet voor bedacht. Hè? Moeten er gewoon niet eens nieuwe richtlijnen komen?
1: Nou, dan denkt u even met mij aan het woord hybride oorlog. Wat bedoelen we daar nou eigenlijk precies mee? Dat is niet altijd even helder. U noemt een aantal hybride oorlogsdaden, onderzeese kabels, GPS-signalen van vliegtuigen. Er is in het NAVO-verdrag oorspronkelijk natuurlijk niet in eerste instantie rekening gehouden met een politieke discussie naar aanleiding van hybride middelen.
0: Nee.
1: Want die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
0: Ja. Wij kunnen niet in het hoofd van Mark Rutte kijken. En u zei net, nou, als hij zoiets zegt, dan heeft hij zich er heus van vergewist dat die eenheid er is. Maar wat zou u hem dan op dit moment als NAVO-chef adviseren?
1: Nou, wat Mark Rutte nu doet, daar ben ik van overtuigd. Dat is op grond van deze hernieuwde provocatie, intimidatie. En wat u net terecht constateerde, het zaaien van verdeeldheid, de poging om verdeeldheid te zaaien in het westerse kamp, in het NAVO-kamp. Een politieke discussie entameren die binnen NAVO overigens al plaatsvindt. Over de hybride oorlog, de middelen die Poetin inzet, de intimidatie waarvan hij zich bedient. En hoe daar een antwoord op moet komen.
0: Ja.
1: En dat zou dus kunnen, maar ik heb gezegd, ik herhaal, dat is een politiek heel gecompliceerde discussie. Doordat van onze kant ook zou worden geëscaleerd, dat zie ik op korte termijn niet gebeuren.
0: Nee. Nou, goed. Er zat ook wat Russische sabotage op de lijn, maar we hebben u goed kunnen verstaan. Ik dank u, meneer de Hoopscheffer.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
0: Ja, en vanavond niet uit Brussel, maar uit Straatsburg. Want deze week staat in het teken van de jaarlijkse toespraak van commissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Maar er is nog iemand die de aandacht trekt in Straatsburg, en dat is de Canadese premier Carney, die deze keer de eregast is in het parlement. Chris Ostendorf is dus in Straatsburg. Goedenavond, Chris.
3: Zeker, ook als eregast. Goedenavond.
0: Oké, okay, ja, natuurlijk. Nee, ja,
3: nou,
0: nee,
3: zo zie ik het zelf dan maar.
0: De vlaggen gaan uit als jij binnenkomt. Hey,
3: nee hoor.
0: Voor we het over die State of the Union gaan hebben, eerst even aansluiten op waar we het net over hadden met Jaap de Hoofscheffer, die droneaanval van Rusland op de trein. Daar worden ze in Straatsburg ook een beetje onrustig van, neem ik aan.
3: Ja, zeker. Ja, er zat een Europarlementariër van Volt in die trein. Je noemde dat net al. Die loopt hier natuurlijk hier nu in Straatsburg ook rond. Er zaten diplomaten in die trein. Meerdere EU-diplomaten. Mensen die op en neer reizen ook vaker naar Kiev om zaken te doen met Kiev. Het gebeurde op 2 kilometer van de Europese EU-grens. Dus ja, dit raakt de EU en die dreiging is concreet. Maar ik moet ook wel zeggen, echt al heel lang concreet hoor.
0: Mm. Ja, ja want er zijn natuurlijk al eerder aanvallen geweest. Vorig jaar in Polen 12 drones die zomaar de grens overkwamen.
3: Nee, precies. Ja, dit is voor de EU echt een hele letterlijke déjà vu, om maar in Franse Straatsburg-sferen te blijven. Want even terug, elk jaar in de EU-vergaderkalender is deze septemberweek de week van de grote speech van de commissievoorzitter van der Leyen. Precies een jaar geleden waren we ook hier voor haar speech. En die werd toen ineens overschaduwd door toen het nieuws dat er Russische drones het Poolse luchtruim waren binnengevlogen. Nou, dat verhaal klinkt heel bekend met wat er nu gebeurt. Mm-hmm. En toen reageerde de NAVO door ze met hele dure F-35's uit de lucht te schieten. Weet je misschien nog wel. Ook Nederlandse gevechtsvliegtuigen waren daar toen bij betrokken.
0: Ja, En wat kunnen we nu woensdag verwachten? Ik bedoel, misschien gaat het een beetje ver om te denken dat Poetin deze aanval gepland heeft vanwege de speech van von der Leyen. Maar wat denk je? Gaat ze erop terugkomen?
3: Nou, bij alles kun je trouwens denken, het is wel heel toevallig. Hè? Het is toevallig als Europa een belangrijke speech is, dat er dan droneaanvallen zijn. Toevallig nu weer een belangrijke speech. Toevallig nu weer Russische droneaanvallen. Ik weet niet of hij op de vergaderkalender van von der Leyen let. Maar misschien ook weer wel. Toch wel handig om nog even terug te halen wat er dan vorig jaar gebeurde. Von der Leyen reageerde toen heel direct op die droneaanvallen. Er moest een dronewall komen, weet je misschien nog wel.
0: Ja.
3: Europa zal elke centimeter van het grondgebied verdedigen. Zo klonk het toen heel ferm. Ja, inmiddels zijn we een jaar verder en een illusie armer. Een drone wall, die bestaat gewoon niet.
0: Nee.
3: Dat wekt namelijk de suggestie dat je elke drone kunt detecteren en elimineren uit de lucht schieten. De praktijk laat zien dat dat heel moeilijk is en dat Europa dus nog steeds kwetsbaar is, ook voor Russische aanvallen.
0: Ja, precies, want in Roemenië vliegen de drones hier zo'n beetje om de oren inmiddels.
3: Er gebeurt wel wat, hoor. Het is natuurlijk niet alleen de EU die reageert, ook de NAVO. Ook op Europees terrein wordt er volledig geïnvesteerd ook in antidroontechnologie. Ja. Er worden goedkope leningen voorzien aan EU-landen, waarmee voor 7 miljard aan antidroontechnologie wordt aangeschaft. Maar ja, het echte grote werk, je sprak net met Jaap de Hoop Scheffer, dat moet bij de NAVO gebeuren. En de NAVO begon ook al een jaar geleden met Eastern Sentry, noemen ze dat, de Oost-Europese schild.
0: Ja.
3: Bondgenoten leveren sindsdien echt wel meer gevechtsvliegtuigen, meer helikopters en meer slimme antidroontechnologie.
0: Ja, maar goed, verder moet daar nog veel vergaderd worden bij de NAVO, hoorden we net ook. Oké, verder even over die State of the Union speech van von der Leyen later deze week. Is dat de Europese Prinsjesdag? Hoe moet ik het zien?
3: Ja, dat is best interessant. Het is misschien een beetje afwijking van mij, maar ik vind het wel boeiend om naar zo'n speech te kijken. En trouwens, handige tip voor de luisteraars, de NOS zendt hem ook live uit op internet. Om 9 uur woensdagochtend, dus als je niks te doen hebt. En je bent geïnteresseerd wat er allemaal op ons afkomt. Nee, maar serieus, het is eigenlijk zoals de troonrede, maar alle beleidsterreinen van Europa komen even langs. En je weet wel welke beloftes de Europese Commissie voor volgend jaar weer gaat doen.
0: Oké, en wat verwacht je?
3: Ik verwacht vooral veel lessen uit de zomer. Je moet terugdenken aan wat er is gebeurd in Marokko bij Ceuta. De grote aantallen migranten die toen naar de overkant zwommen, probeerden Europa te bereiken. Dus het gevolg zal zijn, von der Leyen zal inzetten op versterking van de grensbewaking Frontex. Denk ook terug aan de lange hete zomer, de hittegolven, de vele bosbranden. Aha. Ik verwacht dus ook nieuw beleid voor klimaataanpassing. Variërend van, zullen we niet wat meer blusvliegtuigen aanschaffen, tot hoe verdelen we ook in Europa het schaar rivierwater in de Rijn of in de Donau. En er komen ook voorstellen voor een leeftijdsgrens voor sociale media. Nou, noem maar op, er komt een uur lang beleid over ons heen.
0: Oké, en wat moeten we daar dan van denken, van dat soort beloftes? We gaan dit doen, we gaan dat doen. Als je nou even teruggaat naar vorig jaar en kijkt wat er gebeurd is, hoe geloofwaardig zijn die beloftes?
3: Ja, er zijn heel veel journalisten die dat ook doen. Kritisch daar de loep op leggen en kijken wat is er van waar gemaakt. Nou, daar valt nog best wel veel op af te dingen. Want veel politieke beloftes zijn prachtig uitgesproken, maar moeilijk in de praktijk. Maar de commissie die slaat ook terug. Want we kregen van de week ook in de app een mooie full-color folder met, ik denk, 5 pagina's aan beloftes. Die zijn ingelost. En dat is heel mooi door de commissie overzichtelijk neergezet met announced en delivered. Dus aangekondigd en wat we hebben geleverd. Nou ja, een paar langslopen beloofd, minder regels. En jawel, er zijn wel 12 pakketten aan maatregelen voor versimpeling doorgevoerd afgelopen jaar. Ook beloofd snelle toetreding Oekraïne, Moldavië gaan we aan werken, andere toetredende landen. Nou, je ziet toch wel een aantal, wat hier dan heet, hoofdstukken worden geopend. Dus er worden stappen gezet.
0: Mm-hmm.
3: En ja, ik heb de drone wall teruggezocht in die announced. Die staat niet meer in het lijstje announced, maar er staat wel een delivery. Iets wat er is gelukt, is wel een drone alliantie met Oekraïne.
0: Okay.
3: En de waarheid is natuurlijk Europa, die investeert wel degelijk heel veel in antidrone technologie.
0: Ja, goed. En dan zei ik het al, er is een eregast. Hoe zit dat precies? Wat komt meneer Carney doen?
3: Ja, de Canadese premier Carney. Natuurlijk geen Europeaan, maar ligt ver weg aan een andere continent. Maar hij is de gast bij de toespraak van von der Leyen woensdag. Spreekt ook donderdag in de plenaire zaal. Was trouwens ook wel even gedoe over, want von der Leyen zelf zou er donderdag eigenlijk niet zijn. Dat was een beetje gênant. Maar ze komt dus toch. Ze heeft de agenda aangepast. Ze gaat ook netjes luisteren naar de speech van Carney. Is denk ik ook wel interessant voor haar. Want als je het hebt over bevlogen sprekers. Hij is degene, Carney, die in januari dit jaar in Davos indruk heeft gemaakt. Omdat hij degene is die Trump durft tegen te spreken. Dat doet hij nu ook in de handelsoorlog. Maar toen al was hij bezig om echt op te staan tegen Trump. Terwijl de meeste EU-landen en de NAVO vooral probeert Trump te paaien, zei Carney toen al, slijmen heeft geen zin.
4: There is a strong tendency for countries to go along, to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. Well, it won't.
3: Ja, een waarschuwing toen al van deze Canadezen. Er is een sterke tendens, zegt hij, bij landen om je maar aan te passen, mee te buigen met Trump. Probeer maar ruzie te voorkomen in de hoop dat je, als je een beetje instemt met Trump zijn plannen, dat je veiligheid koopt. Nou, dat gaat niet werken, zei hij toen. Dus ik denk dat Carney deze boodschap ook wel hier in Straatsburg deze week zal herhalen. Maar hij komt ook nog met wensen.
0: Oké, wat voor wensen?
3: Ja, we lazen het al in de Wall Street Journal dit weekend. Hij stuurt aan op een soort geassocieerd lidmaatschap van de EU. Dat bestaat trouwens niet. Als je lid wil worden van de EU, dan moet je op de Europese continent liggen. Nou, dat ligt Canada niet en dat geassocieerd lidmaatschap is er niet. Maar ja, er kan van alles gebeuren. Het is politiek. Hij wil heel graag zoveel mogelijk aansluiten met de Europese Unie. Het gaat om handel, defensie, investeringen, grondstoffen. Hij zegt ook, we hebben gedeelde waarden. We hebben enorme rijke voorraad aan die grondstoffen, zeldzame aardmetalen. Dus kom erop, hij is open voor business, zullen we maar zeggen.
0: Nou, wie wil zo'n partner niet?
3: Nou, de EU. Ja.
0: Oh.
3: Cynisch gezegd, de Europese Unie is niet de gemakkelijkste bruid op de wereldwijde huwelijksmarkt, moet je wel beseffen hoor. Europa heeft al een vrijhandelsakkoord afgesloten met Canada. Sinds 2017 is dat voorlopig in werking. Maar er zijn enorme agrarische belangen in Europa en wel 10 landen weigeren tot op nu toe dat akkoord ook te ratificeren. Carney heeft vandaag nog weer gezegd dat hij hoopt dat die landen zich gaan bedenken, omdat hij handelspartners nodig heeft, omdat hij de VS als handelspartner het recht kwijt te raken.
0: Ja.
3: Dus ja, Carney die komt hier naar Straatsburg met zijn charme, met een geopolitieke wake-up call, denk ik ook, maar ook met een boodschappenlijstje. Hij wil zaken doen, maar het is wel de vraag hoe happig de EU daarop is.
0: We gaan het volgen later deze week. Dankjewel, Christos Ostendorf.

0: Paul Weller, No Tears to Cry. Dit wordt toch niks, is de titel van het nieuwe boek van sportschrijver Michel van Egmond, die inmiddels ruim 20 boeken op zijn naam heeft, waaronder al 5 over de mannen die ook nu weer zijn hoofdpersonen zijn, oud-profvoetballers René van der Gijp en Wim Kieft en voetbalmakelaar Rob Jansen. Michel van Egmond, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik heb je boek gelezen en begrijp het niet verkeerd, want ik heb heel veel hardop gelachen, maar wat heb ik eigenlijk gelezen? Wat was het idee voor dit boek?
1: Het idee was dat jij je als lezer er een beetje zou mee vermaken.
0: Dat is
1: gelukt. En dat als je die eerste bladzijde had gelezen, dat je dan ook zin had om een mond te slaan en dan de tweede bladzijde te beginnen. Dat is ongeveer het enige doel wat ik heb met die boeken.
0: Ja, maar je schrijft een boek over Kieft. Goed, dan is het onderwerp Kieft. Je schrijft een boek over Van der Gijp, dan is het onderwerp Van der Gijp. Maar wat was hier het onderwerp?
1: Ik had niet echt een onderwerp, behalve dat ik wel weer zin had om over voetbal te schrijven. Mijn vorige boek, Writer's Block, ging nauwelijks over voetbal. Ik maak dus die podcast met die mannen. En op de een of andere manier brengen die mannen mij altijd in situaties.
0: Ja, wacht even, die mannen, podcast, dat moeten we nog even vertellen aan de luisteraar die dat nog niet weet.
1: De podcast Kief Jans Egmond Gijp.
0: Okay.
1: Die maak ik elke maandag en elke donderdag met de heren. En op de een of andere manier brengen die mij altijd in situaties waardoor ik bij mezelf denk, ik moet eigenlijk wel een hele rare sportschrijver zijn. Wil ik dit niet allemaal eens een keer op gaan schrijven?
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld René van der Gijp bracht mij in een situatie waardoor ik opeens een hele dag door heb gebracht met Boris Becker en zijn vrouw.
0: Ja, want die was in Nederland zijn boek te presenteren.
1: Ja, precies.
0: En René kwam daar vandaag inside.
1: Precies. En René van der Gijp wilde hem graag ontmoeten, want die heeft zijn hele leven Boris Becker gevolgd. En toen dacht ik, ja, daar wil ik eigenlijk wel bij zijn. En voordat ik wist, zat ik in een busje met de familie Becker. En heb ik eigenlijk een hele dag en een halve nacht doorgebracht met ze. En toen dacht ik eigenlijk van, toen ik thuis kwam, had ik sowieso al automatisch begon ik daar aantekeningen van te maken. Dat is toch een beetje beroepsdeformatie wat je dan hebt. En de volgende dag ging ik daarmee door. En ik kreeg zin om te schrijven en ik maakte een beginnetje. En voordat ik het wist, was ik op weg.
0: Ja.
1: En zo gaat het vaak met die verhalen.
0: Ja, want zo leest het ook. Ik bedoel, die wekelijkse podcast is een ragfijn rood draadje in het boek. Ja. Het begint ermee en het eindigt op Curaçao, waar jullie er een paar opnemen. Niemand weet waarom eigenlijk.
1: Nee, dat weten we nog steeds niet. Nee.
0: Maar dat is erdoor meander je ogenschijnlijk lekker het ene verhaal vrij associërend aan het andere
1: is
0: verhaal.
1: Zo, ja.
0: Schrijft het zich ook zo?
1: Ja, ik heb het wel een beetje, wat je zei al, ik heb al veel over ze geschreven. 2 boeken over Gijp, 2 over Kieft, 1 over Jans. En ook nog 2 over dat programma waar Van der Gijp in zit. Dus ik had niet meer zo'n zin in een soort psychologische portret van de heren. Maar ik zag het meer als een soort kapstok.
0: Ja.
1: Voor allerlei andere voetbalverhalen die ik graag wilde vertellen een keer. En in die podcast van ons, die is vrij chaotisch van aard. Daar komt regelmatig een goede anekdote voorbij. Maar die wordt zelden helemaal afgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus de naam Ruud Geels valt wel eens. Of de naam Atemos, ik zeg maar wat. En daar worden wel een paar goede dingen over verteld. Maar er valt eigenlijk veel meer over te vertellen. Dat heb ik eigenlijk in dat boek willen doen.
0: Ja, waardoor het ook veel meer is geworden dan een verhaal over die jongens en die podcast. Je zegt het al, er komen allerlei figuren uit de voetballerij langs. Atemos, maar ook een voetballer als Aantje Mansveld, Ruud Geels. Nou ja, te veel om op te noemen. Het is daarmee ook een portret van een hele wereld op zich, hè?
1: Ja, van een wereld die bijna niet meer bestaat. Van een voetbalwereld waar je best wel met een romantische blik op terug kan kijken. De wereld die wij, zeg maar, ik en de andere mannen van de podcast nog wel hebben meegemaakt. De wereld voor het internet.
0: Ja.
1: Voordat de oliedollars hun intrede deden in het voetbal. En het allemaal, ik klink nou wel heel erg als een oude man, maar toch is het een beetje zo. Een minder grote kloof was tussen de voetballers en de buitenwereld.
0: Ja, wat maakte die wereld zo leuk? Wat is er verdwenen met die wereld?
1: Wat er is verdwenen is, zeg maar, voor iemand zoals ik, een schrijver, het contact met de voetballers zelf. Dat is eigenlijk onmogelijk geworden. Als je die zou willen spreken, ik zou niet weten waarom je dat zou willen trouwens, want de meeste voetballers hebben vrij weinig te vertellen. Maar als je dat zou willen, dan ben je toch veroordeeld tot saaie persconferenties. En dan krijg je toch al snel de indruk dat je in Straatsburg of zo zit, of in Brussel of in Washington. Die sfeer heeft het dan. Terwijl je er natuurlijk veel meer aan hebt als je een keer met een voetballer de stad in kan en samen kan gaan eten. En dan kun je de tijd gaan hebben voor een verhaal.
0: Ja, maar ik dat gaat over jouw werk. Maar ik krijg ook de indruk dat die voetballers stonden er toen ook heel anders in. Als Wim Kieft en Van der Gijp vertellen over hun eigen tijd als voetballers. Ja, dan gaat het toch vooral ook over, veel over drinken en roken en uitgaan. En...
1: Ja, Van der Gijp zegt ergens in het boek van wij waren profs, maar we bleven het voetballen als amateurs. Toen die nog bij Sparta speelde. En later is dat eigenlijk bij PSV ook zo geweest. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik denk niet dat René van der Gijp in zijn carrière één dag heeft nagedacht over welke voeding die tot zich nam, bijvoorbeeld. En ik denk ook niet dat de mensen vroeger bij Wim Kieft met een diëtist hadden moeten aankomen.
0: Nee.
1: Dus dat is wel in die zin een andere tijd. En daarom vind ik het ook leuk, vind ik het ook opvallend dat onze podcast, en ik hoop dit boek ook, maar met name onze podcast wordt heel goed beluisterd door jonge mensen. En die geven wel eens een complimentje of die zeggen er wel eens iets over. En dan vraag ik altijd van, wat vind je daar nou zo leuk aan? Want we hebben het over voetballers die je helemaal niet kent. Je hebt dat allemaal niet meegemaakt. Maar zij zien het echt als verhalen uit een wereld die waarvan ze zich gewoon eigenlijk verwonderen dat die überhaupt bestaan heeft. Ja, ze kunnen het bijna niet geloven dat het waar is.
0: Nee, en over voeding gesproken. Zou je een fragment willen voorlezen? Ik heb gevraagd of je op pagina 98, geloof ik, wil beginnen.
1: Ja, ik ben daarin met Wim Kieft.
0: Ja, jullie zijn ergens naar een voetbalclub in Den Landen waar jullie in de kantine de mensen gaan vermaken.
1: Ja, een poging gaan doen, ja. Anderhalf uur later is het met een diepe zucht en een lichte oprisping dat Kieft zich uit de auto wurmt in een dorp waarvan hij bij aankomst op slag de naam al is vergeten. In het schijnsel van het kunstlicht begeeft hij zich enigszins hinkend naar de voetbalkantine, waar we straks samen zullen proberen een bescheiden gezelschap te vermaken met wat verhalen uit de voetbalwereld. Ik hoop niet dat we weer op zo'n kruk moeten zitten. In verband met je knie? Nee, in verband met mijn billen. Ik krijg een houten kont van die barkruk en jij niet? Binnen heten drie vriendelijke bestuursleden ons welkom. De voorzitter komt straks ook nog. De ontvangst is hartelijk, de stemming is verwachtingsvol. In de kantine zitten alle 140 clubsponsors al klaar. Maar eerst is er koffie, in de bestuurskamer, waar op de grote vergadertafel een mandje staat met paprika-chips, zakjes autodrop en Haribo-snoepjes. Je zou zoiets eerder verwachten op een kinderverjaardag, maar Kieft kan het wel waarderen. Net nadat hij de eerste dropjes in zijn mond heeft gestopt, komt er iemand van de organisatie binnen. Er zijn drie barkrukken, zegt de man. Ik hoop dat dat in orde is. Kieft steekt lachend zijn duim op. Ja hoor, zegt hij. Prima. Hij graait grijnzend verder in zijn zakje autodrop en doet er drie tegelijk in zijn mond. Daarna neemt hij een paar flinke teugen uit zijn flesje Cola Zero. De voorzitter komt binnen. Handen worden geschud. Al snel vertelt hij over de club en over het dorp. Dat het 3000 inwoners heeft, dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden, dat het vrouwenvoetbal floreert en dat de velden er piekfijn bij liggen voor de tijd van het jaar. Kieft zegt ook iets wat niemand verstaat. Pas als ook het laatste autodropje is doorgeslikt, wordt duidelijk wat hij nu precies bedoelde. Ik zei, vroeger had je hele lekkere drop, maar die vind je bijna nergens meer. Ja, zegt de voorzitter. Als de autodrop op is, eet hij eerst een handjevol Haribo-snoepjes en scheurt vervolgens een zakje paprika-chips open. Inmiddels is er een lange stilte in de bestuurskamer gevallen. Ja, ik heb een beetje honger. En ik ben ook nogal mateloos, eerlijk gezegd. Maar dat was jullie misschien al opgevallen.
0: Ja, het is heel erg geestig. Het is niet per se flatteus. En verderop in het boek beschrijf je nog ook heel uitgebreid zijn dwangneuroses. Mm-hmm. Hè? Tien keer checken of de kraan niet lekt of de deur wel dicht is. Vindt hij dat eigenlijk prima, dat je dat allemaal optikt?
1: Ik ben enorm verwend met de hoofdpersoon over wie ik al zo lang schrijf. Dan moet ik eerlijk zeggen, geen van hen heeft het boek nog gelezen. Althans, niet van tevoren. En ze hebben het volledig aan mij overgelaten. Dus het is een verrassing voor hun wat erin staat. Mm. En ik probeer natuurlijk wel een beetje rekening met gevoeligheden te houden. Maar ze laten me mijn gang gaan.
0: Ja, want er zijn wel dingen die je niet opschrijft.
1: Tuurlijk, dat is altijd zo.
0: Maar als je over Kieft schrijft, je houdt echt van die man, hè?
1: Ja, maar ik hou van alle drie.
0: Ja.
1: Zeker. Ja, we zijn vrienden.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat ook de kracht van de podcast is. Dat mensen dat op de een of andere manier wel voelen. Dat we elkaar graag zien elke maandag. En nog steeds om elkaar moeten lachen. Terwijl we constant dezelfde verhalen aan elkaar vertellen. Dat is het gekke.
0: Ja, en ook keihard zijn voor elkaar.
1: Ja. Dat wel, ja. Het is, ja.
0: Want de titel van het boek heb je ook aan Wim Kieft te danken.
1: Ja, ik belde Wim Kieft op met het lumineuze idee om een podcast te beginnen. En dat legde ik aan hem voor. En de eerste reactie was, dat wordt toch niks. Wie zit er nou te wachten op die ideetjes van jou? En toen wilde ik antwoord geven en toen zei hij, niemand. Maar hij heeft toch ongelijk gekregen, want we doen er elke week 200.000 mensen een pleziertje mee. Dus,
0: Ja, en het heeft in ieder geval een heel leuk boek opgeleverd. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Michel van Egmond. En dan, Lolita van Vladimir Nabokov is een van de meest omstreden romans van de 20e eeuw. Over een oudere man die geobsedeerd raakt en seks heeft met een 12-jarig meisje. Dat in de beeldvorming vaak als de verleidster wordt gezien. Voor de toneelvoorstelling Fuck, en dat uurtje van Fuck is dan dus een sterretje, Lolita van het Zuidelijk Toneel zette Annette Bremen het boek naar haar hand en koos een ander narratief. En voor die versie van een nog altijd zeer actueel vraagstuk over seksueel grensoverschrijdend gedrag kreeg ze dit weekend de jaarlijkse toneelschrijfprijs toegekend. Annette Bremen, welkom.
2: Dankjewel.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Kende je het verhaal al? Had je het boek al gelezen?
2: Ik denk dat ik echt 2 keer in mijn leven begonnen ben en het niet uit heb gelezen. Maar toen Silke van Kamp, de regisseur, bij mij kwam met de vraag, wil jij dit verhaal vertellen vanuit het perspectief van Lolita of Dolores Hayes, zoals ze eigenlijk heet.
0: Ja.
2: Toen zei ik, dan wil ik eerst het boek lezen.
0: Ja.
2: En toen had ik dat gelezen en toen heb ik ja gezegd op haar vraag.
0: En wat gebeurde er met je toen je dat boek las, eindelijk, van voor tot achter?
2: Ik was Silke's idee was eigenlijk, waarmee zij bij mij kwam, was vooral om eigenlijk ook de nadruk te leggen of eigenlijk te onderzoeken van die seksualiteit van dat meisje zelf, wie zij is zonder Humbert eigenlijk, de mannelijke verteller van het boek.
0: Dat is de oudere man, ja.
2: Precies. En toen ik het las, was ik zo, wat me heel erg aangreep, ook naast dat uitgangspunt, was dat ik dacht, hoe kan het dat ik zo'n beeld heb van Lolita, terwijl ik denk dat ik de films niet heb gezien, ik had het boek niet gelezen, maar ik had daar wel dat beeld wat jij net beschrijft van het verleidelijke meisje.
0: Ja, dat is waar ook een het begrip Lolita
2: de guilty pleasure,
0: voor staat.
2: Precies,
0: ja,
2: dat ik dacht, hè, maar waar komt dat vandaan? En dat was ook wat Silke er zo aan fascineerde. Dat het gewoon een boek over seksueel misbruik is. En dat het zo anders, dat het ergens in onze, dat bij iedereen, wat ik ook in de tekst heb verwerkt, dat het in ieders hoofd wel iets van associaties heeft die eigenlijk bijna niks meer met het boek te maken hebben.
0: Nee, want vertel heel even, ik zei het al, een oudere man die geobsedeerd raakt door een meisje van 12 en seks met haar heeft. Ja. Maar wat is het verhaal precies?
2: Hij is een Europese professor, huurt een kamer in het huis van de familie Hayes eigenlijk, dat is Lolita met haar moeder. En je volgt dus in het boek inderdaad vanuit zijn perspectief hoe hij geobsedeerd raakt door haar. Haar moeder sterft, hij werpt zich op als haar stiefvader, misbruikt haar. Ja, maakt echt misbruik van haar. En zo ontvouwt het verhaal zich.
0: Ja, en wat belangrijk is, want je zegt het in een bijzin, maar het hele verhaal is zijn perspectief.
2: Precies, en wat we vergeten ook, of wat vaak vergeten wordt, is dat het boek van Nabokov begint met een voorwoord waarin een fictionele redacteur ons vertelt, dit is een onbetrouwbare verteller, of eigenlijk hier is een gek aan het woord, maar dit manuscript geven we toch uit. En je vergeet dat gewoon als je het, het is vergeten.
0: Ja. Want wat denk je dat Nabokov daarmee heeft willen zeggen? Heeft hij ons willen waarschuwen? Of wat voor mening lees je daarin?
2: Ik denk dat hij veel meer op de hand was van Dolores, zoals ik haar noem, omdat dat haar naam is en niet Lolita.
0: Ja.
2: Maar dat hoe het boek in onze cultuur terecht is gekomen, en zeker ook met de verfilmingen, het perspectief van Humbert als waar is aangenomen, terwijl hij eigenlijk heel goed kadert, dat is het niet. We moeten op de hand van Dolores zijn en niet van Humbert.
0: Ja, ja. Toen je ging schrijven, je zegt al dat je dat deed naar aanleiding van een verzoek van de regisseur, Silke van Kamp. En had je een kijkrichting? Wist je wat je moest gaan schrijven? Of gaf ze je helemaal de vrije hand? Hoe ging dat?
2: Ik denk dat wat wij allebei best wel goed kunnen, is dat er wel bepaalde richtingen lagen. Want haar uitgangspunt was ook dat is heel belangrijk. Kea Klaasje-Questro speelt Dolores, maar
0: Die heeft de Theodor gekregen dit weekend. Ja,
2: dat is fenomenaal.
0: De grootste toneelprijs van Nederland.
2: Absoluut. Joep van der Geest zit daar ook op het toneel. zwijgend, Humbert, moet luisteren. En dat was Silke's idee ook vanaf het begin. Dat is natuurlijk al een heel spannend uitgangspunt. Dat
0: we gaan de situatie omdraaien.
2: Ja, precies. Ja. Geweldig. Er zit een zwijgende man en die moet 2 uur lang luisteren naar een vrouw die hem gaat vertellen wat haar verhaal is.
0: Ja.
2: We hebben het dan samen eigenlijk in zo'n gesprek of in zo'n eerste... waar je het over hebt van voordat ik ga schrijven, is dan eigenlijk inderdaad van, oké, wat maakt dat personage Dolores eigenlijk mee in dat boek? Wat zijn die situaties? Wat is de kleur waar we nieuwsgierig naar zijn? Maar ook dus dat ik dus de richting had eigenlijk van dat hij op het toneel is, dat zij heel duidelijk de aanwezigheid van het publiek erkent en dat hele culturele verhaal.
0: Ja, ze breekt
2: verhaal
0: af en toe zelfs door die vierde wand
2: heen. Vanaf het begin
0: heen,
2: zegt zij gewoon, jullie komen toch naar mij kijken? Je hebt toch gewoon betaald om naar mij te komen kijken? En dus dat ik
0: waarmee
2: al
0: die... je als kijker in de zaal eigenlijk ook meteen in die positie van lezer wordt geplaatst. Ja. Hè? Die zich verlekkert aan dat meisje van 12.
2: Absoluut, ja. En daar maakt ze de hele tijd, daar speelt ze vanaf het begin mee. En ze betrapt je op gedachten.
0: En hoe ontwikkelt zo'n schrijfproces zich dan bij jou? Doe je onderzoek? In hoeverre blijf je bij het verhaal? Of hoe vrij ga je daarmee om?
2: Nou, in dit materiaal was gewoon ontzettend gul. Omdat er zoveel was om uit te putten. Je hebt dat boek vanuit zijn perspectief. Maar dan vervolgens heb je ook nog een heel leven van haar wat niet in dat boek staat en waar wij lekker over konden fantaseren eigenlijk, Silke en ik. En ik heb heel erg geput uit, dat was eigenlijk een goudmijn. Er is een podcast, die heet de Lolita Podcast van Jamie Loftus, een Amerikaanse comedian. En zij heeft eigenlijk mijn onderzoek gedaan. Dus ik heb die podcast geluisterd. Hmm. Ja, en hoe dat dan gaat, dan ga je aantekeningen maken. En dan ga je alles googlen wat je in die podcast hoort. En dan verzand je in essays en op websites. En ja, ik ben dan echt een spons. Ik wil alles weten tot ik denk, nu zit ik helemaal vol tot de nok. En dan kan ik gaan schrijven.
0: En je had, of je dat geluk moet noemen. Ja, dat klinkt een beetje raar in dit verband, maar in diezelfde tijd speelde de zaak van die Franse mevrouw Pellicot.
2: Precies, ja.
0: Dat jarenlange misbruik en het proces tegen Marco Borsato.
2: Ja.
0: Dat heeft jou ook allemaal geïnspireerd.
2: Ja, Marco Borsato was later. Hmm. Maar daar werd wel later nog in de krant inderdaad een keer aan gerefereerd. Maar Giselle Pellicot was echt tijdens het schrijfproces. En dat was ook Silke die zei van, ik denk... dat is eigenlijk ook wat Dolores nu in de voorstelling zegt. De schaamte moet van kant wisselen. En dat is natuurlijk het punt wat Pellicot in die zaak maakte. En daarin heeft hij... daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt ook. En dan helpt... de tijdsgeest is dan ook een motor, denk ik. Daar kwamen heel veel dingen bij elkaar. En heeft ook echt het vuur aangewakkerd, denk ik. Of nog meer dan het vuur er al was.
0: Ja. Nou, las ik toevallig, toen ik me hierop zat te bereiden... dat nieuws van Sydney Sweeney, die in een advertentie naakt als sporter optreedt en alle ophef die dat dan weer oproept. En dan denk ik, hoe lang heeft het zo kunnen zijn dat we Lolita zo gezien hebben? En B, zijn we eigenlijk al veel verder?
2: Wat een, ja... Ik denk hoe ik er de afgelopen weken ook veel over heb gesproken. En ook de gedachten die ik heb gehad, is dat er een hele hardnekkelijke bloedlijn eigenlijk in onze, niet alleen in onze cultuur is, maar in vele culturen, van waarin jonge meisjes als objecten worden gezien. Hmm. En ik hoop, ik heb goede hoop dat dit stuk helpt in een andere beeldvorming daarover. Maar ik ben ook bang dat we er nog niet helemaal vanaf zijn.
0: Nee.
2: En dan, ja.
0: Want wat heeft het aan reacties opgeleverd tot nu toe, even kort?
2: Ik vond het dus mooi dat in de Volkskrant een keer een ingezonden brief stond, waarin iemand zei, een lezer die schreef van, iedereen die bij de zaak Marco Borsato betrokken is, moet naar Fuck Lolita toe. En dat we zoveel reacties hebben gehad van allerlei mensen, van allerlei leeftijden, allerlei achtergronden, die zo... Of zeiden, ik heb gehoord wat ik al die tijd heb gevoeld, maar nog nooit zo verwoord heb gezien. Of ik heb hier nog nooit op deze manier over nagedacht. Ik voel me zo betrapt. En ik denk dat daar het begin ligt van verandering.
0: Dankjewel. En in ieder geval is Lolita gezien wat ze eindelijk wilde. En het stuk is gezien en de actrice
2: Zeker.
0: Is gezien en jij bent gezien. Annette Bremen, dankjewel. En nogmaals gefeliciteerd.
3: Het is 11:55.
0: Het is traditie inmiddels op Prinsjesdag. Het protest van de organisatie Republiek. Voorheen bekend als het Republikeins Genootschap. Maar de nieuwe mascotte van de Republikeinen mag niet mee naar Den Haag. Een 10 meter hoge en 6 meter lange blauw-paarse opblaasdinosaurus. Emilie van der Vijver, voorzitter van de organisatie Republiek. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, hij heet Wim, hè, de dino. Waarom mag Wim niet mee van de politie?
4: De paarden zouden daar nog wel eens van kunnen schrikken. Al dus de gemeente Den Haag.
0: Okay.
4: De paarden van de stoet.
0: Ja.
4: Waar de koningin rijdt. Ja.
0: Nou ja, het is ook niet niks. Hè? Een blauw-paarse dino van 10 meter lang en, ja, of 10 meter hoog en 6 meter lang.
4: Precies. Het is een hele, hele vriendelijke dinosaurus. Hij kijkt buitengewoon vriendelijk de wereld in en nodigt vooral uit tot gesprek. Dat is het doel van de dino, niet om paarden af te schrikken of koningen bang te maken. Zeker niet.
0: Nee, maar goed, dus een beetje de vraag of de paarden dat ook begrijpen natuurlijk. Maar hoezo?
4: De paarden worden zelfs met vuurwerk vandaag getraind op het Haagse strand.
0: Zeker.
4: Dus ja, daar hadden we natuurlijk best onze dino naast op kunnen blazen als dat
0: om ze vast te laten wennen, ja.
4: Ja, precies.
0: Ja, nou ja. Maar hoezo eigenlijk een paarsblauwe dino? Waar staat Wim voor?
4: Wim staat eigenlijk voor het, wat ons betreft, erfelijke troonopvolging. Een eigenlijk achterhaald concept. Dino Wim hoort als dinosaurus in het museum thuis. En de erfopvolging wat ons betreft ook.
0: Okay, ja. Maar u bedoelt het niet persoonlijk? U bedoelt niet dat koning eigenlijk een blauw-paarse dino is?
4: Nee, we hebben ook helemaal niks persoonlijk tegen de koning. Nog zijn gevolg. Absoluut niet. Het gaat ons er echt om dat we het gesprek over onze democratie kunnen voeren.
0: Ja.
4: En daar willen we graag toe uitnodigen.
0: Ja.
4: Een derde van de Nederlanders staat niet achter erfopvolging. Nou, nee. Ik denk dat dat een stem is die ook op juist de opening van ons parlementaire jaar gehoord mag worden.
0: Ja, en nemen jullie nu iets anders mee om het gesprek los te maken? Een iets minder grote zachtloze olifant of zo?
4: De olifant in de kamer of meer de olifant in de stoet.
0: Ja.
4: Dat zou mooi zijn. Die hebben we helaas niet. We hebben gewoon nu ouderwetse protestborden bij ons. Een hele hoop leden van Republiek. En daar staan we in het protestvak. En we zullen van ons laten horen.
0: En dat staat erop?
4: Maar ik vind het natuurlijk wel heel jammer. Nee, dat we Dino Wim missen.
0: Oké. Okay.
4: En dat waar is Wim?
0: Ja, waar is Wim?
4: Hopelijk dat hij een volgende keer wel mee mag.
0: We gaan de paarden aan Wim laten wennen. Oké.
4: Okay. Ja, lijkt me een heel goed plan.
0: Ik wens u toch een mooie Prinsjesdag. Dank u wel, mevrouw Van der Vijver van de organisatie Republiek. En dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee naar die ellendige periode? Vanuit de Tulhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van dinsdag 15 september. Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers trokken naar het politiebureau Zuidplein. Dat werd bekogeld, er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man aanwezig. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat stelt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op de energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat ook zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Maar hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog, vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO.
14: NPO Radio 1. VPRO.
15: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
16: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ga en verbaas jezelf. Dat advies kreeg mijn gast van vannacht op het hart gedrukt. En hij ging. Op een tocht, schrijft hij, waarin al maar meer vragen zullen rijzen. Bij mij in de studio zit Matthias de Klerk. Mijn gast is journalist en schrijver. Hij schreef onder... Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ga en verbaas jezelf. Dat advies kreeg mijn gast van vannacht op het hart gedrukt. En hij ging. Op een tocht, schrijft hij, waarin al maar meer vragen zullen rijzen. Bij mij in de studio zit Matthias de Klerk. Mijn gast is journalist en schrijver. Hij schreef onder andere voor De Morgen

0: toch mis? Tanana. Weg van de wereld in Alaska. Ook voor dit boek dompelde hij zich onder in een kleine gemeenschap, 4 seizoenen, op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het leven in de wildernis is. Een verslag is het geworden, even zorgvuldig als poëtisch. Ga en verbaas jezelf, kreeg hij als advies mee, en dat heeft hij zeker gedaan. Door zijn schrijven voelt het als lezer of je hetzelfde doet. Sla het boek open en verbaas je. Matthias de Klerk is geboren in Waregem in 1985. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Het is herfst. Nog niet officieel, maar de meteorologische herfst is al begonnen. En hier wordt het dan wat natter. En daar schrijf je: de herfst is hier geen seizoen, maar een opdracht. Hout hakken, een eland schieten en je boot wegslepen.
1: Ja.
0: Want voor de winter heb je ook 25 boomstammen nodig om nou ja, het warm te houden. Zie jij dat dan nu voor je, de bedrijvigheid daar?
1: Eind augustus begon het te vriezen in Tanana.
0: Maar dan ben je eigenlijk al te laat met alles.
1: Je bent nog niet helemaal te laat, maar het is wel, de maand september is uiterst belangrijk. Want als je 1 eland schiet, dan heb je genoeg proteïnen om je gezin een winter lang te onderhouden. En inderdaad, 25 boomstammen zouden moeten volstaan om de vrieskou maandenlang te weerstaan. Maar dus de maand september, als je daar nu aankomt en zegt van zullen we samen een koffie drinken, dan heeft niemand tijd voor je. Dus het is niet het moment om naar Alaska te gaan, september.
0: Je droomde als kind al van Alaska?
1: Ja, ik droomde daar als kind van. Hoe dat komt, misschien zijn mijn grootouders daar verantwoordelijk voor. Dat waren mensen. Ik heb een tijdje bij mijn grootouders gewoond. En dat waren mensen die niet over prikkeldraad kropen. Dat waren mensen die hun hele leven binnen de provinciegrenzen bleven. Die het kleinst mogelijke leven leiden, waar ik niet op neerkijk. Zij waren blij, denk ik. Ze hebben 1 keer in hun leven de zee gezien. En die gaven me namens Sinterklaas een wereldbol. Het lijkt alsof zij wilden aan een kleinkind duidelijk maken van wij hebben gekozen voor dit pixeltje grond waar we altijd gaan blijven op zitten, maar de wereld is echt wel groter. Ik heb me suf gestaard op die wereldbol en ik heb als kind geprobeerd om de wereldkaart uit het hoofd te tekenen. Niet alle landen natuurlijk, maar vooral de continenten. En Alaska was de rand van de kaart. Dat was, als ik nog een beetje verder ging, was ik eigenlijk al aan het terugkeren naar België. Dus Alaska was voor mij altijd iets mythisch. Het was de rand. Het einde van de wereld. En ik, waarschijnlijk gevoed door Amerikaanse cultuur, was er een soort postkaart in mijn hoofd. Een postkaart met beren en moerassen en wolven. Dus ik vond het wel een fascinerende plek. Ik dacht dat het een land was. Als kind wist ik natuurlijk niet dat Alaska een staat was. Maar het had altijd wel een aantrekkingskracht op me. In die zin dat ik ervan droomde om er ooit heen te gaan, maar eigenlijk nooit de sprong durfde wagen.
0: Ja, en het werd op een gegeven moment, schrijf je, je nooduitgang.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat?
1: Ik voel sinds een 5 à 10 jaar, zeg maar, dat ik niet meer helemaal thuis hoor in de stad. Daar gebeuren nog altijd fantastische dingen, maar ik voel me er steeds minder thuis. Ik ben steeds meer in de velden en de bossen te bespeuren. En als de stad me te veel werd, of als ik weer een of ander gesprek was verzeild geraakt dat nergens heen leidde, was er altijd een soort licht, of een soort beeld dat oplichtte in mijn hoofd. En dan dacht ik aan Alaska, dacht ik aan een meer, dacht ik aan een hengel en een boek lezen, zeg maar. Dus Alaska was altijd de nooduitgang. Als alles me te veel werd, dacht ik, ja, maar daar kan ik altijd nog naartoe. Maar niemand controleert of die nooduitgang eigenlijk ooit open kan. We zien alleen het bordje hangen.
0: En je hebt ook geen tijd, want je hebt, zoals je schrijft, een gezin en een identiteit en een ritme.
1: Absoluut. Ik ben nu 41, ik ben niet meer 21. De boom is al op een bepaalde manier geworteld. En ik ben ook ontzettend gelukkig met vrouw en kind in de stad. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is wel zo dat het beeld van Alaska steeds vaker opdoemde en dat ik jarenlang eigenlijk de droom heb gehad om te verhuizen. Is het niet naar Alaska, dan maar naar Canada, naar het noorden, zeg maar. Maar nooit de sprong waagde, ook omdat ik, mijn vrouw stond daar niet voor te springen, en dat begrijp ik ook volledig. Dus we leiden samen ons leven, het is niet enkel mijn leven. Maar toen ik het verhaal hoorde van Monique, dan kreeg ik wel het duwtje om het alsnog te doen. Ja, niet definitief, maar om

0: er wel heen te gaan.
1: Ja, wie is Monique?
0: Wie is Monique? Monique Vaarnewijk is iemand die is opgegroeid ook in Waregem. En waarvan... Dus ik kende haar verhaal tot voor een paar jaar niet. Maar eigenlijk kende ik het als kind wel. Want mijn grootvader, die zei in der tijd dat hij vrienden had. En die hadden dus 11 kinderen. En de oudste dochter was naar de andere kant van de wereld verhuisd en nooit meer teruggekeerd. Goed. Ja, dat
1: neem je aan,
0: ja, dat vervliegt in mijn kinderbrein natuurlijk. En een aantal jaar geleden, na een voordracht over Urk, raak ik met een toeschouwer aan de praat en die zegt, ja, heb je vrienden elders in de wereld? En het gesprek komt op gang en die zegt, ja, ik heb een vriendin die aan de andere kant van de wereld woont. Het was de oudste dochter van 11 kinderen en die is verhuisd naar Alaska en nooit meer teruggekeerd. Ik linkte natuurlijk dat verhaal aan wat mijn grootvader destijds al zei. En ik dacht, ja, als ik nu niet naar Alaska ga, dan ga ik er nooit meer heen.
1: Ja, want je kende bijna iemand in Alaska.
0: Ja, Monique. En ze is 90, ze woont er nog steeds. Ja, ik durf nu wel te zeggen dat ik een van mijn beste vriendinnen is 90 jaar oud.
1: En het is je hebt ook een moestuin voor haar aangelegd.
0: Ja.
1: Waarom ging zij?
0: Waarom ging zij... Enerzijds, en ja, ik heb altijd te warm, zei ze. Dus ik moest naar een koude plek. Nu goed.
1: Zo bazaal kan het zijn.
0: Zo bazaal kan het zijn, maar zij is ook uit religieuze bevlogenheid naar daar getrokken. En dan denk je maar meteen, missiezuster, een non, en dat krijgt iets sufs, iets dofs. Maar eigenlijk is Monique een soort sociaal werker avant la lettre. En is zij ook iemand die gewoon heel veel zin had in avontuur. Dus in de jaren 60 las zij in een vergeeld boekje iets over een oude pater die ooit naar het noorden van Canada was getrokken. En toen dacht ze, dat ga ik ook doen. En ze heeft gewacht tot ze haar eigen gezin genoeg had kunnen helpen. Een oudste dochter van 11. Dat betekent dat je eigenlijk de tweede moeder bent. Dat zij praktisch heel veel zaken in het huishouden op zich nam. Tot eigenlijk zelfs de opvoeding van de kleinsten aan toe. Tot ze dus op een bepaald moment zei, en nu is het mijn beurt. En zij is gewoon vertrokken en nooit meer teruggekeerd.
1: Daarbij.
0: Dat is iets anders dan zo'n jongetje als ik met papieren vingers die droomt van Alaska. Nee, zij deed het in de jaren 60 in compleet andere omstandigheden. Dus ik kijk op een bepaalde manier naar haar op. Het is een heel lieve vrouw en het is ook een keiharde vrouw.
1: Ja. En zij is degene die tegen jou zei, nou, ga en verbaas jezelf.
0: Ga en verbaas jezelf.
1: En je bent gegaan 4 keer en ja. Je hebt daar één verhaal van gemaakt in je boek. En wat was het? Ga en verbaas jezelf of ga en schrijf een boek?
0: Dat tweede helemaal niet. Ik ben de eerste keer naar Alaska afgereisd zonder enig plan. Ik had me ook niet uitgebreid ingelezen op voorhand. Ik had ook niet tegen mijn vrouw gezegd van daar ga ik dan iets over maken. Maar ik hou van naïviteit en niet goed voorbereid zijn. Dat zijn twee dingen die ik... bij aanvang van een project, het was toen eigenlijk nog geen project, wel heel belangrijk vind. Ik dacht, ik ga hier geen 100 boeken over lezen. Ik ga gewoon naar daar gaan en mij inderdaad verbazen. Ik ga Monique opzoeken en ik zie wel wat er gebeurt. Ik vind dat daar... Dit is natuurlijk een bekend thema in literatuur. Hè. Vreemde komt aan in het dorp. Daar kan je Terrier, Vezaas of Philippe Claudel, het verslag van Brodeck, dat soort dingen. Ik lees dat heel graag. Het idee dat een dorp niet weet dat er iemand komt en dat er iemand onderweg is die niet weet wie daar woont. In dat vacuüm schuilt een soort spanning waar ik heel erg van houd. Dus ik ben naar daar getrokken en pas na een paar maanden heb ik, dat ik daar was, beslist om daar iets over te schrijven.
1: En de eerste keer dat je in het vliegtuig zit, beschrijf je als volgt. Ongewild stoot ik met mijn elleboog de vrouw naast me wakker. Ze schuift haar zonnebril omhoog. Eerste keer, vraagt ze. Ik knik. Blijven kijken. Ze knipoogt en valt weer in slaap. Wat zag je uit het raam?
0: Alles wat ik nog nooit had gezien. Dus... Het is de ware wildernis. Hè? als je denkt over natuur en natuurbeleving in West-Europa, althans waar ik vandaan kom, dan is dat, we gaan op zondag van 2 tot 4 naar een boom kijken en dat is het dan.
1: Dan wil ik naar huis.
0: Ja, dan moet, ja, en er moet een pannenkoek bij en zo, en op het betonnen pad, want de buggy moet daar kunnen rijden. Dus plots zit je in een vliegtuigje dat heel laag boven het oppervlak vliegt. En je ziet alleen maar bergen, moerassen, de wildernis. En het is heel moeilijk om je daar in eerste instantie toe te verhouden. Omdat je brein, althans het mijne, automatisch de neiging heeft om betekenis te zoeken. Om orde aan te brengen in wat je ziet. En de eerste bevrijding voor mij was het idee van, ja, ik doe er niet toe. Ik ben een mug die hier boven het landschap vliegt. Ik ben onbelangrijk. En eens je je eigen nietigheid omarmt, dan gaat de wereld echt open. Het besef dat je er niet toe doet, ik vind dat fantastisch. En dat ervoer ik in dat vliegtuig.
1: Want er was niets beneden je, of juist niets. Heel veel.
0: Het was alles, het is de oorspronkelijke wereld waar je naar kijkt. En tegelijkertijd is het niets. En je vliegt daarover en die eerste verwondering, die ga ik altijd koesteren. Omdat ik het, ja, je kan alles maar voor een eerste keer, voor het eerst zien. Dus dat was het eerste. En ook een soort kinderlijke blijdschap. Omdat het...
1: Omdat je in de wildernis was.
0: Ja, het is zo overweldigend. En voor het eerst kon ik 360 graden om me heen kijken en nergens iets zien dat appelleert aan de mens. Dat kan je bijna nergens meer. Zeker niet op de plek waar wij wonen. Daar zie je nog een flatgebouw of een elektriciteitsmast. Daar zag ik alleen maar oorspronkelijkheid. En dat was... een bevrijding.
1: Je landt in Tanana, een dorp. Wat voor plek is dat? Het ligt aan een rivier.
0: Het is een luchtspiegeling. Je zit in dat vliegtuigje. En plots, het is absurd. Plots is daar een dorp. Dus je ziet de Yukon, ongelooflijk machtige wilde rivier. En het lijkt alsof je naar iets illusoir aan het kijken bent. Want plots is daar zo een paar straten, landt dat vliegtuigje in een bak grind en rijden er auto's en trucks. Dus het lijkt niet te kloppen. Het lijkt alsof je in een soort, een soort film bent beland. En tegelijkertijd dacht ik ook, en dat is ook vreemd, dus eerst zie je die wildernis en ervaar je een soort van vrijheid. Hoewel vrijheid een van de meest verkeerd geïnterpreteerde woorden van allemaal is, maar daar kunnen we misschien straks over hebben. Maar ik besefte ook, als ik dat zag, van oké, ik kan hier nooit meer weg. Hier kan je gewoon niet meer uit. Dus je ziet, je denkt vrijheid te zien, maar eens je daar landt, besef je, oké, als ik nu 200 meter in dat bos, in die richting wandel, zonder kompas, want ik heb dus absoluut niet de skills om het daar te maken, dan ga ik verdwalen en vinden ze later mijn karkas terug. Ik heb geen boot, ik heb geen vliegtuig.
1: Kansloos ben je.
0: Ik ben kansloos, helemaal. Met mijn papieren vingers. Ik bedoel, je zag die mensen daar naar mij kijken van, jongen, wie ben jij? En ik duw dan nog een fiets uit dat vliegtuig.
1: Jij hebt een fiets meegenomen, waarom niet? Ja.
0: Ja, waarom niet? Mensen wonen daar heel ver uit elkaar. En Monique had me verteld dat er een aantal grindwegen zijn die huizen met elkaar verbinden. En ze zei, ja, als jij van het ene huis de hele tijd naar het andere gaat moeten lopen, dan ga je daar de hele dag wandelen en niemand zien. En iemand heeft mij een fiets gegeven en die vliegtuigpiloot die keek van, really? Want ik had die fiets helemaal uit elkaar gehaald en met spanriemen aan elkaar gehangen. En dus toen ik landde in Tanana en niemand wist wie ik was en ze zagen dat ik dus een oude fiets uit dat vliegtuig haalde, dan keken die mij aan van, ja, goed. Wie is dat? Ja.
1: Het dorp heeft een verhaal wat we, een demografisch verhaal wat we wel kennen. Het loopt namelijk leeg. Mm-hmm. Jonge mensen gaan daar weg. Mm-hmm. Gezinnen verdwijnen. Wie blijven er over?
0: Zij die niet meer weg kunnen, blijven over. En de idealisten blijven over. Dus in Tanana, dat ligt dus geografisch in het midden van Alaska, en daar is werkelijk niks. Daar heb je een Athabascaanse tribe, dus Native Americans, die daar wonen. Zij maken het gros van het dorp uit. Maar je hebt daar ook hippies uit de jaren 70 die niet met een busje naar Californië zijn gereden, maar de verste golf van de hippiebeweging, die reikte tot Alaska in de jaren 70. Je hebt daar Vietnam-veteranen die een gebroken leven komen lijmen in de wildernis. Je hebt Irak-soldaten die ik daar heb getroffen. En dus de mensen die naar daar komen met een reden, die redden het wel. Maar veel mensen die daar zijn geboren en die daar opgroeien en die daar na een tijd voelen van ja, hier is geen economie, hier is niks, ik heb geen middelen, ik moet hier weg. Ja, dat zorgt ervoor dat het dorp dus leegloopt. Het is aan het leegbloeden. En zij die dus achterblijven zijn vooral gepensioneerden. Of mensen met echt een heel hard hoofd die geen elektriciteit of stromend water nodig hebben en die het wel redden in de wildernis. Maar het is er is geen aanwas meer. De school loopt leeg. En per gezin dat er vertrekt, is het eigenlijk ook minder subsidie. En is het alweer een voorziening die wegvalt.
1: Dus gaan er weer mensen weg?
0: Ja, inderdaad. Dus het is een vicieuze cirkel. Ik denk, als ik binnen 10 of 15 jaar terugga, dat de kans heel groot is dat het dorpje op sterven na dood is. Ja.
1: Er zijn ook problemen in Tanana. Even los van hoe het demografisch gaat. Er is huiselijk geweld. Er is drugsmisbruik, medicijnmisbruik, alcoholisme. En daar schrijf jij over: de geschiedenis van Alaska is van alcohol doordringd. Het is geen zaak van louter natives of kleine dorpen, maar ook van steden en witte vastelanders. Het is de erfzonde van een staat waar de zon vroeg ondergaat.
0: Mm-hmm.
1: Ja, de zon gaat ook wel eens niet vroeg onder, namelijk de andere helft van het jaar.
0: Het is wel 6 maanden winter. Dat is heel lang.
1: Maar verklaart dat alles?
0: Nee, het verklaart niet alles. Denk ik. Kijk, Alaska topt allerlei lijstjes in de Verenigde Staten die je niet wil toppen. Het gaat inderdaad over alcoholisme, het gaat over seksueel geweld, het gaat over huishoudelijk geweld. Druggebruik, suïcide, noem maar op. Je hebt SAD, Seasonal Affective Disorder. Dat gaat over de donkerte. Maar daar zijn ook heel veel mensen die een rugzak aan leed met zich meedragen. Er zijn mensen die gebroken levens zijn ontvlucht en zich teruggetrokken hebben in de wildernis, die het eigenlijk hebben meegebracht van buitenaf. Er is intergenerationeel trauma, als je kijkt naar wat de Native Americans is overkomen. Ja, die culturele spreidstand waarin zij terecht zijn gekomen. Dus er zijn verschillende redenen. Het is niet alleen iets dat ontstaat in Alaska, het is ook iets dat mensen aantrekt om naar daar te gaan. Mensen met problemen die naar daar gaan. Dus het is niet louter de plek Alaska die dat natuurlijk veroorzaakt. Het heeft er ook mee te maken dat er amper ordehandhaving is in dat binnenland. Dat is reusachtig, hè, dat binnenland. Ik bedoel, dat is een paar keer Duitsland en er wonen maar een paar duizend mensen. In Tanana is geen politieagent. Hè.
1: Nee, die is vertrokken nadat hij begreep dat hij betaald werd van de drankinkomsten.
0: Ja.
1: En in de enige cel in Tanana werd de drank ook daadwerkelijk opgeslagen.
0: Ja. Ja. En toen vertrok hij. Ja, dat is zo. En de liquor store in Tanana, dus de slijterij, die is gebarricadeerd met ijzeren staven. Daar kom je niet zomaar in. De best bewaakte plek van Tanana is de drankwinkel. Nu, ik ga ook niet zeggen dat het hele dorp aan de drank zit. Maar ik heb heel veel mensen met waterige ogen gezien. En ik heb altijd diezelfde mensen iedere avond diezelfde fles sterke drank zien halen. En ze waren al beschonken toen ze aankwamen in de winkel. En Sander en Daag zagen ze er natuurlijk niet uit.
1: Deed jij mee?
0: Nee. Ik moet wel zeggen dat als je maandenlang in het donker zit, gelukkig word je daar niet van. En heb ik goesting gehad om whisky te drinken? Ja. Heb ik dat gedaan? Ja. Ben ik daarmee gestopt? Ja. Omdat ik voelde van, de dagen lekken hier in elkaar. Voor ik het weet, kom ik er in een situatie terecht waar ik niet wil in terechtkomen. En het was ook een beetje uit lijfsbehoud. Ik sprak met iedereen, ook met jonge mensen met problemen. En als je dan bijvoorbeeld op een of andere samenkomst terechtkomt, waar iedereen een fles whisky gedronken heeft en iedereen een geweer bij heeft, dan kunnen er vreemde dingen ontstaan. Dus ik was ook heel waakzaam met alcohol. Maar door daar te wonen begreep ik wel waarom mensen beginnen te drinken. Als de dagen in elkaar lekken en er is geen structuur meer en het is min 50 buiten en je hebt geen job en je zit, die vier muren komen op je af, dan, dan vind ik wel dat de grote strijd in Alaska niet die is tegen de buitenwereld, niet tegen de decor of de natuur, maar die tegen jezelf.
1: Nou ja, en je zegt net van, er is eigenlijk geen, je hebt geen vrijheid in zo'n dorp, want je kan het dorp niet uit, want jij bent er binnen een paar uur geweest en ik zeker ook. Maar eigenlijk is het in het dorp zelf, heb je ook geen vrijheid. Is er in ieder geval niet voor iedereen veiligheid.
0: Mm-hmm.
1: En je schrijft er ook over. In de stad kan ik mijn leven zo inrichten dat ik alleen de mensen zie die ik wil zien. Je kan je sociale wereld moduleren, hier kan dat niet. Als je hier iemand op de tenen trapt, zie je die een dag later opnieuw. Als je jezelf misdraagt, zie je jezelf in de ogen van de ander. Een kleine gemeenschap is aantrekkelijk zolang je denkt dat het vooral over de anderen gaat, maar ze vervuilt van droom naar realiteit als je niet kan vluchten in anonimiteit. Er is geen massa, je bent zichtbaar met al je patronen, stemmingen en eigenaardigheden.
0: Het is heel... Tanana is in zekere zin een labo om de mens te bestuderen. Want je bent met 120, je kan daar niet meer weg, dus je moet je tot elkaar zien te verhouden. En je hebt elkaar ook nodig. Want als je 80 bent en er is 's nachts een meter sneeuw gevallen, heb je wel iemand nodig die de stoep voor je vrijmaakt. Of die je deurgat vrijmaakt. Ook als je ziek bent, dat iemand eten voor je gaat halen. Dus ook al weet je dat jouw buurman zijn vrouw slaat, dan nog moet je een soort common ground zien te vinden met die buurman, omdat je elkaar nodig hebt. En in die extremiteit heb ik heel veel menselijkheid gezien. Want die mensen in Tanana, die slagen daar wel in. Maar het is echt een experiment. Je moet je inbeelden dat bij die 120, op een bepaald ogenblik ben ik tegen een man aan het praten, waar ik na een tijd heel, heel goed bevriend mee werd. En ik zie een foto hangen aan de muur. Ik zeg, ja, wie is dat? Dat is mijn zus. Ze is hier vermoord in een dorp.
1: Patty.
0: Ja, Patty, inderdaad. Korte tijd later heb ik een lang gesprek met Lois. Iemand die zo vrij was om mij in de kerk te laten slapen. Ik sliep op een veldbedje in zo'n missionariskerk. En het gaat over Patty. En dan blijkt dat haar broer de moordenaar is. Dus de vrouw wiens broer een moordenaar is, woont in hetzelfde minuscule dorp als de broer wiens zus vermoord is. Dat is absurd. Nee, absurd is misschien niet het juiste woord, maar die twee zeggen goeiedag aan elkaar. Die twee slagen erin om menselijk met elkaar om te gaan. Dus het boek dat ik ook gemaakt heb is geen kommer en kwel verhaal. Ik wil ook tonen dat in een zeer gepolariseerde samenleving, dat mensen die daar heel makkelijk in kampen zouden kunnen vervallen, ook uit noodzaak weliswaar, maar er toch in slagen om ergens nog het goede in elkaar te zien en er samen iets van te maken. En ik vind dat wel heel bijzonder. Ja, dat is iets wat je inderdaad in de stad is dat helemaal anders. Je kan dagelijks van rol veranderen. Als je geen zin hebt om iemand te zien, dan zoek je iemand anders op. Het is zo makkelijk om te verdwijnen in cijfers, in groepen, in massa's, dat voor mij aanvankelijk heel confronterend was in Alaska, in Tanana. Maar ik heb er wel veel schoonheid in ontdekt. Ja.
1: Je schrijft ook over de teleurstellingen. Bijvoorbeeld, hier leiden erg weinig mensen nog een zuiver ideeel autarkisch bestaan. Mede omdat de verlangens en verwachtingen het aanbod van de wildernis overstijgen. Ook hier willen mensen chips uit de buurt super, olie voor een kettingzaag en een flatscreen aan de muur. Ik ben hier nog niet bijster lang, maar al na een paar weken vervaagt het beeld van Wolden Pond, waar je met je bijl een boompje hakt en met de hengel een visje vangt. Dat is een ontgoocheling, maar wat had ik dan gedacht? Je ging er heel romantisch in.
0: Ja, dat is wel een beetje wie ik ben, denk ik. En ook al, laat ik het zo zeggen, er zat altijd wel een duiveltje op mijn schouder die me daarvoor waarschuwde, maar ik veegde die duivel altijd mijn schouder af. Ik ging er naartoe, ik was volledig overdonderd door de wildernis. Ja, maar natuurlijk was het een illusie waar ik naar op zoek was. Ik dacht de oude wereld nog te zien en net voor sluitingstijd zeg maar die oude wereld in te glippen, maar die bestaat natuurlijk al lang niet meer. Dat is ook daarom dat ik het citaat van Milan Kundera in het boek heb opgenomen. World unity means no escape for anyone, anywhere. Dus waar ik dacht mijn oude droombeeld tot leven te zien komen, kwam ik tot de conclusie dat ook op een van de meest afgezonderde plekken ter wereld dat alles met elkaar geconnecteerd is. Dus ik sliep in een missionariskerk waar allemaal vergeelde foto's aan de muur hingen, waar het altaar ja, helemaal bedekt was met elandhuid. Fantastisch. En na een tijd ontdek ik daar dat op het dak van dat mini-kerkje waar ik slaap een Starlink-ontvanger staat van Elon Musk. Het beste internet dat ik in mijn leven heb gehad was in de wildernis en dat was beter dan op een West-Europese krantenredactie.
1: Ja, maar je wordt er wel chagrijnig van.
0: Ik werd er chagrijnig van. Ik was ook heel blij dat ik mijn vrouw en zoon kon zien. En tegelijkertijd dacht ik van, hiervoor ben ik niet naar hier gekomen. Natuurlijk. Bijkomend levert Amazon pakjes in de wildernis. Zij hebben in de dichtstbijzijnde stad een reuze depot gebouwd. En al die kleine Cessna-vliegtuigjes vliegen dat daar naartoe. Er zijn mensen die als ze weten welke passagiers er op het kleine vliegtuigje onderweg zijn naar hen, die nog vlug een Big Mac bestellen. Ik heb mensen zien wachten op het mini-vliegveldje tot het vliegtuig landde, dat ze een Big Mac konden eten. Ik kon er met mijn verstand niet bij. En ook al zei dat duiveltje van ja, idioot, je wist dat natuurlijk toch al lang, toch was het schrikken. En ja, het is ook heel tragisch, hè. Ja, je komt bij mensen binnen die in heel moeilijke omstandigheden in een blokhut wonen, maar dan ligt dan wel een zoon in de zetel die naar de LA Lakers aan het kijken is op een flatscreen. Ja,
1: ja, en alles. Tegelijkertijd zegt ze, wat zij wel beter doen is, zij aanvaarden de rauwheid.
0: Ja.
1: Want wat je schrijft over hoe wij hier meer leven. In de versmolten wereld waarin ik thuis soms doelloos ronddwaal, leidt doorgedreven technologisering tot de illusie van controle. Van het monitoren van je slaap, je aantal stappen en je hartslag, tot de confetti die op je scherm neerdwarrelt als je een overschrijving doet. Al maar fluistert de technologie je in dat alles meetbaar is, dat jij de baas bent over die cijfers, dat je alles onder controle hebt, dat je veilig bent, dat het leven kneedbaar is. We bouwen dijken, installeren alarmsystemen, sluiten verzekeringen af die verzekeringen verzekeren. In een architectuur van ontkenning, zo verfijnd, tot in de haarvaten van ons gedrag doorgedrongen, dat we vervreemd zijn van onze eigen natuur en die om ons heen. De band die is doorgeknipt is meer nog dan die met de ander en met onszelf, die met het leven. Voel jij dat zo? Dat we...
0: Ja. Nu ik het hoor...
1: Weer.
0: Het is wel... Het is wel een beetje zwart-wit, maar...
1: Maar je boek is helemaal niet zwart-wit, dat is gewoon een citaat eruit,
0: ja, maar
1: wat me wel opviel.
0: Ik denk daar wel zo over, ja, dat klinkt allemaal nogal pompeus, hè. We hebben de band met onszelf doorgeknipt, maar ik denk het wel, zeker door doorgedreven technologisering, die onze levens in zeer grote mate bepaalt. Ik ben daar heel erg mee bezig, heb ik daar wel gezien hoe mensen in Alaska, los van de buitenwereld die dagelijks door alle kieren binnenglipt, er toch in slagen om nog met de oorspronkelijke wereld die hen omringt, om daar het geven en nemen van te aanvaarden. Er zijn mensen die vaders, broers, dochters hebben verloren die verdronken zijn in de Yukon. Maar het zijn wel diezelfde mensen die 's ochtends al hun zorgen of beslommeringen of een slechte nacht laten wegspoelen door die Yukon. Als hier iemand naar een rivier zit te kijken, denken we, het gaat niet goed met hem. Daar zie je mensen gewoon 's ochtends op de oever zitten. Mensen kijken naar de Yukon, naar de dynamiek die daarvan uitgaat. En die wachten eigenlijk tot de Yukon hun gedachten uitvlakt en hun zorgen afspoelt naar zee en dat ze aan de dag kunnen beginnen. Dus mensen hebben daar op een bepaalde manier wel de rauwheid en de hardheid van het leven of van dat leven echt aanvaard. En trauma bijvoorbeeld, dat is een woord waar ik het heel, heel moeilijk mee heb. Ik heb een paar keer het woord trauma hier gebruikt, omdat het over Alaska gaat en mensen zeker recht hebben op een trauma. En ik heb daar natuurlijk niet over te oordelen. Maar in onze omgeving, als iemand zijn enkel verzwikt bij een tennispartij, dan moet iedereen weten dat hij...
1: Traumatiserend, hoor.
0: Ja, dan moet hij 2 weken naar de fysiotherapeut en ho. Daar hebben mensen de gekste dingen meegemaakt. En is het woord trauma bijna nooit gevallen. Mensen die het meest over trauma praten, zijn degenen die het minst hebben meegemaakt. En die aanvaarding van de oorspronkelijke rauwheid van de levens... ook dat vond ik wel bevrijdend. Ik zeg niet dat dat de goede manier is. Hè? Ik zeg niet dat je een fles whisky moet halen en de boel moet wegdrinken. Dat zeg ik niet. En ik zeg ook niet dat hier bij ons mensen zijn die absoluut ernstige dingen hebben meegemaakt en dat ik alle begrip heb dat het leven daardoor veel moeilijker of zwaarder wordt. Absoluut. Ik heb het eerder over de kleine pijntjes die plots hoofdpunten worden in het nieuws hier. En daar is het anders en ik heb daar wel het een en het ander van opgestoken, ja.
1: Ja, is dat iets wat te leren is? Of moet je dan er bijna zijn opgegroeid?
0: We leven hier in een systeem die jezelf de hele tijd centraal stelt. De wereld zet je de hele tijd op het podium als hoofdpersonage van je eigen leven. En daar is het anders. Daar ben je afhankelijk van de natuur, van de wereld om je heen, waar je dagelijks over je schouder moet kijken en... Ja, ik voelde me daar goed bij. Omdat het je op een bepaalde manier ook... je wordt van je eigen ego ontslaan. Je beseft opnieuw dat je ego...
1: Zoals je aankwam in het vliegtuig, jij doet niet ter zake.
0: Exact. Dat is toch bevrijdend. Het idee dat je er niet toe doet, ik vind het heerlijk. Ja.
1: Ja, en een van de weinige plekken waar je dat kan beleven is toch in die natuur.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je gewoon voelt, dit was er al.
0: Maar absoluut.
1: En het straks ook nog.
0: En het ontzag die je daar dan voor hebt, of die ik daar alleszins voor heb.
1: Maar kan je dat vasthouden nu je weer hier bent?
0: Ik doe mijn best. Op iedere vrije dag probeer ik de trein te nemen van Gent naar Eupen. Eupen ligt in de Ardennen. En dan ga ik een hele dag in het bos gaan rondlopen of gaan rondfietsen. En dan kom ik s'avonds terug thuis en zijn mijn batterijen terug opgeladen. Dus op een mini-schaal probeer ik genoeg te tanken buiten.
1: Ja. Vannacht is Matthias de Klerk mijn gast. En Matthias is schrijver en journalist. Hij schreef onder andere voor De Morgen en er waren boeken als De Val en De Ontdekking van Urk. En nu is er Tanana, Weg van de Wereld in Alaska. Voor dit boek dompelde Matthias zich onder in een kleine gemeenschap, 4 seizoenen, op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het leven in de wildernis is. Het is een even zorgvuldig als poëtisch verslag geworden. Ja, en je schrijft daar ook over jezelf, over de jongen die je was. Aan dat bureau in een verkavelingswijk is het van volk verzadigde België. In het van volk verzadigde België was de wereld overzichtelijk, maar ook klein en benauwend. Vastgezogen in de zompige kleigrond werd mijn leefwereld verdicht tot een kinderlijke platte grond met een kerk, een bakker, een beenhouwer, een park, een voetbalveld en een paardenrenbaan. Waregem. Lekker overzichtelijk.
0: Ja. Ja.
1: Was het te klein voor je?
0: Nee, want dat zou inhouden dat wat ik doe belangrijker is dan wat daar gebeurt. Het gaat niet om te klein.
1: Je kan er ook gewoon niet passen.
0: Ja, want maar dat beseft... Ja, ik denk niet dat ik er niet pas, inderdaad. Maar wat ik nu doe, staat daar ook niet boven. Ik bedoel, het enige waar ik heel veel moeite mee heb, is... dat mensen niet doordacht leven. Ik zeg niet dat dat daarom in Waregem zo gebeurt.
1: Jawel, maar, dat zeg je eigenlijk wel.
0: Een van mijn lievelingswoorden is sheeple. Dus people and sheep. Mensen die de kudde volgen. En ik ben omringd geweest door heel veel mensen die het leven van iemand anders leiden. En dat vind ik lastig. Sheeple. Het is inderdaad wel veilig schuilen in de buik van het peloton. Maar ik voelde me daar niet goed bij. Ik wil eigenlijk heel veel mensen leren kennen. Ik wil met mensen praten die totaal anders zijn dan mezelf. Dus er zit wel een drifter in mij, zoals ze dat in Alaska...
1: Ja, en dat kan toch ook wel met dat dorpse te maken hebben? Zoals je net al zei over Tanana. Weet je, als je 120 mensen hebt die je steeds weer tegenkomt, dan moet je je daar de hele tijd toe verhouden. En als men dan iets vindt, dan moet je je daar eigenlijk wel aan conformeren. Zeker als kind.
0: Ja, ja, maar het is, misschien heeft dat niks met het dorpse te maken, maar meer met de omgeving waarin ik zelf ben opgegroeid. En dat klinkt nu als een vingerwijzing naar mijn eigen omgeving. Maar het is veel eer iets dat ik ontdekt heb in mezelf van oké, ik moet er vandoor.
1: Ja, wanneer wist je dat je weg wilde?
0: Toen ik in Italië studeerde.
1: Oh, dat...
0: Daar is mijn leven begonnen.
1: Ik zag nog dat jongetje dat landkaart tekenen.
0: Ja, zeker. Maar op dat ogenblik, als achtjarige weet je niet dat je weg wilt. Je kan wel dromen van iets, maar dat is niet onderbouwd. Dat is een soort gevoel. Dat gevoel werd wel sterker naarmate ik adolescent werd. Maar eens ik kon studeren in Italië, daar ging de wereld open. Ik was zelfstandig. Ik hoefde naar niks of niemand om te kijken. Ik kon daar in een andere taal een ander leven leiden, zeg maar. En met mensen en culturen of een andere cultuur in contact komen die ik nog niet kende. En daar werd wel echt een zaadje geplant.
1: Hoe ben je daar terechtgekomen? Want er zitten wel wat stappen tussen, neem ik aan. Tussen zo'n dorp waar je geboren bent en dat je dan opeens in Italië studeert.
0: Ja, ik heb eigenlijk heel weinig gestudeerd. Ik heb politiek en sociale wetenschappen gestudeerd, wat werkelijk niks inhoudt. Maar ik kon wel op Erasmus in een half jaar, of was het een jaar, een half jaar, studeren in Napoli. En de wereld werd een roman. Alles wat daar gebeurde werd echt ook een film. Ik was er nog maar een paar dagen en ik zag een maffiamoord met mijn eigen ogen op straat. En dan dacht ik van oké, we zijn weg uit Waregem. Het is oké. Het leven is begonnen. Ja, exact dat. En toen ik terugkwam, deed ik dan stage bij een krant en kon ik bij de krant beginnen werken. En ging de wereld pas echt open. Want als journalist kon ik overal naartoe en kon ik met alles en iedereen praten. En ik werd er nog voor betaald ook. Dus...
1: Ik las ook dat jij tot je 25e geen boeken las.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook een venster op de wereld wat je dan niet hebt.
0: Mm-hmm. Ja, ik ben opgegroeid in een eerder acculturele omgeving. Dus dat was niet echt aanwezig. Maar dat is niet de schuld van iemand, want dat zit ook in mezelf. Blijkbaar zat het ook niet in mezelf. Dus het is niet zo dat wij nooit naar de bibliotheek gingen. Maar zelfs als ik daar dan een boek ontleende, was dat eerder een soort performance en het boek las ik niet. Dus ik was lange tijd een soort ingeslapen kind, denk ik. Ik heb pas later ingezien dat ik in alles een laatbloeier ben, ook in het lezen. Dus dan was ik journalist en dan moest ik over een onderwerp schrijven waar ik echt geen bal van af wist en dacht van oké, hier moet ik nu wel dringend een boek over lezen. En lezen heeft mij helemaal... gegrepen omdat het heel goed past bij wie ik ben, lezen. Omdat het op een bepaalde manier ook haak staat op de tijdsgeest. Dus ik voel me niet helemaal thuis in deze wereld, hoe pompeus dat ook klinkt. Tegelijkertijd gaat alles heel erg goed, maar lezen is iets waar je moeite moet voor doen. Je moet de dialoog aangaan met die tekst. Je moet jezelf het decor inbeelden. Het is een vorm van meditatie. Het is een liefde voor taal. Je leert er van alles door. Dus lezen greep me. En dat is niet meer gestopt.
1: Zijn het ook een soort nooduitgangen? Boeken?
0: Ja, zeker.
1: Maar dan niet zo heel ver weg. Geen wildernis. Alleen
0: nee,
1: in je hoofd.
0: Wat dat zou impliceren, dat lezen vooral... escapisme is, dat mijn drijfveer is, maar het is veel meer dan dat. Ik vind dat
1: het is een
0: best mogelijke
1: wereld.
0: Surrogaat voor de wereld, ja.
1: En voor leven.
0: Zeker.
1: En als zo'n jongetje uit Waregem dan, in Italië gaat studeren en journalist wordt, drijf je dan niet ook heel erg weg van je ouders, van je grootouders?
0: Ja. Absoluut wel, ja.
1: Kan je elkaar dan nog vinden? Want zo'n leven wordt dan wel heel anders.
0: Ja. Er gaat op een bepaalde manier een soort eenzaamheid mee gepaard. Dat er minder common ground is, zeg maar. En dat je niet helemaal meer weet wie de ander is. Of wat de ander aan het doen is. En ondanks het feit dat je pogingen onderneemt om elkaar te blijven begrijpen. En dat lukt wel, driften die levens wel enigszins uit elkaar, inhoudelijk dan. Maar dat is dan maar zo, hè. Denk ik.
1: Het is een beweging die jij niet kan keren voor jezelf.
0: Nee, het is wie ik ben. En het is wie de ander om mij zijn ook. En dat denk ik is een heel natuurlijke gang van zaken. Waar je niet veel kan aan veranderen. In wezen is dat het soort oerverhaal waar alle bibliotheken mee gevuld zijn. Denk ik. Ja, het gaat over familiebanden. Het gaat over vriendschapsbanden. Dat is het. Dingen driften uit elkaar. En ja, of je vindt elkaar niet meer. Of er gaat te veel tijd over dat je elkaar kwijt bent. Maar goed. Er komen allerlei nieuwe mensen in je weer.
1: Ja, of je kan je afvragen van hoe was het in de basis? Want nog even iets wat je schrijft. Mm-hmm. Mijn werkelijkheid voelde in mijn tienerjaren als een te kleine jas die ik niet dichtgeritst kreeg. Een jas die geen bescherming bood. Ik kon me niet vrij bewegen, voelde me beperkt in tijd en ruimte in die microcosmos van rode baksteen, zwetende paarden en kale voetbalvelden. De kinderlijke droom van het noorden verraadde het onheimliedje. Het wilde vertrekken uit een bestaan waarin ik me had geschaafd aan balustrades en de brokkelige taal van onwillig gezag. Altijd zat ik vast. Vast in de slaapkamer, vast tussen witte krijtlijnen, vast in structuren, in geschiedenissen, in verwachtingen.
0: Dus breek je eruit. En ga je naar Alaska kennelijk en naar Urk.
1: Ja, maar hoe is het met zo'n jongen die er nog niet is uitgebroken? Wat is daar aan de hand?
0: Dus wat was er aan de hand met mij als kind?
1: Ja, waarom zat je zo vast? Van wie waren die verwachtingen? Van wie was het onwillige gezag?
0: Wel, er is... Kijk, je komt opnieuw bij het oerverhaal. Hè? Ik besefte pas na een tijd dat ik anders was en ik vond het heel moeilijk om te aanvaarden dat als je een vraag stelde, of iets in vraag stelde, dat het antwoord was waarom daarom. Daar heb ik het heel moeilijk mee.
1: Waarom doen we het zo? Omdat we het zo doen.
0: Omdat we het zo doen. Bijkomend vind ik het lastig als je omgeving bang is voor de buitenwereld. En dan maar het leven leidt van een ander uit schrik dat de ander daar iets zou over zeggen. Dat is een beetje de omgeving. Dat was een heel mooie omgeving waar ik ook ben in opgegroeid. Maar de schrik voor de ander, voor de buitenwereld, zat er wel heel erg in. En er moest ook wel echt gepresteerd worden. Maar ook daarin, als je vroeg, ja, waarom eigenlijk? Ja, daarom. Dat heeft dan ook met een soort status te maken, denk ik. En dat voelde heel ongemakkelijk aan. Ja. Opnieuw, wat ik nu zeg, kan je als een vingerwijzing interpreteren.
1: Het is ongeveer de derde keer dat je dat zegt, hè?
0: Ja, omdat ik... Daar ben ik bang voor, omdat het lijkt alsof... dat is hier nu het kereltje gaat eens afrekenen met waar hij vandaan komt. Zo is het eigenlijk helemaal niet. Je begrijpt pas later dat je er niet helemaal in paste. En daarom schrijf ik het ook, omdat het ook uitlegt waarom ik naar Alaska ben gegaan. Ik zoek elders ontmoetingen die mij door elkaar schudden op een bepaalde manier. Ik zoek overal mensen die anders zijn en die me een andere blik op de wereld tonen. Of mensen die zich hebben losgerukt van wat dan ook en die in een hutje in Alaska proberen zin te geven aan het bestaan, dan vind ik het heel interessant om met die man of vrouw te praten. Dus dat is nu wie ik ben.
1: En je schrijft ook dat je nou ja, thema's in je werk, in ieder geval in je boeken, is ook de door jou niet geleefde levens.
0: Ja, exact.
1: En dat begon met de val?
0: Ja, ik vind, niemand ziet de link tussen de drie, maar het is er natuurlijk wel. Dat vind ik ontzettend interessant om de levens die je niet hebt geleid in de diepte te onderzoeken. Ik ben opgegroeid in sportmiddens. Ik was niet getalenteerd genoeg om topsporter te kunnen worden. Hoewel sommigen dat wel hadden gehoopt. Maar dan vond ik het interessant om bij leeftijdsgenoten die wel in die wereld zijn terechtgekomen, om te zien hoe zit die wereld dan in elkaar. Hoe veranderen vriendschappen in concurrentie om een contract en wat kan er allemaal voorvallen in zo'n carrière? Dat is de val. Ik die niet conformistisch ben ingesteld en het moeilijk heb met collectieven en met narratieven, heb onderzocht wat er zou gebeurd zijn, dan was ik in het dorp gebleven door in zijn extreme vorm een dorp te onderzoeken, waar de collectiviteit met de paplepel wordt ingegeven. Dat is dan Urk. En het derde, dat staat er eigenlijk diametraal tegenover. Het gaat in Alaska niet over collectieve identiteit, maar over individuele identiteit. Wat als ik wel de sprong had gemaakt 10 jaar geleden of 20 jaar geleden, toen ik mijn vrouw nog niet kende? Wat als ik wel was verhuisd naar de wildernis? Hoe zou mijn leven er dan hebben uitgezien? Dus daarom vind ik het heel interessant voor mezelf om dit te doen. Ik weet niet of de lezer hier iets aan heeft, maar dit is wel de achterliggende reden.
1: Maar raak je ook nooit uitgeschreven? Want de meeste levens heb je niet geleefd.
0: De meeste levens heb je niet geleefd, nee, dat is waar. Maar ik weet niet wat het vierde is. Daar moet ik nog eens over nadenken.
1: Geen haast. Want je bent inderdaad een tijd in Urk gaan wonen. Misschien wel een beetje op dezelfde manier als je in Tarana bent. Het is wel gewoon participerende journalistiek. Zul het maar noemen.
0: Dat is zoiets, ja.
1: Je bent naar Urk gegaan omdat je ontevreden was over jezelf. Of althans, het werk wat je had geleverd.
0: Ja.
1: Hoe zat dat?
0: Ik werd door de krant als piepjonge journalist naar daar uitgestuurd om een moordzaak te onderzoeken. Een 15-jarige had een 14-jarige om het leven gebracht. En de hoofdredacteur zei, de klerk, probeer de ziel van het dorp maar te grijpen. Ja, op anderhalve dag tijd. Onmogelijk, dat sloeg werkelijk nergens op. En ik keerde terug met meer vragen dan antwoorden. Dat is niet de bedoeling als journalist. Je moet proberen iets uit te leggen. En ik voelde dat ik daarin gefaald was. Ik had dan maar snel andere mensen geciteerd natuurlijk, omdat ik zelf geen antwoord had. En ik vond het wel interessant om 10 jaar later daar niet langer als parachutist gedropt te worden en na een dag terug te vertrekken, maar door er te gaan wonen. En daar te leven en te zien hoe het werkelijk in elkaar zit. Dus ik wilde wel een ontgoocheling uit mijn beginnende loopbaan goedmaken.
1: En hoe kreeg je die mensen aan het praten?
0: Door ze te erkennen, door daar te zijn, door te luisteren. Door niet meteen te lachen, want ik denk dat Urk wel op een bepaalde manier het ventieltje van Nederland is en als er is stoom.
1: We hebben allemaal oordelen, we weten precies hoe het daar is,
0: zeker,
1: hoe dat we ooit geweest zijn.
0: En het is ook eigenlijk een prachtig dorp. Als je bereid bent van een deeltje van jezelf af te staan, is het een soort levensverzekering, wonen op Urk. Maar ik vind het allemaal niet zo moeilijk om met mensen te praten. Ik was daar iedere dag. Ik was de enige van het dorp met een vouwfiets. Dus ik zette dan mijn vouwfietsje soms centraal in het dorp, dat iedereen er herinnerd werd dat ik daar was.
1: Ik hoorde ook de podcast Waar Gebeurt, waarin je vertelde dat je ook een week mee bent gegaan vissen.
0: Fantastisch.
1: En toen hoorde je erbij.
0: En verschrikkelijk. En toen hoorde ik erbij, ja. Want zo ging het in het dorp. Hè. Ja, die Belgische week mee gaan vissen. Hij heeft niet gekotst, hij heeft geholpen, hij leeft nog. Dus het was alsof ik een soort diploma kreeg uitgereikt. Van het is goed, kerel, met jou gaan we praten. Je lacht niet met ons, je hebt meegedaan. Ja. Ik heb oneindig veel hout gehakt in Alaska om duidelijk te maken dat ik daar niet alleen aan de zijlijn kwam staan. Om van op een afstand naar die mensen te kijken, maar om te tonen van ik wil wel eens echt weten hoe het leven hier is. En dat wordt geroyeerd.
1: In de val staan de regels. Het vergt de moed om te praten. Moed om te erkennen wat doorwerkt in je leven. Heb jij zelf die moed? Want ik stelde jou net wat vragen over je jeugd. En toen dacht ik, die mensen in Alaska en waarschijnlijk ook die mensen in Urk, die zijn daar makkelijker in. In ieder geval naar jou.
0: Ja. Dat is waar. Ik zit hier een beetje verkrampt te reageren als het over vroeger gaat op een bepaalde manier. Omdat ik het ergste zou zijn dat ik er zou op neerkijken. En dat wil ik helemaal niet. Want dan zou ik ook neerkijken op mijn grootvader die mij als kind naast hem op de vensterbank zette en gewoon een hele avond keek en als er iemand passeerde zwaaide en dan s'avonds als het donker werd terug naar binnen ging. Ik zie daar ook de schoonheid van in. Ik ben ook wel een soort nostalgicus of melancholicus, maar inderdaad, ik paste er niet en dus doe ik andere dingen. En wat er allemaal in mij doorwerkt, of ik dat genoeg benoem, het staat in het boek. Ik schrijf geen 30 pagina's over mezelf, maar ik geef wel aan waarom Alaska een droom was. Dus ik vind niet dat ik mezelf verberg of zo.
1: Je boek worstel je ook duidelijk met, is het schuldgevoel over de verhalen die je komt halen? Je schrijft bijvoorbeeld, Ik heb mezelf vastgereden in de Alaskaanse sneeuw met mijn kinderlijke verkenning van het niet geleefde leven. Je kan dromen van een wildernis, maar ontkomt niet aan wie er woont. Mijn clichébeeld van de houthakkende baardman duwde de rouwranden van dit bestaan naar de kantlijn. Een kantlijn waarin ik nu, tussen beschuiten met pindakaas, de uitgeschreven levens annoteer van mensen die ik sprak. Mensen over wie levens ik mezelf een narratieve macht heb toebedeeld door hier te zijn en te vragen om een gesprek. Je bent de hele tijd aan het, is het zoeken naar je
0: ja.
1: rol?
0: Kijk,
1: of?
0: Als je, ja, het is zoeken naar het evenwicht van wat kan je vertellen en wat niet. Op Urk is het anders. Urk gaat over het collectief. Dus als iemand commentaar geeft op een collectief, vind ik dat perfect legitiem.
1: Maar dan wordt het met z'n allen gedragen.
0: Ja, er wordt niet één iemand met de vinger gewezen of zo. Er wordt worden bepaalde culturele trekken aan de kaak gesteld. Dus ik vind dat daar dat vrij ongefilterd erin kan. In Alaska is het anders. Dat gaat over individuele identiteit. Dus als je een hele dag doorbrengt met een vrouw van 80 in een blokhut en je zit rond het haardvuur en je eet chocolade en die vertelt haar hele leven, dan is dat, moet je wel ook duidelijk maken dan na afloop aan die vrouw van kijk, ik wil hier graag over schrijven, wat kan ik hiervan gebruiken en wat niet. Dus ik probeer daar wel het individu enigszins te ontzien zonder in te boeten aan de waarheid.
1: En ja, daarom je schrijft bijvoorbeeld, je woont afgezonderd met alleen wat noodrazoen, ziet haast niemand meer en er klopt er plots een onbekende op de deur aan wie je je hele leven vertelt.
0: Ja, en ik
1: een Belg op een fiets.
0: Ja, ik ontsluit die verhalen. Dus ik wil dat wel duidelijk maken aan de mensen van is het oké dat ik dit doe? Maar het is ook geen zelfcensuur. Want ik maak hen ook duidelijk van, kijk, ik vind jouw verhaal heel waardevol om te brengen. En mensen moeten ook zelf overtuigd zijn en me dat laten doen. Als ze zeggen van, ah ja, maar dit mag niet en dat mag niet en dat mag niet. Ja, zo werkt het ook niet. Dus ik probeer gewoon eerlijk te zijn naar de mensen met wie ik spreek. In de hoop dat zij ook gewoon eerlijk zijn tegen mij. En er is quasi geen censuur in dit boek. Maar het is wel zo, als iemand een heel persoonlijk verhaal vertelt met al te bloederige details, denk ik van, oké, ik moet misschien iemand deels tegen zichzelf beschermen, want wat hij nu allemaal vertelt, dat voegt niks extra toe aan de waarheid. We weten al wat er is gebeurd. Dus op een bepaalde manier ga ik kwetsbare mensen ook niet tentoonstellen, zeg maar. Dus daarin was die zoektocht anders dan op Urk. Op Urk vind ik als iemand kritiek heeft op een dorp of heel mooie dingen zegt over een dorp, net hetzelfde, ja, dan raak je niet één iemand. De groep moet je nooit sparen.
1: Je citeert in je boek ook Janet Malcolm uit The Journalist and the Murderer, haar openingszin. Iedere journalist die niet te idioot is of te vol van zichzelf om door te hebben wat er aan de hand is, weet dat wat hij doet moreel onverdedigbaar is.
0: Ja, eerste zin van het boek.
1: Ja, wat bedoelt ze daarmee volgens jou?
0: Dat er een totaal onevenwicht is natuurlijk. Hè. Je wil als journalist of als schrijver of wie dan ook het best mogelijke verhaal en je geeft niets in ruil. Dus iemand gooit zijn hart op tafel, gooit zijn leven op tafel en jij schrijft het op. En die persoon heeft daar eigenlijk verder geen narratieve zeggenschap over. En ik denk dat vooral dat daarmee bedoeld wordt. Dat je als journalist het best mogelijke verhaal wil, maar dat is soms ten koste van iemand anders. En daarom citeer ik haar, omdat ik daar context in aanbreng en uitleg aan de lezer van kijk, het is voor mij ook een zoektocht hier tussen al die rauwe levens, om op welke manier kan ik die representeren, dat die een beeld geven over Alaska, zonder dat mensen na afloop denken van fok, met die mocht ik nooit gepraat hebben. Ik sta daar nu in dat boek. Dus en ja, het is iets waar je als journalist, denk ik, je altijd heel erg bewust moet van zijn. Dat een onevenwicht is. Maar als je een soort evenwicht vindt, kan er wel iets heel moois uit ontstaan. Ja. En dat, daar streef ik naar.
1: Ja, je citeert ook Susan Sontag uit Regarding the Pain of Others. En zij heeft het over de medeplichtigheid van toeschouwers bij andermans lijden.
0: Mm-hmm.
1: Ben ik dat als lezer ook, als ik jouw boek lees? Maak mij dat medeplichtig.
0: Ja, al is medeplichtig niet het juiste woord. Ik maak je er deel van in de hoop dat de lezer daar ook mee over nadenkt, zonder dat hij het gevoel heeft dat hij naar aapjes in de zoo aan het kijken is. Dus ik vind wel dat je als lezer moet zien te verhouden tot wat je leest, maar medeplichtig heeft een negatieve connotatie. Het klinkt
1: alsof het een schuld is,
0: maar dat is het niet. Ik vind het wel een verantwoordelijkheid om mee te denken. dat wel.
1: En dan heb jij als journalist of schrijver de verantwoordelijkheid om mij in de gelegenheid te stellen mee te laten denken. Zie jij het als een plicht ook om deze verhalen op te schrijven?
0: Ja, op een manier wel. Ja. Het is altijd interessant om een stem te geven aan de stemlozen. Oké, dat klinkt een beetje als een cliché, maar dat zijn mensen waar in Alaska niemand om geeft. Hè. Tanana, er heeft nog nooit iemand gehoord in Alaska van het dorp Tanana. Het is ook de naam van een rivier, de Tanana-rivier. Mensen kennen die rivier, maar dat dorp, nobody cares. Dat daar geen ordehandhaving is. Who cares? Dat die... En ik vind dat heel interessant, omdat die mensen wel echt een verhaal te vertellen hebben. Het is een microverhaal dat iets macro vertelt. Dus vind ik dat zij zeker een stem vertellen. Maar dat je als lezer ook mij als schrijver een vraag mag stellen. En daarom deel ik ook die twijfel om aan te geven van kijk, ik zit hier niet vanuit een ivoren toren een beetje te debiteren hoe het leven hier is. Nee, ik probeer het te tonen. Ik ben een schrijver, maar ik ben vooral een beschrijver. En het is aan de lezer om te interpreteren. Mijn interpretatie zit er zelden in. Dat is ook in Urk het geval. Ik beschrijf wel hoe verrafeld de levens zijn, hoe rotte vis en gescheurde autobanden en roeste bedframes in de tuin liggen van de mensen. Maar ik schrijf niet dat het een verschrikkelijke tuin is. Ik zeg wat ik zie. En ik laat de mensen vertellen wat er is gebeurd. Maar de precieze interpretatie daarvan, natuurlijk is het altijd een frame waarbinnen ik werk. Want zodra ik A belicht, ben ik B niet aan het belichten. Dus natuurlijk geef ik al het kader waarbinnen jullie kunnen kijken. Maar jullie kunnen wel bepalen wat jullie zien.
1: Dankjewel, Matthias.
0: Graag gedaan.
1: Het boek Tanana, Weg van de wereld in Alaska. Van mijn gast van vannacht, Matthias de Klerk, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Wij zijn er ook als podcast. Eens op een ander tijdstip luisteren kan dus ook. We staan in alle podcast-apps. Zoek ons daar vooral eens op. Morgen is Nooit meer slapen er weer. En dan is Yasmine Namafar mijn gast. Zij is psychiater, schrijver en dichter. En van haar hand verschijnt het boek Een topografie van geweld. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers die zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. En in Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie die doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot die zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Goedemorgen, lieve jongen. De dag is weer begonnen. Sta met heel veel liefde op en haal die twijfel uit je kop. Mijn hele lijf schreeuwde dat ik moest stoppen. Iedereen heeft trauma's, maar op mentale gezondheid rust nog steeds een taboe.
4: En die daaronder?
3: Jomo.
4: Oh. Johnny de Mol, presentator van The Tribute, de quiz met ballen, I've Got the Music in Me, te veel om op te noemen eigenlijk. Hij was deze zomer weer even talkshow-host van de Oranje Zomer. Hij acteert, hij maakt muziek, hij maakt radio, samen met Estelle Cruijff op Radio Noordzee. Hij was Carice van Laminaat in Make Up Your Mind. Ja, en dat klinkt alsof het allemaal altijd zo lekker is gegaan, maar hij moest toch van ver komen. En hoe hij die weg heeft afgelegd, dat vertelt hij vanaf volgende maand in de theaters met zijn voorstelling Goed dat jij bestaat. Een persoonlijke voorstelling over de invloed van de vrouwen in zijn leven, de kracht van het vaderschap en de geborgenheid van een burgerlijk bestaan.
5: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: En je moest lachen bij burgerlijk bestaan.
3: Ja.
4: Want dat klinkt zo suffig.
3: Ja, maar
4: een voorstelling over de invloed van de vrouwen in zijn leven, de kracht van het vaderschap en de geborgenheid van een burgerlijk bestaan.
5: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: En je moest lachen bij burgerlijk bestaan.
3: Ja.
4: Want dat klinkt zo suffig.
3: Ja, maar het is echt zo. Het is echt, de burgerlijkheid heeft je intrede

0: Bijtjes in je vingers?
1: Nee,
0: of
1: valt mee. Oh, valt mee. Nee, ze doet het heel goed.
0: Ja.
1: Maar vanochtend om 5 uur begon hij te piepen. Ja, toen stond ik buiten op mijn slippers. En dan denk ik van ja, de burgerlijkheid is ingetreden.
0: Ja, ja. En ik vond het wel grappig, want dat was precies degene die je vergat. JOMO.
1: Ja.
0: En JOMO staat voor The Joy of Missing Out.
1: Ja.
0: In plaats van The Fear of Missing Out.
1: Ja, dat is nieuw, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is heerlijk tegenwoordig.
0: Maar hoe goed ben je daarin?
1: Ja, heel goed.
0: Ja? Ja. Een beetje te goed.
1: Ja, ja, ja. Nee, vroeger FOMO, ja, mij wel bekend.
0: Ja.
1: Ik sloeg weinig over. Leuke feestjes. En tegenwoordig, ja, als het dan toch al een keer moet, ben ik heel goed geworden in de Houdini.
0: Oh ja.
1: Ja, ja.
0: Maar ook gewoon, ja, dan de Houdini. Maar de Houdini betekent dat je er wel gewoon bent.
1: Ja, dat je er wel even bent, waar je gezicht hebt laten zien.
0: Maar kun je ook steeds beter gewoon een feestje missen en zeggen van nou, nee, ik heb er gewoon geen zin in.
1: Ja, 100%.
0: Ja?
1: Ja, dat is, ja, ik denk dat heel veel vrienden van mij nu zullen lachen. Dat ik dat vroeger misschien nooit zou hebben gezegd. Maar het is echt zo. Het moet wel zo de moeite waard zijn en zo leuk zijn. Er zijn momenteel heel veel andere belangrijke dingen.
0: En als je het dan toch voorbij ziet komen op Instagram en alle foto's en leuk en allemaal mensen die plezier hebben, dan nog kun je er helemaal vrede mee hebben.
1: Ja, 100%. Durven kan ik met droge ogen kan ik dat gewoon zeggen.
0: Oh, wat goed.
1: Ik ben overigens al 5 jaar van Instagram af, dus het komt ook niet meer voorbij.
0: Oh, dat is wel een voordeel, ja.
1: Ja, ja, maar nee, dat kan ik met een gerust hart zeggen.
0: En wat zou je boodschap zijn aan mensen die dat wel moeilijk vinden? Want ik vind dat zelf ook heel moeilijk.
1: Ja, nee, ik denk ook dat het een fase is en een moment in je leven dat je op een gegeven moment denkt, ja, wacht even, ik wil gewoon morgen weer die kinderen naar school brengen. Ik heb Pilates, daarna ga ik padellen, daarna heb ik een podcast. Weet je, je voelt potentie, haal je er toch het meeste uit als je een beetje dat burgerlijke bestaan aanhoudt. En
0: ja.
1: Ja, dat past misschien niet helemaal bij mij, maar toch vind ik het zelf wel heel prettig. Ja.
0: En je doet alleen nog maar dingen met een P, blijkbaar. Padellen,
1: ja.
0: Podcast.
1: Pilates. Ja, grappig dat je dat zegt, want ik ben de trainer van mijn zoontjes voetbalelftal. En dan hebben we altijd de 3 P's. Positiviteit, Pasen en nou, nog eentje.
0: Oh ja.
1: Maar dat is wel leuk om dat op jonge leeftijd bij die gastjes erin te brengen.
0: Ja. Ja. Wat is de schoonheid van padellen?
1: Ja, de schoonheid van padellen en de kracht van padellen is om je sores buiten de kooi te laten, want je speelt in een kooi. En zeker in de tijden dat ik het dat ik even doorheen zat of dat ik het zwaar had. Als je op de padelbaan staat, er zijn weinig andere dingen waar je aan denkt op dat moment. Dus je kan even helemaal leeg. Ja.
0: Oh, zen. Ja. Ja. En dan lees ik zo'n introductie voor. Hè, en ja, ik dacht, ik kan al die titels gaan opnoemen van al die tv-programma's die je hebt gepresenteerd.
1: Ja, we hebben maar een uurtje. Hè,
0: ja. Dus. Maar als jij jezelf nou zou moeten definiëren als presentator, welke 3 programma's zeg jij dan het liefste?
1: Nou, waar ik nog steeds de meeste vragen over krijg is Down with Johnny. Of ik dat nog een keer ga doen. Maar dat hebben we iets van 12 seizoenen gedaan. En hebben elke wens wel laten uitkomen van een jongere met een beperking. Dus dat is wel echt klaar. Maar nog steeds wel een van de leukste programma's die ik ooit heb gedaan. Ja, en alle reisprogramma's die ik heb mogen doen. Bijna 15 jaar lang. Van Waar is de Mol tot De Reis van Je Leven. Ja, geniaal. Mijn vrouw zegt wel eens, als we ergens naartoe willen, van ben je hier al geweest, kunnen we daar naartoe? En zeg ik, nee, ook daar ben ik al geweest.
0: Oh ja, vervelend dus die, is dat altijd.
1: Ja, ja, dus die valt dan weer af. Dus dat is altijd een kunst om nieuwe plekjes te ontdekken. Maar ik denk de reisprogramma's en de programma's met jongeren met een rugzakje. Of Project P, wat ik heb gemaakt. Over jongeren die gepest worden. Huh? Okay. Weer met een P, ja. Dat soort dingen, die liggen mij het meeste.
0: Ja, want aan welke voorwaarden moet een programma voldoen? Wil jij er een goed gevoel bij hebben?
1: Nou, heel veel van dit soort programma's die kwamen uit mijn eigen koker.
0: Oh ja.
1: Die heb ik de afgelopen jaren bij Talpa niet meer echt kunnen maken. Ik hoopte nog even dat ze toen. Hoe heet hij, onze vriend van de NPO die nu bij SBS zit? Frans Klein. Sorry, ja. Ik zat aan Frans Wijs te denken. Frans Klein hoopte ik nog even van, nou, daar is wel ruimte voor. Maar dat is gewoon heel lastig tegenwoordig. Maar daar ligt wel mijn hart, is sociale programma's. De quiz met ballen is een hele andere, staat aan de hele andere kant van dat spectrum. En als dat elkaar een beetje in balans houdt, dan is het al gauw goed.
0: Ja. Want is het dan wel zo dat, kijk, als je zelf iets bedenkt, dan ligt het natuurlijk heel dichtbij je. Is dan het gevoel wat je erbij hebt, is natuurlijk ook gewoon veel beter. Altijd.
1: Ja, dat denk ik wel. Als iets aan je hart gaat en je zet je over bepaalde dingen in buiten de camera, dan is het wel logisch.

0: Ja, dat ligt dichtst bij jezelf.
1: En waar meet je dan succes aan af? Is dat toch kijkcijfers? Of kan jij ook een heel goed gevoel hebben bij een programma waar weinig mensen naar hebben gekeken?
0: Nou, tegenwoordig is het wel echt meer de kijkcijfers. Ja. Er wordt weinig meer gedurfd. Er wordt gegrepen naar beproefde formats waarvan ze echt bijna al zeker weten van nou, dit haalt een bepaald aantal kijkcijfers. Dus je komt er niet omheen. Vroeger was dat veel minder. Of vroeger, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden was dat veel minder. En als ik nog steeds nu mensen tegenkom die het hebben over Down with Journey en hoe dat is binnengekomen. Dan is een mooi compliment bestaat niet.
1: Want hoe werkt dat in jouw hoofd? Ben je iemand die continu tv-formats aan het bedenken is?
0: Nee, dat heb ik niet meer, gelukkig zo.
1: Nee, dat is gewoon helemaal gaan liggen.
0: Dat is wel grotendeels gaan liggen, ja. Ja, ja.
1: En komt dat dan door toch een soort van acceptatie van ja, er is blijkbaar geen ruimte meer voor? Of is dat gewoon ouder worden, minder creativiteit?
0: Nou, vooral minder druk maken.
1: Minder druk maken.
0: Er komen nog steeds wel af en toe ideeën. Je bent natuurlijk met heel veel dingen bezig. Ik ben nu met de theatervoorstelling bezig. Dat is wel iets waar je mee opstaat, waar je mee naar bed gaat. Mm. Hoe gaan we die scène aanvliegen? Welk liedje gaan we nu doen na deze scène? En heel af en toe, ik heb net een pilot gemaakt in een dierenkliniek. Heel simpel, een soort hello, goodbye in een dierenkliniek. We hebben begin dit jaar onze Franse bul moeten laten inslapen. En 2 jaar daarvoor was hij in zijn oog gekrapt door een ander hondje. Toen moesten we naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, dierenziekenhuis. En daar was ik zo goed geholpen. En daar was de keuze van, ja, hij is 13, wat doen we? Gaan we hem nog opereren of niet? Nou, we hebben het gedaan en gelukkig, want hij heeft het nog 2 jaar heel goed gedaan. Ja. Ik denk, ja, daar zitten wel verhalen in. En dat is dan wel iets, daar ben je dan mee bezig. En aan de andere kant, je komt daar aan. En het is maar ook net wat je aantreft en go with the flow. Ja. Maar iedereen stort zijn hart uit. Als je zelf een dier hebt gehad of hebt, dan weet je dat een dier gewoon een kind kan zijn voor iemand. Ja, en dan komen wel de mooie verhalen.
1: Ja.
0: Dus dat is nog wel af en toe. Hoor.
1: Natuurlijk als baasje ook een soort van voor God spelen. Met dat soort besluiten.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja. Kies je voor jezelf of kies je voor het welzijn van je diertje. Ja, lastige.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben jij iemand die zegt van joh, Chat is mijn beste vriend?
0: Nee? Ik moet daar echt nog aan wennen. Mijn vrouw is er echt, verslaafd wil ik niet zeggen, maar gebruikt het heel veel.
1: Ja.
0: Ja, je kunt er natuurlijk echt niet omheen. Ik weet ook, in onze wereld wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt.
1: Ja, ik denk ook voor formats en zo ook.
0: Ja, maar ik moet er nog een beetje aan wennen.
1: Oké. Ben je benieuwd? Ben je van dit soort zelfreflectie?
0: Ja, heel erg. Okay. Ja, kom op.
1: Nou, positieve punten. Johnny de Mol onderscheidt zich positief door zijn langdurige maatschappelijke betrokkenheid, zijn neiging om zelf concreet in actie te komen en zijn nadruk op persoonlijke aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.
0: Ja, mooi.
1: Ja, toch? Ja, dat blijkt ook wel als je kijkt naar de programma's die je gemaakt hebt. Verbeterpunten. Johnny de Mol zou zich verder kunnen ontwikkelen door journalistiek iets scherper te interviewen. Zijn humor beter af te stemmen op de situatie.
0: Ja.
1: Ja. En eerder kritisch bij te sturen wanneer een televisieformat onvoldoende aanslaat.
0: Ja.
1: Is het 3 keer ja?
0: Nou, die laatste, dat is up for discussion, denk ik. Mm. Afhankelijk van het programma, maar die eerste twee, zonder meer.
1: Bij welk programma had je eerder moeten ingrijpen dan? Bij welk format?
0: Nou, ik denk dat dat toen ik 7:30 ging doen bijvoorbeeld, nog echt de naïeve gedachte om een programma te maken waarin je heus wel twee uitersten naast elkaar zet, maar met een soort van liefdevolle gedachte dat we aan het einde van de show wel samen door één deur naar buiten gaan. Dat was wel een van mijn drijfveren om het programma te maken. Zo gepolariseerd allemaal. Ja, dat is natuurlijk heel lastig als je dat echt wil. Ik bedoel, een beetje vuurwerk is altijd prima.
1: Mm-hmm.
0: Ik kom nog wel echt vanuit de opvoeding oneens met elkaar, prima. Maar laten we wel met aan het einde van de avond samen een biertje met elkaar drinken.
1: Ja. Want die gedachte is heel, heel mooi, toch? En heel positief. En ik denk ook heel nodig in deze tijd.
0: Ja.
1: Waarom is het dan toch zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen in zo'n talkshow?
0: Omdat, even plat gezegd, niemand zit te wachten op een Wie de Goed Mag. Nee, we zitten allemaal met de popcorn erbij dat het weer uit de hand loopt.
1: Ja.
0: En dat is echt wel prima, denk ik. Maar op het moment dat we elkaar niet meer horen of niet meer naar elkaar luisteren, dan is gezamenlijk door een deur gaan wel heel ver weg.
1: En had je daar dan ook echt last van tijdens het presenteren? Dat je toch steeds in een soort van rare spagaat zat?
0: Nou, ik had vooral heel veel last van heel veel andere dingen die er toen speelden. Een talkshow op zich gaan doen, dat is al zwaar. Mm-hmm. Maar de lijst die werd langer en langer met dingen die er speelden. Mm-hmm. Dus ik kijk wel terug als een hele rommelige periode vooral. Waardoor die sturing die ik dan wel kreeg misschien niet altijd bleef hangen of binnenkwam. Mm-hmm. Dus nou ja, heel veel van geleerd, laat ik het daarop houden.
1: Hoe ging je daarmee om dan als mensen kritiek hadden? Of hoe ga je daarmee om?
0: Nou, kritiek is niet zo erg. Als je met een groep mensen werkt, denk ik dat dat het belangrijkste is... om van deze personen de kritiek te krijgen. Want dat is wel belangrijk, denk ik, dat je elkaar de waarheid moet kunnen vertellen. Wat mensen schrijven heeft me nooit zo geboeid. Heb ik misschien juist zelfs altijd wel een beetje een schepje bovenop gedaan... om dingen te cultiveren of nog groter te maken dan ze zijn... om het gras voor de voeten weg te maaien. Mm-hmm. En meestal weet je ook zelf wel waar je de mist in bent gegaan... of waar je kans hebt laten liggen... of belangrijke vragen hebt overgeslagen. Maar goed, ik denk dat je altijd bij jezelf te raden moet gaan... en in de spiegel moet kijken. In plaats van dingen afschuiven, een stukje verantwoordelijkheid nemen. Dat heb ik wel geleerd de afgelopen 10 jaar.
1: En je zegt zelf ook, er waren heel veel dingen die toen speelden. Dus op het moment dat je zelf ook niet zo lekker in je vel zit... kan je ook nooit zo'n talkshow tot een succes brengen?
0: Nou, ik denk, als er niks zou spelen, dan is het al zwaar en veel. Dan komt heel veel op je af. Je bent er dag en nacht mee bezig. Ik weet nog dat ik tegen mijn vrouw zei, met 3 maanden, dan staat het op de rit. Stond het na 9 maanden nog niet. Mm. Want je staat ermee op en gaat ermee naar bed. En dat soort dingen, dat zal ik in de toekomst echt wel anders gaan doen. Ja.
1: Je zegt opstaan. Vond ik zo mooi het eerste wat je voorlas. Hè? Dat hoorde ik in een podcast. Je werd geïnterviewd en toen zei je van... ja, dat is wat ik iedere ochtend tegen mezelf zeg. Is dat nog steeds zo?
0: Ja, het is nog steeds zo. Ik open er ook de theatershow mee. Het is een stukje wat ik heb geschreven... nadat ik een week of 3 in retraite ben geweest. Veel therapie heb gedaan. En dat was een beetje de som van alle woordjes die echt bij mij zijn blijven hangen. En ik geloof heel erg in dat je je hersens kan programmeren. Dat je heel veel dingen meekrijgt vanuit kind. Maar mantra's of affirmaties of hoe je het ook wil noemen. Ik geloof daar heel erg in. Ik ben daar ook met mijn oudste zoon heel erg mee bezig. Met voetballen. Dat als die gaat slapen, welke goal ga je maken? Of welke actie ga je maken?
1: Dus echt al visualiseren?
0: Visualiseren. Ja. Maar ook dingen met... weet je wel, ze moesten weer naar school een paar weken geleden. En Johnny dan, die ging echt met lood in zijn schoenen naar school. Nieuwe juf, moeilijk. En elke dag zei hij, ik vind school niet leuk. En... ik denk echt, ik heb echt met hem gezeten om proberen uit te leggen... dat als hij dat elke dag gaat zeggen, dan wordt het straks ook echt een berg... waar hij elke keer op moet klauteren. Dat ook woorden die je zegt en woorden die je denkt zijn zo belangrijk. En daar kan je echt mee spelen. Dat kan je echt veranderen.
1: Ik hoorde laatst iemand zeggen van ja, je gedachten zijn eigenlijk als een soort van kledingstuk in een kledingkast. Hè? Van jij bepaalt zelf welke pak je eruit, welke trek je aan. Maar waarom vinden we het dan toch zo moeilijk, hè? Om die juiste gedachten toe te laten en die andere gedachten te weren?
0: Ja, ik denk ook dat het heel belangrijk is om iemand naast je te hebben of iemand te kennen die dat lampje bij je kan aanzetten. Mm. En die je daarop kan wijzen op een inspirerende manier. Ik hoop dat ik dat nu voor mijn kinderen kan zijn. En in de periode dat ik er niet lekker in zat, had ik ook die mensen. Alhoewel, ik moet wel eerlijk zeggen dat halverwege de storm... dat iemand zei, je komt hier sterker uit... dat je dan iemand ook het liefst een knietje wil geven.
1: Daar heb ik nu niks aan.
0: Maar
1: ja.
0: Het is heel cliché, maar het is toch echt wel zo.
1: Ja. De storm, waaruit bestond die?
0: De storm die bestond uit een behoorlijke media-aandacht over een relatie van jaren geleden, waarin ik die mij, 8 jaar na de relatie beschuldigde van huiselijk geweld. Sterker nog, van zware mishandeling en poging tot moord. Ja.
1: Op het moment dat je dat dan hoort, want ik kan me niet eens voorstellen wat er dan met je gebeurt.
0: Op het moment dat je dat hoort, dat gaat natuurlijk niet op de een of andere dag. Dit begon allemaal met een hele gezellige brief. Een afdreigingsbrief, zoals dat heet. Dat komt heel rauw op je dak. Omdat, die relatie, dat heb ik toen ook wel eens gezegd, niet de schoonheidsprijs verdiende. En dan ben ik nog vrij mild naar mijn ex toe. En zij is gewoon in verkeerde handen gekomen. En deze mensen hebben hier gewoon... die waren uit op geld. En ja, heel lastig om mee te gaan. Heel lastig om mee te dealen. Ik zat toen midden in 7:30. Je hebt een redactie, je hebt kijkers, je hebt gasten. Willen die nog wel aanschuiven? Nou, uiteindelijk heel lang hoofd boven water gehouden. En iedereen aan boord om door te gaan. En dan is er toch een moment dat het allemaal te veel wordt. En dat je een stap terug moet doen. Dat je zegt, weet je, we gaan dit eerst gewoon even onder ogen komen. En het zorgen dat het juridisch allemaal klopt en dat we weer door kunnen. Alleen, ja, dit duurde gewoon heel erg lang. Dit duurde 3, bijna 4 jaar. En dat was gewoon heel zwaar. Ja.
1: Uiteindelijk is de zaak geseponeerd, hè? We leven wel in een tijd waarin het enge is natuurlijk eigenlijk, dat op het moment dat je beschuldigd wordt van iets, dat er dan ook altijd een groep mensen is die zegt, ja, waar rook is, is vuur.
0: Ja.
1: Dus je zit in een soort van rare niemandsland.
0: Ja.
1: Waarin je nog niet je onschuld hebt bewezen. En dat mensen denken, ja, maar misschien is er toch wel ergens een kern van waarheid in.
0: Ja.
1: Wat doet dat dan met jou als je midden in zo'n periode zit?
0: Nou, de beschuldigingen waren zo heftig, dat vond ik al heftig genoeg om het nog druk te maken wie het wel gelooft of wie het niet gelooft. Natuurlijk is het fijn als op een gegeven moment alles geseponeerd is. De groep mensen die haar vertegenwoordigen hiervoor veroordeeld zijn. Dat is allemaal hartstikke fijn. Uiteindelijk denk ik dat die mensen die hierbij een beetje stonden te juichen, ja, die kan je toch niet overtuigen. Nee. Dus er is een hele grote groep, die boeit het niks. Er is een groep die staat achter je. En er is een groep die hier blij van wordt op het moment dat een ander slecht gaat. Mm. En ik denk niet dat wat je ook doet het iets uitmaakt. Of je nog een bepaalde groep van gedachten kan veranderen. We zijn nu een x-aantal jaar verder. En ik heb op een gegeven moment de stap terug gedaan. Omdat ik dus blijkbaar de dingen niet goed deelde thuis. Ik was geen prater. Terwijl ik het altijd zo goed weet voor een ander, was dit een van de redenen waarom het zo zwaar woog voor mij. Toen echt hulp gaan zoeken. Maar wel voor eeuwig, ja, een krasje. Dat ik op het moment dat ik het zwaarst had, en dat de vrouw die het meest van mij houdt, ik het meest op afstand heb gehouden. En dat zij nu nog bij mij is, dat is ook wel iets om een diepe buiging voor te maken. Want ja, ik was gewoon echt niet de leukste.
1: En dan ga je aan jezelf werken. Maar weet je dan waar je moet beginnen?
0: Nou, ik wist in ieder geval dat als ik zo zou doorgaan, dat geen goed einde zou worden. En één voordeel in mijn leven, deed ik alles vaak head first. En gewoon gaan. Mm-hmm. All in. En dat deed ik met dit ook. Want ik voelde gewoon van, oké, wat er nu is gebeurd, hoe ik nu hierop heb gereageerd. Hoe ik dit zelf binnen heb gehouden. Ik heb hulp nodig. Mm-hmm. En een vriend van mij was op een retraite geweest waar hij heel veel aan had gehad. En ik ben daar ook heen gegaan. En ik voelde me vanaf dag 1 daar veilig. Waardoor ik all in kon gaan. En al vrij snel heel veel tools kreeg om ermee te dealen, om ermee om te gaan.
1: En een van die uitspraken in het begin, hè, mijn hele lijf schreeuwde dat ik moest stoppen. Dus je lichaam gaf gewoon aan van, oké, zo gaan we het niet verder doen.
0: Ja. Ik denk dat we eigenlijk allemaal wel weten, als er dingen spelen en je negeert die of je stopt ze weg, dat ze het op een of andere manier komen ze eruit. En dat kan fysiek zijn of vaak mentaal. Nou, in beide gevallen was het bij mij aan de hand. Ik denk dat vroeger niet zo makkelijk werd gezegd. Iets te zweverig klonk. Mm. Ik denk dat we diep van binnen allemaal weten dat het zo werkt. Ja, dan komt de stap om te nemen. Als je dan met jezelf aan de slag gaat, dan weet je ook, oké, ik moet naar een aantal kamertjes die ik heel lang dicht heb gehad. En waar ik eigenlijk helemaal niet naartoe wil. Maar ja, we zijn nu toch bezig, dus we gaan het doen. En die beloning op het moment dat je dat hebt gedaan is zo groot. En dat geeft je dan zoveel inzichten. Wat we daar straks al even noemden, de verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat dat ook echt voor heel veel herstel heeft gezorgd. Dus ook dingen die buiten jouw schuld gebeuren... Mm-hmm. Om daar toch eigenaarschap over te nemen. En dan ontstaat echt iets heel interessants. Want dan hou je dus op met vingerwijzen of ergens de schuld leggen. Dan kijk je in de spiegel en dan zeg je... Oké, luister, ik heb hier niet om gevraagd... maar ik heb wel altijd in 7 sloten tegelijk gelopen. Alle rode vlaggen genegeerd en... behoorlijk losbandig geleefd. Dus laten we elkaar geen mietje noemen. Kijk maar even goed in de spiegel. En kijk maar even welk aandeel jij hierin kan nemen. En dat heeft me echt heel erg goed geholpen.
1: Ja, want dat vind ik zo mooi aan die eerste zinnen die je dan tegen jezelf zegt. Van goedemorgen, lieve jongen. Daar spreekt een mildheid uit.
0: Ja.
1: Van je mag van jezelf ook gewoon fouten maken.
0: Ja.
1: En met een bepaalde een milde blik naar jezelf kijken.
0: Ja, ik denk dat we allemaal een beetje verleerd zijn om dankbaar te zijn. Ook voor de kleine dingetjes. En op het moment dat je daar dan bent, om ook jezelf af en toe te bedanken. Voor iets goeds dat je hebt gedaan. Of een stap die je hebt gezet. Of aan jezelf hebt gewerkt. En dat is inderdaad dat lief zijn.
1: En sta met heel veel liefde op en haal die twijfel uit je kop. Hoe gaat het met die twijfel in je kop?
0: Ja, het... Ik durf echt hardop te stellen dat het echt heel erg goed gaat. Ik vind die consistentie heel lekker. Het gaat echt heel goed, terwijl het leven gewoon nog steeds heel erg kut is af en toe. Ja. Die twijfel, dat is dat stemmetje in je hoofd. En die zal er altijd blijven. Van, nou, neem nog even dat gebakje. Of doe dit nou niet, of doe dit nou wel. En ja, ik wil het graag nu voorblijven. Mm-hmm. Door zoveel mogelijk... oefeningen in mijn lijf en in mijn hoofd te stoppen... dat als er straks weer iets komt, dat je iets beter voorbereid bent. En dat je het allemaal maar zo laat kabbelen. Dus eigenlijk heel erg bewust leven. Dat is eigenlijk een beetje de bottom line.
1: Ja, want je zegt dat gebakje, want dat was je zwakte.
0: Ja, één van mijn zwaktes.
1: Ja, hoeveel heb je er?
0: Ik hou ook wel van een drankje. Gelukkig werkte dat niet. Ik was al zo moe, dus dat was het gelukkig niet. Maar bij mij was het heel erg eten. Je bent moe, je hebt geen energie, je slaapt slecht, je hebt stress. Mijn ogen werden slechter. En ik dacht, ik heb energie nodig. En ik dacht, dat zit in een boterham en pindakaas. En niet één, maar 6. En dan ook nog vaak even snel tussendoor. En dan na de lunch nog even stiekem. Maar ja, mijn vrouw is net een canine. Alhoewel dit ook niet heel moeilijk was om te verbergen. Want de pindakaas zat dan vaak in mijn snor. Maar die maakte zich daar wel zorgen om. En terecht, want het was gewoon heel vluchtgedrag. En vullen, heel gewoon vullen. Ja.
1: Dus eigenlijk hoe noem je dat? De kern van wat je hebt geleerd is in geval van tegenslag niet wegvluchten, maar gaat aan.
0: Ja, gaat aan.
1: En praat erover.
0: Ja, en dat is natuurlijk een ABC'tje eigenlijk als je erover nadenkt.
1: Als je het zo hoort, denk je
0: dat is logisch. Maar in de tijden dat ik 7:30 deed, toen was voor mij erover praten, was het aandacht geven. En als je iets aandacht geeft, dan geef je iets lucht en dan is het er. Ja. Mm-hmm. Dan was ik al veel eerder ingestort. Dus het was ook een overlevingsmechanisme om maar door te gaan. Maar daar heb ik mijn vrouw wel heel veel verdriet mee gedaan. Want die zag het gebeuren en die kon gewoon niet bij me. En die heeft het echt op allerlei manieren geprobeerd. Dus dat blijft nog wel steeds heel erg pijnlijk. Ja.
2: Maybe you can hire the A-team.
1: Het geluid van je jeugd.
0: Ja.
1: Schets eventjes hoe jij hiernaar keek.
0: Ja, dat is heel grappig. Ik kijk er nu met hele andere ogen naar. Maar toen was het gewoon de outlaws. Ja, toch een beetje boefjes.
1: Ja.
0: Die dan de schouders eronder zetten. En misdaad gaan aanpakken. Onrecht gaan aanpakken. En vaak opkomen voor de kwetsbare man die in de problemen zit. En die helpen en zorgen dat het goed komt.
1: Ja.
0: Geniaal. Met allemaal verschillende karakters erin. En het is een beetje die mentaliteit die ik nog vaak heb gebruikt. Met wat je net in de intro zei.
1: Ja.
0: Opkomen voor onze kwetsbare medemens. Toen wij in 2015 naar Lesbos gingen. De grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen op Lesbos aankwamen. Uit Syrië onder andere. Ja, een beetje A-team-staal. Vrienden die muziekfestivals geven, gezegd van... joh, we hebben daar tenten nodig, we hebben verwarmers nodig... we hebben hekken nodig, kom ons helpen. Je netwerk inzetten, daar dat eiland opgaan en het gewoon doen. En, niet niet erover praten, maar het gewoon doen. Dus de A-team-style is nog steeds met vrienden een gevleugelde uitspraak.
1: En nou is het bijvoorbeeld voor mij als kind, als ik tv zat te kijken, was het voor mij totaal een onmogelijkheid, de gedachte van, oh, misschien ben ik ooit op tv. Maar jij bent natuurlijk daarmee opgegroeid. Van ja, dat is een mogelijkheid om op tv te komen.
0: Ja.
1: Tenminste, voelde dat ook zo als kind?
0: Nee. Nee, ik ben pas rond mijn 16e naar Nederland gekomen. Dus dat voelde eigenlijk helemaal niet zo als kind. Dus ik heb niet op die manier naar die serie gekeken. Nee, dat kwam eigenlijk jaren later pas. Toen ik een keer bij de DJ Catch-show met Linda mocht figureren. Dat ik dacht, hé, dit is gaaf. En toen zelf op mijn 14e, 15e achter de schermen script moest kopiëren, koffie moest halen, studio's vloeren moest vegen. Toen kwam een beetje die liefde voor het vak pas.
1: Was je een blij kind?
0: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Mijn moeder zei altijd dat als ik vroeger bij de bakker binnenkwam en in de kinderwagen zat, iedereen gedag zei. En als iemand dan niet gedag zei, dan trok ik aan diegene zijn jas en zei ik, hallo, ik zei gedag. dat heeft er altijd wel in gezeten.
1: Welke levenslessen heb je van je ouders meegekregen?
0: Nou, mijn moeder is hertrouwd met een Deense voetballer, Søren Lerby. Die was 2,5 toen ik... toen die in mijn leven kwam. En Søren was recht toe, recht aan. En Søren en John, mijn biologische vader, die qua karakter verschillen die eigenlijk niet zo heel veel van elkaar. Dat is gewoon niet lullen, maar poetsen, mouwen opstropen. Mm-hmm. En Søren zei altijd, ja, als je kan altijd een dag hebben dat het even niet mee zit. Of dat het een beetje rommelig gaat. Maar het mag nooit aan je inzet liggen. Niet aan de voorkant en niet tijdens iets. Heel erg in voetbaltermen. En ik moet zeggen dat ik dat altijd heb meegenomen. Het is inderdaad zo, er kan altijd een dag dat de dingen tegenzitten of dat het niet loopt. Mm-hmm. Maar goed ben slagen te eigen komen en ergens 100% voor gaan. Ja, daar mag het eigenlijk nooit aan liggen.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, Pearl Jam wil ik horen met
0: ja.
1: Alive.
0: Ja.
1: Waarom die muziek?
0: Nou, Eddie Vedder, die was toen ik 13, 14 was opkomend met zijn band Pearl Jam. Kwam uit Seattle, de grunge sound. Hè. Eind jaren 80 had je de Bon Jovi's en de Aerosmith. En dat is de reden waarom we nu een gat hebben in de ozonlaag. Die met al die spuitbussen hun haren deden. Ja. En toen kwamen ineens allemaal gasten met afgeknipte broeken en legerlaarzen met gescheurde t-shirts. Mm-hmm. En ja, vooral Eddie Vedder, ze noemden hem de voice of a generation. Dat was ook echt zo. Als hij zong, dan leek het wel voor jou... voor jou gemaakt te zijn. En toen hij zong... Son, Who You Thought Was Your Daddy... raakte dat mij zo. Ook een periode waarin ik dacht... stiefvader, vader, hoe zit dat nou precies? En dat is een plaat... nog steeds als ik hem hoor... die me terugbrengt naar die tijd. En die gaat nog steeds, als die opkomt... een stukje harder.

0: Johnny, ga jij me afkondigen?
1: Ja, van het album Ten uit de begin jaren 90 was dit Pearl Jam met hun eerste single Alive.
0: Vind je het leuk radio maken?
1: Ja,
0: ja,
1: heel leuk.
0: Ja, toch? Wat vind je leuk aan?
1: Nou, ik vind het een leuke en hele nieuwe discipline die ik heb geleerd afgelopen 2 jaar.
0: Ja.
1: Ik vind de intimiteit heel leuk. Dus een direct gevoel met je luisteraar, bijna 1-op-1.
0: Mm.
1: Ja, dat is ook hoe je de luisteraar adresseert. Ik bedoel, we praten over muziek. Dat kan je niet lang genoeg doen, vind ik. En het heeft nog lang geduurd, denk ik. Maar ik vind het een hele leuke nieuwe volgende stap in alles wat ik tot nu toe heb gedaan.
0: En het is zo lekker dat je er zo weinig mensen voor nodig hebt, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Als je vergelijkt met tv, hoeveel mensen daarvoor moeten komen opdraven?
1: Ja. Ja, nee, zeker in de studio. En ook wat voor tijd je daaraan kwijt bent. En met een radio, ja, ik heb dan nog iemand naast me zitten. En misschien één iemand van de productie af en toe. Maar het is heel intiem, ja, klopt.
0: En ik vind het voordeel dat als je een fout maakt, dan is ook, ja, dan ligt dat vaak aan jezelf.
1: Ja, klopt.
0: En niet aan personeelslid nummer 35.
1: Ja. Ja. Ja, nou is dat meestal wel zo hoor, denk ik. Als je een fout maakt, tot ligt het toch nog van 10 keer echt aan jezelf.
0: Je gaat de theaters in, hè, zei ik al, vanaf 8 oktober. Met een voorstelling over die moeilijke periode onder andere. Je had ook kunnen denken van, ja, dat heb ik nu achter me liggen. En nu door. Nu door met andere dingen.
1: Ja, nou, ik ben door aan het gaan.
0: Ja.
1: Iemand zei ook, ja, je had ook dit in een boek kunnen zetten of in een documentaire. Maar ik denk met zo'n gevoelig onderwerp als mentale weerbaarheid, alles wat erbij komt kijken, dat de ruimte van een theater, die tussen die 4 muren zich daar heel goed voor leent. Ik denk dat er, nou ja, op een podcast na heel weinig plekken zijn waar je nog ruimte hebt voor nuance en context. En zo'n belangrijk, kwetsbaar onderwerp verdient dat. Ik ben inderdaad heel open over wat er met mij is gebeurd. Nou, eigenlijk meer wat het met mij en mijn gezin heeft gedaan. Hoe ik me heb gevoeld.
0: Mm-hmm.
1: Na alles wat er is gebeurd. Bovenop in die periode werd mijn zus nog ziek en overleed ze. En mijn zus zei van, jij hebt een verhaal in je hoofd straks wat je hebt meegemaakt. En dat ga je delen met mensen. En dan zal je zien dat jij echt niet de enige bent. Het hele mentale aspect discrimineert in ieder geval niet. Iedereen heeft ermee te maken. Jong, oud, zwart, wit. Maakt niet uit wat je achtergrond is. En dat merk ik ook. Het is een hele interactieve voorstelling. De zaal betrek ik eigenlijk vanaf moment 1 erbij.
0: Want je hebt al wat try-outs gedaan, hè?
1: Ja, ik heb al wat try-outs gedaan. En het idee is dat ik eerst zelf met de billen bloot ga en dan in gesprek ga met de zaal. En het is ongelooflijk. En dat had ik ook wel een beetje door, hoor. Toen de stof was gaan liggen en je weer een beetje eruit kwam uit die bubbel en met mensen ging praten. Dat je denkt, wauw, het heeft iedereen veel shit en wat veel gedoe. En wat loopt iedereen met veel twijfels te kampen. En ja, ieder huisje heeft zijn kruisje. En dat merk je heel erg aan deze voorstelling. Op het moment dat je gaat delen, krijg je dat ook terug. En dan ga je met elkaar kijken van, hoe ga jij daarmee om? En wat heb jij eraan gedaan? En wat is een goed idee? En wat is het al fijn dat we dit delen?
0: Ja.
1: En soms het delen schept al heel veel rust in je hoofd.
0: Want merk je ook wel dat er nog steeds een taboe op ligt?
1: Ja, je kan nog steeds beter je poot in het gips hebben. Dan kom je ergens binnen, dan staat iedereen op om je te helpen.
0: Ja, dat is heel duidelijk, hè? Ja.
1: Ja, maar die zwerver die bij de Albert Heijn met 6 stemmen tegelijk aan het praten is, daar lopen we in een boog omheen. Dat vinden we nog steeds spannend en eng. Het is wel aan het veranderen, denk ik. Ook in verschillende culturen is echt wel aan het veranderen. Het is niet meer zo gek om te zeggen. Ik denk zeker de jonge generatie is daar heel goed in geworden.
0: Normaal
1: is
0: trauma.
1: Ja. Het is wel aan het veranderen, maar nog niet goed genoeg. Dus we moeten daar. Dus ik vind dat ik daar met de billen bloot moet om dit te delen, om te kijken waar we elkaar kunnen vinden. En ik denk, wat ik heb gemerkt, dat de connectie zit hem in dat we hebben allemaal krasjes op onze ziel. Als we alleen al kijken naar onze jeugd. Mm-hmm. Waar nog niet heel vaak werd gezegd, ik hou van je. Of je doet het goed. Dat was in die generatie daarvoor helemaal niet. Ik denk toen mijn opa 12 was en aan tafel wat wilde vragen, dat hij een draai om zijn oren kreeg. Zie je niet dat we aan het praten zijn? En tegenwoordig is het, jongens, stil eens even. Bobby wil wat zeggen. Bobby, wat voel je? En dat is misschien weer het andere uit. En dat is geen goed of fout. Mm-hmm. En ik neem mijn ouders ook niks kwalijk, maar daar zit natuurlijk heel veel. Dus we hebben allemaal groot of klein krasjes op onze ziel. En daar zit onze connectie, denk ik. En niet op welke politieke partij we stemmen of welke voetbalclub we supporten. En als je daar in elkaar gaat herkennen, dan ga je elkaar ook veel beter begrijpen. En dat is echt een heel mooi proces. En ja, dat proberen we in die voorstellingen allemaal te stoppen. En tot nu toe de reacties zijn heel mooi. Het is heel fijn.
0: Want in die periode dat jij moeilijk zat, merkte je toen ook dat sommige mensen ook wat afstand tot jou namen? Dat ze het moeilijk vonden om daarmee te dealen?
1: Nou, ik was ook vooral heel goed in te zeggen dat het heel goed ging.
0: Oh ja.
1: En dat, dat het me niet dwars zat. Dus er zijn een aantal mensen en goede vrienden naar de try-out komen kijken. Die daarna echt zeiden, fuck, hey, ik wist het niet, man. Ik wist niet dat je zo diep hebt gezeten. Ik wist niet dat je in bed hebt gelegen met de gordijnen dicht. Zo van, nou, wie heeft mij vandaag nodig? Mm. En op het moment dat je dat uitspreekt, ja, dat resoneert zo bizar hoeveel mensen dat gevoel kennen of hebben gehad of daar nog in zitten of iemand anders kennen. Dus nee, dat lag dan ook aan mezelf als vrienden dat dan niet goed hebben kunnen zien.
2: Ik mag wel zeggen dat ik hem erg goed ken. Volgens mij spreekt Johnny elke dag al 26 jaar. Maar wat mij heel erg is bijgebleven buiten dat hij natuurlijk altijd supergoed en lief voor anderen is en daarin zichzelf ook wel eens vergeet, is dat hij, ik denk dat ik 10 jaar, 15 jaar in het vak zat en ik was even klaar. Ik dacht, nou, ik ga nu even iets doen voor mezelf. Ik ga 4 weken vrij nemen en ik ga een yoga-cursus volgen. Dus ging ik 4 weken lang, elke dag van 7 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds, moest ik een yoga-cursus volgen. Ik had helemaal een soort bubbel en ik zag niemand. Ik had me helemaal afgesloten van de wereld. En op een gegeven moment zit ik in die les en wie komt er binnen? Midden op de yogaschool Johnny. En die zegt, ik kom jou even een kus geven omdat ik je mis. Wij werken al zoveel jaar samen. We zijn onafscheidelijk. We hebben hele hoge pieken gekend. En ook helaas hele diepe dalen. Maar hoe jij in je leven staat. En nu met je prachtige gezin. Dat top wij van een Anouk. En die heerlijke kiki Johnny en Vendertje. Ik ben trots op je. Kus.
3: Hallo, Moesjodie. Heb ik vandaag wat gezegd? Wat ik van jou?
1: Ja.
3: Heb ik vandaag gezegd dat ik van jou? Ik wil het gewoon even weten. Dat ik jou nooit zal vergeten. En jij bent de man waar ik altijd van hou. Jij bent mijn zoon en trots. Dat ik op jou. Ja, dus dan kan ik wel even doorgaan. Ja. Ik wilde dat maar even zeggen. Dat ik ontzettend trots op je ben. Wil ik eigenlijk zeggen. Ja, gekke moeder heb je, hè? Ja. Maar je lijkt
1: mee.
3: Toch wel een beetje op mij, hoor. Oké, mijn lieve. Ik was je moeder.
0: Ach, wat lief. We hadden eerst Carlijn de Vries.
1: Ja, mijn andere moeder.
0: Je andere moeder, ja? Noem je die ook een beetje zo?
1: Nou ja, die is inderdaad al 26 jaar mijn manager. Maar door alle inderdaad hoge pieken en diepe dalen, ja, ben je gewoon zo met elkaar verweven. En gaan privé en zakelijk van het een op het ander moment geruisloos in elkaar door. Want als je zo lang met elkaar werkt, dan maak je dus ook echt alles mee. Van privé tot alle ellende en alle leuke dingen. Dus dat is geen spel tussen te krijgen wat ze zegt. Heel lief.
0: En doen jullie ook samen dan ook echt aan, ja, hoe noem je dat? Carrière building. Van oké, dat is onze stip op de horizon, daar gaan we naartoe.
1: Ja, ook steeds minder hoor. Want ze weten ook steeds meer van wat ik nu wel en niet. We kunnen lezen en schrijven met elkaar. We hebben aan één blik genoeg. Dus 80% van de aanvragen hoeft ze bijna niet eens meer bij me te checken. Dat weet ze al van. Maar zij is ook, nou ja, ook wat jij net zei hoor. Van de programma's met een sociaal karakter. Een voorvechter om dat weer wat meer te gaan doen. En dat ben ik ook wel met haar eens. Maar 26 jaar. Ja. Dat is een hele tijd. Vandaar ook mijn tweede moedertje.
0: Dus je weet inmiddels heel goed waar je ja tegen zegt en waar je nee tegen zegt.
1: Ja absoluut. Ja.
0: En ga je dan nooit meer de fout in dat je denkt, ik had toch nee moeten zeggen?
1: Nee, ja, weet je wat het is? Dat is achteraf.
0: Ja.
1: En dan heb je, dat is, ja. Van tevoren weeg je alles tegen elkaar af. En als je het dan gaat doen, dan ga je all in. Dan zet je je schouders eronder en dan ga je ervoor. Met alle gevolgen van dien. En dat kan meevallen, dat kan tegenvallen. Maar als je er eenmaal voor bent gegaan, dan moet je er ook voor blijven staan.
0: Want dat, die verbindende programma's, maatschappelijk betrokken programma's, dat snap ik, dat bij je past en dat je dat graag wil doen. Maar je maakt natuurlijk ook andere programma's. Hoe maak je die afweging dan? Om wanneer zeg je ja bijvoorbeeld tegen het presenteren van een quiz of van een entertainmentprogramma? Waarom moet je lachen?
1: Nou, omdat ik een moment voor de geest moet halen dat ik in therapie was. En dacht van oké, ik ben nu zelf vader. Wat als mijn kinderen zo zouden leven zoals ik heb geleefd? Reisprogramma's gemaakt, 7 sloten tegelijk. Uit vliegtuigen springen, bungee jumpen, weet ik het allemaal. Gekke relaties erop nahouden. Dus ik heb in die momenten heb ik op een gegeven moment mijn vader gebeld en gezegd: pap, ik wil 2 dingen tegen je zeggen. Ten eerste, dank voor je onvoorwaardelijke steun. Zowel privé als, bedoel, ik was voor hem aan het werk tijdens alles wat er gebeurde. Echt, daar had je, weet je wel, daar had je ook niet hoeven doen, maar echt dank. Ik zeg, en ten tweede, wat zou jij veel nachten slecht hebben geslapen? En ik wil je even tegen je zeggen dat ik een enorme transformatie heb doorgemaakt. En je kan echt nu 's avonds rustiger gaan slapen. Dus dank je wel daarvoor. Dus als ik iets voor je kan doen. Toen zei hij, nou, wat dacht je van de quiz met ballen? En ik zei, wat is dat dan? Ja, dat is een programma met ballen en vragen. En die komen dan naar beneden. Als je het fout hebt, word je in het zwembad gekukeld. Ik zei, nou, wat een leuk onderdeel. Wat is de rest van het idee? Hij zei, nee, dat is het. Ja, met argusogen natuurlijk keken we daarna. Ja. Maar het was wel weer het eerste wat ik kon en mocht doen toen ik me goed voelde. En nou ja, goes without saying, hij heeft er natuurlijk wel een oog voor. Want het programma is geloof ik in 17 landen verkocht. En is al in Amerika ook seizoen 5. En we waren in New York vorige week. En dan hing gewoon heel groot op Times Square The Quiz with Balls.
0: Oh ja?
1: Dus, ja. En uiteindelijk heb je daar toch ook met mensen te maken. En even, al is het maar kort, heb je toch ook met mensen te maken. En de connectie. En even erbij gaan staan. En even een goed gevoel geven. En eventjes iemand oppeppen. Of eventjes de moed inpraten. Dus uiteindelijk kan je natuurlijk altijd wel dingetjes kwijt die je belangrijk vindt. Maar het is het andere spectrum, Down with Johnny en de quiz met ballen, dat zijn 2 uitersten. Eens.
0: Ja. Ik kan me ook wel eens voorstellen dat je, want het is natuurlijk aan de ene kant heel fijn om in zo'n familie te zitten. TV, macht, creativiteit. En soms is het ook vervelend.
1: Ja, ik denk dat ook bij die nare periode hoorde. Alles wat er gebeurde omtrent The Voice. Alles wat er gebeurde omtrent Linda. Kijk, wat er met mij gebeurde, dat raakte me om meerdere redenen. Niet in de laatste plaats, omdat ik al mijn hele leven werk met kwetsbare jongeren die ook te maken hebben met huiselijk geweld. Dus als je me wilde raken, dan moest je wel echt met iets goed komen. Nou, dat is gelukt. Daarbovenop kwamen nog een aantal dingen. Maar als je familie wordt aangevallen, dat raakt me eigenlijk nog veel meer. En hoe Linda zo hard is aangepakt, volledig onterecht, vind ik overigens. Ja, dat raakte me eigenlijk nog veel meer. En heel veel dingen die je dan intern moet bespreken, waar buitenaf zich mee bemoeit. En dat had ik nooit zo bekeken. Want toen ik 21 was en achter de schermen werkte en in goede tijden mocht komen opdraven, dacht ik, ja, ik heb zo'n dikke huid, ze gaan mij niks maken. Maar wat er die periode allemaal is gebeurd en gezegd, ja, dan moet je wel echt van steen zijn als dat je niet raakt. Maar ja, we weten allemaal in welk vak we zitten. We weten ook allemaal in welke tijd we leven. En nogmaals, nu dat de storm is gaan liggen en het stof is gedaald, ja, zijn we er ook niet slechter op geworden. Als ik even voor mezelf spreek, denk ik,
0: het is toch waar wat mensen toen zeiden.
1: Ze hadden gelijk.
0: Je komt er toch sterker uit.
1: Maar dat is een kill you makes you stronger. Ja, het is gewoon zo. En ik ben ergens misschien wel dankbaar. Niet voor wat er is gebeurd. Want dat gun je niemand. Maar misschien had ik het ergens toch wel nodig. En is het net het laatste stukje naar bepaalde volwassenheid gekomen. In ieder geval echt wel een transformatie. Dus ja, soms kan er iets ook vreselijk veel pijn hebben gedaan. En het je toch veel hebben gebracht.
0: Dus dit is Johnny de Mol 2.0? Ja. Of zit wel in een latere versie?
1: De burgerlijke Johnny.
0: Hoe vaak heb jij jezelf opnieuw moeten uitvinden?
1: Nou, niet zo vaak hoor. Want dit ja, het was ook een beetje bound to happen. Als je altijd maar anders voordoet, of groter voordoet, of stoerder voordoet, of een groot schild hebt om maar niet geraakt te worden. Dus ik denk dat... ik denk wel eens geroepen heb, een jaar of 8 geleden, van nou, grote jongen die mij hier van de apenrots afkukelt. Maar het is gelukt en het was een goede linkse op de kaak. En misschien had ik die wel even nodig.
0: We hoorden ook je moeder natuurlijk, hè, Willeke Alberti. En ze zong heel mooi en ze zei de woorden waar we het eerder over hadden. Ik ben trots op je.
1: Ja, uit haar mond geen gebrek daaraan. Natuurlijk zo'n bijzondere vrouw. En heel gek dat je moeder is ook. Soms twee werelden.
0: Hoezo is dat gek?
1: Ja, Willeke, als iemand zegt, ik heb Willeke zien optreden. Weet je, toen ik vroeger klein was met mijn broertje en we zaten in Carré. En dan kwam samen zijn en dan wisten we precies welke noot die traan kwam. En dan zeiden we, jeetje man, daar ga je weer, weet je wel. Alleen nu snap ik dat ze met, met dat liedje, maar ook met andere liedjes, zoveel heeft om uit te putten. En dat was helemaal niet gespeeld, maar dat vonden wij als kind wel. En nu ben je wat ouder en nu begrijp je dat veel meer. Dus het zijn echt, het is natuurlijk mama en het is Willeke Alberti. En Willeke is natuurlijk een soort algemeen bezit.
0: Een icoon.
1: Icoon.
0: Ja.
1: Heel veel dingen waar we het vandaag over hebben gehad, die komen ook uit haar koker. En dat heeft zij ook van huis uit meegekregen. Omkijken naar je kwetsbare medemensen. Nou ja, brede schouders kunnen ook veel meer dragen.
0: We eindigen met de liefde. Mr. Jones, wil je horen van Counting Crows? Van de Counting Crows. Ja. Waarom is dat het geluid van de liefde?
1: Ja, Adam Duritz, ons warhoofd. Die heb ik overigens wel een keer ontmoet. Mijn tweede idool. Dat had ik dus nooit moeten doen. Daarom wil ik Eddie Vedder nooit ontmoeten.
0: Want wat gebeurde daar?
1: Hij was helemaal down. En zijn gitarist kwam nog sorry zeggen. Ja, hij heeft het net uit met zijn vriendin. Maar ook zulke mooie teksten. En zo melancholisch. En zo snijdt dwars door je ziel. En Mr. Jones is... Ja, hij hoopt dit keer op dat het klikt voor degene die zingt. Maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk weer niet lukken. Dus voor mij een prachtig liefdesliedje.
0: Mooi. Hoe vond je het weer om de Oranje Zomer te doen?
1: Leuk. Ja, wat scheelt het als je goed in de wedstrijd zit? Het scheelt een slok op een borrel.
0: Ja.
1: En dit is wel waarvan ik wist van dit zit er wel in. Maar het is ook wel fijn dat het eruit kwam.
0: En heb je dan niet zoiets van, dit wil ik gewoon vaker doen of gewoon vast?
1: Nou, zeker. Ik denk alleen dat mijn vrouw daar nog niet helemaal klaar voor is met de nachtmerrie van de vorige keer. Dat ik zei, geef me 3 maanden. Zo'n oranje zondag is natuurlijk ideaal. Maar mijn jongste is nu 6. Ik weet niet of ik morgen ja zou zeggen op 5 avonden in de week dit werk. Mm-hmm. Daar is te veel voor gebeurd. Daar vind ik andere dingen te belangrijk voor op dit moment. Maar zeg nooit nooit over een tijdje. Maar daarom is het zoals het nu is perfect.
0: Ja.
1: Ja.
0: FOMO.
1: FOMO, ja.
0: Oh nee, JOMO.
1: Ja, JOMO.
0: JOMO, JOMO, ja.
1: Joy of Missing Out.
0: Joy of Missing Out. Dankjewel. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn en weer eerdere afleveringen terugluisteren. Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok. En vanaf 8 oktober, hè?
1: Ja, dan gaan we de theaters in. 2 november, première, Amsterdam, De La Mar.
0: En hoe lang gaat het door?
1: Heel lang. We staan tot volgend jaar april door heel Nederland. Kaarten op johnnydemol.nl.
0: En wat wil je het liefst dat mensen in hun hoofd hebben zitten op het moment dat ze de zaal verlaten?
1: Mijn vorige voorstelling ging over de vluchtelingenstroom. En dan zat er wel eens op rij 1 de boze witte man, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Als die na afloop naar mij toe kwam en dan zei hij, oké, ik stem PVV, maar bij mijn zoon in de klas zit een Syrisch jongetje en we gaan die ouders uitnodigen voor een kop thee, was de missie geslaagd. Als nu 1 iemand zegt, ik ga morgen hulp zoeken, al is het professioneel of bij een vriend, ik ga mijn verhaal delen, missie geslaagd.

0: Iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer een actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
1: Het zijn er echt heel veel.
0: Ja, het zijn er heel veel. Dat is een grote schrijver, Charles Bukowski.
2: Wat leest Nederland? De wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
0: Nou, weet je, ik heb Tommy hierover geappt omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn gewaardeerde collega Micha Blok.
1: Heb je mijn naam echt genoemd?
0: Ja. Oh. Maar ik heb al aardig
1: heb ik
0: helemaal
1: geen goedkeuring voor gegeven.
0: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
2: En bel eventjes, hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
0: Gewoon schaamteloos gepikt van vroege vogel.
2: Ja, dat maakt toch niet uit. In je favoriete podcast-app.
3: NPO Radio 1.
4: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd er brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. En hij wil de ontwikkelingen daarom dus niet vertragen, zoals de topmannen voorstelden. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten nemen CO2 op om te groeien. En de wetenschappers willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. BNN VARA.
5: Als iemand weet hoe het is om dingen te verliezen, dan is het Manouk Schipper. Op haar 15e verloor ze haar broer Remco door zelfdoding. Niet veel later overleed ook haar vader. En ergens onderweg verloor ze ook zichzelf. Jarenlang probeerde ze haar gevoelens te verdoven, totdat ze op haar 21ste instortte. Dat was het moment dat de knop omging. Inmiddels staat Manouk op verschillende podia door heel het land, maakt ze een documentaire over haar eigen leven en verschijnt binnenkort haar eerste boek. Want hoe vind je de weg terug naar jezelf als je op zo'n jonge leeftijd al zoveel bent kwijtgeraakt?
6: Betsy de Visser. De nacht van BNN VARA.
5: Een hele goede nacht. Welkom hier bij de Nacht van BNN VARA. Mijn naam is Bemsje de Visser. En elke nacht nemen we hier de tijd voor een gesprek dat je overdag misschien wat minder snel voert. Je hoort het misschien aan mijn stem. Ik ben niet helemaal de ouwe. Ik denk, ik zeg het maar meteen voordat allemaal mensen in de app gaan zeggen, wat is er aan de hand? Hoeveel pakjes peuken heb je gerookt? Dat is het niet. Ik heb, net zoals de hele rest van Nederland, de griep. Maar dat mag helemaal niet, niks in de weg zitten. Want mijn gast van vannacht is Manouk Schipper. Ze is auteur en keynote spreker en maakt op haar 27ste een documentaire